0: Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: 38 graden.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Nachtzuster. Astrid de Jong.
1: Oh, wat is het warm, hè? Wat is het warm. Ik kan er gewoon niet van slapen. Nou, dat is mooi, want er is de komende uren een radioprogramma dat wakkere mensen nodig heeft. En dan het liefst mensen die rondlopen met een vraag. En dat zou kunnen zijn, waarom heet een moedervlek geen vadervlek, heb ik net gehoord. Maar alle vragen zijn welkom. Waar loop je mee rond? Waar zou je wel eens een antwoord op willen horen van andere mensen die er net iets meer verstand van hebben? Dit is het moment om even te bellen naar 0800-1121 of mailen nachtzuster@omroepmax.nl. Op X of op Facebook kun je een berichtje sturen. En als je zin hebt om te appen, het kost je helemaal niks. En het brengt een hoop plezier. Je stuurt gewoon even een tekstje via de NPO Luister-app, via dan de radio 1 knop. En je kunt, als je wil, meekijken op NPO 1 Extra en chatten. Vind je dat leuk? Doe dat dan inloggend op radio1.nl/nachtzuster. En daar de chat aanklikken. En waar heb je al deze administratie voor nodig? Nou, omdat we pas kunnen beginnen als we een lijstje met vragen hebben. 0800-1121.

0: Na tweeën is het tijd voor Nachtzuster op de radio, maar ook Nachtzuster van Doe Maar op de radio. En je kunt bellen naar 0800-1121 met vragen en straks natuurlijk ook met antwoorden. Sonja?
1: Hey Astrid.
0: Hallo Sonja, hi.
1: Ja, ik heb een vraag. Dat heeft wel te maken met verkoeling. Het subject waar je het net over had. En het gaat dan over het Museumplein Amsterdam, waar binnenkort ook Katie Conti wordt gevierd. En dat is gebouwd, helemaal gerenoveerd, groot succes. Het basketbalveld, fantastisch. De skatebaan is ook leuk. Maar de vijver staat leeg, geen druppel water. Het is echt een ramp. En dat is al het derde jaar.
0: Echt waar?
1: Ja, en ik had zo'n gehoopt dat dit jaar wel water in de vijver zou komen. Dus misschien is er een gemeenteraadslid die een beetje opheldering kan geven over het waarom er nog steeds geen water in die vijver staat. Het is voor het Rijksmuseum. Ik vind het allemaal een beetje jammer. Jammer. Heel
0: is
1: jammer.
0: Is het wel een vijver?
1: Ja, het is een grote vijver. Vanaf het grasveld op het Museumplein maken de mensen allemaal foto's, weet je wel, van het Rijksmuseum, toeristen. Mm-hmm. En dan zie je een hele mooie vijver daar met water. En... Maar goed, die was kapot, hè?
0: Oh. Want
1: die moest gerenoveerd worden. En ik weet ook niet precies de toedracht.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daar wel een mening over, maar ik woon hier al heel lang namelijk. Dus, maar dat is een ander verhaal.
0: Yeah.
1: Dus ik wil graag weten, komt er nog water in die vijver voordat het Katie Conti festival begint? Of moeten we weer een jaar wachten? Want dat is toch wel jammer, want mensen zoeken verkoeling, hè?
0: Ja.
1: Ik vind jullie gewoon even daar te zitten en het water te zien en je voetjes in het water te hebben en dat soort dingen. Dus
0: ja.
1: Dat vond ik wel belangrijk genoeg om jou nu toetsie te bellen.
0: Nou, en ik hoop dat er iemand wakker is, want ik krijg al wel een appje van Klaas-Jan. Klaas-Jan die zegt, het ziet er niet uit.
1: Nou, gelukkig. Dan heeft hij het ook, is het hem ook opgevallen. Want de rest is wel redelijk gelukt, dacht ik. Maar die vijver niet. En daar heb ik dus ook een theorie over. Maar ik weet niet of je dat wil horen.
0: Ja, vertel maar. Wat is...
1: Nou, daar staat dus elke winter een ijsbaan op.
0: Oh, dat
1: en
0: wel.
1: En dat is ook een groot succes, ja. Ja. Maar dat is nu al 15 jaar. Jemenee. Als ze een idee hebben, dan is het bijna van de wieg tot het graf. Want het is elk jaar hetzelfde. Dus 15 jaar die ijsbaan. Zet hem eens een keer op een andere plek. En zet daar een leuke sneeuwmachine. Dan kunnen de kinderen leuke objecten maken met sneeuw in de winter. Ik bedoel, bedenk eens wat nieuws. Zo zie ik dat namelijk een beetje. Ik ben een beetje een brainbox op dat gebied.
0: Maar hier kan ik je niet helemaal vinden. Want ik denk, als daar iedere winter een ijsbaan is en mensen vinden het leuk, dan zeg ik never change a winning team.
1: Ja, oké, maar nu gaat het om hoe de schade ontstaan.
0: Oh, dus

0: denkt dat die vijver niet gemaakt wordt omdat er een ijsbaan op ligt iedere winter?
1: Die vijver is gemaakt door, door een architect, geloof uit Zweden. En er was van alles prachtig gepland, maar die ijsbaan is daar later op gezet.
0: Oh, dus dat voegt niet helemaal.
1: Die vijver is van leisteen. En daarbovenop liggen dan allemaal van die Friese elementen, 3 of 4 maanden lang. En wellicht is er een lekkage ontstaan doordat er barsten zijn gekomen in het gesteente. Dus moet dat vervangen worden. Ja. Tenminste, dat is mijn...
0: Als je tektonische kijkt op de zaak. Ja.
1: Ja, dus die ijsbaan kan toch misschien wel op een andere plek dan. Ja. Maar dan is die vijver weer veilig. En dan bedenk je gewoon een nieuw idee voor het museumplein.
0: Ja, maar het lijkt mij als er een vijver ligt, dat je dan ook wel tegenwoordig met de kennis van nu een ijsbaan op over die vijvers. Het lijkt me dan weer. Maar goed, ik woon daar niet in. Ik kom er niet zo vaak. Dus. Ja. Maar Sonja, ik hoop dat iemand weet hoe het zit. Dus kan vertellen wanneer er. Maar ik zou er niet op rekenen dat het voor Kitty Kotti is. Want dat is al best wel snel.
1: Nee, maar ja, dan heb ik toch even aan de bel getrokken.
0: Precies, even. Je hebt het gezegd.
1: Ja, ja. Want het duurt zo lang allemaal.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Okay. Dank je wel, hè.
1: Op naar de volgende bellen.
0: Joe, doeg.
1: Dag, Astrid.
0: Dag, Sonja. Hoi. Henk.
2: Hallo, Astrid.
0: Dag, Henk.
2: Ik luister al jaren mee, dus het eerst dat ik nou even bel.
0: Oh, en waarom dacht je nou, nu doe ik het?
2: Omdat het is zo vaak mooi weer.
0: Ja.
2: En heel warm. Ja. En ik vraag mij af, ontstaan in hoge drukgebieden soms door de opwarming van de aarde? Want als er een lager drukgebied over Nederland ligt, dan is het vaak buiers, westenwind.
0: Ja.
2: En dan heeft het met de opwarming te maken dat we zo vaak een hoger drukgebied hebben.
0: Maar we hadden toch altijd al wel vaak hoge drukgebieden?
2: Ja, maar waarom wordt het nou ineens zo warm?
0: Ja, dat is wel door de opwarming van de aarde mede natuurlijk. Ja,
2: maar dat komt ook omdat er zo vaak een hoge drukgebied over Nederland ligt.
0: Ja.
2: Ik denk, ontstaan die hoge drukgebieden niet onder invloed van de opwarming van de aarde?
0: Nee, het is natuurlijk wel zo dat klimaatverandering zorgt voor andere uitschieters. Dus het zorgt voor warmere momenten, maar het zorgt ook zelfs af en toe nog steeds voor koudere momenten.
2: Ja.
0: Dus dat is het gekke. Maar ja, hoge drukgebieden en warmte hebben natuurlijk wel vaak iets met elkaar te maken. Maar wat weet ik ook niet, want dat is nog best ingewikkeld.
2: Ja, maar daar hoor ik nooit niemand over. Maar ik denk wel eens, ontstaan ze soms door die opwarming van de aarde. En dan wordt het mooi weer en dan wordt het steeds warmer.
0: Maar het is wel zo dat opwarming van de aarde natuurlijk ongeveer bijna hetzelfde is als dat het steeds warmer wordt.
2: Ja, dat wel. Dat is ook best. Maar,
0: hoge drukgebieden.
2: Ja, maar als we lage drukgebieden hebben, dan hebben we geen warm weer.
0: Ja, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar hebben we meer hoge drukgebieden door de opwarming van de aarde? Ik denk dat die vraag wel te beantwoorden is.
2: Nou ja, dat wil ik wel eens weten. Ik heb één vraagje tussendoor nog.
0: Ja, tussendoor. Ja,
2: moet je luisteren. Sinds wanneer wordt muziek uitgezonden via computer? Maar vroeger, men draaide singles en cd's en zo.
0: Ja.
2: Maar nu is het heel makkelijk, hè? Want als je een plaat wil aanvragen, dan kun je gewoon even intypen en dan wordt het.
0: Ja.
2: Hè? Maar sinds wanneer is dat al? Dat 3FM dit uitzendt via de computer.
0: Oh, dat moet ik terug kunnen halen. Want dat heb ik allemaal meegemaakt. Want ik werkte voor 3FM. Toen ik voor 3FM werkte, moest ik voordat het programma begon, moest ik bij de bij de fonotheek beneden bij 3FM, moest ik een doosje met cd's ophalen.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oh.
2: Nou, is het heel makkelijk, hè?
0: Ja, nou ook niet altijd, want het moet in goede kwaliteit in de computer staan, wil je het kunnen draaien. Ja. Maar goed, vroeger als ik een... Als ik een als

0: Als ik een liedje miste, dan moest ik naar de fonotheek rennen. En nu kun je het wel van internet plukken, maar dan weet je nooit 100% zeker of de kwaliteit wel goed is. Moet je dan eerst gaan luisteren en dat soort. Maar en je moet dan gaan invoeren om de rechten te kunnen betalen. Maar even denken hoor, want ik liep met doosjes nog heen en weer in het jaar 2000. Oh, ik kan het niet terughalen.
1: Nou ja, anders hoor ik het wel later vandaag.
0: Ja, misschien weet iemand anders het, maar...
1: Ja.
0: Die moet dan wel net aan het luisteren zijn, maar... Wanneer deden we nou welk programma was al helemaal uit de computer?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik ga proberen, want ik kan niet praten en nadenken tegelijk. Maar iemand het weet, 0800-1121. Ik denk dat het wel na 2000 pas was.
1: Oh, dat zou best kunnen, hoor.

0: Je moet dan wel net aan het luisteren zijn, maar wanneer deden we nou de... Welk programma was al helemaal uit de computer?
1: Ja.
0: Oh, nou, ik ga proberen, want ik kan niet praten en nadenken tegelijk. Maar iemand het weet, 0800-1121. Ik denk dat het wel na 2000 pas was.
1: Oh, dat zou best kunnen, hoor. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar ik dacht, ze hebben het nu makkelijker dan vroeger.
0: Ja, is het niet helemaal waar. Ja. Nee, ja, het is wel waar trouwens. Het is wel waar. Het is fysiek makkelijker. Je hoeft er niet voor heen en weer te lopen, maar je hebt gewoon niet alles.
1: Nee, maar toch hoef ik niks meer uit te zoeken in de fonotheek. Dan kan je gewoon opzoeken op je computer.
0: Ja, precies. Het is minder heen en weer lopen. Dat is het zeker. Ja. Ja, alleen het is... Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Want ik dacht van vroeger kreeg je dan... onbekende muziek kreeg je dan... je kreeg als er nieuwe muziek was, kreeg je een stapeltje cd's.
1: Ja, ja.
0: En nu krijg je 800 linkjes van nieuwe dingen. En voordat je die hebt geluisterd, ben je alweer een week verder, krijg je weer 800 nieuwe dingen. Dus dat maakt het lastiger.
1: Het maakt wel iets lastiger. Maar ja, vroeger draaide men naar singles. En af en toe was er een single. En die bleef steken, weet je wel. Dat er een kruis op of zo. Maar dat hoor je nooit meer, hè?
0: Ja, ik herinner me ook nog, want nou ben ik natuurlijk ook stokoud. Maar wij draaiden ook nog wel dingen van LP.
1: Ja.
0: En dan had ik één, mijn baas, Jan Steeman, ooit ook DJ geweest op Radio 3. Ja. Die belde dan, later appte die. En dan zei hij, deze plaat is acyclisch. En dan lag hij niet helemaal recht op de draaitafel. En dat hoorde hij dan. En dan waarschuwde die even, ja.
1: Klopt, ja. Goed. Heb ik allemaal gehoord, ja.
0: Ja, allemaal meegemaakt. Nou, ik ga eens even kijken of ik het me kan herinneren. Maar misschien weet iemand anders dat ook. Wanneer wij bij de radio de muziek uit de computer zijn gaan draaien. 0800-1121. Dankjewel, Henk.
1: Ook bedankt.
0: Doeg.
1: Oké, doei.
0: Doei. Robert.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi.
2: Ik heb een vraagje over het talkpoeder. Vooral met het warme weer heb ik nog wel eens wat talkpoeder nodig voor wat klamme plekjes.
0: Oh.
2: En ik ben eens aan het zoeken geweest op internet, maar het is bijna nergens meer te krijgen. Bij de grote supermarkten ligt het niet meer op de plank. Ook van dat bekende babymerk met die gele potjes. Ik zal geen namen noemen. Er is wel een equivalent voor te krijgen, gemaakt op... basis van maispoeder of zo.
0: Oh.
2: Maar het gevaar is, wat ik gelezen heb op internet, dat echte talkpoeder, dat wordt gemaakt van een bepaald gesteente, wordt heel fijn gemaald. En dat schijnt uit de groep van de asbeststenen te komen. Dus het is nogal gevaarlijk spul. Maar meer kan ik er eigenlijk niet over vinden. Misschien dat iemand er is die daar wat meer over kan vertellen. Maar ik heb dus jaren asbest gebruikt. Of nee, talkpoeder gebruikt. Ja, ik ben daar niet zo blij mee eigenlijk.
0: Nee.
2: Ja, dus mijn vraag is, is er iemand die daar iets meer over kan vertellen? Ik weet het natuurlijk. En er wordt nu ook voor gewaarschuwd dat je het niet te veel moet verstuiven. En vooral bij babytjes niet te veel in het gezicht gebruiken. En ook niet rijkelijk schudden met die bus. Maar een klein beetje op je hand en dan op de billetjes. Het verstuiven van talkpoeder is heel gevaarlijk.
0: Nou, dat verklaart wel waarom het moeilijk te krijgen is.
2: Ja, oké. Maar er wordt eigenlijk helemaal geen rugbaarheid aangegeven.
0: Nee.
2: In één keer was het nergens meer te krijgen.
0: Oh.
2: Ik heb voor een jaar terug nog het een en ander gewoon kunnen kopen. Ook bij een drogist. Hè? De naam begint met kruid. Ik neem verder ook geen naam. Maar die heeft het nu ook niet meer. Die heeft ook een ander poeier in dezelfde verpakking. Maar dan heet het anders.
0: Oh?
2: Het is geen talk, nee. Maar goed, misschien dat er iemand is die daar wat meer duidelijkheid over kan geven.
0: Ja, ik ken dit hele verhaal niet. Maar ik vind het ook wel een goede waarschuwing.
2: Ja, nou bij deze.
0: Dus alle jonge ouders die nu net wakker worden omdat er een luiertje verschoond moet worden.
2: Ja. Ja,
0: dat je even weet dat je rustig doet met de talkpoeder.
2: Inderdaad.
0: Nou, oké, ik hoop dat iemand daar meer over kan vertellen. 0800-1121. Dankjewel, Robert.
2: Goed zo, doei.
0: Doei.

0: respect voor Shake en Stevens die het laat rijmen. Door te zeggen, it ain't lipstick, powder and paint. Dat ruimt inderdaad. 0800-1121 is mijn nummer. Sonja wil graag weten waarom er geen water in de vijver zit van het Museumplein. Henk die wil weten of ook hoge drukgebieden vaker voorkomen door opwarming van de aarde. En Henk vraagt zich af sinds wanneer wij bij de radio de muziek draaien uit de computer. Ja, het was na 2000, denk ik. Maar het moment zelf, ik weet het niet meer. 0800-1121. Robert wil weten wat er in talkpoeder zit. Het wordt, er wordt voor gewaarschuwd. Het is misschien zelfs gerelateerd aan asbest, zegt Robert. Dat wil ik dan wel graag weten. 0800-1121. Hetzelfde nummer dat je kunt gebruiken voor nieuwe vragen. Wolter.
1: Goeiedag, Astrid.
0: Hi.
1: Hoi. Ik vroeg me af, eigenlijk al een hele tijd dat ik het me afvraag. Het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland, dat wordt West-Friesland genoemd.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon Noord-Holland, een deel van Noord-Holland. Waarom wordt het eigenlijk West-Friesland genoemd? Ja. Ik snap het verband eigenlijk niet.
0: Oh, grappig. Ja. Ja, ik weet dat er heel vaak aan gerefereerd wordt op die manier door de taal.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, mensen in West-Friesland die hebben een beetje dat lijzige wat je ook in Friesland hebt.
1: Oké, maar in het lijkt toch helemaal niet op Fries of zo?
0: Nee, maar dat lijzige, dat ja.
1: Mm-hmm. Dus maar dat hebben bijvoorbeeld Zaankranters ook.
0: Ja. Daarom, dat wordt erger naarmate je naar het noorden gaat. En wordt dus erger naarmate je naar West-Friesland gaat.
1: Mm-hmm.
0: Denk mm-hmm. ik. Maar ja, het is. Ja. Het is natuurlijk gewoon links naast Friesland. Dus op zich. Maar waarom. Je noemt ook niet. Je noemt Overijssel ook niet Zuid-Drenthe.
1: Nee, precies.
0: Dus er zit wel wat in. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, misschien weet iemand anders het. 0800-1121. Leuke vraag, Wolter. Dank je wel.
1: Oké, goed.
0: Goed, doei.
1: Doei. Doeg.
0: Jorg.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi, Astrid. Ik vroeg me af, waar komt al het stof toch vandaan in huis?
0: Ja.
2: Ja, dat vraag ik me elke dag af. Ik denk van, waar komt het toch vandaan? Het komt niet uit het plafond, het komt niet. Ik neem het niet meer van buiten. En het is er altijd.
0: Ja.
2: Waar komt dat vandaan? En als ik dan een stofzuiger koop en dan komt iemand binnen van, hey, wat een mooie stofzuiger. Ik denk van, ja, zo mooi is dat apparaat helemaal niet. Ja, ik vind dat gewoon echt snoer lelijk. Maar ja, die is wel dan hoog nodig om dat stof dan elke keer maar weer weg te halen. Want dat komt ergens vandaan en ik wil weten waar dat vandaan komt.
0: Ja.
2: Nou, en ja, dat is dan mijn vraag.
0: Maar, want ja, ik denk altijd dat stof van stof komt. Dat is niet zo, maar dus je hebt je beddengoed, je hebt een kleed of vloerbedekking. Je hebt een bankstel van stof met kussentjes van stof. Dus
2: ik heb geen bankstel.
0: Ja, maar heb je geen bankstel?
2: Nee, nooit geld ook niet.
0: Waar zit je dan op?
2: Op een stoel.
0: Eén stoel?
2: Ja, aan mijn bureau. Nee, ik heb geen bankstel. Ik heb wel heel veel bankstellen gehad, maar alleen voor de verkoop. Dus, maar nee, ik heb nog nooit in mijn huis, in mijn woonkamer, een bankstel gehad.
0: Maar er staat dan in jouw woonkamer,
2: ja,
0: staat een bureau en een stoel.
2: Ja, een bureau en een stoel. Ja,
0: en verder
2: een bureau
0: niks.
2: En een stoel. En aan de andere kant van het bureau staan twee stoelen voor de bezoekers, zeg maar.
0: Gezellig.
2: Ja, dat is best gezellig. En hele mooie handlamp erboven. Maar dat ligt constant onder het stof. Ook die hanglamp ook.
0: Ja.
2: En Ja, het is best een mooi lamp, eigenlijk. Maar,
0: mooier dan de stofzuiger?
2: Ja, veel mooier dan de stofzuiger. Maar dat zit constant onder het stof. En dat kan zelfs de stofzuiger niet echt op.
0: Nee.
2: Want die hanglamp is zo ontzettend mooi dat ik het gewoon echt heel voorzichtig met een doekje.
0: Ja, gewoon, maar je blijft aan de gang, hè?
2: Moet afnemen, zeg maar.
0: Heb je ook geen kleed?
2: Wat zeg je?
0: Heb je wel vloerbedekking?
2: Nou, ik heb een betonnen vloer helemaal zwart geschilderd. Ik heb wel een aantal vloerkleden. Ja, persies. Persies tapijten. Ja, pleintjes.
0: Oh.
2: Ja, en voor
0: en
2: de rest...
0: stof.
2: Ja, en stoffen, stoelen. Ja, eigenlijk vooral antiek, zeg maar, in mijn huis staan. Maar overal zit stof op. En dat blijft maar net dwalen. En ik vraag me af waar het vandaan komt.
0: 0800-1121. Ik hoop dat er een antwoord komt, Jorg. Dank je wel.
2: Ja, die heb ik net gebeld. En ik hoop dat er een antwoord komt.
0: Ja.
2: Astrid, die vraag die speelt al anderhalf jaar in mijn hoofd. En ik dacht elke keer van, ik ga er niet naar op zoek. Maar ik zoek een moment waarop ik mij, zeg maar, goed genoeg voel om jou te gaan bellen om die vraag te gaan stellen. Dus... Ah,
0: extra goed nieuws dat je er bent dan. Fijn.
2: Ja, ik wacht het af.
0: Dankjewel. Goeienacht, hoor.
2: Wens ik jou ook.
0: Hoi.
2: Doeg.
0: Pablo.
3: Ja, hallo, goeienacht.
0: Hi, Pablo.
3: Ik had een stukje geschiedenis.
0: Je hebt een stukje
3: Friesland.
0: Oh, natuurlijk. Het is natuurlijk gewoon ooit Friesland geweest.
3: Ja.
0: Oh, vertel.
3: Want je had eerder de Zuiderzee. En daarvoor nog, in het jaar 700, had je alleen het Flevomeer. Toen bestond de Zuiderzee, de IJsselmeer, ook nog niet. Het was nog niet zo ver het land binnengedrongen.
0: Mm-hmm.
3: De IJssel bestond 800 jaar geleden ook nog niet helemaal.
0: Het zag er natuurlijk allemaal anders uit.
3: Want toen kwamen ze bij Kampen niet goed uit de haven. En toen werd Stavoren de belangrijkste Hansestad. Dat is ook de oudste stadsrechten van Nederland, geloof ik. Ouder dan Utrecht.
0: Stavoren?
3: Stavoren heeft de oudste stadsrechten
0: echt waar?
3: In Nederland. Ja,
0: Okay.
3: Rond het jaar 1000, geloof ik.
0: En dan had je... dan was gewoon een 700. Stukje Noord-Holland. Was gewoon nog Friesland.
3: Ja, en Kennemerland.
0: Oh.
3: Dus rond 700 werd een hertogdom van Gerolf. En die werd gesteund door een Viking, of een Deen. Die heette Rorik. En samen werd het Frisia. De kust van de noorden van Groningen nog tot aan Antwerpen, zo'n beetje. Dat was allemaal Frisia.
0: Oh. Maar dan was het zelfs onder in Noord-Holland was het ook nog Friesland?
3: Ja, ja.
0: Maar waarom is dan niet heel Noord-Holland Friesland, West-Friesland? Want alleen het bovenstukje noemen we West-Friesland.
3: Ja, dat komt omdat ze zich nog een tijdje wilden afscheiden. Ze hebben ook de Rooms keizer toen de pan gehakt. Willem zoveel. Die zou Rooms keizer worden in het toenmalige Midden-Europisch keizerrijk. Maar dat ging niet door, anders waren we misschien nu een ander land geweest.
0: Ja, misschien waren we heel Friesland geweest.
3: Ja, nee, maar...
0: Ook leuk.
3: Het is zo rond het jaar 1400 is het toen allemaal afgestaan aan de Hollanders.
0: Er had nog zoveel kunnen gebeuren.
3: Ja.
0: Ja. Nou, ja, dankjewel, Pablo. Had ik niet eens aan gedacht.
3: Ik had ook een vraag.
0: Nou, dat is mooi, want daar zijn we voor.
3: Kent iemand een... Weet iemand een eenvoudig programmeerbare of de bedienen universele afstandsbediening. Ik kon er gewoon niet uit. Ik heb al 3 types geprobeerd en ik moet 6 verschillende apparaten ermee kunnen bedienen.
0: Oh.
3: Ja. 2 tv's, 2 stereo's en een airco.
0: Oh, je wil je airco op dezelfde afstand bedienen als je tv, ja, en je stereo? Ja.
3: Ja, ik weet niet of het kan, maar...
0: Ja, als het kan, dan pak je dat makkelijk mee.
3: Ik heb bepaalde merken die ook aangaan. Als je dan bijvoorbeeld de tv aanzet, dan gaat de dvd-receiver ook aan. En omgekeerd, als je dan het volume harder zet van een merk uit Amerika, dan gaat het Nederlandse merk ook harder. Staat ook luider.
0: En dat wil je eigenlijk liever niet?
3: Nee, ik wil het met die codes of zo, die programmeercodes of het overzetten, dat kan ook.
0: Ja.
3: Dan de infrarood over. Kun je dan al die apparaten in 1 afstandsbediening hebben, maar ik weet gewoon geen goede.
0: Oké.
3: Ik heb er al 3 geprobeerd of zo.
0: Ja, ik weet dat ze er zijn. Want
3: ontbreekt de code.
0: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet hoe je dan al die apparaten onder je afstandsbediening krijgt. Want
3: als je de oude hebt, dan kun je ze ook overzijden.
0: Ja, dat wist ik niet. Oh, oké.
3: Ja, ik zoek gewoon een goede en eenvoudige eigenlijk.
0: Ja, oké. Een goede, eenvoudige afstandsbediening voor je tv-stereo's en je airconditioning. Allemaal in 1 pakketje.
3: Oké.
0: 0800-1121. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Pablo.
3: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
4: Hey.
0: Klaas.
4: Ja, dat ben ik.
0: Hallo, Klaas.
4: Hi, Frits. Je wou horen wat ik te melden had. Het is niet leuk om te horen, maar ik moet het even inleiden, alsjeblieft. Het is namelijk zo, ik kreeg vrij recent te horen dat ik ziek ben. En dat noemen ze de ziekte van Kehler. Maar in ieder geval, het is een kankersoort. Die bacteriën, die vreten mijn witte bloedlichaams op.
0: Oh.
4: En die witte bloedlichaams heb ik nodig voor mijn organen en manieren om het bloed te filteren. En aangezien die dat niet meer goed doet, krijg ik opstoppingen in mijn adem. Nou, ik wist dat er wat aan de hand was met mij, maar dat wist ik niet. Maar toen kreeg ik te horen van de arts dat ik nog maar 2 maanden te leven heb.
0: Oh.
4: En dat gelukkig 3 maanden. En dat is al een maand geleden, toen ik dat te horen gekregen heb. Nou, sindsdien heb ik er nog een paar second opinions aan, andere ziekenhuizen en dat soort dingen. Ik heb liters bloed afgegeven. Er valt niks aan te doen. Ik kan alleen een jaar het uitstellen, maar dan moet ik helemaal, droog staan met alles geheel te houden worden. Ja, nou ja, en dat vind ik wel heel erg, want dan heb ik A, de gedachte de hele tijd met de wetenschap dat ik nog maar een jaar, als ik geluk heb, echt zit aan leven. En B, zit ik onder mijn hoofd, oh, ik heb zo zin in een checkie, oh, ik heb zo zin in een biertje. Nou, dan zit ik mezelf te pijnigen, dat doe ik ook niet. Dus ik heb het geaccepteerd, het is mijn destiny, dat ik, iedereen gaat een keer, snap je? Dus dat moet je accepteren. En ik ga, ik heb geleefd, dus ik heb het geaccepteerd, oké? Okay? Daar gaat het om. Maar nu heeft een vriend van mij een rondvaartbootmaatschappij, Jan, en hij zegt, nou, ik wil nog graag afscheid nemen van mijn dierbaarste mensen die een plekje in mijn hart hebben, bij leven. En niet op een begrafenis.
0: Mm-hmm.
4: En ik heb al die mensen, heb ik compleet, want ik heb er pas op, maar ik mis 1 jongen. En dat is nou goed geval. Ik ben in Friesland geboren, getogen in Groningen. En ik woon al 30, 40 jaar in Den Haag. En het contact is een beetje verslapt, zeg maar. Dat krijg je. En hij is wel, hij is trouwens verpleger, maar hij is wel handig met computers. Ik ben een digibet, ik kan het niet. Nou, en nu heeft hij wel constant met mij contact gezocht. Alleen, ik heb daar niet op gereageerd, omdat ik niet weet hoe dat moest en zo. Maar hij is in ieder geval echt een lied. En nu wil ik graag dat hij erbij is. Alleen, ik wil vragen of iemand hem kent. En ik wil vragen of hij eens met mij contact wil nemen. Want donderdag juni is die rondvaart al. Ja, en ik moet hopen dat ik dat nog haal. Want de dokter heeft me al 2 keer een bloedtransfusie laten doen, zodat ik nog wat langer blijf leven. Want ze weet dat het een hele organisatie voor me is geweest. Ik heb veel de regie in handen om die rondvaart te organiseren. En met die mensen waar ik van hou, allemaal op dezelfde tijd, dezelfde plek te hebben. En nou, dat is me gelukt. Alleen die ene jongen ontbreekt. En die wil ik zo graag erbij hebben. Nou ja. Dus ik wil zijn naam noemen en een paar details, zodat ze weten dat hij het is.
0: Maar als hij al een paar keer geprobeerd heeft contact met je op te nemen, hoe heeft hij dat dan gedaan?
4: Via Facebook. Ja, en elke keer als ik dan, maar ik zit niet op Facebook, dan moet ik uitgebreid. Ik krijg het telefoon net aan of uit. Dus, maar ik weet, ik zie af en toe zijn naam, maar ik kan hem niet openen omdat ik geen lid van de club ben.
0: Oh. Ja.
4: En dan loopt hij langer, maar dan heb ik ook nog 2 broers die ik ook nooit zien. Ja, en ik zal wel fijn zijn, niet bij die boot, maar op mijn begraven, dat ze het weten dat ik dood ga. Anders weten ze niet eens dat ik dood ga.
0: Jouw broers of zijn broers?
4: Mijn broers, ja. En mijn moeder.
0: Okay.
4: Maar ik ben al heel vroeg eruit gegaan. Daar heb ik geen contact meer mee. Maar ze zeggen vrienden van mij, ja, maar je moeder, je blijft altijd.
0: Oh, wacht even, Klaas, je moet blijven articuleren, anders kunnen we je niet verstaan.
4: Ja, precies. Ja. Goed,
0: ja. Goed, ja. Okay. Ja. Nou ja, ik verstond je gewoon niet zo goed meer. Ja, maar wie zoek je nu?
4: Nou, ik zoek Ico Poel.
0: Hoe?
4: Ico Poel.
0: Ico Poel?
4: Ja.
0: Nou, die moet toch te vinden zijn. Wie heet er nou Ico Poel?
4: Wou ik net zeggen. Ik ben de vries, ik ben de vries, en ik val op. Maakt zij maar uit. Die moet ook te vinden zijn, maar het is zo'n kort dag.
0: Ja.
4: Dus, en ik heb zo'n warm hoofd. Ik weet echt niet. Ik heb al heel veel dingen ondernomen om hem te vinden, maar het lukt me gewoon niet. Het zit gewoon tegen.
0: Ja.
4: Oké, okay, maar ik wou dan nog even een paar details zeggen. Wie heet nou Ike Boel, zeg je? Nou, kijk maar eens, geloof ik, in de Gouden Gids. Er staan zoveel poeltjes.
0: Ja, oké. Okay. Heel veel poeltjes, ja.
4: Ja, nou, oké, okay, maar jij zegt, wie heet nou Ike Boel?
0: Ja, ja. Maar hoe spel je het? Als I-K-O?
4: Ja, I-K-O, dat is het voornaam.
0: Ja.
4: En een poel van een waterpoel, weet je wel? Ja.
0: Nou. Okay.
4: Nou, en ik weet dat hij nog ergens in augustus jarig is. Ik geloof 27, 29 augustus. En hij heeft een broer. Die heet Theo, maar die heeft zich om laten bouwen tot transgender. En daar heeft hij ruzie. Dat is eens wat ik weet, hè. Sorry, hoor. Maar dat is maar één Ico die zo'n broer heeft, die dat heeft gedaan. En hij woont in Leeuwenborg, in de stad Groningen, in Leeuwenborg.
0: Ja, oké. Okay.
4: Nou, dat is een dagje. En als hij mij weet, geef jullie dus op mijn telefoon, of die hebben jullie al als het goed is.
0: Ja.
4: En als ik contact is, dat hij dan even kan ik wel bellen. Want hij weet niet dat ik dood ga. Ja. En dus, maar hij is ook verpleger. Dat is het enige wat ik dan van hem weet.
0: Maar eventjes, hè, want ik zit op Facebook te kijken. Ik zie geen Ico Poel. Dus en hij heeft contact met jou opgenomen.
4: Nou ja, dat is goed. Maar zit jij op Facebook? Nou,
0: ik zit op Facebook, ja hoor.
4: Nou ja, ik weet het zeker, want mijn telefoon staat Facebook zie ik ook in geboel, maar dan mag ik. Dus hij moet er wel opstaan, die wordt echt wel.
0: Spel zijn achternaam nog eens?
4: Poel, P van Piet.
0: Ja.
4: O van Oben.
0: Ja.
4: E van Eend en L van. Nou, die mag je zelf.
0: Ja, die verzin ik zelf, de L. Ja, oké, okay. Nou, ik zie hem niet erbij staan, maar dat kan natuurlijk. Nou, we gaan wel even zoeken. Je weet het niet.
4: Dat moet hem kennen, joh. En dat weet ik zeker. Er is vast wel iemand die hem kent. En anders heb ik, ja, ik heb al zoveel lijntjes uitgegooid. En ik denk, nou, dan vergeet ik niet bij jou, probeer ik het dan. Want dan heb ik eens geweten dat ik het niet geprobeerd heb.
0: Ja, of zo. En waar woonde die?
4: Leeuwenborg, dat is een wijk van de stad Groningen, Leeuwenborg.
0: Okay. Oké, okay, richting Groningen.
4: Ook een kindje of 2 kinderen en een hond. Maar ik op poel, dat moet je kennen. Hey, mensen kennen dat wel, denk ik.
0: Ja,
4: geen poel kent, dat begrijp ik niet, maar die zijn er echt wel.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we zoeken.
4: Denk ik.
0: We gaan op zoek naar Ico Poel. En ja. Nou, mocht er nu iemand luisteren die hem kent, dan is het al heel fijn. Maar sowieso weet ik nu al, ik ken onze chatters een beetje, die gaan vast ook een beetje zoeken op Facebook. Dus,
4: dat kan niet missen. Anders is het niet goed chatten, denk ik. Want waar willen ze? Maar liever, mag ik nog wat vragen?
0: Ja.
4: Ja, ik heb ook twee broers nog echt totaal geen contact mee. Maar waar moet ik? Want mensen die bellen dan. Mensen als ik overleven. Dus, zij moeten ook gebeld worden. Begrijp je? En, dan kunnen ze eventueel door Amnes komen als ze daar belangstelling hebben.
0: Ja.
4: Niet dat ze het achteraf pas hoort, want ik al lang meer aan
0: het doen. Oh, Klaas. Ja, sorry, het wordt weer moeilijk te verstaan. En Klaas, wat is jouw achternaam?
4: Ik heet De Vries. Ik Klaas De Vries en ik ben De Vries. En mijn broer heet Jan. En Jan heet Katharines.
0: Ja, maar Jan De Vries.
4: Dat is mijn oudste broer. Ja.
0: Maar Jan De Vries, ik denk dat er wel 70.000 Jan De Vriesen in Nederland zijn.
4: Maar niet met twee broertjes die Katharines heet en de Klaas. Wat is ook wel echt dun, hoor.
0: Oké, dus Jan, Katharines en Klaas.
4: Ja.
0: Okay.
4: En de moeder heet Ria de Vecht.
0: Wat?
4: De moeder heet Ria de Vecht.
0: Ria de Vecht. Met een CH of met een G?
4: Ja, met een CH. Zo is de vier, weet je.
0: Ja.
4: Maar weet je, ik heb vroeger echt een paar keer geprobeerd om weer contact met ze te leggen. Maar er kwam geen wederzijds terug. Dus op een gegeven moment heb ik hem maar bij laten zitten. Maar ja. Als ik doodga, dan probeer ik hem voor de laatste keer.
0: Nou, ik hoop dat we Ico vinden en ik wens jou in ieder geval een fijne dag donderdag.
4: Ja, precies. Hè.
0: In de boot.
4: Ja, nee, want het is zo. Iedereen, dat is mijn destiny. Iedereen gaat een keer. En we gaan allemaal alleen, weet je wel. Dus je moet het gewoon accepteren. Dat is het gewoon.
0: Ja.
4: Ik kan het niet mooier maken. En want ik zie er nog goed uit. Mensen willen niet lopen dat ik zie ben, omdat ik er nog veel goed uitziet. Maar het is gewoon zo. Als die wetenschappers ongelijk hebben, dan ga ik niks doen. Dan zie ik er niet, bij wijze van spreken. Want je kunt niet.
0: Nou, doe dat maar dan niet. Laten we, laten we dat voor later bewaren. Maar ga jij nou in ieder geval donderdag zoveel mogelijk het leuk proberen te hebben. En ik wens je heel veel sterkte, Klaas.
4: Dankjewel. Hartstikke bedankt, man.
0: Okay.
4: Bedankt alle mensen die al de moeite doen om even Ico te zoeken. Want dan maken ze mij gelukkig mee. Maar ze moeten niet tegen Ico zeggen dat ik ga stemmen. Want dat wil ik hem nog niet willen vertellen. Maar dat wil ik hem zelf vertellen. Eigenlijk.
0: Ja, de kans is vrij groot dat hij dat meegekregen heeft dan. Maar we gaan kijken hoe het schip strandt. Ja.
4: Ja, precies. Dat shit happens. Maar ik vind het wel leuk dat hij mee kan op de boot. Want het oude jongens is nog zo gierig.
0: Doeg, Klaas. Sterkte.
4: Dankjewel, Max. Sorry.
0: Doeg. Frans.
5: Goedenacht, Astrid.
0: Hi, Frans.
5: Ik wil even reageren op de vraag waar stof vandaan komt.
0: Ja, van Jorg. Ja. Ja,
5: nou, dat zijn wij zelf. De meeste stof komt van onszelf.
0: Oh ja, dat was ik vergeten.
5: Van de huid.
0: Ja.
5: Kijk, 24 uur per dag wordt onze huid vernieuwd eigenlijk constant door. Je hele leven lang. En dat die minuscuul kleine stofjes, die komen in de lucht en daar is het meeste stof van.
0: Het is eigenlijk eigenlijk als je dus geen stof in je kamer wil, dan moet je dus eigenlijk gewoon ook wegblijven.
5: Ja, inderdaad.
0: Dit is misschien niet de handigste oplossing, maar wel de beste. Ja. Ja.
5: Inderdaad.
0: Nou, dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: Oké, goeienacht hè, Frans.
5: Oké,
0: doeg.

0: And I like you under my skin.
1: Got you under my skin, Frank Sinatra. Ik zit zelf ook te zoeken naar Ico op Facebook. Het is wel een makkelijke naam om op te zoeken, maar ik kan hem niet vinden. Nou, misschien iemand anders wel. 0800-1121, als je Ico Pol kunt vinden. Want Klaas is bezig aan zijn laatste weken. Heeft zelf een rondvaart georganiseerd met de mensen die hij nog heel graag wil zien. En hij zou heel graag Ico willen uitnodigen. En Ico had een broer die Theo heette, die nu waarschijnlijk een zus is die Ruby heet en komt uit de buurt van Groningen. 0800-1121. Frans vertelde net waar het stof vandaan komt, namelijk grotendeels van onszelf. Dus die vraag is beantwoord voor Jorg. Pablo is op zoek naar een afstandsbediening waarmee hij 6 verschillende apparaten kan besturen, waaronder zijn airconditioning. En Robert vraagt zich af, wat zit er in talkpoeder? Is het echt minder vaak verkrijgbaar? En klopt het dat er misschien iets asbest gerelateerds aan zit? Ik kan me niet voorstellen, maar ik heb ook echt niet opgelet op het nieuws over talkpoeder. Misschien jij wel. 0800-1121. Henk die wil graag weten sinds wanneer we op de radio muziek draaien uit de computer, niet meer van cd'tjes. En of het feit dat de aarde opwarmt ook tot gevolg heeft dat we meer hoge drukgebieden hebben. En Sonja die wil graag weten waarom er nog steeds geen water staat in de vijver op het Museumplein. 0800-1121 als je een antwoord kunt en wilt geven. En als je zelf een vraag wilt toevoegen aan dit rijtje. Dus als je met iets rondloopt en je wilt het voorleggen aan de mensen die luisteren, kan dat ook simpelweg met een telefoontje. Christophe.
2: Hoi Astrid.
1: Dag Christophe, hi.
2: Ik was vanmiddag buiten en op een bepaald moment had ik mijn handen in mijn zijde.
1: Oh.
2: Ken je dat? Dat je handen zo in je zijde zet?
1: Dat is me wel eens overkomen, ja.
2: En ja, toen dacht ik van, ja, volgens mij doen bijna alle mensen dat wel eens. Maar waarom doen wij dat eigenlijk? Wat is daar, zit daar een betekenis achter? Of is dat een soort van gemak voor iets anders? Of waarom zetten wij onze handen soms in onze zijde? Ik weet dat het in sommige situaties bijna spontaan gebeurt. Zo van, als er iets zo ineens is, zo van, wat is dit nou? Dan zet je misschien ook wel even je handen.
1: Ja, ja.
2: Dan doe je dat wel eens. Maar het kan ook, het kan ook bij andere gevoelens soms opkomen dat mensen dat doen. Maar ja, ik vroeg mij in het algemeen af van, waar komt het eigenlijk vandaan? En is dat zelfs in alle culturen misschien, zelfs tot in het Amazonewoud bij een stam of zo, dat die dat wel eens doen? Zo die handen in die zijde zetten. En waarom doen wij dat dan eigenlijk? Dat is zo'n soort van, ja.
1: Nou, het is echt heel erg lichaamstaal. Hè? Het is heel erg van, het heeft iets kordaats als je handen in de zij zet.
2: Ja, het kan ook zijn dat je zo bijna achterover leunt zo, en dat je dan je handen wel eens in je zijde zet.
1: Oh ja, volgens mij doen mannen iets anders met handen in de zij dan vrouwen. Bij vrouwen is het volgens mij zoiets van, en nu ga jij de afwas doen. En bij mannen is het meer zoiets van, nou, ik kijk hier vandaan wel eventjes hoe het ervoor staat. Dus het is even, ik zie een knipperend lijntje op de telefooncentrale. Dus de verbinding met Christophe is weg. Dat is nou wel jammer. Oh, was je er weer?
2: Ja, ik heb ineens wat de verbinding weg en toen belde ik snel terug en kwam ik rechtstreeks bij jou terecht.
1: Nou, wat, de techniek staat ook voor niks hier. Heel knap, ja. Oké, maar ik zei net, bij vrouwen is het volgens mij iets anders dan bij mannen. Bij mannen is het, ik zit lekker achterover en ik bekijk het allemaal wel, maar bij vrouwen is het van, en nu ga je je kamer opruimen.
2: Ja, zo zie ik het ook wel eens voor
1: wat
2: mij.
1: Wat heel raar is, want mannen en vrouwen zijn natuurlijk in de basis hetzelfde. Maar het heeft ook, je lijf is er ook echt op gemaakt. Je kunt met je handen op je heupen steunen natuurlijk.
2: Ja, maar waarom? Wat steun je dan precies? Wat steun je eigenlijk als je je handen in je zij zet?
1: Nou ja, je hele bovenlichaam.
2: Ja.
1: Leunt op je handen dan.
2: Of, volgens mij gewoon mijn schouders of zo.
1: Schouder, ja, alles. Alles leunt dan. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, handen in de zij is het lichaamstaal. En wat betekent het? Ik ben. En waarom doen we het? Ik ben benieuwd of daar iemand iets zinnigs over kan zeggen. Ja. Dankjewel in ieder geval voor de vraag, Christophe.
2: Ja, is goed, dankjewel.
1: Goeienacht weer.
2: Doei.
1: Doeg. Hey, nou, de telefooncentrale, daar hebben we ook een beetje ruzie mee nu. Want nu zijn alle lijnen in één keer weg. Dus als je wil bellen, dan kan het nu. 0800-1121. En aangezien het even stil is op de telefooncentrale, zal ik eventjes een vraag voorlezen uit de app. Want ik draaide natuurlijk net I've Got You Under My Skin van Frank Sinatra. En nou krijg ik dus een appje van Dick. Die zegt, het schijnt zo te zijn dat het vorige lied van Sinatra, Under My Skin, over heroïne gaat. Klopt dat? Nou ja, dat lijkt. Het is natuurlijk een heel lieflijk liedje. Van je zit onder mijn huid en ik raak het niet meer kwijt. Maar ik weet niet hoe het voelt als heroïne onder je huid zit. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat Frank Sinatra daar dit liedje over zong. Maar het kan natuurlijk wel, hè. Dat is, je weet het niet, want er zijn meer liedjes waarbij je denkt van het gaat gezellig over Lucy en een sky met diamonds en dan gaat het over drugs. Dus ik pak hem maar gewoon even mee via de app. Dus als iemand weet waar dat liedje vandaan komt, waar het eigenlijk over gaat, I've Got You Under My Skin, dan kun je ook bellen naar 0800-1121. En je kunt nog steeds bellen als je weet waar we ICO Pool kunnen vinden. Je kunt bellen als je Pablo kunt helpen aan een afstandsbediening waar die 6 apparaten aan kan koppelen. En je kunt ook bellen als je weet sinds wanneer we muziek via de computer draaien op de radio. Zoals nu dit liedje. Zo, komt gewoon uit de computer, zo makkelijk is het. En nog steeds staat er geen water in de vijver van het Museumplein. Wel is er iedere winter een ijsbaan. En Sonja vermoedt toch dat het feit dat die ijsbaan er is van invloed is op het feit dat ze die vijver maar niet repareren en er gewoon water in zetten, zo voor het Rijksmuseum. Dus mocht jij weten hoe dat zit, bel dan ook even. Sowieso, probeer het even. Kijk of we de centrale aan de praat kunnen krijgen. En luisteren we ondertussen even naar het nieuws.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: 3 uur, Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd de 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil meewerken op voorwaarde dat Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag een kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Ja, mooi lijstje met vragen. Ik heb ze net allemaal voorgedragen, dus dat ga ik niet weer doen. Maar ik zal eventjes de steekwoorden voordragen, zodat je weet waar je ook weer over kunt bellen. De vijver op het Museumplein, hoge drukgebieden bij opwarming van de aarde, muziek vanuit de computer, talkpoeder, willen we heel graag meer over weten. Een afstandsbediening voor 6 apparaten, de zoektocht naar Icopool uit de buurt van Groningen. En waarom zetten we onze handen in de zij? Dat zijn vragen die nu openstaan. En daar kunnen best nieuwe vragen bij. Je kunt bellen naar 0800-1121. Mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje sturen. Dat kan dan weer via de NPO Luister-app. En dan even Radio 1 aanklikken. Je kunt op Facebook of op X reageren. Je kunt komen chatten. Dat vinden we gezellig als je dat doet op radio1.nl/nachtzuster. En meekijken kan via NPO 1 Extra. Dus dat kan allemaal. Meedoen aan dit programma is vrij eenvoudig. Dus pak als je er snel bij wil zijn de telefoon 0800-1121.

0: Talk to me was dat van Stevie Nicks. 0800-1121, nog steeds het telefoonnummer. Gebruik het, hè, als je een vraag hebt of een antwoord kunt geven. Hanneke?
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Hallo Astrid. Goeienacht in deze warme nacht. Ik dacht, ga je nog een keer allemaal opnoemen wat je moet,
0: ja,
1: als je te vragen hebt.
0: Ja, ik dat moet natuurlijk al die antwoorden hebben.
1: Ja. Dat nee, maar ik hoorde je het al opnoemen. Ik zei, ik doe nu even de steekwoorden. Weer al die hele riedeltje.
0: Niet waar, ik deed het heel kort.
1: Nee, je deed het heel kort, zeker. Ja. Maar ik dacht, lastig voor jou om het weer allemaal op te noemen. Dat bedoel ik.
0: Nee joh.
1: Ja. Oh, ja. Nee. Goed, nou die talkpoeder, daar ben ik ook al helemaal in de weer mee geweest. Want Johnson, nee, je mag natuurlijk geen merken noemen, maar die
0: nou, ja,
1: is wel... Johnson & Johnson, die was de eerste die eruit ging in... Iets van september 2025, want ik was er naar op zoek.
0: Oh.
1: Daar werd van gezegd dat je ook dat eierstokkanker kon veroorzaken.
0: Nou ja, talkpoeder.
1: Ja, echt, want ik gebruikte het ook. Je gebruikt het voor zweet of je kan het onder je voet of in je lies. Of...
0: Nou, daar heb ik ook bij. Ik vraag het maar even. Ik denk dan, als je, stel, hè, laten we het allemaal een beetje netjes houden. Maar stel, je hebt hele zweterige oksels.
1: Ja.
0: Dan doe je daar toch geen talkpoeder op? Dan nou, krijg je toch een rare smurrie onder je arm?
1: Nee, dat wordt niet. Dat, nou ja, bij mij werd dat niet vervelend. Dan blijft het gewoon heel zacht of zo. Ja, ik zweet niet echt, dus... Dan hoeft het ook niet. Maar ik vond het wel prettig, dat talkpoeder. Vroeger gebruikte je het voor je kind, maar dat is ook niet meer, dat werd ook niet meer echt gedaan. Maar die Johnson & Johnson was echt omstreden. Dat is uit de handel weggehaald. Maar ik keek nu net even. Dan zie je gewoon weer Johnson & Johnson dat je het kan verkopen.
0: Ja, maar misschien is het inderdaad wat... Ja, dat het ander spul is geworden.
1: Ja, het heet babypoeder nu ook. Sommige dingen heten babypoeder... En het is ook uit de handen gehad voor die asbest wat erin zat. Als je dat inademde, baby's of volwassenen, kon het ook kanker of schadelijk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het zo raar, want dus echt een tijdje geleden zocht ik nog eentje. Gewoon dacht, nou, Zwitserland dan, die talkpoeder. Ik haal uit de supermarkt en de keer daarna. Ik ging expres kijken, ik dacht, dat is er niet meer. Was allemaal weg, overal. Dus ik ging even alle drogisterijen en supermarkten kijken. Ik dacht, ja, is het alleen hier weg of daar? Het is gewoon echt wel weggehaald. En je hebt maïskorrel nog wat, hoe heet dat nou? Er is een vervanging, hebben ze ervoor gemaakt. Maar ik denk, ik heb het ook jaren gebruikt.
0: Ja.
1: Dat het kankerverwekkend is. Lekker dan.
0: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als je talkpoeder inademt... dat het niet goed voor je is... Dat snap ik, maar dat ja, en het moet natuurlijk ergens van gemaakt worden.
1: Ja.
0: Dus maar ik dacht dat het gewoon net als magnesium van steen of zo kwam, dacht ik. Maar ja, dat weet ik. Ik heb er ook nooit heel lang over nagedacht. Maar asbest lijkt me toch heel iets anders. Maar als het nu.
1: Het is wel kankerverwekkend. De kankerverwekkende stoffen zaten erin.
0: Jeetje.
1: Dat staat hier, want ik heb het ook even natuurlijk, ik kan het gewoon zo googlen. Maar ik was er heel erg mee bezig dat het, ik zag opeens, hey, alles is weg.
0: Ja.
1: Terwijl je nu kan je het bestellen, het is denk ik niet meer zo erg in de winkel. Uit onderzoek blijkt dat langdurig dagelijks gebruik van talkpoeder het risico op eierstokkanker kan verhogen. Nou, lekker dan.
0: Ja, maar wat is...
1: Dat is toch erg?
0: Ja.
1: En Johnson & Johnson heeft al eerder... Dat is natuurlijk dat Amerikaanse poeder. Die hebben al eerder daar iets over. Heb ik erover gelezen.
0: Maar
1: het alternatief is die, ja, wat mensen gebruiken, die maïskorrel.
0: Ja.
1: Ik zeg het nu niet goed, maar het heet anders.
0: Nee, iets met spul. Spul. Maar ik denk ook, ik vind dat zo grappig, want het heette dus talkpoeder. Dus ik neem aan dat het van talk gemaakt werd. Ik weet niet wat het is. Maar nu heet het babypoeder, maar het is niet van baby's gemaakt. Maar dat is natuurlijk heel iets anders. Maar het kan natuurlijk dat je gewoon een stofje... Want dat poeder wordt ook heel veel gebruikt nu door tieners om hun haar een beetje...
1: Oh ja.
0: Dan doen ze doen van dat vet in hun haar. En dan doen ze ook talkpoeder erin.
1: Dat
0: zodat het niet
1: schijnt,
0: zeg maar. Zodat het niet glimt.
1: Ongelooflijk. Nou, moet ze ook maar niet meer doen dan, toch?
0: Nee.
1: hebt ook misschien tieners. Nou, laat ja. me niet meer doen.
0: Ja, nou ja, daarom weet ik dus dat er bij ons een flesje babypoeder staat. Maar het heet inderdaad geen talkpoeder meer.
1: Nee, maar ik ben inderdaad... Nee, dan heet het geen talk. Ik zie hier babypoeder staan, onder andere van de Johnson, maar ook talkpoeder nog ertussen.
0: Maar wat is talk?
1: Dat weet ik ook niet precies. Wat
0: nu
1: talk
0: wil ik weten
1: is.
0: Wat talk is. Want ja, waarschijnlijk staat er op talkpoeder dat er talk in zit. Maar...
1: Dat is inderdaad zo. En ik zie hier ook mentholpoeder. Dat heb ik laatst ook nog gebruikt. Dat mag dus ook niet.
0: Waar gebruik je dat dan weer voor?
1: Nou, dat is voor... ik had bijvoorbeeld muggenbult. En als je er dan een beetje talkpoeder op... Ik had heel erg last van die muggenbult. En zijn mijn zus, als je dat erop doet, dan...
0: Nou, die stomme telefooncentrale hier. Het is echt... Het is, ik snap dat als het warm is dat de lijnen oververhit raken. Maar nu is Hanneke weg. Maar Hanneke, je verhaal was gelukkig wel duidelijk... behalve dat we het nu over ander poeder gingen hebben. Maar als iemand weet wat talk nou eigenlijk is... 0800-1121. En probeer het even, want het is rustig. Maar dat komt ook omdat de hele tijd de lijnen wegvallen. Dus het kan ook zijn dat je... Nou ja, dat is heel ontmoedigend. Bel even, want je kan wegvallen. Nou, probeer het alsjeblieft even. 0800-1121. Martin?
2: Dag Astrid.
0: Hi.
2: Ik heb een vraag en een aanvulling. Die vraag die is eigenlijk ingegeven door het feit dat ik ook een product heb... dat plotseling niet meer verkrijgbaar is.
0: Oh.
2: En dat is een bepaalde vorm van koekoek. Als je naar de Chinees ging, dan kreeg je altijd koekoek. Maar dat waren die lange, dunne plakken.
0: Ja.
2: Die kon je ook in de supermarkten kopen.
0: Oh.
2: En die vond ik zelf ook lekker
0: ja.
2: en leuk.
0: Ja.
2: En ineens, bij geen enkele supermarkt, ik hoef er geen één te noemen, want, maar ik ga het toch doen, Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Plus, ze hebben geen van alle... nog van het eigen merk, nog van Konimax, nog van een ander merk... hebben ze die lange plakken meer. Die zijn compleet weg bij alle supermarkten.
0: Maar dit... Jij vroeg je af waarom.
2: Ja, want ik hou daarvan. Ik koop dat.
0: Maar dit raakt aan mijn voortdurende agressie... dat als ik eindelijk precies de goede shampoo heb gevonden... dat die dan uit de handel gaat...
2: Oh ja, ik had laatst met een vriend, die had lemongrass wokolie. En dat was plotseling ook niet meer
0: ja,
2: te krijgen.
0: Weg is het. Maar ik denk, dat is dan... Ja, wat ze nu ook doen is, dan komt het terug in een ander flesje... en dat is twee keer zo klein voor net iets meer geld. Maar met die kroephoek, als ik mag, denk ik dat dit echt heel lastig vervoerbaar is...
2: Nou, vervoerbaar niet, maar het komt niet vaak heel huis, die vier plakken bij de klant.
0: Nee, precies.
2: Dus ik kan me dat wel iets voorstellen. Maar goed, ik heb de mazzel dat ik in Amsterdam woon. Dus ik ga nu binnenkort bij de Chinese supermarkten op de Zeedijk langs.
0: Ja.
2: Om te kijken of zij het nog wel hebben. Maar het feit dat in één keer bij alle supermarkten tegelijk... zowel de merken als de huismerken weg zijn... dan denk ik, dat lijkt wel of er verboden afspraken gemaakt zijn.
0: Verboden afspraken over de kroephoek. Maar is het niet gewoon ook één producent geweest van de plakken kroephoek?
2: Nou, dat zou heel goed kunnen. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld een medicijn als ibuprofen... het maakt niet uit welk doosje eromheen zit. Merknaam of apotheek of drogistennaam.
0: Ja, dat het dezelfde pillenfabriek is. Ja.
2: Uit dezelfde fabriek. En je ziet dus ook dat als we problemen hebben... dat het overal nauwelijks leverbaar is.
0: Ja, dus misschien is het gewoon... Want kroephoek is gemaakt van garnalen, toch?
2: Nou, je hebt tegenwoordig heel veel veggie varianten.
0: Wat
2: en
0: voor?
2: Veggie, dus vegetarisch. Ja. Niet meer van kroephoek. Of niet meer van waar garnalen in zitten. Ja, maar je kan dus kroephoek nog volop krijgen... maar dan is het gewoon van die kleine chipsachtige...
0: Ja, maar niet meer in die...
2: Niet langer, en dat vind ik juist zo gezellig.
0: De gezellige. Mensen, waar is de gezellige kroephoek gebleven? 0800-1121. Ik probeer het, Martin.
2: Ik had nog een aanvulling.
0: Ja.
2: Ik heb een paar jaar geleden heb ik dubbele beglazing gekregen. Nou, er kwam gewoon kunststof sponning in de oude sponning. Het helemaal dichtgekit. En dan zou je zeggen dubbele beglazing. Allemaal keurig dichtgekit. En ik keek op de vensterbank. Binnen een week lag daar troep. En dat is toch echt dat bekende kankerverwekkende fijnstof wat gewoon in de buitenlucht hangt. Dat komt toch ook je huis binnen. Het is echt niet zo dat wat die zwarte spikkeltjes die daar op de vensterbank zaten, dat dat mijn huidcellen waren. Dus er zit toch wel degelijk ook stof van buiten. Kleine zandkorreltjes, Sahara-zand, fijnstof van de industrie.
0: Ja, je neemt natuurlijk ook alles van alles mee naar binnen als je...

0: Het is echt niet zo dat wat die zwarte spikkeltjes die daar op de vensterbank zaten, dat dat mijn huidcellen waren. Dus er zit toch wel degelijk ook stof van buiten. Kleine zandkorreltjes, Sahara-zand, fijnstof.
1: Ja, je neemt natuurlijk ook alles, van alles mee naar binnen. Als jij gewoon buiten loopt en je loopt naar binnen, dan komt er natuurlijk ook allemaal stofjes mee wat in de lucht zweeft.
0: Ja, dus het is echt niet alleen haren die losraken van een trui of je eigen lichaam.
1: Maar dit is ook wel, je telefoon klappert een beetje. Dus loop je tegen de wind in?
0: Nee, maar ik heb wel een ventilator aanstaan.
1: Oh, dus zit je lekker dicht tegen de ventilator aan. Heb ik alle begrip voor. Maar het is, er is natuurlijk ontzettend veel aan heel, heel klein materiaal. Dus het is logisch dat als dat zich weer verzamelt in je huis, dat stof oplevert. Ja,
0: ja, helaas wel. Er valt niet tegen om schoon te maken.
1: Nee, is ook zo. Okay, nou, dankjewel, Martin.
0: Oké, succes met je uitzending. Hoi,
1: dank je,
0: hoi.
1: Dag. Bakker Johan.
2: Goedemorgen, mevrouw de Jong.
1: Hallo.
2: Ik vroeg me af waarom dat er geen ballenjongens zijn bij het WK tijdens de voetbalwedstrijden.
1: Geen ballenjongens?
2: Ja, als je hier de Eredivisie hebt op een andere wedstrijd, Europa Cup, noem maar op. Ja, dan lopen ballenjongens rond. En als de bal over de zijlijn gaat, en die gasten die racen erachteraan en die gooien zo snel mogelijk een bal terug, dat het spel door kan gaan.
1: Ja.
2: Maar dat is hier niet.
1: Misschien zijn het Iraniërs.
2: Iraniërs?
1: Ja, dan mochten ze het land niet in.
2: Oh ja.
1: Sorry, nee, dat is echt te ver gezocht. Ja, dus ik had ze nog niet gemist, de ballen, jongens. Maar is er wel überhaupt
2: nog... Maar je hebt toch nog geen wedstrijd gezien?
1: Ik heb gezien. Ik heb wel gekeken, maar ik heb inderdaad...
2: Je hebt niks gezien. Je hebt gekeken, maar je hebt niks
1: Precies,
2: gezien.
1: Ik heb wel gekeken. Ik ben zelfs wakker geweest voor die wedstrijd. Maar het is gewoon... Ja, ik let ook eigenlijk nergens op. Het is wel gezellig. Ik vind het heel gezellig.
2: Dat is gemakkelijk.
1: Ja. Ja, maar... Nou.
2: Is dat een bezuinigingsmaatregel? Anderszins...
1: Gaan bezuinigen op de balk. Ja.
2: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ik zou dat het wel een leuke baan vinden.
2: Nou, natuurlijk. Die gasten die vechten erom.
1: Ja.
2: Dus, maar goed. Ja. En dan wordt er de laatste dagen nogal veel gemopperd over op mensen die een airco hebben of aan gaan schaffen.
1: Ja.
2: Kun je niet maken, zegt men dan. Dat is een vierkante onzin. Maar als je die dingen koppelt aan je zonnepanelen, wanneer heb je die airco nodig als de zon schijnt? Wanneer hebben de zonnepanelen maximaal rendement als de zon schijnt?
1: Ja.
2: Dus dan heb je toch een heel mooi circuitje.
1: Ja, maar lang niet iedereen heeft zonnepanelen.
2: Nee, niet lang niet iedereen. Maar dat zou kunnen groeien. Dan moet je dat aantrekkelijk maken en niet zeggen... Zoals ze eerst gedaan hebben, dat ze kunnen salderen en dan in één keer weer niet. Ja, dan vertikt het iedereen.
1: Ja.
2: Maar men wil wel, maar dan moeten wel de omstandigheden gunstig zijn. Maar men wil graag, dat hebben ze heel goed laten zien. Dus ik vind het kletskoek om te gaan mopperen op mensen die een airco hebben.
1: Oké, dus je wou even nu een lans breken voor mensen met een airco?
2: Nee, ik wilde eindelijk weten of dat het 100% die dingen kunnen draaien. Een airco, een beetje fatsoenlijke airco voor een aantal ruimtes in een huis, dat die fatsoenlijk draait op een stuk of 5-6 zonnepanelen.
1: Oké, even de rekensom maken.
2: Ja, zoiets. ik verzin maar wat.
1: Maar heb jij zonnepanelen?
2: Nee, mevrouw, ik heb geen
1: zonnepanelen.
2: Want toen ik dacht, nee, ja, god, toen ze betaalbaar werden en noem maar op...
1: Ja.
2: Dat was voor mij die periode te kort om ze neer te leggen.
1: Ja.
2: Dus dat heb ik niet gedaan. Daar ben ik niet rouwig om.
1: Oh, oké. Ja, met dat terugleveren. Nou ja. Mensen met zonnepanelen, kun je er de airco op laten draaien? 0800-1121. Ik ga op zoek. Dankjewel, Bakker Johan.
2: En waar zijn de ballenjongens gebleven?
1: Waar zijn de ballenjongens? Ja. Misschien zijn ze er wel. Zijn ze zo snel dat je ze niet ziet?
2: Zou ook nog kunnen, maar ik geloof er niks van.
1: Oké. Okay. Schutkleuren kan ook nog. Nou, dag,
2: Bakker Johan. Om 3 uur opstaan.
1: Ja, we gaan kijken dan.
2: Oké.
1: Hoi.

0: Ach ja, Patrick Swayze, She's Like the Wind, met op de achtergrond Wendy Fraser. 0800-1121 is het nummer. Ik heb nu een hoop vragen, maar geen antwoorden. En het zou wel fijn zijn als je het antwoord weet, of een gedeeltelijk antwoord weet op een vraag, dat je even belt. 0800-1121. Bakker Johan dus, die vraagt zich af of je met zonnepanelen je airco draaiende kunt houden op dit moment. En waarom ziet hij geen ballen, jongens, bij het WK? 0800-1121. Martin wil graag weten waar alle grote plakken kroephoek gebleven zijn die je zo makkelijk in de supermarkten kon kopen tot voor kort. En Christophe zegt: waarom zetten we onze handen in onze zij? Niet alleen als lichaamstaal, maar wat is dat voor beweging? Waar komt die vandaan? Klaas is hartstochtelijk op zoek naar een vriend van vroeger, Ico Poel. Klaas gaat waarschijnlijk binnen afzienbare tijd overlijden en wil heel graag nog afscheid nemen van Ico. Dus mocht je contact weten te leggen met Ico, 0800-1121. Pablo zoekt een afstandsbediening waarmee hij 6 apparaten, waaronder de airco, kan bedienen. En Robert die belde over talkpoeder. Ik had net gesprek met Hanneke. Nou, inmiddels is mij wel duidelijk dat talkpoeder inderdaad van talk wordt gemaakt, oftewel van speksteen. Vraag ik me toch nog af waarom dat dan schadelijk kan zijn. Kan het schadelijk zijn om speksteen in te ademen, omdat je dan gewoon kleine stukjes gruis inademt? Of zit er inderdaad iets in toegevoegd wat schadelijk is? Henk wil weten sinds wanneer we bij de radio muziek uit de computer draaien en of we meer hoge drukgebieden hebben sinds de opwarming van de aarde. Ja. En Sonja wil weten waarom er geen water staat in de vijver van het Museumplein al jarenlang. 0800-1121 met je antwoorden. En natuurlijk kun je ook een nieuwe vraag nog stellen. Kitty?
1: Ja, hallo Astrid. Ik word meteen op mijn wenken bediend. Ik bel en ik kom meteen in de uitzending.
0: Ja, hou je vast, want je kan zomaar opeens wegvallen. Het is, de telefooncentrale heeft er niet echt zin in vannacht.
1: Een beetje wiebelig.
0: Ja, maar,
1: en je wilde juist graag antwoorden en ik bel met...
0: Kom je met een vraag?
1: Ja, ik was aan het bellen toen jij dat zei, dus ja.
0: Nou, uiteindelijk komen we er heus wel uit, hoor. Dus wat is je vraag?
1: Het valt mij... Kijk, vroeger waren er alle voetbalschoenen zwart. Daarna kwam er een periode... Nou, je kon het zo gek niet bedenken. En goud, zelfs goud kwam voor.
0: Ja.
1: Als je dacht, wij gaan toch winnen. En dit WK valt het me op dat ze allemaal met roze voetbalschoentjes over het veld lopen. Maar niet allemaal.
0: Nee.
1: Dus in die zin lijkt het me dus niet een verplichting van de FIFA. Want dan was het gewoon allemaal... Maar, en dan ook nog roze, en dan denk je, nou, wat is dat? Wie gaat er nou... Oké, dat is weer persoonlijke smaak, maar goed, wie gaat er nou met roze voetbalschoentjes lopen? Nou, maar ze hebben bijna allemaal roze voetbalschoenen, dus er moet wel iets heel bijzonders zijn met dat merk. Ik heb in ieder geval gezien, Puma en Nike, geloof ik, hebben nogal de overhand, niet Adidas. Maar allemaal roze, Astrid.
0: Maar wat grappig dat jij ook de merken erbij hebt zitten zoeken. Dat je al die schoenen hebt zitten uitpuzzelen.
1: Nou ja, je ziet soms als ze aan het voetballen zijn, zie je die emblems, of hoe noem je dat? Dat herkenbaar iets.
0: Ja.
1: Maar joh, roze. Hoezo ga je als voetballer allemaal met... Er is nou een keeper op het moment bij Uruguay.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft een oranje shirt en broek aan.
0: Ja.
1: Rode kniekousen en roze voetbalschoenen.
0: Oh, mijn moeder draait zich om in haar graf nu.
1: Maar roze is een meisjeskleur?
0: Nee, Kitty. Maar daar ga je dus... Dat is het. Roze is sinds een jaar of anderhalf, denk ik.
1: Ja.
0: Een hele stoere kleur bij mannen.
1: Ah joh.
0: Ja.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh?
0: Ja, het viel mij al op.
1: En loop ik wel erg achter de feiten, oké.
0: Ja, nou, het is heel langzaam is het... vorig jaar is het begonnen. Er waren er een paar van die echte alfamannen die dan roze gingen dragen. Zo van, ik kan zelfs roze dragen, dan ben ik nog heel mannelijk. En nu is het een soort van mode.
1: Oké, okay, want ja, roze, kijk, homoseksuelen vonden roze sowieso altijd wel mooi.
0: Nou, dat was natuurlijk ook een soort uiting van... Ja. Ik ben dan wel een man, maar ik kan ook roze zijn, ja.
1: Maar voetballers of andere, nou ja, het man, de man, of weet ik veel hoe je het maar wil noemen. Ja, roze was niet echt...
0: Nee.
1: Maar dat is sinds anderhalf jaar...
0: Het is zeg maar, het was... Heel lang was het, roze, je bent toch geen meisje? En nu is het... Ik ben echt zo stoer dat ik gewoon roze... Ik kom gewoon weg met roze.
1: Ja, ja, een soort van, ja. Kijk mij eens wat een lef ik heb.
0: Ja.
1: Ook al ben ik een man, ik draag toch roze.
0: Ja, en het
1: dus
0: staat me goed.
1: Dus je kunt niet meer op die manier... een beetje zeggen, laten weten, ik ben homoseksueel. Dus ik
0: nee, dat roze. Werkt sowieso al niet meer. Nee, nee,
1: je moet niet zo praten, dan heb ik het gevoel dat ik al heel erg oud ben.
0: Nee, maar het is gewoon zo. Het, is, okay. het moment dat roze voor meisjes was en blauw viel. Alhoewel, het grappige is dat als je gewoon je hele jonge kinderen laat kiezen van wil je een roze knuffeltje of een blauwe... Dan zijn die al wel zo geïndoctrineerd. Of dat is
1: ja,
0: niet het woord. Ja, ja, dat ze wel dat jongens nog steeds blauw kiezen en meisjes roze, maar ook niet allemaal.
1: Nee, oké. Nou, misschien is dat al die voetballers.
0: Nee, maar het kan geen toeval zijn dat ze allemaal opeens roze hebben. Of dat een heleboel opeens roze hebben.
1: Nou,
0: dat is wel.
1: Je kan niet, het maakt niet uit welk land, of het nou een klein landje is, of Duitsland of Spanje of weet ik veel wat. Allemaal roze voetbalschoenen.
0: Ja, dan is er toch denk ik een grote sponsoractie of zo. Maar waarom dan verschillende merken dezelfde kleur?
1: Ja, dat weet ik ook niet. En niet allemaal, hè? Dus
0: nee,
1: het
0: maar
1: is geen,
0: veel. Ja.
1: Het is geen opgelicht. Nou, dat viel mij op. En ik, iedere keer als ik weer zit te kijken, vallen mij die schoenen op.
0: Ja.
1: Het voetballen vind ik ook nog wel interessant. Maar toch, die schoenen trekken toch wel de aandacht.
0: Ja, grappig. Nou, ik ga er ook op letten maandag.
1: Maandag. En waarom maandag? Even denken.
0: Maandagavond spelen we tegen Marokko. Maandagnacht.
1: Oh, dat is maandag. Oh, oké.
0: De nacht van maandag op dinsdag.
1: Oh ja, maar niet om 5 uur zoals de Belgen, neem ik aan.
0: Om 3 uur 's nachts.
1: Oh, prima. Ja, ga ik zeker kijken.
0: Wat nou prima? Nou ja, de mensen die nu luisteren vinden denk ik 3 uur 's nachts best prima.
1: Nou ja, weet je waarom ik zeg prima? 5 uur is me net iets te laat en de Belgen zijn om 5 uur.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: is net een beetje grensgeval, maar 3 uur vind ik nog wel te doen.
0: Maar je weet dat als ze 3 uur beginnen...
1: Ja.
0: Dat ze dan wel tot bijna 5 uur bezig zijn.
1: 3 uur en of 4, ja, 4:15.
0: Ja.
1: ja, en dan met verlenging en dan nog eens een keer...
0: Maar er zijn, oh ja.
1: Penalties.
0: Nee, dat, is dat nu? Want dat
1: ja,
0: was
1: dat
0: niet
1: is
0: nog, hè? Is dat
1: is
0: nu
1: toch,
0: wel?
1: Ja, maar nu ben je uit als je, ja, ja. Gelijkspel, verlenging en dan penalties.
0: Oh, spannend, hè?
1: Ja, maar ik ga niet kijken met penalties, hou maar op.
0: Trek je dat niet?
1: Nee, dan loop ik weg.
0: Is het
1: te spannend? Ik hou mijn oren en mijn ogen dicht.
0: Echt?
1: Oh, mag ik nog reageren op een vraag die waar ik wel misschien... Of daar zat ik over mee te denken, over die handen in de zij.
0: Ja.
1: Ik was het helemaal eens met wat jij zei, hoe jij dat uitlegde. Hoe vrouwen het meestal doen en mannen.
0: Ja.
1: Meestal is het toch wel een vrouw die echt zo staat van... En ik zal eens even laten weten hier wie de baas is. Hè? Een beetje autoritair ook. En wat mij ook wel opviel, wat mij vooral opviel, als je heel moe bent, en daar had die meneer het niet over. Als je echt wil uitrusten, dan buig je iets voorover en dan ga je met je beide handen op je knieën.
0: Oh ja. Ja.
1: Dan kun je echt steunen.
0: Ja.
1: En dan merk je nog eens hoe stevig je knieën zijn, hoe lang je daarop op kan steunen. Dat doe je eigenlijk niet met je handen in je zij uitrusten.
0: Nee. Nee, er zijn verschillende gradaties van uitrusten.
1: Ja, en ik denk handen in de zij, maar dat denk ik dat toch meestal een non-verbale sterke manier is van iets. Ja, een manier
0: kracht bijzetten. Je maakt jezelf breder natuurlijk.
1: Ja, het is toch wel intimiderend en ja. Ja, wel.
0: Ja.
1: Je versterkt toch wel daarmee iets wat je wil zeggen of een houding. Dat dacht ik wel hoor.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk wel. Nou, ja, goed. Maar daar wou ik nog even op reageren.
0: Staat genoteerd hoor. Dankjewel, Kitty.
1: En hey, jij hebt airco, denk ik, of niet?
0: Hier.
1: Ja, dan moet dat wel, want ik zat te kijken wat je aan had. Ik denk, nou, het kan daar niet heet zijn.
0: Nou, het is wel allemaal heel dun wat ik aan heb. Maar we hebben volgens mij, hebben wij hele goede klimaatcontrole in dit gebouw.
1: Oh.
0: Want
1: heb je geen thermometer dat je kan zeggen?
0: Ja,
1: ik
0: kan wel kijken hoe warm het hier is. Moet ik even hier. Het is hier nu 22 graden.
1: Ja, 22.
0: Oh, lekker.
1: Ja joh, hartstikke lekker.
0: Wat een
1: bij
0: luxe,
1: ons op de slaapkamer is het 33.
0: Ja, maar dat is ook, het is echt niet lekker meer.
1: Nee, het is echt een beetje ongezond voelt het. Hoor.
0: Ja, dat is het ook. Nou, nog even doorbijten, het wordt beter.
1: Ja, nee, verder niet. Verder gaat prima lukken.
0: Heel fijn. Dankjewel,
1: fijn voor
0: Kitty.
1: Voor je 22, goede zending nog en ik wacht af.
0: Dag Kitty, hoi.
1: Dag Astrid.
0: Willem.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Willem.
2: Goedemorgen. Ja, ik werd wakker en ik doe even de radio aan. Ik luister meestal eventjes. En ik hoorde met toeval een vraag over de airco en de zonnepanelen.
0: Ja.
2: En, ja, dat heb ik. Ik heb 12 zonnepanelen. Die hebben vandaag 24 kilowattuur opgeleverd. Maar ik heb zo'n appje op de telefoon en een zendertje daar, zeg maar, die meter gedoe. Dat heeft mijn schoonzoon daar geïnstalleerd. Dus ik kan precies zien wat erop op wordt gebracht en wat ik moet gebruiken.
0: Ja.
2: En ik heb mobiele airco, vrij grote, voor een zaaltje. En die gebruikt 5,2 kilowattuur. Dus ik heb mooie, de hele dag heb ik voor niets op die zonnepanelen mijn airco laten draaien.
0: Oh, lekker.
2: Ja, dus dat ging prima. Inderdaad, ik had ook 22 graden in huis. Want je kunt hem natuurlijk op kou zetten.
0: Ja.
2: En buiten was het 32. Dat is heel prima.
0: Maar dan hou je bijna niks meer over voor de wasmachine.
2: Nee, maar het maakt ook niks uit. Die airco vind ik belangrijk, hè?
0: Ja, ja, keuzes.
2: En als je niks overhouden, valt me wel mee.
0: Ja.
2: Ik bedoel, je hebt 5,2 kilowattuur. Als dat die airco gebruikt en je hebt 24...
0: Oh ja.
2: Bedoel,
0: ja, dat kun je nog wel even.
2: Hou je er wel over.
0: Dat is waar. Nou, dan is de vraag prachtig afgerond. Dank je wel.
2: Ja, geen dank.
0: Geen spijt van de zonnepanelen. Ja.
2: Ja, dat was gewoon op basis van ervaring, zeg maar.
0: Nou, precies wat we nodig hadden. Dank je wel, Willem.
2: Ja, geen dank. Tot ziens.
0: Doeg.

0: Como está? Oftewel, hoe gaat het ermee? Ja, nou ja, warm bij heel veel mensen dus. Hat, hat, hat was dat van Buster Poindexter. Ach, bel even als je een antwoord weet. Je mag natuurlijk ook vragen stellen. Ja, dat doen we ook niet moeilijk over. En we hebben nog wel even. Maar ik heb wel een hele lijst nu. Dus het zou wel fijn zijn om wat antwoorden ook binnen te krijgen. Waarom staat er al jaren geen water in de vijver van het Museumplein? Klopt het dat we meer hoge druk gebieden krijgen door de opwarming van de aarde? En sinds wanneer draaien radioprogramma's muziek vanuit de computer en niet meer vanaf cd? Wat zit er in talkpoeder dat er een connectie is met asbest? En weet iemand waar Pablo een afstandsbediening kan krijgen voor 6 verschillende apparaten tegelijk? Kent of is iemand Ico Poel uit de buurt van Groningen? Want Klaas de Vries zoekt jou. En waarom zetten we onze handen in de zij als we een punt willen maken? Wat is er met die grote plakken kroephoek gebeurd? Waarom kun je die niet meer kopen in de supermarkt? En klopt het dat er geen ballenjongens zijn bij het WK? En waarom spelen er veel voetballers tijdens het WK op roze schoenen? Dat zijn de vragen die ik nu allemaal open heb staan en waar ik graag een antwoord op zou willen. Dus mocht je een halve antwoord weten, geef het even. Wie weet vult iemand anders de andere helft dan aan. 0800-1121. Lies?
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Hi.
0: Zeg het eens.
1: Nou ja, ik hoorde dat verhaal over de airco's.
0: Ja.
1: En toevallig, ja, het was zo warm dat ik ook zelf dacht, oh, ik moet misschien toch maar overwegen om een airco te kopen.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, dan ga ik er eerst eens even informatie over zoeken.
0: Verstandig.
1: Ja, nou, er zijn echt een heleboel podcasts over en allemaal toestanden. ja. En nou, wat ik wel... er zijn dus... een paar dingetjes die je ook alweer ten nadele van airco's kan zeggen. Want ze gebruiken dus heel veel energie. Mm-hmm. Maar 20 keer zoveel als een ventilator. Het schijnt ook zo te zijn als je flessen water in de vriezer legt en je zet die voor een ventilator, dat je je eigen airco maakt. Mm. Dat ding dat koelt, dat is super fijn. Maar de warme lucht gaat wel naar buiten. Dus al die airco's die warmen juist de lucht nog meer op.
0: Ja, en, zou dat echt dat effect hebben? Dat het buiten warmer wordt doordat mensen airco aan hebben?
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Ah. Ja. En hoe meer mensen dit gaan doen, hoe groter het effect natuurlijk. Maar ik vind het heel erg lekker om bij Albert Heijn te komen. Oh, dan denk ik, oh, lekker koel hier.
0: Ja.
1: En nu denk ik, ja, wacht even, daar zit een hele grote airco achter.
0: Een hele grote, ja.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat moet haast wel, ja.
1: Dat zou je denken. Maar ik had toevallig vandaag... met een vriend van mij, die is een beetje natuurkundig en een beetje technisch aangelegd. Daar had ik het erover. Mijn vader was zelfs ook natuurkundeleraar, dus ik heb een beetje wel die denkwijze.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk waar. Er zijn hele mooie systemen. Dan heb je een airco die in de zomer koelt. En die bewaart de energie, slaat die op in een accu. En dan kan die energie gebruikt worden om de volgende dag weer te koelen.
0: Ja.
1: Maar je kunt die energie ook gebruiken om het te verwarmen. Er zijn systemen met een airco-toestand dat ze in de zomer koelen en in de winter verwarmen.
0: Mm-hmm.
1: En dat klinkt heel erg leuk, maar het is wel zo dat elk apparaat, als het draait... dat heeft ken je het begrip rendement?
0: Ja.
1: Je kunt, ja. Nou, er zijn geen apparaten met een rendement van 100%. Dus het klinkt leuk dat dat ding in de winter het verwarmt en in de zomer het koelt. Maar het kost altijd meer energie dan dat oplevert.
0: Ja. Nou ja, dat is goed om in je achterhoofd te houden. Maar ik denk dat de meeste mensen met dit weer denken, nou, dan kost het maar energie.
1: Ja.
0: Het is te warm.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja.
1: Het enige wat ik daarop kan zeggen is dat... het is... voor jou persoonlijk en voor de mens persoonlijk is het heel fijn als het koeler wordt. Maar er zouden echt heel snel andere keuzes moeten gaan maken. Er stond een artikel in de Volkskrant dat... we zijn nu op de rand van het milieuprobleem dat het toch omkeerbaar is. Ik dacht al dat we dat gepasseerd hadden.
0: Ik wou net zeggen, ik denk dat we dat al te lang zeggen ook. Dat het geen invloed meer of geen indruk meer maakt, omdat het al zo lang gezegd wordt. Ja,
1: ja, maar het is wel heel ernstig.
0: Ja. Nou, goede waarschuwing. Dank je wel daarvoor. Ja, oké. Okay. Dag Lies.
1: Hele hele fijne dag. Dan gaan we zitten.
0: Dank je. Doeg. Lisette, van Lies naar Lisette. Hi.
2: Hallo.
0: Dag Lisette, zeg het eens.
2: Nou, ik heb geen antwoorden, maar wel een vraag.
0: Ja, nou dat mag hoor. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, ik kijk veel drama's uit Korea en China.
0: Oh.
2: Ja, dat is echt leuk. Moet je een keer doen.
0: Ja.
2: En, maar het valt me op dat als ze uit gaan eten, ook als het met een relatie is of gewoon een zakendiner, dat ze meestal allemaal hun jas aanhouden. En ik vraag me af waarom dat nou is.
0: Maar dit is... Oké, okay. Wat voor series kijk jij?
2: Ja, Koreaanse series kun je op Netflix kijken. Dat zijn meestal romantische comedies.
0: Oh.
2: Maar die duren... Dat is dan anders, want het zijn vaak 12 tot 16 afleveringen van een uur. Waardoor het verhaal en de personages meer uitgediept worden.
0: Oké, okay, dus niet van die eindeloze series waar je dan de hele families jarenlang volgt. Maar een afgerond geheel.
2: Een afgerond geheel.
0: Maar ik heb het enige wat ik dan echt heb gekeken uit die regio is Squid Games. Dat was heel heftig. Ja. Maar dat is dus niet vaak. Of niet in deze.
2: Die heb je wel.
0: Ja.
2: Oh, die heb je wel op verschillende streamingsdiensten. Maar ook daar, nou dat weet ik, daar let ik dan niet zo op. Maar als ze ergens gaan eten, dan hebben ze bijna altijd hun jas aan.
0: Zou je toch denken dat dat inderdaad een gebruik is? Maar waarom dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet dat eten wel heel erg belangrijk is. Hè. Dat toont dat je om iemand geeft. Hè. Als je iemand mee uit gaat eten neemt of als je iemand eten geeft.
0: Ja.
2: Daarom komt het ook heel veel voor in die serie.
0: Oh, dus het gebeurt ook nog vaak. Ja,
2: ja, het gebeurt ook vaak. Ja. Elke aflevering gaat er wel iemand ergens eten.
0: Ik ben zelf in Korea geweest. Ik kan me toch niet herinneren dat mensen daar hun jassen aan hielden.
2: Nee.
0: Dus misschien is het ook nog wel eens iets wat alleen in series wordt gedaan.
2: Ja. Oh, dat zou nog best kunnen, want in China, bij Chinese drama's, daar doen ze het ook.
0: Nou, grappig.
2: Maar die lijken veel meer op soaps.
0: Ja.
2: Daar hebben ze elke aflevering ellende. En dan denk ik van nou weet ik het
0: wanneer
2: wel.
0: Wanneer kwam het punt dat je dacht van ik ga Aziatische series lopen volgen?
2: Nou, ik ben... een paar jaar geleden arbeidsongeschikt geworden.
0: Mm-hmm.
2: En dacht van, ga ik eens kijken wat er allemaal te zien is. En toen kwam ik eerst bij Netflix. Daar hebben ze heel veel series uit Korea.
0: Wat grappig. Dat wordt aan mij natuurlijk niet voorgesteld, omdat ik dat nooit kijk. Maar, als je er eenmaal in beland bent.
2: Dan word je helemaal overspoeld.
0: Ja, nu maar hopen dat iemand ook cultureel daar iets zinnigs over kan zeggen.
2: Ja,
0: dus als iemand dat zou weten, waarom mensen daar in Aziatische series met hun jas aan uit eten gaan. 0800-1121. Ik ga op zoek, Lisette. Dank je wel.
2: Ja hoor, dank je wel.
0: Doeg.
2: Dag.
0: Doeg. Ryan.
3: Hey, Brian.
0: Hey.
3: Ik heb een antwoord over de voetbalschoenen.
0: Oh, vertel.
3: Nou, de roze, dat valt op in het gras.
0: Ja.
3: En dat iedereen roze draagt, dat is gesponsord. En als je gesponsord bent, dan moet je de schoenen dragen. En ze doen toevallig allemaal roze omdat het opvalt.
0: Oké. Okay. Ja, maar dus, dat zou oranje natuurlijk ook doen, of zelfs wit. Dus het is echt toevallig dat verschillende bedrijven dan voor roze hebben gekozen dit WK.
3: Ja, omdat het kunstgras is, voornamelijk, volgens mij. Maar dus uit onderzoek gezien dat het roze gewoon meer opvalt. Inderdaad, geel ook wel, maar ja.
0: Maar waarom spelen ze dan niet allemaal met roze voetbalschoenen?
3: Nou, omdat sommigen niet gesponsord zijn.
0: Oh, dus oké, dat is...
3: Die mogen hun eigen schoenen uitkiezen. Ja, en dan kiezen ze wit uit.
0: Ja, dat zie je dan. En waarom weet je dit? Dit heb je toevallig voorbij horen komen.
3: Ja, dat heb ik toevallig voorbij gekomen of gelezen. Ik weet niet eens meer.
0: Weet je ook weer niet van tevoren dat van pas gaat komen. Nou, fijn dat je er even over belde.
3: Ja, en nog iets. Roos bij mannen, bij hetero's.
0: Ja.
3: Dat is er heel lang in.
0: Al langer dan dat anderhalf jaar dat het mij opgevallen is, ja?
3: Ja, ik heb al heel wat t-shirts roze.
0: Ja, maar dan was jij een early adopter.
3: Ja, dat zal. Ja.
0: Nou, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Goed, hoi.
3: Doei.
0: Bernd.
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoi.
4: Ik heb een mogelijk antwoord op de vraag over de kroephoek.
0: Ah, mooi. Vertel.
4: Ik haalde dat vroeger eigenlijk altijd op bij de supermarkt. En zo ongeveer een jaar of 2-3 geleden, toen viel mij op dat het huismerk van de supermarkt,
0: ja,
4: die kroephoek niet meer te krijgen had. En toen bleek die nogal een van het bekende Nederlandse merk te zijn, waar ook een Midden-Amerikaans land naar genoemd is. Maar in ieder geval, daar heb ik toen nog een tijdje lang die lange plakken van gehad. Totdat op een gegeven moment ook die plakken niet meer te krijgen waren.
0: Mm-hmm.
4: En toen dacht ik van, nou, waar zijn die dan nog wel? En ja, daar heb ik gewoon nog wat andere supermarkten bij langs gegaan. En het was allemaal uitverkocht in de schappen. Dus ze waren er nog wel geweest, maar de vakken waren gewoon leeg. Dus die plakken waren gewoon niet meer verkrijgbaar. En toen ben ik maar eens even naar de consumentenservice van het bekende merk gestapt. En heb ik ook een supermarkt, dus de supermarktmanager bevraagd. En die hebben ook even wat gaan staan informeren. En het antwoord luidde eigenlijk, ja, misschien niet helemaal eensluidend, maar wel waar het hoofdzakelijk op neerkomt, dat de fabricage en de verwerking van die grote plakken gewoon lastig is. Omdat die dus heel veel kans maken op breuk. Dus die moeten veel voorzichtiger worden ingepakt en dat kost allemaal veel meer tijd. En er kunnen ook veel minder plakken dan op die manier worden vervaardigd en vervoerd. Dus het is eigenlijk gewoon in feite is het dus een soort kostenbesparing geweest. Waardoor waarom ze die plakken er maar uitgegooid hebben en tegenwoordig alleen nog maar die zakken hebben met die kleine chipjes.
0: Maar het is natuurlijk ook praktischer.
4: Ja, maar het gekke is dat ik, maar dat mag ik, ja, dat weet ik zelf niet zeker, maar ik vind er zelf enige verschil in smaak ook in zitten. Ik had het idee dat bij die plakken de kroephoek wat harder was afgebakken dan die dingetjes die je dus in die zakjes koopt. Die zijn wat zachter.
0: Maar dat zou kunnen natuurlijk, want als je een cake eet, dan is dat ook anders. Als je een grotere cake hebt, is het anders van structuur dan kleine cakejes.
4: Ja, ja.
0: Dus dat is op zich wel logisch. Maar het is denk ik ook de beleving.
4: Ja, maar ik heb toch het idee dat die kleine dingetjes toch net iets wat dikker zijn en wat schuimiger. En die andere plakken net even wat harder en wat dunner waren. Dus een beetje meer bite hadden. Maar goed, ja, dus ik vond het wel jammer dat die plakken er niet meer waren. Dus ik ben nu maar overgegaan op af en toe een zakje van die chipjes. Als ik wat van de Chinees heb.
0: Het is echt heel grappig dat jij en Martin zouden samen gewoon af en toe een kroephoekmiddag moeten doen. En dan inderdaad ergens toch nog zo'n van die plakken op de kop tikken. Ja,
4: ja, ja, ja, ja, bij speciale speciale supermarkten die heel veel Indische spullen doen, daar zijn nog wel, daar zijn nog wel, zeg maar, een beetje plakken. Nou, het zijn geen plakken, maar veel grotere chipjes te krijgen. Maar die zijn dan ook wel van een hele andere prijsindicatie.
0: Oh ja. Ja. Ja, ja.
4: Ik denk, ja, dat is toch, in ieder geval komt dat niet meer uit dezelfde fabriek. Dus de fabriek is er feitelijk gewoon, althans waar het gemaakt werd, mee gestopt. En ik had ook het idee dat dus ook het eigen merk van de supermarkt en ook dat bekende merk in feite de spullen gewoon, althans die plakken gewoon van dezelfde fabriek kregen. En ik heb ook nog even gekeken of het in het buitenland te krijgen was. Nou ja, daar hoef je niet te kijken, want in Frankrijk en Duitsland hebben ze het assortiment op, met name Indische dingen, veel en veel kleiner. Zo eigenlijk bijna verwaarloosbaar. Maar dat komt ook omdat wij een geschiedenis hebben met Indië.
0: Ik word hier dus heel gelukkig van, hè, dat iemand dus vraagt wat is er met die plakken kroephoek gebeurd. Dat ik denk van, nou ja, gaan we daar achter komen? En dat er dan iemand wakker is die daadwerkelijk daar onderzoek naar gedaan heeft voor zichzelf.
4: Ja. Ja.
0: Dus waarom ben jij nu wakker, Bernd?
4: Nou, ik heb eigenlijk wel even geslapen, eerder op de avond en nacht. Maar ik ben op een gegeven moment wakker geworden, ook gewoon omdat het zo warm is. En
0: ja,
4: ik zit ondertussen op de achtergrond nog even te kijken of Kaverdi de tweede plaats haalt in de pool. Zodat we nog een rondje verder komen.
0: Wel, ja.
4: Dus, ja, ja.
0: Hoeveel staat het?
4: Nou, het staat nog 0-0, dus okay. daar kunnen ze tweede mee worden.
0: Oké.
4: Okay. Dus, ja.
0: Spannend.
4: Dat zou wat zijn.
0: Nou, en dan ondertussen nog even over kroephoek praten.
5: Ik hoorde dat toevallig, omdat ik in de keuken de radio aan had. Ik even een drankje dronk, want normaal heb ik dat in de woonkamer gewoon uit. Ik had even de radio in de keuken, ik pikte dat toevallig even op. Dus dat was echt gewoon een momentum.
0: Nou, verrukkelijk. Dankjewel. Nou, fijn dat je belde. Nou, goedenacht.
5: Oké, prettige nacht.
0: Doeg.
5: Bye bye, dag.
0: Maarten.
6: Ja.
0: Hi.
6: Ik kijk ook naar Cap Verde hier.
0: Oh, staat het bij jou ook 0-0?
6: Ja, dat is klopt gelukkig. Wat hij zei.
0: Ja, het klopt wel wat hij zei. Ja, dat mag ik hopen. Ja. En zie je ballen, jongens?
6: Hij had je ook kunnen vertellen dat er nog wel ballen jongens zijn. Maar die staan tegenwoordig achter de reclameborden.
0: Ach.
6: En als de bal dan daar overheen vliegt, dan pakken ze die bal. En dan leggen ze die op een vaste plek langs de lange zijde van het veld.
0: Oh.
6: Als je nog snel kan kijken, dan zie je dat er op de lange zijde, daar liggen 5 ballen op 5 vaste plaatsen. En dan kunnen de spelers gewoon zelf die bal daar pakken. En dan heb je niet de ballenjongen nodig om hem naar je toe te gooien.
0: Oh, het is gewoon allemaal systematisch aangepakt.
6: Ja, inderdaad. En dat is ook een beetje gekomen waarschijnlijk om het spel te versnellen. Zodat dat niet een speler kan doen alsof hij de bal niet kan vangen of hem niet ziet.
0: Oh, hoe heet dat? Tijdrekken?
6: Ja.
0: Oh.
6: Ja. En bij langs de korte zijde bij de keeper, daar heb ik ook nog gezien nu, ik let erop, daar staan nog wel ballenjongens die de bal naar de keeper gooien.
0: Oké, en zijn het allemaal ballenjongens of zijn er inmiddels ook ballenmeisjes?
6: Ja. Ik had ook een mailtje gestuurd, ik was zeer politiek correct geweest. Ik schrijf ballenjongens en meisjes, maar de afstand is te groot om te zien of er...
0: En dat is natuurlijk uiteindelijk het beste.
6: Ja.
0: Dat we gewoon helemaal geen onderscheid maken.
6: Ik heb wel gezien dat je ballenjongens en meisjes hebt op het stadion zitten.
0: Netjes. Goed.
6: En ik heb nog een aanvulling op de gekleurde schoenen.
0: Oké, ja, snel. Nog een half minuut voordat Marnix Ampersen gaat nieuws lezen.
6: Oké. Dat is iets wat al sinds 1970 speelde. Dat je een Engelse speler, Alan Ball, die kwam met witte schoenen.
0: Ja.
6: En die werden toen enorm verkocht. En dat is een doorlopende ontwikkeling geweest. En Clarence Seedorf speelde in 1998 met oranje schoenen. En toen was er een Franse speler in 2008, die speelde roze schoenen.
0: Roze, toen al!
7: Samen Max. NPO Radio 1.
8: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. Max.
9: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Nou, Nou, dan gaat het hartstikke goed met de nieuwe vragen. Die worden allemaal vlekkeloos beantwoord. Maar de vragen uit het begin van dit programma... die staan een beetje te verdorren op mijn lijstje. Dus mocht je een antwoord weten... dan zou het fijn zijn als je de boel opfrist en belt naar 0800-1121. Of je mailt naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of je stuurt een reactie via X of via Facebook. Of je stuurt een appje, wat kun je toch een hoop hè, in dit programma. Een appje sturen via de NPO Luister-app. Je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. De chat is trouwens heel rustig, dus als je echt een beetje aandacht wil... dan kun je daar terecht. En meekijken kan op NPO 1 Extra. Nou, wat willen we nog graag bespreken? Waarom houden Aziaten hun jas aan als ze uit eten gaan in televisieseries? En waarom zetten we onze handen in onze zij als we een statement maken? Of mannen, als ze even uitstaan te rusten. Klaas is nog op zoek naar Ico Poel. Klaas moet afscheid nemen van het leven en wil heel graag dat Ico erbij is als hij een bijeenkomst organiseert. Pablo die is op zoek naar een afstandsbediening voor 6 verschillende apparaten tegelijk. Robert die wil weten wat er in talkpoeder zit en wat de relatie is met asbest. En Henk die vraagt zich af sinds wanneer we bij de radio muziek uit computers draaien. Ik kan nog steeds niet helemaal opkomen wanneer dat begonnen is. Dat ik geen cd'tjes meer hoefde op te halen. Henk wil weten of er meer hoge drukgebieden voorkomen door de opwarming van de aarde. En Sonja die ergert zich aan de vijver op het Museumplein... dat na jaren nog steeds er geen water in die vijver zit. Hoe kan dat? 0800-1121. Maar nu is het 4 over 4, traditioneel het moment... dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max... op NPO Radio 1.

0: versie, de disco-versie van Santa Esmeralda van House of the Rising Sun. Erson.
1: Erson. Ja.
0: Erson.
1: Dat ben ik, ja.
0: Hi.
1: Dat ben ik. Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Zeg ja. Het eens.
1: Weet u waar ik me aan erger?
0: Nee.
1: Ik ben 1995 naar Nederland gekomen.
0: Ja.
1: En sindsdien heb ik één ding gedaan. Mijzelf in Nederlands uit te drukken.
0: Ja.
1: En het heeft mij wel gelukt. Mm-hmm. Als u mij kunt begrijpen.
0: Nou, gaat best redelijk, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alleen waar ik me aan erger... Ik werk in transportsector, in logistiek sector.
0: Mm-hmm.
1: Als je Nederlands niet... Of Engels bedoel ik, sorry. Als je Engels niet goed beheert... dan ben je nergens welkom meer.
0: Oh.
1: Weet u waar dat vandaan komt?
0: Nee.
1: Alle medewerkers die in logistiek sector werken... die kunnen alleen maar of Pools... of Russisch... of andere vreemde talen beheersen, behalve Nederlands.
0: Ja.
1: En ik heb zoveel moeite daarover, want mijn Engels is niet zo perfect, als ik eerlijk mag zijn.
0: Nee.
1: Maar ik kan me overal in Nederlands uitdrukken, maar dat helpt helaas op dit moment niet meer.
0: Mm-hmm.
1: Als je Pools kan praten, of als je Russisch kan praten, dan ben je overal verstandbaar. Maar als je Nederlands praat, dan ben je nergens gehoord, helaas.
0: Oké, dus als ik het goed begrijp...
1: Ja.
0: Dan kun je dus... Ja. Kun je dus... als je in de transportsector werkt...
1: Juist.
0: Minder snel aan een baan komen als je Nederlands spreekt... dan wanneer je Engels spreekt.
1: Dat is bijna... waar wat u zegt. Ik heb mijn best gedaan om Nederlands te leren. Waarom? Omdat ik in Nederland aan het leven ben.
0: Ja.
1: En ik heb mijn best gedaan om deze taal, prachtige taal trouwens, te leren. Om mijn eigen verstandbaar te maken tegenover mijn collega's of andere mensen.
0: Ja.
1: Maar op dit moment... Of u Nederlands praat, of u Duits praat, heeft totaal geen specialiteit meer. Waarom? Omdat u zelf overal, of in Pools, of in Russisch, of in andere vreemde taal moet uitdrukken. Nee. En dat heb ik allemaal niet geleerd.
0: Nee, dat snap ik. Ja, nou ja, vreemd, maar het is niet echt een vraag waar een antwoord op kan komen.
1: Nou, de vraag is eigenlijk, ik kom zelf uit Turkije.
0: Mm-hmm.
1: Als een allochtoon zijnde, of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest Nederlands leren om mijzelf duidelijk te kunnen maken. En... wat er bij mij is opgelegd, moet er eigenlijk bij de Poolse mensen ook opgelegd worden.
0: Ja.
1: Dat ze hun zelf in het Nederlands moeten uitdrukken dan in een andere vreemde taal.
0: Ja.
1: En ik vind dat een beetje dubbelzijdige taferelen.
0: Mm-hmm.
1: Als je Turk bent, moet je Nederlands leren, maar als je Pools bent, hoef je niks leren. Sorry.
0: Mm.
1: En dat botst een beetje.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Want ik zie ook ontzettend veel Nederlandse oude collega's van mij... die een beetje moeite heeft in zichzelf in een andere vreemde taal moeten uitdrukken.
0: Ja.
1: Want ik ben niet de enige die daar een probleem ervaart. Zelfs een collega die Kees of Jan heet en die Nederlands... goed beheerst, maar Engels niet zo goed beheerst.

0: daarover moeite mee.
1: Oh ja, ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het. Ja, ik snap ook de frustratie wel. Ja.
0: Daarom heb ik liever dat iedereen minstens Nederlands moet leren aangezien hun afkomsten.
1: Ja. Nou, het zou mooi zijn als iedereen gewoon Nederland inkwam en binnen een jaar vloeiend Nederlands sprak.
0: Want ik moest ontzettend veel fases doorgaan, mevrouw. En ik vind het helemaal niet erg dat ik die fases moest doorgaan.
1: Wat moet je? Veel?
0: Fases.
1: Vaders?
0: Fases. Met een zet. Fases.
1: Fases?
0: Ja.
1: Door?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat vind ik allemaal niet erg, want ik kan me best duidelijk maken als ik alle fases op een goede manier doorloop.
1: Ja.
0: Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik vind het ontzettend jammer dat bepaalde mensen zulke fases moeten doorgaan. In plaats van mensen die uit Litouwen komt. Mensen die uit Poland of hoe je dat noemt.
1: Maar waarom, Ersen, waarom denk je dat zij geen Nederlands hoeven te leren dan?
0: Omdat zij gebrekkig Engels praten of Pools.
1: Ja.
0: Is het al probleem geregeld hier in Nederland, helaas.
1: Waarom? Omdat.
0: Want 9 van 10 collega's van mij, wat vroeger Hollandse, Nederlandse mannen waren, zijn nu Poolse mannen geworden.
1: Ja. Ja.
0: En 9 van 10 collega's van mij.
1: En daar wordt rekening mee gehouden.
0: En 9 van 10 collega's van mij, omdat ze Pools zijn.
1: Ja.
0: En omdat alle werknemers bij de bedrijven die ik heen en weer ga, zijn ook Poolse mensen zijn.
1: Oh ja, dus ze verstaan elkaar.
0: Ze verstaan
1: en heb jij
0: elkaar.
1: Nederlands geleerd en dan verstaan ze jou niet.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan om Nederlands te leren. Ze begrijpen het niet.
1: Ja, had je nou maar Pools geleerd, Ersen?
0: Ik had liever een Pools geleerd, maar maar ik ben blij om Nederlands geprobeerd te leren, zodat ik met u over deze probleem kon communiceren.
1: Nou ja, en het is knap, want het is vanuit het Nederlands of vanuit het Turks naar het Nederlands is niet makkelijk.
0: Nee, totaal niet.
1: Dus
0: sorry.
1: Het is heel knap, ja.
0: Het is ontzettend moeilijk. En ik heb een hele hoge frustratie. Waarom ik mijn Nederlands heb verbeterd in plaats van mijn Engels, bewijs van spreken.
1: Ja,
0: En soms kom ik zelf ook niet helemaal uit, hoor, met wat communiceren betreft met bepaalde mensen. Maar in transportsector hier in Nederland, in logistiek sector, kunt u vanuit gaan, had je beter Engels of Pools had geleerd in plaats van Nederlands.
1: Ja, maar goed, dat die ontwikkeling. Ik denk dat jaren geleden mensen daar ook zo over dachten met de Turks. In bepaalde sectoren.
0: Weet u waar ik me aan ergert eigenlijk?
1: Waar erger je nu nog weer aan, Ersen?
0: Op dit moment. Maakt niet uit, aangezien uit welke land je komt. Je moet verplicht zijn om deze taal, prachtige taal, Nederlandse taal, klein beetje te gaan leren in plaats van in je eigen taal te lullen. Sorry dat ik zeg.
1: In vloeiend Nederlands. Nee, de boodschap is duidelijk, Ersen. Ik denk niet dat wij zo midden in de nacht iedereen gaan overtuigen van om vloeiend Nederlands te leren. En ik ben bang dat het ook niet iedereen lukt zoals het jou gelukt is.
0: Nee.
1: Maar de boodschap is doorgekomen. Dank je wel.
0: Ik dank u ook vriendelijk dat u voor mijn tijd heeft besteed om mij te luisteren.
1: Goeienacht nog, Ersen.
0: Insgelijks.
1: Doeg. Dick.
2: Goeienacht, met Dick Bruin.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Hoi, zeg het eens.
2: Nou, ik heb heel veel bewondering voor die vorige spreker.
1: Ja, dat hij zo goed Nederlands geleerd heeft. En dat hij nu boos is dat Poolse mensen geen Nederlands leren.
2: En
1: ja,
2: dat hij durft te bellen naar jou en strekt zijn boosheid uit.
1: Ja, heel goed.
2: Ik heb heel veel bewondering voor.
1: Lekker je gang, ja.

0: Ja, en ik heb het ook meegemaakt door met Poolse mensen. En ze verdomme, oh, mag ik dat zeggen?
1: Nou,
0: dan mag ik niet zeggen,
1: maar weet je, sowieso ben ik graag de advocaat van de duivel. En ik weet natuurlijk, kijk, ik spreek veel vrachtwagenchauffeurs natuurlijk zo. Ja. Als je 's nachts werkt. En veel vrachtwagenchauffeurs rijden ook 's nachts. Ja. En ik snap de oefenloze frustratie. Want er komen heel veel mensen uit die regio die hier dan gaan rijden en die dan bepaalde hoe zeg je dat, diploma's of dingen niet hoeven te halen, omdat dat daar anders geregeld is. En super frustrerend natuurlijk allemaal.
0: Ja.
1: Ja, dat is een narigheid. Maar goed, je kunt het, vind ik, mensen nooit kwalijk nemen omdat ze uit Polen, waar ze heel weinig hebben, hier naartoe komen om te hopen wat extra geld te verdienen.
0: Ja, snap ik. Maar leer dan in ieder geval, net als met zwemmen, in ieder geval diploma A. Dat je in ieder geval kan zwemmen.
1: Ja, maar probeer het maar eens. Als je uit Polen komt en 's nachts moet rijden.

0: narigheid. Maar goed, je kunt het, vind ik, mensen nooit kwalijk nemen omdat ze uit Polen, waar ze heel weinig hebben, hier naartoe komen om te hopen wat extra geld te verdienen.
1: Ja, snap ik. Maar leer dan in ieder geval, net als met zwemmen, in ieder geval diploma A. Ja. Dat je in ieder geval kan zwemmen.
0: Ja, maar probeer het maar eens. Als je uit Polen komt en 's nachts moet rijden om dan ook nog even Nederlands te leren.
1: Ja, diplomaatje A.
0: En je weet ook, het is allemaal voor seizoenen. Want op een gegeven moment gaan ze weer terug. Ja. En dan moeten ze volgend jaar in Frankrijk gaan rijden. En dan moeten ze eventjes weer Frans gaan leren.
1: Ja, dan zou ik een voorbeeld geven wat ik meegemaakt heb met Poolse mensen.
0: Ja, als je maar niet de indruk wekt dat alle Poolse mensen stom zijn.
1: Nee, ze zijn niet stom.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik geef een voorbeeld. Ik werk in een groentesnijderij in Warmenhuizen.
0: Och, ja.
1: Daar werkt een Poolse man.
0: Ja.
1: En die weet niet wat een wortel is en die weet niet wat peen is. Nou, dat je niet weet wat peen is, dat snap ik. Maar dat je wel weet wat een wortel is. En dan gaat de wortel in een andijviezakje. En dan heb je de hele vrachtwagen vol met wortel in een andijviezakje. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Oh.
1: En toen ben ik gestopt met werken bij VZ in Warmenhuizen.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze werken zo hard. Nou, ik dacht het niet. Het zijn tegenwerkers.
0: Nou,
1: mag ik dat zeggen?
0: Nou ja, dat mag je van mij zeggen. Ja. Maar toevallig ken ik een Oekraïner die in een groentebedrijf heeft moeten werken. Die overigens wel binnen een week van alle groenten de Nederlandse naam wist.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar het is wel allemachtig hard werken.
1: Ja, nou, ik hou
0: het
1: zoveel wortel.
0: Het is zo hard werken.
1: Ik hou zoveel wortel.
0: Ook in een andijviezakje? Ook in een andijviezakje.
1: Ook nee, dat niet.
0: Dat
1: dan,
0: niet.
1: Dan raak ik in de war.
0: Zeg Dick.
1: Dick
0: Bruin, heb jij nu je handen in je zakken? Of op je heupen? Ja,
1: ja, ik doe de zevensprong. Ken je de zevensprong?
0: Nee.
1: Dat is de dans die ik geleerd heb. Heb je wel gehoord van de zeven?
0: Heb je wel gehoord van de zeven sprong?
1: Ze zegt dat ik niet dansen kan. Nou, ik kan dansen als een edelman. Dat is één, dat is twee. Dat is dikke tante Kay. Met je handen in de zij.
0: Dus dikke tante Kay had de handen in de zij?
1: Ja. In de zevensprong. Dat is het eerste dansen wat ik geleerd heb van mijn broer. De volksdans, de Hollandse volksdans.
0: Ach, en daar ga je dan.
1: Ja,
0: ja.
1: In de volksdans. Ja,
0: maar Tante Kay had ook wat te vertellen. Want ik zie nu Tante Kay voor me, die met de handen in de zij staat. Maar ook om te vertellen dat... Dat je niet je wortels in een andijviezakje moet doen.
1: Ja, en hij heeft de meneer heeft helemaal gelijk. Ik ga voor mezelf staan, betekent dat. Ook al ben ik dikke tante Kay, dat ben ik. Snap je?
0: Staat genoteerd, Dick, dankjewel.
1: Oké, okay, fijne uitzending.
0: Doeg. Paul.
2: Paul, de drogist.
0: Hallo. Dag, Paul.
2: Een drogist weet alles van talkpoeder.
0: Nou, pas maar op, want er zit asbest in, heb ik net geleerd.
2: Ja, nou, dat is een iets in het leven gekomen. Omdat uit China komt de talkpoeder, namelijk uit de bekende talkpoedermijnen of de speksteenmijnen. En ik moet trouwens ook even eerst zeggen dat speksteen, dat is een gesteente. En dan maken de beeldhouwers, de beginnende beeldhouwers vinden dat leuk om daar goed op te oefenen. En dat is een gesteente. En talkpoeder, dat is een verbinding met magnesium, silicium, silaat en zuurstof. Dat is een poederachtig materiaal. En die bestaan er liggen dus hele bergen in de Middellandse Zee, eilandjes, die bestaan helemaal uit die verbindingen magnesium, silicium en zuurstof. En dat is de bekende talkpoeder. En dan heb je ook nog het kaolin, de witte klei. Het is de bolus alba. En het is ook weer een soort poederachtig materiaal wat in de cosmetica gebruikt wordt. En in babytalkpoeder. En die asbest, die is door die Chinese talkpoeder, er liepen wel eens aders van asbest door die mijnen heen. En het is dan slordig in het voedsel gekomen. Want talkpoeder is op zich niet... Het is niet giftig of zo. Want het wordt ook in medicijnen gebruikt. Het wordt in pillen gebruikt. Het wordt in shampoos of in droog shampoos zit het onder andere. En een heleboel cosmetica producten zit het ook. En door die gedoe met die... Met die asbest is er toen ook veel fabrikanten die talkpoeder op de markt

0: bedrijfsbranche is er veranderd in mindsetmail en reiszetmail. Zijn ze gaan gebruiken. En het vervelende van Johnson is toen geweest dat de bussen van Johnson, die waren die babytalkpoeder van Johnson, die deksel, die was niet goed gesloten of niet goed geproduceerd of weet ik veel. En als de moeders dan talkpoeder op de babytje strooiden, dan liet die deksel los en dan kwam er ineens een hele wolk talkpoeder. En het ademde die baby in. En er is toen ook, geloof ik, één of twee babytjes in Amerika, die zijn toen gestikt en is een
1: hele... Oh, nee!
0: Dat kan je natuurlijk verstikken gewoon.
1: Ja.
0: Dat is
1: heel erg.
0: Ja. Maar talkpoeder wordt in een heleboel producten gebruikt. En vroeger werd het veel gebruikt, talkpoeder, bij vrouwen voor de wrijving. Bij borsten en zweten en al dat soort dingen. En ook op het lichaam zelf en zweetvoeten en noem het maar op. Daar werd talkpoeder, maar tegenwoordig hebben ze er allemaal betere crèmes en gels voor dan talkpoeder. En nogmaals, talkpoeder is op zich niet gevaarlijk of giftig. Alleen als je het in zo'n wolk binnenademt, ja, dan kan je grote problemen krijgen natuurlijk.
1: Maar hoe zit het nou met die asbest?
0: Die asbest, dat kwam uit China. Die heeft die grote talkpoedermijnen, zeg ik het dan maar. Of speksteenmijnen, weet ik veel. En door die mijnen heen lopen aders van asbest. Die lopen daar doorheen. En bij het produceren, bij het opgraven, is dat niet goed gecontroleerd dat er nog asbest in talkpoeder zat. Nou, en dat is op de markt gekomen en daar zijn ze een beetje slordig mee geweest om dat niet goed te controleren. En ja, toen is er asbest ingekomen in talkpoeder. Maar heel even maar hoor. Maar daar hebben ze een enorme relf mee veroorzaakt. Dat er van alles en nog wat aan de hand was. Maar dat is heel even gebeurd.
1: Ja.
0: En dat is Jezus, dat is al 20 jaar geleden dat het gebeurd is. En ze hebben het er nog steeds over.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook. Het klinkt natuurlijk al wel als twee uiterste, babypoeder en asbest.
0: Ja, ja.
1: Maar het is zelfs zo dat Johnson & Johnson er bijna failliet en rechtszaken. En we krijgen allemaal berichtjes erover. Ja, hartstikke interessant. Ja.
0: Ja, het is gebeurd. Ze hadden het gewoon niet goed gecontroleerd.
1: Ja. Maar waar gebruikten ze dan dat asbest voor uit die mijnen? Was dat dan om daken te isoleren of zo?
0: Juist.
1: Bizar.
0: Gebruikten ze ook om de bekende speksteenkachels te isoleren. Ja, je had ook speksteenkachels met asbest. Die hadden dus het voordeel dat speksteen, dat wordt, als het warm wordt, dan blijft het heel lang warm. En dan die stenen, als je zo'n kachel hebt, en dat is ook met asbest om het gevaar voor het ontstaan van vuur.
1: Ja, brandwerend
0: magnesium en siliciumverbindingen, dat is dat speksteen ook. Dat kan dus ook op bepaalde temperatuur kan het ontvlammen. Vandaar dat ze daar dus dat asbest doorheen deden. Maar asbest is ook gewoon een mineraal. In die mineraalmijnen komen allemaal mineralen voor. En dat was toen een hele rel geworden. Maar dat zou ook in de babyvoedsel terecht zijn gekomen. Dat is helemaal nooit waar geweest, hoor. Dat zijn allemaal...
1: Ik krijg allemaal berichten. Ja, de mensen zijn altijd zo lief. Die gaan dan van alles doorsturen. Maar Robert, die stuurt mij ook dat er nog een claim liep tegen Johnson & Johnson van 3000 verschillende mensen. Over de gevolgen van... even kijken hoor, ik zat hier eventjes... asbest in babypoeder zou kanker veroorzaken. Duizenden mensen hebben in het Verenigd Koninkrijk een rechtszaak aangespannen. Dat is uit 2025.
0: Nou, dat is mij totaal niet bekend.
1: Miljarden betalen, juni 26. Lopen de zaken nog, ja.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat er dus toch nog asbest in die talkpoeder terecht is gekomen.
1: Maar ja, of dat iedereen die het gehoord heeft, want in Amerika zijn ze natuurlijk dol op rechtszaken. Dus zijn ze nog steeds bezig met rechtszaken. Hier 68.000 talkpoeder lawsuits, rechtszaken.
0: Ja, lopen er nog. Ik geloof het al.

0: allemaal, Astrid, tegenwoordig hoorde je van die hele gekke dingen allemaal.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment hoorde je helemaal nooit meer wat van en dit en dat en zus en zo. En ja, goed, dat kan, dat weet ik niet. Ik heb in mijn vakbladen ook nooit die berichten gehoord hoor, over die talkpoederprocessen. Ja. En klachten en weet ik veel
1: maar
0: allemaal.
1: Maar dit is wel zo'n goed verhaal. Dit gaat natuurlijk, of goed verhaal. Dit is een verhaal dat mensen doorvertellen. Dus dat gaat natuurlijk een eigen leven leiden. Ja.
0: Er wordt het eentallig poedervergiftiging en op een gegeven moment zijn het 68.000.
1: Nou ja, je kunt het wel proberen.
0: Maar
1: ja.
0: talkpoeder, als het goed geproduceerd is en bereid is en goed geoogst is, of hoe noem je dat, gemijnd is.
1: Ja, goed gemijnd en goed gecontroleerd, gezuiverd.
0: Absoluut niet gevaar. Maar weet je wat ik ook nog even een opmerking wil maken? Dat ik sta me stom verbaasd dat de laatste tijd een heleboel mensen verkouden zijn. En hoesten en griepen en neus verkouden. En nou is er een artikel verschenen in het vakblad waarin staat dat die airco's, en vooral die goedkope airco's, die wordt de lucht niet goed van gefilterd. Dus als je een airco hebt en er komt iemand op visite bij je en die is verkouden, er is no time, is de hele familie verkouden. Want die airco die spreidt die virussen, die bacteriën en noem het maar op. Die goedkope airco's hoor. Dus het is een goedkope airco aanschaffen is om meerdere redenen. Niet alleen omdat die dus ook het milieu het klimaat belast. Omdat hij uiteindelijk, doordat we meer airco's gaan gebruiken, gaan we meer energie verbruiken. Dus het is een energieverhaal. En als je het vertaalt in een heleboel mensen gaan airco's gebruiken, dan heeft dat grote invloed op onze energie. Klimaattoestand, allemaal. Dat zie je bijvoorbeeld ook in dat Texas, dat het 70-80% van de stikstof en energie, die levering van die energie, vooral in Amerika, die wordt nog gewoon met olie en gas, wordt de energiecentrales daar geleverd. En als je dat dan gaat vertalen van een airco gaat gebruiken bij je gewone energieverbruik in je leven. En dan gaan miljoenen mensen dat doen. Moet je eens kijken, dat is een enorme belasting van het klimaat. En daarom is een airco eigenlijk ook, ja goed, als je zegt van mensen die het nou warm, heel warm hebben, ik kan me voorstellen, die willen dus gauw nog even een airco aanschaffen. Maar ze kunnen veel beter de meer bomen in de steden plaatsen en de gebouwen veranderen en weet ik veel. Ja. Om op lange termijn nou, met de temperatuur.
1: En wat ik merk bijvoorbeeld bij mijn kinderen, dat ze meteen al gaan piepen dat het te warm in de slaapkamer is. Terwijl ik denk, ja, het is zomer, het is warm.
0: Ja, en het is maar even. ik heb het hier ook bloedheet. Het is hier 31
1: graden. Ja, ik vind nu mag iedereen van mij even de airco aanzetten. Van mij, hè?
0: Als je het vertaalt dat het slecht is en dat het niet goed is, dan kom je op het klimaat klaar. Dat beïnvloedt het klimaat, dat is slecht. Ja. Uiteindelijk de warmte die je dan. Je maakt de aarde warmer, zo moet je het zeggen.
1: Nou, dat wel. Ja, uiteindelijk.
0: Daar gaan problemen mee.
1: Nou, ik krijg nog een appje van Hanneke die ik aan de telefoon had. Want die zegt inderdaad wat jij ook zegt. Dat het kan zijn dat babypoeder of talkpoeder vermengd is met asbest. Omdat inderdaad in die mijnen dat met elkaar gemixt is. Dus je moet er inderdaad wel mee opletten. Maar ik hoor iedereen ook dat je nu maispoeder kunt gebruiken.
0: Ja, nou, nee, moet er gebruiken. Het wordt mee eens alle talkpoeder die ik eigenlijk verkoop. Maar ja, ik verkoop het bijna nooit meer, hoor. Dat is allemaal mais, zetmeel en rijst, zetmeel. Het zit helemaal geen talk meer in.
1: Nou, hoop geleerd.
0: Dus hoeven ze ook niet bang voor te zijn en zo.
1: Dankjewel.
0: Maar het is ook goed lekker vochtabsorberend en zo. En wrijvingsverminderend en alle toestanden. Nou, dank je. Ja, oké.
1: Jij bedankt, Paul.
0: Jou

0: Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hoek was dat. Even kijken hoor, wat mis ik allemaal nog? Ja, we komen er echt niet achter vannacht waarom er al 3 jaar geen water in de vijver op het Museumplein staat. Dus ik weet dat er altijd veel mensen wakker zijn in Amsterdam, zeker nu. Het is warm. Waarom hebben jullie geen water in de vijver op het Museumplein? 0800-1121. Komen er meer hoge drukgebieden door opwarming van de aarde? Sinds wanneer draaien we op de radio muziek via de computer en niet meer van cd's? Weet iemand of Pablo ergens een afstandsbediening kan aanschaffen waar die 6 verschillende apparaten op aan kan sluiten? Heeft iemand nog een tip in de zoektocht naar Ico Pool uit de buurt van Groningen, met een broer die Theo heette, waarschijnlijk nu Ruby heet. En dan zou Klaas de Vries daar heel erg blij mee zijn. Christophe die wil weten waarom we onze handen in de zij zetten. Lisette die valt het op dat als ze series kijkt uit China of uit Korea, dat de mensen in die serie hun jas aanhouden als ze uit eten gaan. Weet iemand waar dat door komt? En Ersen die vraagt zich af waarom Poolse mensen die in Nederland komen werken geen Engels hoeven te leren, maar zelfs soms in het Pools worden te woord worden gestaan in de transportsector. 0800-1121. Dat zijn alle vragen nog. Dus mocht je kunnen en willen helpen, pak dan even de telefoon en bel 0800-1121. Charlotte.
1: Hoi Astrid.
0: Hallo Charlotte.
1: Ik heb hier voor mij het boek Rapport van de Club van Rome.
0: Oh, lekker leesvoer voor als je niet kunt slapen tijdens de warmte.
1: Nou, het is erg ingewikkeld met allerlei wiskundige formules die ik niet begrijp.
0: Nee.
1: Maar wat ik wel heel vervelend vind, is dat ik in het verleden al meerdere keren politieke partijen heb aangeschreven en benaderd over dit boek. En het gaat natuurlijk over de klimaatcrisis. En dit boek is in 1972 uitgegeven. En nu deze week het opeens code rood is, begint men daarover. En ik denk, ja, het lijkt wel een beetje alsof het of verdronken is, dempt men de put.
0: Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel vrij algemeen bekend dat we al best lang weten dat we de aarde en de grondstoffen aan het uitputten zijn. Maar dat mensen uiteindelijk toch allemaal het liefste vannacht zelf de airco aan hebben staan, in plaats van dat we met z'n allen besluiten dat we niks meer gebruiken.
1: Ja, dat gaat om hetzelfde van de taxbelasting van vliegen. Iedereen mag nog 3 keer naar Thailand vliegen.
0: Ja.
1: Ik ben het er allemaal niet zo erg mee eens.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar goed, ik vind het gewoon bizar dat de filosofie die in 1972 al door de Club van Rome werd uitgeschreven, dat nu het kwartje pas gaat vallen, terwijl de wereld al aan het vergaan is.
0: Maar het kwartje valt helemaal niet.
1: Nog niet voldoende.
0: Maar het kwartje valt. Ik bedoel, er zijn best wel veel mensen die hun uiterste best doen. Maar het zijn allemaal toch nog steeds te veel druppels op te veel gloeiende plaat.
1: Wat bedoel je daarmee te zeggen?
0: Nou, dat in het precies wat jij zegt. We weten allemaal dat de aarde opwarmt en dat er te weinig energie is en dat we er naartoe gaan dat er te weinig water is. Maar uiteindelijk staan we zelf, tenminste, ik heb het over mezelf, staan we toch weer een kwartier onder de douche in plaats van 3 minuten.
1: Nee, ik douche maar 1 keer in het half jaar.
0: Wat?
1: Ik douche maar 1 keer in het half jaar.
0: Oké.
1: Maar ik ben wel schoon.
0: En wanneer komt dan het moment dat je denkt, ik ga nu wel douchen?
1: Als mijn zus op bezoek komt.
0: Dan ga je dan douchen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, nou ja, dan kijk, als iedereen dat zou doen, dan zouden we denk ik de aarde langer draaiende kunnen houden.
1: Ja, je kan mijn waterrekening terugzien.
0: Ja.
1: Ik voel je ook mijn tuin niet meer. Ik geef planten water af en toe met een beetje gieter. Maar ik vind dat je er allemaal zuinig mee moet zijn.
0: Ja.
1: Ik vind het wel bizar dat ik een regenton kan aanschaffen aan een zon van bijna 200 euro.
0: Wat?
1: Daar krijg ik geen subsidie voor.
0: Nee, maar ja, je kunt ook niet overal subsidie voor krijgen natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, ze mogen toch wel voor bepaalde dingen een stimulans geven.
0: Ja, maar ja, wie zijn ze? Als ze dat deden, dan zouden we sowieso natuurlijk... Als ze zouden doen wat jij wilde of wat ik wilde... Dan zou
1: de
0: het
1: overheid.
0: Sowieso... Ja, maar
1: de overheid komt...
0: Maar de overheid, die worden beïnvloed doordat andere mensen andere dingen willen, Charlotte.
1: Nou, dat geloof ik niet helemaal.
0: Oh. Maar, had je ook een vraag?
1: Ja, de vraag is wat andere mensen denken van het rapport van de Club van Rome. Het zal ze waarschijnlijk met de meeste mensen niet zoveel zeggen.
0: Nee, ik denk dat dat al de basis is. Dat de meeste mensen
1: maar
0: niet eens meer weten wat dat was.
1: Het is wel jammer dat de klimaatcrisis toen al voorspeld was.
0: Ja.
1: En wat we daar nu mee willen doen.
0: Ja.
1: Dat is mijn vraag. Wat willen we met de klimaatcrisis doen?
0: Ja, nou, als iemand daar een antwoord op heeft, mag ook in een appje. Of even bellen. 0800-1121. Ik ga een poging doen, Charlotte.
1: Ja, en regentonnen moeten gesubsidieerd worden.
0: Een subsidie voor de regentonnen. Oké. Okay. Het staat zwart op wit dat het is gezegd.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dag, Charlotte. Karin.
2: Goedenavond of goeienacht.
0: Hi, dag Karin.
2: Hi, ik weet het antwoord op de vijver op het museumplein.
0: Oh, fijn. Ja.
2: Ja, nou, die is leeg vanwege een grondige renovatie. Hè?
0: Ja.
2: Die oude vijverbak, die lekte al jaren. En om de structurele schade en het waterverlies op te lossen, hebben ze die bak compleet gesloopt en opnieuw opgebouwd. Maar waarom er nog geen water in staat, zolang er in die directe nabijheid van de bak nog steeds met zware grond en bomen en bouwmaterialen worden gewerkt, blijft dat water eruit. Want er zijn nieuwe kwetsbare filtersystemen in die bak gezet. En met dan niet dat die gelijk verstopt raken met bouwstof of modder.
0: Maar uiteindelijk is in Amsterdam... In Amsterdam wordt er altijd gebouwd.
2: Ja, maar ze willen dit project eerst afronden.
0: Oké, okay, die renovatie van het Museumplein of
2: ja,
0: dit hele stuk? Oh, oké. Okay. Ja,
2: ja, de kiosken, de bomen en er zijn veel bomen worden aangeplant. En als die allemaal zijn afgerond, en dat gebeurt ergens in 2026, dan komt er weer water in die bak.
0: 2026?
2: Ja.
0: Oh, dus dit jaar
2: dus
0: nog?
2: Dit jaar, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, laten we hopen dat dat een stukje zomer nog met water kunnen we mee.
2: Ja, dat
0: zou
2: is
0: leuk
2: de vraag,
0: zijn.
2: Maar dat is het plan.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Fijn dat we het weten, Karin.
2: Oké,
0: goed.
2: Doeg. Fijne nacht.
0: Jij doei. Ook. Hoi. Marijn?
3: Ja, hallo.
0: Hallo.
3: Ja, ik heb ook wat over de watertoestanden in Amsterdam.
0: Oh, ja. Kreeg je mee wat Karin net zei?
3: Ja, ik heb het gehoord.
0: Okay.
3: Maar het gaat niet alleen maar om die ene bak daar. Het is in heel alle vijvers en watervallen en fonteinen. Daar is iets mis mee met de aanbesteding. Er was een 5-jarig onderhoudscontract met verschillende aannemers. En dat hebben ze vergeten te verlengen.
0: Nee.
3: En daardoor is het onderhoud gestopt. Zijn de watervallen niet aangezet. En fonteinen en dat soort dingen. En nu zitten ze weer met die aanbesteding. Die natuurlijk op zijn Nederlands keurig Europees zou moeten. Ja. En dat betekent dat ik op mijn plein hier ook een waterval heb. Waar het in ieder geval ook de afgelopen 3 jaar al mis mee was, omdat het onderhoud steeds minder werd. Vroeger, ik woon hier al meer dan 30 jaar, kwam iedere week werd die waterval, kwam schoon water in. Alles werd verschoond, schoongemaakt, schoon water erin. En had je een week goed water. Behalve als iemand er een fles afwasmiddel in gooide en het leuk begon te schuimen.
0: Dat is wel grappig, maar ook, ja. Oké, okay, ja. Maar welk plein woon jij aan dan?
3: Het Zuiderkerkhof.
0: Daar heb je ook zo'n
3: Ja, er is een waterval langs een muur. Okay. En daar is ook al een paar jaar is het onderhoud daar heel slecht van. Dus het water werd steeds viezer. En nou zijn er dus dingen verstopt en lopen er is in installaties die zijn verwaarloosd en niet goed onderhouden. En daar zijn nu allemaal problemen. En dus die onderhoudcontracten die gestopt waren. En dus die aannemers die zijn niet op 1 mei weer begonnen met al die kranen open te draaien.
0: Oh.
3: En wij zijn hier op het plein ook al eindeloos bezig om dat weer op gang te krijgen. Dan zijn ze er. Een paar weken geleden hebben ze er wel weer water in gedaan. Maar de pomp doet het niet. Dus na 3 weken of 2 weken was het water compleet groen en vervuild. En toevallig zag ik gisteren dat ze er dan weer schoon water in hebben gedaan in die bak. Maar ja, het loopt niet. Want het komt van meer dan, ik denk, 1 meter of 10 omhoog. Of 8, ik weet niet precies. Loopt het water langs een glazen spiegel naar beneden, naar het bak, naar het bassin. En dat loopt continu de hele dag langs die spiegels naar beneden. En ik vind het altijd heerlijk als dat water daar loopt. En dat is ook verkoelend. En nou, die verkoeling van al die fonteinen heb je nu niet in de stad. Want dat werkt ook verkoelend in een stad. Niet alleen bomen, maar ook fonteinen en watervallen. En dat is dus een puinhoop. Het draait niet. Het is, de aannemer had geen verlenging van het contract. Dus die is niet komen opdagen. En nou moet het opnieuw allemaal geregeld gaan worden.
0: Ik heb toch medelijden met de mensen die dit soort dingen op hun bordje krijgen.
3: Ik
0: kan er niks aan doen, maar ik denk dan, het is, je bedenkt met elkaar zo leuk zo'n fontein of zo'n waterval met een glazen plaat. En je denkt van, nou, dat doen we. En dan zorg je dat er geld voor is en een potje en een ding. En dat moet gebouwd en aanbesteed en gecheckt. En dan is het er en dan leuk en dan vergeet je dat je over 7,5 jaar ook nog steeds die waterval daar moet hebben. Ja, of over 12 jaar. Ja, precies. Maar
3: het is altijd goed gelopen, maar op een gegeven moment gaan ze bezuinigen.
0: Ja, en dan hopte.
3: Dat is net als alle bruggen en weet ik wat allemaal. En viaducten die nu allemaal aan het instorten zijn op de snelwegen. Ze vergeten het te onderhouden.
0: Maar mensen kijken gewoon niet verder dan die periode van 4 jaar. En denken van, nou ja, dan hebben we weer verkiezingen. En dan mag wie er dan uitkomt, die moet het maar oplossen of zo.
3: Ja, het zijn een stelletje amateurs, dilettanten die er gewoon.
0: Ja, maar dit is natuurlijk niet zo. Het is gewoon zo dat mensen bedenken iets leuks. Alleen je moet gewoon, als je namelijk alle nadelen bekijkt... van ja, maar hebben we dan over 5 jaar wel de aannemer... die dat allemaal nog netjes... en dan komt er natuurlijk in de basis al niet zo'n leuke waterval... bij jou op het plein. Omdat het te veel haken in de ogen heeft.
3: Dat is tientallen jaren prima aannemer geweest... en die bestaat nog steeds. Ja. En die had er echt wel door mee willen gaan... als die betaald was geworden. Ja. En als zijn contract was verlengd.
0: Ja.
3: Dus ik bedoel, dat is gewoon ongelooflijk kortzichtig en stom... om daarop te gaan bezuinigen. En om dan ook nog te vergeten dat je een contract moet verlengen.
0: Ja, maar aan de andere kant zijn er vast mensen geweest... die gezegd hebben, ja, het is waterverspilling. We hebben geen geld meer. En,
3: Nee, dat is onzin. Want dat heeft helemaal geen water te zijn... wat uit de kraan komt, bij wijze van spreken. Want in het Zuiderbad, in het zwembad in Amsterdam... daar komt ook krachtenwater in... wat gewoon gezuiverd wordt beneden in de kelder van het zwembad.
0: Ja, dat zou moeten kunnen.
3: Dat is helemaal geen drinkwater.
0: Okay.
3: Dus dat hoeft allemaal niet zo. Maar het bomen en watervallen... we zijn een Europese toeristenstad. Mensen komen voor die plekken. En bovendien, je wil ook verkoeling in de stad. En al die plekken geven ook verkoeling.
0: Ja.
3: En nu, de vroeger speelden daar kindjes in die bak. In het water zaten ze te spetteren met dit weer. En nu kan het niet meer. Vorig jaar al niet meer, omdat het te groen werd. Omdat ze het maar 1 keer in de 3 weken verversten.
0: Ja.
3: Terwijl het daarvoor altijd iedere week was. En ja, het is gewoon stom.
0: Dus dat is het.
3: Onnozel. Stom. Je bent een toeristenstad en je hoort het gewoon te onderhouden.
0: Nou, ik kan me erin vinden. Maar het blijft natuurlijk wel naar... Ook die vijver op het Museumplein, waar je dan ook nog eens pech hebt met de onderhoud en lekkage en weet ik veel wat allemaal.
3: Je bent dan maar hetzelfde verhaal, toch?
0: Nou, het schijnt, ik krijg dan weer appjes dat een ander verhaal is, maar sowieso is het jammer van alle water in de stad. Ja,
3: ja, die vijver in op het Museumplein, dat was natuurlijk van oorsprong een ijsbaan.
0: Nou, dat was degene die oorspronkelijk belde met de vraag. Zei het was van oorsprong een vijver en toen werd het een ijsbaan.
3: Oh, dat weet ik niet. Maar
0: dat
3: weet ik ook niet hoor.
0: Ja.
3: Dat het voor mijn gevoel in de jeugd van mijn moeder...
0: En een ijsbaan al was.
3: Dat het toen een ijsbaan was.
0: Maar
3: nog helemaal geen museumplein. Want toen was er nog geen museum en geen concertgebouw.
0: Ze hebben met het renoveren van het museumplein is dus iets misgegaan. En nog steeds is dat nog steeds allemaal niet opgelost.
3: Ja.
0: En dan in combinatie met jouw verhaal, lang verhaal kort, staat er nog steeds geen water in die vijver.
3: Ja, het is vreselijk.
0: Ja.
3: Het is ontzettend jammer, want het is, het had heerlijk geweest als er nou water was geweest.
0: Het was nu toch prachtig geweest. Nou, dank je wel voor je verhaal, Marijn.
3: Oké.
0: Succes met het water.
3: Jo.
0: Doeg. Ellie.
4: Ja.
0: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Wat zeg je?
4: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen. Ja, jij ook, goedemorgen. Het wordt al licht buiten, kan ik je vertellen.
4: Ja, daarom ja.
0: Ja.
4: Ik heb een vraag.
0: Ja.
4: Wat kun je doen tegen tintende en slapende handen?
0: Oeh. Ja, is medisch, hè, Ellie?
4: Ja, ik weet niet of dat er een huismiddeltje voor is.
0: Ja. Ja, ik vind dat altijd een beetje griezelig. Want als iemand nu tegen jou zegt... van je moet het insmeren met komkommerolie... en jij doet dat en het blijkt dat je een ernstige bloeddoorstroom... problemen hebt... Zit je met je komkommerolie?
4: Ja, dat klopt.
0: Dus je moet er sowieso even mee naar de huisarts... als je er echt heel veel last van hebt. Want als je handen veel slapen, dan zijn ze moe. Maar dan is het ook, heeft het ook met bloedsdoorloop te maken waarschijnlijk.
4: Het is mogelijk.
0: Ja. Ja, ik ben geen arts natuurlijk. Maar als je er echt veel last van hebt, moet je het wel even laten checken.
4: Ja. Maar ik dacht, dus misschien zo'n huismiddeltje of een...
0: Ja, een trucje, hè?
4: Ja. Ja, een trucje.
0: Ja, want hoe heb je er vaak last van?
4: Ja, daar heb ik ook geregeld last van.
0: En hoe vaak is geregeld?
4: Nou, alle dagen.
0: Iedere dag wel. Ja, moet je toch even laten checken, hoor.
4: Ja.
0: Even. Maar als mensen advies hebben, dan kunnen ze bellen naar 0800-1121. En misschien dat er inderdaad dan even, weet ik veel, koud waterbadje, warm waterbadje.
4: Ja, wie weet.
0: Ja, een beetje proberen. Slapen ze nu ook?
4: Ja, tenten.
0: Ja, op zich. Het is natuurlijk ook wel bijna 5 uur 's nachts.
4: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus niet alleen je handen, maar de hele Ellie zou feitelijk moeten slapen.
4: Ja, maar dan kun je geen nachtzuster luisteren.
0: Nee, precies. Nee, dat is, wat dat betreft zit je aan de goede kant van de twijfel. Ja.
4: Dat is ook ontzettend interessant.
0: Nou, ben ik blij om te horen. Ik hoop dat er iemand met een trucje voor je komt.
4: Ja, ik hoop van wel.
0: Goed, dag Ellie.
4: Nou,
0: dag. Doeg. Evert.
5: Goedendag.
0: Hallo Evert, zeg het eens.
5: Ik had een oplossing voor het milieuprobleem.
0: Oh, nou, zet ik de muziek even voor zacht.
5: Ja.
0: Ja, nou, kom maar door.
5: Nou, ik noem het Extinction Rebellion 2.0.
0: Ja.
5: Want dat is ik protesteer niet, want ze gaan toch gewoon door.
0: Ja.
5: Maar je moet gewoon echt rebellion doen. En op je balkon als je 1 of 2 bomen
0: planten.
5: Laten planten. En die op een bepaalde dag voor je deur trek je de stoep open. En dan planten we het iedereen.
0: Als iedereen gewoon 2 bomen plant?
5: Ja.
0: Nou, en het gekke is, je noemt het rebellion, maar op veel plekken mag het zelfs, hè?
5: Oh, dat is helemaal mooi.
0: Ja, misschien dan niet een boom,
5: maar wel... Ik ben het ook van plan om het hier te doen, hoor.
0: Ja, waar is hier?
5: Den Haag.
0: Oké, gewoon een boom voor de deur.
5: Ja, gewoon een boom voor de deur.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat nog best een goed idee is.
5: Ja, het wordt kokend heet in die steden helemaal.
0: Ja.
5: En als er 3 miljard bomen, dat hadden ze uitgerekend, wetenschappers. Maar dat is al van een paar jaar geleden.
0: Ja.
5: Maar ondertussen zijn er ook 3 miljard bomen verbrand.
0: Ja.
5: In die tussentijd. Dus we hebben 6 miljard bomen nodig, volgens mij.
0: Ja, nou, ja. Dan hebben we wat te doen morgen.
5: Ja. Maar als iedereen dat doet...
0: Ja.
5: Hè?
0: Dus in ieder geval weer groen in de stad.
5: 8 miljard mensen.
0: Ja.
5: Dan komen we een heel eind.
0: Oké, iedereen 2 bomen. Ik vind het een mooie oplossing, Evert. Dank je wel.
6: Samen Max. NPO Radio 1.
7: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay, net als Saoedi-Arabië, uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen. Zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Nou, net werkte het heel goed toen ik zei, bel nou alsjeblieft even om die eerste vraag te beantwoorden. Dus ik zeg nu, bel nou alsjeblieft even om de rest van de vragen ook te beantwoorden. Ten slotte zitten we in het laatste uur van Nachtzuster. Maar ja, je weet het, een nieuwe vraag kan altijd nog wel even tussendoor. Dus heb je vragen, heb je antwoorden, bel 0800-1121 of mail nachtzuster@omroepmax.nl. Kijk eens op X of op Facebook. Of stuur gewoon even een appje. Dus je pakt gewoon de NPO Luister-app erbij en je stuurt een berichtje naar Radio 1 en dan lees ik het hier. Of kom chatten op radio1.nl/nachtzuster, de pagina van dit programma. Daar kun je de chat aanklikken en je kunt meekijken op NPO 1 Extra. En waar gaat het allemaal over? Nou, Lisette wil graag weten waarom in Aziatische series de mensen die uit eten gaan hun jas aanhouden. Is dat een Chinees of een Koreaans gebruik om je jas aan te houden bij het eten? 0800-1121. Ersen die vraagt zich af waarom Poolse mensen vaak geen Nederlands leren of hoeven te leren als ze in Nederland aan het werk gaan. En Christos zegt waarom zetten we onze handen in de zij? Klaas is nog steeds op zoek naar Ico Pool. En we krijgen berichtjes van mensen die zeggen dat Ico te vinden is op MyHeritage. Een pagina waar je terecht kunt als je genealogisch onderzoek doet. Als iemand nu luistert en een inlog heeft voor MyHeritage, wil je dan even zoeken naar Ico Pool. Kijken of we hem kunnen vinden voor Klaas. Pablo die wil graag een tip voor een afstandsbediening waar die 6 apparaten mee kan bedienen. Henk wil weten sinds wanneer we muziek uit de computer draaien bij de radioprogramma's van de publieke omroep. En of er meer hoge drukgebieden komen door de opwarming van de aarde. Nou ja, Charlotte had het ook over die opwarming van de aarde. Die zegt, waarom doen we eigenlijk niks met dat rapport van de Club van Rome? Zij gaven in de jaren 70, er was een soort denktank, gaf in de jaren 70 al aan dat het mis zou gaan met het milieu. En nog steeds worden er natuurlijk geen grote maatregelen genomen. Wel veel maatregelen trouwens. Nou ja, net hoorden we van Evert de oplossing. Als iedereen nou even 2 bomen plant voor de deur, dan komen we een heel eind. Maar ja, waarom zijn er niet grotere milieumaatregelen? Ik denk dat dat de vraag is van Charlotte. 0800-1121.

0: Prachtig mooi vind ik het. De berkenbomen van Stephanie Struik. Klein beetje geïnspireerd, denk ik toch, door het dorp van Zonneveld. Ze is trouwens bezig met nieuw materiaal. Stephanie Struik gaat weer optreden ook. Ben ik heel blij mee om te horen. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waar je terecht kunt voor allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld waarom Aziaten als ze uit eten gaan blijkbaar volgens de televisieseries hun jas aanhouden. Of waarom er zo weinig wordt gedaan met het rapport van de Club van Rome dat er grenzen zitten aan de groei. En nieuwe vragen natuurlijk kun je ook doorgeven. Hendrik?
1: Ja, hoi.
0: Hi.
1: Klopt, daar ben ik. Ja, het ging eigenlijk mijn... hoe heet het dossier? Ging eigenlijk over waarom mensen, als ze overtuigd zijn van hun bewering, de handen in de zij houden. Maar ik heb geleerd op een workshop van een Chinese wijsgeer dat het vooral de dames zijn.
0: Oh!
1: Ja, dat zijn de dames. En die houden dus de handen in de zij.
0: Oké. Okay.
1: En de mannen, die doen het altijd, die gaan dan heel stoer met hun handen. Dan proberen ze hun armen zo dik mogelijk te maken, weet je wel? Kijk, onze staan.
0: Ja. Oh ja, ja, maar dat dus, doen vrouwen ook. Die maken ze zich breed. Ik heb deze uitzending al een paar keer mijn handen in de heupen gezet. En
1: ja.
0: En je kunt natuurlijk ook zeggen, sowieso hebben vrouwen betere heuprondingen dan mannen.
1: Ja, maar
0: het is wel meteen, als ik dat doe, dan krijg ik ook meteen wel een soort van daadkrachtig gevoel. Je maakt het toch breder. Je denkt toch van, ik ben er klaar voor.
1: Oké, terecht. Maar ja, het heeft ook met, volgens meneer Chi Su.
0: Ja.
1: Ik heb dus een workshop gedaan in 1983.
0: Oh ja, dat weet ik nog goed. Ja.
1: Ja, daar was je ook bij, toch?
0: 1983.
1: In de Prins Hendrikade. Ja. Dus ik ben zowel een Fries als een Amsterdammer.
0: Ja. En daar heb je geleerd dat het iets vrouwelijks is.
1: Nou, dat zijn vooral de vrouwen, die weten heel goed. Die gaan dus veel verstandiger met hun energiehuishouding om.
0: Huh?
1: Er is een soort, je moet dat beschouwen als een soort kringloop. Het zijn meridianen.
0: Oh, het is ook nog eens een keertje gewoon hoe het dan allemaal doorloopt.
1: Ja.
0: De energie gaat dan van je hartchakra beter naar je heupchakra.
1: Weet ik niet.
0: Denk
1: dat
0: ik.
1: Weet ik niet.
0: Oh. Nou ja.
1: Dat weet ik niet. Maar hij wist heel goed dat onderscheid te maken.
0: Ja. Nou, dus, weer wat geleerd.
1: Hoop ik.
0: Ja. Dankjewel, Hendrik.
1: Ja. Mag ik toch nog 10 seconden?
0: Nou, je mag van mij nog een halve minuut.
1: Oké, nou, dat vind ik hartstikke lief. Huh. Vorig weekend, ik ben toch een loyale luisteraar.
0: Mm-hmm.
1: Er was een dame en die zei, ik begrijp niet dat ik als ik van Noord-Holland naar Friesland wil over de Afsluitdijk,
0: ja,
1: dat ik dan 2 keer die bruggen tegenkrijg.
0: Ja.
1: Nou, er was dus een hele goede luisteraar die zei, ja, maar dat is over de Koopvaardij. Ja, kijk, de Koopvaardij, die gaat nu 1 keer voor.
0: Mm-mm.
1: Maar het is gewoon pech. Als je gewoon pech hebt. Ik kan je verzekeren, als je nu de Afsluitdijk overgaat, want ik woon hier zelf namelijk.
0: Ja.
1: Je kan nu gewoon rustig de brug over. En dan binnen 25 minuten heb je het hele traject afgelegd.
0: Oké. Ja, het is een beetje, Hendrik, we hebben het eigenlijk nooit over vorige uitzendingen. Want ten eerste weet ik niet eens meer goed hoe het met de vraag zat. En ik weet niet meer of de antwoorden al gegeven zijn. En als je dan de vraag herhaalt, gaan mensen daar weer over bellen. Komen de antwoorden die vorige keer al gegeven zijn. Dus daarom beginnen we altijd met een volledig schone lei.
1: Ja.
0: Maar dankjewel.
1: Ik vind het verbazingwekkend knap dat jullie dit programma nog steeds in leven kunnen houden. Want,
0: nou, dat doe ik niet, dat doe jij.
1: Ik doe het, ja. En,
0: ja.
1: Maar jij hebt toch ook een heel team achter je staan.
0: Nou, de portier heb ik.
1: Ja.
0: En dat was... Ja. Oh, nee, hebben we natuurlijk nog
1: andere,
0: online hulp.
1: Dit was een andere die ik tevoren
0: is een nieuwe portier?
1: Nou, ik weet niet de laatste, nee, maar de laatste keer dat ik een connectie kon maken met een van de, uw medewerkers.
0: Ja.
1: Die was niet prettig.
0: Oh, echt?
1: Ja, serieus. Ja.
0: Dat kan okay. me niet voorstellen. Er zijn echt alleen maar lieve portiers hier.
1: Ja, ik dacht het zijn allemaal...
0: Dat zul je er wel naar gemaakt hebben, Hendrik.
1: Nou, weet je, ik geef jou... we gaan daar niet over...
0: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Dit is wel het liefste programma ter wereld. Dus het is wel de bedoeling dat je goed ontvangen wordt.
1: Ja, daar ging ik ook vanuit. Ja. Dus daarom dacht ik, maar dat is al een jaar geleden. Dus dat moet ik er even bij zetten.
0: Een hele strenge portierprocedures hier, hoor.
1: Terecht.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Terecht.
0: Nou, ik zal het meenemen in de evaluatie.
1: Oké, alles is nu... hoeveel vragen staan er nog open?
0: 1, 2, 3...
1: Oké.
0: 4, 5, 6, 7.
1: Oké, weet je wat de finale kwijting is?
0: Ja, nu 8.
1: Oh, ja, dus finale kwijting. Oké.
0: Ja. Dat roep je gewoon, hè? Je denkt, ik roep een term.
1: Ik roep niet zomaar een term. Oh. Nee, dit gaat naar aanleiding. Dat ging over dat gebeuren met die Poolse vrachtwagen. Of het nou een chauffeur was of iemand die uit Polen kwam.
0: Ja.
1: Er werd op zeker moment Warme Huizen werd genoemd. Een dorpje boven tussen Alkmaar en Den Helder.
0: Ja.
1: Ja. In deze uitzending, hè? Een half uur geleden.
0: Ja.
1: Dus minus. Ging over wortels in andijvie. Weet je het nog?
0: Wortels in andijviezakjes.
1: Ja, wortels in andijviezakjes, ja.
0: Ja.
1: Precies. Nou, ik werd op zeker moment... Ik heb ooit gewerkt. Ik ben nu 5 jaar met pensioen. Ik werd door mijn leidinggevende op zeker moment gestuurd... naar Duitse Horn. Om bij een klant... een blik verf te halen. Nou, zegt hij, als je terugkomt, dan heb ik weer een nieuwe opdracht voor je.
0: Oh.
1: Nou, zegt hij, ja, ik heb een nieuwe opdracht, zei deze leidinggevende. Want ik ga zijn naam niet noemen, want anders krijg ik een boete van 30.000 euro's. Nee, zegt hij, ja, oké, je bent net een tijdje Hoorn geweest, maar nu ga je naar Warme Huizen en naar Enkhuizen. Oké, ik denk die man die heeft hoger beroepsonderwijs gedaan. Dus dat zal wel... ik zeg, maar toen ik terug was, zeg ik ben toch benieuwd naar de motivatie. Wat was nou de filosofie achter jouw planning? Nou, zei die Warme Huizen ligt toch bij Enkhuizen? Dus de lieve vent, die had dus totaal geen besef van enige topografische kennis.
0: Mm-hmm.
1: En dat hoeft ook niet, want daar hebben we tegenwoordig ITC voor, hè?
0: Ja.
1: Maar Duitse Hoorn ligt gewoon 1 kilometer verwijderd van Warme Huizen. Daarom kon ik het niet laten om deze opmerking even te plaatsen. Ik geloof dat je de elegantie is nog niet helemaal doorgedrongen bij jou, geloof ik.
0: Ik heb echt geen idee wat je nou bedoelt. En ik hang ergens in mijn achterhoofd nog bij de finale kwijting.
1: Ja, finale kwijting.
0: Ja, goed. Nou.
1: Ik mag dus geen negatieve publiciteit in de media plaatsen.
0: Over iets wat je met iemand hebt afgesproken, maar omdat het je zo hoog zit, moet je het toch even in de groep gooien.
1: Over mijn werkgever.
0: Ja.
1: Ja. En dat hebben we afgerond met een prachtig contract.
0: Oké. Nou, hou je er maar aan dan.
1: Dat heb ik gedaan ook, ja.
0: Goed zo. Nou, dankjewel, Hendrik.
1: Het was me toch weer genoeg.
0: Gelukkig.
1: Nachtzusters. Ja, wie weet.
0: Doe.
1: Tot een andere keer.
0: Jo, hoi.
1: Altijd prettig. Ja, later. Oké.
0: Dag Hendrik. Erika.
2: Dag Astrid.
0: Hi Erika. Hi.
2: Hoi. Ik kom even terug op de vraag van de mevrouw met tintelende handen.
0: Ja.
2: Ik heb dat een jaar of 5 geleden ook gehad. En... ik was al bij een fysiotherapeut en ik vertelde hem daarvan. En toen zei hij, daar hebben we wel wat voor. Dan zit er iets klem, iets vernauwd of zo. Maar goed, dat moeten ze natuurlijk bij de fysiotherapeut laten bekijken. En je kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder dat de huisarts daar tussen zit.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze iets doen met gewichtjes. Dus dan krijg je dingetjes aan je vinger en dan blijf je ongeveer een kwartiertje, 20 minuutjes zitten met die verzwaring aan je vingers. En dan trekken ze als het ware de vernauwing die er zit, waardoor je die tinteling krijgt, trekken ze blijkbaar wat wijder. En dat heeft perfect geholpen. Ik ben 3-4 keer heen geweest en toen was ik klaar.
0: Oh.
2: Ja, super hè?
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet of alle fysiotherapeuten nog doen, want het is een redelijk ouderwetse methode.
0: Oh, maar echt? Oh, wat grappig.
2: Ja, ja, blijkbaar. Maar goed, ze zou natuurlijk wellicht, maar ze kan natuurlijk haar huisarts vragen even voorleggen. Maar je kan in principe rechtstreeks naar de fysio.
0: Oké, nou ja, kijk, waar ik dan altijd een beetje voorzichtig ben, is bij jou was dat dan de reden en bij jou was dat dan ook de oplossing. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hetzelfde is in een ander geval. Maar,
2: nee, zeker niet. Maar dat kan de fysio of de huisarts natuurlijk wel bepalen.
0: Ja, en een gewone professionele

0: naar de visshow.
1: Oké, nou ja, kijk, waar ik dan altijd een beetje voorzichtig ben, is bij jou was dat dan de reden en bij jou was dat dan ook de oplossing. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hetzelfde is in een ander geval. Maar,
0: nee, zeker niet. Maar dat kan de fysio of de huisarts natuurlijk wel bepalen.
1: Ja, en een gewone professionele fysio zal, hoop ik, ook niet zoveel kwaad doen als je daarmee... maar goed, het lijkt mij handig om wat je kunt doen en waar in ieder geval mijn huisarts altijd heel erg voor open staat, is dat je zegt, ik heb hier heel erg last van, zou ik eens naar de fysio kunnen om dat te checken. Ja, dus exact, dan kom je in ieder geval goed beslagen ten ijs. Dankjewel, Erika.
0: Meer dan graag gedaan en wel thuis een slaapdekken.
1: Dankjewel.

Dus wanneer we de muziek draaien via de computer in plaats van via cd'tjes bij de radio. Pablo die zoekt een afstandsbediening waar hij 6 apparaten mee kan bedienen, waaronder de airconditioning. Nou, misschien is die mogelijkheid er gewoon niet. We zoeken voor Klaas nog steeds Ico Pool uit Groningen. En ik krijg inmiddels van mensen die proberen in te loggen op MyHeritage de melding dat ICO daar al meer dan 3 jaar niet geweest is op die site. Dus dat zal ook niet de beste manier zijn om hem een berichtje te sturen. Maar als iemand hem op Facebook kan vinden, ICO met I-K-O en Pool met P-O-E-L, dan zou dat fijn zijn. En misschien wil je hem dan de vraag stellen, want stel nou dat hij lekker ligt te slapen en straks na 6 pas wakker wordt, om even te mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dan kan ik Ico in contact brengen met Klaas, als die dat wil tenminste. Lisette die vraagt waarom in televisieseries uit Korea en China mensen vaak te zien zijn dat ze uit eten gaan, dat sowieso. Maar dan ook nog eens met hun jas aan. Is dat een gewoonte in Aziatische landen? En Charlotte die vraagt zich af waarom het rapport van de Club van Rome uit 1972, Grenzen aan de Groei, niet veel serieuzer is opgepakt. Waarom wordt er eigenlijk relatief weinig gedaan aan het milieu, als je ziet hoe hoog nodig het is? 0800-1121. Nou, kan het dus moeilijk zijn om telefonisch te reageren. Dus je mag ook een appje sturen. Dat betekent dan wel dat ik eindeloos ga zitten voorlezen. En dat is eigenlijk voor niemand leuk. Dus zoek ik ook even naar luistermuziek. Heb je een luisterliedje wat je heel graag nu zou willen horen? Dan kun je nu een appje sturen. En dan het liefst iets Nederlandstalig. En het liefst ook een liedje met een verhaal erin. Het is tenslotte 5:30 en mensen liggen in de hitte te puffen en willen gewoon ergens naar luisteren. Dus en ik kijk ondertussen mee naar de chat. Maar je kunt het ook proberen via die telefooncentrale 0800-1121. Een Nederlandstalig luisterliedje. Gewoon dat we met elkaar gewoon even naar muziek kunnen gaan zitten luisteren. Zal ik eventjes de appjes verversen. En dan duurt het natuurlijk even voordat mensen iets getypt hebben of telefonisch iets doorgegeven hebben. Maar ik kan natuurlijk ook zelf wel even iets opzoeken. Kijk nog even wat er binnenkomt. Geef je even de tijd om te appen. Is dat wel leuk dat ik dus de mogelijkheid heb om hier heel, heel, heel erg veel liedjes bij te zoeken. Dat kan dus via de computer. En dan kun je zomaar, als je denkt van, oh, dat zou ik nou lekker vinden, ik lig wakker, ik zou dat graag willen horen, dan kan ik het voor je opzoeken. Ik krijg een vraag binnen, nu al, van Roger. En dat is inderdaad een heel mooi luisterliedje. Dus laat ik dat dan even aanzetten, terwijl we hier de boel weer aanzwengelen. Dankjewel voor de tip, Roger. Het is Suzanne.

0: animals.
1: Ik weet eigenlijk niet van wie het origineel is. Ik denk Bill Withers, gok ik zomaar. Maar dit is de uitvoering van Gregory Porter samen met Ben Lonklesol. En dat vind ik echt zo prachtig mooi, dat ik stiekem iedere keer blij ben als het over handen gaat. Want dan kan ik deze weer draaien. Grandma's Hands was dat. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer. En de telefooncentrale is definitief bezweken onder de hitte. Dus of er belt niemand, dat kan ook natuurlijk. Ik heb nog een paar vragen open. Henk, die zich afvraagt of er meer hoge drukgebieden komen door de opwarming van de aarde. Henk wil ook graag weten.

0: Stiekem zou dat toch ook moeten kunnen, hè? Een muziekprogramma op NPO Radio 1. Dan komen er zoveel mooie suggesties binnen voor luisterliedjes. Dat ik denk, nou, dan kunnen we ook 4 uur meevullen. Maar ja, dan zeggen ze bij Radio 1, dit is de nieuws- en sportzender. En voor de muziek kun je naar de muziekzenders. Maar zo midden in de nacht moet het toch even kunnen wat luisterliedjes. Ik doe er nog eentje, maar tussendoor draag ik wel even voor uit appjes. Jan, die stuurt een hele lange app. Dus ik ga nu voordragen uit het werk van Jan. Samenhang met de vraag over of er meer hoge drukgebieden zijn door strenge milieuwetgeving en de aanpak van... Nee, wacht even, daar had een punt gemoeten. Samenhang met de vraag over meer hoge drukgebieden zijn. Ja, de vraag was dus, leidt de opwarming van de aarde ook tot meer hoge drukgebieden? Door strenge milieuwetgeving en aanpak van zure regen is de lucht sindsdien enorm veel schoner geworden. Sinds de jaren 70 hebben de overheden de luchtverontreiniging sterk aangepakt. Ontzwavelen van brandstoffen, betere motoren, katalysatoren en roetfilters op de auto, strengere emissie-eisen voor de industrie, oplosmiddelen, vrije coatings enzovoort enzovoort. Dat is wel waar. En heel veel is er ook heus wel gedaan. Hierdoor is de lucht met name in de moderne, geïndustrialiseerde landen sterk afgenomen. Het gordijn is als het ware opengetrokken, waardoor er meer direct zonlicht doorheen komt. Minder wolken, minder mist en minder smog. De zonnekracht van de zon is sinds de jaren 70 wel gelijk gebleven of eerder afgenomen. Maar de zonnestraling op de aarde is toegenomen. Volgens gegevens van het KNMI ligt de jaarlijkse hoeveelheid zonnestraling in Nederland tegenwoordig zo'n 15% hoger dan rond 1980. Dus eigenlijk, als ik dit hele verhaal goed begrijp, is door alle maatregelen om het milieu te verbeteren sinds 1972 eigenlijk de opwarming toegenomen. Dit fenomeen wordt surface brightening genoemd. Ja, maar hoe het dan zit met de hoge drukgebieden, dat kan ik uit dit verhaal niet opmaken. Dat was natuurlijk de vraag. Zijn er meer hoge drukgebieden door de opwarming van de aarde? 0800-1121. Want ik denk namelijk dat... eens even kijken dat de telefooncentrale het weer doet. Ik heb nog één liedje op verzoek. En dan gaan we weer proberen om de vragen telefonisch te beantwoorden. Dus mocht je een antwoord hebben op een van de vragen... 0800-1121. Je hoeft dus geen liedjes meer door te geven. Ik heb inmiddels meer dan genoeg om tot vanavond 7 uur mee te vullen. Maar ik heb nog wel een cryptogram voor je. Een crypto wel te verstaan. Duikeling van een muziekfeest. Duikeling van een muziekfeest. 8 letters. En die kun je dus, zodra de lijnen doen, 0800-1121 doorgeven via de telefoon.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

0: ga er toch nog eens voor pleiten. Om gewoon al dat mooie Nederlandstalige werk. En niet alleen van lang geleden, maar ook wat op dit moment nog wordt gemaakt. Gewoon 's nachts lekker op verzoek achter elkaar te draaien. Moet toch kunnen, denk ik dan. Maar goed, we willen natuurlijk ook informatie met elkaar delen. Dus we gaan terug naar het format van Nachtzuster met vragen en met antwoorden. En ik mis nog wel wat antwoorden, hoor. Hoge drukgebieden, komen die vaker voor door de opwarming van de aarde? Sinds wanneer draaien we muziek op de radio vanuit de computer? Is er een afstandsbediening te vinden voor 6 apparaten tegelijk? En weet iemand ICO Poel te vinden in Groningen, broer van Theo Poel, die nu waarschijnlijk Ruby heet. Klopt het dat in televisieseries Aziaten hun jas aanhouden als ze uit eten gaan? In Aziatische televisieseries dus. En waarom wordt er niet meer gedaan aan dat ene rapport van de Club van Rome, waarin al werd voorspeld dat we de aarde aan het uitputten waren? 0800-1121. En wat bedoel ik als ik zeg duikeling van een muziekfestival? Nee, een muziekfeest. Duikeling van een muziekfeest. 8 letters. 0800-1121. Jelte.
1: Goedemorgen.
0: Hallo Jelte.
1: Hallo. Nou, ik wil graag antwoorden op de vraag over wanneer er muziekcomputers werden gebruikt bij de NPO.
0: Ja, vertel.
1: Ja, in 1991 werd er software voor ontwikkeld. Dat heette toen Dalet. En in 1994 werd Dalet ook echt gebruikt bij 3FM. Om daar muziek mee te gaan draaien.
0: Echt in wanneer? In 94?
1: Ja. In 94.
0: Dat is wel gek, want ik ben in 96 begonnen. En toen hadden we echt nog cd'tjes.
1: Maar dat komt.
0: Ja.
1: Nou ja,
0: ja.
1: Toen werd er nog mee getest. En in 97 werd er een soort groot digitaliseringsactie gestart.
0: Oh, ja.
1: En in 1999 was die klaar. En nou, dan kun je wel zeggen van, hey, toen is het ongeveer begonnen.
0: Ja.
1: En in 2000 is er ook echt de eerste top 2000 meegemaakt.
0: Oh ja, en toen was het zo geïmplementeerd
1: dat
0: we allemaal overgingen.
1: Toen hebben ze het allemaal gebruikt, ja.
0: Oh, ik heb voor mijn gevoel zo eindeloos lang nog met cd'tjes moeten slepen, maar dat valt dus eigenlijk best wel mee.
1: Ik denk dat dat wel meevalt, ja.
0: Maar ik weet ook dat ik nog voor een uitzending naar New York ben geweest met Ruud de Wild, dus dat moet echt een stuk later geweest zijn. Nou, dat is niet eens zo heel veel later geweest, denk ik. En toen moest ik nog meenemen naar Amerika dozen met cd'tjes en vormgeving en dergelijke.
1: Ja, dat kan nog, ja.
0: Dat kan, ja. Maar tegenwoordig gaat het allemaal lekker digitaal.
1: Tegenwoordig kunnen we het gewoon zo, hop, erin.
0: Dankjewel, Jelte.
1: Doei.
0: Doeg. Nienke.
2: Ja?
0: Zeg het eens.
2: Festival.
0: Oh ja, oh, ik zei het bijna gewoon helemaal al, hè? Dat was echt heel dom. Maar
2: ja, toen had ik al gebeld, hè?
0: Toen hing jij al aan de telefoon, dus toen was het niet zo erg meer. Maar oh, verschrikkelijk. Ja, ik zei dus bijna, zei ik het, maar ik bedoelde te zeggen duikeling van een muziekfeest. En toen kwam jij dus op festival van 8 letters. Kun je uitleggen hoe je daarop kwam?
2: Nou, gewoon plotseling wist ik het.
0: Ja, en
2: ik heb nog nooit een cryptogram gekund of opgehoord.
0: In je hele leven niet?
2: Nee.
0: Dit is de allereerste keer, ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat een duikeling is een val. Mm-hmm. En duikeling van een muziekfeest is ook het niet doorgaan in dit geval van een muziekfeest, oftewel een festival. Want er zijn heel veel festivals afgelast, hè, door de hitte.
2: Ja.
0: Nee, dan is het helemaal goed, Nienke. Hoe heet je achternaam?
2: Zwart.
0: Nienke Zwart. En kies jij dan voor de witte Omroep Max sokken of kies je voor het Omroep Max kaartspel als prijs?
2: Doe maar het kaartspel, alsjeblieft.
0: Het kaartspel. Ja, met dit weer kun je toch ook gewoon niet aan sokken denken?
2: Nee, precies.
0: En welke regio woont je huis?
2: In de provincie Utrecht, in Amersfoort.
0: In Utrecht of in Amersfoort. Nou, dan komt het kaartspel naar je toe in Amersfoort.
2: Mm-hmm.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. En je mag dus de rest van de week gewoon tegen iedereen die het maar horen wil vertellen dat je het cryptogram goed hebt opgelost.
2: Zal ik zeker doen.
0: Oké, gefeliciteerd hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
2: Dag.
0: Dus even kijken, Martin.
3: Goeiedag Astrid. Oh, ik ben net al in de uitzending.
0: Het gaat wel heel snel, hè?
3: Ja, sorry.
0: Ja, ja, we zitten een beetje haast te maken in de hoop dat we al die vragen nog wel even kunnen beantwoorden, natuurlijk.
3: Oh, ja. Ja. Ja, dag Astrid. Hoi.
0: Ja.
3: Ja, ik wil even reageren op de computer in combinatie met het gebruik, zeg maar, van de radio.
0: Ja.
3: Ik zat bij de lokale omroep in Doetinchem, Radio IJsselstad was dat, in begin jaren 90. En daar werd toen al gebruik gemaakt van een aansturing per computer, maar wel in combinatie met een cd-wisselaar.
0: Oh.
3: Misschien een iets andere, ja, iets andere opzet dan, want tegenwoordig wordt uit de computer allemaal gestuurd en geregeld. Dat werd toen ook gedaan, alleen daar werd toen wel een cd-wisselaar voor aangestuurd.
0: Oké, okay, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, want ik werk dus nu voor verschillende zenders. En je werkt dus met computersystemen, maar het is voor mij iedere keer weer even wennen, want ik werk 1, 2, 3, met 4 verschillende muzieksystemen.
3: Zo, ja.
0: Want de omroep heeft natuurlijk een super professioneel, hartstikke handig muzieksysteem, maar de regionale omroepen hebben een hartstikke handig professioneel ander muzieksysteem.
3: Ja,
0: en heb je inderdaad nog een wat ouder systeem, en dan heb je nog een systeem waar ik dan weer ergens anders. Dus op zich, je hebt door de jaren heen heb ik wel op heel veel manieren inderdaad met zo'n computer aangestuurd systeem gewerkt.
3: Oh ja, ja. Ja, want ja, ik weet nog wel, dat was ook wel een van de eerste systemen, was toen net in opkomst. Ja, het probleem was wel een beetje, want dat kwam nog wel eens voor, als een cd beschadigd was, dan bleef die hangen. En ja, dan had je wel een probleem, want er moest wel echt iemand in de buurt resetten of een andere cd opzetten. Dus ja, en als er niet iemand in de buurt was, ja, dan had je wel echt een probleem dat die dus bleef hangen op een bepaald nummer, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja, dat was een nadeel natuurlijk van die combinatie. Maar het was wel makkelijk, want je kon het van tevoren inprogrammeren. Dus dat was natuurlijk wel ideaal voor die tijd. Ja.
0: Nou ja, daar zeg je zoiets. Vroeger, want als je nu op een muziekzender kun je gewoon 6 uur muziek achter elkaar uit de computer laten komen. Vroeger moest je dan 6 bandjes maken. En die dan automatisch wel proberen weer aan en uit te zetten. Maar dat ging allemaal nog niet zo makkelijk om dan de hele tijd alleen maar muziek uit. Dat ik me even niet gerealiseerd.
3: Ik heb een beetje die ontwikkeling wel meegemaakt. Want voor die tijd, zeg maar, hadden we een illegale radiozender, zeg maar. Ook wel Engelstalig gericht, zeg maar. En daar waren we zelf ook al een beetje aan pionieren. Want toen had je de opkomst van de, MD was dat volgens mij.
0: Minidisc.
3: Ja, minidisc, ja, inderdaad. Ja, minidisc. Het was dan al een digitale vorm, zeg maar. Daarvoor had je natuurlijk cassettebandjes. En wij deden toen ook al experimenteren met videobanden. Zeg maar, opnames maken. Hi-fi stereo, dat komt toen ook.
0: Ja.
3: En dan kon je om de longplay versie kon je dan bijna 10 uur of 12 uur uitzenden.
0: Ja, daar komt muziek op.
3: Maar dat is dan heel eind geleden natuurlijk. Of eind jaren 80 was dat zo'n beetje. Ja.
0: Ja, oh grappig.
3: Ja, zijn leuke dingen.
0: Nou ja, het is ook wel heel fijn om te weten hoe het nu gaat. Maar inderdaad, er is ook nog een hele periode geweest dat we wel muziek uit de computer draaiden. Maar dan moesten we wel bij ieder liedje moesten we opschrijven wie de uitvoerende was, wie het gecomponeerd had, wie de platenmaatschappij was. En dat moest je dan van de hele uitzending bijhouden. En dat is het voordeel van, want mensen zeggen wel eens, je kan toch gewoon alles uit Spotify draaien. Maar dat is niet zo, want alles wat in de muziekcomputer van de omroep staat, dat is in hoge kwaliteit ingeladen. Dus dat klinkt al beter dan wanneer het door 3 computers is gehaald. En dat staat gekoppeld aan dat de maker automatisch ook ze de rechten betaald krijgt.
3: Oh,
0: dat is het voordeel van die computers hier. Maar dat betekent dus dat als ik nu zou zeggen van ik wil graag dit en dit liedje van die en die, wat nog volledig onbekend is, dan kan dat dus niet in dit systeem, omdat je dan die rechten niet gecoverd hebt.
3: Oké, dus dat moet eigenlijk wel in het systeem staan, het hele gebeuren.
0: Moet in het systeem staan, want als je iets van Spotify of YouTube of wat dan ook, als ik dat zomaar ga draaien op de radio, dan kan er ook halverwege wel opeens een reclame of iets anders ingemonteerd zitten. Of, dus...
3: Ja.
0: Dus dat. Nou, genoeg nerdgeklets.
3: Ja, leuk. Ja, daar ben ik ook weer een beetje bij hoe het nou werkt.
0: Ja, leuk. Nou, dankjewel voor jouw herinnering.
3: Ja, okay.
0: Dag, Martin.
3: Ja, hey.
0: Nou, proberen we nog te beantwoorden. De hoge drukgebieden, de afstandsbediening, de zoektocht naar Icopol, de mensen die in Aziatische series uit eten gaan. En of er nog iets te zeggen valt over het rapport van de Club van Rome.

0: Music van John Miles was dat. Vanuit de computer helemaal perfect van de ene, van de eerste noot naar de laatste noot overgezet in nulletjes en eentjes en te horen via de radio. Nou, volgens mij hebben we toch bijna alles weer kunnen beantwoorden. Het zou zo fijn zijn als we Ico Pool nog kunnen vinden. Ik kan me ook voorstellen dat Ico Pool helemaal niet gevonden wil worden. Hè. Die mogelijkheid moet ik ook altijd inbouwen. Maar mocht je nu luisteren en Ico Pool kennen en hem misschien zelfs al wel gebeld hebben, maar hem niet wakker krijgen, niet wakker heb gekregen, dan is dat heel logisch natuurlijk. In ieder geval zoekt Klaas hem vrij dringend voor een bijeenkomst aankomende donderdag, omdat Klaas hem heel graag nog zou willen zien voordat hij overlijdt. En dat zou wel eens niet heel lang meer kunnen duren. Dus mocht je Ico kennen, vraag hem om te mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dan breng ik hem in contact met Klaas. Verder zoeken we nog een afstandsbediening voor Pablo, een antwoord op de vraag of er meer hoge drukgebieden zijn sinds de opwarming van de aarde. Zitten we nog met die vraag van Lisette over mensen in Aziatische series die zich die uit eten gaan met hun, ik wou zeggen met hun kleren aan, maar met hun jas aan. En ja, het rapport van de Club van Rome is ook wel het een en ander al over gezegd. Nou, gelukkig is daar dan Bagheera, oftewel Martin, die altijd in de gaten houdt of er nog iets gezegd wordt op de sociale media. Of op de chat komt ook nog van alles voorbij. En soms dan gaat hij zelf ook nog wel eventjes rondzoeken. Martin, Bagheera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij nog voor ons gevonden?
1: Nou, in ieder geval een antwoord op de vraag van Dick, want die hoorde ik je even niet noemen.
0: Maar, oh, wat heb ik gezegd?
1: Nou, Frank Sinatra met I've Got You Under My Skin. Of dat over heroïne gaat? Nee, het gaat over een obsessieve, onweerstaanbare verliefdheid. Maar het gerucht gaat, omdat Under My Skin ook geassocieerd wordt met een injectienaald, oh ja, zou het over heroïne gaan. Maar dat is dus niet het geval.
0: Oh ja, en een alles overheersende, verslavende liefde kan natuurlijk ook een liefde voor cocaïne zijn. Heroïne.
1: Over liefde gesproken. Als je dan je jas aanhoudt, dan heb je waarschijnlijk hele dure kleding aan. En heb je geen zin in dat de etensluchtjes in je kleding komen. Dus in Korea houden ze daadwerkelijk een jas aan bij het eten. Ja.
0: Dat is gewoon een gegeven.
1: Dat is een gegeven.
0: Ja, want ik ben in Korea geweest en er wordt een hoop gefrituurd. Dus het gaat ook allemaal wel ruiken, ja.
1: Even kijken, ja. Europese migranten hoeven geen inburgeringscursus te volgen, dus die leren geen Nederlands meer.
0: Oh ja, is ook logisch.
1: En dan voor Pablo, ik ga hem ook op Facebook zetten hoor, want het is de Support Plus, de SP-URC-81ME afstandsbediening waarbij je 6 apparaten met infrarood kan koppelen.
0: Wauw, hij bestaat gewoon.
1: Hij bestaat, ja, dankjewel aan de chat.
0: Oké, ja. Hebben we dan alles weer beantwoord?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan, die hoge drukgebieden.
1: Dat was toevallig al bij de collega's van Editie NL. Nee, niet meer hoge drukgebieden, maar ze blijven langer op dezelfde plek hangen.
0: Oké, dus niet meer, maar wel wat standvastigere hoge drukgebieden.
1: Ja.
0: Ah, nou, dan zijn we er echt. Dankjewel, Bagheera. Dag, en jij thuis, dankjewel voor de vragen en de antwoorden natuurlijk, maar vooral voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op een aantal wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels op de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Verschillende evenementen zijn afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de 3e keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komen de avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO.
12: Een uur cultuur. Teddy Tops.
13: Dit is een uur cultuur van zaterdag 27 juni. Buiten is het code rood en binnen houd ik mijn hoofd koel met een gesprek over kunst en cultuur. Omdat het tijd is om meer oog te hebben voor kwetsbaarheden tegenover het doordenderende geweld dat de planeet wordt aangedaan. Voor ik in gesprek ga met een maker over eigen werk en inspiratie, deel ik een gedicht. Van Esther Jansma is dit Brief. Omdat het hier gorddroog is, de luchtvochtigheid nihil is, zich geen waterstofdeeltjes bevinden tussen het netvlies en de dingen. is alles haarscherp hier. Daken, cactussen, bushaltes, seinen met hun contouren stijf om zich heen getrokken. Hier ben ik. Hier is het. Waar? Hier. Op dezelfde manier trekt iemand brieven om zich heen. Nee, preciezer, op dezelfde manier schrijf ik jou. Omdat ik dorst heb. Omdat alles zo helder is in dit licht. Nee, preciezer, ik hou zo van jou. Naast mij aangeschoven is toneelschrijver, dramaturg Nina van Tongeren. Goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen.
13: Nina studeerde in 2022 af aan de HKU. Ze schreef ondertussen voor de toneelmakerij, Theater Zonnevank, Theater Oostpol en de Nieuwe Oost. En ze won de Kaas en Kappesprijs en de Charlotte Kohler stipendium voor de voorstelling Koekoesnest. Dat stuk speelt nu in vertaling in Berlijn. En voor de Kitty Kotti-viering schreef ze de voorstelling Naar de Karoe zwemmen, die binnenkort ook op toneel verschijnt. En haar voorstelling Tackle is geselecteerd voor het prestigieuze Nederlands Theaterfestival. Dit najaar zal ze die dus weer spelen en kan die ook in de prijzen vallen. Nina van Tongeren werd in 1999 geboren in Dordrecht. Ja, welkom nogmaals.
0: Dank je. Leuk om hier te zijn.
13: Heel fijn dat je hier bent. Die voorstelling Tackle, die is dus heel goed ontvangen.
0: Ja.
13: En je gaat hem nog een keer spelen, sowieso in september dus. En de titel Tackle, dat is nogal een gezellige titel.
0: Ja, de titel is heel gezellig. De rest niet zo. Nee, dus het is ook een beetje een... Ja, nu ga ik het geheim verklappen. Maar een beetje een foptitel. In de zin, het is een voorstelling die gaat over seksueel kindermisbruik. En eigenlijk is het ook een voorstelling die heel erg gaat over hoe erg we daar het niet over willen hebben. Nou, het is ingewikkeld als je een voorstelling maakt over iets waar niemand het over wil hebben. Dus ik dacht, dan heb ik een truc nodig. En er is in de voorstelling een heel belangrijke rol weggelegd voor een tackle. Die eigenlijk op precies de juiste manier en op het juiste moment verschijnt in het leven van het hoofdpersonage. Dus toen heb ik hem tackle genoemd, omdat iedereen dan denkt dat ze naar iets liefs komen kijken.
13: Ja.
0: En dan zitten ze binnen en dan pak ik ze.
13: Een soort paard van Troje.
0: Ja. De tackle van Troje.
13: Precies. Ja. Nu zeg je van we hebben het daar liever niet over.
0: Ja.
13: Wij gaan het hier wel over hebben. Dus ja. Wil ik ook meteen gezegd hebben dat mocht je dat daar ook over willen hebben, als je direct hulp of een luisterend oor nodig hebt, kun je contact opnemen met Centrum Seksueel Geweld. Daar zitten hele lieve mensen in de chat. En achter de telefoon van 0800-0188. Dan gaan we naar Tackle.
0: Yes.
13: Ja. Want ik wil beginnen met het decor.
0: Ja.
13: Wat zien we?
0: Het decor, dat heeft Maartje Prins gemaakt. En is nu genomineerd inderdaad voor de ontwerpersprijs. Het is een enorme roze, behaarde, opgeblazen mannenbuik. Die ook ademhaalt. Dus dat is best wel aan de hand als beeld. En het is grappig omdat het dus verder eigenlijk een voorstelling is. Die dat dus ook thematiseert, die heel erg gaat of balanceert steeds tussen willen we het horen, kunnen we het nog aan. De actrice Jatu Sumbunu, die geniaal is en ook genomineerd, die is dat ook de hele tijd aan het checken bij het publiek. Gaat het nog met jullie? Gaat het nog met jullie? En eigenlijk is die buik er de hele tijd ook om toch ook wel even in het gezicht te duwen. Oké, maar hier gaat het over. En dat bestaat. En dat bestaat ook steeds op haar podium. Dus zij is eigenlijk steeds bezig met een soort constructie maken van niet te zwaar zijn, hoofdelijk blijven, niet te veel gaan voelen. Maar wordt ook de hele tijd geconfronteerd met die buik die daar ligt als een enorm ademend, vlezig trauma.
13: Ja.
0: Dus ik vind het, of ik ben zelf heel blij met het decor, maar ik ben eigenlijk heel blij met alles rondom de voorstelling.
13: Want die buik, je kunt er niet omheen.
0: Nee.
13: Letterlijk. En ik had ook het gevoel van Jatu, zij moet alles doen.
0: Ja,
13: zij moet ervoor zorgen dat wij op ons gemak zijn.
0: Ja.
13: In het publiek.
0: Ja, het is interessant. We hebben het er met haar over gehad. Het is bijna alsof zij een soort, of dat was een beetje een speelingang, alsof ze een soort spreekbeurt komt geven. Dus hoi, ik ben Jatu. Ik heb hier een tekst. Ik heb deze enorme buik meegenomen. Ik heb een tacklepak. Ik heb een pyjama met problematische meisjeskleren, teksten aan. En ik ga jullie nu even wat vertellen. Dus het is in die zin ook een hele open voorstelling. Ze benoemt echt, we zitten hier met z'n allen. We zijn dit aan het proberen. Ik wil een poging zoeken om het er wel over te hebben. Dus ze checkt ook met hen, met het publiek steeds, gaat het nog wel met jullie? Maar ze voelt zich daar ook dubbel over. Dus is ook zich bewust van, ja, ik moet nu de hele tijd bij jullie checken, maar gaat het eigenlijk wel met mij? En daar kunnen we het nooit over hebben. Dus het is een voorstelling die het praten zelf heel erg thematiseert. En ik denk dat dat belangrijk is bij dit onderwerp, omdat dat volgens mij het grootste probleem is. Dat we het er niet over kunnen hebben. En dat niet op een, ja, beetje dom woord hiervoor, maar op een chille manier kunnen doen. Terwijl, ja, ik vind het zelf zo interessant dat slachtoffers hebben dit gewoon meegemaakt. Dus die leven hier elke dag mee. Dus we doen allemaal heel gevoelig en ik wil niet triggeren en ik wil niet, maar mensen bestaan hier gewoon mee. Dus we moeten hier eigenlijk allemaal mee bestaan. Want we bestaan er ook allemaal mee. Het stuk gaat ook heel erg over de omstander. Dat die eigenlijk de grootste rol misschien wel speelt binnen seksueel geweld tegen kinderen tussen haakjes. Ook omdat we allemaal omstander zijn. En allemaal wel eens iets zien waarvan we denken, het zou eigenlijk chiller zijn als ik dit niet gezien zou hebben. Dus ik kan maar beter doen alsof ik blind, doof, stom ben. Maar daarmee blijft het dus bestaan. Of ik ben zelf heel erg van mening, ik weet niet, ik had er een gesprek over met iemand in de aanloop naar deze voorstelling. Die zei van, ja, maar denk je dan, dat, nou ja, is het je doel, zeg maar, dat mensen stoppen met kinderen misbruiken? Toen zei ik, nou, dat lijkt me een raar doel, want ik denk dat dat niet kan. Of zou een fantastisch doel zijn, maar ik denk dat dat nooit gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat kindermisbruik niet zo lang hoeft te duren. Dat het niet zo pijnlijk hoeft te zijn als het is. Dat het niet zo door hoeft te etteren. Of het is een voorstelling die ook heel erg gaat over het effect in het nu voor een volwassen personage. En eigenlijk voelt zij, al sinds het met haar gebeurd is, dat ze de hele tijd heel eenzaam is. Dat ze geïsoleerd is met de dader, dat ze in de steek gelaten is. Dat ze eigenlijk nog steeds in de steek gelaten wordt door het systeem. Door mensen die er niet met haar over willen praten. Door mensen die het te veel vinden. En daardoor blijft ze steeds alleen. En omdat ze alleen is, kan die, nou ja, experts noemen dat de intimiteit van het misbruik, kan die altijd blijven bestaan. En als die intimiteit doorbroken wordt, dan gaat dat misbruik ook weg.
7: Dus eigenlijk is dat het doel, of in elk geval voor de volwassen.
0: Ja, ik zou zeggen dat het doel is, nou ja, dat of daar heeft die tackle ook mee te maken. Die tackle in het stuk, dat is de tackle van de advocaat waar het personage mee gaat praten. En die tackle, die kan eigenlijk niks doen. Of die kan niet iets concreets, die kan niet die dader bevechten, die kan niet het systeem wel eerlijk maken. Maar die tackle komt op haar schoot liggen als ze het moeilijk heeft en die is er gewoon. En eigenlijk concludeert ze, dat is wat mensen ook zouden moeten doen. Ze hoeven niet alle antwoorden te hebben, ze hoeven niet iets op te lossen of weg te nemen. Ze moeten er gewoon zijn. En er zit ook een personage in het stuk, E, de vrouw van actie. En die doet eigenlijk hetzelfde als die tackle, die is er steeds. Dus die kiest er steeds voor om erbij te blijven. En wat ik de allermooiste reactie vond op het stuk, is dat iemand me na de afloop van de eerste lezing mailde en zei, oh, ik vond dat zo'n cool personage, die E. Soort van, ik vind het eigenlijk altijd heel spannend om me te verhouden tot ingewikkelde situaties, maar als ik voortaan iets zie, dan ga ik denken, wat zou E doen? Want ik wil ook een vrouw van actie zijn. En dat, ik zou zeggen dat mijn doel is dat iedereen een vrouw van actie is.
7: Ja. Dus iedereen, dat mensen in elk geval de taal hebben om iets te doen. Of om
0: ja,
7: niet meer die,
0: om niet weg te kijken, denk ik.
7: Want kunnen we even terug naar het hoofdpersonage. Wat heeft zij meegemaakt?
0: Zij is van haar 11e tot haar 15e misbruikt. Op een middelbare school door een docent. Ja, dat heeft zij meegemaakt. En daar is zeer zeker niet genoeg bij ingegrepen door haar omgeving. En eigenlijk wat ze gaat doen als het stuk begint, is dat ze gaat proberen om alsnog aangifte te doen daarvan in haar volwassen leven. En daarin maakt ze een heel, nou ja, avontuur is een beetje raar woord, maar ze maakt een heel avontuur mee en komt er eigenlijk achter hoe erg het systeem niet gemaakt is om haar te beschermen.
7: Ja, want waar komt ze achter?
0: Zij komt erachter dat, dus eerst denkt ze dat ze geen aangifte meer kan doen, omdat ze denkt dat de zaak verjaard is. Nou, dan blijkt de wet veranderd en kan dat gelukkig potentieel wel. Maar er is niet genoeg bewijs, want ze had eigenlijk toen niets moeten zeggen. Maar toen was ze een kind, dus toen durfde ze niets te zeggen. Ze gaat eigenlijk op zoek naar bewijs en blijkt best wel veel bewijs alsnog te vinden. Maar het blijkt dat er wel aanranding bewezen kan worden, maar geen verkrachting. En dat is juridisch gezien veel minder erg. En de dader is te oud nu. Wat ik nog steeds ironisch vind. Dus hij zou strafvermindering krijgen. En eigenlijk komt ze er dan achter, oké, ik zou 4 jaar lang, want ze gaat ook onderzoeken, wat zou ik dan moeten doen? Denkt, ik zou 4 jaar lang door een soort hel moeten gaan. De hele tijd weer geconfronteerd worden met mijn eigen verhaal. Ik moet hem gaan zien in een rechtbank. Ik moet beschuldigd worden van alles. Ik moet herleven en dit verhaal vertellen in een systeem wat daar ook niet voor gemaakt is. Want trauma is niet consequent en heeft gaten. En dan zou de uitkomst, de best mogelijke uitkomst, zou zo weinig zijn. Dus eigenlijk wordt er geconcludeerd, het zou heel goed kunnen dat hij wegkomt met een taakstraf. En dan zegt ze eigenlijk, als een rechter zou zeggen, dit is allemaal gebeurd en omdat het gebeurd is, verdient hij een taakstraf, dan vind ik dat zo erg dat ik daaraan zou sterven. Dus ik ga dat niet doen. Ik ga een voorstelling maken. En dat doet ze dan.
7: Ja.
0: Ja.
7: Want inderdaad, die man zou te oud zijn, want die was 61.
0: Ja.
7: In de tijd van dat dit plaatsvond. Ja. Wanneer was dit altijd? Ik wil eerst nog naar, inderdaad, het gaat over seksueel geweld.
0: Ja.
7: Geen misbruik.
0: Nee, ik zeg echt liever seksueel geweld. Dat heeft te maken met een paar dingen. Nou ja, misbruik blijft vaak zo in een liefdesdiscours zitten. Dus het gaat heel snel dan, of mensen doen vaak alsof dat toch over liefde gaat, alsof iemand ergens door overvallen wordt en dan uit een soort nood en verlangen maar iemand gaat misbruiken. Maar het is eigenlijk een extreme vorm van geweld om iemands lichamelijke autonomie af te pakken. Daarbij zijn er gewoon nog best veel misstanden hierover. Daar doet het Centrum Seksueel Geweld ook trouwens fantastische dingen in. Vooral Iva Bikanić, die daar heel fantastisch onderzoek naar doet en over spreekt. Maar bijvoorbeeld, mensen denken vaak dat ook, nou ja, er is een verschil, ik heb het goed uitgelegd. Er is een verschil tussen pedofielen en pedoseksuelen. Dus een pedofiel is iemand die verliefd wordt op kinderen. Die voelt zich aangetrokken romantisch en seksueel tot kinderen. Een pedoseksueel is iemand die kinderen misbruikt. En die groepen hoeven elkaar niet helemaal te overlappen. Sterker nog, de meeste pedoseksuelen, dus mensen die kinderen misbruiken, zijn geen pedofiel. Dus zij worden niet verliefd op kinderen, maar hebben een ander machtscomplex, seksuele stoornis, narcistische stoornis. En kicken eigenlijk meer op het pijn doen of op van een kind. Dus ik vind daarvoor, nou ja, dat seksueel geweld belangrijk om steeds te benoemen wat hier gebeurt. Namelijk, iemand wordt gewoon heel veel pijn gedaan. Er wordt iemand heel veel geweld aangedaan.
7: Ja, en er is alles behalve sprake van liefde in deze gevallen.
0: Ja. Ja.
7: Het is goed dat je dat benadrukt. Ik moest ook nog denken aan, op een gegeven moment zegt ze, ik vind het ook, ik moet nog steeds werken met de gedachte, ik ga het verkeerd citeren, dat jullie straks allemaal opstaan en naar huis gaan. En ik
0: nog steeds hetzelfde ben.
7: Ja.
0: Zegt ze. Ja.
7: En dat voelde ze, die stak me ook heel erg, omdat ik dacht, dat is dus net, dat is het oordeel. Dat is waar je de rest van je leven mee.
0: Ja, zeker. Nou, zij concludeert eigenlijk ook, dus de vraag van het stuk is steeds, wat kun je doen?
7: Ja.
0: Dus eigenlijk vraagt zich af, nou ja, dat is gewoon wat ze steeds opnieuw zich afvraagt. Wat kun je doen? Dan gaat ze bedenken, kan ik dit doen? Kan ik dit doen? Kan ik dit doen? En eigenlijk concludeert ze ook aan het eind dat ze ook niks kan doen. Want ze gaat altijd hetzelfde blijven. En er gaan allemaal dingen voor altijd aan haar vastkleven die niet weggaan. Maar ze concludeert ook, ik moet alles doen. Want zegt, anders kan je jezelf niet vergeven. Ik bedoel daarmee, anders kun je niet. Nou ja, de poging is heilig voor mij, zeg maar. Ik denk dat je elke dag, wij als mens sowieso, opnieuw maar moeten proberen. En in dat pogen, los van of dat lukt, zit een enorme kracht. En levensvreugde en verdriet en alles. Dus zij gaat helemaal voor de poging. En eigenlijk zegt ze tegen het publiek, dank jullie wel, los van dat het misschien niet direct iets verandert, dat jullie bij mijn poging zijn gebleven, want daarmee creëer ik nieuwe getuigen. Dus eigenlijk steeds dat de voorstelling gespeeld wordt, worden er nieuwe getuigen gecreëerd. En dat is toch ergens wel de oplossing, want het probleem destijds is dat er steeds weggekeken wordt. En nu worden er eigenlijk mensen gecreëerd die aan durven te kijken, die erbij durven te blijven.
7: Ja. Je zegt, wat kun je doen? Je kunt er een voorstelling van maken.
0: Ja. Dat kun je doen.
7: Of je er gelukkig van wordt. En of iemand het wil zien, dat is de vraag die je ook stelt. Ja. Nou ja, dat mensen het willen zien, dat heb je bewezen.
0: Ja, dat is fantastisch.
7: En, ja. Maar of je er gelukkig van wordt, is er iets veranderd in hoe jij er...
0: Ik voel me best wel gelukkig. Het was een ontzettend leuk maakproces. Waar mensen elke keer een beetje... Nou, ik heb ook best veel of interviews of een soort van nagesprek.

0: gelukkig van wordt. Is er iets veranderd in hoe jij er...
1: Ik voel me best wel gelukkig. Het was een ontzettend leuk maakproces. Waar mensen elke keer een beetje... Nou, ik heb ook best veel of interviews of een soort van nagesprekken samen met de actrice gedaan. En wij zitten gewoon elke keer keihard te giebelen met z'n tweeën. Iedereen vindt dat heel raar. Maar het maken was heel erg leuk. We hebben met heel veel plezier en activisme en woede en alles tegelijk dit met een heel team bestormd, zou ik willen zeggen. En dat was te gek. Elke week dan kwam Maartje weer met kinderkleding die ze gevonden had, waar ze dat kostuum van ging maken. En dan had Paulien weer iets gezien, de dramaturg, van waar ze een analyse op los kon laten. En Jatu, die had weer een nieuw grapje bedacht, wat ze met die buik kon doen. En Eva, regisseur, ook. Nou ja, het was heel... En dan hadden we weer muziek van George. Dus we hebben heel erg met z'n allen dit in een heel... Nou ja, dit verhaal is heel erg samengedragen. En dat was heel helend. Dat was te gek. En ook met het publiek, hoewel... Nou ja, moet ik wel bijzeggen of jij zegt van mensen het willen zien. Kijk, het heeft heel veel erkenning gekregen, maar er is ook iets gebeurd wat ik wel een beetje tragisch vind. Namelijk, de zalen zijn best wel leeg gebleven. En daar ben ik toch van geschrokken, want het heeft knijtergoede recensies gehad en heel veel media-aandacht. En het krijgt nu dus nog meer erkenning, wat super fijn is. Maar dan ga ik toch bij deze even een oproep doen op de radio. Kom kijken als het weer gaat spelen, want ik vond het echt chockerend. Nou ja, het is echt een voorstelling met ook heel veel humor en lichtheid. En los van... Nou ja, ik vond het grappig. Maartje, die had best wel wat vrienden benaderd die volgens mij allemaal zeiden van, oh, ik wil niet komen, want dat vind ik lastig. En toen ging ze op een gegeven moment allemaal zo boos terugappen. Voor haar is het pas lastig. Nou ja, dat is wel zo. Ik denk wel, we kunnen slachtoffers niet alleen laten zitten met dit verhaal. Dat is gewoon heel erg. Dus kom gewoon kijken en doe normaal. Dat is toch mijn...
0: Dat is een hele goede oproep.
1: Ja.
0: Want zat dit verhaal altijd al in je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik het heel lang heel spannend heb gevonden om het te gaan vertellen. Het werd gewoon steeds... Het kwam steeds meer op de voorgrond. En op een gegeven moment moest ik er gewoon iets mee. En ik weet niet. Wat het ook was, deels, is... Ik maak eigenlijk altijd toneel voor kinderen. En nu ging ik bij Theater Bellevue iets maken en dat zou voor volwassenen zijn. En dat heeft me ook een soort kans gegeven, want ik wilde al heel lang iets met dit verhaal. Maar ik besefte me op een gegeven moment, ik heb kinderen hier eigenlijk niks over te zeggen. Ik heb alleen iets te zeggen tegen de volwassenen eromheen. Namelijk, wat ik net al zei, doe normaal, suck it up, kijk dit aan. Voor kinderen vind ik het alleen maar heel deprimerend. Als ik dat ga vertellen, dan is het alleen maar... Ja, je bent on your own en dat wordt niet... Zeg maar, dat wil ik helemaal niet. Ik vind dat namelijk... Ik weet niet, ik heb heel veel te zeggen tegen kinderen... maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die toch hoopvol zijn. Ik vind dat wel heel belangrijk als je jeugdtheater maakt. Voor volwassenen durfde ik iets meer de ring in te gaan. Dus het was ook samenkomst van tijd en plaats en mogelijkheid... En toen kon ik het eindelijk vertellen. En ik ben heel trots dat dat zo gelukt is.
0: Ja, ja, nou dat mag ook zeker.
1: Merci.
0: Je hebt dus ook de voorstelling naar de Karo zwemmen gemaakt. Op 29, 30 juni en 1 juli in de Krakeling in Amsterdam te zien.
1: Ja.
0: Wat gaan we daar? Wat gaan we daar?
1: Sowieso heel tof. We maken elk jaar bij de toneelmakerij, waar ik ook vastwerk als dramaturg en huisschrijver, een Kitty Kottie voorstelling. Dat vind ik altijd heel leuk en tof, want dat zijn voorstellingen met net een andere vorm. Waarbij we verhalen vertellen, maar ook samen eten en praten en rituelen doen met het publiek. Dus het is super interactief. En dit jaar doen we een stuk wat ik al een paar jaar geleden heb geschreven eigenlijk. Naar de Karo zwemmen. En dat gaat eigenlijk over het West-Afrikaanse perspectief op de slavernij. Dus ik heb een Senegalese achtergrond. Die hele geschiedenis daar is heel anders. Want die mensen, of waar ik van afstam, zijn niet direct tot slaaf gemaakt, maar hebben wel meegemaakt dat iedereen daar is losgerukt en weggevoerd. En dat heeft heel andere sporen nagelaten. En roept ook vaak vragen op bij mensen van een West-Afrikaanse achtergrond als, mag ik Kitty Kottie vieren? Mag ik überhaupt boos zijn over de slavernij? is het niet ook.

0: ook een beetje mijn schuld. Of bijvoorbeeld, mijn familie, daar zitten veel marabous bij. Dat waren de spirituele leiders, zeg maar, in het soefisme. En die, kwam ik achter op een gegeven moment, hebben een rol gespeeld in het verhandelen van mensen. Omdat ze eigenlijk door de kolonisator onder druk werden gezet om een soort van of dan maar hun familie of hun eigen directe familie te verkopen. Daarmee is een heel nasty, naar systeem neergezet, wat ook doorwerkt tot de dag van vandaag. Nou ja, en daar wilde ik het eigenlijk graag over hebben. Over wat daar gebeurd is. Over, nou ja, ik zeg ook steeds, het gaat voor mij ook over verschillende manieren van zwart zijn. Want ik heb het gevoel dat in Nederland we nog heel erg gewoon vinden dat zwarte mensen gewoon vooral niet wit zijn. In plaats van dat we zien dat er binnen die community ook heel veel verschil aan cultuur en taal en eten en alles is. Dus daar wilde ik ook graag iets mee. En het gaat ook over of je je moet verhouden tot je voorouders. Omdat ik dat eigenlijk voor kinderen een interessante vraagstuk vond. Of toen ik opgroeide, wilde ik vooral gewoon heel erg niet bruin zijn. En het heeft, denk ik, even geduurd voordat ik de meerdere aspecten en ook de lol daarvan en toch het belangrijk ging vinden om het te verhouden tot mijn achtergrond. En ik wilde het over die twijfel en niet snappen wat je bent en bicultureel zijn, wilde ik het graag hebben met kinderen. Dus dat zijn ze nu aan het spelen. Dus daar ben ik heel hyped over. Ja, hele toffe acteurs. Ja.
1: Ook Jatoe?
0: Ook Jatoe, ja. Ik wil dat Jatoe alles speelt dat ik maak.
1: Dat snap
0: mijn
1: ik.
0: Mijn secret mission.
1: En het is een 8+ ja. voorstelling ook.
0: Ja.
1: Maar voor het hele gezin.
0: Het is voor het hele gezin. Ja, wat dus, dat vind ik ook het leukste aan dit project. We hebben dus ofwel schoolvoorstellingen waarbij allemaal kinderen met elkaar ineens aan het praten zijn over dingen waar ze het waarschijnlijk nooit over hebben. Of families. En we proberen mensen echt te placeren tegenover iemand die ze niet kennen. Dus wat dat betekent is dat je eigenlijk ook 2 uur lang een best wel bijzonder gesprek aan het voeren bent over je achtergrond en je voorouders. Witte mensen hebben ook een achtergrond en voorouders, zeg ik daar even bij. Nou ja, met iemand waar je normaal dat gesprek niet mee zou voeren. En dat levert echt super toffe dingen op. Ik vind het altijd heel bijzonder om mee te maken dat als je die ruimte creëert waarin mensen een gesprek kunnen hebben, dat ze eigenlijk dat ook heel graag willen doen.
1: En zou juist niet, ik bedoel, je stelde net de vraag van dat iemand zegt van mag ik dan ook Kitty Kottie vieren?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het juist goed is dat
0: ik denk
1: iedereen
0: dat Kitty Kottie
1: moet
0: vieren. Ja,
1: precies, toch? Dat
0: ja.
1: we allemaal.
0: Nee, dat denk ik zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus we gaan zeker naar die voorstelling. En dit is inderdaad een voorstelling voor kinderen.
0: Ja.
1: Jij maakt meer ja. kindervoorstellingen.
0: Ja.
1: Wat is zo leuk aan, waarom zijn kinderen zo
0: aan jeugdtheater? Ja? Nou ja, het is het meest diverse publiek wat je kan krijgen. Vooral schoolpubliek, daar zit echt alles tussen. Dus ook kinderen die nooit in het theater zouden komen normaal, want die gaan dan met hun school, dus er hoeft niet een kaartje gekocht te worden. Ik vind ook fijn aan kinderen dat ze niet beleefd zijn. Dus ik vind het eigenlijk heel uitdagend, jeugdtheater maken, want als je ze niet pakt, dan gaan ze rellen, zeg maar. Volwassenen blijven wel netjes zitten als ze iets slecht vinden, maar kinderen echt niet. Dus ik vind het ook, het is ook een beetje de thrill, misschien. Ja, ik weet niet. Ik vind kinderen ook gewoon, ja, wat ik, kinderen zijn voor mij gewoon soort de misschien wel minst erkende gemarginaliseerde groep. Of ze hebben heel weinig te zeggen over hun eigen leven, maar hebben wel allemaal verlangens en dromen en zijn gewoon mensen, maar dan wat kleiner. En ik heb daar gewoon heel veel gevoelens over. Over hoe we hen in allerlei problemen en in een wereld waar ze eigenlijk nog niks over mogen zeggen, maar wel van alles in zien, zetten. En dat we dan ook nog de hele tegen ze zeggen dat ze te jong zijn om dingen te weten, terwijl ze alles wel voelen en meemaken. Ja, dat vind ik gewoon, ik weet niet, ik had ooit een gesprek met een mede-jeugdtheatermaker en die zei toen, oh, ik maak jeugdtheater omdat ik zo veel heimwee heb naar hoe het was om een kind te zijn. Ik voel me daar heel nostalgisch over. Toen zei ik, oh, ik maak jeugdtheater omdat ik echt superveel medelijden heb met kinderen. Dat is wel echt zo. Ik vond het echt niet leuk om een kind te zijn. Ik denk dat de meeste mensen, of veel mensen het helemaal niet zo leuk vinden om een kind te zijn. Je hebt zo weinig zeggenschap, maar zoveel verlangen naar autonomie. En daarin denk ik gewoon altijd, nou ja, met theater kun je echt iets geven. Want je kunt laten zien dat er een andere optie is. En dat je op een dag wel wat mag gaan zeggen over jezelf. En dat je eigenlijk nu misschien ook al wel wat mag zeggen over jezelf. Ja, dat vind ik gewoon heel tof.
1: In die zin is de voorstelling Tackle wel een voorstelling voor volwassen kinderen eigenlijk.
0: Ja, dat zou ik wel zeggen. Oh, dat vind ik mooi gezegd eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja, en het is ook grappig. Dus het is mijn eerste voorstelling voor volwassenen, maar het gaat eigenlijk over kinderen. Dus ik zat op een gegeven moment zelf ook weer te denken van, oh ja, ik kan het toch ook niet loslaten. Ja. Maar dat ga ik ook niet doen, geloof ik.
1: Dat hoeft ook niet. Bijt je vast als een tackle.
0: Precies.
1: We zitten alweer op een half uur van ons hier.
2: Een uur cultuur. Teddy Tops.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben inderdaad Teddy Tops. En naast mij zit toneelschrijver, dramaturg Nina van Tongeren. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst.
0: Ja, leuk.
1: En we beginnen met muziek. En jij wilt het heel graag hebben over dit nummer van Patti Smith.
0: Yes.
1: Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: We gaan naar Gloria in Excelsis Deo van Patti Smith luisteren. Eigenlijk omdat ik was onlangs in Wenen op de Wiener Festwoche. En daar gaf Patti Smith een concert met haar 80 jaar. En dat was een van de vetste dingen die ik ooit gezien heb. Ook in de zin van dat er dan gewoon zo'n oude punker op het podium staat die, nou ja, zo erg een stand durft te nemen over de wereld waarin ze leeft. En ze ging Peaceable Kingdom over Palestina zingen en iedereen moest huilen. En ze ging, was de hele tijd aan het roepen, fuck corporations, fuck capitalism, nobody owns you, you're free, do your own will. Nou ja. En wat gewoon heel vet was, is om met dat hele stadion even te voelen hoe het is als we wel met z'n allen opstaan tegen de dingen waar we zo boos en onmachtig van worden. En dat gevoel ben ik sindsdien gewoon even heel erg aan het koesteren. Dus ik ben dit nummer de hele tijd in mijn oortjes aan het luisteren om mezelf een soort fuck you energie voor de dag mee te geven. Dus ik dacht, dat wil ik ook graag even geven aan jou en aan de luisteraar.
1: Kijk,
0: ik denk dat dat gewoon heel goed is. Misschien moeten we allemaal iets meer punk.
1: Ja, we gaan de dag in elk geval punk beginnen met Patti Smith. We gaan luisteren.

0: Hij zit heel luid mee te zingen. Ik hoop dat
1: punken hier.
0: Ik hoop dat de microfoon uitstond.
1: Oh, God.
0: Voor iedereen.
1: Ja, dat hoop ik ook voor iedereen. Ja.
0: Maar dus de dag punk beginnen, dat is iets wat jij...
1: Ja, ik vind dat een supergoed idee. Ik ben dat als nieuw ritueel aan het doen.
0: En hebben we meer verzet nodig op de
1: wereld? Ja, ik denk zeker dat we meer verzet nodig hebben. Ik denk zelfs dat we zoveel verzet nodig hebben dat we er allemaal soms een beetje lamlendig door worden geslagen, door hoeveel er nodig is. Maar ik denk dus, nou, dat besefte ik me dus heel erg toen ik naar haar stond te kijken. Dat mag nooit een excuus zijn. Je moet gewoon altijd punk blijven. Zeg maar, we moeten juist allemaal de straten op, opkomen voor mensen die misschien moeilijker voor zichzelf op kunnen komen. Nou, er is heel veel om tegen te vechten. En volgens mij voelt iedereen dat.
0: En die onverschilligheid is misschien wel de...
1: Die is killing, ja. Denk ik. Ik denk dat we daar het allerhardst tegen moeten vechten.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, zet dit nummer op. Hype jezelf op en ga...
0: Tegen de onverschilligheid. Ja. We gaan ook het boek oppakken. Yesteryear gaan we oppakken.
1: Ja.
0: Waar gaat dit boek over?
1: Ja, dat is een boek van Carol Claire Burke. Wat ik net heb gelezen, volgens mij wordt het nu vertaald naar het Nederlands. Of het is nog recent nieuw. Lekker contaminatie. Super tof boek. Een van de interessantste, vetste dingen die ik in tijden heb gelezen. Of ik ga bij de Tenumakerij over een tijdje een voorstelling maken over de womanosphere. Dus over de tegenhanger van de manosphere, waar eigenlijk vrouwen ook steeds rechtser, conservatiever in de hele tradwife, extreme beauty, alternative health, weirde Erica Kirk dingen gezogen worden. Dus ik ging dit boek eigenlijk als inspiratie lezen, omdat ik las dat het ging over een tradwife influencer. Ik kan niet te veel over het plot verklappen zonder dat. Maar wat ik wel over wil zeggen is dat ik het een boek vind wat heel interessante dingen doet met taal. Dus het gaat eigenlijk heel erg aan, voor mijn gevoel, de social media, internet slogans waarin je tegen jezelf kunt gaan praten, in je eigen denken, waarmee je eigenlijk ook jezelf manipuleert om te denken dat je oké bent en dat het goed met je gaat en dat bepaalde dingen een goed idee zijn. En dan draait ze dat om. Ik vond dat super vet. Dus het is eigenlijk een boek met een heel unlikable, unreliable narrator, waar ik sowieso van hou. Dus het zit heel slim in elkaar. En eigenlijk stapje voor stapje ontmantelt ze dat. En wat ik heel goed vind is, ik denk, dus dat vond ik inspirerend voor mezelf, over dit onderwerp kun je natuurlijk heel snel heel cynisch worden en het gewoon allemaal heel dom gaan vinden. Maar zij neemt haar hoofdpersoon extreem serieus. En toen ik het aan het lezen was, moest ik eigenlijk een beetje denken over, dacht ik van, oh, ik heb eigenlijk zelf toch ook wel allemaal tradwife verlangen soms. Soms denk ik ook, ik ga op een hutje op de hei wonen en kombucha maken en brood bakken en fuck het systeem. En ik heb, nou, in een man heb ik dan niet zoveel zin, maar dat, misschien kan je ook lesbische tradwife zijn, denk ik dan. Nou ja, ik weet niet, gewoon het verlangen om uit die rat race te stijgen, dat er ook ergens aan de grondslag ligt en dat er ook aan de grondslag ligt dat het systeem juist niet werkt. Dus dat eigenlijk de feministen, zij noemt dat in het boek The Angry Women, dat de angry women en die influencer eigenlijk dezelfde angsten en problemen hebben, maar een andere uitweg zoeken. Dat vond ik super interessant. Dus ik zou het iedereen aanraden.
0: Ja.
1: Ik zou het iedereen aanraden.
0: En dan, ja, je kunt ook nog met twee tradwives, maar dan heb je wel heel veel zuurdesembrood.
1: Ik denk dat dat echt niet gaat. Ik denk echt, dan moet je echt taken verdelen. Moet de ene echt jam gaan maken, want anders wordt het verschrikkelijk. Al dat droge brood.
0: Heel veel droog brood in een hutje op de hei.
1: Ja, precies.
0: We blijven in het hutje op de hei, want we gaan naar de film Agatha's Almanac. Ja. Dat is een vrouw van een ander kaliber.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja,
1: nou, of ook van niet. Hetzelfde. Ja, ja, daarom heb ik hem er ook opgezet. Want eigenlijk dus net nadat ik Yesteryear uit had, ging ik deze film kijken in de bioscoop. Het is een documentaire van Emily... ik ben de achternaam even vergeten.
0: Atkins.
1: Emily Atkins, ja. Over haar tante, haar 91-jarige tante, Agatha. En die woont in haar eentje in Canada op een familieboerderij waar ook nog steeds niet echt stroom is en zo. En dat is helemaal off the grid.
0: Geen stroom met water.
1: Ja, precies, geen stroom met water. En die is daar een enorme boerderij aan het runnen. En wat ik super vet vind aan die documentaire is, het wisselt alle tradwife verlangens die ik misschien wel heb in dat het ook gewoon de hele tijd over bonen gaat. Ze is gewoon van, dit is een boon en nu ben ik een taart aan het bakken. En je moet dit onkruid wegwieden. Heerlijk. Maar dan heeft ze niet zoveel op met mannen en is ze ook gewoon de hele tijd heel oud en chagrijnig. En ik vond het gewoon super mooi om iemand te zien die zo goed voor iets zorgt, maar ook zo mens is. Dus ook gewoon vindt dat alles niet snel genoeg gaat. En ze vindt haar nichtje ook de hele tijd een beetje in de weg zitten. En denkt de hele tijd, kom je nou nog helpen? Je beantwoordt mijn telefoontjes niet. Nou ja, ik vond haar chagrijnige oude vrouwenenergie in combi met zo standvastig zijn en gewoon weigeren weg te gaan van die boerderij heel vet. Ik vond het heel punk, ja. Eigenlijk. Het was heel punk Threadwife.
0: Dat bestaat blijkbaar. We gaan heel even luisteren naar hoe zij klinkt.
1: Ja.
2: There are many things I would do if I could, that I can't. You just have to accept the fact that it's part of aging. You can see that I have a bunch of plants here. Some years I planted too much, some years not enough. But most of the time, most of it comes up.
3: Hi, Emily. I would like to know if you are interested in strawberries or in Saskatoon. So please let me know soon.
0: Ja. En dan die vogeltjes op de achtergrond. En ja. Ze zegt ook tegen haar nichtje, anders heb je geen fruit.
1: Ja, precies.
0: Kom je nog aardbeien plukken, anders heb je geen fruit.
1: Ja.
0: Ze heeft een boerderij van, nou ja, de land is 5 kilometer lang.
1: Ja, ja.
0: En ze houdt het allemaal in haar eentje bij. Ze heeft wel ook contact met mensen. Ze heeft ooit geleerd, van, ja, dat moet ik zelf onderhouden. Ja. Want anders dan
1: gaat het
0: vereenzaam
1: niet
0: ik. Ja. En ze wordt de duct tape queen genoemd.
1: Ja, ja, omdat ze alles duct tape. Het is super. Ze is gewoon alles de hele tijd aan het maken met duct. Dus ik vind dat ook episch. Zij is zo zelfredzaam. Op een manier die ook niet soort slachtofferachtig van, oh, ik moet alles in mijn eentje doen. Maar ze gaat gewoon, inderdaad, als ze eenzaam is, gaat ze contact zoeken. Als iets stuk is, gaat ze een duct tapen. Ze heeft allemaal bakken met spullen die ze de hele tijd aan het ordenen is, wat ook niet echt lukt. En die labelt ze dan, maar daar staat dan alleen maar op things. Episch, vind ik dat. Ik vind dat heel relatable. Dat je gewoon denkt, ja, dit zijn gewoon things.
0: Spullen.
1: Ja,
0: ja, dit spullen. Zijn spullen.
1: Dus ik vind haar gewoon heel cool, zeg maar, ik weet niet. Ik zou haar, we zijn net even tussen het liedje tegen elkaar, is Patti Smith toch goals, dat wil je toch zijn? Ik wil haar ook wel zijn. Lijkt me best lekker om gewoon de hele dag met je duct tape en je things. En
0: nou, hoe auto, als je hebt het over een soort autonomie en de wens om helemaal autonoom en
1: ja,
0: zelf.
1: Ja, dus ik had het inderdaad net over kinderen en autonomie. Er is hetzelfde soort iets gaande met oude mensen en autonomie. Nou ja, sowieso veel gemarginaliseerde groepen. Of ik zit in een rolstoel sinds kort. Daar merk ik ook heel erg dat dat een deel van je autonomie wegneemt. En mijn soort eigenwijsheid waarmee ik toch heel graag alles wil doen. Ik denk ook dat ik dat in haar een soort gereflecteerd zag. En dat cool vond. Dat als je minder kundig wordt op bepaalde manieren, dan kun je ook gewoon alles duct tapen. Je kunt het allemaal wel fixen. Zeg maar, dat kan altijd.
0: Ja, dat is ook een vorm van zelfredzaamheid. Want
1: precies.
0: Ze zegt ook, ik kan steeds minder.
1: Ja.
0: Maar daar werk ik dan mee.
1: Ja, dat doe ik dan. Dan doe ik het op een andere manier. Ja, echt.
0: En hoe is dat voor jou? Want je zegt sinds kort in de rolstoel. Wat is er veranderd?
1: Nou, het is grappig. Vooral ook de manier waarop andere mensen naar je kijken verandert best wel. Mensen vinden het heel moeilijk om je aan te kijken, met je te praten alsof je een volwassen mens bent. Maar goed, dat is op zich ook, ja, ik weet niet. Ik denk ook dat zijn vooroordelen en het is grappig, ik had het er net over met de taxichauffeur die mij hierheen bracht. Omdat ik aan hem vertelde dat nou ja, we hadden het over dat vooroordelen aangeleerd zijn. En ik was onlangs op een kleuterklas. Bij een kleuterklas, daar moet ik voor mijn werk dan nog wel eens komen. En daar, die kinderen renden allemaal gewoon meteen op mij af. En die zeiden, wat heb jij? En toen zei ik, ja, ik kan niet zo goed lopen, wel heel goed rollen. En toen zeiden ze, oh, ik kan ook heel goed rollen. En gingen ze allemaal over de grond rollen. En wat heb jij? Mag ik hier aan zitten? Wat doet dit? En die juffen werden allemaal een soort gestrest. Of die waren een beetje zo van, oh, dat mag je niet vragen, dat mag je niet vragen. En toen zei ik eigenlijk, nou, van mij mogen ze prima vragen. Ik vind het eigenlijk heel chill dat ze het vragen. Volgens mij maakt dat de wereld veel beter als we niet zo in ons eigen ongemak, is eigenlijk ook waar Tackle over gaat, niet zo in ons eigen ongemak blijven hangen, maar elkaar in de ogen kijken en iets aangaan. Zeg maar, hoeft ook helemaal niet zo erg te zijn. Er was ook zo'n meisje die zag mijn kale hoofd en die zei, Ben je een meisje of een jongen? Zei ik, nou, ik ben een meisje. Oké. Okay. En toen wist ze hoe ze me aan moest spreken. Toen dacht ik, ja, top. Weet je wel, eigenlijk is dit een fantastische manier van communicatie. Om gewoon
0: die directheid
1: zo eye-to-eye met elkaar te zijn. En ik denk dat mensen dat merk ik eigenlijk het meest sinds ik in die rolstoel zit. Mensen vinden het gewoon, ze zien gewoon iets wat ze niet kennen. En ze weten niet helemaal hoe ze ermee om moeten gaan.
0: Wat zou je willen dat mensen aan je vragen?
1: Ja, nou, ik weet niet of ik wil dat mensen iets aan me vragen. Maar ik zou willen dat als ze vragen hebben, dat ze die stellen. Zeg maar. Dat is denk ik wat ik zou willen. Dat ze niet bang zijn om.
0: En wat is een vraag die jij ziet of die jij
1: denkt? Wat heeft zij?
0: Ja. En wat heb je?
1: Ik heb een functioneel neurologische stoornis.
0: Kijk.
1: Ja. Nou, zie je, dus nu zijn we daar. ja, nee. En dat is. Wat heb jij? Heb je pijn? Moet ik je helpen? Moet ik je niet helpen? Dat zijn denk ik heel veel vragen die. Ja, en misschien wel ook met. Want ik ben dus nu. Ga dan nu met de tram naar mijn werk. En dan moet ik zo over die grachten van Amsterdam skaten. Een soort van. Want ik val de hele. Dus wel, je merkt echt dat de wereld niet voor je is gemaakt. En. Nou ja, ik vind het gewoon interessant. Je ziet gewoon. Het is heel veel ongemak. Je komt heel veel ongemak tegen. Want er zijn mensen die zien mij dan een soort half van die stoep vallen. En ik kan mezelf dan wel weer een soort van terug. En die zie ik dan een soort van moet ik iets doen? Maar die gaan dan niet iets doen en zeggen ook niet, moet ik iets doen? Of mensen, ik heb ook iemand gehad die me gewoon mijn rolstoel vastpakte en die niet meer losliet. En toen dacht ik ook, hoi, het is een beetje alsof je nu aan een soort stuk van mijn lichaam zit eigenlijk. Wil je dat niet doen? Nou ja, dus ik vind dat gewoon heel interessant. Ik denk sowieso in mijn werk en in alles wat ik doe, staat zo het niet uitgesproken verhaal of het ding waar we het niet over willen hebben heel erg centraal, omdat ik eigenlijk een deel van dat van die menselijke neiging misschien ook niet zo goed begrijp.
0: Hoe heb jij dat? Heb je dat afgeleerd of heb je dat nooit gevoeld?
1: Weet ik niet. Ik denk dat ik het wel heb afgeleerd, hoor. Maar ik weet niet of ik dat heel. Ja, ik denk dat ik het wel heb afgeleerd. Ik denk eigenlijk dat ik heel veel stilte aangeleerd heb gekregen. En maar gewoon heel vroeg al merkte dat dat gewoon zo niet nuttig is. Het levert niemand iets op. Iedereen blijft alleen maar in een soort. Nou ja, ik heb al 100 keer ongemak gezegd, maar in een ongemak en in een soort kramp hangen. En dat is ook waarom ik graag voor kinderen maak, omdat zij dat vaak nog niet hebben. En wij leren ze eigenlijk, voor mijn gevoel, ongemak aan. Ook door de hele te zeggen, hier ben je nog te jong voor. Hier mag je niet. Terwijl kinderen leven in dezelfde wereld als wij. Dus ze krijgen alles mee, wat wij ook meekrijgen, alleen net op een andere manier. En op een zeker punt beginnen we de hele tijd te vinden dat we dingen voor ze moeten verstoppen, dat we ze af moeten schermen, dat zij zelf dingen niet mogen vragen, dat nieuwsgierigheid verkeerd is. En nou ja, dat ik denk dat ik dat heel erg zie en dat ik dat een interessant mechanisme vind, omdat ik denk, ja, het is heel anti-punk, zeg maar. Het zorgt er denk ik voor dat we veel dingen niet aan kunnen gaan in ons leven.
0: En weet je nog het moment dat jij dacht, nee, ik ga juist spreken of ik ga juist?
1: Ik ga juist spreken. Oh, interessante vraag. Weet ik dat nog? Nou, ik denk wel dat ik dat geleerd heb in mijn werk. In de zin van dat ik op de kunstacademie nog best wel veel dingen die ik was, zeg maar van kleur uit een lagere sociaal-economische klasse, queer, ingewikkeld vond. En vooral dacht, ik moet Ibsen zijn of Shakespeare. En als ik dat niet ben, moet ik de hele tijd proberen om dat toch te worden, zeg maar. En dat ik op een gegeven moment, toen ik bij de tonemakerij, daar kwam ik stage lopen. En daar werd eigenlijk voor het eerst aan mij gevraagd hoe het was om mij te zijn. Dus eigenlijk werd er voor het eerst echt interesse getoond. Hey, hoe voelt dat perspectief voor jou? Wat vind jij hiervan? Vind je dit een vervelende vraag? Zeg maar, dat is ook waarom ik daar zo graag werk. Het is een heel open plek.
0: Dus eigenlijk doordat er mensen luisterden, kon jij.
1: Doordat er mensen luisterden, kon ik gaan praten. Ja. Omdat ik merkte dat het gewaardeerd werd als ik ging praten.
0: Dus als we teruggrijpen op wat kun je doen, dan is dat er wel.
1: Ja,
0: dan is dat
1: luisteren er wel en vragen stellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Wat dat betreft heb ik een leuke baan. We gaan naar.
1: Je bent lekker bezig. Ja.
0: Je hebt Wuthering Heights op je lijst gezet van Ita.
1: Ja.
0: Vanaf december te zien.
1: Ja. Ja.
0: Waarom kijk je daarnaar uit?
1: Nou, ik kijk ernaar uit. Dit wordt geregisseerd door Chesty Horn van de artistiek leider van Det Norske Teatret. En ik vind haar super cool. Zij is ook een van de weinig andere physically disabled makers die ik ken, die daar heel activistisch en open over is. Waarom ik er ook hyped over ben, is ik ben best wel fan van Wuthering Heights. Maar ik vind eigenlijk dat iedereen shitty is in het bewerken. Dus we hebben net Wuthering Heights van Emerald van den Uyl gehad. Ja, misschien ga ik hier geen vrienden mee maken, maar ik vond dat echt een rot film. Of in de zin van zo niet begrijpen dat dat een boek is wat gaat over kleur en klasse. Sowieso witte Heathcliff kan niet, vind ik. Ik zag dat nu Jesse Mensah het gaat spelen, dus daar ben ik al hyped over. Daarbij vind ik het interessant aan Wuthering Heights. Wuthering Heights heeft twee delen. Dus eigenlijk het boek
0: van
1: ja,
0: Emily Bronte.
1: Van Emily Bronte heeft twee delen. Dus het deel voordat Kathy overlijdt en het deel daarna. En eigenlijk is het tweede deel, vind ik, het interessantste deel. Het gaat namelijk over intergenerationeel trauma. En hoe mensen eigenlijk steeds een soort van oude pijn op elkaar projecteren. En dat stuk wordt bijna nooit bewerkt. Dus als er een film wordt gemaakt, houdt het bijna altijd op als Kathy doodgaat. Dus ik dacht ook, ik ga hier even bij jou praten, want dan is dit mijn oproep aan Ita om in godsnaam het tweede deel ook te bewerken.
0: Ja, ze spelen me in december, dus misschien kunnen ze nog wel iets.
1: Misschien kunnen ze nog iets doen. En ik heb veel vertrouwen in Chesty. Zeg maar, ik vind haar heel vet. Ik vind ook dat Ita eigenlijk als Stadsgezelschap van Amsterdam niet radicaal genoeg keuzes maakt vaak. Dus ik hoop dat ze dat nu wel gaan doen. Ik vind al een vette keuze om haar te vragen, maar ik hoop gewoon dat het heel hardcore wordt. Ik heb gewoon zin in een hardcore Wuthering Heights bewerking. Midden in de stad, in de stad Schouwburg.
0: Dat is dus leuk, want dit is meer een tip. Dit is ook een tip aan het publiek, maar vooral een tip aan Ita.
1: Het is een tip aan beide. Dus ja. Het is een tip aan om dat ook weer punk te maken.
0: Ja.
1: En dan heb ik er heel veel zin in. Dus ik heb zin in mijn projectie op deze voorstelling. Het is ook interessant.
0: Op jouw versie van Wuthering Heights. Nou, ik heb daar ook veel zin in. Als jij nou eerst gaat en dan laat weten of
1: precies,
0: het is gelukt.
1: You know.
0: Ja. We gaan ook naar Kaknas van Naas.
1: Ja.
0: En Huba de Graaf.
1: Ja.
0: Dat is een opera.
1: Ja.
0: Was op Holland Festival te zien, maar gaat in oktober ook weer
1: gaat
0: spelen.
1: Weer. Ja, ik heb het gezien op het Holland Festival. Ik vond dat heel tof. Ik ben niet heb geneigd om heel erg van opera te houden. Ik vind ook vaak veel te lang. Dit is niet lang. Dit is een uur. Heerlijk. Ik vind Huba de Graaf, denk ik, de vetste operacomponist die we in Nederland hebben. Zij maakt hele toffe, radicale keuzes en heeft dat hier ook weer gedaan. Ze heeft samen met Naas een Koerdisch gedicht van Tarsa Jaff bewerkt tot een opera die helemaal in het Koerdisch wordt gezongen. En hij wordt gespeeld door een all-female ensemble op de vloer die eigenlijk ook met allerlei keukenapparatuur en weirde dingen dat aan het spelen zijn. Heel tof om te zien. Naas is fantastisch. En het is een heel mooie, of de delen die we ondertiteld kregen, ik vond het een hele mooie tekst. Het gaat het gaat eigenlijk over de strijd van een vrouw zijn. Vooral in onderdrukte gebieden. En ook hoe moeilijk dat is en hoeveel shit we daarvoor krijgen, zeg maar, als bevrijde vrouwen. En het eindigt eigenlijk met, dus het onderzoekt steeds wat is een vrouw ook. En het eindigt met vrouwen lijken niet op elkaar, we zijn niet hetzelfde, behalve als we als een feniks herrijzen uit onze as. Dus dat is wat vrouwen bindt, is ons vermogen om een feniks te zijn. Dat is kwaknas, betekent is dat in het Koerdisch. Dus ik vond het een tip. Het is gewoon echt een toffe avond. Je ziet iets nieuws.
0: En het duurt niet lang.
1: Nee, dat vind ik gewoon ook goed. Ja. Dat het niet langer duurt dan het hoeft te duren.
0: Vanaf oktober in de zalen gaan we ook naartoe. En we hoeven ook soms de deur niet uit. We gaan bijvoorbeeld Sorry Baby, kunnen we streamen?
1: Ja, die dat film. Moet echt iedereen doen. Hing echt de allermooiste film die ik ooit gezien heb. Van Eva Victor. Het is haar eerste lange film. En het gaat over seksueel geweld. Ik vind het een ontzettend. Het is een film die ervaring en de aftermath daarvan in alle aspecten aankijkt. Het is grappig, het is gevoelig. Ik vind het heel slim. Ik vind ook dat ze wat ze heel interessant doet, is ze zet zorg neutraal. Dus ze zet eigenlijk neutraal de heling die daarna moet komen doordat mensen eigenlijk, net zoals in Tekkel, bij haar blijven. Of op onverwachte momenten er ineens voor haar zijn. Dus het gaat dan ook, Het gaat over haar beste vriendin, maar ook over een man bij een benzinestation die even met haar gaat ademhalen als ze een paniekaanval heeft. En er zit een van de... we hadden het even over die seksueel misbruik versus seksueel geweld. Een van de mooiste scènes vind ik ooit in, waarbij dus zij is misbruikt door haar... Zij is verkracht door haar professor. En iemand die met haar in de klas zat, die altijd een beetje jaloers op haar was, die zegt dan college was easy for you because Decker, dat is die professor, loved you. En dan is zij even stil en dan zegt ze, no, I think he hated me. Zo mooi. Of dat legt voor mij helemaal, dan hoef ik dat hele misbruik versus geweld niet meer uit te leggen, want dat heeft ze daarin al helemaal invoelbaar gemaakt.
0: Ja. En wanneer zag je deze film voor het eerst?
1: Was wel na Tackle. Ik denk 2 maanden geleden. Ik wilde hem eigenlijk meteen nog een keer kijken. Soms heb je dat. Dat je gewoon denkt, ik ga hem nog een keer aanzetten.
0: Ja.
1: Heb ik ook gedaan. Ik heb hem 2 keer achter elkaar gekeken. Ik wil hem eigenlijk nu nog een keer kijken.
0: Ik vond ook de rol van Lolita, het boek Lolita, ja, in Tackle en in deze film.
1: Dat vond ik ook grappig.
0: Ja,
1: ja. Nou, het is sowieso leuk. Leuk, weer stom woord. Maar als je hierover gaat maken, je ziet wel dat we, noem ik even, makers die zoiets hebben meegemaakt, toch ook allemaal met hetzelfde bezig zijn. Namelijk om een breder verhaal te vertellen. En daarin allemaal dezelfde bronnen. En ik vind dat eigenlijk alleen maar heel tof. Of daarmee breiden we ook een discours uit.
0: Dus ja, en je hervertelt bepaalde kunstwerken,
1: ja,
0: tot iets wat we nu nog steeds en op een andere manier over
1: precies,
0: kunnen hebben.
1: Precies, waar we nu iets anders aan kunnen hebben. Dus dat is te gek.
0: Ja,
1: ja.
0: Vind ik ook. Dus de film Sorry Baby is te zien, te streamen. Net zoals de serie Hex.
1: Ja.
0: En dan niet Hex, H-E-K-S, maar H-A-C-K-S. Hex.
1: Beste serie ooit.
0: Ja?
1: Ja, vind ik
0: waarom?
1: Wel. Nou ja, net de laatste aflevering. Dus het zijn 5 seizoenen. Ja, het is wat er gewoon fantastisch aan is. Het gaat over 2 vrouwen uit heel verschillende generaties die eigenlijk een heel mooie, complexe, allesvormige relatie met elkaar aangaan. Ik vind het heel tof dat het een serie is die niet romantische liefde, maar vriendschap en intergenerationele vriendschap echt centraal zet. Het gaat ook gewoon heel erg over hoe het is om als vrouw kunst te maken. Daarin vind ik het heel bold. En het is een serie waar je echt en keihard bij kan huilen en heel hard bij kan lachen. En ik, nou ja, ik vind dat gesprek over wat het in verschillende generaties om vrouw te zijn ook heel belangrijk en mooi. Ik denk dat dat ook niet genoeg gevoerd wordt. Dat we veel als Gen Z'ers denken dat onze moeders te slap zijn en dat onze moeders denken dat wij de struggle niet kennen, zeg maar. En hier wordt dat gesprek gewoon gevoerd. 5 seizoenen lang, heel grappig, met fantastische personages, fantastische acteurs.
0: Ja.
1: En het heeft een heel mooi einde, is ook niet altijd zo bij series.
0: Nee, het gaat over eigenlijk net 2 comedians, een schrijver en een diva.
1: Ja, en een diva. Wat een fantastische diva. Jean Smart speelt haar en heeft daar terecht volgens mij al 5 Emmys voor gewonnen.
0: En als je nog moet beginnen, dan kun je nog even door, want inderdaad, het zijn 5 seizoenen.
1: Heerlijk, het is fantastische tijd. Ik zou het iedereen aanraden.
0: Er zijn nog meer tips, maar die zijn allemaal online terug te vinden.
1: Yes.
0: Ik wil je heel erg danken voor je tips en voor je mooie werk, Nina van Tongeren.
1: Ja, jij bedankt.
0: Koekoeksnest speelt nu ook in de vertaling dus in Berlijn. En de Kitty Kotti voorstelling staat op 29, 30 juni en 1 juli in de Krakeling in Amsterdam. En in september komt Tackle terug voor het NTF. En in 2027 speel je die ook nog vaker.
1: Yes.
0: Heb je nu nog hulp nodig of wil je een luisterend oor, dan kun je het Centrum voor Seksueel Geweld 0800 0188 bereiken. Morgen zit Eva Koreman hier. Dit was een Uur Cultuur. En ik was en ben Teddy Tops.
4: NPO Radio 1.
5: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
6: Dat je dan namens hen dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel neer.
5: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
8: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
11: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemorgen, het is weekend. Nederland wil een verbod op kauwgom. En ik weet niet of u een beetje heeft kunnen slapen of dat u misschien nog aan het luisteren bent omdat u nog steeds wakker ligt. Broeierig was het overal. Het nieuws met Sydney Dijkers.
16: Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. Maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het als reactie Amerikaanse doelen heeft aangevallen. De VS en Iran ondertekenden vorige week een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden daar in brand en er kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten daardoor worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog verder onderzoek naar. Niet alle bewoners konden meteen terug naar huis in Rotterdam, omdat de brandweer eerst nog moest controleren of er gevaarlijke stoffen in de lucht hingen. En Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd verder gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. En Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden dan onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten.
15: Komt er een kauwgomverbod omdat er plastic in zit? Hoort u zo.
17: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Het is 6 minuten over 7. Het moet afgelopen zijn met uitgekoude kauwgom op straat, vindt het Nederlandse kabinet. Want dat ziet er niet alleen vies uit, het is moeilijk te verwijderen. En in kauwgom zit bijna altijd plastic. En die plastics vervuilen het milieu. Nederland wil daarom een Europees verbod op kauwgom waar plastic in zit. Alleen natuurlijke kauwgom moet dan nog te verkrijgen zijn. Merel Stikkelorum van de Binnenlandredactie. Plastic in kauwgom. Ja, je weet sommige dingen wel, maar je wil het niet weten. En dit wist ik dan, ja, misschien wel, misschien niet. Waarom zit er plastic in kauwgom?
23: Ja, in bijna alle plastic zit dus synthetische gom. Ja. Oftewel eigenlijk gewoon plastic gemaakt uit aardolie. En dat is een belangrijk ingrediënt in kauwgom, want dat zorgt er juist voor dat je er lekker lang op kan kauwen. En dat het dus niet uit elkaar valt in je mond. Mm-hmm. En verder is dat ook veel goedkoper voor producenten dan natuurlijke gom die je ook erin zou kunnen doen. Maar dat is veel duurder. En dat betekent natuurlijk wel dat als je eenmaal je kauwgompje op hebt gekauwd en dat op de grond spuugt, wat heel vaak gebeurt, dat al die plastics uit de kauwgom dan uiteindelijk in het milieu belanden.
15: Ja, en alles bij elkaar opgeteld is dat natuurlijk heel wat. Verslaggever Jeroen Godworst ging naar Den Haag, waar ze worstelen met hoeveel kauwgom er op straat ligt.
24: Nou, ik loop nu over de Grote Markt in Den Haag. En eigenlijk merk ik bij mezelf dat het me normaal gesproken niet eens meer opvalt. Van die vieze grijze vlekken op de tegels, wat dus allemaal kauwgom is. Normaal loop je er zo voorbij. Maar als je er echt eens goed naar gaat kijken, dan zie je hoeveel het er zijn. Meneer, mag ik u iets vragen? Spuugt u wel eens een kauwgompje op straat uit?
25: Wel eens, ja. Ja, zeker.
24: Waarom dan op straat en niet in de prullenbak?
25: Ja, daar was ik toen niet zo mee bezig, denk ik. Ik zou er nu misschien wel gewoon de prullenbak gooien.
24: Ja, en dan staat hier een soort karretje. Leen Pronk is daar de baas van namens de gemeente. En die is met een team druk in de weer om de boel weer schoon te maken. Leen, jij bent er niet meer verbaasd over, hè, hoeveel kauwgom er op straat ligt.
26: Nee, ik ben niet meer verbaasd dat zoveel kauwgom hier ligt. Er lopen bijna 100.000 man over de Grote Markt heen. Hè, en die gooien best wel wat kauwgompjes neer. Al die zwarte puntjes zijn allemaal stukjes kauwgom. En als je ze net neer hebt gegooid, blijven ze nog wit. Maar zodra er zoveel mensen over die kauwgompjes heen lopen, wordt het vanzelf zwart.
24: Ja. Vind je het asociaal dat het gebeurt?
26: Ik vind het onwijs asociaal dat het gebeurt. Want er zijn genoeg prullenbakken waar je het in kan gooien.
24: Nou zie ik hier een soort Ghostbusters-achtige machine. Hoe werkt dit?
26: Deze machine werkt op een druk met een soort warmtegraad van 100 graden. En er zit aan het einde zit er een borsteltje met een stang. En dat wrijven ze eroverheen. En als die binnen een minuut is het weg.
24: Arjen Kapteins, u bent wethouder hier in Den Haag. Zo'n verbod op de verkoop van die kauwgom waar plastics in zitten. Wat zou u daarvan vinden?
0: Ja, daar zouden we eigenlijk heel erg voor zijn. Voornamelijk omdat we hier als gemeente natuurlijk te maken hebben met de keerzijde van het kauwgomgebruik. Namelijk dat heel veel mensen toch een kauwgom op straat achterlaten. Ja, wij maken enorme kosten, ongeveer 150.000 euro per jaar, om die straat schoon te houden van kauwgom. Alleen voor kauwgom.
24: Mevrouw, mag ik u wat vragen? Wat vindt u daarvan, dat dat niet meer verkocht zou mogen worden?
1: Dat vind ik gewoon echt een hele drastische maatregel.
2: Je moet meer de mensen stimuleren om het gewoon weg te gooien. En de mensen meer bewust van maken van het kwade wat het kan doen.
24: Even terug naar de wethouder. Ik hoor mensen op straat zeggen, ja, is dan zo'n verbod niet een ontzettend zware maatregel? Zou je niet veel moeten inzetten op dat mensen het gewoon weggooien in de prullenbak bijvoorbeeld?
0: Ja, dat doen we natuurlijk ook. Hè. Er zijn er echt al campagnes voor. Alleen we zien gewoon dat onvoldoende werkt. Ja, wat een soort van second best zou zijn, is als we, net als heel veel andere producten, de producenten van kauwgom mede verantwoordelijk maken ook voor het opruimen daarvan. Dus dat we als gemeente ook geld zouden krijgen van de kauwgomproducenten om de kosten die we maken vergoed te krijgen. Ja, daar zouden we als gemeente ook heel erg mee geholpen zijn.
24: Ik loop weer even terug naar Leen. Leen, je bent nog steeds op hetzelfde stukje bezig. Is het te doen om alles weg te halen?
26: Nee, het is niet te doen om alles weg te halen. Ik denk dat je 50 vierkante meter doet op een dag.
24: 50?
26: 50, ja.
24: Maar dat is niks, nee. Op zo'n heel winkelgebied.
26: Binnen 14 dagen ligt het wel redelijk weer vol. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Dus we vragen wel de mensen op, gooi het lekker in de prullenbak. En daar hebben wij er wat minder last van.
15: De reportage was dat van Jeroen Godworst. De straat wordt nog schoongeveegd. Maar de mensen die daarover gingen, die zeiden, ja, drastische maatregel, je moet het stimuleren. Dus geen verbod eigenlijk, hoor ik mensen zeggen.
23: Ja, maar je hoorde de wethouder ook al zeggen, proberen om mensen te bewegen om het niet op straat uit te spugen. Mm. Ja, dat lukt dus niet. En het klinkt inderdaad ook heel radicaal, hè, als de meeste kauwgom zou worden verboden in heel Europa. Maar ja, dat kauwgom is wel een groot probleem in het zwerfafval. Na de sigarettenpeuken is het echt het meest voorkomende zwerfafval. En ja, Den Haag doet dan bijvoorbeeld de Grote Marktstraat en nog een paar andere plekken. De meeste gemeenten beginnen er niet eens aan om het weg te houden, omdat het zoveel kost en zoveel tijd kost. Zoveel geld kost ook. En ja, dus zegt de overheid, voorkomen is beter dan genezen. Dus dan maar alleen kauwgom zonder plastic. En ja, dat bestaat ook gewoon al. Hè. Dat is ook gewoon te koop. Dus
15: ja, want net als sigarettenpeuken blijft het lang liggen. Kauwgom wel 20 tot 100 jaar. Ja, ja. Kauwgomfabrikanten, hoe reageren die op dit voornemen?
23: Ja, die waren heel erg verrast en verbaasd. Ze zeiden, we zijn hier helemaal niet bij betrokken. Ook heel fel was hun reactie. Termen als niet proportioneel, slaat de plank helemaal mis. Een ongekende maatregel met grote gevolgen voor de fabrikanten, maar ook voor de consumenten, zeggen zij. En ze zeggen, ja, Nederland probeert dit nu te doen in het kader van de regels, de Europese regels voor wegwerpplastics. Mm-hmm. Ja, ze zeggen, dit is voeding. Dit is helemaal geen wegwerpplastic. Maar ja, daar is het kabinet het dus zeker niet mee.
15: Nee, ik voel een rechtszaak aankomen. Maar hoe groot is de kans dat het verbod er überhaupt komt?
23: Ja, het kabinet wil zich daar niet over uitlaten. Maar de gemeenten, die zijn wel positief gestemd. Want zij zeggen, ja, het is ook gelukt eerder met bijvoorbeeld de wattenstokjes, staafjes, de rietjes en de roerstaafjes. Die waren eerst ook, daar trok mensen ook eerst de wenkbrauwen over op van, ja, niet van plastic. Maar dat is ook allemaal gelukt. Dus zij zien dat wel gebeuren.
15: Merel Stikkelorum van de Binnenlandredactie. Dankjewel.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Het is 12 minuten over 7. Bij café Kokkelman schoof landbouwminister Jaime van Essen aan om de nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet toe te lichten. Er komen onder meer zones rond natuurgebieden waarin boeren nauwelijks nog stikstof mogen uitstoten. Boeren in die gebieden moeten verdwijnen, kleiner worden of vernieuwen. Volgens Van Essen gaat het kabinet boeren die willen omschakelen naar duurzame vormen van landbouw helpen.
5: Biologische landbouw is al zo'n vorm. Hè, die hebben minder dieren per hectare grond. Ja. Hebben minder bijvoorbeeld uitspoeling naar het water.
6: Ja. Hebben het ook minder druk, zeggen ze vaak. Namelijk, het is moeilijk om daar winst mee te maken met zo'n bedrijf. En de prijzen zijn hoger dan elders. We weten allemaal dat de boodschappenprijzen omhoog gaan.
5: Ja. En daarom zullen wij als overheid A, ze moeten steunen voor de omschakeling. Maar B, ook moeten zorgen dat die biologische producten beter gekocht worden en er goed voor betaald wordt.
4: De vee- en landbouwsector is kritisch op de plannen. De gevolgen zouden voor boeren enorm zijn, zei LTO-voorzitter Ger Koopmans bij Nieuwsuur.
7: Nou, wij vinden de maatregelen pijnlijk en ingrijpend. Voor heel veel boerengezinnen in Nederland die nou bij verrassing bijvoorbeeld in Beekdalen, of omdat de zones veel groter zijn dan wij hadden voorgesteld, die nou in één keer in zo'n zone zitten, is er hele grote ongerustheid. Wat betekent dit?
4: De plannen moeten nog door de Eerste en de Tweede Kamer. En Koopmans van LTO, die we net hoorden, zal er ook flink gaan lobbyen om de inhoud nog aan te passen.
7: Ik ben boerenleider en politicus en de volgende week is het Kamerdebat. En in de komende maanden zijn er nog talloze andere debatten en mogelijkheden om te beïnvloeden. En dat is mijn werk en daar ben ik mee bezig in het belang van al onze boerengezinnen.
4: De plannen van het kabinet moeten jonge boeren ook perspectief geven. De 26-jarige Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Hij adviseerde het kabinet over de maatregelen. Boom noemt het een zwaar pakket, maar ziet ook positieve punten, zei hij met het oog op morgen.
8: Ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
4: Dit was een greep uit de reacties op Radio en TV op de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Plannen ook op het gebied van defensie. Sydney.
16: Ja, defensieminister Jesselgus besteedt vooral veel geld aan drones en droneverdediging. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Zo komen er extra lasers tegen dronezwermen en zelfs droneschepen, zonder bemanning dus. Volgens de krant wil het kabinet over 5 jaar meer dan de helft van de militaire werkzaamheden uitvoeren met onbemande systemen zoals drones dus. Al komen er extra eenheden om kwetsbare locaties in Nederland te beveiligen. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar vermoedens van kinderhandel op verkoopplatform Vinted, waar tweedehands kleding bijvoorbeeld verkocht kan worden. Het valt allemaal te lezen bij de Belgische omroep VRT Nieuws. De vermoedens ontstonden toen gebruikers op sociale media advertenties herplaatsten van bijvoorbeeld actiefiguren met een hele hoge prijs, soms wel tienduizenden euro's. In die advertentie stonden dan teksten als een lengte van 1,58 meter en 13 jaar oud. Het Franse Openbaar Ministerie heeft nog niet gezegd of die meldingen ook gegrond zijn. Apple heeft in 1 dag zijn iPads en MacBooks 20% duurder gemaakt op de eigen website. Volgens het AD stortte de aandelenbeurs in door die actie. Door de stijging kostte een MacBook Air ineens €1.440 in plaats van bijna €1.200. Dus dat is zo'n €240 duurder dus als je de som maakt. Nederlandse verkopers zoals elektronica winkel Coolblue die laten vooralsnog de oude prijzen van de producten zien. En als u nog zonnebrandcreme nodig heeft, nou, ga dan vandaag even niet langs de Ethos, Kruidvat of de Holland & Barrett. Winkelmedewerkers van die keten die staken namelijk vandaag door geen zonnebrandcreme te verkopen. Het staat in Trouw. De medewerkers en vakbonden van FNV doen dat omdat ze ontevreden zijn over de opstelling van werkgevers bij het CAO-overleg. Zo zijn de medewerkers tegen de voorgestelde halvering van de zondagstoeslag.
4: In Venezuela komen steeds meer buitenlandse reddingsteams aan, maar de tijd tikt. Het dodental na de aardbevingen is opgelopen tot boven de 900. Er worden nog eens tienduizenden mensen vermist. Een inwoner van La Guaira vertelt wat er alleen al honderden mensen onder het puin kunnen liggen van het gebouw waar hij tegenover woont.
9: El número de víctimas, mira, si te lo saco por una media de aquel edificio, de aquel frente, estamos calculando de que hay más de 500 fallecidos en un solo edificio.
4: Tja, dit is maar één van die talloze ingestorte gebouwen. U heeft ze ongetwijfeld gezien in het zwaar getroffen Venezuela. Buitenlandredacteur Jelle Baars, wat hoor jij van mensen uit Venezuela?
10: Ik hoor van onder andere hulporganisaties dat delen van de getroffen gebieden nog steeds heel erg last hebben van stroomuitval en dat de infrastructuur heel zwaar beschadigd is. En daardoor komt hulp heel erg moeilijk ter plaatse. En in sommige gebieden zijn ook plunderingen gemeld en de toegang tot de gezondheidszorg is heel slecht. Dat was al heel slecht door de crisis die Venezuela al heel lang doormaakt. En de man die we net hoorden uit het audiobericht was Rodan Silva, inderdaad uit La Guaira. En hij vertelde dat in zijn wijk hele gebouwen met inwoners en al zijn ingestort. Veel mensen waren thuis of waren op straat, want die dag was het een nationale feestdag in Venezuela. Dus er werd niet gewerkt. En precies toen de aardbeving begon, zaten heel veel mensen klaar voor de wedstrijd van Schotland-Brazilië. Want Venezuela is net als heel veel andere Latijns-Amerikaanse landen voetbalgek.
11: Ja.
10: En daarom schatten ze dat er nog veel meer doden zijn. Maar ook vertelde hij mij dat, dat er heel veel solidariteit is onder de inwoners. En dat gaf hem toch wel hoop, zei hij.
11: Ja, omdat de staat het ook waarschijnlijk niet oppakt of niet op kan pakken. Maar hoe ziet die burgersolidariteit eruit dan?
10: Nou, dat ziet eruit als volgt. Heel veel mensen gaan zoeken naar overledenen, vertelde Roldan. Dus echt alle buren die zoeken naar overledenen, naar overlevenden, mm-hmm. naar vrienden en familie. En er komt er komt ook voedselhulp op gang nu. En die voedselhulp komt op gang eigenlijk door de inwoners en het bedrijfsleven zelf. Omdat inderdaad de overheid het voorlopig nog laat afweten.
11: Ja. En dan heb je natuurlijk ook altijd bij dit soort dingen het vreselijke moment dat zoeken overgaat in bergen van mensen, gewoon omdat er geen overlevingskans meer is. En dat dan gekoppeld aan het bericht van tienduizenden vermisten. Wat zijn daar de verwachtingen?
10: Nou ja, er is nog helemaal niks bekend eigenlijk over die tienduizenden vermisten. Veel families zijn dus inderdaad aan het zoeken. En we zien dat vanuit Venezuela, ook weer omdat de staat het af laat weten, er verschillende burgerinitiatieven zijn opgezet om mensen te zoeken. En een goed voorbeeld daarvan is een internetpagina waarop mensen hun geliefden en vrienden kunnen aanmelden en ook weer als gevonden kunnen melden. Mm. En de teller op die site staat ongeveer op 252.000 vermisten. Waar nog geen contact mee is gekregen. Ja. Die cijfers zijn natuurlijk niet 100% betrouwbaar. Er zitten ook wel dubbele meldingen op. Maar het geeft in ieder geval een indicatie van hoe groot deze ramp eigenlijk is.
11: Ja. Je vertelde dat de gezondheidszorg voor de aardbeving eigenlijk ook al slecht was. Dus je kan me voorstellen dat er veel nodig is. Wat is het hardst nodig nu?
10: Nou, medicijnen zijn inderdaad het hardst nodig. En gezondheidszorg. Ook schoon drinkwater is nodig. Maar ook Rodan die vertelde mij, we hebben eigenlijk vooral behoefte aan reddingswerkers, honden en ook expertise om te gaan met dit soort rampen.
11: Ja.
10: Hij vertelde, we zijn als Venezuela ook door die crisis helemaal niet voorbereid op zo'n grote ramp. En we hebben echt die buitenlandse hulp nodig. Verder is er ook geen voedsel. Dus dat hebben ze ook heel erg hard nodig. En hij zegt, ja, de hulp die nu van buiten komt, dat is echt wat we heel erg hard nodig hebben. En we moeten vooral gaan zoeken naar mensen die nu nog onder het puin zitten.
11: Jelle Baars van de Buitenlandredactie. Na 4 dagen onderhandelen zijn Israël en Libanon het op een paar punten eens geworden. Zelf noemen ze het een raamwerk voor een akkoord dat gisteravond in Washington ondertekend is. Het zou een eerste stap moeten zijn richting vrede in Libanon en Israël. En dan met name natuurlijk rond de grens waar Israël nog steeds het zuiden van Libanon bezet. Correspondent Lennart Scholz, dat raamwerk voor een akkoord, dat klinkt heel vaag. Wat staat erin?
12: Ja, het gaat om een 14-puntenplan en

0: ondertekend is. Het zou een eerste stap moeten zijn richting vrede in Libanon en Israël. En dan met name natuurlijk rond de grens waar Israël nog steeds het zuiden van Libanon bezet. Correspondent Lennart Scholz, dat raamwerk voor een akkoord. Dat klinkt heel vaag. Wat staat erin?
1: Ja, het gaat om een 14-puntenplan en de kern daarvan is eigenlijk het herstellen van de soevereiniteit van Libanon. Dat Hezbollah ontwapend zou worden en dat ook de infrastructuur van de militante beweging zal worden vernietigd. Nou, dat moet gaan gebeuren door middel van geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger uit het gebied wat ze nu dus bezet houden. En dat het Libanese leger daar de controle gaat overnemen. Er zijn nu twee proefzones eigenlijk afgesproken. Eentje boven de Litani-rivier, eentje onder de Litani-rivier, waar dan het leger van Israël zich gaat terugtrekken en waar de controle naar het Libanese leger gaat. Nou ja, die gaan dan met hulp van Amerika daar de macht van Hezbollah indammen. Proberen ze te ontwapenen en dus die infrastructuur daar vernietigen. En ja, die hulp van Amerika, dat zal bijvoorbeeld financieel zijn om ervoor te zorgen dat het Libanese leger voldoende middelen heeft om dat te doen. En ook is er een soort samenwerkingsgroep opgezet met Amerika, Israël en Libanon, waarin ze contact kunnen hebben en nou ja, kunnen toezien op hoe dit gaat en ook verdere afspraken kunnen maken over hoe het verder moet.
0: Ja, maar goed, Libanon en Israël vechten niet tegen elkaar. Dat doen Israël en Hezbollah. Laten we beide reacties eens doornemen, te beginnen bij Israël. Hoe wordt daar dit akkoord uitgelegd?
1: Nou, Netanyahu die plaatste gisteren vrijwel direct na het bekend worden dat ze een akkoord hadden, of in ieder geval een akkoord voor een raamwerk, een videoboodschap. En hij claimt eigenlijk de overwinning. Hij zegt daarin dat de troepen die nu het zuiden van Libanon bezet houden, ja, dat die gewoon nog steeds zullen blijven. Dat ze nog steeds bewegingsvrijheid hebben, zolang Hezbollah daar een dreiging vormt. Nou ja, in die zin heeft hij ook wel gelijk, want het gaat dus om twee proefzones. Hè. Het grootste deel wat ze bezet houden, kunnen die Israëlische troepen volledig ook vooralsnog gewoon blijven. En in het raamwerk is ook afgesproken dat beide landen recht hebben op zelfverdediging. Ja, en dat kun je ook lezen als Israël dan vindt dat Hezbollah een bedreiging blijft vormen, dat ze die aanvallen gewoon weer kunnen blijven uitvoeren. Ja. En wat Netanyahu daar ook nog aan toevoegt is dat het ook een zware klap is voor Iran. Want Iran die wil Israël daar weg hebben. Die zijn met Amerika in onderhandeling en die hebben als eis gesteld de gevechten moet stoppen. Ja. Maar ook het Israëlische leger moet daar volledig voor trekken. Nou ja, en dat gebeurt vooralsnog niet. Dus ook dat benadrukt Netanyahu nog.
0: Ja. Hezbollah, de andere strijdende partner, hoe hebben zij gereageerd?
1: Nou ja, die blijven eigenlijk vasthouden aan hun standpunt. Zolang het Israëlische leger niet weg is uit het zuiden van Libanon, gaan zij nergens aan meewerken, gaan ze niet ontwapenen. Een parlementslid van Hezbollah die heeft ook de Libanese regering gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, ja, jullie kunnen dit raamwerk helemaal niet uitvoeren, tenzij je een burgeroorlog wil, want wij gaan de wapens niet neerleggen. Sterker nog, we pakken ze alleen maar meer op. Dus ja, en zij zijn natuurlijk ook geen betrokken partijen. Er is wel een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat is vorige week afgesproken. Maar bij deze overeenkomst die nu in Washington is getekend, ja, daar is Hezbollah geen partij. En zij zeggen dus ook niet mee te gaan werken totdat Israël volledig is vertrokken uit het gebied.
0: En dan woon je dus in Zuid-Libanon of in Noord-Israël. Dan kijk je hier naar en dan denk je, wat gaat er voor mij veranderen?
1: Ja, en dat is denk ik de grote vraag. Wat ik net zeg, er is zeg maar een staakt het vuren op papier. Dat werd vorige week afgesproken. Nou, de dagen daarna zijn er nog grote aanvallen geweest. Daarna werd het wat rustiger. Maar de beschietingen van beide kanten, ja, die gaan toch wel door. Want Hezbollah zegt, wij blijven hier en ontwapenen ons niet zolang Israël er zit. Nou ja, Israël die zegt dus, wij blijven hier en hebben alle bewegingsruimte zolang Hezbollah zich niet ontwapent en niet terugtrekt of wat dan ook. Dus ja, in die zin denk ik dat er op de grond voor de inwoners, zowel het zuiden van Libanon als het noorden van Israël, weinig verandert. Niet meer de grootschalige aanvallen die we de afgelopen weken hebben gezien. Maar ja, ik denk toch wel dat die beschietingen over en weer, ondanks dit raamwerk wat nu is afgesproken in Washington, dat die gewoon door zullen gaan.
0: Correspondent Israël in de bezette gebieden, Lennart Scholz. Het leuke van een festival, als het doorgaat, is dat je natuurlijk muziek hoort waarvan je denkt, hey, ik wist niet eens dat ik dat leuk vond, want ik kende het niet eens. Morgen ga ik naar een festival, als het doorgaat, waar Papa Roach optreedt. Kende ik niet, ik heb het opgezocht. Nu al lekker, dus ik hoop maar dat dat festival doorgaat. Dit is Papa Roach, Wake Up Calling.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 1 minuut over 19:30. De hoofdpunten van het nieuws van City.
8: Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en dan komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Op de Wadden is gisteren een recordtemperatuur gemeten. Op de Schelling werd het 33,6 graden en daarmee was het ook daar een tropische dag. Het gebeurt op de Wadden eens in de 2 jaar. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Er staat een puntenplan in waarbij beide landen het recht om in vrede te leven bevestigen. Ook wordt gesproken over ontwapening van Hezbollah dat gesteund wordt door Iran. Maar Hezbollah zelf was niet bij het akkoord betrokken. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen binnen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog.
7: Buiten is het alweer 24 graden. Binnen zit Floris Lafeber. Dat belooft toch weer een hete dag te worden.
9: Ja, zeker weten. Goedemorgen. Het is weer een bijzonder hete dag vandaag, met momenteel al temperaturen ruim boven de 25 graden langs de Duitse oostgrens. En daarbij gaat de temperatuur de komende uren verder omhoog. En uiteindelijk hebben we waarden tussen de 29 graden op de Waddeneilanden en 34 tot maar liefst 38 graden in het oosten van het land. En daarbij is het ook nog eens heel erg vochtig buiten. Ja, en in die combinatie met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid voelt het natuurlijk onaangenaam en broeierig aan vandaag.
7: Ja, en verlos ons niet weer zo'n plaknacht.
9: Ja, ik ben bang van wel. Ja,
7: toch wel.
9: Want
7: ja,
9: afgelopen nacht hebben we weer een temperatuurrecord gehaald. Het kwam op grote schaal tot een tropennacht met minimumtemperaturen ruim boven de 20 graden. En ik denk ook dat dat komende avond en nacht gaat gebeuren. Want dan neemt de luchtvochtigheid verder toe in de atmosfeer. Krijgen we ook met een hele warme luchtsoort te maken. En dan koelt het niet verder af dan een graad of 20. En dan kunnen er tegelijkertijd ook fikse regen- of onweersbuien over het land heen trekken. En daarbij zijn allerlei randverschijnselen mogelijk. Dus ik denk aan hagel, onweer inderdaad, zware windstoten, ook niet geheel uitgesloten. En ook morgenochtend hebben we daar mee te maken. Maar morgen volgt er voor de rest een hele aardige dag. Minder heet, met 25 tot lokaal nog 31 graden in Gelderland, delen van Overijssel, Oost-Brabant en Limburg. De zon schijnt flink, maar morgenavond moet het zuidoosten rekening houden met enkele fikse regen- of onweersbuien die de ergste hitte echt definitief uit het land verdrijven.
7: Ja, en dan gaan we toe naar een koelere volgende week. Floris, dankjewel. Zometeen is het aan de vrachtwagens. Die moeten per 1 juli belasting betalen per gereden kilometer. Kilometerheffing. Een reportage over de gevolgen.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
16: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Op 1 juli gaat de nieuwe vrachtwagenheffing in. Dat betekent dat vrachtwagens belasting gaan betalen per gereden kilometer. Die kilometerheffing die betekent voor transportbedrijven dat de kosten voor de vrachtwagens omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij transportbedrijf Kees Hebrink in Veenendaal. Economieverslaggever Arda Brands ging daar langs.
18: Nou, daar zitten we dan. In een echte ouderwetse dieselvrachtwagen.
19: Echt een ouderwetse dieselvrachtwagen, ja. Dus die moet ik echt nog met het sleuteltje moet ik die opdraaien. En zullen we kijken of die doet.
18: Over deze vrachtwagen moet je straks een heffing gaan betalen vanaf juli.
19: Ja, exact.
18: En hoe gaat dat werken? Want jullie moeten een kastje hebben in de vrachtwagen. Waar zit die hier?
19: Ja, exact. Wij zitten hier voor de voorraam, kan je een kastje zien. En die werkt nu al in België en in Duitsland onder andere. En die gaat zometeen ook voor Nederland, kunnen we die ook gebruiken. Dus dat is wel prettig, dat we niet in hele nieuwe kastjes moeten investeren om die tol te kunnen heffen, zeg maar.
18: En die gaat dan automatisch bijhouden waar jullie rijden en hoeveel kilometers jullie op bijvoorbeeld snelwegen rijden?
19: Ja, exact. Boven de snelwegen zitten allemaal van die lasers waar je dan rijdt. En die registreert dan of dat ding goed doet en ook wat je af moet rekenen uiteindelijk aan het einde van de rit.
18: Ja, dus dit kastje krijgt over een week flink wat extra werk hier.
19: Ja, zeker. Die moet, helaas gaat die overuren draaien.
18: Wat gaan jullie per kilometer moeten betalen aan die nieuwe heffing?
19: Het is ongeveer 20 cent per kilometer voor een traditionele dieselvrachtwagen. Voor een elektrotruck is het een stuk lager, maar voor een dieselvrachtwagen is het een heel stuk meer.
18: Wat gaat dit betekenen voor jullie klanten en dus uiteindelijk ook wij als consument? Wij moeten dit gaan betalen, toch?
19: Ja, exact. Het transport wordt weer duurder. We hebben natuurlijk al de dure dieselolie de afgelopen maanden voor onze kiezer gehad. En nu komt er nou weer een behoorlijke verhoging aan. Uiteindelijk gaan onze transporttarieven met 7% omhoog.
18: En hoe reageren die klanten?
19: Ja, die zijn er niet zo heel blij mee natuurlijk. Hè? En uiteindelijk ja, moeten hun dat ook weer in hun eigen kostprijs verwerken. En ja, dat is best wel ja, lastig om dat weer door te berekenen. Maar ja, het moet wel.
18: Ja, want nou bestaat uw bedrijf al sinds de jaren 70. Is het eigenlijk nog wel leuk om een transportbedrijf te hebben?
19: Het is hartstikke leuk. Ja, ik vind het het mooiste beroep van de wereld wat ik heb. En gelukkig heel veel collega's bij mij ook. Maar alleen je moet bijblijven en je moet gewoon meegaan met de veranderingen die op je pad komen. En dat is wel belangrijk dat je op tijdig schakelt. Want anders loop je achter en dat kan niet.
18: Ja, want die heffing wordt een stuk lager als je elektrisch rijdt. Hebben jullie eigenlijk al elektrische vrachtwagens?
19: Die hebben we op dit moment nog niet. Maar volgend jaar komen er wel 2. Kijk, nu is de actieradius wordt nu acceptabel. Die gaat nu richting de 400-500 kilometer. En voor een paar jaar terug was het nog maar 200 kilometer. Ja, dat was voor ons niet werkbaar.
18: Is dat dus de moeite waard om dan toch nu sneller over te stappen op elektrische vrachtwagens?
19: Ja, we beginnen nu met 2. En ik verwacht binnen nu en 7 jaar tot de helft van ons vloot wel elektrisch zal zijn.
18: Nou zijn jullie er klaar voor. Maar is de hele transportsector er klaar voor?
19: Ze moeten wel, want het probleem is, je kan deze kostenverhoging kan je niet zelf slikken. De gemiddelde transportbedrijf in Nederland maakt 1-3% marge. En als je dan al 7% voor je kiezen krijgt, ja, dat ga je niet overleven. Dus je moet echt mee. En anders heb je geen bestaansrecht meer. Nee, dat wil niemand.
18: Nou, ik denk dat het maar tijd is om nog even te profiteren dat er van de kilometers nog geen heffing geheven wordt. Dus laten we maar gaan.
19: Ja, heel goed.
7: Daar gaat ze, Aida Brands. De heffing gaat dus het nodige betekenen voor de transportsector. Daardoor ook voor ons als consument. Marieke Kuipers, sector-econoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
7: Ja, we hoorden het deze transporteur al zeggen in de reportage. De prijzen die gaan omhoog. En ja, daar gaat de consument dus ook last van hebben. Op welke manier denk je dat gaat gebeuren?
20: Nou, ik verwacht dat niet alleen nu, maar ook de komende 1,5-2 jaar er nog meer kostenverhogingen komen. En dan is het onvermijdelijk om je prijzen te verhogen als transportbedrijf. Want op het moment dat je dat niet doet, zoals net al gezegd werd, gaat dat niet meer haalbaar zijn.
7: Mm-hmm. En we hoorden deze man zeggen, die ja, verwacht dan over een aantal jaar de helft van zijn vrachtwagens elektrisch te hebben rijden, waardoor die kosten dus niet gelden. Die hele sector overziend, denk je dat iedereen op die manier dan die kosten probeert te vermijden door over te schakelen?
20: Ik denk dat dat onvermijdelijk is, dat daar geen keuze in is. Want dit is ingegeven door kosten. De kosten nemen nu per vrachtwagen, uitgaande van zijn wagenpark, ergens tussen de 10.000 en de 12.000 euro per jaar per vrachtwagen toe. Maar los daarvan ben je door wet en regelgeving verplicht straks om emissieloos te gaan rijden. Want anders kun je het centrum niet meer bereiken.
7: Nee. Maar ja, je moet het wel kunnen. Ik bedoel, het is wel een investering natuurlijk.
20: Ja, daar hebben wij de afgelopen weken onderzoek naar gedaan. Publiceren we komende week. En daar zien we inderdaad ook dat daar wel het knelpunt zal liggen. Op het moment dat je de prijzen niet gaat verhogen, dan is dit lang niet voor iedereen mogelijk. Dus die investering is echt wel heel pijnlijk. Want het gaat niet alleen over de vrachtwagen die 2,5 keer zo duur is, maar ook over laadinfra, energiemanagement, wat allemaal ook flinke investeringen vraagt.
7: Ja. En innovatie is natuurlijk ook iets waar meer sectoren op gehoopt wordt. Ik hoorde die man net zeggen, 400 kilometer, dat is een acceptabele range. Ja, dat haalt mijn auto, maar als vrachtwagen wil je wat langer doorrijden. Toch, wat verwacht je daar nog grote winst in de innovatie?
20: Nou, je ziet dat er vrachtwagens zijn die nu al wel een stukje verder komen. Recent is er eentje voorgesteld die 700 kilometer kan rijden. Dus daar zie je steeds verder verbetering in komen. En voor de meeste binnenlandse transportbedrijven, dus bedrijven die alleen in Nederland of rondom Nederland rijden, is dat al prima haalbaar.
7: Is ook al doorgerekend als er inderdaad bij een gemiddelde verduurzaming van het wagenpark gemiddelde kosten voor die kilometerheffing, wat dan uiteindelijk aan de consumenten doorberekend wordt en wat dat betekent voor de prijzen in de supermarkt bijvoorbeeld?
20: Nou, dat zal per onderwerp, onderwerp wat je vervoert, zal dat verschil maken. Dus stel dat jij goederen in de supermarkt vervoert, dat zijn goederen die niet een enorme marge hebben. Je hebt ook goederen die wat meer marge hebben, dus waar meer geabsorbeerd zou kunnen worden.
7: Zoals
20: maar wij
7: ondergoed.
20: Verwachten. Ja, sorry, het is vroeg. Inderdaad, met kleding zul je zien dat dat anders zal zijn. Met bouwvervoer zal dat anders zijn. Daar liggen de marges verschillend. Maar wij verwachten dat als je naar de komende 1,5 jaar kijkt, dat de prijzen zo'n 16% verhoogd gaan worden.
7: Ja.
20: Of tenminste, zullen moeten worden. Dat de kosten 16% hoger zijn. Dus dan zou de prijs dat eigenlijk ook moeten worden.
7: Ja. Het begint allemaal met die kilometerheffing en die gaat op 1 juli in. Marieke Kuipers, sector-econoom bij de Rabobank. Dank voor het gesprek.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
7: Zuid-Afrika staat onder hoogspanning. Afrikaanse migranten vluchten massaal weg nu een anti-migratiebeweging een deadline heeft gesteld. Ze eisen het vertrek van alle migranten voor aanstaande dinsdag. Het ultimatum zorgt voor angst bij migranten. Al zeker 5 migranten zijn vermoord vanwege hun afkomst. Ghana en Nigeria sturen vliegtuigen om landgenoten op te halen. Ook Zimbabwanen, Mozambicanen en mensen uit Malawi willen weg, nu nog meer geweld dreigt. Afrika-correspondent Alice van Gelder ging naar het hart van het anti-migrantensentiment, de kuststad Durban.
0: We gaan vechten als we buitenlanders tegenkomen, wordt er hier gezongen in de taal Zulu. Op de straten van een township, hier een arme wijk in Durban, kuststad in Zuid-Afrika, lopen mannen en vrouwen met stokken en met spandoeken, waarop staat No Illegal Migration. Dit is een protest tegen illegale migratie van een nieuwe burgerorganisatie, March & March heette ze, die steeds meer steun krijgt in Zuid-Afrika. Door het hele land zie je momenteel protesten. De migranten, zeggen ze hier, pakken onze banen af.
1: Our locals are not working.
0: Zijn verantwoordelijk voor misdaad en moeten weg.
22: So we are done with them.
0: Dit is een arme wijk. Veel mensen wonen hier in krotten. Hun leven is uitzichtloos. En de economie staat er slecht voor. De werkeloosheid is heel erg groot. Dus ja, mensen hier zijn heel erg gefrustreerd. En dan zijn de Afrikaanse migranten uit buurlanden zoals Mozambique, Zimbabwe, maar ook Malawi een zondebok.
1: So we say they must go, they must leave our communities. We've had enough.
0: Er zijn al huizen in brand gestoken van migranten. Er zijn ook al migranten vermoord. De situatie hier is heel erg grimmig.
23: Hier langs de kant van de weg loopt een andere vrouw. Doet ook mee aan deze mars. Net een jurk aan, net blouseje. En zij schopt nu tegen de deur van een winkeltje. Misschien een winkeltje van een migrant. Want heel veel migranten hebben hier winkeltjes. En zij zegt, jij zal branden.
0: En wat zorgwekkend is, is dat zij deze groep, de migranten, illegale migranten, een deadline hebben gegeven. Ze zeggen, voor 30 juni moet je het land uit zijn. Ja, dus vluchten migranten nu massaal weg. Ze willen naar huis. Een straathoek in Durban is een vluchtelingenkamp ontstaan. Duizenden mensen uit Malawi die hier in Durban werkten, willen naar huis. Malawi stuurt bussen om hen op te halen.
24: I'm going home. What can we do now? Nothing.
0: Hier staat Love, liefde is haar naam. Een van de Malawiërs die nu naar huis wil. Waarom wil je naar huis?
24: We're going home because they're chasing people, you know.
0: Ze jagen ons weg.
24: Yeah. That's why we're going. There is nothing that we can do here.
0: We willen gewoon veilig naar huis. En als je niet vertrekt?
24: I don't know. But I just hate that there are murder people, you know.
0: Er zijn al mensen vermoord, zegt ze. Dus het is tijd om naar huis te gaan. Love werkte hier als huishoudster.
24: These people, they're so heartless. They're so heartless.
0: Deze mensen, dit land, ze zijn harteloos. Zuid-Afrika heeft al verschillende golven van xenofobisch geweld gekend, waar vele doden bij zijn gevallen. Ja, en nu, dus met die waarschuwing, zij zien geen andere keuze dan te vertrekken.
7: Ja, en al 20.000 mensen uit Malawi zijn naar huis gebracht. En nog duizenden willen dat doen voor aanstaande dinsdag 30 juni. De reportage was van Alice van Gelder. Met al dat voetbalgeweld zou je bijna vergeten dat volgende week, Sydney, de Tour de France begint.
8: Ja, dit weekend eerst nog, wel eventjes eerst overal nog de nationale kampioenschappen. Morgen rijden de mannen en vrouwen hun NK rondom Nijmegen. Bart Lemme had daar graag aan meegedaan, maar hij heeft van zijn ploeg Visma Leasebike te horen gekregen dat hij daar vanaf moet zien, schrijft wielerflits.nl. Lemme moet er namelijk rekening mee houden dat hij dus naar de Tour de France gaat, omdat de Italiaan Edoardo Affini na een val misschien niet mee kan. Met code rood, door de hitte, geldt natuurlijk het advies u niet te veel in te spannen. Nou, de Gelderse David Lagarik trok zich daar niets van aan en voltooide bij 35 graden een ultra-triathlon, schrijft Omroep Gelderland. De sporter zwom eerst 22 kilometer in het IJsselmeer om daarna 200 kilometer te fietsen naar het Gelderse Lent. En daarop een parcours 100 kilometer te hardlopen. Met
7: bizar.
8: Zijn actie. Ja, met zijn actie haalde hij ook nog eens geld op voor het goede doel. Het ging allemaal naar KWF-kankerbestrijding.
7: Nou, dat mag dan wel, ja.
8: En een klinkende overwinning voor onze zuiderburen ook op het WK voetbal. Zojuist toen wij met deze uitzending begonnen. Met 1-5 wonnen ze net van Nieuw-Zeeland. Rode Duivels schudden België wakker met statement tegen Nieuw-Zeeland, schrijft de Belgische sportrubriek Sportza ook vanmorgen. Doelpunten werden gescoord door Trossard, De Bruyne, Lukaku en Salemakers. Met de winst en het gelijkspel tussen Egypte en Iran werd België ook poolwinnaar en verzekerde het zich van een plek in de volgende ronde van het toernooi. En ja, geen orgeljoken in Monterrey bij de volgende wedstrijd van Oranje. Ja, dit zou dan waarschijnlijk denk ik het idee moeten zijn geweest van de FIFA. Maar dat gaat dus niet door. Het was een idee haar orgel daar naar de Oranje fans op zou zwepen voor de wedstrijd tegen Marokko. Maar dat gaat dus niet door. De FIFA die krijgt het niet op tijd geregeld namelijk, schrijft onder meer ESPN. Het plan is nu om haar de volgende ronde naar het WK te halen. Dat dan weer wel, als Oranje dan nog meedoet natuurlijk. Orgeljoker werd tijdens de coronacrisis een hit. Met haar koffers van bekende nummers. Ze stond met haar keyboard al op verschillende evenementen en festivals, zoals de Zwarte Cross.
21: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
2: Op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.

0: I knew it, I knew ya. Taylor Swift. Ja, het kon ook eigenlijk niet doorgaan. Op Veteranendag een défilé in Den Haag met deze hitte. Het programma in de Koninklijke Schouwburg gaat dan weer wel door. Ik hoop dat ze de airco hebben. Maar in Assen is voor het eerst een veteranencamping naast het terrein van de TT. Verslaggever Jeroen de Jager. Ja, als je dan geen défilé kunt houden in Den Haag, is het dan wel verstandig met deze nachten om op een camping te gaan staan als veteraan?
1: Nou ja, kamperen is toch altijd wel leuk, Sander. Tenminste, met dit weer is het helemaal lekker. En ze hebben het hier goed georganiseerd. Er staan tenten, er is een veldkeuken hier van Dave. Daar ga ik zo mee praten. En ik zie een logo, trots, respect en eer. TT Veteranencamping, Dave. Jij staat ondertussen fluffy pancakes te bakken.
2: Ja.
1: Hoe was het vannacht?
2: Ja, warm.
1: Warm.
2: Heel warm, ja. Ja. Ja, ja.
1: Zou jij naar Veteranendag zijn gegaan in Den Haag eigenlijk?
2: Nee, ik ben hier.
1: Ja, je bent hier, maar ga je daar normaal naartoe?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Dat vind ik te massaal.
1: Te massaal.
2: Ja.
1: Dit is niet zo massaal. Jullie hadden hoeveel plekken hier?
2: 100.
1: En hoeveel zijn er?
2: 70.
1: Best leuk. Wat heb je gedaan? Is dat dan praten, herinneringen ophalen?
2: Ja, ik kom natuurlijk allemaal dezelfde mensen tegen, zeg maar, met dezelfde achtergrond. Dus dat praat makkelijk. We zitten hier in een rustige setting. We hebben natuurlijk een meerdaags evenement. Dus we hebben meer tijd en meer ruimte om elkaar te zoeken en te praten en herinneringen op te halen.
1: Waar gaat het dan over?
2: Kan het zijn over thuis, over leuke dingen die je mee hebt gemaakt. Dingen die je tijdens je uitzendingen of je werk leuke anekdotes. Die passeren de revue.
1: Hey, het was best een heftige nacht, geloof ik. Want hiernaast is een camping, daar is vuurwerk afgegaan. Ja. Heeft iemand zijn vingers verloren?
2: Ja, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar hiernaast werken ze met kabitbussen en dat was de hele tijd knallen. Ze hebben iets met zwart kruid.
1: En triggert dat dan weer van alles hier op de camping? Want hier zitten ook mensen met PTSS.
2: Ja, gisteren zijn er 5 mensen weggegaan die met hulp onder. Die trokken er niet, zeg maar.
1: Hier op de camping?
2: Ja.
1: Die meteen weg waren vanwege dat geval?
2: Ja, nou niet van dat geval, maar wat gaat de hele dag door met knallen. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel irriteren. En dan,
1: wel een puntje voor volgend jaar.
2: Ja, dan moeten we eens over kijken hoe we dat gaan doen.
1: Ja. Hey, vandaag ook een kranslegging hier. Vanmiddag komt de burgemeester van Assen zelfs hier naartoe. Ja. Hier wordt gewoon tap toe gespeeld.
2: Ja, en dan gaan we krans leggen.
1: Ja.
2: Ja, het is een leuk beeld gemaakt, een uil. Door een boomkunstenaar, die gaan we erbij zetten. Die staat binnen, is echt een heel mooi iets. Ja.
1: Hey, dit is voor veteranen en hun familie. Glenn, kom er even bij staan ook. Glenn is ook veteraan, waar gediend?
3: Ik heb onder andere in Afghanistan gediend, Irak en in Kuwait.
1: Ben je hier alleen of met familie?
3: Nee, ik ben eigenlijk hier ontmoet samen met een collega, vriend, die ik in 1986 samen in de opleiding heb gezeten. Die kom ik hier weer tegen.
1: Ja, ja.
3: Ja, leuk. Dus,
1: bij toeval?
3: Soort van toeval, ja. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen.
1: En dus herinneringen ophalen?
3: Dus herinneringen ophalen, dus sterke verhalen, dus anekdotes.
1: Ja.
3: Dus toch wel weer de band terugvinden die je ooit met elkaar hebt gehad. Hè?
1: Want een band tussen veteranen is steviger dan welke band ook?
3: Nou, niet alleen tussen veteranen, sowieso met militairen.
1: Ja.
3: En ik denk dat bij politie en brandweer datzelfde geldt. Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen. In levensgevaarlijke situaties. En dat maakt die band.
1: Ja.
3: En dan maakt het dus niet uit of je ooit met iemand hebt gewerkt. Maar omdat hij diezelfde keuze ooit heeft gemaakt, voel je bij jezelf die verbinding. Ja, dan is het gelijk goed.
1: Ja, dit is de eerste keer, Dave, van deze veteranencamping hier.
2: Klopt, ja.
1: Heeft Defensie iets bijgedragen hieraan? Ik vraag dat omdat de zorg voor veteranen altijd een dingetje is bij Defensie. Ze zeggen, we doen het tegenwoordig beter. Wat is jouw ervaring?
2: Nee, niet echt. Nee. Het is meer alles, denk ik, bij Defensie al op materiaal gericht. En personeel eigenlijk niet zo echt.
1: Niet echt?
2: Nee, er is weinig steun.
1: Maar ze hebben dus niet gesubsidieerd of zo?
2: Nee, ze hebben wat tafelstoelen beschikbaar gesteld en wat kleine spulletjes. Maar daar houdt het ook wel mee op.
1: Want hier is op zich wel een beetje militaire uitstraling. Ik zie camouflage net. Ik zie hier die veldkeuken van jou. Dat is helemaal militaire veldkeuken.
2: Ja.
1: Die heb je gewoon zelf aangeschaft bij domeinen.
2: Ja, het is allemaal van mezelf. Ja.
1: Allemaal van jezelf?
2: Ja.
1: En dus Defensie, wat zou Defensie meer kunnen doen, Glenn?
3: Nou, ze zouden het vanuit Defensie echt moeten ondersteunen. En ondersteuning niet alleen een stukje financieel, maar ook qua uitstraling, ook bekendheid, ook dat meer veteranen hierachter komen. We hebben mensen uit Breda die hier zijn gekomen.
1: Ja.
3: Die via Facebook erachter zijn gekomen. Mensen uit, ik kom dan zelf uit Hogeveen, dichter uit de buurt. Maar overuit het land komen ze deze kant uit.
1: Ja.
3: En hoe meer dat bekend is dat er een alternatief is voor de grote Veteranendag
1: in Den Haag.
3: Dat er op kleinschaal manier toch die ontmoeting kan plaatsvinden op een hele gemoedelijke manier.
1: Ja.
3: Dat zou veel beter ondersteund moeten worden door het grotere geheel.
1: Nou, volgend jaar, dit was de eerste keer, volgend jaar gaan we het gewoon herhalen. Heel veel sterkte de komende dagen nog, tot en met morgen. En veel plezier ook.
2: Nou, ja, bedankt.
1: Joep. precies.
0: Benieuwd of de mensen van het ministerie van Defensie geluisterd hebben. Jeroen de Jager was dat, onze verslaggever in Assen.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En Van Dijk, ja, 1-0. Gakpo kan binnendoor, geeft op Bobby.
4: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Somerville, Somerville nog een keer, Somerville!
7: Dumfries heeft voor zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
8: In de nacht van maandag op dinsdag. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
9: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
8: NOS Langs de Lijn begint om 2:00.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In 4 provincies blijft het vandaag code rood. En het kabinet wil geen vervuilende kauwgom met plastic meer. Een overzicht van het nieuws met Sydney Dijkers.
15: Nederland wil dat kauwgom met plastic niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. Kauwgom belandt vaak op straat en er zitten veel microplastics in. Dat komt vervolgens in het milieu terecht en blijft jarenlang liggen. Door kauwgom met plastics erin te verbieden, hoopt het kabinet dat te voorkomen. Als dat niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen die maatregel disproportioneel. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land. Maar was het er nu ook tropisch? Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk nog alle militairen terug uit het West-Afrikaanse land na aanhoudende protesten. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. K- Kaapverdi is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten.
0: Ik denk dat heel veel mensen vanmorgen aan elkaar vragen hoe u geslapen heeft. Want het was plakkerig, zo het KNMI.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
22: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
23: 52 min 40.
24: 12 natuurlijk.
23: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
23: In 12 weken leren rekenen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 8:05. Opnieuw een dag wordt het met code rood. Weliswaar in iets minder provincies, daar is dan weer code oranje. Gelderland, Brabant, Overijssel en Limburg, die houden rood. Betekent, dat kan u niet ontgaan zijn, dat het overal nog steeds heet is. En is het dan net zo heet of minder heet of heter dan gisteren? Ja, dat is een vraag die ga ik stellen aan Jan Rosema van het KNMI. Maar eerst, ja, warm en plakkerig vannacht. Zijn er records gebroken?
27: Ja, goedemorgen. Of records gesproken zijn, weet ik niet. Maar het was inderdaad een zeer warme nacht. Met de oostelijke helft is niet onder de 20 graden gekomen. Nee. Met een warmste nacht zelfs in Lauwersoog van 22,8 als minimum.
0: Ja. En ja, ik snap dat er ergens grenzen zijn, ook bij het uitroepen van code rood of oranje, terugschalen, opschalen. Maar ja, voor het gevoel blijft het gewoon heet. Wat is er dan aan verschil met gisteren?
27: Nou ja, in het zuidoosten zal het een fractie koeler zijn. Maar kan het nog steeds rond de 38 graden worden. Aan de westkust zal het vandaag echt een stukje koeler zijn. Daar hebben we een zeewindje waardoor het echt een stuk koeler aanvoelt. Maar ook daar is 30 graden nog steeds mogelijk. Buitje is mogelijk. In het noorden zal nog iets warmer zijn. 30 tot 35 in het noordoosten van het land. En ook daar is een buitje mogelijk. Maar nogmaals, in het zuidoosten, echt maximaal rond de 38 graden. Het zal een fractie koeler zijn dan gisteren, maar nog steeds heel erg heet.
0: Ja, en een buitje kan voor verkoeling zorgen. Maar is dat dan een tijdelijke plaatselijke verkoeling of blijvend?
27: Ja, dat zullen kleine buitjes zijn en die zullen zeer plaatselijk zijn. Het is wel zo dat vanavond, aan het begin van de avond, dan wordt de kans op onweer wel wat groter. Het zwaartepunt zal later in de avond liggen in de nacht. En dan verwachten we mogelijk echt zware onweer met hagel en zware windstoten.
0: Mm-hmm.
27: En we gaan eind van de ochtend gaan we besluiten of we daar nog een code oranje voor gaan uitgeven.
0: Ja, voor dan dus die onweersbuien.
27: Ja. En die kunnen in het, zoals nu lijkt, in het hele land kunnen die plaatsvinden.
0: Dus dan kun je een code oranje krijgen voor onweer binnen code rood voor het weer als algemeen.
27: Ja, de code rood die staat tot vanavond 9 uur. Mm-hmm. En daarna schalen we die af naar oranje. Maar dan zou er dus een oranje bij kunnen komen voor onweer inderdaad.
0: Ja. Nou ja, en dan volgende week hopelijk weer allemaal naar code geel of code geen. Want dan gaan die temperaturen weer omlaag. Ja, ik weet niet of er al iets over te zeggen is. Wij hadden het er in elk geval gisteren over. De zomer moet nog beginnen. Wat geven de modellen aan? Gaan we meer van dit soort periodes krijgen met code rood? Of is er nog geen zinnig woord over te zeggen?
27: Daar is, ik zou dat graag kunnen willen vertellen, maar dat is op dit moment dat is nog te vroeg. We kunnen, laten we zeggen, met enige goede kwaliteit tot 2 weken vooruit verwachten. En daar zien we voor de komende weken in ieder geval gewoon een redelijke normale zomertemperatuur van ergens tegen de 25 graden.
0: Ja. En bij het overleggen over het uitroepen van code rood, dat gebeurt dus niet zo vaak in Nederland. Zijn er nu al lessen getrokken of dingen waarvan u zegt dat gaan we volgende keer anders doen?
27: Nou, vanuit KNMI-perspectief misschien niet. Wat we wel merken is dat de partners in de veiligheidsketen, zoals veiligheidsregio's, ja, die moeten denk ik voor een deel nog wel wennen aan een code rood verhitten. Dat doen we natuurlijk voor het eerst. Mm-hmm. Dus ik denk dat we in onderling overleg daar nog wel het nodige kunnen verbeteren. Ook aan KNMI-zijde uiteraard.
0: Ja. En dat gaan we dan merken van de zomer, mocht er een volgende code rood komen. Dank voor het gesprek, Jan Roosma van het KNMI. Niet alleen in Nederland natuurlijk, ook in Duitsland zijn er problemen door de hitte geweest en nog steeds. Daar werd gisteren namelijk de hoogste temperatuur ooit van het land gemeten, 41,3 graden. Dat soort temperaturen zijn gevaarlijk, zeker voor de duizenden dakloze mensen in de Duitse hoofdstad Berlijn. En daar rijdt een speciale hittebus van het Rode Kruis om verkoeling te bieden. Correspondent Gien Balduk ging met die hittebus mee.
1: Is dat jetzt mit oder stilles?
2: Klassisch.
1: Een paar naturelle haben wir noch.
2: In het hoofdkwartier van het Rode Kruis in het zuidwesten van Berlijn rommelen Jill en Marco wat tussen de stellages. Ze pakken een aantal flesjes water.
1: Ja, maar weiß, ja. Ja, bij de hitte is het beter. Ja.
2: En verder pakken ze ook wat lichte witte kleding in om uit te delen aan mensen die op straat leven.
3: Also in eerste linie geht es natürlich jetzt um Sofortmaßnahmen. We müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen nicht dehydrieren, dass sie keinen Hitzeschlag leiden.
2: Hun hoofddoel vandaag met deze hitte is voorkomen dat mensen uitdrogen of oververhit raken. Zo vertelt woordvoerder Stefan Jung.
3: Daar helpt vooral natuurlijk water, zonnecreme, kopbedekking.
2: Het belangrijkste is dus water, zonnebrand en petjes. En indien nodig kan iemand even afkoelen in de bus. Maar het Rode Kruis helpt de mensen ook naar koele plekken te leiden.
3: We zeggen in waar ze koele rückzugsorten vinden, of ook in medizinische noodfällen, waar ze deze dan verzorgd bekommen kunnen.
2: De bus is intussen volgeladen.
1: Ja, dan kunnen we losfahren.
2: De heren kunnen op pad.
1: Eerst maar die Schlossstraße.
2: En lang hebben ze niet nodig.
1: 38 graden.
2: Bij een winkelcentrum even verderop zit een man buiten met een dikke jas en een lange broek.
1: Silvio.
5: Hier
1: een t-shirt was.
2: Deze man, Silvio, spreekt alleen Italiaans en Roemeens. Maar hij begrijpt de goede bedoelingen.
1: Jetzt bij de hitte immer, ne?
2: Hij krijgt een fris t-shirt aangereikt en een flesje water.
1: El fin de semana, mucho calor. Sole, ja.
2: Veel zon. Dat probeert de van oorsprong Peruaanse Marco uit te leggen aan de dakloze man.
1: No problema.
2: Ook nodigt hij de man uit om naar een koelruimte te gaan. Maar hij redt zich wel, zegt hij.
1: Okay.
2: Maar een korte broek, dat zou nog wel fijn zijn. Dus dat gaat Marco regelen voor zijn volgende rondrit.
1: Short. Okay, in short. Alles klaar.
5: Ciao.
3: Op dakloze mensen zijn deze hitte absoluut schoningsloos uitgeleverd.
2: Dakloze mensen zijn met deze temperaturen aan de hitte overgeleverd, vertelt Stefan Jung van het Rode Kruis.
3: Ze kunnen niet in klimatisierte ruimte rein, ze kunnen zich niet einfach mal eben een erfrischung kaufen. En ze zijn relatief uitgesloten van het öffentlichen medizinische grondversorgungssysteem.
2: Even ergens afkoelen is er niet bij. Juist daarom is deze hittebus belangrijk. In Berlijn leven zo'n 6.000 tot 8.000 mensen op straat. In deze wijk kennen de hulpverleners van het Rode Kruis bijna iedereen.
3: Ze weten ganz genau, wo die mensen zich aufhalten. Ze weten wat ze brauchen, welke voorerkrankungen ze hebben, welke psychische belastingen.
2: En andersom weten omwonenden de hittebus ook te vinden. Zij bellen het Rode Kruis als ze zich zorgen maken om een dakloos persoon.
3: Es gibt aber Tage, wo es schon wirklich auch herausfordernd ist, weil dauernd das Telefon klingelt und das nicht stillsteht.
2: En vandaag, met deze hitte, is het zondag dat de telefoon vaak gaat. Ook nu weer.
3: Er ging een aanroep aan dat een 50-jarige, den du wohl kennst, in de Bismarckstraße 72 liegt.
2: Er is gebeld door iemand die zich zorgen maakt over een dakloze man in de buurt.
1: Dus een beetje beeilen, want die zijn niet op het gelijke ort. Ne?
2: De groep springt in de bus en zet koers naar de supermarkt, waar hij zou liggen op een bankje.
1: Gelijk hier, ne? Hallo, we zijn van Deutsche Rote Kreuz. Kunnen we je irgendwas helpen?
2: De man wil liever niet geholpen worden. Maar na wat aandringen neemt hij wel een flesje water aan.
1: Wasser kan man immer gebrauchen, oder?
2: Verdere hulp, bijvoorbeeld om naar een afkoelruimte te gaan, dat slaat hij af.
1: Er wollte nicht. Hij gezegd, nee, braucht er niet.
2: Daar lopen ze vaker tegenaan, vertelt Marco. Dat mensen liever buiten blijven, want dat is wat ze kennen.
1: Het is schon üblich, dat ze manchmal ook gar keine Hilfe annehmen wollen.
2: En dat is ook prima, zegt Stefan. Het is namelijk al goed dat er überhaupt naar deze mensen wordt omgekeken.
3: Lieber einmal mehr zu fragen, als zu wenig, ob es den Menschen gut geht. Ob man ihnen irgendwie eine Flasche Wasser da lassen kann. Damit ist oft schon wirklich viel geholfen.
2: Liever te vaak iemand hulp aanbieden dan te weinig.
0: Zij correspondent Gimbalduc vanuit Berlijn. Vertrekkend ProRail-topman John Voppe heeft bewust de wet overtreden.
15: Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. ProRail heeft zich namelijk niet gehouden aan onderhoudscontracten met aannemers. Als het spoor op bepaalde plekken slijtage vertoonde en ProRail volgens de contracten nog niet aan onderhoud toe was, schakelde Voppe een ander bedrijf in. Volgens de aanbestedingswet mag dat niet. Maar als er tijd is om het te maken, dan moet je het gewoon fixen, zegt Voppe. Een groot onderzoek naar de geboortezorg in het Verenigd Koninkrijk toont grote fouten aan. Daarover schrijft BBC News. Binnen de NHS, het Britse openbare gezondheidsstelsel, overleed een pasgeboren baby bijvoorbeeld doordat te laat gestart werd met de bevalling. Ook andere kinderen overleden door onzorgvuldig handelen van zorgmedewerkers. Al in 2018 meldde verloskundigen hun zorgen bij een lijkschouwer die de doodsoorzaak van baby's onderzocht. Gedoe over de Nederlands-Saxe lijn. Bij het Rijk zijn zorgen binnengekomen over het mogelijk gebruiken van het STAR-traject. Dat is een route die nu gebruikt wordt als museumspoorlijn, waar oude stoomtreinen overheen rijden. Valt allemaal te lezen bij RTV Drenthe. Omwonenden willen niet dat dat spoor straks gebruikt wordt voor de Nederlands-Saxe lijn, onder meer omdat ze bang zijn voor geluidshinder. Een STAR-bestuurder laat aan de omroep weten dat hij niet verwacht dat de route gebruikt zal worden voor de Nederlands-Saxe lijn. En ook vandaag wordt het dus weer heet, met een code rood in 4 provincies. Nou, toch kunt u volgens Trouw vandaag geen zonnebrandcrème kopen bij Ethos, Kruidvat of Holland & Barrett. Medewerkers van die winkel staken namelijk door geen zonnebrandcrème te verkopen. Samen met vakbond FNV willen ze daarmee hun ontevredenheid laten zien over de houding van hun werkgevers bij de cao-onderhandelingen. Die werkgevers stelden recent nog voor om de zondagstoeslag te halveren.
26: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Wat op heel veel plekken in de wereld natuurlijk gevolgd wordt op grote schermen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Dakar, de hoofdstad van Senegal, kijken duizenden mensen samen naar het WK. Bijvoorbeeld bij een bekend monument dat symbool staat voor een veelbelovende Afrikaanse toekomst. Afrika-correspondent Maurice Lede keek bij dat scherm naar een wedstrijd van Senegal. Ze moesten winnen van Irak om kans te houden op de volgende ronde.
6: 195, 196, 197, 198 treden brengen me onderaan het grootste standbeeld van Afrika. Even bijkomen. Le nom, c'est?
7: Monument de la Renaissance africaine.
6: Het monument voor de Afrikaanse wedergeboorte, maar natuurlijk klinkt dat in het Frans vele malen mooier.
7: Monument de la Renaissance africaine.
6: Parfait. Merci, madame. Dit beeld is hoger dan het Christusbeeld in Rio de Janeiro, Brazilië. Dit beeld is, als je de voet niet meerekent, hoger dan het vrijheidsbeeld van New York in de Verenigde Staten. En dit moet eigenlijk een beetje gezien worden als het Afrikaanse vrijheidsbeeld. Een gigantisch beeld van brons. Mevrouw is nog wat aan het eten, maar ik ga het gewoon vragen, want ze staat glunderend naar het beeld te kijken. Vous êtes fier?
7: Oui, très, oui. Parce que ça fait pour nous un petit peu comme Tour Eiffel, je sais pas.
6: Ja, deze mevrouw is ontzettend trots. Voor haar is het net zoiets als de Eiffeltoren of het vrijheidsbeeld in Amerika.
7: Représente la mère, le père et la petite.
6: Hier wordt een Afrikaans gezin afgebeeld, in kracht getoond. Dit monument staat symbool voor een krachtig Afrika. Dat maakt haar trots.
7: Très fier.
6: In 2010, 50 jaar nadat Senegal onafhankelijk werd van Frankrijk, werd dit beeld onthuld. En daar was ook kritiek, want de man heeft een ontbloot bovenlichaam. Bij de vrouw is de zijkant van de borst goed te zien. toch iets wat niet helemaal past in een overwegend islamitisch land als Senegal. Het beeld heeft wat weg van de Stalinistische arbeiderskunst. Het is ook gebouwd door zo'n 150 Noord-Koreaanse ambachtslieden. En je kunt er niet omheen. Overal waar je in Dakar bent, heb je zicht op dit beeld. En voor mij is dit een geweldig decor om naar de wedstrijd te kijken tussen Senegal en Irak. Een ontzettend belangrijke wedstrijd van het wereldkampioenschap. Een wedstrijd die gewonnen moet worden door Senegal, willen zij kans maken op de volgende ronde. Mensen applaudisseren, vlaggetjes van Senegal wapperen in de lucht. Ja, dit is natuurlijk de plek waarbij ze ook hopen dat er een wederopstanding van dat Senegalese elftal komt. L'équipe doit de renaissance aussi, hoor.
4: Ah, oui. L'équipe doit se runnen. Sur ce match-là, doit se runnen.
8: Minimum 4-0.
6: 4-0?
8: Il nous le faut. 4-0. J'ai la foi.
6: De dame naast deze mevrouw, die moet ook lachen. 4-0. Dat is een behoorlijke uitslag. Een renaissance de l'équipe, hè?
4: Effectivement, een renaissance de l'équipe.
6: Onherkenbaar in de eerste twee wedstrijden. Maar iedereen weet het nu zeker. Het Senegalese elftal is herboren. Het team zwingt weer als van ouds.
0: Ja, ten koste van Irak. Ik ben een beetje medelijden met ze. Ik bedoel, daar zijn ze ook heus wel voetbalgek. Reportage was dat van Maurice Leden. Ja, Ragmar Niemeyer, heb jij naar die wedstrijd zitten kijken of waren er anderen die je op de televisie had?
9: Nou, er waren er een aantal anderen. Die heb ik ook niet allemaal van kop tot staart kunnen zien. En ik realiseerde me eigenlijk ook weer vanochtend dat het toch met het tijdsverschil ook echt heel lastig is om alles te kunnen volgen. Dat is misschien een beetje een open deur. Maar je mist gewoon ook leuke wedstrijden. Je mist de spanning van het moment. Ja. Je kunt niet overal tegelijk zijn. En ja, je hebt ook gewoon werk. Je hebt ook gewoon je verantwoordelijkheden. Dus
0: plus met zoveel landen, zoveel wedstrijden. Ik bedoel, Senegal, Irak had je misschien op voorhand niet echt uitgezocht. Als zijnde van, ja, dat wordt een hele bijzondere wedstrijd.
9: Nou ja, dat is natuurlijk nog punt 2 inderdaad. Dat je ook wel een aantal ertussen hebt zitten. Dat je denkt van, nou ja, als ik er een paar niet ga kijken, dan zijn het die. Maar zo'n WK met tijdsverschil, hè. Bedoel, het Nederlands elftal zal de laatste keer ook niet door iedereen zijn bekeken. En 3 uur 's nachts de volgende wedstrijd is natuurlijk ook een crime voor sommigen.
0: Ja,
9: dat zijn misschien, als het tegen zit, de helft van de wedstrijden die in de nacht zijn gespeeld. En dan is dat voor de sfeer misschien ook niet per se geweldig.
0: Nee, nou ja, goed, de sfeer is in Senegal was goed. En voor wie nog wakker was, in België was de sfeer ook uitstekend.
9: Ja, zeker. De Belgen die hebben uitgehaald. Die hebben met 5-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland. 2 keer Trossard. Nou ja, dat is een speler van Arsenal. Grote club, hè. Die moet dan opstaan op zo'n moment. En dat doet hij. Bij een corner zit hij er goed bij. Schiet hij de bal in 2 keer in. De Bruyne maakt een mooie goal van afstand. Hè. Toch een beetje de laatste sikane van die grote Belgische selectie. Met grote namen van een aantal jaren geleden. Groepswinnaar geworden. Dat was een beetje de vrees, hè, van 2 gelijke spelletjes. Egypte, Iran. Zijn wij straks het kind van de rekening? Zijn we misschien wel een beetje de slemielen van het wereldkampioenschap? Maar de Belgen hebben gezien dat ze gewoon nog altijd kunnen voetballen. Met ook een goal van Lukaku. Valt in, scoort. Dus de Belgen, daar zijn we nog niet vanaf.
0: Nee. De underdogs, ja, die vallen een beetje af natuurlijk. Curaçao ligt eruit. Maar ja, Kaapverdië, dat zorgt hier op de redactie tot verbazing en enthousiaste reacties. Want die stunten opnieuw.
9: Ik wist niet dat wij zoveel Kaapverdiërs hadden werken. Maar
0: nee, maar kennelijk vindt men ze leuk.
9: Ja, ik begrijp het wel. Want het is ook, aandoenlijk is niet het goede woord. Maar het is mooi om te zien dat je met lage verwachtingen komt. Weliswaar met WK.

0: die stunt opnieuw.
1: Ik wist niet dat wij zoveel K-Verdiërs hadden werken. Maar
0: nee, maar kennelijk vindt men ze leuk.
1: Ja, ik begrijp het wel, want het is ook... aandoenlijk is niet het goede woord, maar het is mooi om te zien dat je met lage verwachtingen komt, weliswaar met WK-ambitie. Maar dat het dan al lukt in de openingswedstrijd om 0-0 te spelen tegen Spanje, met wat kunst en vliegwerk, en met Fosinha, die keeper die we allemaal wel een beetje hebben leren kennen in die wedstrijd. En ja, nu 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dan doorgaan. Ja, 20.000 man in Rotterdam, daar zit die grote gemeenschap. Vanuit de scheepvaart in de jaren 50 is dat allemaal een beetje ontstaan. 500.000 inwoners, 10 eilanden. Ja, en dan dit voor elkaar boksen is echt heel knap. En ja, die kunnen sowieso, als ze doorgaan kan ook, hè, maar 10%. Maar als ze eruit gaan tegen Argentinië in de volgende ronde, ja, dan ga je toch gewoon tegen Messi met opgeheven hoofd naar huis. Hè. Dan hoef je je echt nergens voor te schamen. Nee. Ja, dat is een sprookje met Fosinha, met de broers Duarte, met Montero van Pek Zwolle, Gary Rodriguez uit Rotterdam. Ja, prachtig.
0: Meedoen is dan in dat geval gewoon winnen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel de groep overleven. Dus dan doe je ook echt mee. Hè. Dan is het niet meer de Olympiadachte van meedoen is belangrijker dan winnen. Dan is het echt wel gewoon meedoen, weliswaar niet voor de hoofdprijs. Maar dan druk je natuurlijk echt wel je neus tegen het venster aan, absoluut.
0: Ja. Laten we dan nog eventjes naar vanavond en vannacht dan weer kijken. Waar kijk je naar uit?
1: Nou, ik wil nog één opmerking maken, Sander, als het mag, over Noorwegen-Frankrijk. Want de Nooren met tien andere namen, geen Haaland bijvoorbeeld, tegen Frankrijk, dat dan 4-1 wint. Ja, slaat dan Ibrahimovic, zei ook, dan schiet je jezelf wel een beetje in de voet, hoor. 10 andere namen op een wereldkampioenschap voetbal. Dat moet je eigenlijk niet willen op zo'n manier. Ook al ben je zeker van doorgaan. Ja, en Engeland, hoor ik je zeggen, Engeland is voor 99,9% al geplaatst, hè. Moet dan nog een wedstrijd gaan spelen. Engeland, wat kun je ervan verwachten? Ik denk dat Engeland niet goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Dat de ploeg te veel afhankelijk eigenlijk is van Harry Kane.
0: Maar Panama moeten ze kunnen hebben, toch?
1: Ja, en Panama is de tegenstander en Panama is al uitgeschakeld. Dat moet inderdaad een wedstrijd zijn voor het vertrouwen. Hè, waar die Nooren die kans hebben laten liggen, moet Engeland zorgen dat ze daar een mooie zege pakken. En dan op naar de volgende ronde. Zweden staat wel vast tegen Frankrijk, Argentinië, Kaapverdië, Nederland, Marokko. Het WK gaat nu echt beginnen.
0: Zeker. En de Tour volgende week ook. Dus we gaan volgende week veel leuke sport krijgen. Ragnar Niemeyer, dankjewel.
2: 3 voor het weekend.
0: In Boedapest wordt de Pride gehouden. Vorig jaar, toen premier Orbán nog steeds aan de macht was, werd het protestevenement nog verboden. Maar na de verkiezingswinst van Magyar zit de politie geen reden meer om het evenement te verbieden. En gaat het dus gewoon door. Het Nederlandse USAR-team komt vannacht aan in Venezuela. Komende 10 dagen gaan ze helpen om mensen onder het puin vandaan te krijgen na de verwoestingen, aardbevingen in Venezuela. Buitenland-redacteur Jelle Baars vertelt hoe hard Venezuela die hulp kan gebruiken.
3: Medicijnen zijn het hardst nodig en gezondheidszorg. Ook schoon drinkwater is nodig. Maar ook Roldan die vertelde mij, we hebben eigenlijk vooral behoefte aan reddingswerkers, honden en ook expertise om te gaan met dit soort rampen. Ja. Hij vertelde, we zijn als Venezuela ook door die crisis helemaal niet voorbereid op zo'n grote ramp. En we hebben echt die buitenlandse hulp nodig.
0: In Ede vandaag de partijleden van Ja 21, een bijeenkomst. Politiek verslaggever Roel Bolsius is erbij. Waar ga je op letten?
4: Ja, ik ga inderdaad bij het congres van Ja 21 vooral op de toon van partijleider Joost Eertmans letten in de richting van de coalitie. Zijn partij haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen eind oktober een winst en haalde 9 zetels, maar kwam niet in de coalitie. De partij bleef wel uitstralen dat er zaken te doen zijn met hun. En tegelijkertijd wil die partij natuurlijk wel dingen voor elkaar krijgen. Nou, als speerpunten hebben zij zelf lastenverlichtingen en het intrekken van de spreidingswetten op dit moment als inzet. De vraag is dus, hoe duur gaat Joost Eertmans met zijn partij zijn huid verkopen aan het minderheidskabinet?
0: Ja, want hij regeert niet mee, maar kan natuurlijk wel dingen voor elkaar krijgen.
4: Ja, dat klopt. En als de coalitie over rechts wil gaan, dan moeten ze ook wel met Ja 21 in zee. Andere partijen op rechts, daar wil de coalitie niet mee samenwerken, of daar willen de partijen niet met de coalitie samenwerken. En tegelijkertijd, in de Eerste Kamer heeft Ja 21 maar 2 zetels. Pro bijvoorbeeld, op links, heeft 14 zetels, zijn dus veel groter. Dus voor meerderheden in de Eerste Kamer...

0: Heeft het kabinet weinig aan jaar 21. Daar wil de partij bij de verkiezingen volgend jaar verandering in brengen. Dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen van waaruit de Eerste Kamer gekozen gaat worden. Ja, en dus zal de partij vandaag ook willen laten zien, wij zijn het alternatief op rechts.
1: En jij bent daar voor ons bij, Roel Bolsius.
0: Zeker.
1: Zometeen het nieuwsweekend met Margreet Rijntjes en Pieter van der Wielen. Het nieuws krijgt u natuurlijk eerst nog van Sydney Dijkers. Het is een warm en broeierig weekend. De verlossing schijnt daarentegen wel nabij te zijn volgende week. Ik wens u een heel fijn weekend.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: Libanon en Israël hebben in Washington een akkoord getekend na dagen van onderhandelingen. Het wordt een raamovereenkomst genoemd. Dat moet leiden tot langdurige vrede. In het 14-puntenplan staat onder meer dat beide landen het recht hebben om in veiligheid te leven. Ook willen Israël en Libanon gaan praten over de vrijlating van gevangenen. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat. En komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie werd met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man uiteindelijk gevonden. En door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot in de middag gaat duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. En op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje momenteel. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: NPO Radio 1. Max.
14: Nieuwsweekend. Margreet Rijntjes en Pieter van der Wielen. Goedemorgen en welkom bij Nieuwsweekend. We zijn er tot 11 uur hedenochtend. Na 10 uur komt filosoof Frank Meester op bezoek. Hij heeft een boek geschreven. De titel is Ook maar een mens. En dat is meteen ook de troostende mededeling. Je bent ook maar een mens. En een antwoord geeft hij op de grote vraag hoe te antwoorden op de ellende in de wereld. De mens als gezelschapsdier. Het was de langste en meest beruchte editie van de Tour de France. Die van 1926, 100 jaar later, hebben we het er nog over. Bomen zijn een essentiële voorziening in de stad. Ze bieden verkoeling, schaduw, maar helpen ook bij watermanagement. Een pleidooi voor de boom. En bomen hebben ook te lijden onder hitte. Ja, als je zegt rood, zie je dan hetzelfde als iemand anders? Of ziet hij net een andere kleur die hij toevallig ook rood noemt? Barbara Collé houdt zich daarmee bezig, filosoof en kunstenaar. We gaan het hebben over kleur, hoe beschrijf je dat eigenlijk? Na 9 uur de politiek natuurlijk. Daarin gaat het onder meer over de corona-enquête. Wie was er achteraf gezien eigenlijk wel voor die maatregelen? We gaan het hebben over Curaçao. Het eiland staat weer in de belangstelling vanwege voetbal. Maar volgens sommigen staat het ook een beetje in de uitverkoop, want de stranden worden verpatst. En we gaan het ook nog hebben over ontsnapte apen zometeen. Maar eerst over de afnemende vrijgevigheid van de Nederlander.
15: Ja, want goede doelen zijn afhankelijk van een steeds kleiner wordende groep donerende Nederlanders. Dat blijkt uit een nieuw rapport, Geven in Nederland. Een tweejaarlijks onderzoek is dat van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook het aantal bedrijven dat doneert neemt af. En goede doelen weten jongeren niet meer te bereiken. Nou, we gaan erover praten met hoogleraar filantropie René Bekkers. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Nou, dat klinkt als slecht nieuws voor de goede doelen.
16: Ja, de hele filantropie, de goede doelenwereld ontvangt minder aan particuliere giften en giften van bedrijven. Maar er komen meer inkomsten uit nalatenschappen. Goede doelen krijgen ook meer van loterijen. En ja, die erfenisstijging, dat gaat de komende tijd nog wel even door.
15: Is daar een verklaring voor eigenlijk, dat er meer nalatenschappen zijn?
16: Ja, ja, na de Tweede Wereldoorlog zijn er meer mensen die zonder kinderen komen te overlijden. En dat is een demografische trend, waardoor we heel goed kunnen voorspellen, en ook door de opbouw van de vermogens, de huizenbubbel. We hebben heel veel gespaard in Nederland. Ja, een deel van de nalaters laat na goede doelen. En dat geld wordt steeds meer.
15: Ja, nou, dat is mooi. Ja. Maar ondertussen is de groep dus wel kleiner.
16: Ja.
15: Ja. En wordt die groep, weet ik uit hun lijve, gebeld?
16: Gebeld.
15: Kan je nog wat meer betalen?
16: Ja.
15: Ja. Werkt dat?
16: Ja.
15: Bij mij werkt het ergernis op.
16: Ja, snap ik. Ja, en de goede
14: dan heb je iets gegeven.
16: Ja.
14: Dan ben je aardig geweest.
16: Ja.
15: Precies.
14: En dan een week later hangen ze weer aan de lijn. U bent een van onze favoriete donateurs. Kunt u nog een keer geven?
16: Ja, dat voelt misschien alsof iemand dan tegen je zegt: ja, jammer dat je hebt gegeven, maar het is niet genoeg.
15: Ja.
16: Ja, het is ook eigenlijk niet genoeg.
15: Nee.
16: Maar dat voelt niet fijn. En zeker als je denkt, nou, ik heb toch al gegeven, ik ben toch goed geweest. Kijk, een goed doel is op zoek naar structurele giften, naar structurele inkomsten. En wat die eigenlijk het liefste hebben, is dus dat jij structureel geeft.
15: Ja.
16: Er zijn een paar ontwikkelingen, goede doelenorganisaties, die staan voortdurend onder druk, ook om zo weinig mogelijk kosten te maken. Dus ze willen het liefste dat mensen, zoals wij, regelmatig, per kwartaal of per jaar, geven. En niet dat ze voor elke aparte fondsenwerving weer een nieuwe campagne moeten opzetten en dus nog meer mensen langs de deur sturen. Ja, als je eenmaal geeft, nou, heel graag. En dan hebben we het liefst, hè, dat je ook wat meer geeft.
15: Ja, maar werkt dat dan, dat bellen? Ja?
16: Dat werkt, want anders zouden de goede doelenorganisaties het niet doen.
15: Nee, het kost ook weer geld, bedoel je?
16: Ja, ze staan altijd onder druk om elke euro die ze binnenkrijgen, ook aan giften van mensen die het goed menen, weer heel goed uit te geven. Dus je wilt je kostenfondsenwerving ook zo slim mogelijk inzetten. Nou, dat doen goede doelenorganisaties voortdurend.
15: Maar er is dus een kleinere groep.
16: Ja.
15: En dus ook concurrentie tussen die goede doelen, denk ik dan.
16: Nou, niet per se.
15: Nee?
16: Nee. Want het blijkt dus dat vrijgevige mensen in Nederland, die zijn de afgelopen tijd aan steeds meer doelen gaan geven. Maar het groepje vrijgevige mensen is dan wel weer gekrompen. En het heeft precies weer te maken met die efficiëntie. Want ja, als ik een goed doel ben en ik weet dat jij graag geeft, dan bel ik jou natuurlijk. Dan bel ik niet iemand anders waarvan ik niet zeker weet, of eigenlijk best wel zeker weet, dat hij niet gaat geven.
15: Nee, de kans bij mij is groter, omdat ik al heb laten zien dat ik betaal.
16: Juist, ja.
15: Maar er is dus ook een probleem met de jongeren. Want uiteindelijk gaat dit om een kleinere groep. Ook nou, die ouderen die dan dus in hun latenschap achterlaten geld. Ja. Maar die jongeren, ja, die zijn moeilijk te bereiken?
16: Ja, moeilijker. Want ja, die hebben geen vaste telefoonlijn meer. Die hebben voortdurend op sociale media veel meer dingen. Veel meer sociale media dan oudere mensen. Dus goede doelen komen wel op de radar van jongeren. Maar jongeren zetten die verzoeken niet zo vaak om in een gift.
14: Die hebben ook gewoon geen geld. Die hebben geen cent te makken. Of ligt dat net iets genuanceerder?
16: Dat
14: ligt
16: zeker
14: genuanceerder. Maar ja, verhalen over wooncrisis en op de bank slapen.
16: Is ook zo. En als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, dan waren de verschillen onder jongeren tussen degene die het relatief goed hadden en degene die moesten werken en dan dus ook nog allerlei andere dingen willen betalen van hun eigen geld. Die hadden het makkelijker dan nu. Maar binnen die groep die het relatief goed heeft, zien we dat de giften onder jongeren juist omhoog gaan. Dus wat we eigenlijk zien is dat minder jongeren geven dan vroeger en dat onder degene die wel geven zijn de bedragen veel hoger. Dus het is eigenlijk hetzelfde.
15: Ja, precies, hetzelfde.
16: Ja, maar dan bij jongeren is het nog sterker uitvergroot.
14: Is daar een truc voor? Is er een manier waarop goede doelen die andere jongeren die niet vrijgevig zijn toch kunnen overhalen?
16: Ik denk eigenlijk van niet.
15: Nee? Is er geen list?
16: Nee, we hebben dus gisteren de dag van de filantropie gehad. We hebben een hele dag bij elkaar gezeten met heel veel mensen uit de fondswerving. En ja, er zijn niet heel veel mensen die hier het gouden ei voor hebben gevonden. Dus er zijn een paar goede doelen die eigenlijk tegen de trend in wel aan het groeien zijn. Maar en onder jongeren ook. Maar de meeste goede doelen hebben echt heel veel moeite om jongeren te vinden. Dan heet een jongere in een donateursdatabase iemand die jonger is dan 55 jaar.
15: Nou, echt waar?
16: Ja.
15: Oké. Okay. Dus, en welke hebben het goed, relatief?
16: Kijk, heel Nederland vindt KWF Kankerbestrijding een goed doel. En daar geven ook jongeren aan. En dan heb je wel, dat zeg maar, de vriendengroep gaat dan een evenement doen. Gaat de Alpe d'Huez op. En dan geven jongeren wel. Want dan
15: bedoel, als het in hun eigen leven gebeurt?
16: Ja, en ook als iemand uit je eigen vriendenkring geld ophaalt voor een goed doel. Maar dan geef je eigenlijk vooral omdat je je vrienden vertrouwt. En natuurlijk, iedereen kent KWF Kankerbestrijding. Dat is een sympathiek doel. En je weet ook dat het goed is.
15: Mm-hmm.
16: Maar dat is niet in eerste instantie zeg maar het allerbelangrijkste. Het is niet per se dat jij dan KWF Kankerbestrijding hebt uitgekozen. Het is dat jij.
15: Ja.
14: Het wordt persoonlijker omdat het iemand uit je omgeving is die die berg op gaat.
16: En
17: misschien is dat wel het gouden ei. Dat vertrouwen wat je zegt.
16: Ja, maar dat gouden ei is wel een bewerkelijk ei. Dus
15: ja,
16: de goede doelorganisaties komen van een tijd waarin ze gewoon eigenlijk een algemene oproep konden doen. En ze geef aan ons wat wij doen belangrijk werk. En ja, dat dan heel Nederland geeft. En nu is het veel meer transactioneel geworden. Het is veel meer, je moet laten zien wat je dan precies gaat bereiken met de gift die jij hoopt te krijgen. Je wilt ook eigenlijk steeds meer eerst een soort van een relatie opbouwen. Misschien dan via de vriendenkring. Je wilt dat je mensen bereikt via vertrouwde anderen.
15: Ja.
14: Het valt mij op dat mensen iets geven of iets doen voor een goed doel en dat dan breed uitdelen op hun eigen social media. Waarmee de filantropie een beetje wegvalt erachter. Omdat dat een anonieme gever, dat vind je toch zuiverder dan iemand die ermee loopt te pronken.
16: Mm-hmm, ja.
14: Is dit een tendens of heb ik alleen maar corrupte vrienden die dat doen?
16: Er is heel weinig. Er is zoveel sociale media. Het is zo'n belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Dat ja, als je ergens trots op bent, dan deel je dat natuurlijk. En het idee dat het niet moreel is om te delen dat je geeft.
14: Dat is niet chic.
16: Dat is niet chic, maar ja.
15: Zie jij dat anders?
16: Nou, kijk, als jij het belangrijk vindt en je hoopt dat andere mensen jouw voorbeeld volgen. Natuurlijk wil je het dan delen. Natuurlijk wil je laten zien, kijk, dit is een goed doel en daar kan je ook aan geven. En natuurlijk, je kunt er op verschillende manieren over praten. Het is le ton qui fait la musique. Natuurlijk de manier waarop je het brengt. Maar ja, als je anderen wil overtuigen om ook te geven aan het doel dat jij zo belangrijk vindt, natuurlijk wil je dat dan delen.
15: Ja, als een soort olievlek hoop je dan effect te hebben.
16: Ja.
15: Dat is in ieder geval hoe jij het interpreteert. Als jij het ziet op Instagram of TikTok, dan heb jij niet dat gevoel wat Pieter heeft.
16: Nou, Wat ik voor gevoel heb, is misschien niet zo heel belangrijk.
17: Nou, juist wel, want je hebt er verstand van.
16: Nou, kijk, als je van een onderwerp al 30 jaar mee bezig bent, dan zie je sommige dingen ook niet meer. En juist aan jongeren vragen, hoe zie jij nou dat geven? Terwijl ik zit er al zo lang in. Jongere generaties zien dat heel anders dan wij, tussen aanhalingstekens. Ja. En dan is het heel goed om daarvan te leren.
18: Hoe zien zij dat anders? Waar zit dat fundamentele verschil in?
16: Nou, dat weet ik dus niet heel goed. Maar we hebben al wel heel veel dingen gecheckt waar het aan zou kunnen liggen dat jongeren minder geven. En ja, jij noemde er is minder geld. Ja, dat is dus voor een deel. Je hoort ook heel vaak dat ideeën, jongeren zijn individualistischer, of de hele samenleving is individualistischer geworden, of jongeren zijn wat egoïstischer of egocentrischer. Dat idee. Nou, dat is niet zo. Het is niet een mentaliteitsprobleem. Het is niet zo van, als je mensen vraagt van, vind je het belangrijk om andere mensen te helpen? Vind je het belangrijk om iets van je inkomen weg te geven aan een goed doel? Ja, dan zeggen jongeren daar net zo vaak ja op als ouderen. Het is wel dat, zeg maar, de manier waarop goede doelen jongeren betrekken of proberen te vragen, dat niet meer werkt onder de jongeren.
18: Wat is eigenlijk de beste manier? Want ze zeggen wel eens, je wordt gelukkiger van geven dan van iets voor jezelf kopen. Dus als je vanmiddag iets leuks voor jezelf gaat kopen, of je geeft aan een goed doel, dan zou dat laatste meer voldoening geven.
16: Ja, inderdaad.
18: Is er een manier om die voldoening te verhogen voor jezelf? Hoe word je de gelukkigste gever?
16: Ja, wat mij ook opvalt is een soort van vraagverlegenheid. He, dus soms lijkt het wel alsof we aan elkaar ook niet willen vragen, wil je mij steunen? Het vragen aan iemand anders van, wil je ook geven aan een goed doel? Ja, jij noemde het niet chic, maar er zit ook een soort van weerzin om anderen te belasten met die vraag.
17: Is dat zo?
16: Vraag.
17: Ik krijg het toch heel regelmatig oproepen. En ook zo van, mijn zoon doet dit, wil jij ook mee betalen, et cetera. Dus wel degelijk mij daarbij betrekken.
16: Zeker, ja. Dus dan zit je ook in een bubbel, tussen aanhalingstekens. En natuurlijk, we creëren
17: overigens
16: ook onze,
17: voel je dan niet de vrijheid om te zeggen, nou echt niet.
16: Nou, en dat is het lastige. Ja. Want degene die dan er voor de keuze staat van, ga ik mijn hele netwerk vragen om ook mee te sponsoren, die bedenkt ook van, wacht even, maar dan leg ik wel eigenlijk een soort van, misschien wel schuldgevoel neer bij degene die dan daarover na gaat denken van, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind jou wel sympathiek, maar ja, nee. Hoe zeg je dan weer nee? Nou, dat soort gevoeligheden, die zijn ook wel toegenomen, denk ik.
17: Ja. Dus, maar als je zo de balans opmaakt, wat is dan de toekomst, denk jij, van de goede doelen? Gaan ze het redden met z'n allen? Want die ouderen met die nalatenschap, die gaan op een gegeven moment natuurlijk dood.
16: Nee, kijk, Nederland is een geefland. Nederland is enorm sterk betrokken bij allerlei goede doelen. En
17: meer dan andere landen?
16: Ja.
17: Oh ja?
16: Ja. Al heel lang geven we in Nederland aan allerlei maatschappelijke doelen. En nou ja, dat heeft natuurlijk een hele lange traditie, ook in de strijd tegen het water. Als er dan ergens in het land een overstroming was, dan werd er gewoon al 200 jaar geleden een nationale actie gehouden voor slachtoffers in een ander deel van Nederland. Dat ging dan vaak via de kerk. En nu doen we dat via de sociale media. Dat is eigenlijk dezelfde spirit, dezelfde geest waaruit we geven. Ja. Dus dat, nou net de jongeren ook in die huizenbubbel het nu echt heel moeilijk hebben om een financiële toekomst en zekerheid voor zichzelf op te bouwen. Ja, dat staat niet in de weg. Dat ze heel graag ook van betekenis willen zijn voor anderen. En ja, dat uiten ze op andere manieren, natuurlijk. En ze vragen dan ook meer inspraak. En
17: dus, nou, dan gaan we toch positief afsluiten.
16: Ja, zeker.
17: De goede doelen. Dankjewel. Leuk om te horen allemaal. Hoogleraar filantropie René Bekkers hoorden we dus over het gulle geefgedrag van Nederlanders.
16: Dankjewel.
18: Ja, het gaat al de hele week over een ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen. Die loopt maar rond. Er zijn allemaal pogingen gedaan om de kuivenmanga B te vangen. Niet gelukt. Gisteren ontsnapte er nog een rode fari uit Artis. Wat is er met de apen aan de hand waarom ze het hazenpad kiezen? Sarah Mutsaars, die is dierwetenschapper bij Ape Management. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Ja, proberen apen eigenlijk altijd te ontsnappen als er geen hek staat? Of is er nu iets aan de hand?
19: Ja, het lijkt bijna een patroon, hè?
18: Ja.
19: Dat je
18: twee is al een patroon.
19: Een paar van die incidenten achter elkaar hebt. Apen zijn wat dat betreft, qua gebruik van de ruimte, iets anders dan wij mensen. En dat lijken we nog wel eens te vergeten. Ze leven, zeg ik altijd maar, in 3D. In die zin dat ze heel goed kunnen klimmen. Goed kunnen inschatten. Dus dat hoogte, daar waar wij alleen horizontaal de wereld zien, beleven. Beleven zij de wereld toch anders.
18: Dus dat ontsnapt makkelijker.
19: Misvattingen in.
18: Maar wil dat dan zeggen dat als er ergens een opening zit, dan maakt de aap dat hij er vandoor gaat? Want je zou ook kunnen redeneren. Hij krijgt te eten, hij heeft zijn comfort. Misschien vindt hij het wel lekker in zijn kooi.
19: In die zin, eten en comfort zijn belangrijke behoeftes inderdaad. Maar de belangrijkste behoefte bij apen, en dat sluit wel een beetje aan bij het vorige gesprek, is uiteindelijk sociale veiligheid. Dus de mensen en de andere individuen om je heen. En wat doen die? En uiteindelijk, elke apensoort, er zijn er ruim 400 in de wereld, leeft in een sociale gemeenschap. En dat betekent dat dat de belangrijkste oorzaak en uiteindelijk ook vaak de belangrijkste reden is waarom je ergens blijft.
18: Of weggaat.
19: Ja. Of weggaat.
18: Ja. Kan dat zijn?
19: Kan van alles gebeuren ook in die sociale dynamiek.
18: Misschien is hij de andere apen wel zat. Ik houd echt geen minuut meer uit in deze kooi met deze.
19: Ja.
18: Zou dat kunnen?
19: Het kan zeker. Ik ken de achtergrond natuurlijk van deze dynamiek niet. En uiteindelijk de soorten en de individuen. Maar wat er vrij normaal is en vrij gebruikelijk is in elke sociale dynamiek is conflict.
20: Hebben ze gewoon mot?
19: Soms is er frictie, soms schuurt het even, soms gaat het even niet lekker. En dat betekent dat je dat ook moet opzien te lossen. Voor moet zijn, inderdaad. En apen zijn wat dat betreft ontzettend goed in conflicthantering. Die hebben allerlei strategieën, allerlei rituelen, allerlei patronen, allerlei gedragsregels die daar perfect op inspelen.
20: Oh ja, wat doen ze dan?
19: Denk aan het vlooigedrag bij apen. Vlooien is vaak een manier om vertrouwen en loyaliteit te creëren. Heeft niks te maken met beestjes in de vacht. Maar zorgt ervoor dat als je even een conflict hebt gehad en weer even aandacht voor elkaar hebt.
20: Met
19: dat
20: mijn mattie.
19: Exact. Ja. Dat je dat vertelt. En dat je uiteindelijk ook weer nader tot elkaar komt en prima met elkaar weer kunt samenleven.
18: Maar
19: en
18: weggaan kan ook een heel goede vorm van conflictmanagement zijn.
19: Zeker.
18: Als iemand dominant zoekt en de ander denkt, ik maak even plaats. En dat is dan net een optie die je normaal gesproken in een dierentuin niet hebt.
19: Nee,
18: een ommetje om.
19: En bovendien een groot en belangrijk verschil is dan dat als je een aap in het wild bent, dat je soms dus ook andere apensoorten of van jezelfde soort tegenkomt in een gebied in de buurt. En dat is in dit geval natuurlijk niet zo. De kuifmangabee in Safari Park Beekse Bergen, die zit nu in een bosgebied zonder andere kuifmangabees. Dus dat betekent dat op een gegeven moment wel een stuk eenzaamheid naar voren gaat komen. En dat uiteindelijk ook je soortgenoten.
20: Maar het interessante is natuurlijk dat er water tussen zat.
19: Ja.
20: Toch? Ik bedoel, op die manier wordt er ook voorkomen dat die dieren weggaan. Maar deze dacht, weet je wat, ik ga toch zwemmen.
19: Alle kleine apensoorten kunnen zwemmen.
20: Dat weten we
19: ook. Ja. Okay. Ja. Dus in die zin, als je kijkt naar die 400 verschillende soorten, zijn verschillende ondergroepjes of subgroepjes. Mensapen, denk aan gorilla's, denk aan chimpansees, denk aan bonobo's, orang-oetangs. Die kunnen niet zwemmen. Althans, niet als je ze niet leert.
20: Mm-hmm.
19: Dat maakt dat ze dus veel op eilanden zitten. Omdat je dan een soort van natuurlijke barrière hebt en er verlegenheid is om daarover te gaan. Kleinere apensoorten, deze mangabee leefde samen met gorilla's op dus een eiland met een gracht ertussen. En dan weet je dat uiteindelijk er pogingen gedaan kunnen worden dat ze af en toe eens kijken naar de overkant. Er zijn een paar fases in het leven van een aap waarvan je zou zeggen, er is een motivatie om te gaan. En één fase is vaak puberteit. Je wordt ergens geboren in een geboortegroep. Je moet op een gegeven moment, als die hormonen een beetje beginnen te werken, dan komt er zo'n motivatie en zo'n drijfveer langs en die zegt voortplanten. Die drijfveer die zorgt er dus vaak dat je of de jonge puberende mannen of de jonge puberende vrouw, een beetje afhankelijk per soort, een poging gaan doen om een andere groep om bij aan te sluiten te vinden. Dus dit zou het kunnen zijn. Het zou
18: een
19: ook
18: beetje
19: kunnen
18: als
19: zijn
18: bij mensen je... eigenlijk, hè?
19: Zeker.
18: Ja.
19: Hoewel wij dit wel in extreme mate doorvoeren. Wij hebben hier een sociaal groepje op dit moment voor.
20: Heel gezellig, ja.
19: Ja, heel gezellig. En dan gaan we straks weer allemaal andere sociale groepen in. Dus wij hebben een maximale hoeveelheid aan sociale entiteiten om ons heen. Gedurende allerlei verschillende levensfases, inderdaad. We hadden het net over jongeren. En we hebben allerlei verschillende manieren om dus zo'n groepje goed te houden.
20: Maar dit hoor je zelden. En we weten dus dat ze op zoek gaan op een gegeven moment naar een partner.
19: Ja.
20: Heeft het met de hitte te maken? Kolder in de kop, ik heb gewoon nu zin.
19: Het heeft vooral bij dit soort incidenten deels te maken met in welk leefgebied komen ze van nature voor? Wat is hun natuurlijke habitat? En dus uiteindelijk ook de situatie waar ze vandaag de dag in zitten. Veel van de dieren in dierentuinen worden tegenwoordig ook in dierentuinen geboren. Die komen niet meer uit het wild. Maar dat stukje natuur, die wilde oerinstincten, die zijn er natuurlijk nog wel. Dat maakt ze wilde dieren. Dus in dit geval, de mangabee komt uit Democratische Republiek Congo. Leven daar in heel grote, dichtbegroeide bosgebieden. En daar vinden ze hun voedsel. En op dit moment hier in Nederland, het is lekker warm. Er groeit ontzettend veel aan de bomen. Je kunt prima overleven als mangabee in deze situatie.
20: Dus het kan vaker
19: in de
20: bosse
19: omgeving, heel ver een week.
20: Kan dat vaker gaan gebeuren?
19: Nee, dit zijn wel dingen om rekening mee te houden.
18: Het lijkt me geen aanbeveling voor de dierentuin als dieren er weg willen. Maar wat moet je eigenlijk doen als je een aap tegenkomt? Als je een stuk gaat wandelen en ineens zie je zo'n beest? Is er dan bepaald gedrag dat jij moet vertonen of juist niet?
19: Ook daarin weer, het ligt een beetje aan de soort. Als je een gorilla tegenkomt, heb je een heel ander verhaal. Heb je een heel andere dynamiek. En als je een mangabee tegenkomt, dan is er over het algemeen niet zo heel veel aan de hand. In die zin dat ze dus ook een vrij grote vluchtafstand ten opzichte van mensen hanteren. Dat je er niet heel snel dichtbij komt. Dat ze de hoogte in kunnen. Wat het uiteindelijk ook wel heel lastig maakt in deze situatie bijvoorbeeld.
20: Ja, want hij is nog steeds niet gepakt.
19: Hij zit nog steeds in de omgeving. En dat is uiteindelijk wel, ik denk ook het mooie. Wat je veel ziet is dat dieren in de natuur, die maken gebruik van corridors. Dat zijn dus aansluitende bosgebieden en aansluitende gebieden om van de ene sociale groep naar de andere sociale groep te gaan. En in dit geval, deze situatie, Beekse Bergen, is omringd door bosgebied. Dus, en op dit moment is er vrij veel voedsel te vinden. Dus dit kan nog wel even gaan duren.
18: Zal die gewoon terugkeren als die honger krijgt en het voedsel minder rijk
19: Dat zou kunnen, dat de herfst die straks in treedt motivatie gaat.
20: Je houdt echt rekening met zo lang dat hij wegblijft tot de herfst.
19: In principe, ik denk dat de sociale behoefte groter gaat zijn.
20: Okay. Want heel even, het is dus zo dat die mangabee die woont daar met, in dit geval misschien
19: andere mangabees.
20: Maar waar die op een gegeven moment op uitgekeken was. En hij
19: weet
20: dacht,
19: je niet, hè?
20: In hoeverre is hij zich bewust van de mogelijkheden? Namelijk, weet je wat? Er ligt water. Ik ga zwemmen. Ik ga de hort op.
19: Ja.
20: Dat is een serieuze afweging van zo'n dier.
19: De afwegingen, en dan kom je op dat stuk, hoe beleven zij de wereld?
20: Ja.
19: Hoe zien zij de wereld? Dat vind ik altijd een hele boeiende. Daar weten we als mensen eigenlijk nog maar een fractie van. Want wellicht ervaren zij de wereld wel anders dan wij.
20: Mm.
19: Alleen wat je zegt, we hebben wel de neiging om dat op een menselijke manier dus in te vullen. Wij zijn heel erg visueel ingericht. Dus stel je voor, jij zou met je soortgenoten op een eiland leven en je ziet een gracht. Dit zou er gebeuren in jouw hoofd. Bij mangabees, wat we weten is dat die wisselingen rond de puberteit zijn een factor. Conflicten en het niet kunnen hanteren van de relatie weer opnieuw is een factor. Het zou allemaal een rol kunnen spelen in de reden waarom. Maar wat we weten is dat uiteindelijk ook die sociale dynamiek, die zorgt er wel voor dat in je eentje kun je gewoon niet overleven als apensoort. En als mens overigens ook niet. Alleen, we hadden het er net al heel even over die individualisering die we lijken door te maken, waarvan we denken, die hele grote blinde vlek, we kunnen als eenling wel overleven. Zorgt er dus ook uiteindelijk voor dat je op een gegeven moment wel allerlei verschillende sociale dynamieken om je heen gaat bouwen en verschillende manieren om relaties goed te houden.
18: Moet lijkt gaan me wel bouwen. Een nederlaag voor de aap als die zichzelf weer komt melden. Nou, ik heb mijn uitje gehad, maar...
19: Het was toch niet zo succesvol.
18: Toch maar weer bananen halen. Sarah Mutsaert, dankjewel van Ape Management. En zometeen gaan we verder met onder meer de politiek over de corona-enquête gaan we het hebben en over Curaçao en nog heel veel andere dingen. Dat allemaal zometeen in Nieuwsweekend.
1: NPO Radio 1.
21: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
22: Happy birthday, America. Thank you.
21: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
22: Thank you very much.
21: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
23: De dag waarop in 1863 de slavernij en de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
21: En OVT Doc over danseres Darja Collin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
24: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
21: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
1: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
28: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: NPO Radio 1.
11: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Dat volgt met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met iUngo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. iUngo.nl. iUngo.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Meteen beginnen met besparen. iUngo.nl. iUngo.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: NPO Radio 1. Max.
8: Nieuwsweekend. Margreet Rijntjes en Pieter van der Wielen.
18: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur gaan we het hebben over Curaçao. Het toerisme al daar ontpopt zich tot een nieuwe vorm van kolonialisme. Er wordt van alles verpatst. Kanttekeningen van Lieke Kneijnenburg. Zij is filosoof bij het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Namelijk geen druppel alcohol. We moeten allemaal geheel onthouder worden.
20: Oei.
18: En ja, de blauwe knoop. En over blauw gesproken. Waarom noemen we rood, rood en blauw, blauw? En als jij zegt rood, bedoel je dan blauw? Zonder dat ik dat weet. Hoe praat je eigenlijk over kleur? De filosofie erachter. Maar eerst de politiek.
20: Ja, deze week praten we met politiek verslaggever van Trouw, Auke van IJsden. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over stikstof en over de parlementaire enquêtecommissie Corona.
9: Ja.
20: Eerst maar eens even de plannen van het kabinet rond stikstof. Gaat het echt gebeuren, denk je?
9: Nou, dit is natuurlijk al een dossier dat echt heel lang loopt. Hè. Opeenvolgende kabinetten hebben zich hierover het hoofd gebroken. En gisteren was die presentatie een warme dag. Ik moest naar het ministerie van Landbouw om eerst die plannen te lezen. Dan met ambtenaren te praten. Dan vragen te stellen aan de minister. Dan het artikel te schrijven. Drukke dag. En aan het eind dacht ik, ja, ik had misschien ook gewoon een artikel uit 2022 in kunnen sturen. Want ja, zo heel veel is er niet veranderd, zou je kunnen zeggen. En toch vond ik wel dat dit wel echt verder ging dan wat er eerder is gepresenteerd. Wat je er ook van vindt, of je het nou goed vindt of slecht, of je het nou veel te ver vindt gaan of niet ver genoeg. Het is een groot pakket. En het is ook heel concreet. De doelen zijn concreet. De cijfers die daarbij horen zijn concreet. De deadlines zijn strak. En er is ook duidelijk wat er gebeurt als de doelen niet worden gehaald. En vooral dat laatste is heel belangrijk, omdat de rechter uiteindelijk gaat over de vraag of er weer vergunningen mogen worden verleend. Of dat stikstofslot, zoals dat dan heet, eraf kan. Ja, en die rechter die ziet het kabinet al aankomen met plannen. Die denkt, ja, dit heb ik eerder gehoord. En al die vorige kabinetten hadden dit ook. En die plannen kwamen vervolgens niet van de grond. Of belanden in een la voordat ze het levenslicht zagen. Hoe kan ik ervan uitgaan dat het nu wel wordt uitgevoerd? Nou, daarvoor is dus de stok achter de deur. Dat als de plannen niet worden gehaald, dat er dan nog harder kan worden ingegrepen richting het einddoel, om uiteindelijk nog steeds die cijfers te halen. Dus die combinatie van concrete doelen en die stok achter de deur.
20: Ja, die druk eigenlijk.
9: Die druk inderdaad, die zorgt er wel voor dat dit, ja, wat je er ook van vindt, verder gaat dan eerdere pakketten. En dus ook meer kans maakt om dat stikstofslot er wel echt af te krijgen.
18: Wat was de sfeer eigenlijk bij die presentatie? Moedeloos van, oh god, daar gaan we weer. Of hoopvol, of misschien zelfs trots van, nou, dit keer doen we het.
9: Nou ja, die sfeer bij die presentatie, dat zijn drie bewindspersonen die daar stonden en een clubje journalisten. Dus dat dekt ook weer niet helemaal
18: sfeer.
9: De lading van weinig. Ja, in een ministerie inderdaad. Dus daar hoef je op voor sfeer hoef je er daar niet te zijn. Maar als je dan kijkt naar de reacties van de verschillende sectoren, dan zijn er natuurlijk agrarische clubs die, ja, echt boos zijn.
20: Ja.
9: De boer-burgerbeweging heeft heel fel gereageerd. Die zien dit ook weer als nieuwe brandstof om misschien uit dat diepe dal te komen. Dus dit is het beste wat de boer-burgerbeweging kan overkomen.
20: Ja.
9: En toch zie je ook veel organisaties, ook uit de agrarische sector, maar zeker ook natuurorganisaties en ook provincies die het voor een deel moeten gaan uitvoeren, die, ja, echt wel heel optimistisch hebben gereageerd met, er worden eindelijk weer echt stappen gezet. Dit is een perspectief waarmee we aan de slag kunnen en waarmee we ook zien dat de boer weer in beweging komt.
20: Maar jij gaat geen, sorry.
18: Ik dacht, misschien kunnen we even luisteren naar Jetten, wat hij erover zei.
10: Dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66, zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
20: Ja, een soort zelfreflectie toch?
9: Ja, inderdaad, want de partijen die nu aan de knoppen zitten, die waren er ook bij toen de stikstofcrisis in ieder geval juridisch ontstond in 2019.
20: Toen het niet lukte.
9: En toen de plannen werden gemaakt om het op te lossen en het opnieuw niet lukte. Toen het landbouwakkoord vervolgens klapte. De VVD was erbij in het kabinet schoof toen bijna alle plannen weer van tafel gingen. En ze zijn er nu bij om weer voor de zoveelste keer te proberen het op te lossen. Dus ja, een beetje zelfreflectie is misschien ook wel nodig.
20: Maar je noemde al de boeren. Verwacht jij nu niet, want er zijn wel degelijk kritische geluiden,
9: ja,
20: dat er weer vlaggen ondersteboven te zien zullen zijn langs de snelweg?
9: Vind ik lastig in te schatten. Het is een de smult zeker iets. Dus en als er iets smult, heb je alleen maar een aansteker nodig om de boel tot ontbranding te brengen. Maar het is de vraag of dat vlammetje groot genoeg gaat worden. Er wordt zeker toe opgeroepen door bijvoorbeeld Agractie, Farmers Defence Force, maar ook de Boer-Burgerbeweging. Ik zag een senator van de Boer-Burgerbeweging op social media alweer met een omgekeerde vlag staan. Dus de hoop bij zulke partijen is er dat er inderdaad weer massaal trekkers op de snelweg gaan of naar het Malieveld. De hoop bij veel andere organisaties is dat dat niet gebeurt. En ook de grootste boerenorganisatie, LTO, die heeft natuurlijk ook wat leden verloren, omdat ze vinden dat LTO niet activistisch genoeg is, maar nog steeds de grootste organisatie. Ja, zij zullen niet oproepen tot demonstraties, omdat dat volgens hen niet de oplossing is. Zij doen het lobbywerk rond de besluitvorming en leggen zich uiteindelijk ook neer bij het besluit dat dan wordt genomen.
20: Ja, als het erdoor komt.
9: Als het erdoor komt, ja.
20: Dat is natuurlijk de grote vraag.
9: Nou ja, als je het hebt over de Tweede Kamer inderdaad, dan dit is een minderheidskabinet van 66 zetels. Dus je hebt voor sommige besluiten geen meerderheden nodig, omdat de minister van Landbouw sommige maatregelen gewoon kan nemen. Voor andere besluiten heb je wel een meerderheid nodig, vooral als het om wetten gaat. Maar belangrijker nog, als je nu wil dat deze plannen niet alleen in gang worden gezet, maar ook straks als de Eerste Kamer volgend jaar wordt herkozen. En als er volgende Tweede Kamerverkiezingen misschien, volgend jaar, over twee jaar, wie zal het zeggen, weer zijn. Dat als je wil dat die plannen dan ook nog worden uitgevoerd, dan heb je nu echt een brede meerderheid nodig. Want anders kan dit straks weer in de prullenbak en kun je weer opnieuw beginnen. Dus daar is het kabinet wel echt naar op zoek.
18: Dan was het natuurlijk ook nog de corona-enquête. Het begint wel een heel interessante en iets wat wonderlijke seance te worden, die corona-enquête. Nu ging het over de schoolsluiting. Ja, heel veel mensen zeiden, ik was er eigenlijk niet mee eens, of ik heb geprotesteerd, of ik ben schoorvoetend, maar mijn idee was het niet. Is nou eigenlijk duidelijk geworden wie ertoe besloten heeft?
9: De vraag over wie er besloten heeft ligt eigenlijk als een soort deken over deze hele enquête heen. Want in formeel gezien was dat het kabinet, hè? Was dat eigenlijk het voltallige kabinet ook. Zo gaat dat. Als het kabinet één besluit neemt, wordt dat gedragen door het hele kabinet. Maar we weten allemaal dat we ook het OMT hadden, die adviezen uitbrachten.
20: Ja.
9: En we hebben denk ik ook allemaal gezien dat heel toevallig de besluitvorming van het kabinet wel heel erg overeenkwam met de adviezen van het OMT. Dus critici zeggen, ja, dat is misschien het OMT die dat toch aan de knop heeft gezeten.
18: Hoewel er ook werd gezegd dat soms het OMT geduwd werd om vast een advies richting een besluit te nemen.
9: Nou, dat is inderdaad een kritiek. En je zou ook kunnen zeggen, als het over die schoolsluitingen gaat, dan is het duidelijk dat het OMT niet aan de knoppen zat. Bijvoorbeeld de eerste schoolsluiting. Toen heeft het OMT gezegd, in maart 2020, de scholen hoeven niet dicht. En dus zei het kabinet ook, ja, dan gaan we de scholen ook niet dicht doen. En toen gebeurde er iets geks. Toen gingen ouders hun kinderen thuis houden. En toen waren leraren ziek, die gingen niet naar werk. Of leraren waren bang om ziek te worden.
20: Ja, die durfden niet, hè?
9: Die durfden niet, die bleven thuis. Dus het onderwijs bleef eigenlijk, ging uit zichzelf steeds meer dicht. En toen was er ook nog een federatie van medisch specialisten die zei, jongens, dit kan echt niet langer, die scholen moeten dicht. Toen heeft het kabinet alsnog besloten om daartoe over te gaan. Terwijl het OMT dus iets anders had geadviseerd.
20: Ja. Wel leuk misschien om nog even stukjes te laten horen van de enquête. Ja. Zet je interessante sprekers.
9: Ja, het was een bijzondere week inderdaad.
20: Ja, hè? Ja. Ingrid van Engelshoven was de destijds minister van Onderwijs. Universiteit, HBO en MBO was zij verantwoordelijk voor. En dat verhoor was opmerkelijk.
12: U bent eindverantwoordelijk. Ja, en wij hebben u in de brief die wij hebben gestuurd, dat was 2 maanden geleden, hebben wij u laten weten dat wij de tweede scholensluiting, ook de eerste, maar ook de tweede scholensluiting vandaag met u willen bespreken. En u was de verantwoordelijk minister.
13: Ja, kijk, wat ik u probeer uit te leggen van, daar ligt daar lagen adviezen inderdaad over pakketten in een zekere volgordelijkheid, als ik me dat goed herinner. En we zaten tegen de kerst en de viel dus ook een afweging aan over wat kan er wel en niet rond die kerstdag.
18: Ja, ze zei op een gegeven moment dat ze ook niet meer kon herinneren waarom dingen besloten waren.
9: Nou ja, als minister moet je 2 dingen kunnen. Je moet voor goed beleid kunnen zorgen en je moet het goed kunnen uitdragen. En we kunnen in ieder geval van Ingrid van Engelshoven zeggen dat ze die laatste kwaliteit niet bezat. Dat zie je nu ook in dit verhoor. Het is heel erg hakkelend. Het is de herinnering liet haar voortdurend in de steek. En dat is ook echt wel tot grote frustratie heeft dat geleid bij die commissie. Want ze zeiden, ja, we wilden het met je hebben over die scholensluiting. En als we dan vragen stellen over die scholensluiting, dan weet je het niet meer. Hoe kan dat? Ja, daar kwam ze dus niet echt uit. En dat is natuurlijk wel saillant, omdat ja, dat de waarheidsvinding is wel om erachter te komen waarom de dingen gebeurden die zijn gebeurd.
14: Ja, nou, dan heb ik toch even een vraag. Ja. Sorry, maar is het dan zo dus dat daar besluiten werden gemaakt gewoon op basis van gevoel dan op dat moment? Van ja, iedereen doet het, dus laten wij maar het ook gewoon gaan doen. Of de leraren stoppen.
20: Ja, ik begrijp het niet meer. Francisco, ben jij?
14: Ja, sorry.
20: Voor de lijf, maakt niet uit.
14: Ik ben echt heel erg verbaasd over wat ik hoor.
9: Ja. Ja, nee, goede vraag. Want daar lijkt het soms wel inderdaad op. Hè, dat er een gevoel in de samenleving was van er moet nu iets gebeuren. Of een gevoel in de politiek van er moet iets gebeuren. En dat het dan maar gebeurde. In bijna alle gevallen zag je wel dat daar medische adviezen aan ten grondslag lagen. Maar als kabinet moet je natuurlijk verschillende dingen afwegen. Je hebt een minister van Volksgezondheid die het virus moet bestrijden. Je hebt de minister van Onderwijs die ervoor moet zorgen dat er goed onderwijs wordt gegeven. Je hebt de minister van Economische Zaken die bedrijven open wil houden. Je hebt de minister van Cultuur die wil zorgen dat je nog naar theater kan. En al die belangen samen moeten leiden tot besluiten. Dus je kunt niet zeggen, dit waren de feiten, dus moest er dit gebeuren. Je wil juist dat de politiek al die belangen bij elkaar brengt. En soms raakt er dan een beetje kwijt welk belang nu precies uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Het is eigenlijk een cocktail, een recept met allemaal ingrediënten die bij elkaar, ja, tot een besluit leidt. Maar wat je dan precies waar proeft, is soms lastig te achterhalen.
18: Nou ja, je kan ook zeggen, dit is een hele sterke cocktail geworden omdat iemand met 1 ingrediënt is uitgeschoten.
9: Dat is
18: namelijk het medische argument. Want er werd ook gezegd, de jongeren hebben de grootste prijs betaald, terwijl ze zelf het minste risico liepen.
9: Dat gaat inderdaad over die scholensluiting en dan in het bijzonder over het voortgezet onderwijs. Want dat was een van de hoofdthema's van deze week. Kijk, je hebt die scholensluiting. Oké, daar valt genoeg over te zeggen. Was dat wel of niet nodig? Allemaal verschillende opvattingen. Maar dan is het ook de vraag, welke scholen sluit je? In de praktijk zien we dat de basisscholen minder lang zijn gesloten dan de middelbare scholen. En wat je dan bij de getuigen deze week hoort, is dat ja, veel basisschoolkinderen vonden het eigenlijk wel leuk. Ja, er zijn natuurlijk ook kinderen die daar echt onder hebben geleden. Er zijn schrijnende verhalen verteld. Maar er waren ook veel basisschoolleerlingen die zeiden... ja, papa en mama zijn eindelijk een keer thuis om mij te helpen bij mijn huiswerk. Er zijn ook basisschoolkinderen die zeiden... ik word nu niet gepest. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Nogmaals, er zijn ook onderwijsachterstanden opgelopen, et cetera. Maar je ziet dat er in de middelbare school veel meer behoefte was aan die sociale contacten. De mentale gezondheid ging daar achteruit. En dan is de vraag, waarom bleven die middelbare scholen, die hbo's en die universiteiten toch vaak langer dicht dan de basisscholen?
18: Laten we luisteren naar de kinderombudsman, die was vrij fel, Margriet de Kalverboer, over de kinderrechten.
1: Niemand had kinderrechten echt op het vizier en als eerste, als prioriteit. Ik zeg niet voor niets, het bungelde helemaal onderaan. En als we het al meenamen, dan werd er gezegd... en dat zie ik in de debatten voor een deel ook... van ja, we erkennen, kinderen hebben het zwaar gehad... we hebben veel van kinderen gevraagd, maar... het moest nou eenmaal. Die schoolsluiting die moest nou eenmaal.
18: En dan was er kinderarts Caroline Illy, die was ook echt ronduit boos.
15: Ik was eerlijk gezegd, ik was best wel boos. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we deze maatregel nemen... met als belangrijkste argument om daarmee ouders thuis te houden. Daar had ik ongelooflijk veel moeite mee.
18: Ja, de klacht is eigenlijk, er is niet gekeken, niet geluisterd. Het is wel aangebracht, maar gewoon genegeerd.
9: Ja, ja.
18: Nee, het is duidelijk geworden hoe dat zo kon. Waarom was dat zo?
9: Ja, het is natuurlijk de vraag of het zo is. En wat mij opvalt bij deze verhoren, en dat is misschien niet een hele sexy conclusie, maar is eigenlijk dat we ontzettend veel gemotiveerde, integere en ja, ook echt diep betrokken deskundigen hebben, bestuurders, maar inderdaad ook belangenbehartigers, zoals bijvoorbeeld de kinderombudsvrouw, die echt het gevoel heeft, ik heb op alle deuren gebonst en er is niet open gedaan. Die kinderen zijn vergeten. Zijn die kinderen echt vergeten? Ja, dat kun je natuurlijk niet zo stellig zeggen. Het is meer een signaal dat zij wil afgeven, dan dat je echt letterlijk kunt zeggen, die kinderen zijn vergeten. Want een minister van Onderwijs denkt natuurlijk echt wel eens aan kinderen. Maar het signaal dat zij wilde afgeven is dat die kinderen uiteindelijk in de besluitvorming geen prioriteit hadden. Het is de vraag of dat zo is. Daar is de minister van Onderwijs, Arie Slob, die vrijdag bij het verhoor zat, het ontzettend mee oneens, zei hij. Hij was daar echt door geëmotioneerd door de woorden van de kinderombudsvrouw. Maar al die verschillende opvattingen bij elkaar gaan wel helpen bij de vraag, is hier nou de juiste afweging gemaakt? Wat was er belangrijker? De kinderrechten, het recht op onderwijs of het recht op gezondheid? En hoe weeg je die af?
18: Nou, is het meestal zo met politiek verslaggevers als jezelf, dat ze altijd op zoek zijn naar politieke motieven. Iemand wil ergens winst uithalen of een ander afsnijden. Bij corona lijkt het taboe om naar politieke motieven te kijken. Mensen worden zelfs een beetje boos als je zelfs maar de suggestie wekt dat er politieke motieven zouden kunnen hebben bestaan. Alsof politici in een crisistijd geen politici zijn.
9: Ja, nee, ja.
18: Zie jij politieke motieven?
9: Er zijn natuurlijk, als politieke motieven echt specifiek gaan over hoe zorg ik ervoor dat ik en mijn partij zo goed mogelijk in beeld kom en hoe zorg ik ervoor dat ik
18: dat
9: de volgende verkiezingen win.
18: Dat zijn politieke motieven.
9: Nou ja, ik denk dat dat meespeelde in het beleid dat anders ook tot stand was gekomen. Wat ik daarmee bedoel is dit. Er waren maatregelen die werden aangekondigd. En ik denk dat die maatregelen vooral tot stand zijn gekomen op basis van de adviezen die de kabinetsleden kregen. Maar ja, natuurlijk heeft Mark Rutte er gebruik van gemaakt dat hij elke week, ook rond verkiezingstijd, een podium had bij die persconferenties.
18: En zijn populariteit steeg.
9: En zijn populariteit, natuurlijk heeft hij er gebruik van gemaakt dat we in een crisis toch allemaal een beetje naar de grote leider kijken die ons door die storm moet leiden. Dus politieke motieven spelen inderdaad altijd een rol. Het is de vraag of ze de besluitvorming ook echt hebben beïnvloed. En tot nog toe zien we daar niet hele concrete aanwijzingen voor. Omdat het is ook lastig om echt te zeggen van dit besluit is tot stand gekomen vanwege een politiek motief, als er ook medische adviezen aan te grondslag liggen. Dus het is ook lastig om dat echt goed te knippen. Maar wat jij zegt, ja, het zijn politici, die willen ook herkozen worden. Er zijn midden in de coronapandemie verkiezingen geweest. Dus natuurlijk hebben politieke motieven een rol gespeeld.
20: Ja, maar goed, het was duidelijk een weerbarstige tijd. Hè, met al die belangen die jij net ook noemt. Ja. Fascinerend trouwens nu, die enquête. Vind je het fascinerend? Zit je geboeid en gefascineerd te luisteren.
9: Ja, ik vind het heel fascinerend. En ik moet heel eerlijk zeggen dat mij dus eigenlijk opvalt dat er veel beter achter de schermen is nagedacht over de verschillende belangen dan ik als verslaggever tijdens de coronapandemie door had. Ik had echt het gevoel, het is het medische advies, dan een hele tijd niets en dan komen andere belangen. En als je de gesprekken achter de schermen ziet, dan blijkt daaruit dat er toch ook wel echt een felle strijd in het kabinet kon zijn. Het is natuurlijk heel smeug om dan bepaalde appjes te laten horen. En dat heeft die coronacommissie ook echt wel gedaan. Arie Slob heeft bijvoorbeeld Hugo de Jonge verweten dat hij heel oncollegiaal was. Ja, dat zeg je dan in de heat of the moment, omdat de scholen dicht moeten. En dat wil je als onderwijsminister niet. Daar kun je van zeggen dat de sfeer misschien niet zo heel goed was op dat moment.
20: Vond jij boeiend?
9: Ik vond dat boeiend, omdat dus blijkt dat er onderwijsminister wel degelijk opkwam voor het onderwijs. Ja. Dat de minister van Economische Zaken dat wel degelijk deed voor de economische sector. En dat ja, uiteindelijk die cocktail dus tot besluitvorming moet leiden.
20: Heel interessant.
9: Zo is dat.
20: Volgende week verder. Dank je wel. En we spreken je vast nog een keer hierover. Auke van IJssen, politiek journalist van Trouw. En wilt u alles nog eens even rustig in uw eigen tijd naluisteren? Dat kan natuurlijk via onze Nieuwsweekend podcast.
18: Het toenemend toerisme op Curaçao zorgt voor spanningen onder de lokale bevolking. Hoewel toerisme economische voordelen biedt, maken veel inwoners zich zorgen over stijgende prijzen, druk op de woningmarkt en aantasting van natuurgebieden. En wie profiteert er eigenlijk van dat toenemend toerisme? Wensley Francisco is schrijver, documentairemaker. Hij is van Curaçaose kom af. Hartelijk welkom.
16: Hoi.
18: Ja, je zou zeggen, oppervlakkig bezien, het gaat goed met Curaçao. Het eiland is booming, het is in de mode. Iedereen komt er graag. Het voetbal, nou, toch ook een opmerkelijk goede prestatie geleverd.
16: Zeker, ja.
18: Dus je zou zeggen, het is een glorietijd.
16: Ja, ja, inderdaad. Dus eigenlijk zou je zeggen van niet stoppen, doorgaan. Maar dat gaat echt gewoon ten koste van de eilandbewoners zelf. Ik bedoel, we hebben het nu hier over stikstof en dergelijke. Nou, daar heb je dus gewoon geen stikstofregels of wat dan ook. Dus er wordt gewoon gebouwd, heel veel beton, heel veel asfalt. Het eiland wordt gewoon steeds heter. Dus ik denk niet dus dat uiteindelijk in het voordeel van het eiland zal zijn. Ik bedoel, als we weer terugkijken van hoe dit komt. Als we naar 2019 gaan, kwamen er ongeveer 500.000 toeristen destijds. En wat gebeurde er? 2020 natuurlijk corona. Alle eilanden, inclusief Curaçao, het lag gewoon op zijn gat. Er kwam geen enkel toerist.

0: voordeel van het eiland zal zijn. Ik bedoel, als we weer terugkijken van hoe dit komt. Als we naar 2019 gaan, kwamen er ongeveer 500.000 toeristen destijds. En wat gebeurde er? 2020 natuurlijk corona. Alle eilanden, inclusief Curaçao, het lag gewoon op zijn gat. Er kwam geen enkel toerist, helemaal niks. Niks ging naar buiten, niks kwam naar binnen. En toen moest er in één keer nagedacht worden van ja, kan dit eiland, kunnen de eilanden, waaronder ook Curaçao, zichzelf alleen maar focussen op toerisme? En dat was de conclusie van nee. Want uiteindelijk, het eiland moet dus redelijk zelfvoorzienend worden. Want het is afhankelijk natuurlijk van import-export. Voornamelijk importeren van fruit, eten en dergelijke. Dus toen werd er in één keer nagedacht van ja, dit moeten wij gewoon niet willen. Heel mooie plannen, heel veel met elkaar gesproken. Er werden voedselbossen geplant, noem maar op. Van oké, we gaan gewoon zelfvoorzienend worden. En andere richtingen op wat betreft geld verdienen, industrie. En laten we zeggen, 2026, waar we nu in leven, hebben wij zo'n soort van, tenminste heeft het eiland een soort van hypercorrectie meegemaakt. Dus vanaf 2027 heb je dan in één keer 1 miljoen mensen die op het eiland komen. Er wordt ongereguleerd gebouwd, stranden worden opgekocht, waarbij op een gegeven moment steeds meer, waarbij de lokale bevolking niet meer onbetaald naar het strand kan en dergelijke. Dus mensen.
1: Wie koopt zo'n strand?
0: Vaak buitenlandse investeerders. Hotels, dus die komen en op vaak legale, maar ook heel vaak heel shady manieren worden er is in één keer een strand gekocht of is in één keer bij laten we zeggen Marie Pampoen, daar heb je bouwazen, dus van de hele rijke machtige van de valkteller, dus die begon daar met 1 huis te kopen, 2 huizen te kopen en die kopen dat gewoon allemaal op en slopen de huizen, maken een mooi strand van, waarbij dus het eiland steeds eigenlijk meer in het water komt. Dus leefgebied daarbij. En op een gegeven moment dan heb je dan binnen een paar jaar geen huizen meer daar, maar gewoon stranden. En daarna is het dus van ja, jullie mogen hier niet meer
2: Kunnen ze niet meer naar het strand. Maar ja, die grond van wie is die dan?
0: Dat zijn gewoon eigenlijk van lokale bewoners. Ja. Bijvoorbeeld bij Marie Pampoen, kijk hoe het zo, heel veel mensen hebben daar grond. Wonen met meerdere generaties soms in
2: één huis. Gewoon.
0: Ja,
2: particulier. En die verkopen ze.
0: Die verkopen ze. En dus we komen 1 keer bij je voor de deur, 2 keer. En dat bedrag wordt gewoon natuurlijk steeds hoger. En op een gegeven moment zijn de mensen daar heel erg verleid van, oh ja, ik kan nu mijn huis hier voor heel veel geld verkopen. En dan hebben ze dat gedaan. Maar waar moeten ze dan terecht? Wat moeten ze dan gaan doen? Dan heb je dan gewoon je eigen terrein heb je dan verkocht. En daarna zijn de huizenprijzen zo hoog. Probeer dan maar ergens anders te gaan wonen. En als optie blijft dan, of je vindt dan een huis, of je verhuist naar Nederland toe of zo. Of wat nood. Dus het is heel erg precair.
2: Maar hoe reageren de andere mensen op Curaçao hiervan? Dus hun eiland medebewoners, die verkopen het.
0: Ja.
2: Waardoor zij niet meer op het strand kunnen.
0: Ja, ja.
2: En
0: ja,
2: dan, waar leidt dat toe? Tot onrust?
0: Ja, het leidt tot onrust. Heel veel spanningen. Dus rechtszaken ook. Waarbij mensen zoiets hebben van ja, we willen gewoon toegang tot de stranden. En dat is dus eigenlijk ook een Caribisch fenomeen. Hè. Bijvoorbeeld, we gaan richting Jamaica. Waar Jamaica eigenlijk gewoon in geen enkel particuliere strand meer over heeft. En dat zorgt eigenlijk wel eens voor spanningen. Protesten bij stranden. Alleen ja, soms is het zo machtig. En soms is het zo schimmig hoe alles geregeld wordt. Waarbij men gewoon niet weet, zeg maar, van bij wie ze moeten zijn om een verhaal te halen. En nu heb je dus bij Caracas bij, dus dat ze dan ook weer stranden hebben gekocht, omdat ze dus eigenlijk gewoon een volkskrant, een particuliere strand, commercieel willen gaan maken. En dat de mensen. En er wordt er gezegd van ja, nee, de stranden die blijven open voor het publiek. En dat mensen nu zoiets hebben van ja, maar wat bedoelen jullie inmiddels met open en toegankelijk? Als in van ja, we mogen ook komen, zoals bij Boase. Dus dat je $75 moet betalen om op het strand te komen. Dus wat is het? Dus de mensen zeggen zoiets van, voor ons is open, als we met onze eigen stoeltjes, onze eigen eten en drinken, daar kunnen barbecuen, dan is het nog voor ons open. Maar of ze deze strijd gaan winnen, gaat natuurlijk heel moeilijk worden. Want de mensen worden inmiddels een soort van bang en passief gemaakt. Als in alles is natuurlijk gekoppeld aan toerisme.
2: Mm-hmm.
0: En daarbij wordt natuurlijk gezegd van ho, kom niet voor jezelf op, want als je dat doet, of je gaat verhaal halen, of je gaat protesteren, dan zien de toeristen daar dat, en die worden bang, en die komen niet meer. En dan raak jij je inkomsten kwijt. Dus de mensen worden heel erg passief gemaakt. Van ja, maar ik vind het gewoon heel raar, want dan is het dus van, oh, geef al je rechten op, geef al je stranden op.

0: verkoop je huis, maar kom niet in opstand, want anders komt de toerist niet meer. Maar op een gegeven moment.
1: Want je bent dan afhankelijk ervan.
0: Ja, ja, dus er wordt een afhankelijkheid gecreëerd. En daarna, ja, dus het is.
1: Het is ook een gekke manier van vakantie. Je noemt het iets Caribisch. Ik zag beelden van Haiti, een land voor een deel echt in, ja, zo'n beetje in oorlog.
0: Ja.
1: Er zijn resorts, Amerikaanse resorts, waar je gewoon vakantie kunt vieren. En er wordt nog net niet mee geadverteerd dat je nooit een Haitiaan tegen zult komen.
0: Ja, ja, dat.
1: Dus je komt in andermans land vakantie vieren. En ja, misschien dat er wel in de spoelkeuken een Haitiaan werkt. Ja. Maar verder zul je ze niet op je strand aantreffen of in het restaurant. Ik dacht, dit is gewoon kolonialisme.
0: Ja, ja, maar dat is gewoon eigenlijk gewoon een nieuwe vorm neo-kolonialisme of toeristische kolonialisme kun je bijna over hebben. Dus van ja, de mensen moeten wel komen. Die hebben natuurlijk ook wel gewoon. Die willen gekleurde huisjes hebben. Die willen palmbomen hebben. Palmbomen heb je helemaal niks aan, want die dekken niet. Het eiland wordt gewoon steeds heter. Dus dat is het uitzicht dat wij hier in Europa of in Amerika heel erg fijn vinden. Ah ja, Caribisch gevoel. Daar willen de mensen dan heen. En plus nog. Ze moeten wel zichzelf veilig en gerustgesteld voelen en tussen de nette mensen zijn, als in de mensen die op hen lijken. En zo'n local die zit te barbecuen met zijn heel harde bubbling muziek ernaast, daar hebben wij geen zin in, want wij komen even hier voor de palmbomen en de rust. En waar die andere mensen naartoe gaan, dat moeten zij dan maar zelf weten.
2: Hoe moet het verder? Is er een duurzame manier van toerisme te verzinnen waar jij wel achter zou staan?
0: Sowieso ben ik voorstander, want toerisme is de grootste inkomstenbron van het eiland. Maar waar ik voor ben, is dus dat het ook eerlijk verdeeld wordt. Dus als je nu kijkt, je hebt dan gewoon wetten van ergens van de vorige eeuw in de jaren 60. Dat betekent dus dat werknemers dus in de horeca of in de keukens, die hebben geen vaste contracten, nul uren contracten. Dat betekent dus dat zij geen toekomst kunnen opbouwen. Zij kunnen geen huizen kopen. En dan kom je dus tot het fenomeen met meerdere generaties in één huis. Dat wordt dan een soort van ook wel gebrainwashed. Ja, dat is heel cultureel bepaald. Nee, dat is niet cultureel bepaald. Mensen kunnen gewoon geen huizen kopen daar. Want anders waren ze allang al uit huis geweest toen ze 20, 21 waren. Weet je wel, dus dat. Dus zorg dus van dat het eerlijk verdeeld wordt. Dus dat de top natuurlijk wel zijn geld verdient. Maar natuurlijk dus dat de livelihood.
2: Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen dan?
0: Want wetten. Dus gewoon wetten. Goede controle en zorgen dus dat de MFK, die nu eigenlijk, laten we zeggen, een soort van alleenmacht heeft, dat daar controle op wordt gevoerd door de journalistiek, door de mensen ook, en dat er druk op hun wordt gezet van, ja jongens, bouw toerisme allemaal hartstikke goed, maar zorg dus echt wel voor het welzijn van het volk en voor de werknemers.
2: En wat voor signalen krijg je? Heb je het gevoel dat er inderdaad iets in die richting verandert?
0: Nee, echt niet. Toen ik Rauw Curaçao had gemaakt, toen hadden we dit. En toen waren een heleboel beloftes van we gaan het anders doen. Maar dat was coronatijd, alles zou anders gebeuren en het zou een betere wereld worden. Maar nu is echt iedereen dat vergeten. En het is gewoon puur winst waar iedereen nu aan denkt. Dus zo groot mogelijk worden. En plus nog de kwaliteit van toeristen die komen. Dat is gewoon eigenlijk een beetje een residu van influencers die eigenlijk naar Dubai zouden gaan. Die kunnen nou niet meer vanwege de oorlog in Iran en dergelijke. Dus daar kreeg je dus ook het eiland een enorme influx van influencers die allemaal filmpjes en van
2: boost,
0: alles aan het maken zijn. Dus je hebt eigenlijk de boost van de toeristen die altijd kwamen. En nu ook eigenlijk gewoon de rest van de mensen die denken van ja, Dubai, heel leuk, kan niet meer. Dus we gaan daar ook heen. En we gaan maximaal filmpjes maken.
1: Als ik naar Curaçao zou willen, maar ik zou het natuurlijk heel ethisch verantwoord willen doen. En lekker tussen de locals zitten. En ik zou echt de ideale toerist ook willen zijn voor mezelf. Maar ook ten opzichte van de rest van de wereld. Wat moet je dan doen?
0: Ik raad altijd, als je naar een hotel wil gaan, ga. Maar zoek ook bijvoorbeeld, je hebt ook wel eens ketens die echt gewoon bestaan. Dus hotelketens of huisjes die gerund worden door locals. Zorg dat je daarheen gaat. Huur een auto, ga het land in. Ga dus gewoon lekker bij de lokale supermarkten. Ga daar ook je boodschappen doen. Ga bij de snacks. Ja, dat snacks heten dat. Dan kun je gewoon ook heel lekker eten, heel lekker drinken kopen. Als als je naar het strand gaat en dergelijke. Doe dat en vermijd alsjeblieft dat hele hype dat nu aan het opkomen is van all-inclusive. Want wat zij eigenlijk gewoon willen is bijna een ander eiland verderop, de Dominicaanse Republiek. Iedereen bang maken, blijf vooral op je resort en kom nu vanaf. Zo ver zijn we nog niet op Curaçao. Maar probeer al die all-inclusive hypes, laat het zitten. Je kan gewoon Nederlands, Engels, Spaans, weet ik het wat praten als je wil. En ga gewoon het land in en geef je geld uit aan de locals met de snackjes en de fruittentjes langs de kant van de weg.
1: Dankjewel. Wesley Francisco over de gevolgen van toenemend toerisme op Curaçao. En hij is schrijver en documentairemaker. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Wouter Hamel was dat in Between.
1: Het lang verwachte advies van de Gezondheidsraad kwam deze week naar buiten. En hun advies was duidelijk, hou u vast. We moeten geen druppel alcohol meer drinken, want onze organen lijden onder de consumptie van bier, wijn of sterke drank. Helder natuurlijk. Tegelijkertijd kun je je afvragen of die focus op het gezonde individu wel eigenlijk alles dekt. Want er bestaat natuurlijk ook nog zoiets als welzijn. Hè. We worden ook gelukkig van contact en verbinding. En dan is matig gebruik, jawel, van dit sociale smeermiddel misschien helemaal niet zo ongezond. Nou, leuk om over door te praten met schrijver en filosoof Lieke Knijnenburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij pleit voor het belang van de roes. Juist in deze tijd waarin presteren en efficiëntie hoogtij vieren. Ja, goedemorgen Lieke. De roes, heerlijk. Die is belangrijk, ja, zeg jij.
2: Absoluut, ja. Het is niet per se een roes altijd van dronken zijn, maar in ieder geval een roes waarin we even loskomen van onszelf. En elkaar anders tegemoet kunnen treden.
1: Want jij hebt een boek geschreven, hè, Een Schitterende Leegte. En daar heb je het over productiviteitsfetisch. Misschien moet je nog even toelichten wat je daar precies onder verstaat. Want misschien past dit advies wat jou betreft daar precies bij.
2: Ja, dat is in ieder geval wel een soort zelfde hoek. Ik denk dat we nu in een wereld leven die ons vooral wijs maakt dat productief zijn gelijkstelt aan deugdzaamheid. Dat hard werken altijd beter is dan ontspannen. Dat je altijd meer kan doen. En dat we alles moeten optimaliseren, vooral ons eigen leven. Iedereen is zijn eigen individu echt aan het efficiënt maken. En dat is heel erg in het teken nu van gezondheid ook. Om uiteindelijk jezelf goed en fit in de markt te kunnen zetten. Of dat nu de datingmarkt is of de arbeidsmarkt. Iedereen is aan zichzelf aan het werken. Ja.
0: En dit is ook dat je je leven in dienst stelt van gezondheid, het eeuwig leven, dat soort dingen, dan het glaasje is inefficiënt geworden.
2: Ja, het gaat dan heel erg over dus individuele gezondheid en 's ochtends vroeg fit weer uit je bed kunnen komen om hard aan het werk te gaan. En dat zit wel heel erg in hetzelfde kader, ja.
1: Maar goed, hoe je het ook wendt of keert, alcohol is natuurlijk gewoon ongezond gif eigenlijk. Toch?
2: Ja, alleen
1: moet je dan lachen?
2: Ik bedoel, als je zegt van gif, dat is slecht voor je organen, dan kan ik alleen maar denken van ik ben meer dan mijn organen.
1: Mm, ja.
2: En de avonden dat er wat gif aan te pas kwam, ja, dat waren misschien niet heel toevallig ook de avonden dat ik vriendschappen heb gesloten, dat ik moeilijke gesprekken durfde te voeren, dat ik verliefd werd, even helemaal open stond voor muziek, dat ik durfde te dansen met anderen. Dit gif kan ook een medicijn zijn,
1: ja,
2: soms.
1: Jij zegt dat is eigenlijk ook voor dat gevoel nodig?
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk, je kan ook in de roes komen zonder middelen. Mm. Alleen dat is wel heel erg moeilijk. Vooral in een samenleving die dus zo focust op hard werken, presteren, op geen fouten maken. Jezelf als een soort perfect product presenteren.
1: Ja.
2: Ik denk dat juist dat soort invloeden er nog meer voor zorgen dat we grijpen naar middelen die een beetje ontremmend werken.
0: Ja, dat is eigenlijk een mooie paradox. Jij zegt, dit advies is een gevolg van de efficiëntie-samenleving, maar die enorme behoefte aan drank is ook een gevolg van de efficiëntie-samenleving op een gedraaide manier. Want ik vind ook interessant dat de overheid een advies geeft dat indruist tegen de gewoonte. Want de meerderheid van de mensen drinkt wel eens. Mensen drinken over het algemeen best vaak iets te veel. Dan strikt genomen goed voor ze is. Maar het advies druist in die zin ook tegen de cultuur in. En zelfs de strenge mevrouw die werd ondervraagd in de krant, die het advies had gemaakt, die werd gevraagd, drinkt u zelf wel eens? En toen zei ze heel streng, daar ga ik geen antwoord op geven.
2: Ik gok dat zij wel eens een drankje neemt.
0: Ja, dat denk ik dan ook. Het druist in tegen wat we allemaal doen. Hoe komt het eigenlijk dat de overheid zo bezorgd is over mijn gezondheid? Is dat liefde? Dat ze zeggen, kleed je je wel warm genoeg? Was je je handjes wel? Drink je niet te veel?
1: Ja, of ga jij geld kosten als je in het ziekenhuis komt?
0: Ja, of zitten er wereldlijke motieven achter?
2: Nou ja, kijk, ik zal ze niet betichten van een soort kwaadaardigheid of zo. Ik denk dat er absoluut ideeën achter zitten dat het inderdaad slecht voor je is. Alcohol, als je kijkt op nou ja, als we het over organen hebben, voor je organen.
0: Maar ik zonder denk die dat organen ook, besta ik ook niet, hè? Dat bedoel.
2: Nee, dat zeker. Alleen ik denk dat het voor hun, voor de overheid, komt het natuurlijk ook heel goed uit als wij gezond zijn en productief en fris op ons werk verschijnen. En dat daar gewoon geld kan worden verdiend. Dus dat soort motieven, ja.
1: Dat God, denk jij dat de belangrijkste zijn? De belangrijkste motieven eigenlijk?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, wat ik interessanter vind dan motieven is een soort tijdsbeeld. En dat is wel, als ik kijk naar de samenleving, zie ik gewoon dat het wel een tendens is om een soort van alle rommeligheid weg te willen nemen. Dat we ja, een soort risicoloos bestaan voorschrijven, waarin je vooral fit bent om jezelf dus goed in de markt te zetten.
0: En een soort disciplinering is het eigenlijk. Alcohol staat haaks op discipline en je moet jezelf beheersen. Je moet alles in de hand hebben.
2: Ja, we zijn allemaal, nou ja, goed, niet allemaal. Het is altijd verleidelijk het zo als een soort alomvattend systeem te omschrijven. Dat is helemaal niet zo. Alleen, we zijn wel een beetje opgevoed om een soort van managers te zijn van ons eigen bestaan. En controle te houden en slim dingen aan te pakken en ja, al die adviezen om vroeg je bed uit en dan al 10 push-ups te doen en dat dan nog even op social media zetten. Dat wereldbeeld, ja, daar heb ik moeite mee.
0: Nou was vroeger het advies gematigd drinken. Er zijn statistische redenen waarom dat niet meer geldt. Maar het lijkt wel alsof gematigd sowieso in een kwaad daglicht staat. Als je tegen je vriendin zegt, ik hou gematigd van je, dan weet je zeker dat ze weggaat. Het is alles of niets.
1: Zo werkt dat in de liefde.
0: Ja. Niet, hoor. Ja. Maar zo is het ook met drinken. Of je bent geheel onthouden, of je bent elke avond lam. Maar daar zit niks meer tussen.
2: Ja, ik denk dat er eigenlijk stiekem heel veel tussen zit. Ik zeg ook altijd dat ik vegetariër ben. En dan eens in de 2 weken gaat er toch een stukje kip in.
1: Oh, ben jij er zo eentje?
0: Ik ben 23 uur per dag vegetariër.
2: Ja, maar ik denk dus dat heel veel mensen er zo eentje zijn. Ja. En dat we daar wat meer, dat we daar met een wat liefdevollere blik naar kunnen kijken. En we zijn allemaal zo bezig ons beste zelf te zijn. En dat is zo vermoeiend. En het houdt ons eenzaam, denk ik. En ja, opgesloten in een versie van onszelf. In een concurrentiemolen. We moeten ook een beetje gewoon aanrommelen. En een keer een drankje nemen en de volgende dag brak zijn. En daar dan van balen. Ik ben nu ook een beetje brak, maar ja.
1: Weinig van te merken hoor. Ja.
2: Gelukkig. Als het al te merken was, dan vond ik het ook niet erg. Nee. Het hoeft niet altijd perfect.
1: Nee, je hebt gewoon ongezond. Goed gepresteerd en heel efficiënt was je gewoon op de radio hoor. Leuk, interessant en leven het drankje en de roes op z'n tijd. Dankjewel. Ja. Filosoof Lieke Kneijnenburg, onder andere schrijver dus van het boek Een schitterende leegte.
0: En dat is niet de leegte van het glas in dit geval.
1: Nee, precies.
0: Kleur is lastig om precies te omschrijven. En ook al probeer je dat, dan kan je nog steeds conflict krijgen over hoe die kleur er precies uitziet. Lindegroen of mintgroen, saliegroen of pistachegroen, of is het olijfgroen of steengrijs of muisgrijs? In het boek True Color van Cory Stramper beschrijft de auteur hoe kleuren de redacteuren tot waanzin hebben gedreven. Barbara Collet is beeldend kunstenaar, ze is filosoof. Zij onderzoekt hoe kleur verschijnt, beweegt en verandert. Dat is het is een prachtig onderwerp eigenlijk, hè? Kleur.
3: Zeker.
0: Heeft het jou eigenlijk ook als filosoof altijd bezig gehouden?
3: Dat denk ik wel. Je hebt de term taalfilosoof. Je hebt niet kleurfilosoof, dat is er nog niet. maar er in heel veel onderzoeken binnen de taalfilosofie is, die gaan over het verschil tussen taal en waarneming, is kleur heel vaak een onderwerp. Omdat dat in verschillende talen en culturen vergeleken kan worden. Je zou ook geur kunnen nemen, maar daar zijn we vaak nog armer in om dat te benoemen. He, geuren zijn vaak, die zitten heel erg vast aan iets ruikt naar zweet of iets ruikt naar een roos. En met kleuren, omdat het ook zoveel vakgebieden beslaat. Je kan het in de exacte wetenschap, je kan het een bioloog voor een bioloog om van alles en nog wat te beschrijven, zijn kleuren belangrijk. In de kunst, psychologie, filosofie. Dus we denken altijd van, oh, we hebben het over kleur, dan weten we waar we het over hebben. Maar het is ook een onderwerp wat heel veel beslaat. En daarom misschien ook voor heel veel mensen een soort mysterie blijft.
0: Dus kleuren bestaan eigenlijk pas vanaf het moment dat je er een woord voor hebt. Zoals als ze met geuren niet een woord hebben voor een specifieke geur, meer een associatie. Die situatie had dus ook kunnen bestaan met kleuren. Als er niet een woord voor rood was, kwamen we er nooit meer uit.
3: Nou, rood op zich is al een vrij arme kleur. Alleen als jij door een... Je fietst over een kruispunt, er staat een politieagent en die vraagt welke kleur had het stoplicht net toen jij hier doorheen fietste. Dan moet je groen zeggen, hè, want anders krijg je een bekeuring. Dus dan is het belang, dan is het duidelijk en genoeg om te zeggen of het groen is of rood. Maar als je echt naar iets kijkt in onze wereld wat rood is, dan is het eigenlijk heel oppervlakkig. Dan mis je heel veel van wat je ziet.
1: Ja, jij noemt het een arme kleur.
3: Nee, het is niet een arme kleur. Het is een. We denken dat we heel precies zijn als je de tint van een kleur benoemt. Maar je mist heel veel. En dat bijvoorbeeld het boek wat de aanleiding
0: is. Maar bij een stoplicht, als je zegt ik blijf staan, want het is pistache.
3: Ja.
0: Dat is heel irritant gedrag, denk ik.
3: Zeker. Ja. Ja. Ja, het is ook een grappige associatie. Een stoplicht en een pistachenoot. Ja. Maar nee, dan.
1: Maar eigenlijk zeg jij, als je zegt rood, dan weet je eigenlijk nog niks, omdat er zo ontzettend veel kleurvariaties zijn van de kleur rood?
3: Ja. In sommige contexten is het genoeg. Hè? Dus net met die politieagent, dan is het genoeg.
1: Ja.
3: In exacte, werk je met pigmenten, dan is het ook genoeg om te weten welke kleuren moet je met elkaar mengen om bijvoorbeeld in als je een boek drukt, om die bepaalde kleur te krijgen. Dus daar. Daar is het precies. Maar als we het over onze waarneming hebben, die is veel gelaagder. Daar zitten. We zien hoe het licht ermee speelt. We zien überhaupt of het licht geeft. We kunnen ons afvragen, zien we het 's ochtends, 's middags, 's avonds. Het rood van aardbei is niet hetzelfde als het rood van kersen. Dus daar heb je, als je dat heel precies met iemand wilt bespreken, heb je daar meer woorden voor nodig.
1: Ja. En dan nog eens de vraag. Weet jij dat? Of we zeker weten dat jij met jouw blauwe ogen hetzelfde ziet als ik met mijn blauwe ogen? Dat kunnen we eigenlijk nooit weten, toch?
0: Nee, is jouw groen wel mijn groen?
1: Ja.
3: Ja, ik vind dat
1: jouw pistache.
3: Ja. als je de veelgebruikte omschrijving van kleur is dat er licht is, dat valt op een oppervlak en dan is er iemand die waarneemt en die ziet die kleur. Die drie elementen maken de kleur. Licht kun je wel meten. He, dus we kunnen licht meten. Het heeft golflengte en frequentie. En daar kunnen we van zien. Newton heeft dat met een prisma een onderzoek gedaan. Kun je zien van als die op een bepaalde golflengte en frequentie ziet het menselijk oog met kegeltjes en staafjes, ziet blauw. Dus dat, de vraag. Of je, als je allebei naar de zee kijkt en zegt, oh, wat een prachtig blauw. En terwijl de ander jouw oranje ziet. Dat is niet heel waarschijnlijk.
1: Nee.
3: Maar kleiner is het wel heel leuk om te onderzoeken dat we ontzettend verschillend naar kleur kijken.
1: En ervaren ook.
3: Ja.
1: Wanneer zijn we eigenlijk begonnen met woorden geven aan kleur? Hoe ging dat vroeger?
3: Ik weet niet of er kennis is van precies wanneer het eerste woord voor kleur is gekomen. Het heeft natuurlijk wel een hele directe relatie met ons leven en wat we zien. Dus je gaat een woord aan iets geven als het op dat moment, als het belangrijk is. Dus het verschil tussen licht en donker, dag en nacht, is een belangrijke. Maar het is ook zo bijvoorbeeld dat we nu met het weer hebben, met de temperatuur, dat we opeens gevoelstemperatuur hebben. Dat is een vrij nieuw woord. En dat wordt belangrijk nu. Dat je niet alleen maar de temperatuur meet. Dus dat is ook zo met eigenlijk alles, waar geef je een woord voor? Omdat je denkt, jij moet weten, eet niet een tomaat die groen is, maar eet hem als die rood is. Dus dan heb je een belang om er überhaupt een woord voor te maken.
1: Ja. Maar ik begreep dat er vroeger, dus dan heel lang geleden, voor dauw hetzelfde woord werd gebruikt als de kleur rood. Zeg ik dat nou goed? Of nee, voor bloed, dat was het.
3: Ja. Ja.
1: Hoe zit dat?
3: Ja, dat is onder andere bij de vroege Griekse poëzie. Dus het is de teksten die zijn geschreven voor Aristoteles, voordat eigenlijk concepten en abstractie kwam. Daar doet niet alleen de tint ertoe. Ga ik zo even uitleggen wat die tint is, want dat als je die hebt, dan heb je dit ook. Als je wil begrijpen hoe Homerus bijvoorbeeld in de Odyssee met kleuren omging, dan moet je niet de kleur scheiden van het materiaal.
0: Van de substantie.
3: Precies. Want die substantie is hetzelfde eigenlijk als die kleur. Namelijk, die maken samen hoe het licht ermee speelt. Is hij mat? Is hij droog? Wat zie je eigenlijk?
0: Dus water,
3: ja,
0: is een substantie dan. En dat heeft dan bloed, is ook een vloeibare substantie.
3: Ja, het gaat over het woord chloros. Dat is later, in latere Griekse teksten is het vertaald als groen. Dat klopt ook. Maar als je dus naar die vroege teksten kijkt, dan denk je, hoezo blauw? Het is bloed, dauw, tranen en honing. Die worden met chloros aangeduid.
4: Allemaal hetzelfde dus?
3: Ja, het is allemaal vloeibaar.
4: Ja.
3: En het is licht transparant. En daar, ja, als daar het licht op schijnt, dan hebben die een overeenkomst. En die ga je alleen maar, ander denk je vanuit, ze waren kleurenblind, wat ook heel vaak is gezegd. Maar als je het wilt begrijpen, dan denk je, oh ja, daar is gewoon veel meer aan kleur dan die tint. En die tint is wat wij nu enorm overwaarderen. Dat is bijvoorbeeld als ik vraag welke kleur heeft jouw fiets en jij zegt blauw, dan denk ik, oh, ik weet welke kleur die heeft. Maar je zou ook mij kunnen zeggen, het is heel felblauw, of het is naar grijs neigend blauw, of je zou kunnen, het is licht en donkerblauw.
0: Wat je kan ook zeggen, wij zeggen de zee is blauw, terwijl 9 van de 10 keer is dat niet echt wat er aan de hand is.
3: Ja.
0: Een zee waar de zon in schijnt, die heeft een andere kleur, of de Noordzee, die heeft een andere kleur dan de Middellandse Zee.
3: Ja,
0: en op 's ochtends en 's avonds, dat maakt ook nog uit.
3: Ja.
0: Dus in die zin zijn we eigenlijk ook beperkt door die woorden, omdat we daar ons gezichtsvermogen op aanpassen.
3: Ja, nou nee, ik denk dat er een verschil is. Ik denk dat als je weer het verschil neemt tussen taal en waarneming, dat het niet zo is dat we het niet zien, maar er is niet zo heel veel vertrouwen in wat we zien. We hebben heel veel vertrouwen in definities. Dus dat is ook dat voorbeeld van het boek. Ga maar eens in een lemma, in een encyclopedie, zo kort en bondig mogelijk zeggen hoe die kleur in elkaar zit. Daar zijn die mensen gek van geworden, want dat lukt eigenlijk niet. Je moet altijd met associaties komen. Je moet er iets meer woorden aan geven. Maar dan kan je, dus de taal belemmert volgens mij niet op zich onze waarneming. Het is alleen als wij denken, oh, je kan alles altijd tot de kern abstraheren. En dat is dan in dit geval de tint wat we doen met kleur. Ja. Dan heb je hem. Nee, dan
4: maar dan vergelijk je het bijvoorbeeld met, nou ja, weet ik het, een pistache of een roos of wat dan ook. Uiteindelijk associeer je iets waardoor je de taal hebt om elkaar te helpen, als het ware. Dat je het vergelijkt met iets wat altijd hetzelfde is.
3: Ja, of je kunt zeggen, oh, het is heel erg mat. En het, volgens mij wordt er, ja, komt er bijna niks, geen licht terug. Je kan ook de textuur van, het is verschillend. Ik zie bijna zwart met een pistachenoot en ik zie geel. De taal helpt absoluut om te zeggen wat je ziet.
0: Ja. Je bent ook kunstenaar, dus je bent ook praktisch bezig met kleur en je denkt erover na. Wat zou jij willen dat mensen overhouden aan dit gesprek? Los van de gebruikelijke irritatie die de mensheid kenmerkt. Maar wat zou je willen dat mensen voortaan anders in hun leven doen dan ten aanzien van kleur?
3: Dit is heel kort, 15 minuten. Maar als ik lesgeef of een workshop geef, vind ik het allerleukste als iemand inziet dat hoe wij kleur opvatten en hoe wij met kleur omgaan, dat een opvatting is. En dat die gebaseerd is op heel veel keuzes. En dat het niet de waarheid is dat je ook op hele andere manieren kleuren kunt beschrijven.
0: Is het in die zin ook een metafoor voor hoe je naar de wereld kijkt?
3: Ja.
0: Dat je denkt dat dingen nou eenmaal zo zijn en heel concreet, maar dat je door taal, door afspraken ook wel je waarneming anders interpreteert.
3: Ja.
4: Je kijkt helemaal blij door deze vraag.
3: Ja, nou ja, dat is omdat er natuurlijk ook, er zit iets heel oppervlakkigs aan kleur. Van, oh, je bent al 11 jaar alleen maar met kleur bezig. Maar die blijk van hoe je naar de wereld kijkt, daar is kleur zo'n ontzettend toegankelijk onderwerp voor. Ja. Om daar dus groter in groter te zien. Ja,
4: wat is je lievelingskleur eigenlijk, vroeg ik me nog af.
3: Rood. Ja, dat mag eigenlijk niet.
4: Nee, en rood, met kleur bezig wat ben. Voor rood?
3: Precies.
4: En wat nou?
0: Aardbei. Ja.
4: Stoplicht.
3: Ja, ook.
4: Brandweerrood.
3: Ook.
4: Alles, maakt niet uit.
3: Nee, maar ik vind ook wel veel andere kleuren heel
0: Wat is er zo mooi aan rood eigenlijk? Ik heb niks met rood. Wat is er zo mooi aan?
3: Het is een kleur die naar voren springt. Dus hè, als je iets in meerdere kleuren kunt kiezen, dan is het een kleur die meer naar voren treedt dan blauw. Het heeft een enorme rijkheid. En het is een kleur die heel veel in de natuur voorkomt.
4: Pieter, je moet gewoon nog eens even heel goed gaan kijken naar rood. Mag ik jou hartelijk
0: Bordeaux
4: danken?
0: Bordeaux rood. Ja, dank je
4: wel. Voor je komst. Barbara Collé, filosoof en beeldend kunstenaar. Straks na tienen gaan we onder andere praten met filosoof Frank Meester. Over de ellende in de wereld en de oplossingen.
5: NPO Radio 1.
6: Jean-Pierre Rabhi heeft weemoedige en geestige beschouwingen gebundeld in Gebonden aan de waarheid. Jean-Pierre Rabhi zal er zijn. Kamaretten is het oudste cabaretfestival van Nederland. Cabaretiers als Herman Finkers, Brigitte Kaandorp en Bert Visser zetten er hun eerste stappen. Het festival bestaat 60 jaar en is onze taalschat. En in de tweede editie van onze leesclub Boek Nu ontvang ik samen met leesteraars Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de reis.
5: NPO Radio 1.
6: Zometeen vanaf 11 uur.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt bijvoorbeeld een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend vroeg brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. En afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van de dag met deze 1,6 miljoen kijkers. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht volgt vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is dicht. En op de N57 van Rotterdam naar de Brouwersdam tussen de afrit Brielen en Hellevoetsluis 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Bestel de 23 karaat gouden ducaat voor 30 juni op knm.nl.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
22: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
23: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: NPO Radio 1. Max.
25: Nieuwsweekend. Margreet Rijntjes en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boekenmevrouw van dienst. Liedewijde, goedemorgen.
26: Ja, ik was nog even in gevecht met mijn stoel. Goedemorgen. Nou, ik heb 3 verschillende boeken bij je. Maar wat is het toch heerlijk als mensen goed kunnen schrijven. Hè? Dat is toch wel fantastisch. Ik heb bij me Lafcadio Hearn. Klinkt raar, is een Amerikaan. Cheetah, herinnering aan Last Island. Dat is een klassieker die nu is uitgegeven. Dan heb ik een historisch roman van de grote dame van de historische romans, Hilary Mantel, de reus O'Brien. En dan ga ik naar Sarah van Vliet, EQ. En dat is een dagboek van een robothondje.
0: Oh, dat klinkt interessant.
26: Dus
0: allemaal
26: alle kanten op.
1: Zeker.
0: Rond 10:30 gaan we dat doen. Verder gaan we het hebben over de Tour de France van 100 jaar geleden. Die van 1926, dat was de zwaarste en meest besproken Tour de France uit de geschiedenis, zo'n beetje. We gaan het hebben over bomen in de stad. Want bomen helpen tegen hitte, maar ze hebben er zelf ook onder te lijden. En we gaan het hebben over relativering in ellendige tijden.
1: Ja, dat gaan we tenminste proberen, Pieter. Want er is nogal wat ellende. Klimaatverandering, genocide, oorlogen, ja, en ook ellende dichter bij huis. Toeslagenschandaal, de dierenvermalende bio-industrie, nou ja, noem maar op. In meer of mindere mate zijn wij daar natuurlijk allemaal verantwoordelijk voor. Maar kunnen wij mensen die loodzware last eigenlijk wel dragen? Want we zijn tenslotte gewoon een individu, nietig en klein zijn we. Maar toch is het belangrijk om een antwoord te vinden op al die narigheid, vindt in elk geval onze gast, filosoof Frank Meester. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Je hebt een boek geschreven, Ook maar een mens. En daarin geef je een voorzet. Ja, wij mensen, wij zijn goed in ellende veroorzaken, maar een stuk minder goed in het oplossen ervan, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Maar jouw boek zegt ook, wij moeten onszelf eigenlijk ook niet overschatten.
2: Nee, daarom is het ook maar een mens. Dus wij zijn een mens. En misschien is ook maar een mens nog een betere titel. Ook maar een dier. Want wij zijn feitelijk een dier. En wij zijn dieren onder de dieren.
1: Mm-hmm.
2: En daar zit ook een heel groot deel van de problemen die er nu zijn, komen daar denk ik ook uit voort. Omdat wij een soort verkeerd mensbeeld hebben. We zien onszelf altijd al als een wezen dat op een of andere manier buiten de natuur staat. Niet als onderdeel van de natuur, maar als een wezen dat daar buiten staat. En dat blijkt uit allerlei dingen, uit onze taal natuurlijk. Wij hebben een hoofd en een dier heeft een kop. En als mensen niet zo aardig zijn, dan gedragen ze zich beestachtig. En dus we hebben alles wat dat dierlijk, dat willen we eigenlijk van ons afhalen. En wij staan daar buiten. En daardoor kunnen er heel gekke dingen gebeuren. Dan komt er bijvoorbeeld in het nieuws dat er PFAS in ons lichaam zit. En dan zijn we daar heel verbaasd over. Terwijl wij zijn gewoon onderdeel van de hele voedselketen. En het kan niet anders als je PFAS loost, dat het dan uiteindelijk in ons lichaam terechtkomt. Dus het is eigenlijk lachwekkend dat wij daar zo verbaasd over zijn. En dat is weer zo'n teken dat we op een of andere manier, we weten natuurlijk dat we onderdeel zijn van de natuur. Iedereen, bijna iedereen is het eens, weet iets van Darwin en dat we voortkomen uit de evolutie. Maar toch wil het niet echt tot ons doordringen.
1: Maar waar leidt het dan toe?
2: Nou ja, tot dit soort gekke dingen. Dus dat wij die natuur gaan manipuleren in de veronderstelling dat dat niet bij ons terecht gaat komen.
1: Nee.
2: En de grappige opmerking, je leest bijvoorbeeld wel eens dingen als we moeten nu even een stapje terug doen en de natuur een handje helpen. De natuur heeft ons heel veel geholpen, nu gaan wij de natuur een handje helpen. Dat is een absurde uitspraak. De natuur hoeven we niet te helpen, de maan is ook natuur. Dus die natuur overleeft alles, dat is het probleem niet.
0: Dus je bent deel van de natuur, je bent gewoon ook maar een dier. Nou heb jij gelukkig een voordeel in de vorm van een tackle die ook door het hele boek heen kwispelt. Oh. En dat brengt jou ook in contact met die andere aardbewoners, namelijk de dieren. En dan ontdek je eigenlijk ook in jezelf heel veel tackle. En heel veel Frank in de tackle.
2: Ja. Nee, dat klopt. Die tackle die heb ik heel erg gebruikt, of mijn tackle, om na te denken over hoe ziet zij mij eigenlijk?
0: Wat ben ik eigenlijk voor die tackle?
2: Wat ben ik voor een tackle? Ja, precies. En ik ben heel erg geneigd om andere dieren, om daar bijvoorbeeld blinde vlekken te zien bij andere dieren. Een beroemd voorbeeld is zo'n mot die maar om zo'n lamp heen blijft vliegen. En die probeert de maan op links te houden. Als het dan een lamp voor de maan wordt aangezien, dan ga je rondjes draaien. Dat is een blinde vlek. Dat kunnen wij dan beredeneren en doorzien. Dus hebben wij eigenlijk blinde vlekken, is een vraag. En wat zou Noesje voor blinde vlekken, dat is Noesje, zo heet mijn tackle, voor blinde vlekken bij mij zien?
1: Ja, en?
2: Nou ja, waarschijnlijk iets met geur. Als ik haar wegtrek bij een of ander hoekje waar zij wil snuffelen, dan denkt zij wel zoiets van, heeft die gozer geen neus of zo? Weet je wel, een sukkel, dat is heel belangrijke informatie daar. Dat zie je, ruik je dat niet dan?
0: Tackles hebben enorm goede neuzen natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar wij zijn eigenlijk ook gevormd door onze waarneming, door onze blinde vlekken. We zijn ook voel-ervaarmachines. Jij omschreef het mooier.
2: Ja, doe-denk-voel-machines.
0: Dus heel veel gedrag, heel veel waarneming, heel veel gevoelens, daar heb je zelf amper controle of bewustzijn van.
2: Zeker. Ik probeer daar een soort even. Kijk, ik neem twee perspectieven. Of tenminste, er zijn heel veel perspectieven, maar ik probeer over twee perspectieven heb ik het. Het binnenperspectief en het buitenperspectief. Even heel simpel gezegd. En als we over andere dieren spreken, dan bekijken we die van buiten. En dat kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld Descartes die dacht dat alle andere dieren geen geest hadden en wij alleen wel een geest, en dat ze daarom niet niks konden voelen. Ja, dat is natuurlijk een heel beperkt standpunt eigenlijk, dat je totaal niet inleeft in al die in andere dieren. En ja, ik probeer die beide perspectieven in te nemen. Ik probeer en vanuit het binnenperspectief te kijken en vanuit het buitenperspectief, in de volle overtuiging dat het natuurlijk nooit lukt, want ik zit in mijn eigen perspectief. Maar een beetje lukt het wel. En dat is dus, dan zie je bijvoorbeeld, dan zeg ik, nou, van de ene kant hebben we misschien een beetje keuzemogelijkheden, maar we worden ook heel erg bepaald door allerlei, wat ik dan noem, emotiestempels eigenlijk, die we op dingen plakken die we tegenkomen in ons leven. Als er iets naars gebeurt, ik geef zelf het voorbeeld eigenlijk van een kokosnoot. Als kind heb ik ooit kokos kreeg ik dat op het strand in Spanje, wat van het sap. En daarna werd ik heel misselijk. En heel lang, als ik alleen al die lucht rook, dan dacht ik, bah, weet je wel, dat had ik dus blijkbaar een soort stempel opgeplakt, die doedenk voelt eigenlijk, dat ik er gewoon direct mee moet stoppen.
0: Dat heeft natuurlijk een natuurlijke functie, dat als je ergens ziek van wordt, ja, je krijgt niet zoveel kansen in een natuurlijk leven.
2: Tuurlijk, we kunnen zo uitgezet worden door allerlei dingetjes.
0: Dus je moet die geur goed onthouden, en als je dat dan ruikt en je bent er ziek van geworden, dan moet je daar ook op voorhand misselijk van worden.
2: Ja,
0: maar zo word je de hele dag, terwijl je denkt dat je enorm rationeel bent en enorm academisch geschoold. Nou ja, dat ben je ook wel, maar dat je denkt dat je daardoor wordt gedreven.
2: Ja.
0: Eigenlijk al die associaties die aan het sturen zijn.
2: Zeker, maar die associaties kunnen je. Dus ik zeg, ik heb het ook over geraaktheid. Als het dan gaan we al een beetje richting die vraag hoe we moeten antwoorden op al die ellende. Dat je wordt door dingen geraakt. En die dingen die kunnen jou in beweging zetten.
1: Ja. En, want dat is ook de ondertitel van je boek, hè? Ik bedoel, daar gaat het uiteindelijk om.
2: Daar gaat het om.
1: Wij willen handvatten.
2: We willen handvatten, precies. En dus we worden door dingen geraakt. En dat is vaak iets emotioneels. En dat heeft te maken met gevoelens. Al denk ik dat ons denken en ons hele lichaam daarbij betrokken is. Dat is niet altijd meteen dat we dan het goede is. Bij die kokosnoot was dat slim. Dat was een tactiek om niet de volgende keer weer misselijk te worden. Al kun je wel denken dat misschien later. Inmiddels hou ik erg van kokossap.
0: Dus je kunt het overwinnen.
2: Ik kan het overwinnen. Maar vaak is het slim. Maar het zegt ons altijd iets. Die emoties zeggen ons iets. Die emoties hebben iets redelijks. Die zeggen ons iets over dat we ons ergens aan storen. Als we boos zijn, dan zit daar een soort redelijkheid achter. En die kan je onderzoeken. En soms is het niet redelijk. En dan kan je daar ook weer. Dus er is ook wel een beetje plaats, wil ik zeggen, voor nadenken en reflectie.
0: Het zijn niet
2: alleen maar die stempels.
0: Kun je een voorbeeld noemen? Hoe je om moet gaan met de ellende in de wereld. Want je wordt de hele dag door machteloosheid, woede, frustratie, verdriet. Al die emoties overmand.
2: Precies, precies.
0: En je wil dat rationeel kneden en er ook nog een perspectief uithalen.
2: Ja, dus je hoeft het dus niet per se alleen maar rationeel te kneden. Maar inderdaad, hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat je moet kijken inderdaad naar dingen die jou raken, die dichtbij jou komen. Het probleem is natuurlijk dat er komt, wat ook dichtbij komt, is Trump en Poetin. En je hebt het, dus die kunnen jou wel raken, maar jij kan hun eigenlijk niet raken. Toch? Dat is een beetje waar we.
0: Het is onevenredig. Hij kan jou boos maken, maar jij kan niks terug doen.
2: Jij kan moeilijk Trump boos maken. Ja.
0: Proberen.
2: Je kunt het proberen, precies. En dat is denk ik ook niet zo moeilijk als je op een of andere manier bij hem in de buurt zou kunnen komen.
0: Bovendien, hij is toch wel boos, dus het maakt niet uit.
2: Hij is al boos, precies. Maar ik denk dat je meer invloed hebt natuurlijk dan je denkt. Dus ik kom met het voorbeeld van een kopje thee. Thich Nhat Hanh, een boeddhistische monnik, zegt nou, in dat kopje thee, daar zit al een wolk en daar zit al de rivier. Maar je kunt het ook veel marxistischer duiden en zeggen, ja, daar hebben mensen 's morgens in Ceylon hebben daar bladeren geoogst en dat is naar Joure gestuurd, naar waar Douwe Egberts zit. En daar is het in zakjes gestopt en die zakjes zijn voor een deel ook van plastic. En plastic wordt gemaakt van olie en dat komt uit de straat van Hormuz.
1: Ja, en dan hebben die informatie en dan weten we dat?
2: Nou ja, dat betekent dus dat alles wat hier om jou heen is, heeft ik wil niet zeggen dat alles met alles verbonden is, want dan word je verantwoordelijk voor alles.
1: Mm-hmm.
2: Maar alles is wel met iets verbonden. Ja. Dus door de ene kopje thee voor jou is al verbonden met een best groot deel
1: van
2: de wereld.
1: Maar vind jij dan dat we moeten zeggen, nou, dat kopje thee willen we dus niet meer?
2: Nou ja, kijk, als jij daar heel erg mee begaan bent, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Als jij inderdaad heel boos bent over al dat soort dingen die gebeuren en jij zit hier een kopje thee te drinken en je beseft eigenlijk, hé, dat kopje thee heeft daarmee te maken, dan moet ik misschien een ander kopje thee drinken.
0: Ja. Je hebt altijd ergens invloed op. Nou dacht ik even dat jij een filosoof was die tegen de ratio pleitte.
2: Nou, dat is niet zo.
0: Want dat zou ik heel grappig vinden, een filosoof die zegt, laat die ratio maar los.
2: Die zijn er wel hoor, precies. Maar dat ben ik zeker niet. Maar ik denk wel dat we bescheiden moeten zijn over die ratio. We moeten die niet dus te veel overschatten. We zijn heus wel in staat om kleine veranderingen teweeg te brengen. Maar we zijn natuurlijk niet een soort god of die weer daarboven staat en in staat is om alles te overzien en dan te bedenken wat het beste is. Nee, we moeten gewoon beginnen hier op die plek waar wij zijn. We zijn geworteld in de natuur, in onze omgeving, in technieken die bepalen ons. Wij hebben invloed daarop. En daar moeten we beginnen. En dat, ik wil niet zeggen dat dan alle ellende is opgelost, maar het geeft wel een soort manier om te beginnen. En dat maakt het wat kleiner en wat overzichtelijker.
1: Maar ook omdat je dan het gevoel hebt dat je wel een beetje invloed hebt. Want ik begon natuurlijk met klimaatverandering, genocide, oorlogen. Toeslagen schandaal.
2: Ja, nou ja, ook daarom. Maar ook omdat je ziet dat als bijvoorbeeld, het gaat ook over mijn tackle, ik wil niet alle problemen even groot maken hoor. Maar voor mij zijn bepaalde dingen belangrijk. En ik vind jullie heel erg aardig. En als ik over een week hoor dat een van jullie is overleden, dan raakt me dat zeker. Maar als ik hoor dat mijn tackle is overleden, dan ben ik daar meer door begaan, zeg maar. En dat is misschien ook in dit geval goed.
1: Maar wat zegt dat je?
2: Nou, dat zegt mij dus dat zij heel belangrijk voor mij is. Ja. Dus op die manier kan je onderzoeken wat belangrijk voor jou is, omdat dingen jou raken. En dan kan je. En vaak als iets jou raakt, ben je ook gedreven. En mensen die zich inzetten tegen Zwarte Piet, ik noem maar iets. Dat zijn vaak mensen die afstammen van mensen die tot slaaf gemaakt zijn. En dat maakt dat zij daarbij betrokken zijn. En daarom kunnen zij daar ook echt iets betekenen.
0: Nou had je een boek een paar boeken geleden. Dat was een pleidooi voor inconsequent zijn.
2: Ja.
0: En wat je zei, je kunt, zoals die mevrouw van de gezondheidsraad, toen deed ik het zelf, hè, die pleit dan voor nooit meer alcohol. En dan vraagt iemand, en drinkt u zelf wel eens? En zegt, daar ga ik geen antwoord op geven.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik dan grappig, want niet consequent. Maar jij zegt, dat inconsequent zijn, dat is bij uitstek menselijk, dat moet je juist omarmen.
2: Ja, maar
0: lijkt een soort verlengstuk van die gedachte.
2: Dat is zeker zo, precies. Dus je moet het omarmen in de zin van dat je moet accepteren dat het nooit helemaal gaat lukken. En dat maakt je wat milder. Dat heeft hier zeker ook mee te maken. Dus we kunnen niet die hele wereld redden, maar we kunnen best al wat dingen doen. En dat is al eigenlijk fantastisch. He? En als je er is zoveel ellende op het moment. En heel veel mensen hebben of de reactie dat ze hun kop in het zand steken, of de reactie dat ze zich totaal verantwoordelijk voelen en helemaal depressief worden. En eigenlijk ben ik op zoek naar iets
1: tussenvorm.
2: Een tussenvorm, precies.
1: Ja.
2: Dat je, en ik denk dat dit een van de oplossingen is. Dat je bedenkt van, nou, ik kan best wel wat doen, maar het zal me nooit lukken om alles op te lossen. En dat je toch rustig doorgaat in het volle besef dat het streven al best wel belangrijk is. En dat je natuurlijk het olievlek-effect en zijn allemaal dingen die maken dat het heus wel iets doet wat jij doet.
0: In die zin is het ook een betoog voor bescheidenheid.
2: Zeker, ja, zeker. Ja.
0: Interessant. Het boek heet Ook maar een mens, hoe te antwoorden op alle ellende in de wereld van filosoof Frank Meester. Dank je hartelijk. Was er genoeg om je hier te ontvangen. Dank je.
2: Dank je wel.
1: En laten we hopen dat je hondje nog heel lang leeft.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, die is 12. Zo lang is het niet meer, helaas.
1: Ja, oh, ja. Ja, was prachtig. Ja. Loop je van de straat het park op het bos in, dan voel je direct het grote temperatuurverschil. Bomen zijn de grote airco's en ventilatoren voor ons buiten. Maar dat verkoelende werk gaat niet zonder slag of stoot. Zelf hebben de bomen het zwaar namelijk in deze hitte. Het is het zoveelste extreme weer waar ze zich op moeten aanpassen. En de rek is er een beetje uit, zegt bioloog Arnold van Vliet. En die hebben we nu aan de telefoon. Of in elk geval, daar hebben we contact mee. Dag Arnold.
3: Goeiedag.
1: Ja. Die bomen, die zorgen natuurlijk voor schaduw. Maar ze doen nog meer.
3: Nou, ze verdampen heel veel water. Dat verdampende, dat is ook verkoelend.
1: Mm-hmm.
3: Maar bomen zijn eigenlijk van onschatbare waarde. Ze voorkomen ook wateroverlast. Ze leggen CO2 vast. Ze verhogen de waarde van onze huizen. Maar ze zijn ook heel gezond. Ze verlagen stress. Ze hebben tal van voordelen voor ons. Waar wij eigenlijk ongemerkt gewoon van gebruik maken.
1: Ja. Maar je zegt ze verkoelen. Hoe doen ze dat dan?
3: Nou, wat wij doen, wij zweten.
1: Mm-hmm.
3: En wij zweten om dan daarmee ook ons lichaam te kunnen koelen. En dat heeft eigenlijk een vergelijkbaar effect ook bij bomen. Bomen die die zweten eigenlijk door hun huidmondjes. En dat werkt ook verkoelend voor die boom. Dus dat zorgt ervoor dat die niet te veel, niet te warm wordt. Maar tegelijkertijd verliest die daardoor ook vocht. En dat vocht moet er natuurlijk wel in voldoende mate zijn. En hoe hoger de temperatuur, zoals met dit soort bizar extreem warme dagen. Dan gaat die verdamping heel erg hard. En dat kunnen ze mogelijk niet meer aanvullen.
0: Dus bomen hebben ook flink te lijden onder de hitte. Nou is het in onze steden, zie je eigenlijk op sommige plekken, soms gaat het ook wel goed, maar ja, angstaanjagend weinig bomen. Zou jij zeggen, het is gewoon een structureel onderdeel van de infrastructuur en je moet ze niet achterwege laten? Het is niet verstandig om zo weinig bomen in je stad te hebben.
3: Nee, ik denk dat, en zeker met die klimaatverandering, is er ook steeds meer een roep voor meer bomen, meer groen in de stad, dus het vergroenen. Tegelijkertijd zie je dat de bomen die er staan, en steeds meer soorten, het echt wel heel erg pittig hebben met die afgelopen extreem warme en extreem droge jaren. En het zijn echt een hele serie achter elkaar, al 2017, 18, 19, 2020. 23 jaar is extreem nat, dat is dan ook weer niet heel prettig. Dus die bomen krijgen van alles voor hun kiezen. En dat zie je nu, maar je moet daar wel even zicht op hebben. Aan bijvoorbeeld beuken. Die staan op heel veel plekken gewoon letterlijk in te storten de afgelopen jaren. Maar je ziet ook aan heel veel eiken dat die kroon dunner wordt. Berken krijgen het moeilijk. Essen hebben het zwaar. Dus dat zijn echt beeldbepalende boomsoorten die op dit moment echt wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om in ieder geval overeind te blijven.
1: En komt dat dan ook omdat hun wortels niet meer bij het grondwater kunnen bijvoorbeeld?
3: Ja, ook dit jaar begon extreem droog. Het is echt een extreem droge periode ook al gehad. Gelukkig werd dat toen even minder, maar het is nog steeds een neerslagtekort. Het is nog steeds ver boven het gemiddelde. En daardoor kunnen ze minder bij water. Wat er ook gebeurt is dat we heel veel stikstof hebben. Gisteren hebben we de stikstofplannen gehoord van het kabinet.
1: Vertel ons wat,
3: maar die stikstofproblematiek speelt al lang. En wat doet bomen dan? Die maken minder wortels aan bij meer stikstof en meer blad. En als je dan hoge temperaturen hebt, waarbij je meer verdamping hebt, maar minder wortels en minder water om het op te nemen. Ja, dat matcht dan niet meer. En dat is dus wat we de laatste tijd op steeds grotere schaal zien gebeuren. En dat is ook waar ik me nu, in deze dagen, ben ik heel benieuwd hoe die bomen hier doorheen komen.
1: Ja, je klinkt ongerust ook, Arnold.
3: Ja, want we staan ook nog maar aan het begin van die klimaatverandering. Dus dat is, en dat doet me ook gewoon zeer als ik gewoon door het landschap loop. En van de week nog met een groep collega's, allemaal mensen die daar zicht op hebben, of in ieder geval weten wat er gebeurt. En niemand zag dat die eiken er slecht bij stonden. En het waren echt gigantische eiken en die beuken en et cetera. En dat, dus we zien het nog onvoldoende en we realiseren ons onvoldoende dat we daarvan afhankelijk zijn. Dus laten we daar zorg voor dragen dat we die bomen in ieder geval in stand houden en ze zoveel mogelijk aanleggen.
0: Maar zijn er ook andere soorten die je kunt aanleggen die beter tegen de hitte bestand zijn?
3: Ja, aanleggen aan planten bedoel ik natuurlijk.
0: Aan planten, wat doe je eigenlijk met een boom?
3: Ja, we hebben heel veel boomsoorten die in onze stedelijke omgeving zijn. Die komen al van andere plekken. En het is echt een complexe puzzel om te kijken van welke boomsoort zet je nu waar neer. Maar er komen steeds handigere tools voor. Boomentabel.nl bijvoorbeeld kan je

0: Ja, we hebben heel veel boomsoorten die in onze stedelijke omgeving zijn, die komen al van andere plekken. En het is echt een complexe puzzel om te kijken van welke boomsoort zet je nu waar neer. Maar er komen steeds handigere tools voor. Bomentabel.nl bijvoorbeeld kan je echt allerlei criteria invullen. Dat je meer natuur wil, schaduwwerking, droogteresistent. Dus het is echt aan te raden. En daar kan iedereen zelf ook gebruik van maken, maar ook gemeentes. Om te kijken, van, nou, wat is nu echt voor een bepaalde plek een goede soort om neer te zetten. En ik zeg niet dat we helemaal geen beuken, et cetera. Dus bomen die van nature hier voorkomen neerzetten, juist wel. Maar we moeten echt breder gaan kijken en ook meer naar die plekken waar hetere en drogere en nattere omstandigheden voorkomen.
1: Ja. En wordt er dan geluisterd naar jouw kriekeur? Wordt er door gemeentes bij nieuwe woonwijken of zo, wordt er dan inderdaad van alles gepland?
0: Nou, ik zie toch nog te veel dat groen, hoe zeg je dat? Niet voor groen, maar voor gebouw gekozen wordt. Maar we moeten veel meer naar een geïntegreerd geheel. Dus ook groen op rondom gebouwen. Veel meer een plek geven. Ja. Ook niet vergeten dat ook de wortels ruimte nodig hebben. En het is onvoorstelbaar wat er aan riolen en leidingen allemaal in de bodemlegging is in stad. Dus daar moeten we echt ruimte voor reserveren.
1: Maar gebeurt
0: dat?
1: Het
0: kan wel, maar het vraagt nieuwe expertise. Nee, onvoldoende nog. Er zitten wel heel veel kansen en ik zie wel hele positieve ontwikkelingen daarin. Maar het gaat niet snel genoeg. Dus ik denk dat we ook deze jaren dit soort extreme situaties als extra push moeten gebruiken om voor een maximale vergroening, maar op een verstandige manier. Dat we niet dingen gaan doen waar we over 20 jaar spijt van hebben.
2: Maar ik hoor eigenlijk zelden iemand over bomen water geven of dat soort dingen. Hoeft dat niet? Doet hij dat zelf of slaat hij dat op? Of zijn er toch wel dingen die je kan doen om een puffende boom te helpen?
0: Er wordt ook nu door gemeente, ik zag het gisteren hier ook in Ede volop gebeuren, dat zeker de jonge aanplant wordt water gegeven. Heel belangrijk hierin is ook dat we die verstening ook in onze tuinen tegengaan. Dus dat water wat in de stad valt, dat ook gewoon in de bodem komt en daarmee het grondwater aanvult. Het voorkomt ook dat de riolen overbelast raken. Maar ook die vergroening van onze eigen tuin, en daar hebben we allemaal een rol te spelen. Ik kan je heel veel realiseren voor die watervoorziening. Maar die hele grote bomen, die verdampen ook honderden tot misschien wel 1000 liter per dag in dit soort extreme dagen.
1: Zo.
0: Ja, dat kan je niet allemaal vol tegenaan gieten, zeg maar.
1: Maar eigenlijk zeg je dit toch al jaren? Hoe kan dat? Ik bedoel, we worden geconfronteerd met klimaatverandering. Dit is dus een relatief eenvoudige oplossing, zou je bijna denken. Bomen planten.
0: Nee, dat zou ik dus. Nee, dat wil ik dus voorkomen, want het is niet makkelijk. Want we niet denken dat dit makkelijk is. Dit vraagt gewoon heel veel. Het is gewoon ingewikkeld om te bedenken, wat zet je nou waar neer? En wat gaat het hier doen? Dat je ook naar de toekomst gaat kijken, wat komt er op ons af? We weten allemaal dat ruimte een schaars goed is in dit land. En dan is het, als je dan moet kiezen voor een gebouw of een boom of een stuk groen, dan levert in het eerste gezicht toch een gebouw meer op. Dat beeld begint wel te veranderen, maar het is niet makkelijk. Dus je moet daar echt even expertise voor hebben. En even in verdiepen. En even wat langer. En ik zeg wel positief gebeurtenis hoor. Er komt steeds meer informatie beschikbaar. Maar het moet niet in de hectiek van meer bouwen de kind van de rekening worden.
2: Nou hebben we hier ook onlangs een architect te gast gehad. En die zei, er kan nog veel meer binnen de stad gebouwd worden. Ik zie nog heel veel open ruimte. En we hoeven niet per se de stad uit te breiden. Zo'n betoog lijkt haaks op dit betoog te staan.
0: Maar niet als je dat dus op een slimme manier doet, is dat je ook opgebouwen voldoende bodem aanbrengt, zeg maar, waarop je weer allerlei groen kunt neerzetten.
2: Op het gebouw?
0: Dat betekent wel wat voor je constructie. Bijvoorbeeld op het gebouw of langs. Er zijn echt hele creatieve oplossingen.
2: Een boom op het dak.
0: Die er schitterend uitzien ook. Ja, bijvoorbeeld. Dat zie je ook op steeds meer plekken gebeuren. Maar dat betekent wel wat voor je constructie. Voor je bouwconstructie, dat kost dan weer wat meer.
1: Ja.
0: Maar dan moet je ook breder kijken. Al die voordelen die ik net opnoemde van wat een boom levert, dat heeft ook waarde. Mensen worden minder ziek, willen er graag zijn. Ze kopen ook meer in dat soort winkelstraten waar meer staat. Dus je moet naar een veel completer beeld kijken van waar hebben we het dan over.
1: Ja, want ik heb je wel eens eerder gesproken, toen zei je allemaal inderdaad ook, hè, dat op gebouwen bomen planten. Maar dan moet je dus ook weer heel goed opletten dat er niet te veel water blijft, zodat er weer muggen komen. Zo

0: complex is het natuurlijk ook, ja.
1: Nee, dus dan, wat doe je dan met je waterreservoirs? Ja. Dus dat daar inderdaad geen muggenbroedplaats ontstaan.
0: Ja.
1: Maar we realiseren ons en denken ook van, nou, dit soort dagen, waar zie je het vee staan? Onder bomen. Waar gaan wij zelf ontspanning zoeken? Onder bomen. Die hebben ze gewoon nodig.
0: Ja,
1: en we kunnen ons niet permitteren dat we die bomen verliezen. Dus degene die we hebben, ook al zijn ze minder goed bestand, moeten we zorgen dat we maximaal de ruimte bieden en de bodem bieden, zodat ze het daar zo lang mogelijk uithouden voor die boom zelf en alle natuur omheen. Maar zeker ook voor onszelf.
0: Jouw pleidooi is heel helder. En we hebben knappe koppen zoals jij nodig dus om mee te denken over de bomen en het planten daarvan. Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit.

0: Iedereen hier heeft genoten van de George Baker.
1: Behalve jij, hè?
0: The Little Green Bag.
1: Ja, we gaan verder met de boeken. Liedewij de Paris. Ja, vertel maar. Begin maar.
0: Meestal zeg je er nog iets bij. Nee, goed.
1: Ik zei het al,
0: ik heb in ieder geval één historische roman. Maar eigenlijk is de eerste ook een historische roman. Alleen kennen we daar de feiten wat minder van. En ik zei dat Lafcadio Hearn, dat een Amerikaanse schrijver is. Maar dat zeg ik maar omdat hij het meest in het Engels heeft gepubliceerd. Maar hij is geboren in Griekenland. Hij had een Ierse vader die chirurg was. Had een Griekse moeder. Ze hebben hem gedumpt in Griekenland om door zijn grootouders opgevoed te worden. Maar toen is hij uiteindelijk journalist geworden in Amerika. En daar zijn we hem van gaan kennen. Want hij heeft daar, zeg maar, wij kennen natuurlijk allemaal nog orkaan Katrina. Maar ook hij heeft daar in New Orleans is hij verslaggever geweest, een journalist. En uiteindelijk heeft hij Japans geleerd. En hij is een van de eerste westerlingen die zich dat Japans eigen heeft gemaakt, die Japanse cultuur open heeft gegooid. Hij is getrouwd met een Japanse vrouw, heeft daar kinderen mee gekregen. Ongelooflijk interessante figuur. En hij heeft een boekje geschreven, Cheetah, Herinneringen aan Last Island. Het is uit het Engels vertaald door Barbara de Lange. En wat is het verhaal? Ja, het verhaal is eigenlijk helemaal niet interessant. Dat is de flaptekst, min of meer. Er is een enorme storm. Een schip vergaat, bijna. Vele schepen vergaan, bijna. Heel veel mensen komen om. Maar er wordt door de jutters op het strand verderop een drijvende biljarttafel waargenomen met een vrouw eraan, maar dan horen ze een kind huilen. En een van de sterkste mannen, de hoofdpersoon van het boek, die zwemt daar naartoe. Moet ontzettend door alle lijken en alles heen waden, tegen de stroom, door het schuim. En weet dat kind te redden. En ze doen allemaal hun best. Van wie is dit kind? Het ziet er bijzonder uit. En ze weten ook uiteindelijk wel wie het is. Moeder is omgekomen, want daar zat het kind aan vast. En die vader, dat weten ze eigenlijk helemaal niet. Nou goed, dus dat is het begin van het verhaal. Maar dit boek gaat eigenlijk helemaal niet om het verhaal. Dit boek gaat erom, hoe kan je een wereld die 100 jaar oud is, het is een roman uit 1888, het speelt in 1856. Hoe kan je dat, het is veel meer dan 100 jaar oud, hoe kan je dat tot leven brengen? Hoe breng je die cultuur op die eilanden die we niet kennen, hoe breng je die tot leven? En die man die schrijft in vergelijkingen, in beeldspraak, in geluiden, in impressies. En in het begin denk je van, schiet nou eens op met je verhaal. Maar dan moet je zeggen, nee, daar gaat het helemaal niet om. Want voordat we bij die storm zijn, en voordat die storm voorbij is, en voordat het kindje gevonden is, dan zitten we toch al op de helft van het boek. Dus als je denkt, ik wil even een spannende plot, moet je dit niet gaan lezen.
2: Je moet je overgeven.
0: En het is van een schoonheid en van een acuteresse. Want het is niet zo dat hij helemaal verzandt in dingen. Nee, hij vertelt wel over die mensen, hoe ze leven, wat hun waarden zijn. En dan denk je ook eigenlijk, dat kind is eigenlijk wel goed terechtgekomen. Want ze hebben natuurlijk door het jurkje wat ze aan heeft, wit mousseline natuurlijk, hebben ze natuurlijk wel door dat kind uit een hogere klasse komt. Dus dat speelt ook subtiel op de achtergrond. En dan beginnen de verwikkelingen en die zijn heel subtiel. En daar heeft het toeval een gigantische rol mee te maken. En jij als lezer weet, maar dat is die en die kent eigenlijk die. En waarom komen ze daar nou niet achter? Dus zo zit jij uiteindelijk wel in dat verhaal. Het is ontzettend knap gedaan, het is goed opgebouwd. Maar de taal, als je ooit wil leren schrijven, bestudeer dan deze man. En hij houdt van de natuur, je ziet het. Hij leeft van die eilanden en met alle klimaattoestanden, dan denk je van godverdorie, dat moeten we toch zorgen dat het allemaal blijft bestaan. Het heet ook het Last Island, herinneringen aan Last Island. Want Last Island, dat was het laatste eiland van allemaal losse eilanden. En dat eiland bestaat niet meer, dus daar gaan we al. Prachtig boekje, niet zo dik, maar chockvol.
2: Ja, en je hebt genoten.
0: Ja. Ik heb genoten. Dan gaan we naar Hilary Mantel. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Cromwell-trilogie. De Reus O'Brien, vertaald door Ine Willems. Ook goede vertaling, mooie vondsten voor de gekke dingen die Hilary Mantel gebruikt. Het is natuurlijk, ze heeft een knipoog in het boek verwerkt naar haar Cromwell-trilogie. Want op een bepaald moment zegt ze, zegt iemand, jij vuile Cromwell-aanhanger. En dan moeten we natuurlijk allemaal lachen. Maar goed, dit boek is uit 1998, maar het is nu pas vertaald. En ook dit is op een historisch gegeven. Want de reus O'Brien heeft bestaan. Hij is een van die figuren uit die freakshows die rondtrokken. En alleen al heel erg vroeg. Hij is niet zo oud geworden, hij is maar 22 geworden, was een Ier. Charles O'Brien heette die, maar hij werd Byrne genoemd, want dat klonk beter. Hij is 1761 zitten we, 1783 is hij al dood. Maar wat Hilary Mantel ontzettend slim doet, er was een andere beroemdheid. En dat was John Hunter. En dat was iemand, kwam uit Schotland, had familie die wel geld had, althans in dit boek. En die wordt een ontleder. Hij was geïnteresseerd in de anatomie. Hij experimenteerde met venerische ziekten. Hij liet allemaal armelui oprapen van straat en die injecteerde die. Met vaccinatie experimenteerde die. En met ziektes verspreidde en hoe dat overging. Ja, gewoon een hele foute man. Maar wel beroemd in zijn tijd natuurlijk. En ook een arts. En wat zij doet, zij laat al heel gauw die twee verhalen van die arme sloeber Charles O'Brien, die heel groot is in Ierland en geen geld heeft, en daar met zijn maten een beetje op de beesten past, en die John Hunter, die uiteindelijk bij zijn broer in Londen terechtkomt en daar een opleiding krijgt. En dat vlecht ze bij elkaar en je voelt natuurlijk aan je water. Ja, die gaan elkaar ontmoeten en dan wil die chirurgijn, die wil natuurlijk die reus ontleden, want O'Brien is een reus. En uiteindelijk hebben ze geconstateerd dat hij iets van 2,31 meter was. En feitelijk heeft dat skelet van deze reus ook in het museum, wat met de spullen van Hunter is gemaakt, heeft hij ook heel lang gestaan. En al heel in het begin van deze eeuw kwamen de protesten. Ze vonden dat kan niet meer. Je kan niet van een echt iemand daar een skelet neerzetten. Te meer omdat bekend was dat die reus dat niet wilde. Maar goed, pas in 2023 is het verwijderd. Hij wou gewoon op zee begraven worden. En heel veel mensen hebben gepleit om dat alsnog te doen. Maar ook hier, het wordt opgebouwd. En ook hier is het natuurlijk, het gegeven is op zich wel spannend. Maar wat zij doet, zij maakt die hele wereld van de armoede in Ierland, waar natuurlijk steeds de hongersnood was. Wat ga je doen? Hoe ga je overleven? Waar kom je terecht als je in de krochten van Londen terechtkomt? Wat ga je doen? Wie komen er als je in een freakshow wordt opgenomen? Dus zij vlecht dat helemaal door elkaar, ook de experimenten van die John Hunter. En dan uiteindelijk hebben ze elkaar ontmoet en dan denk je, ja, en nu? Dus dat is ontzettend goed gedaan. Die rare lui die om die Charles O'Brien heen zitten en hoe je dan leeft. Het is van een wonderschoon. Het is ook mooi uitgegeven. Maar het is dat je denkt, ja, zo kan je geschiedenis tot leven brengen. En zo krijg je ook inzicht in andere tijden. Dan ga ik naar Sarah van Vliet. Het is een debuut van een Nederlandse schrijfster. Hij heeft al wel verhalen geschreven. En dit zit deze zomer in de tas van de CPNB en Harper's Bazaar. Vorig jaar hadden ze een andere tas. Nu hebben ze een samenwerking met Harper's Bazaar. En er zitten twee boeken in. Alba de Cespedes, Verboden Schrift en Sarah van Vliet Egu. Alba de Cespedes is een klassieker, een paar jaar geleden uitgegeven. Verboden Schrift, ook een dagboek. En Sarah van Vliet Egu, ook een dagboek. Is het een fictief dagboek van een vrouw in Italië in de jaren 50. Dit is een hondje, een robothondje, wat de hoofdpersoon heeft gekregen, Saar, van haar vader. Vader woont al 35 jaar in Amerika, ziet ze nauwelijks. En ze voelt zich een beetje afgekocht. Maar dit robothondje is geprogrammeerd om te pleasen, zeg maar even, om dingen te doen. Je moet hem wel programmeren, je moet hem aaien, je moet even tegen hem praten, je moet hem wassen. En er is een groot bedrijf, Somi heet dat hier, met een driepoot in plaats van een tweepoot. En dat controleert of jij wel goed voor dat hondje zorgt. Nou, dat doet ze natuurlijk niet, dus ze krijgt allemaal waarschuwingen en dat soort dingen. Er kunnen allerlei mensen in dat huis, de buurman waar ze een relatie mee heeft, die wil met hem spelen. Nou goed, en langzaam ontwikkelt zich dat. Dan denk je, waar gaat het nou eigenlijk om? Waar gaat het nou eigenlijk om dat ze niet voor dat hondje zorgt? En ze heeft slechte relatie met haar moeder. Ze heeft eigenlijk ook helemaal geen goede relatie met die vader. Het is allemaal gedonder. Ze is 40, ze is niet getrouwd, heeft geen kinderen. Het is kortom, ongelukkige vrouw, zou je kunnen zeggen. En dat hondje observeert het allemaal. En dat hondje dat heeft een soort pakfout, programmeerfout, zeg maar. En die kan eigenlijk meer dan dat je zou verwachten van zo'n hondje. En hij weet dat hij getraind is en opgevoed is door Arthur. En hij verlangt terug naar Arthur. Arthur ging met me dit doen, Arthur ging met me dat doen. Dus je krijgt een contrast al in dat hondje. En dat escaleert natuurlijk. Want als je een hondje verwaarloost wat je eigenlijk moet verzorgen, dan gaat het natuurlijk fout. Toen dacht ik, waar gaat het nou eigenlijk over? En dan denk ik, ja, het gaat eigenlijk allemaal over relaties. En klinkt ook weer zo ontzettend slap.
2: Gaat het hele leven.
0: Dan gaat het hele leven namelijk over. Ja. Alle literatuur gaat over relaties. Maar omdat je een neutrale observator heeft die geprogrammeerd is, denk je, ja, je moet wel het minimum doen. En het minimum, ja, je hoeft niet eens er iets bij te voelen. Je moet het gewoon doen. Nou goed, en dat is natuurlijk het hele interessante. Want hij kan in haar telefoon kijken, dat hondje. En hij kan van alles. Uiteindelijk wordt hij Bobby genoemd. En dus hij gaat zich er langzaam mee bemoeien. En wij hebben dat als lezer niet door. Je denkt, oh ja, god, dat kan gebeuren en zo. Maar dan langzaam meteen kom je erachter wat er is. En zo ontwikkelt het zich. En zij krijgt ook wel door van, ja, er moet toch wel iets veranderen. Het escaleert natuurlijk uiteindelijk. Ik zeg natuurlijk niet hoe het afloopt. Maar het is wel heel slim gedaan. Het is een heel helder proza. Er zitten vandaan, er zijn nu dan van die fantastische zinnen in en die observaties. En het zet je ook wel aan het denken van, ja, ik neem misschien ook maar van alles aan over mensen. En dat klopt ook. Eigenlijk dat niet altijd. Want dat is wel het hele interessante, dat doet ze heel subtiel. Dat je denkt, ja, maar die moeder is helemaal niet zo slecht. En die vader, ja, die vind ik eigenlijk veel egoïstischer dan die moeder. Ja, dus je gaat zelf ook denken, klopt dat beeld eigenlijk wel wat ze heeft van die ouders? Hij zegt terecht, ik weet niet wat er allemaal met haar is gebeurd, maar toch. Dus het is een interessant debuut. Het lastige is natuurlijk bij een robot. Je kan maar een paar dingen doen. Hè? Robot gaan of tegen je, of robot gaan met je. Wat, hè? Gaan goed voor je zijn, maar als ze goed voor je zijn, hebben we geen verhaal. Dus ze gaan altijd iets tegen je doen. Hè, dus, en dat is een beetje lastig met robots. Dus hebben we weinig opties. Maar binnen die opties heeft ze een mooi verhaal geschreven.
1: Dankjewel, Liedewijde. We zetten de titels als altijd op het internet. Kan iedereen ze nog even nalezen. En dan gaan we alweer naar het laatste onderwerp.
3: Ja, van literatuur naar de sport.
1: Ja.
3: En alle wielerliefhebbers weten het. De 113e editie van de Tour de France gaat zaterdag van start in Barcelona. Een wielercircus, een professioneel wielercircus kunnen we het toch wel noemen. Hoe anders ging het er 100 jaar geleden aan toe? Renners vertrokken toen met zware fietsen zonder versnellingen, ja echt. En reden vaak in het donker op onverharde wegen. Hier tegenover ons zit wielerliefhebber en journalist Koos Swart. Schreef over deze tour het boek De Langste Tour.
4: Ja.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja. Heb je zin in de tour?
4: Natuurlijk.
3: Ja.
4: Natuurlijk.
3: Ja.
4: Ja, opschieten een beetje. Dat
3: opschieten, je kan niet wachten.
4: Ja.
3: Ja, je moet nog een weekje wachten. Jij schreef een boek over de tour van 1926.
4: Ja.
3: Is dus 100 jaar geleden. Totaal anders dan nu?
4: Ja, totaal anders, ja. Ja.
3: Maar wel heel heroïs, hè? Echt het,
4: je kan het heroïs noemen.
3: Of vind jij dat niet?
4: Nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik toch vooral wat een ongenadige uitputtingsslag moet dat geweest zijn.
1: Was het toen stiekem leuker? Want het is nu natuurlijk allemaal wel heel erg professioneel en aangeharkt en ook een klein beetje
4: het was wat minder geregeld, maar of het leuker was, ik denk eerlijk gezegd denk ik van niet. Het was
3: voor die renners niet in elk geval.
4: Voor de renners sowieso niet. Misschien wel voor de mensen die de Tour toen volgden. Er was natuurlijk geen radio, geen tv.
1: Hoe volgde je het dan? In de krant?
4: In de krant. Ja, dat was natuurlijk de manier om het te volgen.
3: Ja, dus en langs de weg.
4: En langs de weg.
1: Dus je las de Tour.
4: Wegen stonden toen al vol. En het moet denk ik voor veel mensen toch iets heel bijzonders zijn dat daar een aantal mannen door dat grote Frankrijk reden. Honderden kilometers, uren en uren lang. Veel mensen waren toen natuurlijk nog nooit buiten hun eigen dorp geweest of hun eigen wijk. Ja, en die renners die reden door Noord-Frankrijk, langs de kust, Côte d'Azur, Pyreneeën, Alpen. De fotografie begon toen een beetje op te komen.
3: Want waren er toen al zoiets als ploegen of zo?
4: Ja. Ja, okay. Ja. Het verschil was wel, die werden toen altijd gesponsord. Of de ploegen waren bandenfabrikanten.
3: Banden.
4: De Dunlops. En,
3: echt de Nederlandse vraag.
4: En natuurlijk de fietsenfabrikanten. Dat waren degenen die de ploegen sponsorden. Ja. Daarbij waren de renners in dienst.
3: Ja. Maar het was dus waanzinnig lang.
4: Ja, het was heel
3: veel
4: erg
3: langer
4: lang
3: dan nu.
4: Ja.
3: Namelijk, hoeveel kilometer?
4: Dit was er eentje, de Tour van 100 jaar geleden was er eentje van 5745 kilometer.
3: Ja, en nu?
4: En die
3: is
4: van dit jaar is iets meer dan 3300. Dus dat is zo'n 2400 kilometer verschil.
1: Maar bijna twee keer zo lang.
3: Was het de eerste tour, of niet?
4: Nee. 1903 was de eerste. Ja.
1: Maar hele lange etappes ook. Ja. 400 kilometer op een dag af.
4: Er zaten er vier van meer dan 400 kilometer bij, ja.
1: Hoe doe je dat, 400 kilometer fietsen?
3: Ja, Pieter.
4: Ja, nou ja, dat denk ik nog. Dat vraag ik me nog steeds wel eens af. Ja, dat deden ze dus gewoon. Dat was voor de tour destijds wel vrij normaal. In die jaren was het wel logisch dat er een paar etappes van meer dan 400 kilometer.
3: Waarom was dat logisch?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat is al vanaf de allereerste tour. Ik geloof dat toen 5 van de 6 etappes waren meer dan 400 kilometer.
3: Mm-hmm.
4: Misschien dat het iets te maken moet hebben gehad met het feit dat de fietsenfabrikanten wilden laten zien hoe goed hun fietsen waren. Ja.
3: Hoe lang ze het volhielden?
4: Ja, het is wel zo dat de Tour langer was dan veel andere wedstrijden. En in de loop van de eerste 20, 25 jaar wisselt dat ook wel eens. De ene Tour heeft wat meer lange ritten dan andere. En de tourchef, de baas van de Tour, die worstelde daar ook een beetje mee. Maar ja, we komen misschien straks nog wel even
1: maar
4: terug.
1: Maar ze gingen minder hard dan nu. Want ja, de winnaar ging gemiddeld, geloof ik, 18,9 kilometer per uur.
4: 24 reed hij.
1: 24,
4: ja, nou ja. 24. En Pogacar vorig jaar 42.
1: Maar als je met 24 kilometer per uur gemiddeld 400 kilometer op een dag moet fietsen, dan kom je niet echt aan slapen toe.
4: Nee. Dat is iets waar ik me ook nu nog wel eens over verbaas. Hoe hebben ze dat toch in vredesnaam kunnen volhouden.
3: Ja.
4: Gebeurde wel, nou ja, dan had je 400 kilometer gefietst, kwam je om 5 uur aan. Dan hebben we het nog over de eerste, niet over de laatste. Nou ja, dan moest je...
3: De laatste etappe bedoel je?
4: Degene die als laatste finishte. Ja. Die kwam dan niet vaak minuten later binnen, zoals nu, maar gewoon uren later. Ja.
1: Kwam om 5 uur binnen, 5 uur ochtends dan?
4: Vijf uur 's avonds.
1: Okay,
4: vijf uur eind van de middag. Ja. Veel etappes begonnen 's morgens vroeg. Soms 2 uur, 3 uur, 4 uur.
3: 's ochtends?
4: 's ochtends in het donker.
3: Was meer dan 12 uur reed je dan?
4: Er zijn er, even kijken, ik heb even nagekeken, 3 etappes waar de winnaar er meer dan 17 uur over deed.
1: Zo. Viel er wel eens iemand dood neer?
4: Nee, dat eerst viel er wel. En vaak, vaker dan nu, veel vaker. Maar niet dood, nee.
1: Okay.
3: Maar ze hadden geen versnellingen. Ik bedoel,
4: nee, wat ze wel hadden waren 2 tanden op hun achterwiel.
3: Ja.
4: Dus als je versnelling tussen aanhalingstekens wilde wisselen, dan moest je van je fiets af, je achterwiel draaien. En dan kwam de ketting kwam op een ander tandwiel. En dan kon je verder. Dus voor elke berg moest iedereen afstappen. En dan...
3: Ja, maar dat deed je dan zelf? Dan haalde je wiel eraf en dan deed je hem opnieuw erop?
4: Ja.
3: Dat was gewoon...
4: Nou ja, dat is een kwestie van even draaien. Het is het wiel, het is niet de band.
1: Ik snap het niet, maar ik kan geen eens een band plakken.
3: Zie je het niet aan
4: me voor me? Even kijken, je hebt een achterwiel.
3: Ja?
4: Dat maak je los. Ik weet niet precies, dat kan je niet met een racefiets ook. En dan draai je je wiel.
3: We nemen het van je aan.
4: Ja.
1: Maar er was uiteindelijk een meneer Buijsen.
4: Ja.
1: Dat was de winnaar, geloof
4: dat
1: ik.
4: Dat is degene die gewonnen heeft, ja. Ja.
1: En dat was een Belg?
4: Dat was een Belg, een Vlaming. Het is een beetje een aparte renner, want hij heeft echt niet zoveel gewonnen. Hij ging fietsen omdat zijn broer dat ook deed. Zijn vader had een boerderij, dus hij moest al heel vroeg op het land werken. Zijn broer ging fietsen, en dat was een hele goeie. Die had de Tour van 1913 kunnen winnen, als hij niet heel hard was gevallen. Dus Lucien zag zijn broer fietsen, en je kon met fietsen heel aardig verdienen als je goed was. Echt goed verdienen. Dus dat wilde hij ook.
1: Dus het waren wel al professionele renners in die zin, als ze goed waren?
4: Ja, en waren dus echt ook in dienst bij een professionele ploeg. Hij heeft de Tour van 1914 gereden, maar uitgerekend toen kwam hij in botsing met zijn broer. Vielen ze allebei uit. En toen kwamen ze terug van die Tour en toen begon de oorlog. Dus toen konden ze weer terug naar het land. En toen is hij daarna weer opgestapt, heeft wat in Italië wat gereden, heeft veel zesdaagse gereden. En toen is hij in 1923 bij een Franse ploeg in dienst gekomen.
3: Tijdens de oorlog waren er geen Tour de France?
4: Nee, nauwelijks wedstrijden.
1: Maar hij was dus of boerenknecht, en als het goed ging, dan was hij prof. Dus hij fietste zo hard omdat het boerenbestaan hem op de hielen zat.
4: En om geld te verdienen. Dat was god voor alle wielrenners eigenlijk. Het waren toch vaak jongens die werkten in de fabriek of als op een boerderij. Er was een jongen die op een veerpont heen en weer voer. En die gingen dan eens een keertje rijden in een klein koersje. En dan wonnen ze een paar frank, al dan niet op een geleende fiets. En dan gingen ze door. Nou ja, en er was vaak met fietsen veel meer te verdienen dan met landarbeid.
1: Was het een eerlijke sport in die tijd?
4: Nee. Dat
1: ook
4: denk ik, nee.
3: Want? Wat maakt het oneerlijk?
4: Nou ja, het moeilijke is natuurlijk, wielrennen is natuurlijk altijd vaak een heel circus geweest van afspraakjes en grote en kleine afspraken. Alleen daar is natuurlijk heel weinig over geschreven. Dat bleef natuurlijk allemaal binnenskamers. Dus je weet natuurlijk nooit precies wat daar allemaal is afgesproken.
3: Maar wat voor afspraken bedoel je dan nu?
4: Nou ja, je kan bijvoorbeeld iemand voor je laten rijden, of je kan iemand een beetje belazeren.
1: Iemand laten winnen.
4: Ja, dat gebeurde niet meer. Dat is in het verleden in de Tour wel gebeurd. Ja. Of dat de renners met de kopspijkers reden. Dan een beetje voorop reden. Dan een beetje met spijkertjes gingen strooien. En dat soort dingen. Dat
3: is wel gebeurd.
4: Ja.
3: Maar die allerlangste Tour-etappe. Die was echt waanzinnig.
4: Ja.
3: Die was hoeveel?
4: Even kijken hoor. Dat was, die zat er nu zat in de 26 niet meer in. Die heeft er 5 jaar in gezeten. Van 1919 tot en met 1924.
3: Ja.
4: 482 kilometer.
3: Ja. Ja. Niet misselijk.
4: Nee, dat was toen wel vlak. Dat was in het zuidwesten van Frankrijk. En meestal de dag daarna gingen ze de Pyrenee, of 2 dagen daarna gingen ze de Pyrenee in. Dus er werd er nooit zo hard gereden. Maar het was natuurlijk wel een verschrikkelijk eind.
3: Ja, want je hebt daar een boek ook over geschreven.
4: Ja.
3: En van de winnaar was de rem op een gegeven moment kapot.
4: Ja.
3: En die moest met zijn voet remmen op een gegeven moment. Want toen ging ook de voor- en achterremstuk.
4: Ja. Ik zal even een beetje toelichting. Ja. Ze gaan op een gegeven moment gaan ze de Pyrenee in. Het is een hele zware etappe. Die wordt inderdaad door Buysse gewonnen. En een dag, 2 dagen daarna wint hij weer. Dus dan is de Tour eigenlijk beslist. Hij ligt er heel eind voor. En het is een Alpen-etappe, is het heel erg warm. En vlak voor de ene laatste col komt er een ontzettende hoosbui. Net daarvoor heeft hij zijn voorrem gebroken. Nou ja,
3: gebeuren.
4: Dat kan gebeuren.
3: Ja.
4: En dan gaat het regenen en dan breekt hij ook zijn achterrem. Ja.
3: Maar dan krijg je geen nieuwe fiets in die tijd.
4: Nee. Sterker nog, hij moest zelf proberen die rem te maken. Dat lukte niet. Ja, dan was het dus zonder rem naar beneden. Voetremmen. En wat hij ook deed is... Ja, bloedlink natuurlijk.
1: Ook boeiend dat je zelf moet repareren. Ik probeer het in de tijd te plaatsen. Ik denk bij 1926 aan al die vliegwedstrijden. Charles Lindbergh, een soort gevoel van moderniteit. Coco Chanel en de vrouwenrok. En dan al die nieuwe dansvormen die er zijn. De Charleston. En hoe past deze tour in het tijdsbeeld?
4: Poeh. Nou ja, zeg maar de... dat vind ik een moeilijke. De fiets bestond natuurlijk ook nog niet zo lang. Het
1: was eigenlijk iets moderns, de fiets.
4: En wielrennen natuurlijk ook niet. Dat was eigenlijk zo rond 1900 begon dat een beetje. De Tour is van 1903. Dus ik denk wel dat het wel als iets moderns gezien werd. Het was wel heel populair. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met wat die kranten schrijven. Want die schreven hun eigen wedstrijden natuurlijk helemaal de hemel in. Maar ja, dit was natuurlijk zeker voor mensen in het platteland. Dit was misschien wel het uitje van het jaar.
3: Ja. Was je er graag bij geweest?
4: Ik ben er nu af en toe wel eens bij. Toevallig was ik een paar weken geleden in Italië, waar de Giro was.
3: Ja. Maar ik bedoel eigenlijk die ene van 100 jaar geleden, onder die omstandigheden. Had je dat interessant gevonden om daar met je neus bovenop te staan?
4: Nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, je moet je natuurlijk voorstellen dat je moest natuurlijk vaak heel lang wachten totdat die renners aankwamen.
3: Dat had je niet voor over gehad.
4: Dat had ik, nou ja, dat wel voor over. Maar het is natuurlijk toch een beetje, normaal gesproken blijf je dan natuurlijk wel een tijdje wachten. En zeker nu, dan wacht je natuurlijk ook op de laatste. En die even applaudisseren. Maar ja, toen moest je natuurlijk wel had je wel drie of vier uur soms moeten wachten.
3: Ja.
4: Want zeker die jongens die als laatste eindigden, die zaten soms 4-5 uur achter de winnaar. En hoe die dat allemaal volgehouden hebben, denk ik ook wel eens.
1: Vind ik juist heel mooi dat je gewoon doorgaat. Ook al weet je dat de ander al zijn lunch op heeft en zijn koffie heeft gehad. En dat jij nog op de fiets zit.
3: Ja, lekker stoempen.
4: Ja.
1: Dat je niet zegt, ik geef het op. Maar dat je zegt, nee, ik ga toch voor die 16e plaats.
4: Ja, maar aan de andere kant, vlak aan het eind van de Tour, dan is er een renner, die staat laatste. Die is een paar dagen ervoor heel hard gevallen. Dus ligt helemaal open. Die komt dan om 5 of 6 uur 's avonds aan. Dan moet hij een slaapplaats regelen. Hij moet nog... Het was dan niet een renner die deel uitmaakte van een echte profploeg. Nee. Maar die,
1: dus je moest een hotelletje zoeken?
4: Individueel, ja, die moest een plek zoeken.
3: Mooie verhalen.
4: Zijn fiets repareren, zijn banden repareren.
3: Super, geweldig. Hingen aan je lippen.
4: En de volgende ochtend om 3 uur weer beginnen.
3: Tot zover de tour van 100 jaar geleden. Over die tour schreef jij dus het boek De Langste Tour. Zaterdag gaat hij van start.
1: Ja, en zo meteen De Taal staat met Ronald Gippard. Veel plezier en voor nu een fijne zaterdag.
5: Nieuwsweekend.
6: Samen Max.
5: NPO Radio 1.
7: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
8: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
9: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
8: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
10: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
8: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Zo'n krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. De langebaanschaatser Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegenachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Steupler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, nu nog zon, wolken met een lokaal enkel buitje. Vanmiddag ook volop zon en opnieuw heet, 29 tot 38 graden dan. Vanwege de hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant ook nog code rood vandaag. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
20: ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch zien we wel een paar problemen. Op de A12 vooral. Van Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging door grenscontroles. De andere kant op, vanuit Duitsland op de A12 tussen de grensovergang en Duiven. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En verderop op de A12 opnieuw file rijden tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek. 5 kilometer met 1 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechte rijstrook is dicht.
21: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
22: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
29: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Bernard Giphart.
1: Goedemorgen. Het wordt dus steeds warmer in onze kontreien. En daardoor veranderen onze oogsten, de gewassen die er groeien en de dieren die zich hier thuis voelen. Maar verandert daarmee ook onze taal? En dat is een interessante vraag. Het voor de hand liggende antwoord is natuurlijk ja, uiteraard. Er komen nieuwe woorden bij als hittekoepels, klimaatvluchtelingen en bloedverziekend heet. Maar de vraag is eigenlijk, spreken mensen in warmere streken anders dan mensen in koude? Heeft temperatuur invloed op de klanken van een taal, op de manier waarop we met elkaar praten? De Amerikaanse taalkundige Caleb Everett opperde een intrigerende hypothese. Volgens hem zouden talen die zich over vele eeuwen ontwikkelden in koude klimaten gemiddeld minder complexe klinkersystemen kennen. Koude, droge lucht zou de stembanden uitdrogen, waardoor sommige klanken moeilijker zijn te produceren. Het is een gedachte waarover nog volop wordt gediscussieerd, maar het idee is leuk. Hoe warmer het wordt, hoe meer klanken een taal zou kunnen krijgen. Vergelijk bijvoorbeeld het ingehouden vlakke Noors, dat we allemaal kennen van tv-series, eens met het geëxalteerde Italiaans dat we kennen van vakantie. Waarschijnlijk is het totale onzin, maar ik vind de hypothese wel wat hebben. Al kan ik ook bevangen zijn door de hitte. Welkom in de taal.

0: De laatste zomer van Zef. Zijn nieuwe single is gisteren verschenen. Zef voegt het nummer toe aan zijn album Lieve Monsters, waarvoor hij al verscheidene prijzen won. De laatste zomer maakte Zef met producent Tom Meijer. De tune klinkt weer heel vrolijk en dansbaar, zoals alle producties van het album. Maar hij heeft zoals altijd ook een rauw randje in de lyrics bij Zef.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Jean-Pierre Keulen over de zomereditie van het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde, gewijd aan raakvlakken tussen fysica en taal. Jean-Pierre Rawy over gebonden aan de waarheid. Carmen Verhoeven over 60 jaar kameretten, onze taalschat. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Toos Verdam uit Emmeloord, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Anna Klaver uit Rotterdam over haar vergeetwoord. Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis in onze boekenclub Boek Nu. Sharon Tichelaar Martens, leestraar in Boek Nu. Guus Kruts, leestraar in Boek Nu. En Rajan Hanuman, leest haar in Boek Nu.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Het lijken vaak twee gescheiden werelden, de alfa's en de beta's. Maar in het nieuwe zomernummer van het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde komen ze bij elkaar. Bijna het hele nummer staat in teken van natuurkunde en taal. Want de natuurkunde blijkt ons niet alleen veel taal te hebben opgeleverd, het zorgt ook voor taalkundige uitdagingen. En daar wil ik natuurlijk alles over weten. Goedemorgen, Jean-Paul Keulen, hoofdredacteur van het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde en vroeger hoofdredacteur van De Kijk, toch, Jean-Paul?
3: Ja, chefredacteur.
0: Kijk. Hey, stiekem hebben natuurkundigen juist een heleboel met taal, schrijf jij in het voorwoord. Toch?
3: Sorry, ik hoorde je niet.
0: Stiekem hebben natuurkundigen juist een heleboel met taal, schrijf jij in het voorwoord.
3: Ja, klopt. Dat klopt, ja. Inderdaad, op het VWO krijg je soms het idee mee van, nou, je hebt de alfa's en de beta's. Je hebt de exactelingen die niks van taal moeten weten. En je hebt de talen mensen die niks van de beta-vakken moeten weten.
0: En?
3: Ik vond mezelf dan altijd een beetje raar.
0: Ja.
3: Ik dacht van, ik vind allebei leuk. En op de universiteit, toen ik sterrenkunde ging studeren, kreeg ik het idee van, ja, maar ik ben lang niet de enige. We zijn eigenlijk allemaal bezig met taal en vinden dat leuk. Zag je ook met de Sinterklaasgedichten die we uitwisselden. Dat waren echte pareltjes met de gekste experimenten in taal. Dus ik denk dat natuurkundigen en beta's in zijn algemeenheid prima met taal overweg kunnen en daar heel veel lol aan beleven.
0: Nou, aan de andere kant bestaat wel het vooroordeel dat alfa's vaak metaforen nodig hebben om iets van de sterrenkunde of de natuurkunde te kunnen begrijpen. Dan wordt het uitdijende heelal, wordt een ballon die opgeblazen wordt. Hebben dat soort metaforen nut, denk jij?
3: Ja, ik denk het wel. Als ze kloppen en als ze degene die het verhaal moet begrijpen echt verder helpen. En dat is niet altijd zo. Ja, als je die ballon neemt, van ja, het heelal daait als een ballon uit. Ja, dat klopt als je dat kleine plastic laagje van die ballon neemt en alles in de ballon en buiten de ballon buiten beschouwing laat. Want het gaat echt alleen maar om dat plastic. Ja, en veel mensen zien dan toch die hele ballon in de ruimte uitdijen. Ja, dat is niet hoe het zit. Dus dan heb je mensen eigenlijk alleen maar verder van huis geholpen met je metafoor.
0: Dus de metafoor moet kloppen. Want jij schrijft ook over Govert Schilling, dat hij over het kleinste stukje tijd van de mensheid ten opzichte van de complete levensduur, heeft hij ook een metafoor voor?
3: Ja, klopt. Zeker bij praatjes werkt dat leuk. Dan neemt hij echt een 14-delige encyclopedie. Ja, dus van fysieke van die oude boeken mee naar zijn praatje. En dan zegt hij van, nou, elk van deze 14 delen staat voor een miljard jaar. En dan blijkt uiteindelijk aan het eind van zijn verhaal dat de hele geschiedenis van de mensheid, inclusief prehistorie, de laatste helft van de allerlaatste bladzijde van deel 14 is.
0: Kijk.
3: En dus in al die andere 14 boeken komt de mens niet voor.
0: Nou,
3: hij zegt van, nou, dat onthouden mensen wel. Ja. Dan hebben ze echt een soort van jeetje, een beetje ontzag voor hoe oud het heelal is in vergelijking met hoe ver onze soort nog maar teruggaat.
0: Zeker. Hey, ik las in het tijdschrift ook dat er natuurkunde veel taaltwistpunten oplevert. Want is het nou bijvoorbeeld kwantummechanica met een Q of kwantummechanica met een K, gespeeld met een KW? Dat soort vragen houdt jullie op de redactie bezig, begrijp ik.
3: Ja, sowieso moeten wij natuurlijk daar keuzes in maken en het liefst in het hele blad zo consequent mogelijk doen.
0: Mm-hmm.
3: En bij quantum is ook een beetje het idee van, nou, natuurkundigen zelf, die vinden de Q wat fijner. Die zeggen ook, weet je, bij de quantum met KW, daar haal je je gordijnen en de quantum met een Q, dat is ons vakgebied.
0: Ja.
3: Maar ze hebben heel vaak het idee van, nee, maar het moet met KW. En de grap is, dat is helemaal niet meer zo. Sinds 2016 mag het ook gewoon met een Q.
0: Au.
3: Maar je hebt zoveel mensen die zich tegen hun zin in corrigeren en het dan maar met KW schrijven. En daarom leggen we in dit nummer ook even uit van... Het is allebei toegestaan en wij kiezen voor Q. Want ja, we hebben het idee dat onze achterban dat gewoon het meest mooi vindt.
0: Ja, heb je over jullie achterban gesproken? Er zijn ook veel mensen die een verschijnsel naar zich vernoemd hebben gekregen. Het Zeeman-effect bijvoorbeeld. Maar dat schrijf je dan niet met een hoofdletter, of wel?
3: Nee, volgens de regelboekjes niet. En die volgen wij dan toch maar. Maar dat vinden veel natuurkundigen wel vreemd of fout ogen. Dus dan, daar hebben wij dan wel inderdaad dat als ergens bijvoorbeeld dat Zeeman-effect genoemd staat, dan kan het tot 3 keer toe in het redactieproces weer met een hoofdletter gespeld worden. En dan moeten wij daar weer een kleine zet van maken. En uiteindelijk gaat het dan zo naar de drukker. Maar dan kan het best dat de auteur erop aangesproken wordt van, waarom schrijf je dat Zeeman-effect met een kleine letter? Dat is een naam, hoor. Het vakgebied vindt een naam met hoofdletter toch juister ogen.
0: Ja. Ik snap het. Heel mooi artikel ook over Simon Stevin, die bekend staat als de bedenker van een hele waslijst aan Nederlandse natuurkunde en wiskundige termen, delen, aftrekken, driehoek. Maar het aantal woorden dat hij daadwerkelijk zelf heeft geïntroduceerd, dat blijkt dan weer een beetje kleiner dan gedacht. Dat schrijft Nicolien van der Sijs in jullie blad. Welke woorden worden er ten onrechte aan Stevin toegekend?
3: Nou, het gaat er meer om, vaak heeft hij die woorden wel gebruikt. Mm-hmm. En is het de vraag van, heeft hij ze bedacht of bestonden ze stiekem al? En als hij ze introduceerde, is dat dan het woord dat we nu gebruiken, of hebben we een ander woord dat er een beetje op lijkt? Dus dat is, het is al een genuanceerd artikel over iets wat, denk ik, door de bank genomen altijd wat grof verteld worden van al die woorden die je in het Nederlands voor natuur en sterrenkunde hebt. Die heeft hij bedacht omdat hij wilde om in onze landstaal die vakgebieden aan de man te brengen. Maar uiteindelijk blijkt dat hij ook vaak leenwoorden gebruikt. Ja, de Nederlandse woorden die hij gebruikte, zoals weegkonst, vaak vervangen zijn door juist weer meer internationale namen in de periode daarna.
0: En wat werd weegkonst? Dus allemaal, wat werd dat?
3: Hydrostatica, ik weet niet.
0: Waterwicht, dat las ik, dat werd dan hydrostatica.
3: Nou ja, precies. Dus nou, dan is het subvakgebied internationaler geworden.
0: Juist.
3: En dan,
0: passen wij ons
3: dan
0: aan.
3: Dan is dat wat minder met een Nederlands woord. Ja. En dan kon Simon Stevin dat leuk bedacht hebben, maar dan is hem dat niet gebleven.
0: Helaas. Kijk, ik ben natuurlijk een alfa en ik las ook dat alfa's te beperkt naar de taal kijken. Want wiskunde is ook een taal, dat leerde ik uit jouw blad.
3: Sowieso zeggen natuurkundigen vaak van wiskunde is de taal van de natuurkunde. In de zin van het echte natuurkundige werk speelt zich af in de wereld van de wiskunde. Formules, vergelijkingen, manipuleren, opstellen, oplossen. En Vincent Ikkensterrenkundige die betoogt dan nog wat verder dat hij wiskunde echt als een taal ziet, maar dan een taal zonder dubbelzinnigheden.
0: Oh, de ideale taal eigenlijk.
3: Nee, hij zegt dan ook, en ik denk dat hij daar helemaal gelijk heeft, wat hem dus totaal ongeschikt maakt voor communicatie tussen mensen onderling. En ik zou mezelf als beta kunnen omschrijven, maar ik vind het wel heel erg fijn dat het niet bij die wiskunde blijft. Dat je om die wiskunde heen ook altijd in gewone taal ook de natuurkundige omschrijft wat hij in die wiskunde nou precies aan het doen is. Wat dat betekent, wat je daarmee kan.
0: Ja. Nou, het heeft in ieder geval een erg leuk tijdschrift opgeleverd. Ik heb het veel plezier gelezen. Jean-Paul Keulen, hartelijk dank. Het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde is een uitgave van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Bart Kool zocht vanmorgen al vroeg verkoeling op de redactie. Daar is een airco en er liggen ook de zaterdagkranten. Dus ik ben heel benieuwd welke opmerkelijke taal je voor ons hebt gevonden, Bart.
4: Nou, laat ik het krantenoverzicht dan ook met een natuurkundige beginnen. Ja. Wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers die klaagt in de Telegraaf over de alles betuttelende overheid die ons land lam legt met alle hittemaatregelen. Vroeger zochten mensen zelf, uit eigen initiatief, wel een koele plek op als het te warm werd. Nu zie je dat meerdere bibliotheken, waar het koel is, hun deuren sluiten. Dat terwijl de overheid tegelijkertijd mensen meer aan het lezen wil krijgen. Wat is dan beter om die locaties als een koelteplek te gebruiken? Sla je 2 vliegen in 1 klap, zo vroeg hij er in de internetversie van het artikel aan toe. Ja, en is het in die bibliotheek dan nog niet koel genoeg? Dan pak je De Winter van 1963 van Jan Brokke uit de schappen, of van De Koele Meren des Doods van Frederik van Ede. Daar kan geen airco tegenop. De Volkskrant sprak met Marcella Mesker, die al 39 jaar tenniscommentator is bij de NOS en nog niet aan stoppen denkt. Ze was de eerste sportcommentatrice. Dus zou je misschien wel kunnen zeggen dat het woord voor haar is uitgevonden. Mensen die damestennis zeggen, corrigeert ze. Het is vrouwentennis. Dat klinkt professioneler en echter. Damestennis vindt ze oudbollig, zwak en achterhaald. Er wordt immers ook nooit gesproken over herentennis. In Trouw gaat het uitgebreid over jongerentaal. Veel woorden als slee, sigma en sick hebben we in de taalstaat wel al eens voorbij horen komen. Maar mocking kende ik nog niet.
5: Mocking?
4: Ook, jij kent het ook niet? Nee, het betekent zoiets als overschaduwen en komt oorspronkelijk uit de manosfeer. De term wortelt in het Engelse acroniem AMOG. En dat staat dan voor Alpha Male of the Group. In de wereld van menfluencers, die draait om spierkracht, vrouwen en kapitaal, dient mocking als een belediging. Het wordt gebruikt om anderen te kleineren vanwege jouw vermeende superioriteit op het gebied van uiterlijkheden en status. Maar naast anderen kun je ook jezelf ermee bespotten. En het aftroeven gaat verder dan alleen looks. Van intelligentie tot danstalent. Alles is te moggen. Volgens taalhoogleraar Mark van Oostendorp gaat het bij jongerentaal trouwens niet alleen om het gebruiken van de juiste woorden, maar ook om de juiste dingen cool, vet of hard te vinden. Toch kennen kledingtrends en taalhypes volgens hem een belangrijk verschil. Geld.
5: Oh.
4: Ja, jongerentaal is economisch gezien inclusiever. Om mee te komen met de mode heb je geen dikke portemonnee nodig. Een hip woord is niet duurder dan een onpopulair woord.
5: Kijk.
4: Taal als economische gelijkmaker.
5: Ja.
4: In het FD een interview met Jacco Vonhoff, die deze week afscheid nam als voorzitter van MKB Nederland. Ter gelegenheid daarvan schreef hij een vogelboekje. Veldgids voor de Haagse foliaire. Want wie langer dan een paar dagen rondloopt in politiek Den Haag en de wereld direct daaromheen, ziet het al snel. Dit is geen jungle, dit is een foliaire. Vonhoff zag in Den Haag vooral kalkoenen. Dat zijn mensen die alles doen om niet op het bord te belanden. Om niet hun eigen positie of taak kwijt te raken. Ik ben zelf benieuwd of er ook struisvogels in zijn gids staan.
5: Goed, dankjewel Bart.
6: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
6: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
6: Boek nu.
5: En het tweede uur van dit programma gaan we praten met Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis. We hebben 3 leesteraars uitgenodigd en dat belooft een mooi gesprek te worden. Goed, als we artificiële intelligentie zouden vragen het toonbeeld van een dichter, een poëet, te ontwerpen, dan zou het resultaat dichtbij de verschijning van de Groningse dichter Jean-Pierre Ravi kunnen liggen. Hij is immers smetteloos gekleed in een markant 3-delig pak, heeft zijn gezichtsbeharing onberispelijk geswanjeerd en bedient zich van een bijna verloren gegane eloquentia. Zijn erudite welbespraaktheid is ook te horen in zijn gedichten over liefde, verlies en vergankelijkheid. Niet voor niets wordt zijn poëzie voorgedragen op huwelijken en begrafenissen. En nu verschijnt Gebonden aan de waarheid. Een bundel herinneringen, beschouwingen en anekdotes waarin hij schrijft over literatuur, over ouder worden, taal, de jonge vrouw die zijn leven begeleidt, de dood en de eigenaardigheden van het dagelijks bestaan. Maar boven alles is het boek waarin klinkt in het boek dezelfde stem als in zijn gedichten. Hij is geestig, melancholiek, erudiet en altijd glashelder. Goedemorgen, Jean-Pierre. Klopt mijn inleiding een beetje, vind je?
7: Nou, behalve dat ik vandaag niet in 3-delig pak
5: ben. Nee, dat zie ik. Nee. Maar goed, daar is de temperatuur ook wel een beetje naar, hè? Hey, jij bent, ik heb besloten dat ik u ga zeggen. Je bent wel een dichter tegen wie je u zegt, toch?
7: Ja, maar het mag wel, hoor. Maar we kennen elkaar al langer, dus.
5: Dat is waar, dat is waar. Nou, jij bent onze hoofdgast. U bent onze hoofdgast. Dat wil zeggen dat we u de hoofdvraag gaan stellen als u vannacht uw vermoeide hoofd te rusten zou moeten leggen op een kussen met de beeltenis van Wim de Bie, van Renate Dorrestein of van Maarten van Roosendaal. Wie zou het dan worden? Op wie gaat u liggen?
7: Op die laatste twee is een moeilijke keuze, want Maarten van Roosendaal heeft 3 gedichten van mij op muziek gezet, hoor.
5: Ach.
7: Dat is de enige uitzondering dat hij op zijn gewoonte om eigen teksten gebruiken.
5: Mm-hmm.
7: Maar met Renate Dorrestein heb ik een keer gevliegerd op het strand van Zandvoort. Dus laten we maar voor haar kiezen.
5: Nou, dat vind ik een hele goeie. Hey, jouw boek, Gebonden aan de waarheid, dat is een bonte verzameling stukken die u de afgelopen jaren schreef over dichterschap, over literatuur, over taal, over liefde.

0: Maar met Renate Dorrestein heb ik een keer gevliegerd op het strand van Zandvoort. Dus laten we maar voor haar kiezen.
1: Nou, dat vind ik een hele goeie. Hey, jouw boek, Gebonden aan de Waarheid, dat is een bonte verzameling stukken die u de afgelopen jaren schreef over dichterschap, over literatuur, over taal, over liefde. Het boek past naadloos bij het beeld dat mensen van u hebben eloquent belezen, wat ik net allemaal zei. Herken je jezelf daarin eigenlijk, in die omschrijving die ik geef?
0: Nou ja, dat is heel vleiend allemaal. Dus ja, daar reken ik me enorm in.
1: Goed. Hey, u schrijft nou 16 jaar lang iedere week een column. En je hebt er nog nooit één gemist. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ja, daar ben ik zelf ook enigszins verwonderd over. Maar het is leuk. Ik heb de volledige vrijheid om te schrijven waarover ik wil. Mm-hmm. Dus er is toch elke week iets wat je bezighoudt. En ik kan daar gewoon in zeggen wat ik wil. Er wordt op geen enkele wijze ingeknipt of gekleerd. Het kost wel enige moeite in het begin om de eindredacteur van de krant niet laten denken dat hij beter Nederlands kent dan ik. Maar dat is inmiddels over.
1: Heel goed. En jij of je schrijft ook. Ik ga toch jij zeggen, want we hebben elkaar.
0: Ja, dat is raar. Ja, dat, natuurlijk.
1: Beter. Je beschrijft jezelf als iemand die tegen van alles opziet, heel veel uitstelt, maar toch ben je dus disciplinair genoeg om dan iedere week zo'n column te schrijven.
0: Ja, nou goed. Het is ook wel prettig hoor, dat het iets moet. Dat, kijk, ik heb in mijn leven nooit een slag eerlijk werk verricht en geen baas gehad en zo. Dus het is wel een aardige omstandigheid dat je gewoon elke week zo'n stuk moet schrijven.
1: Ja, een mooie stok achter de deur. Je schrijft in je voorbeeld ook dat je je waar mogelijk probeert los te maken van de actualiteit.
0: Nou, dat hangt ook samen met het feit dat ik een paar dagen voor het in de krant verschijnen moet inleveren. Dus echt de vinger aan de dagelijkse actualiteit houden, dat kan eigenlijk niet. Dus dat verklaart de eeuwigheidswaarde van deze stukken.
1: Ja. Zou je eens een stukje willen voorlezen? Het begin van het stuk Excursie.
0: Waarom heb je dat gekozen? Maar goed.
1: Omdat het een mooi stuk is.
0: Oké. Lang trok ik veel op met een wonderlijk koppel dat naar de misleidend alledaagse namen Geert en Klaas luisterde. Ze waren allebei stevig aan de drank en het moet gezegd dat ik me op dat gebied evenmin kinderachtig betoonde. Beide rusten al jaren onder 's heren vleugels, maar ik moet er dikwijls aan denken. Klaas was een briljante reclameontwerper, door wiens aangeboren traagheid er echter maar weinig uit zijn handen kwam. En hij is nooit zo welgesteld geworden als met zijn talent mogelijk had kunnen zijn. Gelukkig mocht je destijds in vrijwel alle cafés laten opschrijven, zodat zijn dagbesteding door periodieke insolvabiliteit niet noemenswaard werd verstoord. Geert was standaard en in haar vrije tijd een begaafd pianiste, een combinatie die in haar familie meer voorkwam. Daaraan boven was ze beeldschoon en mijn verhouding met haar was iets wat anders van aard dan met Klaas, die daar overigens niet zwaar aan tilde.
1: Het waren andere tijden, sluit dan het stuk. Kom jij uit die andere tijden?
0: Ja, god, inmiddels wel, hè. Dat gaat vanzelf.
1: Want je bent nu 74, 75?
0: 75. Ja. En een heleboel dingen die dus een enorme verschuiving naar rechts bijvoorbeeld, dat is wel echt iets van mijn nadagen.
1: Ja.
0: Ja, en de verpreutsing ook. Het stukje blijkt wel voor de goede verstaan dat we wat vrijer met elkaar omgingen in die tijd.
1: Misschien dat we het daarom ook hebben uitgekozen. Ja. Wat ik lekker vind aan jouw boek, dat je je bedient van een bijna verdwenen vocabulaire. Je hebt het over bijwijlen, of schoon, smartelijk, muzisch, te onzend, onheugelijk lang geleden, het schier onbereikbare windgewest Groningen, ongerief, onverweld, gewaagd worden van. Ja, het is echt smullen. Is dat taal? Gebruik, is het nou volledig gemeend of schuilt er toch ook enige ironie?
0: Ironie is. Ik ben opgebouwd uit ironie ongeveer. Maar ik ben domineeszoon, dus die dimensie van het woord kreeg bij ons thuis grote nadruk. En ik geef toe dat ik kijk, het punt is dat men niet alleen in vreemde talen, maar ook in het Nederlands veel meer passief kent dan men actief gebruikt. Dus woorden als

0: of schoon en sedert, die begrijpt iedereen, al zal niemand ze gebruiken. En ik gebruik ze wel.
1: Ja. Ik las dat jij ook dichten een jeugdzonde noemde, die bij de meeste mensen vanzelf weer voorbij gaat.
0: Nou, een jeugdzonde, het is een verschijnsel dat meestal in de puberteit opkomt en ook weer ophoudt met die puberteit. Alleen sommige onfortuinlijke individuen, die wij dichters noemen, blijven daar hun leven lang onder gebukt gaan.
1: En waarom is dat bij jou gebeurd, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Als je eerste gedichten overkomen, dan ben je natuurlijk helemaal niet van plan een dichter te worden. Wat in Nederland sowieso af te raden is. Ik schrijf in het boek ook dat je bij ons niet moet te onzend. Niet moet opkijken van de opmerking: u schrijft zulke mooie gedichten, wat doet u eigenlijk? Dat is een vraag die je in Italië of Frankrijk nimmer gesteld zal worden.
1: Ja. Jij begon op een gegeven moment de klassieke poëzie te vertalen en bleef al die jaren trouw aan rijm, aan metrum en ook aan een klassieke opvatting van het dichterschap. Je ging volgens mij Russisch studeren. Longt er nou die Russische taal of was het de poëzie die jou naar de taal bracht?
0: Nou, het probleem was, ik was in Duitse vertaling zeer getroffen door de gedichten van Alexander Blok. Maar je kunt de vertaling natuurlijk nooit vertrouwen, tenzij je die zelf gemaakt hebt. Mm-hmm. Dat was mijn reden om Russisch te gaan studeren. Daarna heb ik ook, je kon niet in mijn tijd nog eindeloos doorgaan met studeren en van richting veranderen, zolang je ouders maar bleven betalen. Dus ik heb ook Roemeens en Italiaans gedaan.
1: Ja, want je schrijft in je boek ook dat je vindt dat eigenlijk moet poëzie gelezen worden in de oorspronkelijke taal.
0: Dat is de enige zekerheid die je hebt, dat je weet wat er staat.
1: En dan moet je
0: ik vertrouw natuurlijk mijn eigen vertalingen wel. Mm-hmm. Maar die van anderen, daar heb ik mijn zorgen over. Dan moet ik altijd even vergelijken met het origineel.
1: Je schrijft ook, en dat vond ik wel een bijzondere gedachte, dat uiteindelijk elk gedicht te vertalen is, ondanks de clichés die dienaangaande de ronde doen, schrijf je. En je haalt dan een uitspraak aan van Robert Frost, dat poëzie datgene is dat in vertaling verloren gaat. Dat is natuurlijk een bekende uitspraak. Maar ook het Italiaanse adagium traditore traditore. De vertaler is een verrader.
0: Ja, God. Het is natuurlijk altijd zo dat het een ander gedicht wordt in vertaling. Het is een andere taal. Maar dat kan dus ook een verrijking zijn van je eigen taal. Als je gedichten uit die men niet kent in het Nederlands, uit middeleeuws Italiaans of zo, in Nederlands vertaald, dan voeg je iets toe aan de Nederlandse kanon.
1: Ja, je vertaalt ook een tienregelijk epigram uit een roman van Lawrence Durrell. En je zegt erbij, ja, ik dacht dat het niet te vertalen was, tot plotseling had ik het gevonden. Hoe werkt dat dan? Dat je dan plotseling, staat op bladzijde 51, dat gericht. Misschien moet ik even voorlezen, dan weten we waar het over hebben.
0: Zal ik even voorlezen, de vertaling? Het is een in die tijd als obscene ervaren versje in de Alexander Quartet van Lawrence Durrell.
1: Ja.
0: En het kernwoord wordt dan ook in het Engels met sterretjes weergegeven. Maar goed, in de vertaling luidt het: Zeus vlijt zich gitzig naast haar neer, maar Hera klaagt, ze kan niet meer. Door uitspattingen uitgeput, heeft ze geen puf meer en geen fut. Doch qua vermommingen is Zeus van ouds van alle markten thuis. Snel maakt een arend, stier en ram dat Hera aan haar trekken kwam. Men weet, een god vermag van alles, maar denk aan al die soorten vallers.
1: Schitterend. Ik geniet erg van dat soort verhalen. Je schrijft ook dat een dichter eigenlijk jong moet sterven. En als dat niet lukt, dan moet je juist heel erg oud worden. Je bent nu 75, dus je bent nog lang niet.
0: Dat is volstrekt geen sexy leeftijd voor een dichter.
1: Nee?
0: Nee, maar zoals ik al jaren her een sonnet eindigde met de regels: je hebt de kans om jong te sterven, laten schieten en moet nu maar het beste maken van de rest. En dat is nu eenmaal zo. Dus ik hoop dan maar dat ik heel oud word, dan vinden mensen ook weer prachtig. Ja. Iedereen was dol op Remco Campert toen hij oud was.
1: Nou, en jij bent nog lang niet oud, dus je bent onderweg. Dankjewel, Jean-Pierre Rouy. Gefeliciteerd met je nieuwe boek, Gebonden aan de Waarheid. En je gaat heel oud worden, man.
0: Dank.

0: Voor het eerst op de Nederlandse radio te horen de nieuwe single van Jentel en de Boer. De vriendinnen van de Taalstaat brengen 10 september hun nieuwe album uit. De Dagen heet het. En dan zijn ze ook live bij ons te gast.
1: De Taalschatten van de Taalstaat.
0: 60 jaar Kamarettenfestival.
2: De Taalschatten van de Taalstaat.
0: 60 jaar geleden begon in Delft een bescheiden studentenfestival dat zou uitgroeien tot de belangrijkste kraamkamer van het Nederlandse cabaret. Kamaretten bracht generaties cabaretiers voort. Van Ivo de Wijs, Donkey Shocking, Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp tot Theo Maassen, Ronald Goedemond, Patrick Laurij en Luc Weggeman. Maar wie 60 jaar kamaretten terugkijkt, ziet meer dan een rij grote namen. Je hoort ook hoe de taal veranderde. Conferencestijl werd stand-up, het luisterlied kreeg gezelschap van storytelling, taboes verdwenen, nieuwe woorden en nieuwe onderwerpen deden hun intrede. Over die geschiedenis verschijnt begin volgend jaar een jubileumboek en de auteur daarvan is Nederlandica, cultuurhistorica en docent aan de Koningstheateracademie. Ze dook in de archieven en sprak tientallen makers. Carmen Vroeven, welkom, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel.
0: Jij hebt je verdiept in het festival. Vat nou eens samen wat het Kamaretten onderscheidt van andere grote festivals zoals het Leids Cabaret Festival of het Amsterdamse Kleinkunstfestival of het Groningen Studenten Cabaret Festival.
3: Ja, goede vraag. Allereerst is Kamaret het oudste cabaretfestival dat we kennen.
0: 1966.
3: Ja, vanaf 66, 60 jaar. En in 1978 kwam het Leids erbij, het Leids Cabaretfestival. Eigenlijk als een soort tegenhanger, omdat ze vonden dat het engagement aan het verdwijnen was in het Nederlands cabaret.
0: Het engagement was aan het verdwijnen?
3: Vooral het maatschappelijk engagement. Okay. Dus dat kwam eigenlijk als tegenhanger om dat engagement een beetje terug te krijgen. En in 1988 kwam het Amsterdams Kleinkunstfestival, wat zich meer richtte op de kleinkunsttraditie.
0: Okay.
3: Waar kamaretten meer open staat voor alle genres.
0: Ja.
3: Intussen alle festivals hoor, maar in die jaren was dat nog altijd meer een eigen signatuur.
0: Ja, mooi. En als je nou luistert naar die 60 jaar cabaretteksten en wat jij gedaan hebt, want je bent bezig met het luisteren van al die teksten. Dan hoor je ook 60 jaar Nederlandse taalgeschiedenis.
3: Zeker, ja. Ja, heel boeiend.
0: Leg eens uit.
3: De eerste winnaars. Dus dan kijk ik naar Cabaret Ivo de Wijs in 67, Donkey Shocking in 68. Die hingen eigenlijk heel erg op die traditionele kleinkunsttraditie. Niet per se qua inhoud, wel qua vorm.
0: Ja.
3: Dus de vorm was echt een ambacht. Je had een mooi metrum, een bijzonder rijmschema, mooi taalgebruik. Meer een voordrachttraditie waarin eigenlijk de vorm van het lied ook de kunst was en een artistieke kwaliteit had. En dat verandert eigenlijk in de loop der jaren naar steeds losser taalgebruik.

0: nieuwe trek.
1: Ja, dat was de oude school van Donkey Shocking. Rillingen over mijn lijf. Ja. Dit is ook mijn jeugd. Ze won in 1968. Ja. Wat horen we hier?
2: Dus een heel strak rijmschema.
1: Ja.
2: Met vol rijm. Dus in wat je nu vaker hoort, klankrijm, mm-hmm. halfrijm. Dat was toen niet aan de hand. En een heel gedragen lied waarbij de melodie eigenlijk stuwend is. De tekst voorop staat.
1: Ja.
2: Daar gaat het om. Dus dat ambacht, dat vormelijke ambacht van een mooi lied schrijven met een perfect metrum, een perfect rijm en een verhaal erin. Dat horen we hier.
3: De jonge man die toen bereid was alles te doen, maar ook alles te laten voor geld, kennen wij vandaag de dag nog steeds. Als de fractievoorzitter van de VVD. En wat u hem ziet. Als u hem ziet, zult u moeten toegeven dat zijn bovenlichaam niets te maken heeft met zijn onderlichaam.
1: Nou, dit was Nederlands Hoop. Freek de Jonge hoorde je natuurlijk. 1968. Ze werden, hoeveel werden ze?
2: Vijfde
1: werden ze.
2: Ja.
1: Ze wonnen ook niet.
2: Nee.
1: Hey, wat hoorden we hier?
2: Ja, hier horen we een stukje uit Geld van Nederlands Hoop. Ja. Freek de Jonge praten. Dit komt uit een onverstaanbaar goede show. Zo noemden ze dat toen. En zij rebelleerden eigenlijk meer.
1: Ja.
2: Zij betrokken invloeden van de popcultuur in hun cabaretvoorstellingen. En je hoort hier eigenlijk dat die vaste vorm veel meer plaats maakt voor energie, voor emotie, voor directheid. En dat de taal eigenlijk gebruikt wordt om een gevoel of gedachte onmiddellijk over te brengen, in plaats van om de schoonheid van die taal te laten zien en dat ambacht te laten zien.
1: En heeft dan die ontwikkeling ook te maken met verschuivende maatschappelijke ontwikkelingen?
2: Ja, dat denk ik zeker. Want je had in die tijd ook opkomende demonstraties en acties, de sociale beweging in de jaren 70. Dit is een lied uit de jaren 70. Die toen opkwamen. Dus ook die rebellerende cultuur. En je had dat de vooroorlogse en de naoorlogse generatie elkaar ontmoeten in die tijd, waar die vooroorlogse generatie veel meer leunde op die oude klassieke traditie.
1: Ja.
2: Wilde die nieuwe generatie eigenlijk daar tegen rebelleren.
1: Juist.
4: Ik haat je, je bent een gore lul. Ik haat je met al je flauwekul. Altijd zuipen, altijd zat en ik moet altijd maar weer plat. Ik haat je, zeker het stomme sul.
1: Begint de Kaamdorp.
2: Ja, 1983.
1: In 1983, zij werd de eerste.
2: Ja.
1: Waarom wilde je het laten horen?
2: Ja, toch om toch even een beetje die stijlbreuk te laten horen met Donkey Shocking en Ivo de Wijs met name.
1: Ja.
2: Wat je hier hoort, korte zinnen, eenvoudige woorden, herhaling, directe emotie. Het taalgebruik is eigenlijk vrij plat en heel direct. Waar die andere toch veel gedragener en veel klassieker is eigenlijk.
1: Was taal een manier om de persoonlijkheid uit te drukken ook?
2: Ja, steeds meer toen. Je had ook in 1979 had de tijd het ik-tijdperk aangekondigd.
1: Ja.
2: Dat zie je ook in het cabaret, waar je eerst die ensembles had, die ik net al noemde. Gingen steeds meer mensen juist solo maken. Ook Freek de Jonge ging solo.
1: Zeker. Herman Finkers dat jaar werd tweede. Dat is ook wel bijzonder om te melden.
2: Herman Finkers in 1979.
1: Ja, grappig, hè? Een belangrijke verandering in het Nederlands cabaret kwam ook met de komst van deze cabaretier.
5: Skokken, duik, skokken, vloek.
6: Skokken, hurren, skokken, heist. Heist. Skokken, hurren, skokken, heist. Heist.
5: Uut, ajossen maar klei, klei.
6: Uut,
5: ajossen bappen bebe.
6: Skokken, duik, skokken, vloek.
1: En dat was 1991. Hans Teeuwen en inmiddels overleden Roland Smeenk, die wonnen zowel de juryprijs als de publieksprijs.
2: Ja.
1: Waarom was dit nou zo'n moment in het Vaderlandse cabaret?
2: Totale stijlbreuk met wat er daarvoor was. Absurd, onvoorspelbaar, ongrijpbaar. Je hoort het aan dit taalgebruik. Onzinnige woorden. De taal was eigenlijk een soort spel geworden op dat moment. In ieder geval in deze scène werd het een spel. En dat hoor je hier heel erg terug. Dat het eigenlijk niet langer uitsluitend om betekenis gaat, maar ook over klank, ritme, lichamelijkheid. De associatie met woorden, de onvoorspelbaarheid, het plotselinge, de schakels. Dat zie je heel erg terug bij hun.
1: Ja, nou hebben veel cabaretiers, niet alleen die aan cabaret hebben deelgenomen, maar sowieso Nederlands gestudeerd. Het is natuurlijk ook wel een beetje vreemd, want ik zat te luisteren naar al die bijdragen van we hebben proza en we hebben poëzie.
2: Ja.
1: Zou je cabaret nou ook eigenlijk als literatuur kunnen beschouwen? Is dat iets?
2: Ja, ik vind van wel.
1: Ja.
2: Ja,
1: Want Ivo de Wijs, Jacques Kleuters.
2: Het mag toch intussen wel dat we toch een beetje de literatuur met de grote L overboord mogen gooien. Ja, Bob Dylan heeft de literatuurprijs of de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen een paar jaar terug. Of ja. Een flink aantal jaar geleden. Laten we zeker de liedcultuur ook gewoon onder literatuur gaan rekenen.
1: Ja. Waarom zijn eigenlijk zoveel cabaretiers Nederlanders zien?
2: Ik denk toch omdat het van oudsher wel een heel talig genre was. Dus Wim Ibo, een grote cabaretkenner, die definieerde cabaret in de jaren 60 ook als literair muzikale kleinkunst in intieme setting voor een intelligent schouwburgpubliek.
1: Okay.
2: Dat is toch een beetje een elitaire definitie.
1: Ja.
2: Maar wel heel veel nadruk op dat literair muzikale. Dus toch die ambachtelijkheid waar ik het al over had van en die taligheid, dat hoorde wel bij het genre, ja.
0: Ik was klaar om af te rekenen. Toen ging het mis. Wat had ik anders bij elkaar? Ik had een hemd op de kledingafdeling. 4 geurkaarsen. En nog een of andere Hello Kitty dolk.
1: Nou, dit was Ronald Goedemond. Ja. Die won de prijs in 2003.
2: Ja.
1: Zowel de jury als de publieksprijs. Ja. Waarom dit?
2: Waarom dit? Wat je hier goed hoort in het fragment, bij dat stuk... en nog een of andere Hello Kitty dolk. Daar lijkt alsof je dat ter plaatse verzint. Maar dat is allemaal gescript. Vanaf de timing, de pauzes, het is gescript. Terwijl je schept eigenlijk de illusie van spontaniteit. Maar het is een illusie, die is er niet. Dus je hoort eigenlijk hier dat die ambachtelijkheid, die zit eronder. Die is onzichtbaar geworden, waar die in de jaren 60 juist zichtbaar moest zijn.
1: Wat goed samengevat. Februari verschijnt jouw boek.
2: Ja.
1: Hierbij leggen we vast dat jij in februari daar op die plek zit om over je boek te vertellen.
2: Dat is helemaal goed, dankjewel.
1: Ja, heel goed, Carmen Verhoeven, dankjewel.

0: Dit was het nummer Dat het nergens op leek van Ella and Her Man. Ella de Jong en Herman Woltman komen uit Friesland, werken samen met dichter Chad Bruinja. Zij introduceerden prachtige nieuwe woorden: oesterschroeven, edelerten, mierensloven, tuimelhart, graveneren, achterscheppen, maatje draaien, zinmarcheren, wimpelgraaien en keldertoren. Chad Bruinja is volgende week de gast hier bij de Taalstaat om over dit samenwerkingsproject te praten. Zo hoog als de temperaturen deze week zijn, zo verhit is ook het debat over de oorzaak ervan. Een strijd die vooral op social media wordt uitgevochten. Gelukkig zijn er ook mensen die hun hoofd een beetje koel proberen te houden, zoals Rutger de Kwaai. Hij is freelance journalist en inwoner van de Digitaalstaat. Goedemorgen, Rutger.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben gaan sporten, schreef je gisteren, en halverwege de workout identificeerde ik mezelf met een snack in de airfryer.
1: Ja, het was een beetje hoogmoed, maar ik dacht, ik ga het toch gewoon doen. Maar het was toen toch, op een gegeven moment dacht ik, zo'n arme bitterbal. Ik voel nu precies hoe je je voelt.
0: En welke voornamen horen daarbij?
1: Weet ik eigenlijk.
0: Voornaamwoorden bedoel ik eigenlijk nu. Is het een hij of een hem, een bitterbal? Of een her, of een she?
1: Een zij, denk ik eigenlijk.
0: Goed. Je wilde een bericht van Omroep Rijnmond. Warmtegesprek afgelast door hitte. Het ging over de gemeente Oostvoorne, waar gesprekken over hoe mensen zouden moeten omgaan met warmte niet doorgingen vanwege de warmte.
1: Ja, het was een beetje zoals de cursus voor teleurstelling gaat helaas niet door. Dezelfde categorie vond ik deze. Ja, ik zag het al helemaal voor me in zo'n warm gemeentehuisje ergens onder de rook van Rotterdam gaan ze dan. Ja, ik zou bij God niet weten hoe je dat precies dat vormgeeft. Maar ik vond het gewoon een fantastisch bericht. Ik kon de hele dag opteren.
0: Je deelde ook een quote van econoom Matthijs Bouwman op de site van het Financieel Dagblad. Ik vind opiniemaker het allerdomste woord dat er is. Opinies moet je hebben, ontwikkelen en in de meeste gevallen voor jezelf houden. Opinies maak je niet. Dat was een uitspraak naar jouw hart.
1: Absoluut. En ik wilde eigenlijk, ja, helaas was het wat kort dag. En dan was ik naar Delft geweest, had ik graag wat op tegeltjes kunnen laten drukken. Maar had ik het hier in heel veel zin, was ik het gaan uitdelen.
0: Ach ja, 10 jaar Brexit. Herinner me nog dat ik naar bed ging met de zo stom zullen ze toch wel niet zijn gedachten. En de volgende ochtend de verbaasde blik van Cameron zag op de BBC. Dat schreef je deze week bij het jubileum van de Brexit-referendum. Nou, we weten allemaal wat daarvan geworden is.
1: Ja, die blik was heel mooi. Het was een beetje alsof de pyromaan die naar zijn eigen fik aan het kijken was. Dat alle journalisten naar hem toe kwamen en eigenlijk in essentie vroegen, ja, meneer, wat gaan we nu doen? Hij zei, ik heb geen fluit. Je zag de gelatenheid in zijn blik van, oh god, we hebben het huis in brand gestoken en de brandweer weer bezuinigd.
0: En ben jij de voorstander van dat Groot-Brittannië weer terugkomt?
1: Ja, het klinkt op papier heel leuk, maar ik denk dat daar nog wel heel wat flinke hordes genomen moeten worden.
0: De provincie Limburg wil dat inwoners vaker Limburgs gaan praten. Met de campagne Praat Limburgs met me worden sprekers opgeroepen met een L-gebaar te maken met hun rechterhand voordat ze een gesprek beginnen. Zo kunnen ze aangeven dat ze het Limburgs machtig zijn. Jij schreef bij dat bericht, het L-gebaar betekent voor millennials loser.
1: Ja, maar wel met de andere hand, hè?
0: Met de andere hand?
1: Met de andere hand.
0: Oké, met de andere hand. Ja, maar ik doe ze in de camera.
1: Dus ja, om het nog verwarrender te maken. Ja, dat lijkt me gewoon een hele leuke tafereel. Sta je daar ergens in, god weet waar, het Simpelveld op straat, en dan maakt iemand van L naar je en denkt, oké, moeten we in de Limburgs gaan rieten? Dat lijkt me gewoon een heel leuk tafereel in Limburg. En echt, denk ik, zoiets van een mooie ambtenaar van de provincie bracht heeft achter zijn bureau. En dan op de praktijk, ja, zie je het maar voor. Maar dat mensen zo'n L-gebaar naar je gaan maken. En denk je, stink ik, heb ik iets verkeerd gedaan?
0: Ben je een loser? Het was ook een verhitte week op de beurs, waar de tech-aandelen flink omhoog gingen. Jij deelde een artikel waarin gesproken werd over een snolle bollekesmarkt. Wat is dat?
1: Van links naar rechts.
0: Oh ja.
1: Ik denk niet dat de meeste luisteraars het wel inmiddels zullen weten door het WK waar je niet omheen kunt. Maar ik vond het gewoon een hele mooie. En eigenlijk de tekst erboven was nog mooier. Het was blijkbaar een inside joke bij het Financieel Dagblad. En de directeur van dienst schreef, het is echt een wonder dat ze dit door de interactie hebben laten komen. Wat ik ook zo vind, dat de FD is heel netjes, degelijk. Maar blijkbaar ook wel ruimte voor een mooie kwinkslag.
0: Ja, ik ben overigens even terecht gewezen, want ik zei dat ze omhoog gingen, maar ze gingen omlaag.
1: Ja, omlaag, van links naar rechts.
0: Ja. In de Volkskrant-rubriek, waarin iedere dinsdag een kind in zijn of haar kamer wordt geïnterviewd, kwam deze week de 10-jarige Tycho aan het woord. Jij deelde een fragment uit het interview met de opmerking de wijsheden van Tycho, 10. Wat voor wijsheden waren dat?
1: Nou, het gaat eigenlijk om de laatste vragen die de interviewer stelt. Ik heb het niet helemaal helder voor de geest, maar de interviewer vraagt, wat moeten mensen nog meer doen? En een hele nuchtere, montere antwoord is, Donald Trump haat.
0: Dingen die ik me afvraag, wie zijn de 122.000 Nederlanders die vannacht om 00:35 naar tv-tekst op NPO keken en waarom? Dat schreef je bij een overzicht van de kijkcijfers.
1: Ja, nou, inmiddels ben ik er... Het is tweeledig. Inmiddels ben ik erachter. Er worden 's nachts WK-voetbalwedstrijden uitgezonden. En de NOS heeft blijkbaar besloten om dat, zeg maar, niet tussen de wedstrijden door, want iemand dat dan aan elkaar gaat praten of zo. Dan zijn er de tekst-tv uit. En tekst-tv is naast teletext een van de, denk ik, de mooiste fenomenen die we hebben op de Nederlandse televisie. En dat komt denk ik vooral omdat ze zenden gewoon letterlijk de teletextberichten uit van de NOS-website. Maar mijn wijle en oma, die is al jaren overleden, die sliep altijd in met tekst-tv op de achtergrond. Met het geluid echt op standje bulten. Maar dat vond ze blijkbaar heel... Ik zag dit bericht en dacht ik, oh ja, tekst-tv.
0: Moest je aan je oma denken?
1: Moest aan mijn oma denken.
0: Ja. Matthijs Bouwman komt nog een keer terug bij jou. Zeg, Nederlandse pers, zullen we de komende dagen eens niet griezelig hoge temperaturen en code roodkoppen gepaard laten gaan met in het water spelende kinderen of andere vrolijke foto's? Waarom deelde hij dat bericht?
1: Nou, omdat het mij al... Ik me er al langere tijd aan erger. En ik denk dat we inmiddels na deze week wel allemaal aan de lijf ondervonden hebben dat het niet heel grappig is. Hittegolven en dat soort dingen. Maar toch die associatie met kinderen vrolijk, dat is toch een beetje raar. Want ja, de wereld staat letterlijk in de fik.
0: Ja, nou hoor ik ook wel berichten van mensen, ook in mijn omgeving, van code rood. We snappen allemaal waarom het gebeurt. Maar ja, als je naar mediterrane landen gaat, is het ook heel warm. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat wij Nederlanders, ons land en ons hoofd is niet ingericht op zulke temperaturen. We worden allemaal gek. We gaan allemaal gekke dingen doen. Ja.
0: Het hitte-item in het journaal duurde bijna 3 minuten. What's next? Persconferenties van de premier, schreef je donderdag.
1: Nou, het was nog erger. Ik heb gisteravond ook even naar het journaal gekeken. En dacht toch, ja, ik ga toch maar eens even kijken. En het duurde gisteren een kwartier. Een kwartier. Ik dacht, hebben ze alle andere directeuren bij de NOS die allemaal weg moeten zijn en zeggen ze, gaat het alleen maar over het weer hebben. Ik dacht ook, met 10 minuten zal die armer, ik weet niet meer wie...
0: Rustig, man.
1: Rustig?
0: Rutger. De hitte heeft je bevangen, volgens mij.
1: Ja, Wim Rijn stond gisteren te presenteren. Ik dacht, armer Wim Rijn, zou dit ook niet gewoon zat zijn?
0: Hey, dankjewel, Rutger de Kwaai. Wij gaan het programma even over het journaal heen tillen. En dan komen we terug met het tweede uur van de Taalstaat, waarin onder andere Adriaan van Dis gast is. Onze boekenclub Boek Nu. En we gaan praten over zijn boek Alles voor de Reis.
2: NPO Radio 1.
3: Dr. Keldrenko.
4: Ik vind dat België toch een fantastisch land, hè? Gewoon, ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
3: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
6: Ja, ze zijn zelfs begonnen. Ja.
7: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovenden.
8: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
9: Avro Tros.
7: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: NPO Radio 1.
9: 12 uur.
18: Ronald Giphart.
0: Adriaan van Dis is nog niet in de house, maar hij komt wel, want we gaan met hem praten over zijn boek. Alles voor de reis in onze boekenclub. Boek nu, maar nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
19: In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Vanwege de hitte geldt in de provincie Limburg, maar ook Brabant, Gelderland en Overijssel nog altijd code rood. In het Brabantse Almkerk is het daarom extra druk bij de plaatselijke bioscoop, merkte verslaggever Vincent van Rijn.
20: Toy Story 5 gaan we heen.
21: En dat is wel een goed idee met deze hitte buiten.
20: Ja, dat dachten wij ook vanochtend. Het is zo warm en we dachten we zoeken even de verkoeling op.
21: Was de nacht een beetje te doen voor u?
22: Nou, het was wel de zwaarste nacht deze avond, zeg maar, van deze week.
21: De bioscoop met deze hitte, waarom?
23: De airco. Dat is de voornaamste reden, inderdaad. Het is bij ons thuis ook veel te warm binnen. En hier is het wel even lekker bijkomen.
21: Hoe warm is het thuis?
23: Nou, dat is al 28 graden als het niet warmer is. Dan heb je al ventilators draaien, maar die draaien alleen maar warme lucht door. Dus daar word je ook niet echt vrolijk van.
21: Eigenaar Laban Duinhouwer van de bioscoop Hollywood in Almkerk. Hier is het kloppend hart van de bioscoop, de projector. Het is, valt me mee de hitte hier eigenlijk.
24: Ja, we hebben een airco aangeschaft sinds een jaar of drie bij een collega. Omdat toen we 15 jaar geleden begonnen op deze locatie, konden we met de buitenlucht 's nachts gewoon koelen. Maar ja, zoals jullie merken is het niet meer te doen. En met lucht van 20, 30 graden kan je niet zoveel koelen meer.
25: Dikkie, Dik en Poesmuis, ik geloof dat jullie iets vergeten zijn. Al is het wel een gezellig rommeltje geworden.
26: Je moet beer zoeken.
27: Beer zoeken.
26: Beer zoeken. Beer zoeken.
21: Dan gaan we even het dak op. Heel veel zonnepanelen ook hier.
24: Dus 30 graden, ja, zeg het maar. Ik denk dat dit meer is, of niet?
21: Dik boven de 30 graden. Ja, dan zit je toch eigenlijk in die bios wel lekker koel. Dat zeggen mensen waarschijnlijk ook tegen u.
24: Ja, zeker. Daar staat al dit spul voor te draaien om het op temperatuur te houden.
28: Ja, dit is al de tweede keer deze week. Hé, jongen.
21: Oh ja, waar zijn jullie al geweest?
29: Rutger en Thomas.
21: Rutger en Thomas. En de tweede keer deze week, dat heeft alles ermee te maken
28: met de hitte. Ja. Met de hitte, want thuis is het niet te doen. Dus we gaan hier afkoelen.
21: En blijft u zelf wakker, denkt u, of na zo'n nacht?
23: Nou, dan zal ik nog wel kijken hoe ver ik te komen in de film.
21: Kan zijn dat u even uw ogen dicht heeft straks.
23: Ja, daar heb je kans op.
19: Een verslag van Vincent van Rijn vanuit de koele bioscoop dus in het Brabantse Almkerk. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt bijvoorbeeld een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In die advertentie stond dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Nithos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Libanon en Israël hebben vannacht een akkoord getekend. Het is volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede, zegt correspondent Lennart Swols.
30: Het gaat om een 14-puntenplan en de kern daarvan is eigenlijk het herstellen van de soevereiniteit van Libanon. Dat Hezbollah ontwapend zou worden en dat ook de infrastructuur van de militante beweging zal worden vernietigd.
19: Of de aanvallen in Libanon echt stoppen is nog maar de vraag. Hezbollah wil pas ontwapenen als Israël weg is. En Israël zegt pas weg te gaan als Hezbollah is ontwapend. De brandweer heeft grote moeite om een brand in een parkeergarage in Rotterdam helemaal uit te krijgen. Een elektrische auto vatte daar vlam en het vuur is nog niet helemaal geblust. Er wordt nu geprobeerd om de auto uit die garage te krijgen. Een ruimtetelescoop van NASA valt heel langzaam richting aarde. En daarom stuurt de ruimteorganisatie een reddingsmissie. Dinsdag wordt een onbemand ruimtevaartuig gelanceerd dat de telescoop weer in zijn oorspronkelijke baan moet duwen. Zoiets is nog nooit gedaan. En in Thailand is het lichaam van een meisje van 17 gevonden in een gedumpte koffer langs het spoor. Ze was als vermist opgegeven door haar vrienden. De tiener was voor het laatst levend gezien in een hotel met een Australische man die ook op beelden met eenzelfde koffer is te zien als waar het meisje in is teruggevonden. De man is op de luchthaven van Bangkok opgepakt en wordt verdacht van moord.
2: Het NOS-journaal.
19: Nederland wil dat kauwgom met plastic niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. Kauwgom belandt vaak namelijk op straat en er zitten veel microplastics in. En dat komt vervolgens in het milieu terecht en blijft ook jarenlang liggen. En kauwgom van de stoep verwijderen is een heel skarwei.
1: Nee, het is niet te doen om alles weg te halen. Ik denk dat je 50 vierkante meter doet op een dag. Kan je nagaan?
19: 50?
1: 50, ja.
19: Maar dat is niks op zo'n heel winkelgebied.
1: Binnen 14 dagen ligt het wel redelijk weer vol. Dan kan je weer opnieuw beginnen.
19: Met een verbod op kauwgom die plastic bevat hoopt het kabinet te voorkomen dat de grond bezaaid raakt met weggegooide kauwgom. Als dat niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen die maatregel disproportioneel. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking in China is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond. Maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er ook niet meer in de buurt komen. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden namelijk nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. En daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië ook voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was voor Kaapverdië genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet nu het gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer nog, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje nog. Maar vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt vanwege de hitte nog code rood. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Daarbij gaat veel regen gepaard, met hagel ook en zware windstoten. En vanwege die hevige buien waarschuwt het KNMI in 4 provincies vanavond met code oranje.
0: Ja, je zult in deze hitte maar in de file staan. Staan er files, Wijnand Zwaan?
3: Nou, gelukkig niet al te veel. Op een enkele plek rijdt het verkeer even langzaam. Zoals op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens, het oponthoud is daar bijna een kwartier. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Eerst tussen de afrit Beek en Duiven. 10 minuten vertraging en 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En verderop tussen knooppunt Waterberg en de afrit Oosterbeek. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de

0: Ronald Giphart.
1: Laten we het tweede uur beginnen met een regel van Annie M.G. Smit. Het komt uit Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten. Welkom bij de

0: En zangeres Pip Lieke Lucas komt eindelijk met haar debuut-EP De Beer is Los. Een coming-of-age van een klein meisje tot vrouw die van alle kanten zichzelf omarmt. Beest is een samenwerking met actrice, zangeres en theatermaker Sarah Janné. Op dit vurige nummer strippen ze samen de angst tot op het bot en laten ze horen hoe bevrijdend het is om je authentieke zelf volledig te omarmen.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Toos Verdam uit Emmeloord, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Anna Klaver uit Rotterdam met haar vergeetwoord. Adriaan van Dis over zijn roman Alles voor de Reis in onze boekenclub Boek Nu. Sharon Tichelaar-Martens, leestraar in Boek Nu. Guus Kruts, leestraar in Boek Nu. En Rajan Hanuman, leestraar in Boek Nu.
2: Het woord van de week.
0: De wijze weegt met scherp gezicht, zijn woorden met een goudgewicht, dichtte Johan de Brune in de 17e eeuw. Laten wij nou een wijze aan ons verbondenheid hebben. En scherp zicht heeft hij zeker. Een goudschaaltje, dat weet ik dan eigenlijk niet. Hij weegt de woorden gewoon op zijn keukentafel en vertelt ons de uitkomst. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Hallo Ton.
3: Dag Ronald, hi.
0: Wat is jouw woord van de week?
3: Dat is het woord sapelier. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken, sapelier.
0: Sapelier, oké. Okay. Sapelier, ja. Spel je dat?
3: Ja, je spelt het als sapelier en misschien moet je het ook wel zo uitspreken. Dat vond ik ook wel interessant aan dat woord. Een sapelier, dat is een sapsommelier. Dus we kennen natuurlijk de woorden theesommelier en koffiesommelier. Maar een sapsommelier, dat is iemand die dus sapjes bereidt en daarover adviseert in de horeca. En het woord maakte zijn debuut afgelopen week in de NRC in een artikel waarin stond dat de sommelier concurrentie krijgt van de sapelier.
0: Oké, en het is dus echt een nieuw woord.
3: Het is een nieuw woord, jazeker. Ik vond het interessant omdat je meteen afvraagt, je leest het natuurlijk in de krant en dan vraag ik me als woordboekmaker af van hoe ga je dat uitspreken? Spreek je dat uit als bottelier, hè? Dus naar analogie van het oude woord bottelier, iemand die wijn bottelt bijvoorbeeld, of inderdaad op zijn Frans...
0: Sommelier,
3: precies. Ja. Maar er zat nog iets anders wat me toen opviel, is dat het woord sommelier tegenwoordig ook vaak of regelmatig als sommelier wordt uitgesproken.
0: Echt?
3: Vooral in de Nederlandse samenstelling zoals koffiesommelier of sommeliersmes.
0: Oké, en dat is dan toch gewoon foutief?
3: Ja, foutief. Kijk, dat is taalontwikkeling. Hè. Oh. Het is natuurlijk in de horeca worden veel Franse woorden gebruikt, veel Franse leenwoorden. Dus vandaar dat we de neiging hebben om sapelier nu ook meteen op zijn Frans uit te spreken. Maar het is natuurlijk gewoon een woordspeling met een Nederlands woord, sap. Ja, dan zou het voor de hand liggen om het ook relatief Nederlands uit te spreken.
0: En denk je dat een sapelier of een sapelier een blijvertje is?
3: Nou ja, dat denk ik wel. Volgens mij heeft de Gezondheidsraad deze week ervoor gepleit dat we zelfs geen ons laatste wijntje, ons laatste glaasje wijn laten staan per dag. Dus ja, dan zal de sap en de koffie en de thee zal wel furore gaan maken. Dus misschien dat sapelier ook.
0: Want een sommelier is iemand die wijn vanuit de kelder naar boven tilde. Dat kan natuurlijk ook. Waarom niet gewoon een sommelier? Waarom moet er weer een aparte sapelier zijn, denk ik dan?
3: Ja, nou ja, omdat dit dus een heel ander... Dit gaat niet meer over wijn, hè, dus dit gaat over een ander drankje.
0: Okay.
3: En vandaar dat er een nieuw woord voor nodig is.
0: Wat is je definitie?
3: Ja, een sapelier, dat is een horecamedewerker die in een restaurant mocktails en andere non-alcoholische sapjes bereidt en de gasten adviseert over welke daarvan passen bij de opgediende gerechten.
0: Dankjewel, Ton den Boom.
2: De quote van de week.
0: Kom er maar eens om, verslag doen van een hittegolf. Het ging over hitteberoertes, code rood, verkoeling zoeken, ventilatoren die niet aan te slepen waren. Het wordt al snel wat zuchterig en klagerig, maar het kan ook anders. En dat hoorden we woensdag in het Radio 1-journaal. Daar kwam een jonge vrouw aan het woord die op de markt in Eindhoven kippen aan het grillen en aan het verkopen was.
4: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen, maar dat heb ik gedaan. Ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
5: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
4: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur in staat, toch?
5: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
4: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Haha, hier worden we vrolijk van. We voelden bij deze woorden een lichte bries uit de radio komen. En mocht u iemand bij 40 graven kling klokje klingelingeling of midden in de winternacht ging de hemel open horen zingen, dan zou dat zomaar deze blijmoedige en relativeerde gegrilde kipverkoopster uit Eindhoven kunnen zijn. Een vleesgeworden voorbeeld van niet klagen, maar dragen. En dan ook nog zeggen dat we wel voor hetere vuur hebben gestaan. Dat maakt het af. Prachtig.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
0: Ja, vergeet het WK voetbal, want de echte strijd wordt deze zomer geleverd in de Taalstaat tijdens de Groot Dicté Zomerquiz. Met als prijs geen protserige bokaal, maar deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal dit najaar. De kandidaten krijgen 10 meer keuzevragen over kwesties die ook in het Groot Dicté aan de orde zouden kunnen komen. Die vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Wanneer 8 van de vragen goed worden beantwoord, dan staat er een stoel klaar bij het Groot Dicté. Vorige week wist Wessel Pil zich als eerste te plaatsen voor deelname aan het Groot Dicté. Vandaag hebben we een nieuwe kandidaat. Dat is Toos Verdam uit Emmeloord, 68 jaar oud. Gepensioneerd managementassistente. Maar je hebt een grote liefde voor taal en lezen, neem ik aan.
6: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Je schrijft zelf ook, begreep ik dat?
6: Ja, ik schrijf als hobby.
0: Als hobby? Ja. Oké, okay. En je hebt een opleiding journalistiek gedaan.
6: Ja.
0: En je doet iedere ochtend beter spellen, toch?
6: Ja, klopt ook.
0: Ik goed gevoel alsof ik je al ken, joh.
6: Ja.
0: Goed, het kan niet meer fout gaan, dus...
6: Ik hoop het, ik hoop het.
0: We gaan beginnen. Heel veel succes.
2: Groot Dicté Zomerquiz.
0: Goed, vraag 1. Accijns, is dat met 1 C of met 2 C's?
6: 2.
0: 2, heel goed. Je hoort dat bij die KS-klank, accijns, dat het er 2 zouden moeten zijn. Vraag 2. Ronalds vraag. Schrijf je Ronalds dan met een apostrof of niet?
6: Nee. Aan elkaar.
0: Aan elkaar, heel goed. Vraag 3. Kolom. Is dat met 1 L of met 2 L'en? Kolom.
6: 1 L.
0: 1 L is goed, net als het verwante woord kolom. Vraag 4. Reunie. Is dat met een trema of niet?
6: Een trema.
0: Is met een trema. Heel goed. Anders botsen die E en die U met elkaar. Vraag 5. Synoniem. Hoeveel Y's zitten daarin? Synoniem. Is dat 0, 1 of 2?
6: 1.
0: 1, heel goed. Vraag 6. We zitten midden in het WK voetbal. Schrijf je WK met hoofdletters of met kleine letters?
6: Hoofdletters.
0: Hoofdletters, heel goed. Afkorting van het wereldkampioenschap is ingeburgerd met hoofdletters. Goed, vraag 7. Competitie-element. Zit daar een streepje in of niet? Competitie-element.
6: Een streepje.
0: Daar zit een streepje in, heel goed. Vraag 8. Vijfmansverdediging. Moet er na de F van 5 een spatie of niet? Vijfmansverdediging.
6: Nee.
0: Nee, heel goed. Dan vraag 9. Schobbejak. Zit er een N in dat woord of niet? Schobbenjak. Zit er geen N in, heel goed. Het is een zogenaamd ondoorzichtige samenstelling. Daar komt dan geen tussen-N. En de laatste vraag, vraag 10. Je weet het al waar het heen gaat. Terrorisme. Hoeveel R'en zitten daarin? 2, 3 of 4? Terrorisme.
6: 3.
0: 3 is goed.
6: Yes!
0: Nou, ja, je had alle vragen goed.
6: Ja.
0: Je verdient dus met recht deelname aan het Groot Dicté.
6: Ik ben super blij.
0: Wat gaat er door je heen?
6: Nou, ik vind het echt fantastisch. Dat is echt mijn ultieme doel geweest.
0: Nou, leuk dat je ervoor naar de studio bent gekomen. Ja. Volgende week spelen we weer een nieuwe Groot Dicté Zomerquiz. Aanmelden, dat kan via taalstaat@karo-ncv.nl.
2: Ja. Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
1: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Deze rubriek bestaat bij de gratie van de orale traditie. Woorden worden doorgegeven van generatie op generatie door ze aan elkaar door te vertellen. Sommige woorden blijven stikken, vallen weg en sterven een stille dood. Maar wij doen er alles aan om dat te voorkomen door ze op het schild te hijsen als vergeetwoord. Dat een woord dat in ere wordt gehouden door een luisteraar. En de luisteraar van vandaag heeft haar vergeetwoord van haar oma. En dan heb ik aan de telefoon Anna Klaver, 20 jaar oud, uit Rotterdam. En jij studeert rechten. Hallo Anna.
7: Hallo.
0: Hallo. Je studeert dus recht in Utrecht. Ben je ook lid van een vereniging?
7: Een studievereniging, maar niet... Geen student.
0: Hey, en wat is het vergeetwoord dat je oma aan jou heeft overgedragen?
7: Je competentie hebben.
0: Je competentie hebben. Dat moet je eens even uitleggen.
7: Dat betekent eigenlijk dat je voldaan bent, dat je genoeg hebt vergeten.
0: Dus als je zegt, ik heb mijn competentie, dan ben je voldaan. Nou ken ik wel het woord competentie, maar hoe is het zo gekomen? Je oma heeft dat bij jou geïntroduceerd. Heeft je oma het ook bedacht of is het een bestaande uitdrukking?
7: Nou, Mijn oma die had het van een vriendin van haar.
0: Ja.
7: En die zei dat altijd. En dat vond mijn oma, ja, die vond dat een beetje grappig. Omdat het ja zo netjes is. En die vond dat heel netjes. En die had dat dus tegen mij en mijn zus gezegd. En wij zeiden dat dan ook altijd tegen mijn oma voor de grap. En ja, dat was een beetje een soort, soort inside joke eigenlijk.
0: Ja, nou, we hebben het even op de redactie hier uitgezocht. En het is inderdaad gewoon een bestaande uitdrukking, je competentie hebben. Dus je hebt gegeten en je bent voldaan en je zegt, ik heb een competentie. Ik vind het wel een fantastische uitdrukking. Anna, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit in het Nederlands weer terugkrijgen?
7: Ja, ik denk dat iedereen dat gewoon tegen zijn oma moet gaan zeggen.
0: Oh ja, inderdaad. Dus als je nog een oma hebt, stel dat je deze week bij je oma eet en dan zeg je aan het einde van de maaltijd, ik heb een competentie. Nou, dan maak je oma gelukkig mee. Zullen we dat afspreken?
7: Ja, precies.
0: Heel goed. Anna Klaver, mooie term. We gaan hem vaker gebruiken. Heb je nou thuis ook een vergeetwoord dat je wil koesteren? Stuur het naar taalstaat@kro-ncrv.nl.

0: In 2017 besloten Boudewijn de Groot, Henny Vrienten en George Kooijmans een samenwerkingsproject aan te gaan onder de noemer Vreemde Kostgangen. Dit was het nummer Vergeten Pijn, een van de meest verstilde en voor mij ook mooiste nummers.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Adriaan van Dis over Alles voor de Reis.
0: Welkom bij weer de tweede editie van Boek Nu, de leesclub van de Taalstaat. Elke maand lezen we samen met onze leesteraars een boek. En dan praten we hierover in de studio met de schrijver van dat boek en de leden van de club. We lazen deze maand Alles voor de Reis. Ik houd eventjes omhoog voor wie meekijkt, van Adriaan van Dis. Welkom Adriaan, wat leuk dat je bij ons te gast bent en met drie luisteraars je boek wil bespreken. Hoe gaat het met je?
3: Redelijk. Ik heb een beetje een raar rood hoofd. Dat ik een anti-kankerzalfje voor, omdat ik als jonge man in een gebreide badbroek zorgeloos aan zee heb gelopen. En dan moet ik met regelmaat gepeld worden. En dat zalfje is naar binnen geslagen, maar dat heeft erg veel voordelen. Een knalrood gezicht vol korsten.
0: Want?
3: Altijd plek in de tram.
0: Heel goed. En ook plek in onze studio hier. Om je heen zitten drie leesteraars die je boek hebben gelezen. Ik ga ze even voorstellen. Radjan Hanuman. Eigenlijk zeg je Redjen, toch?
4: Rajen.
0: Rajen, heel goed. Je bent 21 jaar, uit Arnhem. Je bent communicatieadviseur bij de Rekenkamer en een fanatieke lezer. Je schrijft columns over literatuur en je bent host van een boekenclub ook. Ja. Je bent inmiddels langzamerhand een vaste waarde hier in de boekenclub, want je was al vorige maand ook te gast. Toen bespraken we De Grote Schoonmaak van Rob van Essen. Heel ander boek dan dit.
4: Ja, klopt. Waar moet ik beginnen? Alles voor de reis. Het zit vol hartstocht, rouw, liefdesverdriet.

0: Tijdens het lezen dacht ik van, moet ik nu heel hard lachen of moet ik nu heel hard huilen? Maar daar komen we straks wel bij. En ik ben trouwens 41, geen 21 meer.
1: Zei ik 21?
0: Volgens mij wel, maar
2: ja,
0: dat
2: maar
0: maakt
2: het
0: niet
2: is
0: uit.
2: Voor zijn innerlijke schoonheid, die doordezemt alles.
1: Ik werd daardoor verblind. Ik dacht, wat zit hier voor een jonge god? Wat je nog steeds bent overigens. Goed. Ook aan tafel Guus Krus, ook 21. Of 66, zouden we dan zeggen. Jij bent gepensioneerd psycholoog. Heb jij het boek ook door de bril van de psychologie gelezen ook?
3: Oh, ja, ik zit in de hoek van de existentialistische psychologie.
1: Oké.
3: Dus de psychologie over de grote levensvragen. Ja, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Zin van het leven.
1: Nou, daar gaat alles dat voor de reis ook wel een beetje over.
3: Ja, nou, helemaal.
1: Helemaal, zeker. Helemaal. Ja. Ook welkom aan Sharon Tichelaar, zeg ik het goed?
4: Zeker.
1: Ik zei het goed, want we hebben elkaar al de telefoon gehad 2 weken geleden om over deze boekclub te praten. Toen zei ik, Sharon, nou, daar hebben jouw leerlingen heel erg moeten lachen, vertelde je. Je bent 45 jaar, onderwijzeres, je komt uit Graven. We hoorden jou 2 weken geleden in de uitzending vertellen over waarom dit boek zo belangrijk voor je is. Jouw man is vorig jaar overleden en jij was op zoek naar boeken waarin niet alleen over verdriet en gemis gaat. Vat ik dat goed samen?
4: Ja, eigenlijk wel. Adriaan vertelde in de kennismaking van welk boek wordt het deze maand. Dat het eigenlijk een ode aan de liefde was. En ik denk van ja, het is een herkenbaar verhaal waarschijnlijk.
1: Mm-hmm.
4: En als je zoiets meemaakt, gaat het heel erg over het zware in het leven. Het gemis, het verdriet, wat er natuurlijk is. Maar ik was vooral op zoek naar de liefde. Ik ben heel dankbaar voor wat er is geweest. En wat er in zekere zin nog steeds is. En ik hoopte dat te vinden in dit boek.
1: Nou,
4: dus ik moest hem hebben.
1: Heel goed. Laten we dat boek eventjes neerzetten door het kort samen te vatten. Dat luisteraars thuis begrijpen waar we het over hebben. Het is een boek over liefde en over rouw. Dat is al een beetje ter sprake gekomen. De ik-persoon neemt afscheid van zijn geliefde Eefje, die in een hospice ligt. En daar maken ze nog in hun herinnering de reizen die ze in vroege tijden ondernamen. Heb ik het zo goed samengevat?
2: Ja, voor een deel zijn het misschien ook verzonnen reizen.
1: Juist. Ja, heel goed. Wat was voor jullie de essentie? Guus, wat viel jou op? Jij zei dat het boek heel toegankelijk is geschreven.
3: Het is echt korte zinnen. Het spreekt meteen voor zich. Dus niks wijdlopers of geen moeilijk doenerij meer. Dat is ook niet meer nodig. Want het verhaal spreekt voor zich.
1: Ja. Die bijzondere vorm, dus het op reis gaan en opnieuw reizen herbeleven, misschien ook reizen bedenken. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Dat ging vanzelf. Ik kon niet meer lopen eventjes. Door een spontane, weet ik het wat, blokkade in mijn linkerbeen.
1: Hmm.
2: En ik kreeg een rolstoel. Toen dacht ik, ja, wat kan ik gaan doen? Ik kan gaan klagen. Ik kan die rolstoel ook naar mijn schrijftafel rollen. En toen begon ik eigenlijk verhalen te schrijven over bewegelijkheid. Over die heerlijke wandelingen door de duinen, het zwemmen in zee. En dacht ik, ja, dit wordt het verhaal. En dat begint dus al met een wandeling. Het begint kijken naar de meeuwen en hun nesten en wat aanspoelt. En wat aanspoelt aan vreemde dingen op een strand. Dus ja, daar zit al de eerste reis in. En ik dacht, ik heb ook zoveel gereisd met mijn geliefde, dat ik wilde die reizen oproepen. En ook wilden we in de wetenschap dat je doodgaat niet stilstaan zozeer bij de dood, maar een reis maken met in onze herinnering.
1: Ja, het is wel een roman.
2: Het is zeker een roman, ja. Dus alles is waar, behalve wat ik heb verzonnen. En ik heb heel veel verzonnen.
1: Okay.
2: Want dat heet dramatical convenience in het Engels. Om dramatische redenen breng je alles op één plaats, terwijl het in werkelijkheid misschien veel langer heeft geduurd.
1: Oké, heel goed.
2: Maar we willen weten hoe echt het is. Het is echt als je het leest.
1: Okay. Hoe hebben jullie die vorm ervaren? Sharon?
4: Ja, ik vond het heel fijn. Ik heb heel het boek volgeschreven. Ik ben eigenlijk mee op reis gegaan. Mm-hmm. En ik heb meegeleefd met die reizen. En tegelijkertijd gebeurde er in mijn hoofd hetzelfde, alleen dan met mijn leven. In dat ik ook diezelfde reizen maakte. Dus ik heb ook niet in één keer doorgelezen, wel in één avond het hele boek, maar dan steeds eventjes, oh, hoe was dat bij ons? En dat heb ik steeds ook weer erbij geschreven, van, oh, wij deden dat zo, of wij deden dat zo.
1: Ik zie allemaal blauwe, vertel er eens wat over. Pak er eens één uit, zo'n blauw stipje. Wat?
4: Een blauw stipje. Nou, dit is een blauw stipje en daar wordt geschreven over, ze zijn in het hospice. En dan staat er een stukje waar we in gedachten ook heen vluchten. Om klokslag 6 uur landen we weer op het bed en dronken we stiekem een glaasje. We bleven zelfs amandelen kraken. Geen grotere troost dan de rituelen van de herhaling. Nou ja, daar heb ik bij geschreven. Toen wij hoorden dat Harm ging overlijden, hebben wij onze wijnhandel gebeld en champagne besteld. En nou ja, we dachten dat het niet zo lang zou duren, dus dat we maar kort hadden. Dus we hebben flink genoten, maar wij dronken elke avond een glaasje champagne met kaasjes en toastjes. En zo steeds
1: mooi.
4: Dingetjes van onszelf kwamen voorbij. Ja. Dus dankjewel.
1: Wat doet dit met jou als je dit hoort?
2: Ik kreeg kippenvel, omdat ik gek op champagne ben en wij dat ook deden. En je kunt de champagne vers houden voor de mensen die van zuinige dingen houden door een zilver lepeltje omgekeerd in de fles te doen. En dan prikt hij de volgende dag ook nog.
1: Kijk, nou, de taal staat ook voor uw tips hoe je champagne moet...
2: Kijk, je hebt de sappelier, maar je hebt ook de sommelier en die weet dat.
1: Zou jij eens een klein stukje willen voorlezen, Adriaan?
2: Ogen dicht. Laten we een vergeelde zomer oproepen. De mossen vallen van de rieten daken. We gaan naar buiten. Open het hek van de tuin waar je meisjes jaren... Open het hek van de tuin van je meisjesjaren en staan in die lommerrijke laan. Zonder stoep, met glooiende bermen. Hier leerde je fietsen. We aaien de ciao-ciao die zich warmt aan de bolle klinkers. Hijgende blauwe tong, een en al wolligheid. Niet van plan op te staan voor een zeldzame auto. Rij maar om. We lopen het jagerslaantje in. In de verte lonkt de wei. Ruik je de stallen al? De paarden wachten op je. Kom, we zadelen er twee. Stap op, mijn rug is je kruk. Voet in de stijgbeugel. Fort. En dan maken we een gedroomde paardrijtocht.
1: Ja, ja. Dat fragment sprak jou heel erg aan, Guus. Waarom?
3: Oh, ja, wordt het hele leven dan niet één grote reis?
2: Ja, je kunt het leven een grote reis noemen, ja. Maar dit was vooral gebaseerd omdat een van de eerste boeken die ik van haar kreeg was van Potgieter, gedroomd paardrijden. En dat is een, ja, Potgieter is een 19e-eeuwse dichter, oprichter van de Gids. Maar dit is eigenlijk zijn literaire testament, waarin hij een paardentocht maakt door Europa en daar allerlei kastelen bezoekt, de plaatsen waar schrijvers hebben gewoond, en heel, de hele Europese literatuur in een paardrijtocht beschrijft. En dat hebben wij ook gedaan. We hebben heel veel schrijvers gezocht, hebben samen een literair programma gehad. En dat ga ik opnieuw beleven, maar dan ook voor een deel in de fantasie, naar de schrijvers die nooit kwamen, naar de gedroomde schrijvers. En zo herbeleven we iets. En vooral herbeleven we het plezier aan de dingen die we wilden, maar die nooit gelukt waren.
1: Ja. Razin, jij wilde iets weten over de literatuur die in het boek wordt genoemd. Met name de poëzie.
0: Want wat je op een gegeven moment ziet als lezer, merk je dat de poëzie, dat die verzachtend en ook heilzaam werken, waardoor je een moment van ontsnapping samen hebt. En wat mij zo aansprak was van, zag u het zelf ook als een medicijn?
2: Nou, ja, het mooie is dat poëzie vaak iets zegt wat je zelf lastig vindt om onder woorden te brengen. En als je dat eens een gedicht neemt van Marsman, Lex Barbarorum, waarin staat, ik erken maar één wet, dat is leven, dan zegt Marsman iets voor ons wat wij lastiger vinden om uit te drukken. En telkens weer vind je regels, zeg van, zo is het precies. En zeker als je weet dat je gaat sterven, dan kom je bij andere levensvragen uit. Maar omdat mijn vriendin allergisch was voor alles wat godsdienstig was, heb ik toch hele mooie godsdienstige gedichten gelezen. Alleen God verandert in natuur. Ja. En er is een prachtige bundel van een uitgetreden non. En Karen Armstrong, Tongues of Fire, vurige tongen. Geweldige religieuze poëzie van pilaarheiligen, van Hadewieg enzovoort. Mensen die dus in extase geraakten. Die gedichten doen het heel goed op een sterfbed.
1: Ja. Er wordt veel voorgelezen in Alles voor de Reis. Dat was voor jou ook herkenbaar, Sjaan.
4: Ja, dat klopt. Harm las zelf heel veel, kreeg op een gegeven moment last van zijn ogen, kon zelf niet meer lezen. Ik lees in de klas heel veel voor en hij vroeg mij, wil jij mij ook voorlezen? Want ik wil nog van die literatuur genieten, zolang het kan. En wil jij mij voorlezen? En hij heeft mij een boek gegeven wat hij nog heel graag wilde lezen. Dus die heb ik ook voorgelezen tot het niet meer ging. En het einde heb ik voorgelezen toen hij al overleden was.
2: Ja, nou, prachtig.
4: En bij de uitvaart. En ja, heel mooi, heel bijzonder. Om te mogen doen ook.
1: Hoe is dat om jou, voor jou om nu te vertellen?
4: ja, eigenlijk wel heel mooi, heel bijzonder. Ik voel dan ook weer die liefde, precies waar ik dit boek voor ben gaan lezen. Dat ik denk van, het is ook weer een soort eerbetoon aan wie wij waren en hoe wij samen geleefd hebben. Literatuur was bij ons heel belangrijk. En dat ik daar dan hierover mag vertellen. En nou ja, hij is komende week een jaar overleden.
1: Ach, joh.
4: En dan denk ik, juist in deze tijd vind ik het heel fijn om op een ja, mooie manier daarmee bezig te zijn.
1: Wat had u ervan gevonden dat je hier in de boekenclub met Arjen van Dis had gezeten?
4: Fantastisch.
1: Ja.
4: Je had aan de televisie gekluisterd gezeten.
1: Goed. Guus, jij bent existentieel psycholoog, zei je.
3: Ja, existentialistisch.
1: Existentialistisch. Ja. En waar let je dan op bij het lezen van zo'n boek als Alles voor de Reis?
3: Oh, ja, ja, kijk, ja, vaak gaat het over een rouwproces. Hoe je een rouwproces goed zou kunnen doorlopen.
1: En als je nou het rouwproces van Sharon hoort...
3: Oh, ja, dat is echt heel mooi, ja. Want, ja, kijk, je hebt ook een technische kant in de psychologie... die alles technisch veel benaderen van stadia, dat moet zus en zo. En als het dan niet goed gaat, dan zou je het rouwproces moeten, ja, maar... Ja, hoe doe je dat?
1: Het is, ja. Nou, gaat dit boek natuurlijk ook over een rouwproces?
3: Ja, ja, ja. Op de goede manier, ja.
2: Want, door de overledene weer levend te maken.
1: Ja.
2: Want mensen mogen dan wel doodgaan... maar dat betekent helemaal niet dat ze uit je leven verdwijnen.
1: Nee.
2: En dan kun je de zwarte kanten zien, maar je kunt ook zeggen... ik maak je weer tot leven met mooie verhalen. En voor een deel verzin ik verhalen met je. Dat kan... Want iedereen weet dat als je iemand mist, kom je die ander ook de hele tijd tegen.
1: Maar dan verzin je dus verhalen die je niet hebt meegemaakt.
2: Voor een deel. Of verhalen die je had willen meemaken, of je verandert. Dat is het leuke van schrijven. Er is een werkelijkheid, maar zodra je die werkelijkheid op papier zet... dan staat er een deur die lonkt en die wil geopend worden. En die maak je dan open. Dan ga je met elkaar die andere deur in en dan maak je iets mee.
1: En word je daar dan ook niet heel verdrietig van? Het schrijven.
2: Ik werd zowel geil als verdrietig. Mooie combinatie.
1: Mooie combinatie. Ja. Goed. We hebben al veel besproken. We gaan zometeen nog veel meer besproken. We gaan even luisteren naar wat muziek.

0: Ja, dit was het nummer Boot in een Fles van Joost Hofman. Een titelsong van de film Kain over een autistische jongen die probeert een plek te vinden in de maatschappij.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Deze maand met Adriaan van Dis over Alles voor de reis.
0: Ja, we praten dus in Boek nu over het boek Alles voor de reis van Adriaan van Dis, met Adriaan van Dis zelf en leesteraars Sharon Tichelaar-Martens, Guus Kruts en Rajan Hanuman. Er zijn nog meer mensen die hebben meegelezen. Op onze leeslijn kwam een vraag binnen van Nienke Stuiver uit Midden-Beemster. Zij heeft het boek 2 keer gelezen en las er bij herlezing weer nieuwe dingen in. En ze heeft een vraag.
3: Ja, dit boek voelt als een soort rouwverwerking. Maar ik vroeg me af, als je dat wil schrijven, is dat dan de rouwverwerking? Of moet je eerst de rouw verwerkt hebben voor je er een boek van kunt schrijven? Want rouwverwerking wordt waarschijnlijk alleen maar janken. Nou, dat wilde ik weten.
0: Nou, dat is een goede vraag toch, Adriaan?
4: Een zeer goede vraag. Ja, ik geloof erg in de ijver en de discipline. Vroeger ging je naar de kerk. Ja. Ik ga naar mijn schrijftafel. Maar dat is ook een eredienst. En in die eredienst probeer ik iemand tot leven te brengen, de goede dingen te herinneren. En daarmee verwerk ik verdriet. Maar dat is helemaal niet echt verwerkt. Dat komt op wonderlijke wijze weer terug. Daar blijf je nog jaren mee leven. Dus het is niet, wat moet ik gaan doen? In een hoekje gaan zitten en gaan zitten snotteren. Bouw een citadel van ijver. En in die citadel kun je een mooi werk maken voor je geliefde.
0: Mooi. Daar moet je wel aan toe zijn. Ik kan me ook voorstellen dat als je geliefde overlijdt, dat je eerst echt even met verwerking bezig bent.
4: Ja, maar ik geloof heel erg in niet kletsen maar doen. Mm-hmm. Niet klimado. En in een mate van discipline. Want dat heelt ook. Dus ik geloof niet in achterover gaan zitten. Het kan gebeuren hoor, dat je echt helemaal tot niks in staat bent. Maar probeer dan toch jezelf te vervrouwen of te vermannen of te verdingen door iets te gaan doen.
0: Mooi. Ja. Sharon, hoe heb jij dat ervaren? Heb jij jezelf opgesloten in een donkere kamer en heb de dagen huilend doorgebracht? Of zie je wel iets in wat Adriaan zegt?
5: Ik zie helemaal iets in wat Adriaan zegt. Mijn man overleed vlak voor de zomervakantie. Ik ben leerkracht. Ze kreeg 6 weken vakantie daarna. En eigenlijk ging iedereen ervan uit dat ik na de vakantie niet zou gaan werken. En ik heb eigenlijk geen moment bedacht dat ik niet ging werken. Tot ik hoorde dat ik niet ging werken. En daar ben ik voor gaan staan. Ik ben wel gaan werken, juist omdat ik dacht van, hé, je bent in die groep. Volgens mij is het heel betekenisvol om in die groep te zijn. Omdat dat de kinderen ook kunnen zien in, hé, verdriet en geluk kan gewoon naast elkaar bestaan. En kan ik daarmee een heel groot voorbeeld zijn. En dat is mijn werk, die kinderen iets meegeven. Niet alleen taalrekenen, dat soort dingen, maar juist ook het leven. En dat werkte juist heel erg helend voor mij. In bezig zijn in het goede doen.
0: En hielp dan zo'n boek als dat van Adriaan van Dis, Alles voor de reis, hielp dat dan ook daarbij?
5: Ja, zeker.
0: Gaf dat troost?
5: Troost niet zozeer, nee. Maar wel een heel warm gevoel over wat er was en wat er is.
4: Want kijk, als we lezen, identificeren we ons.
5: Ja. Ja.
4: Je wordt zelf, wat je ook leest, je wordt de misdadiger, je wordt de boef, je wordt alles wat je leest, dat zuig je op. En dat laat je later weer los. Dus je herbeleeft je eigen zaak.
0: Ja.
5: Het is een beetje alsof Adriaan wist wat ik allemaal meegemaakt heb. En daar al die puntjes in zijn eigen leven of verzinsels naar voren heeft gebracht. Zodat ik even mijn dingetje, al mijn mooie rituelen kon herleven of zo.
0: Dat was niet zo, want nee. Je kende haar natuurlijk niet.
4: Dat hebben we toch allemaal bij als we iets lezen. Ja. Dat we ons identificeren. Juist. Alleen de criticus kan het zich niet veroorloven, want die moet 52 keer per jaar een boek bespreken. Maar wij lezers kunnen het elke keer ons veroorloven een ander te worden.
0: Had je verwacht dat dit reacties zouden zijn, zoals die van Sharon?
4: Nee, wat ik nog nooit heb meegemaakt, is dat ik werkelijk honderden brieven heb gekregen.
0: Mm-hmm.
4: Waaronder een aantal huwelijksaanzoeken. Maar daar hebben we heel keurig op geantwoord dat ik daar nog niet aan toe ben. Maar als het zover is, staat u bovenaan de lijst.
0: Laten we het hebben over hoe er afscheid genomen wordt in het boek. Jij noemde dat, Guus, een voorbeeld van goed afscheid nemen.
6: Ja, want ze spreken alles nog uit met elkaar. Ja, het is de laatste kans. Je hebt er nog maar een paar weken, ja. dan is het nu of nooit. Dus ik las het als een goed voorbeeld van afscheid nemen.
4: Maar ja, belangrijk is dat je, als je die laatste gesprekken met elkaar voert, dat je niet gaat zitten zeuren. En dat je niet gaat zitten verwijten. Maar dat je dus een soort wonderlijk begrip krijgt voor elkaar. En dat je de geheimzinnigheid koestert. Niet alles hoeft kapot gepeuterd te worden. Zie vooral die aardige kanten. En vergeet die wat bittere kanten. Althans, daar geloof ik heftig in. Die bittere kanten zijn er ook. En natuurlijk
0: zit ook wel in het boek, hè?
4: Jawel, je mag ook later best eens een keertje boos worden. Maar dat wou ik dus heel bewust niet. Want ik wilde haar op de vrolijkste kanten die ik ken, die wilde ik in leven houden. En ik ben een schrijver, dus ik kan op een gegeven moment ook mijn bek daar niet meer over houden. Want dan zou ik geen knip voor de neus waard zijn. Want waar het hart van vol is, waar de mond van vol is, daar loopt de pen van over.
6: Oh, maar er is juist geen lijstje van dit en dat moeten we allemaal. Nee,
4: zo schrijf ik helemaal niet. Ik schrijf heel spontaan en later mag ik het dan weer doorstrepen.
0: Want er zit ook nog een derde personage in, de ander, ja, wordt die genoemd. Die regelmatig af en toe is opduikt. Want de geliefde had ook een tweede geliefde, ja, zoals het soms gaat in een leven. Hoe moeilijk was dat om dat te schrijven?
4: Door mij in te houden. Kijk, we leven nu in een tijd dat er, geloof ik, 19 miljoen Nederlanders een moreel kompas hebben. En oordelen over hoe je wel of niet moet leven. Maar de werkelijkheid is nu heel anders. En het gaat hier niet om een flirt, maar om een liefde die 38 jaar geduurd heeft. Maar ik was mij bewust dat er een andere is die ook van haar gehouden heeft. En die ik ongetwijfeld gekwetst heb. Maar ik heb het zo geprobeerd dat de kwetsuren beperkt bleven. En ik heb van haar in zekere zin de toestemming gekregen. Althans, zo heb ik het ervaren. Mm-hmm. Omdat ze kort voor haar dood al haar dagboeken, agenda's en aantekeningen heeft gegeven. Die ik nauwelijks heb ingekeken. Maar die had ze ook in de gracht kunnen laten gooien.
0: Ga je dat nog wel doen, dat lezen?
4: Nee.
0: Nee? Althans, is een gesloten
4: je weet
0: boek.
4: Natuurlijk niet wat je op je 95ste denkt. Wat zal ik nou eens gaan doen? Laat ik eens een koffertje openmaken en vertellen wat er in het koffertje zit. Maar dat is ook een zeer versleten literaire methode.
0: Ja.
4: Maar ik kan wel een koffertje openmaken met verzonnen dingen.
0: Dat is jouw beroep?
4: Natuurlijk. Ja.
0: Maar waarom zou je dan willen verzinnen als het over zoiets diep?
4: Ja, maar omdat je hebt geen idee wat die leugenfabriek in ons hoofd aan waarheid heeft.
0: Oké, maar dan toch denk ik, als er dan zo'n pakket ligt met dingen die daadwerkelijk zo geschreven zijn.
4: Ja, maar zou ik mensen meer pijn hebben gedaan. Okay. Dus ik heb dit hier voor deze vorm gekozen.
0: Ik wil een passage even voorlezen waarin die ander, zoals je in het boek noemt, voor het eerst ter sprake komt. Bonjour, Philippine. Zo begroeten we het geluk twee amandelpitten in één schil te vinden. Velletjes tegen elkaar gevlijd. Zo'n noot smaakt bitter. Er zat ook een bittere kant aan onze liefde. Er was een ander. Eefje deelde ons, deelde zichzelf. Gekliefde liefde. Maar ik maakte mezelf wijs het grootste stuk te krijgen. Dat is de eerste keer dat die ander erin in voorkomt. Waarom heb je ervoor gekozen om hem toch op te voeren? Het is een roman, je had hem.
4: Ik had het ook niet kunnen doen, maar dan had ik een heel belangrijk element in die liefde gemist, omdat die ander er nu eenmaal was. En dat er een deel niet te bespreken was en dat ik me daarbij neer heb gelegd. En dus er werd niet over gesproken. Dat was een andere afdeling. Voor heel veel mensen is dat kennelijk heel erg lastig. Maar een heleboel vrouwen kennen het. Want die hebben vaak een man die toevallig buiten de deur nog een aardige jongere dame heeft gevonden. Maar er zijn ook een heleboel mannen die het hebben.
0: Mm-hmm.
4: En ik wilde dat op een voorzichtige manier beschrijven. Maar ik wilde vooral de vrolijkheid, de liefde,
0: ja,
4: de geweldige dingen die we hebben gedaan, de wandelingen, de prachtige reizen.
0: En het gedeelde imaginaire kind dat jullie hadden. Want daar heb jij een vraag over, Radja.
7: Ja,
0: een mailtje.
7: Een mailtje vond ik zo bijzonder. In het begin, toen ik aan het boek begon, zag ik dat het boek aan haar was opgedragen. Ja. En gaandeweg leerde ik haar ook kennen. En wat ik graag zou willen weten van, is ze als personage, is het nog bij u? En wat zegt ze dan? En hoe gaat dat verder in uw hoofd?
4: Nee, Meertje is er niet meer. Maar Meertje was een creatie die ontstaan was bij lange autotochten. En via een verzonnen kind konden we elkaar heel grappig een beetje pesten, treiteren, dingen zeggen. Goh, Meertje zegt dat ik al 2 keer de benzine heb betaald en dat jij nou aan de beurt bent. Dat is leuker om het te leggen bij een pesterig kind. En vooral als je dat dan doet met buikspreekstemmetjes, zodat we er ook een spelletje van maken.
0: Hoe klonk dat dan?
8: Nou, dan laat je met je zo praten. Of je geeft met je hoog stemmetje. Dat doet er niet toe wie aan de beurt is. Maar ze was een vrolijk iemand en ze wilde altijd Chocotof hebben. Dat is de Côte d'Or koffie. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de Chocotof van Côte d'Or. Die kop je daar bij het benzinepompstation. En daar maakten we heel veel grapjes over. Maar ze was er. En ze was er ook toen Eefje uit het leven gleed. Als een stille aanwezigheid. Maar nu is ze echt verdwenen.
0: Mm, mooi gezegd. Ja, nog een vraag, Guus.
6: Ja, ik zit er gewoon met een puzzel. Dus van op pagina 94 zijn ze in India. Hebben ze toch wel een soort van spirituele ervaring bij een kluizenaar. Oh, ja. En dan lees ik op pagina 193... We geloven niet in een hiernamaals. Maar het boek eindigt toch dan weer met groen blijvend in een soort eeuwige wederkeer. Dus is er nou...
8: Ja, dat, kijk, er gaat niets van ons verloren. Dus... Ook al laat je je cremeren, zelfs dan gaat er niks van je verloren. Alles wat op deze wereldbol is, blijft in een andere vorm. En als je dus bezoekt, later nadat iemand overleden is, het graf van het overleden zusje. En je legt daar de bloemen neer, de lievelingsbloemen van, van de familie. Dan kan je daar een soort weergeboorte zien van de bloemetjes die uitgezaaid worden op een graf. Maar ik geloof helemaal niet in reïncarnatie. Maar ik geloof wel dat we blijven leven in de herinnering. En helemaal als je het te boek stelt, want dan is het altijd een kleine voetnoot in de geschiedenis.
6: Ja. Ja. Dat is toch een echt soort hiernamaals, die herinnering.
8: Ja, maar misschien geloof jij erin.
0: Guus?
6: Ja, die herinnering die is dan zo levendig. Die is dan nog meer realiteit dan het oorspronkelijk.
8: Ja, ik geloof er niet in, maar ik geloof wel in het verhaal en in het verzinsel. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in godsdienst. Dat is het mooiste verzinsel wat er is. Ja.
0: Laatste vraag, zijn we alweer beland. Gaat het boek nou over liefde of gaat het over rouw, Sharon?
5: Over de liefde, 100%.
0: Over de liefde, heel goed.
7: Absoluut, ook over de liefde inderdaad. Ja.
0: En waar gaat het voor jou van, Guus?
6: Over wat blijft.
0: Wat blijft? En voor jou, tot slot, Adriaan, waar gaat het over?
8: Gekliefde liefde.
0: Gekliefde liefde,
8: ja.
0: Leg dat eens uit.
8: Liefde die je deelt. En liefde die voor mij heel belangrijk is geweest.
0: Ja. Wat heeft je boekje gebracht?
8: Wat heeft mijn boek meegebracht? Dat ik weer aan een volgend boek begin. En dat ik steeds meer grenzen begin te verleggen terwijl ik schrijf. Dus moed.
0: Moed. Wij moeten helaas ook stoppen. Dat hoort,
8: ja, maar daar kom je niet bij de dictée. Met een D.
0: Heel goed, dit was de Taalstaat. Het werd gemaakt door Lisette de Groot, Jaap Frieso, Bart Kool, Elle Hollemans en technicus Pieter den Haan. Zo dadelijk gaan we luisteren naar Jort Kelder met Dr. Kelder en Co. Volgende week zit ik hier niet. Neemt Jeroen het over. Jeroen van Kamp neemt het over. En ik vond het heel erg fijn dat jullie er waren. Tot later, tot elders.
9: Dit was een programma van KRO-NCRV.
10: NPO Radio 1.
11: KRO-NCRV.
12: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
13: Bent u bang?
14: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
12: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
15: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dus dat komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
12: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
16: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
12: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Straks om 2:00 live vanuit Den Helder.
10: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
21: Jort Kelder.
22: Ja, ja, aanstonds Dr. Kelder en co. Hoe rally-influencers en rechtspolitie samen optrekken tegen dat liberalisme. Ja, hoe radicaal rechts- en christelijk nationalisten dus een huwelijk aangaan. Daar gaan we het over. Verder hebben de Founding Fathers in Amerika plagiaat gepleegd toen ze hun Declaration of Independence overschreven van misschien wel ons plakkaat van verlatingen. Dat en nog zowat na het nieuws zijn u bezorgd door de NOS.
23: Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu al code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Het kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters in het gebied op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Partij JA21 hield vanochtend een partijcongres in Ede. Politiek leider Joost Eermans had in zijn speech daar een duidelijke boodschap voor de coalitie. En politiek verslaggever Roel Bolsius, wat was die boodschap van Eermans?
24: Ja, dat hij bereid is tot samenwerking met de coalitie, maar niet tot elke prijs. Hij wil dat het kabinet en de coalitie kiezen voor een stevig rechtsbeleid. En dat betekent wat hem betreft dat er gesneden wordt in de spreidingswet. En hij had een aantal financiële eisen.
25: Die heb ik vandaag in ieder geval genoemd rond de financiële lasten. Als die verhoogd blijven, zoals het nu in het coalitieakkoord staat vermeld. Dus dat gaat om de vrijheidsbijdrage voor iedereen via de inkomstenbelasting. Hogere lasten voor bedrijven, hogere lasten voor gezinnen. Ja, daar moet iets gebeuren. Dat is heel duidelijk voor ons. Wij willen ook minder uitgeven. Daar hebben we ook onze dekkingen op gebaseerd. Hè, zodat je dus meer geld overhoudt voor veiligheid, om eens wat te noemen. Maar dan gaat het wel ten koste van ontwikkelingshulp of klimaatgeld. De vraag is in hoeverre is die coalitie één blok? Willen ze als blok opereren naar jaar 21 of wil een deel graag met ons en een deel met pro? Nou, dat is het gevoel dat ik heb en ik vind het verstandig als ze ruim voor Prinsjesdag aangeven welke keuze ze willen maken.
24: Ja, dat is een boodschap die erin ging bij de 400 aanwezigen bij het congres vandaag in de congreszaal die overigens geen airconditioning had. Dus iedereen staat eventjes gauw in de schaduw tijdens de lunch.
23: Ja, hoe wil hij dat voor elkaar krijgen, Joost Eermans, dat de coalitie zijn richting op beweegt? Roel.
24: Ja, door vooral de VVD aan te spreken en de VVD-achterban. Als ze niet voor hem kiezen, dan kiezen ze voor Pro en Jesse Klaver. Dat benoemt hij ook expliciet. Hij zegt, het kan niet van beide een beetje. Maar er is een moeilijkheid in het verhaal voor Eermans. Hij zit in de Tweede Kamer wel met 9 zetels. Daar kan hij de coalitie wel richting meerderheden helpen. Maar in de Eerste Kamer heeft de partij nu nog maar 2 zetels. Nou, dan is die met de coalitie nog niet eens in de buurt van de meerderheid. In tegenstelling tot Pro. Ja, de partijleden van JA21 geloven hier dat dat kan veranderen volgend jaar als de Provinciale Statenverkiezingen zijn van waaruit de Eerste Kamer wordt verkozen. En daarom stelde ik de volgende vraag aan Eermans.
26: Kijkt u ook al met een schuinoog naar die Eerste Kamerverkiezingen het alternatief op rechts zijn?
25: Absoluut. Ja, nee, we zijn nu de derde partij virtueel. Maar ik zeg al, ja, ik hecht er nooit te veel waarde aan. Want het kan volgende week anders zijn, of over een maand. Maar inderdaad, wij lijken hoge ogen te kunnen scoren daar. Dus we staan nu op 2 zetels. We hebben in de Eerste Kamer. Dat kunnen er zomaar meer worden. En dan kan het schaakbord ook veranderen. En dat is denk ik relevant. Want het punt is dat je anders in de Tweede Kamer wel een deal hebt. Maar ja, wat blijft er als het volgens weer net als bij de begroting van Sjoerd Sjoerdsma overnight toch over links en de hele boel wordt weer uit de boot gekieperd. Ja, dan schiet er ook niks meer op.
24: Ja, en dan appelleert hij dus weer aan het angstbeeld voor van de rechtse kiezer voor links. Hij zegt ja, coalitie, kies en kies voor mij.
23: Roel Bolsjes vanaf het partijcongres in Ede van Jaar 21. Dankjewel. In Venezuela is een reddingsteam uit Nederland aangekomen om te helpen zoeken naar slachtoffers van de twee aardbevingen. Die bevingen zijn al bijna 2,5 dag geleden, waar daarmee begint de tijd ook te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. Het kabinet wil bepaalde soorten kauwgom verbieden. Het gaat om kauwgom met microplastics erin. Als de kauwgom op de straat terechtkomt, belandt dat plastic ook in het milieu. Langebaanschaatser Antoinette Reitma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze traint al mee met de baanploeg en dat gaat volgens de bondscoach heel goed. Reitma de Jong won al 6 Olympische medailles bij het schaatsen, waaronder goud op de 1500 meter.
10: Het NOS-journaal.
23: Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. Aanleiding zijn meldingen van verdachte advertenties op dat platform. Contact erover met correspondent Saskia Houtaan in Frankrijk. Saskia, geruchten over kinderen die te koop worden aangeboden op Vinted. Dat heeft wel wat wenkbrauwen doen fronsen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, het gaat dus om advertenties van knuffels en ander speelgoed die op Vinted, dat is een soort van Europese marktplaats, worden gezet met hele hoge prijzen. Dus dan moet je denken aan 20.000 of 30.000 euro. En daar zitten soms rare beschrijvingen bij, zoals lengtes, 70 centimeter, 60 centimeter. En omschrijvingen als gezond knuffeltje. En op social media zijn daar filmpjes over verschenen van vloggers die zeggen, nou ja, dit zou wel eens vermomde kinderhandel kunnen zijn. En die filmpjes die gingen afgelopen week viral in Frankrijk, waardoor het Franse OM in Nanterre, dat is een voorstad van Parijs, heeft besloten om er onderzoek naar te gaan doen. En dat doen ze samen met de Office des Mineurs. Dat is een gespecialiseerde politieeenheid die zich bezighoudt met misdrijven tegen kinderen.
23: Ja, ze gaan een onderzoek beginnen. Zeggen ze er verder al nog iets over hoe zij er naar kijken?
1: Nee, het is vrij sumier eigenlijk wat ze erover zeggen. Het gaat echt om een vooronderzoek dat ze nu zijn gestart, nadat ze dus meerdere meldingen hebben gekregen. Maar dat betekent nog niet dat er los van deze advertenties concrete aanwijzingen zijn dat er sprake van kinderhandel is. In Duitsland wordt er ook naar gekeken. Daar heeft een fact-check website ook naar gekeken. Die zeggen ja, dat het waarschijnlijk meer zou gaan om zogenaamde trollen, mensen die dit soort dingen online zetten om te provoceren. Dus voor de grap eigenlijk een stuk van speelgoed heel erg duur aanbieden. Gewoon omdat het kan. En dat het eigenlijk niet iets te maken zou hebben met kinderhandel.
23: Ja, wat zegt Vindt het zelf daarover? Is dat ook al duidelijk?
1: Ja, die hebben gereageerd. Die hebben tegen persbureau AFP gezegd dat zij de advertenties hebben onderzocht en dat zij zelf geen aanwijzing hebben dat het om kinderhandel zou gaan. Een aantal van die advertenties hebben ze inmiddels ook verwijderd. En ze hebben ook verklaringen voor bijvoorbeeld de leeftijd en de lengtes die erbij staan. Hè, bij bijvoorbeeld zo'n knuffel. Dat is iets wat bij Vinted altijd moet worden ingevuld als je iets online te koop zet. Ook bij speelgoed, zodat speelgoed in een bepaalde leeftijdscategorie kan worden aangeboden. Dus nou ja, het is nu afwachten wat het vooronderzoek van het Franse OM daarover gaat zeggen.
23: Precies, het OM gaat er nog verder naar kijken. Dankjewel in ieder geval, Saskia Houtaan in Frankrijk. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Maar welke dat precies zijn, is niet duidelijk. En Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Technisch directeur Erik ten Hag in het NOS-WK-avondprogramma ging daar al in op de interesse voor Weghorst.
2: Wout heeft gewoon een fantastische carrière gehad.
3: Dat is zeker.
2: En Wout heeft en op basis van intelligentie en mentaliteit is hij heel ver gereikt. Mm-hmm. En bijna bij elke club waar hij gespeeld heeft, heel veel goals gemaakt.
23: Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer nog, zon en wolken met lokaal een enkel buitje, vooral langs de kust momenteel. Het is opnieuw heet, 29 tot 38 graden vanmiddag. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant vandaag ook nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien. Daar komt veel regen bij kijken, hagel en zware windstoten. En in die provincies geldt dan ook code oranje.
0: ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum rijdt het verkeer langzaam tussen Hardingsveld, Griesendam en Gorkum. Over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf knooppunt Kunderberg nu 2 kilometer met een kwartier oponthoud.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Dr. Kelder en Co.
10: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
21: Jort Kelder.
22: Ja, als het doorgaat, ga ik nog voor mezelf klappen. Jongens, luisteraars, hoi. Fijn dat u erbij bent met dokter Kelder en Co. Natuurlijk vanuit Allard Pierson met heden diagnoses over... waarom groeit dat christelijk nationalisme wereldwijd zo snel? Daar praat ik over met onderzoeker te Cambridge, dokter Marietta van der Tol. Dan hebben de Amerikanen hun Declaration of Independence... hun onafhankelijkheidsverklaring echt overgeschreven... van ons plakkaat van verlating uit 1581. Zou best wel eens kunnen. Ik vraag het aan historicus dokter Geert van Waling... die er een boek over schrijft. En onze jonge dokter Chits... Kooistra, die onderzocht wat het aanpassen van de kustlijn doet met het leven in de Waddenzee. Ja, ik begin even met jou, Marietta. Je komt overgevlogen natuurlijk uit Engeland naar ons toe, vanuit Cambridge. Ik zeg er meteen even bij, je hebt een beetje een virusje op je stem. Mm-hmm. Het is niet dat je hoog in je zenuwen zit of zo, toch?
28: Nee, dat geloof ik niet. Gewoon een beetje schor.
22: Ja, en ook al een tijdje. Nou, er is nieuw onderzoek van een groep internationale politicologen deze week. Daar blijkt uit dat 23% van de Europese kiezers in 31 landen... recent op een uiterst rechtse partij stemt. In 2023 was het nog maar 18% en daarvoor in 2020 nog maar 16%. Met andere woorden, is een verrechtsing in Europa gaande, lijkt het.
28: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er verschillende partijen hebben geprobeerd in het gat van de onvrede te springen. En nou ja, de partijen op uiterst rechts hebben daar natuurlijk best een goede poging gedaan in de laatste 20 jaar. Mm-hmm. Maar goed, aan de andere kant is het ook zo dat we ook zien dat het een soort golfslag is waarbij soms heel veel succes wordt geboekt, maar vervolgens ook wel weer een verlies moet worden geleden. En dat hebben we natuurlijk recent in Hongarije ook gezien. Ja.
22: Welk land is nu het meest extreem in die peiling?
28: Welk land is het meest extreem? Ik weet niet of je appels en peren kan vergelijken. Maar goed, mensen maken zich natuurlijk wel zorgen over wat er in Amerika op dit moment gebeurt. Ja. En dus liggen natuurlijk allerlei lijnen naar Europese landen waar we het natuurlijk ook over gaan hebben dit uur.
22: Ja, maar ik bedoel, we hebben Frankrijk, Bardella, Le Pen, we hebben de AfD in Duitsland. Wij zijn ook over die PVV-golf heen alweer, maar daar staat FVD nu weer klaar. Dus de vraag is eigenlijk, in welk land zwengt het electoraat het meest naar rechts?
28: Ja, nou ja, goed, om toch bij Hongarije even te blijven. Wat interessant is dat toen Orbán werd verslagen een paar maanden geleden... dat natuurlijk dat land is ook nog steeds rechtsconservatief. En ze hebben ook op een rechtsconservatieve kandidaat gestemd. Ja. Dus het is denk ik niet zozeer een vraag van... zijn mensen aan het verrechtsen? Ik denk meer dat het ook de vraag is van wat is vraag en aanbod op dit moment?
22: Ja.
28: En dat er vanuit de radicaal rechtse partijen natuurlijk echt wordt ingespeeld op die onvrede.
9: Ja, je was erbij, hè, in Hongarije. Je wilde toch even meemaken.
28: Ja, natuurlijk. Het was heel bijzonder om daar te zijn. Kijk, ja. Mensen die stonden echt te zingen op straat. Die kregen ook een knuffel van een of ander wildvreemde persoon.
9: Ja.
28: Maar het was echt een soort mini-revolutie. Het was niet echt. Het voelde echt anders als anders dan gewoon verkiezingen.
9: Geert de Maling?
12: Ja. Er zijn toch heel veel rondom Orbán in Hongarije toch heel veel doemverhalen geweest. Dat het eigenlijk het begin was van het einde van de democratie in het Westen. Of de democratische rechtsstaat, de liberal democratie. Is het niet gewoon een voorbeeld dat die democratie veel sterker is dan we dachten?
28: Nou ja, goed, dat zullen we de komende jaren zien. Kijk, Peter Madjardi heeft natuurlijk best een erfenis van Orbán op te lossen. En dat gaat niet alleen over cultuuroorlogen of over rechts of links, maar gewoon over misbruik van de macht en enorm veel geld wat verdwenen is in de zakken van zijn vrienden.
9: Wordt dat onderzocht dan, Amado?
28: Dat wordt onderzocht. Kijk, voor een deel heeft de onderzoeksjournalistiek daar bovenop gezeten, maar de staat gaat nu ook onderzoek doen.
9: Ja, oké. Okay. Geert, we hebben je al even gehoord. Geert van Waling, Amerika, 250 jaar, nou, groot feest natuurlijk in de hele wereld, of niet? Als je Nederlandse media een beetje terugblijft, het is natuurlijk één grote klaagzang. Want Trump maakte natuurlijk een show van een vechtpartij in de achtertuin van het Witte Huis. Hoewel er ook nog best wel veel Disney-achtige optredens, de Smashing Pumpkins, Queen Latifah. Ik bedoel, er zijn ook wel grote namen die meedoen aan het feestje.
12: Ja, het is wel prachtig. Maar volgens mij is het laat zien hoe gepolariseerd het is. Trump heeft met zijn Freedom 250, dat is een nieuwe beweging sinds vorig jaar, sinds zijn nieuwe presidentschap heeft het ingevoerd, heeft hij geprobeerd om het helemaal te kapen. Er was al een hele organisatie opgetuigd rondom America 250. En je ziet nu dat hij op een heel andere manier invult, laat het zo zeggen, aankleedt. Waarvan een deel van de Amerikanen, een deel van zijn eigen achterban zou zeggen, oh, wat gaaf, wat leuk. Maar wat heel polariserend is. Wat wel een beetje relativerend werkt, is dat het eigenlijk altijd al heel polariserend is geweest. Gepolariseerd is geweest in Amerika. Hè? Dus ook 200-jarige viering in 1976 was ook al Vietnamoorlog. Civil Rights Movement, et cetera. Was ook heel gepolariseerd.
9: Toen wisten wij ook al alles wat beter natuurlijk.
12: Ja,
9: natuurlijk. Hey, en we hebben wel een paar puntjes gescoord in Amerika nu met het Oranje Legioen daar, hè, in de straten. Het lijkt ogenschijnlijk, ik denk altijd is het AI, maar het lijkt wel of de honderdduizenden mensen in oranje jurk.
12: En ik las in de Telegraaf allemaal over Texanen die dus ook allemaal oranje kleding hebben aangeschaft en er gewoon voegen bij in het publiek die gewoon leuk vinden om met oranje mee te vieren. Dus er zijn allemaal nep-Nederlanders ertussen. Dat is
9: maar associeert men het met Nederland of is het gewoon een social media geintje of zo?
12: Ik denk dat het heel goed, net zoals de koningin die het Witte Huis mocht logeren, dat het goed zijn met de soft power.
9: Ja, maar denk je dat er een associatie is met Nederland dat ze denken, oh ja, de Duits? Of is het helemaal geen Duits?
12: Dat denk ik niet. Je bedoelt historisch gezien? Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat de Amerikanen niet zo heel veel historisch besef hebben. Dat zie je ook wel aan hoe ze met hun eigen geschiedenis omgaan. Ze denken dat ze alles zelf hebben uitgevonden. Daar komen we zo meteen over te spreken. Maar ik denk dat het gewoon een enthousiasme is van, oh ja, wij herkennen iets in een klein landje wat blij wil zijn.
21: Dr. Kelder & Co.
9: Ja, en ik praat door met dokter Marietta van der Tol, onderzoeker politiek recht en religie aan de Universiteit van Cambridge. Ze bestudeert onder andere de banden tussen radicaal rechtse politici en christelijk-conservatieve netwerken in Europa. En je schreef het boek Constitutional Intolerance over de invloed van radicaal rechts op de ontwikkeling van het staatsrecht in Nederland, Frankrijk, Hongarije en Polen. Dat is nogal een klein. Waarom ben je daar eigenlijk zo in geïnteresseerd? Maak je zorgen?
28: Ja, ik heb al een hele grote interesse gehad voor het staatsrecht. Omdat je vanuit het staatsrecht toch wordt geacht om te denken over de samenleving als geheel. En niet zozeer in de partijtjes of bubbeltjes of links of rechts.
9: Mm-hmm.
28: En ik vind het heel bijzonder om te zien dat juist ook die polarisatie zo'n enorme impact heeft gehad op de manier waarop we met ons staatsrecht omgaan. En toch, dat roept bij mij toch wel de vraag op van wat betekent dat voor de langere termijn als we dat staatsrecht toch minder stabiel maken. Mm-hmm. En is er misschien ook een manier om over dat staatsrecht te spreken die weer over de hele samenleving gaat.
9: Ja, en wat je natuurlijk ziet is een enorme versnippering in het politiek landschap. Hè. We hebben op rechts FVD, BBB, DNA, dat is Marcus over, PVV, JA21, dat zit toch echt wel rechts van de VVD. Dan heb je op links DENK, SP, Partij voor de Dieren, noem maar op. Nog wat snippers daar hier en daar. Het is op de een of andere manier, het lijkt wel of het radicaliseert naar allebei de vleugels.
28: Nou ja, goed, het politieke centrum is wel opgedroogd in de laatste jaren. En dat is natuurlijk wel iets wat we in heel Europa zien. Toch zien we ook wel dat er soms ook wel weer nieuwe pogingen worden gedaan. Kijk, hier in Nederland heeft het CDA bijvoorbeeld redelijk gedaan in de laatste verkiezingen. Peter Madjar in Hongarije kan ook wel echt worden gezien als centrum rechts.
9: Ja.
28: Dus het is niet dat
9: Rob Jetten niet de meest extreme, lijkt mij. Ik bedoel, dat is de redelijkheid zelf in het midden, zou je zeggen. Misschien een beetje links van het midden, maar oké.
22: Tegelijkertijd, je kan ook zeggen, we hadden een paar jaar geleden als grootste partij BBB. Nou, ze kunnen nu met de nieuwe stikstofplannen weer even opleven. Wellicht verwacht je dat zo'n beweging weer kan opstaan. Een soort, toch een contrast van het kabinet komt met een plan om toch wel tegen de boeren op te trekken. Daar komt het allemaal dan wel op neer, want die stikstofuitstoot moet natuurlijk naar beneden. Dat is natuurlijk een motor van groei voor BBB geweest.
28: Ja, zeker. En bij dit soort partijen zie je dat het heel belangrijk is dat je iets hebt om je tegen af te zetten. En op het moment dat je zelf de macht wordt, dan wordt dat ingewikkeld. Mm. Omdat je die dynamiek niet meer kan voortzetten.
22: Ja.
28: Maar goed, aan de andere kant, kijk, het is ook als een pingpongetje rondgegaan hier. De partijen die dan grote winsten boeken, maar vervolgens bij de volgende verkiezingen eigenlijk niet echt meer meedoen. Mm-hmm. Dat zegt ook wel iets over hoe instabiel het landschap is.
22: Ja.
28: En dat mensen in dat gat zullen blijven springen, dat lijkt me wel voor de hand liggen.
22: Ja. Nou, we hebben dus een nieuw stikstofpakket. Het kabinet is er trots mee naar buiten gekomen. Ja, er moest iets gebeuren. Farmers Defence Force heeft al meteen gezegd, hè, de radicale boeren, we gaan acties niet uitsluiten. Laten we even luisteren naar Caroline van der Plas, toch een beetje hun voorvrouw.
11: Ja, weet je, dit kabinet gaat gewoon, alles wat wij in de stijgers hebben gezet, gaan zij met de sloophamer doorheen. Dus ik ga dat, kan de minister nu alvast op rekenen, ik ga er keihard in. Want wij laten niet de boeren slopen, het platteland helemaal leeg laten lopen. En onze boeren die worden eigenlijk gewoon weggejaagd uit Nederland. En ja, dat accepteer ik gewoon niet.
22: Nou, het is een nieuw oorlogje, komt er weer aan. Wat verwacht je, Mariette?
28: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk boerenprotesten gezien, niet alleen in Nederland, maar ook elders. Er zijn grote protesten geweest, ook in Canada. En natuurlijk ook boerenprotesten tegen de Europese Unie in Brussel. Ja, dat is een fenomeen wat al een tijdje natuurlijk voortsuddert. En dat is ook, daar ligt een conflict aan te grondslag, wat misschien ook niet zo makkelijk is op te lossen.
22: Mm-hmm.
28: Maar dit is natuurlijk wel een moment dat een partij als BBB weer iets moet zeggen. Want ja, als ze nu niks zeggen, dan wanneer wel?
22: Dan hebben ze geen bestaan. Wat denk jij, Geert en Wally?
12: Ja, nou, ik denk dat hier, ja, oorlogje. Dus de taal van Caroline was pas strijdbaar, maar dat hoor ik ook bij een SP'er als het gaat om de pensioenleeftijden.
22: Zeker.
12: Of ik denk dan misschien een vraag in de zin aan jou van, zou het niet gewoon zijn dat dit inderdaad bewegingen zijn? Even los van dat ze op straat misschien tot gewelddadige acties kunnen komen. BBB niet hoor, maar Farmers Defence Force en zo ondermijnende acties. Zou het niet gewoon ook zijn hoe de democratie goed functioneert? Dat er gewoon onvrede, belangen worden behartigd, die ook hard worden neergezet in de Tweede Kamer. En dat dat juist ook de democratie sterker maakt als die strijd in de Tweede Kamer plaatsvindt.
22: Ja.
28: Ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat conflicten in de Tweede Kamer worden beslist. Er is natuurlijk een tijd geweest dat we allemaal naar de rechtbanken gingen rennen om daar te kijken of we ons gelijk konden halen.
22: Nog steeds,
28: tegenwoordig gaan we zeker nog steeds. Je kan ook de straat. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je kunt doen. En uiteindelijk is het wel belangrijk dat we beslissingen kunnen nemen die op de lange termijn uitvoerbaar zijn, die haalbaar zijn, die ook gewoon kwalitatief redelijk in elkaar zitten.
12: Maar dat is daar ben ik niet helemaal met je eens.
28: Dat het haalbaar moet zijn?
12: Nee, dat is een ideaal van de democratie. In een rechtsstaat werkt het vaak zo dat daar de Raad van State of andere organen over adviseren en de rechter kan terugfluiten, et cetera.
28: Mm-hmm.
12: Maar uiteindelijk is in de Tweede Kamer niet het doel om een haalbare wetgeving te maken. Of maar is in de Tweede Kamer het doel om eerst en vooral het belangen te behartigen, te vertegenwoordigen. En die keihard tegenover elkaar te zetten en daar een soort compromis in te vinden of in ieder geval een debat te voeren. En dat tot slechtere of suboptimale wetgeving leidt, is misschien een probleem. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat de representatie niet op orde is.
22: Vind je dat nou?
12: Democratie is niet voor efficiëntie.
28: Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik denk dat je hier een valse tegenstelling neerlegt. Want natuurlijk is er aan de ene kant representatie. We hebben het net gehad over die hele versnippering van partijen. Die representatie is daar. Maar je kan in de Kamer niet alleen maar gaan lopen boer roepen. Je moet daar ook iets doen. Je moet ook zorgen dat wetten gewoon goed worden geschreven. Dat als er zaken te bespreken zijn.
12: Wie zegt dat moet? De enige die beoordeelt is het electoraat. De kiezer beoordeelt.
22: Sorry hoor.
12: Jij niet, ik niet,
22: ja,
12: wij niet.
22: Dat vind ik toch populisme. Luister nou. Om te beginnen wil is het land goed geleid worden. Dus als er ergens problemen zijn, waar dan ook.
12: Wat is goed leiden volgens jou?
22: Nou, goed leiden is bijvoorbeeld geen milieuproblemen. Of
12: dat
22: geen
12: gezondheidsproblemen, wat dan ook. Maar dat is voor een ander weer een ander.
22: Nee, dat is onzin, want dat is ook wetenschappelijk vast te stellen. Wat gezond voor gezond is. Dus ik vind.
12: Sorry, dokter Kelder, dat is niet wetenschappelijk vast te stellen.
22: Nee, maar jij zegt als het maar. Beleid is toch niet alleen belangenbehartig. Beleid is toch het beste doen voor het land?
12: Ja, maar het beste doen voor het land is dus precies, dat is, daar raak je de kern van de democratie, is precies wat er continu ter discussie staat in een gezonde democratie. Wat het beste is voor het land,
28: maar nogmaals,
12: is
28: van debat. Nee, maar nogmaals, het is een valse tegenstelling. Je kunt representatie niet loszien van goed haalbaar doortastend beleid, wat natuurlijk gewoon in ons aller belang is. En we mogen best wel zeggen dat de mensen die we daar toch wel goed betalen om Kamerlid te zijn, dat ze ook gewoon kwalitatief goed werk moeten leveren.
12: Dat vind ik met je eens.
9: Maar wacht, Geert, jij bent straks nog, want ik heb nog een kloek boek voor je op tafel liggen. Gaan we het zo over hebben. Geef met Mariette door. Toch wel interessant, SCP meet allerlei dingen zoals, gaat echt de goede kant op met het land? 59% van de Nederlanders antwoordt daarop nee.
28: Kijk, ik denk dat mensen natuurlijk echt wel de gevolgen van de verschillende crisissen hebben gevoeld in de afgelopen jaren. En voor de een is dat economisch geweest, voor de ander voelt dat misschien meer politiek aan of geopolitiek. Of voor de ander gaat het ook gewoon om, kan ik een huis kopen en kan ik daar wonen? Maar goed, ik reis nog wel eens rond door Europa en ook door Amerika. En als ik rondkijk naar hoe het in andere Europese landen gaat, dan denk ik dat het bij ons eigenlijk best wel goed gaat, over het geheel genomen. Het moet natuurlijk niet betekenen dat we het niet over de problemen ook kunnen hebben. Dat moet natuurlijk ook wel. Maar we zijn ook wel een beetje een land van wat wel van klagen houdt, zeg maar. Laat ik het zo maar uitdrukken.
9: Er is een groeiende groep, blijkt ook wel uit onderzoek, die echt een soort nostalgisch verlangen heeft naar een tijd die er misschien wel nooit was, maar in ieder geval naar vroeger.
28: Nou ja, goed, en dat is op zich ook niet zo raar. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel veranderingen geweest in de laatste 30 jaar. Kijk, ik ben dan in 1991 geboren, dat is al van na de Koude Oorlog. Maar de veranderingen die in de samenleving, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld, die daar hebben plaatsgevonden, die hebben natuurlijk ook een impact gehad op het leven van mensen die gewoon proberen hun eigen leven te leiden. Ja. En ik vind dat we daar ook wel, dat we daar wat eerlijker over mogen zijn. Dat we niet altijd iedereen die naar vroeger terug verlangt moeten wegzetten als oh, veel te conservatieve woorden, heb je die weer. Ja. Ik denk dat ook wel uiting

0: heeft dan een verlangen om je thuis te voelen, een verlangen om je comfortabel te voelen. Ja. Nou, volgens mij hebben heel veel mensen dat.
1: Dat
0: hoe je
1: gaat
0: dat ook
1: heel vaak natuurlijk open grenzen. Wie laat je wel niet binnen? Goed, maar ik wil even over een specifieke punt wat jij onderzoekt. Christelijk nationalisme.
0: Ja.
1: Toch interessant. Wij dachten heel lang, in ieder geval in mijn jeugd, ik ben in iets ander decennium weer geboren dan jij, maar was dat christendom eigenlijk uit beeld? Ja, het bestond nog wel, maar het was eigenlijk folklore op de zandgronden en voor de rest deed het er niet zo erg toe. Het is helemaal terug. Wat zie jij in je onderzoek?
0: Nou ja, om te beginnen, ik ben zelf ook wel opgegroeid in christelijke kringen. En dat is iets wat ik daar heb gezien, is dat aan de ene kant was er heel lange tijd het gevoel van wij doen er niet meer toe, er was secularisatie, ja. Links heeft het voor het zeggen. En als wij ergens iets van zeggen, dan wordt ons gezegd, hou jij je mond maar, want dat is allemaal ouderwet.
1: Mm-hmm.
0: Mensen hebben daar best wel een diep negatief gevoel over.
1: Ja.
0: En ik denk wat er wel veranderd is, en dat zal ik straks ook iets over zeggen met mijn onderzoek, is dat er toch een nieuw soort zelfvertrouwen is, dat er nieuwe allianties worden gesloten. Dat ligt misschien aan de ene kant ook al voor de hand, maar dat maakt ook dat het christendom zelf

0: iets van zeggen, dan wordt ons gezegd, hou jij je mond maar, want dat is allemaal ouderwets.
1: Mm-hmm.
0: Mensen hebben daar best wel een diep negatief gevoel over.
1: Ja.
0: En ik denk wat er wel veranderd is, en dat zal ik straks ook iets over zeggen met mijn onderzoek, is dat er toch een nieuw soort zelfvertrouwen is, dat er nieuwe allianties worden gesloten. Dat ligt misschien aan de ene kant ook al voor de hand, maar dat maakt ook dat het christendom zelf aan het veranderen is, mm-hmm. met dat ze dus aan de tafel zitten met radicaal rechts. Natuurlijk niet allemaal, er zijn ook genoeg christenen die zeggen, daar moet ik helemaal niks van hebben.
1: Maar moet je even uitleggen, want kijk, er is onderzoek geweest dat bijvoorbeeld Gen Z, 27% van Gen Z beschouwt zichzelf als gelovig, maar 27% of 22% van de millennials. Je ziet eigenlijk dat gevoel van, in ieder geval de perceptie van gelovigheid neemt toe. Het aantal kerkgenootschappen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Zeker in het protestantisme kan je natuurlijk eindeloos veel kerkgenootschappen starten.
0: Zeker.
1: We zien natuurlijk wat er uit Amerika tot ons komt. Pete Hexet, Eddie Vance, die allemaal heel veel christelijke waarden gebruiken, beelden gebruiken. Hexet is helemaal getatoeëerd. Vance komt net weer met een boek met zijn katholieke achtergrond.
2: Charlie
1: of eigenlijk
2: Kirk had je nog, Charlie Kirk had je nog.
1: Charlie Kirk natuurlijk ook helemaal. Dus, maar dat is Amerika, maar dat is hier dus ook gaande.
0: Nou ja, goed, het is een veelkleurig gezelschap sowieso in Amerika. Ja. En je ziet dat die invloed vanuit Amerika op Nederlandse christenen natuurlijk al veel langer bestaat. Door de muziek, door de liturgie, door boekjes die worden gelezen, door podcasts die mensen luisteren. Dus die oriëntatie op Amerika, die is niet op zichzelf nieuw.
1: Mm.
0: Maar wat ik wel zie, is dat er een verandering is geweest in de betekenis van wat betekent het conservatisme nou voor zo'n christelijke gemeenschap? Gaat het nog over stabiliteit? Gaat het nog over langetermijn denken? Gaat het nog over dat je je niet laat meeslepen door allerlei soort politieke kwesties van de dag? Dat is een heel ander conservatisme dan het conservatisme van nu, wat eigenlijk zegt, we moeten een soort van revolutie hebben, alles moet anders. Ja. We gaan met de bijl in het systeem.
1: Mm-hmm.
0: Daar werden vroeger de Marxisten van beschuldigd en dat was dan ook meteen een vies woord. Als je Marxist was, dan moest je niet zijn. Maar eigenlijk zie je dat nieuwe conservatisme, dat eigenlijk ook heel revolutionair is in de gronden.
1: Dus, en waar we dat dan zien samenballen, je hebt dus de ouderwetse christelijke partijen, laten we zeggen de SGP, maar ook wel ChristenUnie ook wel. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld een FVD, daar zitten ook wel christelijke verwijzingen zo hier en daar. We hebben mevrouw Eva Vlaardingenbroek, allemaal heel bekend, wel afgesplitst over van FVD, maar komt natuurlijk toch wel uit die hoek. Is bijvoorbeeld katholiek geworden. Laten we even naar haar luisteren.
3: In my country, if you start bringing God into things, even if you just say the most basic thing, Christ is my Lord and Savior, just right. That simple sentence, just saying something like that, it's like, oh, you're a religious fundamentalist, like she's gone crazy, she believes in fairy tales. Again, that was something that I was used to. The more negative the response was from the majority, the more I thought, well, then there must be some truth to it.
1: Yeah. Die kwam dus uit, ik weet niet of ze echt uit liberale hoek kwam, maar in ieder geval is ze wel echt een zwenk, heeft ze gemaakt. Jij bestudeert ze ook een beetje, die groep.
2: Ze het katholicisme, geloof ik, samen met haar vader. Die is ook,
1: en dan ook niet het gewone, maar echt wel oud-katholiek, geloof ik. Echt het hele orthodoxe katholiek. Ik
2: geloof het ook,
0: Wat misschien wel interessant is hier, is dat, kijk, een paar jaar geleden heeft Eva ook daar een interview over gezegd, dat ze eigenlijk op zoek was naar een soort diepte in het gesprek over goed en kwaad. Wat ze eigenlijk ook wel toegaf in haar eigen interview, is dat op radicaal rechts heel veel wordt gesproken over goed en kwaad. Maar wat dat nou precies betekent, dat daar eigenlijk niet een heel sterk fundament onder lag. En dat ze dat aan het opzoeken was in het christendom. Dat als side note. Maar ik vond het wel interessant. En op zichzelf, kijk, je ziet wel allerlei bekeringen en zo naar het katholicisme, maar ook naar orthodoxie, Russische orthodoxie. Oosterse orthodoxie.
1: Ja.
0: Dat is wel een fenomeen. Maar aan de andere kant moeten we het ook niet overschatten. Het is ook niet dat iedereen ineens orthodox aan het worden is.
2: Nee, ik sprak laatst een religieuze, een christelijke studenten die ook tijdens haar studietijd al getrouwd is net. En dus die echt een beetje orthodox-christelijk, zou ik maar zeggen, gereformeerd volgens mij. Zij stemt FVD. En ik vroeg haar waarom stem je FVD? Zij zei, ja, niet SGP bijvoorbeeld. Zij zei, ja, ik heb toch het gevoel dat FVD het allemaal veel mooier en veel meer optimistischer brengt. Het is veel meer, een beetje ze zei het niet zo letterlijk, maar de beeldtaal is gewoon veel aantrekkelijker voor jonge mensen dan die oude belegen SGP. Is dat iets wat je herkent, ook in andere landen? Of is dat...
0: Nou, ik denk dat het wel gaat over een groep binnen het Nederlandse gereformeerden die inderdaad met de Forum voor Democratie wel bezig zijn. Maar dat is niet iets wat ik hoor van alle gereformeerden. Ik denk dat heel veel gereformeerden gewoon absoluut trouw zijn aan de SGP, wat ze natuurlijk ook al decennia lang zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik wil dat niet te veel overschatten. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook wel echt een forse discussie binnen SGP-kringen over hoe ver je nou die samenwerking aan mag gaan met een groep als FVD.
1: Maar heeft de SGP formele samenwerking?
0: In het verleden hebben ze wel samenwerking.

0: Ik had met FVD een lijstverbinding, maar die is een paar jaar geleden ook weer verbroken.
1: Ja. Zo hier en daar, ja. Nee, maar want even wat we even moeten onderscheiden. Kijk, die SGP die heeft gewoon 3 zetels, punt. Hadden ze altijd al, zoals ze altijd hebben geloofd. Dat is gewoon een vaste groep, Staphorst en omstreken. Dat bestaat gewoon. En dat is best wel een krachtige, duidelijke stem. Maar die is eenduidig. Die spreken zich op hun manier uit, zoals ze zich al decennia, misschien al eeuwen uitspreken, de oudste Nederlandse partij, immers de SGP. Maar FVD heeft natuurlijk een revolutionaire agenda. Dat is iets heel anders.
0: Nou, dat is ook zo. En ik denk dat als je naar Amerika kijkt als Nederlandse christen, dat het aan de ene kant zie je natuurlijk geld, je ziet macht, je ziet status, je ziet dat je online mee kan doen als influencer. Dat heeft natuurlijk ook iets aantrekkelijks, want het schept toch een beeld van een goed leven, dat je een gezin kan hebben, dat je in een mooi huis woont, dat je mooi gekleed gaat. Het legt natuurlijk wel een visie neer van hoe het ook kan. Maar dat daar een heel ander politiek verhaal onder hangt, dat eigenlijk best wel haak staat op diezelfde christelijke boodschap, ja, daar fietsen heel veel mensen wel aan voorbij.
1: Ja, je hebt ook veel van die influencers, van die really influencers, die tot ons spreken, doodgelukkige moeders met kindjes en zo. Ja, zo moet het.
0: Ja, nee, goed, dat is wel een fenomeen. Maar ik denk, weet je, ik wil dat niet te snel veroordelen. Aan de ene kant denk ik, ja, weet je, het is ook ieder zijn vrijheid om zo'n kanaal op te richten. Aan de andere kant denk ik ook van, ja, kunnen we dit niet op een Nederlandse manier invullen of op een Europese manier invullen? Moet het allemaal? Nou ja, goed, de invloed vanuit de Amerikaanse influencers is wel groot. Ja. En je kan niet echt zeggen dat er een Duitse of Nederlandse of Franse influencer is die zo groot is als de grootste Amerikaanse influencer.
1: Nee, want even, wat weet je over die banden tussen zeg maar de Amerika, de JD Vance afdeling, zeg maar, want die komt helemaal naar Europa vliegen om al zijn speeches te doen. Ja. Maar je hebt ook onderzocht wat voor kruisverbanden er eigenlijk zijn tussen de conservatieve christenen in Amerika en de Europese bewegingen.
0: Zeker. Nou ja, goed, dat is voor mij een paar jaar geleden begonnen in Hongarije. Ik was daar op onderzoek uit en ik was uitgenodigd om mee te komen naar een festival dat heette Tuzvanyos. En dat werd niet georganiseerd in Hongarije, maar in Roemenië. Ja. En wat heel interessant was, was dat daar vertaling werd geboden voor, denk ik wel, 6-7 verschillende buitenlandse talen. Terwijl dit eigenlijk een conferentie was die over de Hongaren ging, over Hongaarse minderheid in Roemenië en in andere omliggende landen van Hongarije. Maar er waren allemaal Amerikanen aanwezig, bijvoorbeeld van Christen College, maar er waren ook mensen van het Danube Instituut en ook mensen vanuit Nederland en uit Engeland. En ik vroeg me toch af, wat brengt al deze mensen hier? En ik vond het wel bijzonder, met name omdat ik toen ook naar Orbán luisterde en die had het over allemaal nieuwe deals met China en Rusland en de Europese Unie en wat er allemaal wel niet kon als Trump weer aan de macht kwam in Amerika. Maar goed, aan de andere kant ging het ook gewoon heel erg over Hongarije. En ik vond het wel pittig om te zien dat er best in heel extreme termen werd gesproken op dat festival. Maar dat dan gewoon op een verzachte manier in het buitenland nog wel eens over wordt gerapporteerd. Maar dan eigenlijk alleen over de dingen waar iedereen boos over wordt en niet wat Orbán nou echt gezegd heeft.
1: Ja. Maar goed, het gaat altijd over Orbán en Hongarije. Maar uiteindelijk is hij wel weggestuurd en ook sterker zelf weggegaan. Dat viel ook alweer mee.
0: Nou, zeker.
1: Maar waar dromen ze eigenlijk van? Van een blank christelijk Europa? Waar moet ik aan denken?
0: Nou, kijk, Orbán die sprak wel over het vermixen van rassen destijds. En dan heeft hij natuurlijk na afloop gezegd, nee, dat heb ik echt niet gezegd, maar hij heeft het wel gezegd. Hij heeft het zelfs 2 of 3 keer gezegd.
1: Dus er komen al richting omvolking, dat soort verhalen.
0: Ja, maar goed, de visie die eronder ligt was een van conservatisme in de smaak van Texas, zoals ik wel eens zeg. Maar wat moet ik daarvan zeggen? Ik vond het heel interessant. Kijk, natuurlijk kun je het hebben over gender en over het geboortecijfer. En je kan het hebben over homorechten. Maar er werd zoveel geld verduisterd daar door de kringen rondom Orbán. Welk conservatisme hebben we het over? Worden wij bezig gehouden met die cultuuroorlogen of iets anders doet?
1: Maar je hebt een heel concreet vraag. Worden die clubs in Nederland of in andere landen hier in Europa betaald vanuit Amerika? Zembla heeft een uitzending gemaakt. Ik geloof dat daar een geldstroom van iets van $58 miljoen of iets werd aangetoond. Wat heb jij gevonden?
0: Nou ja, wat ik zelf heb gevonden is de dwarsverbanden die je kunt zien als je kijkt naar conferenties. Wie spreekt er op welke conferentie? Ja, ja. Wie sponsort de conferentie? Ja. Wie is de co-sponsor? Wie zit er in welke raad van het advies? Ja. Dat soort dingen, dat is eigenlijk wel openbaar. Ja. Maar de geldverbanden die zijn er ook. Er is een rapport van Neil Datta recent verschenen, wat ook wel zegt dat er financiering niet alleen uit Amerika, maar ook uit Rusland komt. Ik zou daarbij ook niet willen uitvlakken de financiering die uit de Hongaarse staatskas kwam, want die was natuurlijk ook heel erg stevig. Ja. Matthias Corvinus Collegium bijvoorbeeld, die hadden 1,3 miljard, geloof ik, gekregen.
2: Universiteit, ja.
0: Ja, nou ja, niet echt een universiteit, miljard. Meer een denktank. Maar die hebben zich geprofileerd. 1,3 miljard.
1: Dat is serieus.
0: Dat was, en ze hebben dat geld echt gebruikt om internationaal dus die verbanden te laten groeien.
1: Maar dat is natuurlijk de proof of the pudding is in de verkiezingsuitslag. Nou, niet gelukt in Hongarije. Dus je kan zeggen wat je wil. Ja, daar gaat heel veel geld heen. Ja. Er gaat ook naar allerlei linkse doelen heel veel geld. Ik bedoel, dat
0: niet uit de Hongaarse staatskas.
1: Nee, maar. Niet uit Hongarije. Maar ik kan er wel wat andere prestigeprojecten bedenken. Nee, maar ik bedoel, dat gebeurt ook. Dus uiteindelijk is er zoiets als een verkiezing. Laten we hopen dat die open en vrij zijn. Maar verwacht je dat die beweging veel groter gaat worden? Want je kan ook zeggen, het zit nog steeds aan de randen van de politieke macht. Ze zitten niet in het centrum.
0: Nou, dat hebben we heel lang gezegd. En ik denk dat we het ook lang hebben onderschat. Kijk, Matthias Corvinus Collegium, die werkt ook samen met
1: wie
0: de Heritage.
1: Sorry,
0: Matthias Corvinus Collegium, dat is die denktank in Hongarije.
1: Okay,
0: waar we het zojuist over hadden. Die werkt ook samen met de Heritage Foundation aan bijvoorbeeld een alternatief voor de Europese Unie.
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt misschien heel interessant voor mensen die ook een beetje eurosceptisch zijn. Maar als die plannen vervolgens in Amerika worden ontwikkeld, hoe goed is dat voor onze belangen hier? Stel ik me dan zo die vraag. Dat is één voorbeeld. Maar wat je ook ziet is dat de Amerikaanse veiligheidsstrategie van afgelopen jaar ook uitdrukkelijk zegt dat ze groepen willen gaan ondersteunen die zich verzetten tegen het traject waar Europa zich nu in beweegt.
1: Ja.
0: Nou, dan kun je gewoon tussen de regels doorlezen dat daar ook geld vanuit de federale kas wellicht voor vrij wordt gemaakt om dit soort groepen te ondersteunen.
1: Dat
0: is wel wat anders dan een private financier. Je hebt het over meer geld en meer macht erachter.
1: Laten we bidden, dokter Mariette van der Tol, dat dit tot een goed einde komt. We kunnen het niet zeggen nu. Dank voor nu. Jongens, we gaan bellen.
3: De jonge dokter.
1: Ja, met vers wetenschappelijk talent. Ze hangt aan de lijn dokter Tjitske Kooistra, mag ik zeggen, sinds heel kort. Deze week gepromoveerd. Proefschrift Shifting Sand, Bentos Sediment Interactions in Coastal Ecosystems. Ik ben weg, hoor. Het gaat over, Tjitske, je hangt aan de lijn volgens mij. Het gaat over eigenlijk Waddenzee en de klimaatopwarming, zandophopingen, noem maar op, wat dat voor effect heeft op het ecosysteem.
4: Ja, precies, dat klopt.
1: Je bent gepromoveerd in Utrecht, waarmee gefeliciteerd, faculteit geowetenschap en aan het Koninklijke NIOS. Wat heb je onderzocht en wat waren de bevindingen?
4: Ik heb dus gekeken naar die bentos. Dat zijn de bodemdieren die in de Waddenzee leven.
1: Ja.
4: Dat zijn bijvoorbeeld wormen, schelpen, krabbetjes, geetjes en zo. En die bodemdieren die hebben een hele sterke link met het sediment. Dus de bodemsamenstelling waar ze in leven. Dus ik heb gekeken naar hoe gevoelig zijn ze voor veranderingen in het sediment. Als wij dingen met het zand doen, zoals zandsuppleties. Maar ook hoe kunnen ze zelf de verspreiding en de samenstelling van de zeebodem beïnvloeden.
1: Ja, want dan misschien even uitleggen. Aan de noordkant van de Waddeneilanden, ik zie het bij mij voor de deur zo'n beetje gebeuren, wordt zand opgegooid. En aan de zuidkant, zeg maar aan de Waddenkant, wordt vaak gebaggerd en zo om de vaargeulen open te houden. Dus je hebt eigenlijk twee tegenstelde bewegingen. Wat is het effect wat je hebt kunnen ontdekken?
4: Nou, ik heb vooral dus naar de effecten van die zandsuppleties gekeken. Dus van het zand wat op de kust en voor de kust. En dan ook andere soorten suppleties, dus tussen de eilanden worden aangebracht. En ik heb zelf niet heel veel sterke effecten daarvan kunnen zien, omdat het systeem heel dynamisch is. Maar ik heb wel gezien dat, of ik heb naar de sedimentvoorkeuren voor de soorten die in dit gebied leven gekeken.
1: Ja. Dan moeten we het vooral over de platte slijkgapen hebben.
4: Bijvoorbeeld, ja, dat is één specifiek voorbeeld, ja. Over het algemeen waren veel soorten die zaten in het sediment wat wat zandiger was dan wat ze het liefste zouden hebben.
1: Mm-hmm.
4: Maar die platte slijkgaper, dat is dan een soort waar ik wat verder op ingezoomd heb. En dat is een soort, zoals de naam al zegt, die houdt van slikker, van slijk en sediment, dus van modder. Dus als de Waddenzee modderiger zou worden, dan zou die, of zandiger zou worden, sorry, dan zou die daar last van kunnen krijgen.
1: Maar het is echt een dondersteen. Hij is niet uit te roeien.
4: De platte slijkgaper, ik heb gekeken naar hoe gevoelig die is dus voor veranderingen in sediment.
1: Ja.
4: Maar ook of dat dan ligt aan hoeveel eten er beschikbaar is. Omdat die hele modderige plekken zit, omdat er ook veel algen groeien. En ook of die tegen hittegolven kon in deze verschillende sedimenten.
1: Nou ja, deze dagen vrij actueel. Om ons even een beeld voor te stellen hoe jij je onderzoek hebt gedaan. Jij gaat gewoon dat wat af, soms met een bootje, soms gewoon te voet, als een watloper. En je neemt eens in de zoveel 100 meter neem je een monster, hè, van de bodem.
4: Ja.
1: En dat wordt dan helemaal uit elkaar geplukt. Al het leven erin ga je bestuderen. En dan kun je natuurlijk een vergelijking maken. Nou lees ik wel in die studie ook van jou. Van ja, klimaatopwarming, probleem voor allerlei bodemdieren, zeespiegelstijging. Maar even in alle eerlijkheid, is er nu al zo'n grote zeespiegelstijging daar? Ik bedoel, die komt er wel aan, maar is die er al? Zie je daar nu al effect van?
4: Op dit moment de watplaten die worden continu weer gevoed door nieuw sediment wat binnenkomt, de sedimentatie. Dus op dit moment kunnen we niet zien dat ze echt aan het verdrinken zijn door de zeespiegelstijging. Nee. Omdat die nog langzaam genoeg is dat ze die zeespiegelstijging bij kunnen benen.
1: Mm-hmm.
4: Maar voor de toekomst is het wel belangrijk dat er genoeg sediment beschikbaar blijft, zodat ze dat bij kunnen benen.
1: Ja. Weet ik. Maar ik lees ook in studies en allerlei publicaties. Ja, het gaat bijvoorbeeld heel slecht met de kokkels. En ja, het fascinerende is, ik haal zelf kokkels. Ik zal niet zeggen op welk plekje, want dat is geheim. Want dat is een heel goed kokkel. Maar het is wel een fantastisch kokkelseizoen. Terwijl ik in alle publicaties lees, de kokkels gaan dood. Hoe kan dat nou? Ja, dan denk ik, zit ik nou net op de enige goede plek of zo? Wat is er dan?
4: Ja, nou, ze verschillen heel erg per jaar natuurlijk. En ze hebben last van koude winters vaak. Die hebben niet zoveel meer. Maar in de laatste jaren hebben ze ook heel erg last van de hete zomers. Ze zijn een paar jaren geweest met hittegolven, met veel kokkelsterfte. Ik verwacht dat na deze week ook wel heel veel kokkels het loodje gelegd hebben.
1: Ja.
4: Dus, en dan is er ook nog, ik weet niet of je ooit de tapijtschelp, de Filipijnse tapijtschelp, hebt gevonden. Maar dat is een nieuwe soort schelp die nu pas sinds een paar jaar in de Waddenzee voorkomt. Ja. En die leeft op dezelfde plekken als de kokkels.
1: Okay,
4: zijn ook dus heel eetbaar.
1: Uit de Filipijnen, sorry?
4: Ja, ze zijn ook heel eetbaar. Dat kan ik je aanraden.
1: Oké, nou goed. Ja, maar dan gaan we naar de Filipijnen. We hebben ook al die Japanse oesters in plaats van de Waddenzee-oesters. Het moet niet gekker worden hoor, al die buitenlanders, hè? Grenzen dicht, zou ik zeggen.
4: Ja, ze zijn niet te stoppen, ja.
1: Nee, precies. Hey, hoe gaat het verder met je onderzoek? Wat ga je nu doen?
4: Nou, ook heel toepasselijk. Ik ben nu verder met een postdoc en ik doe nu onderzoeken naar hittegolven en effecten van hittegolven op benthoofd in de Waddenzee. Dus dit was een goede week voor mij.
1: Dus jij kan lekker doorgaan. Nou, kleed je luchtig zou ik zeggen, voorwaarts met de studie. En dan zeggen we natuurlijk, orest.
3: Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder.
1: Ja, dat was dokter Tjitske Kooistra.
2: Leuk dat jij een eigen kokkelman hebt.
1: Ja. We hebben Sven Kokkelman, maar we hebben ook Kelder Kokkelman.
2: Ja,
1: dus, dat doe ik zo een paar keer per jaar. Dat is gewoon een leuk hobbytje. Als ik op mijn eilandje ben. Dokter Geert Waling aan het woord. Eerder gehoord al. Nu welkom, historicus. Je schrijft voor EW Magazine. Je schreef allerlei boeken over fortuin, over zetelroof, over gemeentepolitiek volgens mij. Maar dan nu voor mij Amerika, dat zijn wij, de Nederlandse invloeden op de founding fathers van de Verenigde Staten. Volgens mij een studie waar je heel lang mee bezig bent, al een jaar of 10.
2: Ja,
1: eigenlijk ben je op zoek naar de overeenkomsten tussen die republiek, die in die 16e eeuw vrijgevochten is van de Spaanse furie, en Amerika. Zeg het
2: en de Amerikaanse Republiek.
1: Ja.
2: Ja, het begon eigenlijk als een fascinatie voor. Je hebt ooit nog het pronkstuk van Nederland gepresenteerd. Een programma op de Nederlandse televisie, waarbij uiteindelijk het pronkstuk werd verkozen door de televisiekijker, het plakkaat van verlating.
1: Ja.
2: Dat is onze onafhankelijkheidsverklaring uit 1581, door de Staten-Generaal opgesteld. En een historisch document, zowel in betekenis toen als in de verwoordingen. Mm. Even altijd gefascineerd hoezeer dat overeenkomt met de Declaration of Independence van ruim 200 jaar later.
1: Ja, dat was echt jouw premisse. Ja. En ik heb uiteraard braaf je boek gelezen. Ik denk, volgens mij heb je het niet gevonden, maar de reis was al betaald, dus het boek moest er komen.
2: Nee, dat is niet.
1: Maar volgens mij is er geen overeenkomst.
2: Er zijn sowieso heel veel overeenkomsten.
1: maar je hebt niet kunnen bewijzen.
2: Niemand heeft het kunnen bewijzen, ik ook niet. En dat was misschien wel mijn eerste doel. Maar het begon 10 jaar geleden met die historische vraag eigenlijk.
1: Ja.
2: Is er een missing link te vinden?
1: Ja.
2: En je hebt heel goed, goed gelezen, Jort. Die heb ik niet gevonden. Maar ik ben ook gaandeweg, naarmate ik er langer mee bezig was, ik heb het steeds weer weggelegd, ben ik het weer opgepakt.
1: Ja.
2: En telkens kwam die actualiteit naar mij toe van een academie. Onderwerp toen is het eigenlijk een journalistiek onderwerp nu geworden van hoe lijken die twee republieken op elkaar.
1: Precies.
2: Van federale republieken, van opstandige provincies, voor vrijheid en verdraagzaamheid en religie in opstand komen tegen het goddelijke gezag. Van God gegeven gezag. En die dat doen met een tekst die zo eigenlijk om het behoud van de oude rechten en privileges. Om even op het gesprek met Mariette terug te gaan. Eigenlijk vanuit de conservatieve gedachte. Tot iets heel revolutionairs kwamen. Namelijk een nieuwe staatsvorm waar helemaal geen van God gegeven gezag meer was.
1: Ja, maar
2: volkssoevereiniteit.
1: Wij alsof ik erbij was. Maar
2: Nederlanders.
1: De Nederlanden gingen los van de Spanjaarden. Uiteindelijk hebben ze dat plakkaat van verlating opgesteld. 15, dat was een rol. rommelig stuk in de Staten-Generaal. Maar dat was eigenlijk die tiran, die koning in Spanje. Die heeft niks met ons te doen. We onttrekken ons aan zijn macht en we gaan zelf alleen verder als republiek.
2: Ja.
1: Het klinkt natuurlijk heel logisch wat de Amerikanen in 1776, 250 jaar geleden hebben gedaan. Maar je kan maar toch even. Je bent echt op zoek gaan in al die archieven. Kan ik nou vinden? Bijvoorbeeld dat Jefferson of een van de andere Founding Fathers dat plakkaat van verlating in de hand hebben gehad.
2: Ja, ik heb een nieuw hoofdstuk erin waarin ik de boekenkasten van die Founding Fathers een beetje doorproef. Ja. En laat zien wel.

0: welke boeken er allemaal waren. Waarin in vertaling, in het Engels, in het Frans, ook nog zelfs in het Nederlands. Dat die tekst van het plakkaat van Verlating gewoon aanwezig was. In Philadelphia in 1776, waar Thomas Jefferson onder andere schreef. Ja. Dus de waarschijnlijkheid heb ik aangetoond. Mm-hmm. De mogelijkheid, ik zou zeggen de waarschijnlijkheid van beïnvloeding heb ik aangetoond. Maar uiteindelijk ging het mij aan het eind van het schrijven van het boek, afgelopen jaar, ging het me daar niet meer over.
1: Nee.
0: Ging het mij vooral over het belang van, jij zegt een rommelige tekst, plakkaat van Verlating, maar het is toch heel bijzonder, hè? We hold these truths to be self-evident. In het plakkaat staat er zoiets als, het is aan allen bekend dat. 200 jaar eerder, hè, een soort natuurrecht, mm-hmm. dat een vorst er is, moet zijn als een vader voor zijn kinderen, als een herder voor zijn schapen. Anders, want zonder hen is hij geen vorst. Ja. Dat is natuurlijk een hele revolutionaire tekst. Ja. Als je het hebt over van God gegeven gezag, wat eigenlijk gestoeld is op of geschraagd wordt door de volkssoevereiniteit.
1: Ja.
0: En als het volk zegt van je bent een tiran geworden, je houdt je niet aan de afspraken. Mm-hmm. No taxation without representation, zeiden de Amerikanen later. Dan is eigenlijk het contract ontbonden.
1: Mm-hmm.
0: En dat is zo'n moderne manier van kijken. En daar is, omdat er ook geen andere vorst meer beschikbaar was, is daar uiteindelijk die Nederlandse Republiek uit voortgekomen, die ook nog eens een keer een wereldmacht werd. Op Calvinistische grondslag, net zoals die Amerikaanse.
1: Die Oranjes wilden natuurlijk eigenlijk altijd vorst zijn. Ze waren natuurlijk prinselijk, maar ze waren stadhouders. Je schrijft natuurlijk ook heel veel over dat Nederlandse stukje Amerika, namelijk Nieuw Amsterdam, nu New York. Peter Stuyvesant, anderen. Dus ergens probeer. Ik heb een beetje het gevoel dat je ook in je boek probeert dat Amerikaans succes ook een beetje tot het onze te maken.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een knipoog van wij Amerika, dat zijn wij. We zijn niet alleen heel erg veramerikaniseerd. Ja. De Amerikanen zijn ook heel erg Nederlands, veel Nederlandser dan ze denken.
1: Wat is het dan zo Nederlands aan Amerikanen?
0: Dat is mijn boodschap een beetje. Nou ja, het burgerlijk huwelijk is uitgevonden door de Puritijnen die op de Mayflower naar Amerika kwamen, omdat ze dat in Leiden hier in Nederland al hadden meegemaakt. De eerste burgemeester van New York was eigenlijk een uit Leiden afkomstige Puritein. Mm-hmm. Er zijn heel veel Nederlandse invloeden in de New Yorkse, maar ook in het Amerikaanse recht doorgedrongen. In de eerste verklaring van godsdienstvrijheid, de Flushing Remonstrance, de remonstrantie van Vlissingen, was tegen Peter Stuyvesant, was eigenlijk de voorloper van het First Amendment.
1: Ja,
0: was eigenlijk...
1: je moet wel even die Peter Stuyvesant, mensen kennen de wereld van Peter Stuyvesant, maar het is gewoon een commercial. Maar dit is een andere.
0: Gouverneurs van
1: met een houten poot.
0: Een houten poot en een heel tot verbeelding sprekend figuur, nogal ruwe bom. Die bestuurde de kolonie, of eigenlijk namens de West-Indische Compagnie bestuurde hij het gebied van Nieuw-Nederland.
1: Ja, Nieuw-Nederland, Long Island,
0: staat New York.
1: Eindeloos veel verwijzingen nog. Harlem was natuurlijk Haarlem, Beverwijk, Albany, het Lange Eiland, Long Island, Heemstede, Hampstead, enzovoort, enzoverder. Flushing, Vlissingen. Want uiteindelijk was die Nederlandse nederzetting, het begin van het Amerika zo'n beetje, begin is een beetje. Er woonden al heel veel mensen, al millennia geloof ik. Maar toen kwamen wij de kolonisten naar Columbus. Dat dorpje was maar iets van 7000 of 10.000 inwoners. Het stelde helemaal niks voor.
0: Dat
1: kan toch nooit zo'n grote invloed.
0: Het was een handelspost. Maar het ging mij ook niet om die leuk hoor, die namen en zo. En al die achterblijfselen. Coleslaw is eigenlijk Coleslaw en zo. Dat soort dingen. Dat vind ik hartstikke leuk om te benoemen. En de Yankees komt misschien van Young Gays. Maar waar het mij om ging, is vooral die ideeën. die in de wetten doorklinken. In de gebruiken van het bestuur.
1: Mm-hmm.
0: Eerste democratische verkiezingen van volksraden, burgers. Ja. Raden, onder andere in Nieuw-Amsterdam. Dat zijn dingen die doorklinken in het latere Amerika. En mij ging het er niet zozeer om te zeggen, kijk eens, wij Nederlanders hebben Amerika gemaakt. Dat is een beetje een grapje. Maar wel een beetje, die Amerikanen die doen altijd alsof die Thomas Jefferson en die andere founding fathers, alsof die als een soort Mozes met stenen tafelen van de berg kwamen met van God gegeven woord. Terwijl ze eigenlijk al voortbouwden op allerlei ideeën en tradities en praktijken die uit Europa kwamen. En ook uit andere delen van de wereld natuurlijk. Dus Amerika is een samenstelsel van heel veel good practices uit andere delen van de wereld. En dat zullen de Amerikanen wat
1: Wie is de grootste inspirator van die Jefferson, die toch eigenlijk de auteur-intellectualis is van hun onafhankelijkheid?
0: Nou, dat is grappig. Dat is John Locke. En John Locke is de Britse filosoof, Engelse filosoof, die Two Treatises of Government heeft geschreven toen hij hier in de Nederlandse Republiek, onder andere Amsterdam, Rotterdam,
1: ook weer
0: woonde. 5,5 jaar als balling. Hij is toen met Willem III en zijn vrouw Mary Stuart is hij naar Londen gegaan in de Glorious Revolution. Heeft daarna die tekst gepubliceerd. En het gaat over de politieke vrijheid. Dat de staat er is voor de vrijheid.
1: Mm-hmm.
0: Een van de meest fundamentele teksten voor de founding fathers, zoals Thomas Jefferson.
1: Ja.
0: Als het gaat om waarom willen wij loskomen van dat Engelse gezag.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kunt wel zeggen, je betrekt alles op Nederland. Maar er valt ook heel veel op Nederland te betrekken, wat nooit door een Amerikaanse historicus erkend zal worden.
1: Kijk, de 1581, dat losgaan van Spanje, plakkaat van Verlating, heeft is het begin van die gouden eeuw. Mag je in Amsterdam natuurlijk allemaal niet meer zeggen. Maar ik bedoel, dat is voor ons natuurlijk een periode van grote bloei geweest.
0: Dat,
1: relatief.
0: Ja, zeker,
1: niet iedereen ging het goed. En er was slavernij was van alles aan de hand. Maar relatief ging het in de Nederland natuurlijk erg goed. Ja. Zij hebben het iets langer weten vol te houden, succesmodel. Want wij zijn natuurlijk na het rampjaar 1672 zijn we eigenlijk in de versukkeling geraakt.
0: Ja, nou, er zijn nu ook vraagtekens natuurlijk over hoe lang de Amerikaanse hegemonie nog gaat voortduren.
1: Ja.
0: Maar dat is waar. En Amerika is ook veel groter. En op heel veel terreinen onvergelijkbaar. Maar daarom vond ik het zo leuk om in die revolutie, dat moment van ontstaan van zo'n natie en van zo'n staat. Dat valt eigenlijk samen in onze gevallen bij Amerika en Nederland. Te zien wat gebeurt er nou eigenlijk. En niet alleen maar positief, maar ook negatief. Want je krijgt ook een soort opgeblazen zelfbeeld van wij zijn eigenlijk in de Republiek in de 17e eeuw, Gouden Eeuw, gingen de dominees op de kansel stonden te schreeuwen dat het de tweede Israël was. Dat Nederlanders het uitverkoren volk waren. Na de Joden in de Bijbel was Nederland het uitverkoren volk van God.
1: Ja.
0: Amerika, de shining city upon a hill, de stralende stad op de heuvel.
1: Waar regen mee kwam, hè?
0: Maar die heeft het weer van die Pilgrim Fathers die uit Leiden kwamen naar Amerika toe gingen. Die wilden daar een lichtend voorbeeld bouwen. Mm-hmm. Nieuw Jeruzalem.
1: Ja.
0: Dat heeft natuurlijk iets heel moois, maar ook iets heel arrogants. En als je ziet hoe Amerika zich als hoeder van de democratie, als politieman op de wereldkaart heeft gedragen afgelopen eeuw, dan kan je ook afvragen of dat nou zo'n slimme benadering is van die democratie, van die verlichting, van die ideeën die zij hadden.
1: Je hebt het even over Thomas Jefferson gehad. Het wordt ook altijd over de Founding Fathers gesproken. De mensen die dat land hebben bedacht, min of meer, die los zijn gegaan van de Engelsen. Dat zijn dus Washington.
0: Washington, Adams, Madison, Jefferson inderdaad. Maar je hebt ook wat minder bekende zoals Livingston.
1: Dus je kan het breder maken. Nou,
0: Je
1: hebt ook die berg in Amerika waar ze uitgehouden zijn. Maar niet allemaal. Daar staat Washington in. Daar staat Lincoln, latere president, staat daarin. Ja. En de vraag is natuurlijk of Trump daar binnenkort ook uitgehakt gaat worden. Wat denk je?
0: Ik vermoed dat hij dat hij zelfs een aparte berg ernaast opricht, alleen voor zichzelf alleen.
1: Ja.
0: Hem tussen de anderen.
1: Dat is wel iets te bescheiden.
0: Dat vind je te bescheiden, ja.
1: Ja. Nee, maar
2: er was natuurlijk ook een gouden beeld natuurlijk onthuld in Florida.
0: Ja.
2: Meters hoog gouden beeld.
1: En een briefje van $250.
2: Nou ja, dat project werd geleid door een van die spirituele adviseurs van Trump.
1: Maar vind je dat, kijk, het is heel makkelijk om even de zendtijd te vullen met Trump-bashing doen we doorlopend al. En daar is ook alle aanleiding toe. Alleen, maar toch vind je dat Amerika nog wel de traditie van de Founding Fathers vasthoudt.
0: Ja, zeker. Nou ja, zoals vaak wordt vergeten, is dat toch de Supreme Court Trump tot de orde roept regelmatig.
1: Ja.
0: Er is nu een hele rare persoonlijkheidscultus rondom Trump. En hij heeft ook het parlement wel echt in zijn greep. Ja. Ik denk dat binnenkort weer anders is. Dat we toch Trump gaan zien als een soort hobbeltje in die democratische geschiedenis. En je moet wel zien, de vrijheidsdrang en de mentaliteit van die Amerikanen is nog steeds heel erg levend. Volgens mij.
1: Hoe komt het dat als je in Amerika reist, ik mocht dat als kind al doen met mijn ouders, en een van de eerste dingen die me opviel was dat ongelofelijke nationalisme. Overal die vlaggen, overal die verwijzingen naar Gettysburg, naar de burgeroorlog, naar hun geschiedenis. Ja. In Nederland is dat bijna voor de echte kenners wel te vinden, maar eigenlijk niet zichtbaar.
0: Ja, maar Nederland
1: wij zijn niet trots op onszelf.
0: Ja, dat klopt. We zijn te weinig trots. Als je kijkt op het plakkaat van verlating, wat jij nog zomaar hebt aangeprezen in het pronkstuk van Nederland, dat ligt in de leeszaal van het Nationaal Archief. Je kunt er zo inlopen.
1: Ja.
0: En je zou bij wijze van spreken zo kunnen jatten.
1: Goeie tip dan.
0: Je kunt er niks mee, want mensen vinden het waardeloos document volgens mij. Terwijl in Amerika ligt dat in de grootste tempel van Amerika.
1: Onleesbaar.
0: Ligt het gewoon op de Mall in Washington.
1: Jij wilt een mausoleum voor dat plakkaat eigenlijk.
0: Nee, ik vind de Nederlandse bescheidenheid juist heel goed, Jort. Dat zijn we uitstekend. Wij hebben ook zoveel geschiedenis om ons heen dat we ons een stuk minder hoeven het niet als een fetish te zien zoals Amerika dat omarmt die geschiedenis. Ja. Dat is een klein beetje geschiedenis wat ze hebben.
1: Maar want een gewone Amerikaan die normaal high school heeft, niet idioot, die kent dit verhaal ook.
0: Ja. En dat
1: wordt erin geramd.
0: Dat zou ik wel belangrijk vinden. Dat zou ook voor het Nederlands burgerschap, zeker in de multiculturele samenleving die we zijn, en die problematisch is, we zien spanning en polarisatie, dat alle kinderen wel duidelijk, alle burgers in Nederland wel duidelijk weten, ook nieuwkomers, maar ook de oude Nederlanders, duidelijk weten waar komen we nou vandaan en wat zijn nou voor mooie idealen die ter grondslag liggen. Vrijheid, verdraagzaamheid, volkssoevereiniteit, zelfredzaamheid.
1: En het eerste zinnetje, we the people.
0: Ja, dat alleen al.
1: Dat is toch prachtig? Wie heeft dat verzonnen?
0: Dat is van de grondwet. Ik weet niet precies wie dat verzonnen heeft, maar er is een hele uitgebreide discussie aan de grondwet.
1: Maar ik vind het namelijk zo fundamenteel afgedaan. Als je daarmee begint, toch? Mariette, weet het?
2: Nou ja, goed. Als je kijkt naar. Kijk, in Amerika is het ook uit velen één. Hè? Dus er is ook wel een begrip van we zijn heel verschillend. We zijn het over heel veel dingen niet eens. En toch leven we samen in één land. Ja, precies. En kijk, je noemt nou die mooie idealen van vroeger. Maar we hebben natuurlijk ook in ons land behoorlijk wat verbaal afgevocht. Als het gaat over wat die idealen nou eigenlijk zijn. Wie die vertegenwoordigt. Welke groep wel of niet dominant mocht zijn. Of wij wel of geen christelijke natie konden zijn. Kijk, die strijd. Die is natuurlijk ook onderdeel van die geschiedenis. Ja. Het is niet alleen maar mooie idealen. Het is ook leren compromissen sluiten.
0: Klopt. Ik ben het helemaal met je eens. Dat volgens mij is het ook het startpunt van die geschiedenis en niet het eindpunt. Dus het is juist een begin dat je met z'n allen de basis goed kent. En dat je ook weet van daar kunnen we iets uithalen. Wat voor het hele nog van zeggingskracht is. Juist als je het wil hebben over hoe verschillend kijken we tegenover vrijheid en religie. Veel van die founding fathers die wilden juist een enorme. John Adams was een enorme puritein. Ja. Thomas Jefferson had de schurft aan religie. Die wilde juist zo min mogelijk religie hebben.
2: Maar wat zo mooi is, is dat je eigenlijk ziet dat er daar ook een verschuiving heeft plaatsgevonden van het gesprek over tolerantie naar het gesprek over vrijheid. En dat is ook natuurlijk de periode die jij beschrijft. Ja. Die verandering die hebben wij ook doorgemaakt, maar ietsje later.
1: Oké, ik neem nu even de vrijheid jullie te danken. Want ja, we worden er een beetje uitgekwakt. Anders dank dus Geert en Waling. Natuurlijk ook dank mijn anderspreker Mariette van der Tol. En dan nog even dit, jongens. De alarmistische nieuwsberichten deze dagen over de hitrecords, die houden ons natuurlijk al weken in de greep. Hoe anders was dat in de zomer van 1965? Weet u het nog? Ja, het was mijn eerste zomer. Als kind was de gemiddelde temperatuur bleef toen onder de 15 graden. Regen viel met bakken uit de lucht. Zwemmen was er niet bij op de camping. Ja, je werd alleen maar nat. Luister maar.
3: Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer? Met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen. Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen.
1: Ja, dat was hem dan weer. Jongens, de algemene onderwerp u de eten voor de tegenlichters van Pointer. Rest minuten attenderen op die onbegrijpelijk goed beluisterde podcast. Het is een onvoorstelbaar succes. Meer dan 1 miljoen luisteraars, jongens. Dinsdag, donderdag, vrijdag. Versie in de mobiele pretmachine. Morgen op YouTube. Voor nu, even denken. Even luisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: Human.
0: De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Nederlandse musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
0: De publieke tribune, zometeen om 3:00.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: NPO Radio 1. 2:00.
1: Guylaine Plag.
11: We zijn met Pointer live in Den Helder. Een stad met trotse inwoners. Maar ook een gemeente die qua problemen niet onderdoet voor de grote steden. Hoe krijg je de stad weer clean in alle opzichten? Dat gaan we het komende uur met Pointer proberen uit te zoeken. Maar eerst het NOS Journaal. Ik weet even niet met wie.
12: Levi van Eck, goedemiddag. JA21-leider Joost Eerdmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken gaat niet, zei Eerdmans op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8:00 geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer langs de westkust bewolkt en buien, op andere plaatsen veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweerbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt dus code rood vanwege de hitte en vanavond code oranje vanwege de onweersbuien.
11: Dankjewel Levi, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Maar toch zien we wel wat uitzonderingen nu. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een technische storing in de Corbulo-tunnel. Het is daardoor ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar nu 4 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven een half uur oponthoud in 6 kilometer file. Verder gebeurde er een ongeluk op de N34 Hardenberg richting Ommen. Daar staat file tussen Gramsberg en Hardenberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Human neemt je mee naar het eiland Lesbos. Na de dood van zijn zoon gaat Pieter Witteberg bootvluchtelingen helpen, maar wordt beschuldigd van mensensmokkel. En nadat hij wordt vrijgesproken, blijkt hij ongeneeslijk ziek. Kijk vanavond naar Overleven. Over een zondagskind met pech. Human. Radicaal menselijk.
14: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Nu bij Dirk. Mora Megamix 329. Perfect voor het WK.
16: NPO Radio 1.
17: Onderzoeksjournalistiek.
16: KRO NCRV.
11: Huizen van kwetsbare mensen in Den Helder worden overgenomen door drugsdealers.
18: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dan komen ze al snel bij ons thuis, zeg maar.
1: Pointer. Hélène Plag.
11: Goedemiddag, dank jullie wel. Welkom bij de onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV, live vanuit Den Helder. Vandaag zijn we in de Maranatha-kerk, dat is midden in de visbuurt hier. En een maand lang was dit onze uitvalsbasis samen met de regionale omroep NH en streekomroep Noordkop 247. We hebben met z'n allen onderzoek gedaan naar welke thema's hier nou spelen in de stad. En dan komen er een paar dingen opvallend vaak terug. Drie dingen eigenlijk, denk ik. 1. De uitspraak: op elk lijstje waar je niet op wil staan, staat Den Helder wel ergens bovenaan. 2. Lang niet iedereen praat graag over zijn problemen. En 3. En dat is ook wat we gaan bespreken, drugscriminaliteit. Dat een probleem is in de stad en waar bewoners last van hebben. Tjitske, jij bent al heel lang inwoner van Den Helder, biersteker. Je hebt lang gewoond hier in de visbuurt, hè?
19: Ja, ik heb hier 46 jaar gewoond en sinds een jaar ben ik nu verhuisd.
11: Ja, jij woonde tegenover een drugspand.
19: Ja, dat klopt.
11: En is 1 en 1 dan 2? Of? Dat je om die reden ook hier weg wilde?
19: Nou, het heeft wel meegeholpen, want op een gegeven moment was ik bezorgd. Het pand was gesloten voor de 3e keer, nu voor 1 jaar. En het hing erom dat het wel weer open ging. En in het begin gaat het dan altijd heel goed. Het is ook een aardige jongen, maar je hebt er niks aan, want dat zakt toch weer af. Mm. En ik wilde die onrust niet meer. En toen dacht ik van nou, als het me lukt om weg te gaan, dat is best lastig, dan doe ik dat. En het is gelukt en ik ben daar blij mee. Maar ik vind het wel vervelend dat er nooit een definitieve oplossing is voor. Want dat zou de buurt enorm helpen. Ja.
11: En jij bent ook een tijd wethouder geweest en zag toen al, trok je al aan de bel, hè, over problemen die je zag. En dat je dacht, ze moeten iets doen met die wijk. Gaan we veel uitgebreider
19: over praten. Ja, ik kan zeggen.
11: Maar ik loop ook even naar Peter de Vrij toe. Techniek staat voor niets, mensen. Hij stond uit deze microfoon. Dus ik ga even een microfoon aanzetten, zodat we ook de zaal in kunnen om met wat mensen te praten. 1, 2, 3, 1, 2, 3. We doen gewoon een soundcheck op de radio. Maakt het uit. Peter de Vrij, welkom ook. U bent oud-wethouder. Kijk even in wat je aantreft in het riool en je schrikt je rot.
20: Ja, dat is algemeen bekend dat er enorme hoeveelheden drugs worden aangetroffen in het riool.
11: Ja, en wat denkt u dan?
20: Dat er fors gebruikt wordt.
11: Ja, want er wordt vaak gekeken naar Amsterdam of Rotterdam, maar Den Helder. En niet alleen Den Helder, hè. Er zijn genoeg andere steden, middelgrote steden, waar het eigenlijk hetzelfde verhaal is, waar meer gebruikt wordt dan we misschien denken.
20: Ja, ik denk het ook. En het is ook op de een of andere manier makkelijk verkrijgbaar. Want anders zou het gebruik ook niet zo groot zijn. Het, En er moet dus een of ander groot netwerk zijn wat dat ook allemaal zorgt dat het er voor aardig is.
11: Dat is in ieder geval waarvan u denkt, dat kan bijna niet anders. Ja. Goed, de overlast is er voor gebruikers, maar ook mensen die daar de dupe van zijn. En ik zei, we zijn hier een maand lang geweest in Den Helder. Dus Thijs van Dorsen, die is de wijk ingedoken.
18: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dan komen ze al snel bij ons thuis, zeg maar.
17: Het wemelt hier van de onderdoorgangen, donkere steegjes en gestapelde woningen. De Sluisdijkbuurt hier in Den Helder is berucht, want er is hier veel drugsoverlast in de wijk. Ik krijg er een onheimisch gevoel van. Komt iemand naar buiten?
21: Is hij politie?
17: Ja.
21: Ik heb een vraag.
17: Oké.
22: Kom af.
17: Terwijl we met wijkagent Rolf Rechtop een rondje door de buurt maken, komt er een bezorgde bewoner naar buiten die ons camerabeelden van bij haar woning wil laten zien.
21: Hier was een man. Hij komt naar mijn huis en klopt mijn huis en zegt yo, yo. En hij gaat weg en komt terug om 1:30.
17: Bent u bang?
21: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
23: Ja, ik denk dat hij bij een verkeerde adres staat. En dat hij bij een ander adres moest zijn.
17: Volgens wijkagent Rolf zit er hier in de buurt één van de verschillende drugspanden in de stad.
23: Ik denk dat dit gebruikers zijn die ergens wat willen op gaan halen en zich vergissen in het onderdoorgangetje.
17: Na vele pogingen om zelf bij zo'n drugspand binnen te komen.
24: Hallo, mag ik een hand geven? Thijs, aangenaam.
17: Lukt het ons uiteindelijk om een afspraak te maken met twee bewoners. Ze krijgen vaak bezoek van drugsgebruikers.
18: In het begin kwamen ze wel op bezoek gewoon om te kijken hoe we wonen en zo. Maar op een gegeven moment werd er ook wel gebruikt hier zo.
25: Ja, soms zie je ook wel mensen schijnen dat je niet eens kent. En dan doe je toch open met de vraag van moet ik jou toelaten of ga je naar binnen lopen?
18: Ja, toen kwam het van een beetje om te kijken of we makkelijk waren om mensen toe te laten eigenlijk.
17: Dat vertellen Ilona en haar vriend Kevin, niet hun echte namen. Ze zijn allebei drugsverslaafd en meerdere mensen komen dagelijks ongevraagd bij hun naar binnen om daar drugs te gebruiken.
24: Wat gebruiken ze dan?
18: Meestal crack.
17: Maar er is nog meer aan de hand, want ook is hun huis overgenomen door drugsdealers.
23: Het kan bijvoorbeeld dat ze eerst eigenlijk een beetje proberen vrienden te worden. Of ze proberen ook wel drugs mee te nemen. Hè? Dat ze eerst een keer gezamenlijk gaan roken. En dat ze denken van, nou ja, ik kan op deze manier gratis roken. Ik kan mijn huis beschikbaar stellen en dan komen ze bij mij roken. Ja, en op een gegeven moment van kwaad tot erger. Hè? En dan wordt je huis er min of meer overgenomen.
17: Door drugsdealers?
23: Ja.
25: Probeer het wel bij het huis te houden, maar komt wel eens voor dat je iemand toelaat die je deelt.
18: Ja, nou ja, daar ben ik het eigenlijk wel met mijn vriend eens. Dat je dan de postbode af en toe wel binnen moet laten.
23: Ik weet van jongens die echt mishandeld zijn om het toe te staan dat ze in de woning zouden zijn.
17: Dus iemand werd dan in elkaar geslagen omdat hij zijn woning niet wou afstaan aan een drugsdealer?
23: Ja, daar kwam het wel op neer, ja.
17: Ja, je kan ook zeggen natuurlijk postbode, je mag niet binnenkomen, maar dat lukt dan niet echt.
18: Nee, nee.
17: En want waarom lukt dat niet?
18: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn. Dan komen ze al snel bij ons thuis, zeg maar. Kijk, de wijkagent zeggen, die zeggen het is niet erg als het jullie niet lukt. Dan kunnen jullie ons altijd bellen, maar toch een van de manieren doen we dat toch weer niet.
11: Ilona en Kevin waren dat. En voor de duidelijkheid, de stemmen van beide hebben we voor deze reportage vervormd met AI. Zodat zij niet te herkennen zijn, in ieder geval voor hunzelf. Hamid Karakus, fijn dat u er bent ook. Politiechef van de eenheid Noord-Holland. U zat te luisteren naar deze reportage. Je hoort volgens mij overduidelijk twee kwetsbare mensen van wie misbruik gemaakt wordt. En dat is niet alleen hier en dat is niet alleen in dit ene pand. Het is veel breder, toch?
26: Nee, dat klopt. Dus u gaf het zelf al aan. Hè? Gelukkig gaat het ook heel veel dingen goed in deze wijk. En heel veel mensen zijn ook trots op hun wijk. Dat moeten we ook, denk ik, niet vergeten. Ja. Kijk, waar het om gaat, ik bedoel, je hebt te maken met kwetsbare groepen en je hebt te maken met criminele groepen die gewoon geld willen verdienen over de rug van kwetsbare groepen. Dat is eigenlijk, en dat gebeurt overal. Dus niet alleen in Den Helder, maar in alle steden komt dat voor, helaas. We moeten het ook niet doen alsof het alleen maar in deze wijk plaatsvindt. Wat je wel ziet is dat met name kwetsbare groepen daarvoor worden ingezet. En dan zie je gewoon dat die kwetsbare groepen hoofdzakelijk geconcentreerd in bepaalde gebieden woonachtig zijn. En wat je ook ziet is dat, mevrouw gaf het al aan, dat je eigenlijk de bewoners heel veel overlast veroorzaakt. En daardoor de bewoners ook gedwongen worden om een buurt te verlaten. En dan krijg je natuurlijk een visuele cirkel, de woning komt leeg. En dan is het risico groot dat weer een kwetsbare groep of kwetsbaar iemand in zo'n wijk terechtkomt. En zo hou je de wijk en de wijkbewoners gegijzeld.
11: Ja, want Pim, mijn collega van Pointer, Pim Petersen, jij was de coördinator ook van de pop-up. Dus je hebt hier de hele maand ook gezeten in de Maranatha-kerk en met veel mensen gesproken. Als je dan in de stad rondloopt, wat zie je dan? Want het is wat meneer Karikus misschien zegt, het is niet, concentreert het zich? Of zie je...
3: We zijn in meerdere wijken geweest. Natuurlijk, we zitten natuurlijk zelf hier in de Visbuurt. Daar, op de plek waar we zelf zaten, daar komt het niet veel voor. Maar de Sluisdijkbuurt, daar juist heel erg. Mm-hmm. Nieuw Den Helder, daar zijn we nog geweest. En daar hoorden we dit soort verhalen ook inderdaad.
11: Ja. Waarom is dan Tjitske, want jij, toen jij wethouder was, hield je ook met de wijken bezig. Wat maakt dat de ene wijk daar gevoeliger is dan de andere? Heb je daar een idee van?
19: Nou, je kunt niet één oorzaak duiden, maar het idee is wel, het zijn compacte wijken met goedkope kleine huisjes waar vaak ook al de regelgeving niet goed op losgelaten worden. Want dan, dit is allemaal particuliere verhuur of eigendom. We hebben ooit in de tijd afgesproken dat er een zelfbewoningsplicht zou zijn. En dan voorkom je dit soort dingen, want dan moet de eigenaar moet er wonen. Zolang die plicht er niet is, niet nageleefd wordt, maak je het heel makkelijk om mensen die toch geen verweer hebben, daar in te zetten. En dan wordt de hele zaak ontzettend
11: tot problemen leiden.
19: Kwetsbaar. Ja.
11: Want het is, meneer Karikus, volgens mij een opeenstapeling. Dat is wat Jitsch ook zegt. Het is niet één ding. En als je dan kijkt welke lijstjes in zoverre, daar begon ik al mee. Hè. Den Helder voert wat lijstjes aan of staat redelijk bovenaan wat je eigenlijk niet zou willen. Als het gaat om armoede, om schuldenproblematiek. Dat zie je vaak in dit soort wijken terug. Achterstandpositie.
26: Nee, dat klopt. En daarom moet je ook focussen. Hè? Mm-hmm. En dat heeft allemaal redenen. Hè? Het heeft van, en daar moeten we misschien een andere keer over hebben. Maar feit is dat je inderdaad geconcentreerde gebieden krijgt. En dat wil niet zeggen dat het ergens anders in die wijken niet plaatsvindt. Hè? Ook dat is waar. Maar wat eigenlijk de hoofdzaak is, is dat je zegt van, het is een multiproblematiek. Hè, waar we ons in vergissen dat als we naar kwetsbare groepen kijken, kwetsbaar iemand kijken, dan zie je gewoon dat er veel aan de hand is. Verslaving, of het nou gokverslaving is, drukverslaving, alcoholverslaving. En als je dat teruggaat, heeft het ook weer met het gezin te maken waar zo'n iemand vandaan komt. Dus het is een multiproblematiek. Ja. En wij zijn nog onvoldoende in staat met elkaar om zo'n multiproblematiek in de kern aan te pakken. En zo'n aanpak, dat duurt toch wel generatie. Daar moeten we ook niet in vergissen. Het is ook niet zo van dat je zegt van nou, morgen hebben we een knop waar we moeten draaien en is opgelost. Meestal duurt dit soort aanpakken best een generatie.
11: Ja, het is iets van een lange adem. En dat is volgens mij ook wel reden waarom de M50, dat zijn 80 middelgrote gemeenten. En dat heet dan de M50, maar ja. Pim, zult het daar maar niet over hebben. De overheid is niet altijd logisch, zullen we maar denken, nee. Waarom dit zo heet. Maar goed, die hebben wel aan eigenlijk een noodkreet naar het Rijk gedaan. Want dit is grote stedenproblematiek die in een middelgrote gemeente plaatsvindt, toch? Waar we het over hebben, ja, het gaat om die drugscriminaliteit.
3: Ja, de burgemeester Jan de Boer, die er helaas niet is, maar die heeft dus samen met als woordvoerder een brief gestuurd naar het Rijk. Met de vraag om meer capaciteit en meer geld om die problemen te kunnen aanpakken. En dat is het grootste probleem waar zij ook tegenaan kijken.
11: Ja. Ja, jij zei het al, we hadden natuurlijk heel graag hier met de burgemeester van Den Helder over gesproken. Die heeft gisteren aan het eind van de dag afgezegd vanwege persoonlijke omstandigheden. En de gemeente kon, ik kan de officiële verklaring lezen, maar het heeft niet zoveel zin, denk ik, door een combinatie van tijd, portefeuille, puntje bij paaltje. Er kon niemand van de gemeente komen. Wat heel jammer is, want we hadden natuurlijk graag dat gesprek met z'n allen gevoerd. Maar gelukkig lukte het wel om kort voor de uitzending te spreken met de burgemeester van Goes. Dat is ook een M50 gemeente die herkenbare of vergelijkbare problematiek heeft. Kees van der Bos is dat en hij vertelde aan collega Thijs van Dorsen wat zij merken van die drugscriminaliteit.
4: Ja, middelgrote gemeenten hebben te maken met veel vraagstukken op het gebied van veiligheid. We hebben te maken met verward en onbegrepen gedrag. We hebben te maken met woonoverlast. En we hebben ook te maken inderdaad met personen die veel drugs gebruiken, drugsoverlast geven. Met name door handel vanuit woningen. Dat is waar burgemeesters tegenaan lopen en waar burgemeesters tegenop proberen te treden. Want handel vanuit een woning, dat leidt tot aanloop naar die woning. Dat leidt tot gedrag op tijdstippen en een specifiek soort gedrag wat je helemaal niet wilt hebben in normale woonwijken. Daar hebben omwonenden echt last en hinder van.
17: Wat voor gedrag gaat het dan om?
4: Nou ja, het wordt druk bij bepaalde panden met figuren die je liever niet in je woonwijk ziet. Ze geven overlast door, hard ze schreeuwen, hard wegrijden. Er wordt soms ook echt ruzies uitgevochten in de criminele sfeer. Het kan ertoe leiden dat er bijvoorbeeld explosieven geplakt worden op bepaalde woningen die afgaan. Dat is een trend die je de laatste jaren ook veel gezien hebt en eigenlijk nog steeds ziet. En dat zie je vaak beginnen in grote steden en dan langzaam maar zeker afdalen naar de middelgrote gemeenten, zoals een gemeente Goes, een gemeente Den Helder, et cetera. En dat is waar wij tegenaan lopen en waar wij tegenop proberen te treden.
11: Kijk, dat was de wethouder die namens alle de burgemeester, die namens alle burgemeesters van die M50 spreekt. Pim, want jullie hebben ook een enquête, een vragenlijst laten invullen door die gemeentes. Ja, wat geven zij dan aan als het gaat om de overlast die er is?
3: Nou, 2/3 van de burgemeesters die reageerden op de enquête gaf aan dat ze de drugsproblematiek gezien groeien in de stad. Dat sowieso.
11: En dat is natuurlijk, meneer Karikus, wat je niet wil. Kijk, we willen het al niet dat het in hele grote steden is, maar dat het ook eigenlijk uitwaait, noem ik maar even, en steeds vaker. Of de burgemeesters het zien als een groeiend probleem in het kleinere, nog steeds middelgrote gemeentes. Dat is lastig tegen te gaan, denk ik.
26: Nou, kijk, we moeten oppassen alsof het een uitwaai-effect heeft. Hè. Het is
11: een groeiend effect, geven de burgemeesters
26: zeker
11: aan.
26: Een groeiend effect, maar het ook ontstaat ook vanuit de gemeente zelf. Hè. Kijk, we moeten ook niet ontkennen. In iedere gemeente heb je kwetsbare groepen.
11: Ja.
26: En dat is wat we niet moeten vergissen. Het is niet ontstaan in grote steden. Het is altijd zo geweest dat je kwetsbare groepen hebt. En die kwetsbare groepen worden op dit moment misbruikt. En dat geldt, dat is...
11: Door drugsdealers of wat we
26: op andere
11: bijvoorbeeld.
26: Momenten, ja. En waarom worden ze misbruikt? Omdat er kwetsbare groepen zijn. Hè? Dus je kan zeggen, aan de ene kant zijn ze overlastgevenden voor de wijk, maar aan de andere kant zijn ze ook slachtoffer.
11: Ja.
26: Van iemand die dus vanuit uit crimineel bejag geld wil verdienen over de rug van de kwetsbare groepen.
11: Want voor
26: daar
11: u
26: hebben
11: is...
26: de kwetsbare groepen last van, maar daar heeft de wijk last van, et cetera.
11: Voor u is echt de wijk, u was ook stond aan de wieg van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuiden. Dus het belang van de wijk gaat volgens mij als een soort rode draad door uw hele carrière heen. Eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, zit u meer op de wijk is het de plek waar mensen wel of niet maatschappelijk aanhaken. En die dus heel bepalend is voor het welzijn, maar ook je het vertrouwen hebben in de maatschappij, het vertrouwen in autoriteiten.
26: Ja.
11: En als jij voelt dat je wijk in de steek gelaten wordt, dan sta je al op achterstand.
26: Ja.
11: Maar voel je je ook gewoon minder betrokken?
26: Nou, kijk, sinds 1998 ben ik bezig met vanuit verschillende rollen met oude stadswijken. Dus in de kern is het zo van dat er vertrouwen moet zijn in overheid.

0: overheid. En overheid is niet alleen het Rijk. Overheid is ook gemeente. Overheid is ook hulpverleners. Overheid is ook de politie. Daar moet er wel vertrouwen in zijn. En wat je heel vaak in die wijk ziet, als je daarmee te lang wacht met je aanpak, dan betekent dus dat heel veel bewoners die binding hebben met de wijk, dat die de wijk verlaten en dan komen weer nieuwe mensen die niets met de wijk hebben. En dan krijg je, ik noem het een beetje dragers en vragers, dan krijg je veel meer vragers dan dragers. En dat moet je eigenlijk zien te keren in die wijken. Dat je zegt van, nou, we hebben heel veel mensen, houden we vast. En samen gaan we kijken welke knelpunten we moeten oplossen. Aan de andere kant moeten we ook niet doen alsof het niet oplosbaar is. Hè? Want gelukkig, als je inzoomt, dan valt het ook wel weer mee. Hè? Dus als je maar focust op het probleem. Als je maar focust op kwetsbare groepen.
1: Ja, en dat is volgens mij, Tjitske, wat jij in jouw tijd dat je ook wethouder was, wel eens frustreerde. Dat je denkt, er zijn zoveel plannen. Maar de echte aandacht voor mijn wijk, waarin het ook echt gaat gebeuren?
2: Dat heb ik altijd wel moeilijk gevonden. Want waar de ideeën zat en dan kwam er weer wat op en er kwam weer wat geld vrij. Maar echt consequent aandacht en betrokkenheid bij die wijk, dat was heel moeilijk vast te houden. En we hebben best een aantal dingen geprobeerd op te zetten. We hebben nog een snelle interventieteam gehad, waarbij collegeleden ook echt door de wijk gingen om te kijken wat er speelde en dat op te lossen. Al was het maar een fatsoenlijkere openbare ruimte. Maar je hebt gewoon mensen nodig die dat voortdurend vasthouden en daar bovenop zitten. En ja, dat vond ik dan weer ontbreken. Want als je dan kijkt, we hebben er echt moeite voor gedaan om die, zeg maar, dat verhaal van die zelfbewoningsplicht op orde te krijgen. Toen was het op orde en als het dan gemeld werd, dan werd er heel laconiek over gedaan. Terwijl ik dus denk, ja, maar dat is je eerste stap. Ja. En voor de rest moet er nog heel veel. Maar je moet ergens een handvat hebben. En als je dat dan hebt, moet je het ook vasthouden.
1: Ja, en je geeft wel aan, mensen heb je nodig. Maar geld is toch ook wel een ding. Die M50, ongeveer 80 middelgrote gemeenten dus, hebben daarom aan de bel getrokken bij het Rijk. En als je Kees van der Bos, de burgemeester van Goes, behoort, dan klinkt het bijna als een noodkreet.
2: Nou ja, dat is er natuurlijk.
1: Ik wil even luisteren naar Van der Bos, als het goed is.
3: Laat middelgrote gemeenten als Rijk niet in de kou staan. We hebben echt op het gebied van de vraagstukken waar wij voor staan, veiligheid en leefbaarheid, meer ondersteuning nodig. Ja.
1: De eventuele kanttekeningen, Tjitske, komen we zo meteen op. Maar ik ga even naar Reinoud Kleinhans. Die is op afstand bij ons, universitair hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de TU Delft. Meneer Kleinhans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, we hebben het over veel projecten die gestart moeten worden. En in de kern komt het er ook op neer. En dat heeft de burgemeester hier van Den Helder, Jan de Boer, ook al meermaals aan Den Haag laten weten. We hebben daar ook gewoon geld en middelen voor nodig. Nou is volgens mij die boom waar eindeloos geld aan groeit nog steeds niet uitgevonden in Den Haag. Hebben ze meer geld nodig, denkt u, deze M50 gemeentes?
4: Ja, die M50 gemeentes hebben inderdaad meer geld nodig. Dat is ook eigenlijk heel logisch. De problemen die zich in die gemeente voordoen, die zijn eigenlijk vergelijkbaar met wat er in de grote steden gebeurt. Dus de mechanismen zijn hetzelfde. Alleen de schaal is wat kleiner waarop het een en ander gebeurt. En nu is het zo dat als het gaat om de besteding van middelen, heeft het Rijk ervoor gekozen om langjarig middelen aan een nationaal programma te koppelen. En er is heel veel discussie geweest om dat zo lang mogelijk te doen. Dus als er extra middelen vrijkomen, dan is het waarschijnlijker dat die aan het nationaal programma gekoppeld worden en dat die niet op grote schaal geallockeerd zullen worden aan de T50.
1: Ja, dus dan vertaal ik dat naar, het geld gaat dan eerder naar bestaande projecten, maar dat de M50 gemeenten weinig kans maken dat zij dat extra geld ook gaan krijgen. Is dat wat
4: uiteindelijk is dat een politieke keuze, of dat wel of niet gebeurt. Ja. Maar er is afgelopen jaar heel veel discussie en druk geweest op de nationale overheid om die aanpak die opgezet is zo lang mogelijk vol te houden. Omdat het in het verleden vaak meerdere malen een korte tijd stopgezet werd. En dan kun je opnieuw beginnen. Ja. Dus het zou mij niks verbazen als de verantwoordelijke bewindslieden besluiten tot continuering van bestaande projecten, in plaats van dat ze zullen kijken naar nieuwe projecten.
1: Ja, meneer Karikus, hier, dit heeft twee kanten, hè? Want u heeft ook wel eens de frustratie gehad in Rotterdam, ook als het ergens goed gaat, dan denken ze, oh, nou, dan zijn we klaar, dan kunnen we weer door.
0: Nou, maar het is ook zo, maar aan de andere kant, we moeten ook niet alleen over geld hebben. Stel voor dat je morgen geld krijgt, wat ga je daarmee doen?
1: Ja. We hebben nog een half uur, hoor, dus daar gaan we zeker over praten.
0: Geld is zeker belangrijk, maar er moet veel meer gebeuren dan geld. En daar is juist het nationaal programma ook voor. Hè? Want het is ook

0: aanpassen van je regelgeving. Want toen ik Nationaal Programma Zuid opzette, was het natuurlijk heel makkelijk om eerst geld te vragen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd van wat kunnen wij lokaal of veel meer. Want ook lokaal moet je keuzes maken. Dat je zegt van nou ja, als gemeente, coöperatie, zorgsector, ga nou eens even een plus doen voor die wijk. Dan kun je intern kun je dat al doen. Ja. Dat is de eerste stap.
1: Maar middelen, geeft meneer Kleinans ook aan, zijn wel nodig.
0: Zeker, maar dat ontken ik ook niet. Maar ook al zou je morgen geld krijgen, dan nog die samenwerking moet beter. Je moet zorgen dat je focus op die kwetsbare groepen. Het is een multiproblematiek. En nogmaals, voor lange termijn aanpak.
1: Ja. Want dat is, meneer Kleinans, geeft u wel, u zegt van ja, je kunt het geld maar één keer uitgeven. Maar zou het wel goed zijn als die M50 gemeenten daar veel meer in opgenomen worden?
2: Ja, in principe wel. Maar goed, het geld is natuurlijk gewoon schaars. Dus het is niet zo waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. En je moet op lokaal niveau proberen de uitvoering te organiseren. Dat ben ik helemaal eens met meneer Karikus. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En extra middelen zou

0: als die M50 gemeenten daar veel meer in opgenomen worden?
1: Ja, in principe wel. Maar goed, het geld is natuurlijk gewoon schaars. Dus het is niet zo waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. En je moet op lokaal niveau proberen de uitvoering te organiseren. Dat ben ik helemaal eens met meneer Karikus. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En extra middelen zouden belangrijk zijn. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je het op lokaal niveau goed weet te organiseren. En om erop te starten, ja, heb je soms vaak toch middelen nodig.
0: Ja, ja. Kortom, er zijn verschillende projecten waar we ook na 2:30 uitgebreider over gaan praten. Wat je misschien niet zozeer alleen maar geld gedreven hoeft te doen, maar wat juist van die initiatieven zijn die we wel kunnen gaan doen. Die gaan we zo bespreken. Meneer Kleinhans, dank u wel dat u even de toelichting wilde geven. De financiële toelichting, zo gezegd, rondom de geldboom. Ik hoor hier al de eerste donders. Volgens mij begint het onweer hier in Den Helder voordat het de rest van het land over gaat trekken. Hoor jullie het ook? Het is nu nog lekker bedrukt hier. Maar er komt hopelijk wat lucht. Dus lijkt mij mooi om dan ook naar wat muziek te gaan luisteren zo tussendoor. Misschien word je Jur de Boer. Welkom. En fijn dat je hier bent. Uit Den Helder ook. Wat begeleid door wat bliksemschichten. Wat gedonder. Ja, past dat bij jouw muziek of niet?
2: Het heeft wel met de zee te maken. Dus,
0: dat wel.
2: Ja, een beetje donder. Dat wordt ook een zonneschijn.
0: Want ben jij een jutter of een nieuw dieper?
2: Volgens mijn definitie ben ik een nieuw dieper. Mijn ouders zijn hier niet geboren.
0: Ah, kijk, want dat is het, hè? Het gaat erom dat jij daar bent geboren en je ouders ook nog eens.
2: Volgens mij, ja, om echt een jutter te zijn.
0: Dus. Ja, kijk, ja, maakt voor de muziek niet uit.
2: Ik hoop het niet.
0: Wat ga je voor ons spelen?
2: Een nummertje van wat nog niet uit is. Dat komt binnenkort op Spotify. Het heet The Lighthouse met een bandje genaamd Quarterfall.
0: Leuk, ga je gang.

0: Thank you.
1: Dankjewel, Jörg de Boer. Mooi. Laten we het hebben dan over hoe je niet zozeer alleen maar geld gedreven, maar wel gewoon met plannen dingen kunt aanpakken hier in de gemeente. Want niet alleen kwetsbare mensen zijn slachtoffer, maar ook de buurtbewoners ervaren, dat hoorden we ook van Tjitske, bijvoorbeeld overlast. Nou heeft een burgemeester de bevoegdheid om een woning te sluiten. En woningcorporaties, die kunnen zelfs bewoners op straat zetten. En dat laatste hangt Ilona en Kevin, die u eerder al hoorde vanuit de reportage, ook boven het hoofd. Even luisteren. Als het goed is, kunnen we gaan luisteren naar een reportage van...
2: We slapen helemaal nog geen vloer. Ja. We hebben gewoon een toilet, een douche en nog een klein kamertje.
3: Het is wel een lekker woningtje zo, toch?
2: Ja, zeker weten.
4: Kevin en Ilona zijn blij met hun huurhuisje. Maar of ze daar kunnen blijven, is onzeker.
5: Nou ja, dat er veel meldingen of problemen voordoen... die we niet altijd zelf in de hand hebben.
4: Kevin vertelt dat er meldingen gemaakt worden van overlast in de buurt vanwege het vele bezoek dat ze krijgen en van de dealers die daar over de vloer komen. En dus hangt in de lucht dat ze hun huis worden uitgezet door de woningcorporatie in Den Helder, de Woningstichting.
6: Ja, verhuurders doen dit omdat zij een zero

0: tolerancebeleid willen voeren en ook denk ik wel moeten voeren tot op zekere hoogte waar het drugs betreft.
1: Volgens huurrechtadvocaat Lieselotte Hellinga zie je in de praktijk vaker dat drugswoningen zorgen voor overlast in de wijk.
0: En dat is natuurlijk ook voor de omwonenden vervelend, dus verhuurders treden op.
1: Volgens haar gaat een woninguitzetting vaak samen met een maatregel met de toepasselijke naam Damocles.
0: Damocles houdt in dat er over kan worden gegaan tot sluiten van woningen wanneer daar handelshoeveelheden drugs worden gevonden.
1: De burgemeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Dat betekent dat hij of zij een drugspand tijdelijk kan sluiten, meestal voor een periode van 3 tot 12 maanden. En dat mede hierdoor kwetsbare huurders op straat komen te staan is niet altijd even eerlijk, vindt Lieselotte Hellinga.
0: Ja, ik denk dat ik van mening ben dat waar iemand onder druk wordt gezet, zelf de controle is verloren, dat het dan burgers betreft die beschermd moeten worden. Als je zo iemand dan ook nog het dak boven het hoofd afneemt, dan kan je er bijna denk ik wel concluderen dat iemands teloorgang kan worden.
2: Er is altijd natuurlijk zo'n oordeel over gebruikers, maar ik denk dan niemand denkt op zijn 18e van, ik ben 18, ik ga lekker even drugs gebruiken, ik ga schulden maken, ik ga dakloos worden. En ik snap het, alle overlast die het mensen die niet gebruik geeft, dat is ook echt gewoon heel erg. Maar verslaving is ook een ziekte, want het staat ook in de DSM.
1: Irma Elbers van het Leger des Heils is ook aanwezig bij het gesprek met Kevin en Ilona.
3: Stel dat de woningstichting tegen jullie zegt van, jullie mogen hier blijven op voorwaarde dat hier niemand meer binnen gaat komen. Ik zeg het even heel strak, hè? Gewoon niemand. Je mag geen visite meer. Maar dan mogen jullie wel blijven wonen. Zullen jullie dat lukken?
4: Het zal wel lukken met goede begeleiding, denk ik. Lukken, denk ik.
5: En kan jij iets voor ze betekenen, Irma? Of is dat moeilijk?
3: Ik weet niet of ik wat kan betekenen, maar daar kunnen we altijd nog even over contacten om te kijken of we nog wat kunnen doen. Want ik zou het wel heel erg vinden als jullie eruit moesten.
4: Het zou niet leuk zijn, maar als dat eenmaal zo is, dan kun je er weinig wat aan doen eigenlijk.
6: En de woningstichting heeft in de reactie laten weten dat bij drugsoverlast de gemeente meestal eerst besluit tot een tijdelijke sluiting van de woning. En als de situatie dan ernstig genoeg is, dan hebben zij de mogelijkheid om het huurcontract stop te zetten. Michiel Schimmel is inmiddels hier aan tafel komen zitten. Michiel, welkom ook. Je bent advocaat, staat veel mensen bij die te maken hebben met de wet Damocles. Hè? Dat is dus op het moment dat er drugsgerelateerde problemen zijn, dan kan een woning gesloten worden. Als je deze reportage ook beluistert, is het dan een wet die werkt wat jou betreft? Of niet?
7: Hij werkt in zoverre dat als een woning dicht is en er kan niemand meer in, zul je er ook geen overlast van uit hebben. Maar het is een hele zware maatregel die denk ik meer schade veroorzaakt dan dat het geluk brengt.
6: Want het is dat pand zelf, daar komt de overlast niet vandaan. Maar de mensen die daar wonen, die moeten ook ergens naartoe.
7: Dat is het lastige inderdaad. Kijk, we hebben het over kwetsbare. Mijn cliënten zijn altijd kwetsbare mensen. Ik ben een sociaal advocaat. En die bellen mij in paniek, want de burgemeester wil vaak binnen een week die woning sluiten. En ze kunnen nergens heen, ze hebben niet de financiën om een andere woning te vinden. En ze komen op straat te staan. En de variatie in problemen, soms hebben ze jonge kinderen en dan kunnen ze nergens heen. Of ze zijn psychisch kwetsbaar of ze zijn verslaafd. En dan gaat het vaak van kwaad naar erger. En voor de buurt is het soms ook best heftig, want je hebt plotseling een pand in je straat die dicht is met grote stickers erop. Hier vond drugscriminaliteit plaats. Wat voor de buurt soms vervelender is dan andere maatregelen die genomen kunnen worden.
6: Ja. Meneer Karakus, is de politie altijd betrokken bij dat soort huisuitzettingen of niet?
8: Nou, we zijn soms worden wij wel gebruikt als informatiebronnen, maar het is ook bestuurlijke maatregel, dus de burgemeester gaat erom. Gelukkig gaat dat niet zomaar, hè? Dus daar zit wel een heel traject vooraf. Hè? Want je wil natuurlijk voorkomen dat mensen nog kwetsbaarder worden en niemand zit erop te wachten om die mensen met gezin, eventueel met kinderen, op straat te zetten. Maar soms moet je dat doen, omdat je natuurlijk ook je buurt verantwoordelijkheid hebt voor de buurtbewoners. En daarmee draai je wel een kraan dicht voor de criminelen die daar dus eigenlijk de woning gebruiken of misbruiken om geld te verdienen. Ja. Ja, dus maar het blijft inderdaad een dilemma. Wat doe je dan vervolgens met die kwetsbare groepen?
6: Ja, en zeg jij om die reden, Michiel Schimmel, je moet dat eigenlijk niet doen?
7: Nee, ik ben er. Ja, misschien is het natuurlijk logisch voor een advocaat die opkomt namens die mensen. Maar ik ben er heel erg tegen die woningsluiting. Ik vind het echt een draconisch middel om in te zetten. En er zijn alternatieven en mogelijkheden. Want het belangrijkste is voor iedereen dat er geen criminaliteit plaatsvindt in een wijk. Dus dat die drugs daar niet gevonden worden. Maar met het sluiten van een pand vraag ik me af of je de criminaliteit nou echt weghaalt uit de wijk zelf.
6: Ja. Toch is het iets, Pim, wat je ook hebt voorgelegd aan de M50 burgemeesters. Hè? Doen jullie het wel, doen jullie het niet? Je ziet verschillen volgens mij bij burgemeesters in hoeverre ze daarover staan en gemeentes. Wat komt daaruit voort van de gemeentes die hebben beantwoord?
9: Nou, het overgrote deel maakt er niet heel veel gebruik van. Dat zijn er 2 of 3 per jaar. Maar alles bij elkaar.
6: 2 of 3 panden per jaar per gemeente?
9: Ja, dat is een deel daarvan. Mm-hmm. Maar er zijn er een paar die er echt uitschieten. Kerkraden met 117 over de afgelopen 5 jaar. Dat zijn er gewoon 29. Dat zijn er bijna
6: dus elke,
9: om de 2 weken ja. een huis sluiten. Dat is wel behoorlijk ja? natuurlijk. En van de 50 die hebben gereageerd, burgemeesters die hebben gereageerd, zijn het 850 over de afgelopen 5 jaar. En dat is wel een behoorlijk aantal.
6: Ja, en hier in Den Helder?
9: 16.
6: 16, ja. Oké. Okay, de afgelopen jaren? De
9: afgelopen 5 jaar.
6: Oké, okay, ja. Dat is niet heel
9: niet
6: veel,
9: overdreven
6: toch?
9: Veel, nee. Nee, zeker niet.
6: We hebben aan de burgemeester van Goes wederom ook gevraagd hoe zij gebruik maken van Damocles.
10: Je hebt verschillende regimes waarmee je op kunt treden tegen de drugsoverlast. Het probleem is echt veel groter, want het gaat ook over de zorg die voor deze personen nodig is. Maar goed, die kan hen dan niet geleverd worden. En op dat moment zie je dit soort dingen in je wijk gebeuren. En dan grijp je een wet Damocles aan om bijvoorbeeld een woningsluiting voor elkaar te krijgen. We willen die personen niet meer bij dat huis zien. We willen die personen niet meer in die wijk zien. We willen zorgen dat het rustig wordt in die straat.
5: Dat gaat dan om mensen die drugs komen kopen in woningen, zeg maar.
10: Ja, drugs komen kopen of drugs komen leveren.
5: Maar goed, er is ook heel veel discussie over de wet Damocles. Want ja, voor de wijk is het natuurlijk fijn. Maar je ziet ook steeds vaker dat er stroommannen, katvangers in die woningen zitten. Dat zijn eigenlijk kwetsbare personen die je daarmee op straat zet.
10: Ja, dat kan voorkomen. Het is altijd een afweging die wij maken tussen enerzijds dat belang van die persoon. Die persoon is kwetsbaar, heeft misschien zorg nodig, maar het moet ook wel duidelijk gemaakt worden, hier moet een eind aan komen, je moet een keus maken, dit is niet wat wij willen. En wij proberen die zorg en tegelijkertijd dat duidelijke optreden, hier is een grens, die proberen wij altijd samen op te laten gaan. In het belang uiteraard van de rustige wijk. En dat is de afweging die een burgemeester maakt. En wat wij nu zien gebeuren de laatste tijd, is dat in de rechtspraak heel erg gekeken wordt naar het belang van degene die in die woning zit. Dat is niet altijd een stroomman, dat zijn soms ook de personen zelf die het betreft, die dat gewoon heel bewust doen. En daartegen proberen wij op te treden. En je ziet dat een rechter in toenemende mate dat belang van die kwetsbare, ja, van die persoon, de kwetsbaarheid van die persoon, want die heeft een persoon die drugs handelt uiteraard altijd ook. Je ziet hem dat wegen en je ziet in toenemende mate dat burgemeesters als het ware teruggefloten worden en of een minder omvangrijk middel in moeten zetten, een minder ingrijpend middel kan ik misschien beter zeggen, of dat de woningsluiting gewoon ongedaan gemaakt wordt.
5: Hoe is dat voor jullie als burgemeester?
10: Kijk, wij zitten midden in die samenleving. Wij voelen de druk vanuit een woonwijk, wij voelen de druk vanuit de straat, wij voelen de druk van een wonenden en we zien het belang van de drugsverslaafde aan de andere kant. En op het moment dat je dan heel zorgvuldig die afweging gemaakt hebt, want wij gaan niet over 1 nachtje ijs, het is niet gelijk een woningsluiting, het is vaak eerst een waarschuwing, misschien zelfs nog een 2e waarschuwing en pas dan ga je tot dat soort ingrepen over. En als je daar dan door een rechter op teruggefloten wordt, dat is voor ons heel lastig. Dan krijg je op de duur de vraag, ja, wat moet ik dan nu nog doen?
6: Ja, advocaat Schimmel, dat zal voor jou misschien leuk zijn om te horen als ze fijn zijn. Ten behoeve van de cliënten dat een rechter vaker zegt van dat moeten we niet doen. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet verholpen. Je zei al van we hebben ook nog andere middelen. Wat dan zoal?
7: Nou ja, kijk, ik sta natuurlijk aan de andere kant in die rechtspraak. En de recht is eigenlijk heel simpel. Die zegt, joh, je moet inderdaad beter van geval naar geval kijken. Wat is hier aan de hand en hoe ernstig is het nou? En dat is naar aanleiding van de toeslagenaffaire een beetje ontwikkeld. Dat gewoon beter gekeken moet worden in plaats van rücksichtsloos de wet toegepast moet worden. En dan zegt de recht inderdaad ook, ja, je moet daar de minst ingrijpende mogelijkheid pakken. En een burgemeester mag bijvoorbeeld ook een last onder dwangsom opleggen. En dat houdt in essentie in dat als het nog een keer gebeurt, dat de bewoner vaak enorme geldbedragen moet betalen. Denk aan het feit.
6: Je krijgt eigenlijk een waarschuwing dan. Van als je naar de mist in gaat, dan moet je bedrag betalen, maar je mag er wel blijven wonen.
7: Ja, maar dat zijn bedragen van 25.000 euro soms.
6: Maar die zijn toch helemaal niet op te brengen?
7: Nee, maar daarom is het ook een enorme waarschuwing. En we hebben dus afgelopen april.
6: Maar werkt dat dan?
7: Ja, heel goed zelfs.
6: Dus ik zou denken, als ik het niet heb, ja, van een kale kip kunnen ze ook niet plukken. Dus...
7: Nee, maar dat is een goede vraag. Maar afgelopen april is er een WODC-rapport verschenen over de vergelijkbaarheid van de verschillende mogelijkheden van de burgemeester. En Universiteit Groningen heeft toen geconcludeerd dat de maatregel woningsluiting en last om dwangsom even effectief zijn. Dus uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het werkt.
6: Oké, dat het kennelijk mensen er toch van weerhoudt om dan de mist in te gaan. Want we hoorden net ook Ilona en Kevin aangeven dat daar een kwetsbaarheid ook in zit. Ze willen wel, maar het lukt ze niet, om nee, te zeggen.
7: Maar ze komen natuurlijk dan pas in beeld vaak.
6: Ja, later. Ja.
7: Nou, je komt in beeld als er iets misgaat. Ja. En dan kan ook gekeken worden, ja, welke alternatieven hebben we dan ook? En dan is het heel goed. En dan kan de gemeente ook gekeken worden naar persoonlijke trajecten. Of dan kunnen hulporganisaties inspringen. Maar dan moet ze wel in beeld komen natuurlijk.
6: Ik zie u, meneer Karikus, ik zie bij u wat twijfel, of niet?
8: Nou, nee, u moet afronden, want anders, hier valt nog heel veel over te zeggen.
6: Ja, dat dacht ik al.
8: Ja, ik zie dat er een signaal komt dat u moet afronden. Ja,
6: we hebben nog een kwartier hoor, we willen gewoon veel bespreken. Maar een korte reactie hoor ik wel graag.
8: Nou ja, kijk, belangrijk is ook dat je inderdaad ook vanwege bescherming van de kwetsbaren zou het ook wel goed zijn om zo'n maatregel te nemen. Hè? Want daarmee haal je eigenlijk ook de druk van zo'n persoon af.
6: Ja. Maar die drugsdealer gaat twee pandjes verderop ook weer zijn werk doen.
8: Ik ben niet eens dat het zomaar gebeurt. Hè. Nee. Want het wordt wel zorgvuldig gedaan. En daarom geeft de burgemeester ook aan. Het is wel een dilemma voor een burgemeester. Maar uiteindelijk moet je wel een keuze maken. Mm-hmm. En dat je daarmee een keuze maakt om te zeggen van ja, misschien wordt die kwetsbare groep nog kwetsbaarder. Maar ik vind wel dat je ook voor de buurt moet opkomen in het kader van vertrouwen.
6: Ja, maar ik vraag me af, werkt dat dan? Want dan de drugsdealer kan ook drie huizen verderop het weer gaan proberen, bij wijze van spreken.
8: Ja, maar het zal hem niet weerhouden, omdat daar geld mee te verdienen valt. Ja. Hè? Dus daarom moet je ook die kwetsbaren in bescherming nemen. Hè? Dus dat doe je op verschillende wijze door te voorkomen dat die kwetsbaar persoon nog kwetsbaarder wordt. Daar begint het mee. En vandaar dat zo'n nationaal programma belangrijk is. Hè? Dus dat heeft te maken een deel preventie. Aan de andere kant heeft het te maken met interventie op verschillende terreinen. Dus het is geen makkelijke zaak. Maar ik vind wel dat je ook voor de buurt moet opkomen. En het is ook een slecht voorbeeld voor de opgroeiende kinderen in die wijk. Hè, als je dus daar niks aan doet.
6: Dan gaan wij het richten op het zorgaspect. Want dat is ook eentje wat terugkomt. Je wil natuurlijk eigenlijk voorkomen dat mensen in die situatie komen. Wat kan daar wel? Welke oplossingen zijn er voor kwetsbare mensen die niet in de wijk kunnen wonen? Bij wie het maar niet lukt om het goed te laten gaan. En die in die zin in zorg ook tussen wal en schip vallen. Collega Itz Nicolai is terug in het drugspand wat we eerder hoorden. Wat zou werken voor Kevin en Ilona?
11: Ik had ook met mijn begeleider besproken om begeleid wonen. Maar ja... Of dat kan, dat weet ik dus niet.
12: Volgens Irma Elbers van het Leger des Heils zouden Kevin en Ilona het beste kunnen wonen in een skeve huze.
13: Dus dat je zeg maar op een terrein met andere mensen die jullie interesses delen en die ook dakloos zijn geweest. En dat je dan bij elkaar komt wonen en dat er niet bij ieder wissewasje aan overlast of wat dan ook iets gebeurt. Omdat iedereen een beetje overlast geeft. Snap je? Dus dat zou denk ik voor jullie ook wel passend zijn geweest.
11: Zeker, ja. Met goede begeleiding denk ik zou het denk ik wel lukken, denk ik.
12: Een skeve huze is een plek voor mensen die niet goed in een woonwijk passen, maar onder begeleiding dan een woonplek aan de rand van de stad krijgen. Den Helder noemt ze ook wel ankerplaatsen.
14: De problematiek van deze mensen is gewoon te zwaar, daarom vallen ze tussen wal en schip. En ik weet nog wel dat ik toen echt jaren terug één rondje heb gedaan met mogelijke kandidaten. Dat waren er toen volgens mij 10, ik weet er nu al 40. Dus het probleem wordt alleen maar groter.
12: Als zo'n ankerplaats niet kan, dan krijg je dus andere vangnetten. Van andere mensen.
14: Ja, dan gaan ze elkaar opvangen. Wat dan ook, dat siert ze dan ook. Want je laat niemand op straat zijn natuurlijk. Maar goed, dat gaat dan weer overlast geven met alle gevolgen van dien.
12: Dan hebben we het weer over de drugshuis.
14: Juist, yes.
12: Irma is duidelijk. Als je mensen als Kevin en Ilona echt wil helpen, dan moeten er ankerplaatsen komen. Een echt vangnet. Maar Kevin en Ilona hebben vette pech.
15: Ja, kan het.
12: Even beter kijken door de spijlen. Dit poldertje, hier hadden ze moeten komen.
15: Hier hadden ze moeten komen.
12: Oud-wethouder Peter de Vrij, u heeft zich ingezet voor die ankerplaatsen hier. Wat is dit voor plek?
15: Dit is de polder Huis Duinen. Dat is een van de oudste plekken die er nog over is van Helder. Dat is al echt hartstikke oud. En we staan hier vlak bij de zeewering. De dijk is daar. En je ziet in deze polder is nog wel wat ruimte. En hier had dat zo mooi gekund.
12: Ik zie ook niet veel mensen hier. Wel een paar villa's daar tussen de bomen staan. Waarom staan die ankerplaatsen hier nou nog niet?
15: Wat je ziet is dat we toen een onderzoek hebben gedaan van wat zou nou een beste plek zijn. Nou, daar kwam dit toen als beste plek uit. En die bewoners die in dat villa-wijkje wonen, die zijn gelijk op de achterste benen gaan staan. Hadden allemaal hun oordeel al klaar over wat voor mensen daar zouden komen wonen, welke overlast ze zouden hebben en wat hun kinderen allemaal wel niet aangedaan zouden worden en hoeveel inbraken er wel niet zouden zijn. En die gemeenteraad is daar toen ook voor gaan leggen en heeft gezegd, ja, daar willen we het niet. En als je dus je goede contact hebt, kan je een hoop regelen. Die kwetsbare mensen die hebben die contacten niet en die kunnen dat dus niet regelen.
16: Ik ben Rob. Ik ben een aantal malen verslaafd geweest aan heroïne. En een tijdje aan drank ben ik verslaafd geweest. En ik ben, sinds kort woon ik weer in een woning, sinds een anderhalf jaar. En daarvoor ben ik 4 jaar dakloos geweest.
12: Rob spreekt uit ervaring. Hij ziet zijn lotgenoten steeds vaker tussen wal en schip vallen. Als je wat aan overlast wil doen, moet je juist ankerplaatsen bouwen.
16: En mensen die dan bang zijn dat zo'n ankerplaats overlast op gaat leveren, nou, geloof mij, dat gaat juist een heleboel overlast opheffen. Ook in die ankerplaatsen ontstaat een bepaalde vorm van sociale controle. Dat ze een plekje hebben waar ze weer tot rust kunnen komen, waarvan ze weten van, hier kan ik volgende week, nee, sterker nog, over een aantal maanden zit ik hier nog. Dan ga je die mensen die rust geven. Maar als je die mensen maar door de stad heen blijft jagen, hè, dus hun tentjes uit in het park, of bij kennen ze dat ze daar overlast veroorzaken, dat ze weer op straat lopen, ja, dan ga je ze niet meer helpen. En dan ga je ook het probleem, dan los je niks op. Dan los je ten eerste het overlastprobleem los je niet op, maar vooral het probleem van die mensen los je niet op. Dat iedereen heeft recht om in een huis te wonen.
12: Volgens de nieuwe coalitie van Den Helder moet de professionele zorg het gebrek aan ankerplaatsen opvangen. Volgens oud-wethouder Peter de Vrij is die redenatie onzin.
15: We hebben de GGZ hebben we zowat wegbezuinigd. Dat is met verslavingszorg zo. Personeel is er amper te krijgen. Ja jongens, wat zijn we nu aan het doen? Kijk, en je blijft nu met het probleem zitten. En dan kun je wel heel populistisch roepen, we doen het niet, want de bewoners willen het niet. Ja, maar zo werkt het niet. Het is allemaal populistisch. Je moet zorgen voor je inwoners, je moet zorgen voor je mensen. Het resultaat zie je dus dat we hier, dat we geen skeve huis hebben. Dat we dus deze mensen, gewoon inwoners van onze stad, jongens en meisjes uit Den Helder, die kunnen we dus niet goed helpen.
6: Ja, tot grote frustratie van Peter de Vrij. Dat is duidelijk als we hem horen. Paul Kremers van React. Jij bent van de zorginstelling in Alkmaar. En bij jullie zijn die ankerplaatsen ook niet doorgegaan. Zelfde reden? Dat de meeste mensen die
17: nou, ik weet niet precies hoe het hier is gegaan, want ik kom niet uit Den Helder natuurlijk. Maar in Alkmaar is het zo dat het door was. Maar toen hebben partijen daar een soort van voorwaarde in gestopt dat het 400 meter vanaf een woning moest zijn. Waardoor het in essentie nergens kon in Alkmaar. Ja. Dus daarmee is met een soort van politiek trucje eigenlijk het hele project afgeschoten.
6: In de kern is dat in Den Helder ook redelijk het geval geweest, dat er op een gegeven moment een soort onmogelijke voorwaarden kwamen, waardoor er eigenlijk geen enkele plek geschikt was. Waar Ron van Wamel van Behoorlijk Bestuur, een van de politieke partijen hier in Den Helder, wel blij mee was, meneer van Wamel. Want u wilde die ankerplaats überhaupt niet, hè? Goedemiddag. Waarom
18: niet?
6: Nou
18: ja, kijk, wij waren. Nou, kijk, dat is dus weer het vreemde van een uitspraak. Wij zijn nooit tegen geweest. Wij zijn meer geen voorstander van midden in een woonwijk ankerplaatsen of aan de rand van de woonwijk. Je ziet dat in, door middel van participatie heeft dat geen goed gevolg gekregen. Dan krijg je allemaal not in my backyard en dat soort uitspraken. En dan, ik hoor trouwens mezelf heel erg op de achtergrond. Ik weet niet.
6: Oh, dat is altijd vervelend, die echo. Ja, ik ga. Ja. Hopen dat eruit te krijgen, maar ik hoop dat het lukt om verder te praten. Okay. Dus u had ze op zich wel gewild, de ankerplaatsen. Alleen u zegt, we kunnen geen goede plek vinden dan.
18: Ja, wij zijn niet tegen. Kijk, deze mensen, dat Rob zei het net al in de uitzending, het zijn inwoners van de stad. Nou, inwoners wil ook zeggen inwoners. Dus binnen de stad, binnen de gemeentegrenzen. De Vrije wethouder heeft ook gezegd, het zijn inwoners. We moeten zorgen voor onze inwoners. Dat klopt. We hebben eerder afspraken gemaakt met een woningstichting hier, een woningcorporatie. Ik ken dit soort persoonlijke gevallen ook. Iemand die dus overlast had, veel drugs gebruikte. Die werd gewoon in één woning, midden in een woonwijk, weliswaar sociaal, werd die geplaatst en er werd gemonitord. Op het moment dat na een jaar bleek dat er nog steeds overlast was, werd ze doorgeplaatst naar een andere wijk. En dat is twee keer gebeurd, doordat de persoon is overleden inmiddels. Maar op een gegeven moment kreeg ze vat op de maatschappij, op het sociale vlak. De mensen om haar heen gingen daar ook mee bemoeien. Als je dat links laat liggen, en je staat in de goede zin.
6: Oké, okay. Dus daarom zegt u, je wil gewoon de mensen in de wijk houden.
18: Ja, kijk, vroeger had je zo, en dat heb ik in de voorinterview ook gezegd, vroeger zetten ze mensen die gek werden, die zetten ze in een gekkenhuis ver weg in het bos, als ze er maar geen last van hadden. Maar wat gebeurt er? Deze mensen werden niet geholpen. Want wat is zo makkelijk om mensen weg te zetten met de verslavingszorg, welke zorg dan ook, die ze eigenlijk nodig hebben, waar geen geld voor is. Weet je, zet maar ver weg in de wijk, zoek het maar uit. Dan heb niemand er last van. En, maar deze mensen worden er niet beter van. Nee. Je wilt toch ook mensen helpen?
6: Ja, helder standpunt. Dank u wel. Ga ik voorleggen aan Paul Kremers. Want daar zit toch wel wat in. Wat je doet is met die skeve huizen of ankerplaatsen, is dat je ze eigenlijk afzondert van de maatschappij.
17: Hangt vanaf waar je die ankerplaatsen neerzet natuurlijk. Mm-hmm. Maar we hebben niet zo heel lang meer. Maar wat me opvalt, we hebben het eigenlijk al de hele tijd over symptoombestrijding. Hè? Middelen gebruiken is een symptoom van een moeilijk leven. Ja. En als je genoeg mensen met lastige levens bij elkaar zet, dan ontstaat er op een gegeven moment zo'n huis. Hè? Dan komt er een keerpunt en dan zijn we met z'n allen aan kijken, hoe krijg je die huizen weg? Maar volgens mij, ik heb het nog helemaal niet gehoord, waarom gaan die mensen drugs gebruiken? Wat is er met hun aan de hand dat zij in die situatie komen? En ik zat te denken aan een beeldspraak. Het is alsof je huis lekt en dan komt er allemaal water. En op een gegeven moment komt er een plasje water, loopt naar beneden en dan gaat je televisie stuk. En wij hebben dit hele uur hebben wij het over hoe zorgen we dat onze televisie blijft werken. En niemand heeft het over waarom lekt het dak.
6: Ja, nou, hadden we aan het begin het over de armoede, over de schuldenproblematiek. Ja. Dat generatie op generatie gaat. Dat is iets wat de problemen veroorzaakt. Dat hebben we aan het begin van de uitzending.
17: Ja, en daar ligt wat mij betreft de oplossing. Ja.
6: Maar dat is dan meer zorg en begeleiding.
17: Ik denk dat het begint met je mensbeeld. Als de burgemeester hier had gezeten, had ik heel graag willen vragen van joh, die mensen die in die situatie komen, dan heb ik het over de mensen die hun huis uit worden geduwd. Of de dealers, of de mensen die daar op bezoek komen. Zijn dat mensen met vooral pech, of zijn dat mensen met vooral schuld? Mm. En hoe zie je dat? Hebben die mensen het aan zichzelf te danken? Of zijn die mensen eigenlijk slachtoffer van hun situatie? En zijn ze gewoon geboren in een verkeerd gezin, opgegroeid met onveiligheid? Hoe komt dat? En kunnen we daar wat aan doen? Want anders, we hebben het over, even terug naar de tv. Zet je hem op pootjes, doe je een grote plastic zak om de tv heen. Want we willen wel voetbal kijken. Maar ondertussen lekt je dak. En daar gaat het wat mij betreft veel te weinig over. Ja.
6: En is er dan, want dan loop ik even naar Alex Meijer. Die is zelf ook hulpverlener, ook bij React. Kunnen jullie genoeg zorg en begeleiding bieden? Zorgen dat de bedrading goed blijft, hè, van de televisie, al van het begin af aan?
19: Ja, dat beginnen we alweer. Het dak lekt nog steeds. En wat de gemeente hier in Den Helder doet, dat is eigenlijk achter de feiten aanlopen. Er worden dingen wegbezuinigd. Ik heb ook een cliënt, die werd inderdaad in elkaar geslagen omdat de dealers het huis hebben overgenomen. Dan is er geen politie inzet, want er is gewoon geen capaciteit. En er is geen capaciteit om de mensen op te vangen omdat de gemeente daar geen geld voor uittrekt.
6: En u, als u zorg wil verlenen, heeft u de tijd voor uw mensen?
19: Ik heb dag en nacht mijn telefoon aan. Ik ben zelf 37 jaar geleden verslaafd geweest in Amsterdam. Ik ben afgekikt. Ik werk bij React als trajectbegeleider. Ik help de mensen in moeilijke situaties, ook mensen die in elkaar geslagen worden. Juist met die mensen pak ik het op dat ze aangifte gaan doen, zodat er wat tegen de dealers wordt gedaan. En eigenlijk moet je de regel en de wetgeving gaan aanpassen, want de dealer wordt niet uit huis gezet. Nee, de kwetsbare cliënten van ons worden uit huis gezet. En de dealer zit inderdaad twee panden verder en die gaat gewoon door waar hij mee bezig is. En op dit moment zijn er ook allemaal wegbezuinigingen. GGZ, politie, React, noem maar op. En dan gaan we mensen in hun huis zetten tegenover toeristen trekpleister, Willemsoord, waar alle toeristen langs moeten en alle gebruikers zien zitten. En dan wordt Den Helder gezien als een verslavingsstad waar niks aan gedaan kan worden.
6: En de kwetsbare mensen blijven op die manier problematisch en kwetsbaar. Ja. Meneer Karekus, als korpschef, politiechef. Dat is natuurlijk wel eens. Je kunt ook zeggen, sluiten die panden, oprollen met de politie en gewoon veel repressiever doen. Even los van het zorgtraject. Hè? Is de capaciteit er gewoon niet naar?
20: Nou, even, het punt is, als je kijkt naar hoeveel capaciteit we juist inzetten voor een kwetsbare groep, als je het over overlast et cetera hebt, nou, dat is heel veel. En daar kan ik getallen aan plakken, maar het is echt heel veel. Alleen het punt is, meer inzet van politie gaat dit probleem niet oplossen. Want die mensen hebben geen politie nodig, die hebben zorg nodig.
6: Ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt.
20: Dat is wat er moet functioneren. En het punt ook is, van waar je ook die mensen huisvest, zolang je niet de juiste hulp verleent, zolang je niet de juiste zorg verleent, blijft het een probleem. Nou, en dan zal de vraag zijn van hoe vindt u dat kunnen die mensen in een Scheveuse gaan wonen? Kijk, als dat een onderdeel van je plan is, het kan best helpen als je die mensen uit een bepaalde omgeving haalt, waar verkeerde prikkels, kan best helpen.
6: Ja, maar niet wegstoppen.
20: Zijn. Ja. Er moet een onderdeel zijn van. En met voorwaarden, want als je ze dus ergens anoniem plaatst, worden ze nog kwetsbaarder. Dus daar hoort goed beheer en zeker toezicht 24/7 bij.
6: Ja, dat vergt ook weer de nuance eigenlijk, Paul Kremers. Dat is goed wat jij zei over wanneer je het over die ankerplaatsen. Inderdaad, heel de tijd hoorden we. Jullie willen nog veel, maar de tijd zit erop. Dank jullie wel voor deze pointer vanuit Den Helder.
0: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
21: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
22: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
23: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer.

0: ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
1: En beloofd, wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Koen Verbraak.
15: Veel Nederlandse en Europese musea zitten ermee in hun maag. Roofkunst. Objecten die zonder toestemming zijn meegenomen in de koloniale tijd. De afgelopen jaren is er veel teruggegeven aan landen van herkomst. Maar wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken van jouw voorouders in een westers museum ziet? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Levi van Eck.
16: De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Zij werden van het terrein verwijderd. Inmiddels is het festivalterrein weer open. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken gaat niet, zei Eertmans op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk sneller. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust, bewolkt en buien, op andere plaatsen veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. Vanavond code oranje vanwege de onweersbuien.
15: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Op dit moment staan er een paar files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door werkzaamheden. En op de N325 Duitse grens richting Nijmegen staat file bij Nijmegen tussen Ubberg en Lent 3 kilometer. De vertraging is een kwartier, de oorzaak is een ongeluk.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: NPO Radio 1. Human.
15: Onias, jij mocht een staf van je voorouders uit Suriname vasthouden. Het was eigenlijk wel 130 jaar geleden dat iemand uit jouw familie dat mocht doen. En een staf die nu in een Duits museum ligt. Wat voelde je op dat moment?
22: Het is een mengeling van frustratie, trots, blijdschap, woede, schaamte, ontgoocheling. Dat allemaal op één moment in tijd en ruimte.
15: We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune.
23: De publieke tribune. Koen Verbraak.
15: De Benin-bronzen uit Nigeria. Een drietandspeer uit een dorp in de Molukken. Europese musea liggen vol met waardevolle objecten die in de koloniale tijd zijn meegenomen. Ook wel roofkunst genoemd. Moeten die kunstschatten allemaal worden teruggestuurd? Het debat erover is in een stroomversnelling geraakt. Dit voorjaar maakte de overheid een 500.000 euro vrij, zodat musea kunnen onderzoeken waar hun kunst precies vandaan komt. Bij mij aan tafel, Onias Landveld, u hoorde zijn stem al even. Hij is documentairemaker, theatermaker en kunstenaar. Hij is bezig met een documentaire over roofkunst en zijn voorouders zijn Djuka, een Marons stam uit Suriname. Mirjam Chatanawi is er, expert op het gebied van islamitisch erfgoed en decolonisatie in musea. Zij leidt de UNESCO-leerstoel op dit gebied. Marieke van Bommel, ze is directeur van het Wereldmuseum. En Lucas Eluwarin, hij werkt bij het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en hij heeft Moluks Indonesische wortels. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, Onias, die staf waar we het net over hadden, hoe ziet die er eigenlijk uit? Kun je hem eens beschrijven?
22: Ik moet voordat we beginnen een kleine correctie aangeven.
0: Ga je gang.
22: De mensen van mijn moeder worden eerder aangeduid met Aucanus. Omdat een yuca is een contentieuze term. Dus dat laten we even.
0: Een scheldwoord, hè?
22: Ja, daarom heb ik ook liever de voorkeur dat we de term Aucanus gebruiken. Okay. Maar ik snap de verwarring, want het staat heel vaak aangegeven als een yuca. Ja. Maar nogmaals, jouw vraag.
0: Nou, die staf, hoe die eruit ziet.
22: Het is een staf van ongeveer 30 tot 40 centimeter. Heel mooi gedecoreerd. Het heeft de vorm van een vrouw. En er zitten versierselen in gekerfd. Het is echt een klein ding. Maar het is van onschatbare waarde voor mij en mijn mensen, als je kan voorstellen. En het is helemaal gemaakt van tropisch hardhout dat niet vergaat. En
0: hoe is die staf in Duitsland terechtgekomen?
22: Op het kaartje staat, letterlijk en figuurlijk, een zwarte man kwam de missiepost binnen. Hij verborg dit onder zijn kleding. Wij hebben het afgepakt, hij heeft zich verzet. En met wij, dat zijn de Duitse missionarissen van de EWG die ten tijde daar waren. Dat was 1901 ongeveer. Mm-hmm. En het is even onduidelijk wat er is gebeurd, maar naar wat het museum heeft kunnen traceren, is het in handen gekomen van een privé. In een privécollectie terechtgekomen. En dat is dus doorgegeven naar het museum. En vroeger was het gewoon zo dat als ze ergens naartoe kwamen, dan die missionarissen, pakten ze de spullen af en ze zeiden, je bent vervloekt. Een deel verbrandden ze en een ander deel verkochten ze.
0: Je bent vervloekt?
22: Ja, je bent vervloekt. Daarom ben je bijvoorbeeld ziek. Want wat jij hier hebt, dat is afgoderij.
0: Dus je moet je bekeren?
22: Je moet je bekeren. En dan krijg jij toegang tot medische zorg en onderwijs.
0: Maar ze waren niet vies van zo'n staf?
22: Sorry?
0: Ze waren niet vies van
22: Ze waren niet vies van heel veel dingen. Want als je naar de depots gaat, en ook in Duitsland als je daar rondloopt. Ik liep rond en ik zag gewoon mijn geschiedenis daar. Maar een deel, het werd een handel, want een deel werd gewoon verkocht en daarmee financierden ze de missietrips. En sommige musea zeiden ook gewoon van, jongens, als jullie daar naartoe gaan, we hebben dit en dit nodig om onze collectie compleet te maken.
0: Is dit nou een typerend voorbeeld van roofkunst?
22: Ja.
0: Want het is afgepakt.
22: Het is afgepakt en je zou kunnen zeggen, misschien zijn dingen onder andere omstandigheden doorgegeven, maar er is wel een sociaal-economische situatie gecreëerd waarbij mensen dit soort spullen afhandig werden gemaakt of kwijtraakten tussen aanhalingstekens, of dat het werd meegenomen, zeg maar. Dus kan je zeggen, het is geheel vrijwillig gebeurd. Als iemand tegen jou zegt van, nou, je bent ziek en dit zorgt ervoor, als je er afstand van doet, dan komt het allemaal goed en je verkoopt het. Ja, bij de wet zoals nu is dat verboden, denk ik.
0: Mirjam, jij bent niet zo'n aanhanger van het woord roofkunst. Waarom niet eigenlijk?
1: Ja, dat zit in de twee woorden roof en kunst. Ik denk, voor een deel, je zegt kunstschatten, maar er ligt van alles in die musea. Dat gaat van stukjes rubber tot draadjes die ze vonden in een dorp.
0: Menselijke overblijfselen.
1: Kunstschatten uit tempels. Ik vind het woord kunst niet zo geschikt. Mm-hmm. En ik vind het woord roof.
0: Hoe zou jij het noemen?
1: Ik noem het koloniaal verkregen voorwerpen. En,
0: maar dat klinkt al veel sympathieker, hè?
1: Nou, voor mij niet. Nee? Dat is hoe je kijkt naar het kolonialisme. Mm-hmm. Kijk, dit soort praktijken waren natuurlijk veel voorkomend op allerlei manieren. Ik heb heel veel onderzocht van die voorwerpen. En er zitten gewoon heel vaak hele nare geschiedenissen achter.
0: Maar bedoel je ook dat niet alles geroofd is, maar soms ook op een andere manier?
1: Nou, ik vind het woord roof te letterlijk. Er is veel onder dwang. En die dwang was op alle. Ja, dit is een voorbeeld bijvoorbeeld waarvan ik zou zeggen, nou, dit is dwang. Waar mensen in een situatie gebracht worden dat ze vrijwillig dingen gaan afstaan. Maar die situatie die is niet geheel vrijwillig. Maar roof suggereert dat er echt dat er een oorlog is geweest en dat er is geplunderd. En dat kolonialisme was veel meer dan dat.
0: Maar kun je een tweedeling maken tussen goede en foute koloniale kunst?
1: Voor mij niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want dat loopt in elkaar over.
1: Nou ja, zoals ik zeg, kolonialisme had heel veel situaties en ze komen vaak neer op situaties van ongelijkheid. Dus dat systeem was ongelijk. Dus binnen dat systeem kan je bijna geen goede manieren van iets verkrijgen hebben. Je hebt het wel misschien.
0: Veel van die voorwerpen werden ook meegenomen met het argument, ja, jullie kunnen er niet zo goed voor zorgen als wij.
1: Niet zo letterlijk. Er was gewoon een vanzelfsprekendheid van witte mensen hier in Nederland dat ze het recht hadden om spullen mee te nemen. Wat dan ook.
0: Die mogen gewoon meenemen wat ze willen.
1: Ja, en dat het hier beter af was. Omdat er hier beter onderzoek naar gedaan werd. Of beter, dat het kon helpen om mensen te bekeren tot het christelijk geloof bijvoorbeeld.
0: Lucas, jij bent bezig om een speciale speer terug te brengen, hè, naar het eiland van je voorouders. Wat is dat voor speer?
5: Ja, dat is een speer van letterlijk mijn voorouder. Daar ben ik nu al sinds 2011 mee bezig. In 2013 heb ik hem gevonden.
0: Uit Indonesië?
5: Ja, om specifiek te zijn de Molukken en dan de Zuidoost-Molukken van de Kei-eilanden.
0: En wat maakt die speer zo bijzonder?
5: Nou, die speer is, het bijzondere is dat hij echt van mijn vader is. Omdat de verhalen die wij hebben meegekregen zijn, is oraal. Het is van generatie op generatie doorgegeven. En eigenlijk doordat die verhalen zeg maar tot aan Nederland zijn meegegeven aan de volgende generaties, was er eigenlijk voor mij een opdracht eigenlijk. Zo zie ik dat om verder te verdiepen in het verhaal.
0: Want waar ligt die speer nu?
5: De speer ligt nu in het voormalig Tropenmuseum, wat nu Wereldmuseum Amsterdam is.
0: En jij hebt hem ook gezien, hè? Zelfs vastgehouden.
5: Ja, ik heb hem in 2015 heb ik hem voor het eerst vastgehouden.
0: Hoe was dat?
5: Ja, daar ging echt letterlijk 400 jaar koloniale geschiedenis door me heen.
0: Een beetje wat Onias ook beschreef, een mengeling aan emoties.
5: Ja, heel erg mengeling. Ik merkte ook dat ik gewoon een week nadat ik die speer had vastgehouden ook gewoon nog steeds moe was.
0: Moe was?
5: Ja, omdat het natuurlijk het draagt energie met zich mee. Het draagt geschiedenis met zich mee. En
0: want het is meer dan gewoon een speer?
5: Ja, zeker.
0: Wat is het dan voor jou?
5: Het is een speer, zoals ik zei, van mijn voorouder. En die speer werd gebruikt in oorlogen.
0: Bezield?
5: Ja, bezield. En het is eigenlijk gewoon een harpoen als je kijkt naar de speer zelf. Maar tijdens oorlogen werden gereedschappen ook gebruikt als wapen. En op die manier is deze speer ook in de Eerste Oorlog meegegaan op Ceram. Mm-hmm. In 1602. Mm-hmm. Tegen de VOC. En vanuit Ceram is die ook weer meegenomen naar de laatste battle op Zaporoa. Mm-hmm. In 1817.
0: En zo is die uiteindelijk in Nederland ook.
5: En zo is die uiteindelijk ook meegenomen en uiteindelijk in privé.
0: Want Marieke, hij is dus, jij bent directeur van het Wereldmuseum. Daar ligt die speer dus.
6: Ja. Ja, daar ligt hij.
0: Hoe is die bij jullie terechtgekomen? Weet je dat? Voorgeschiedenis hoorden we net. Maar
6: ja, zo specifiek weet ik dat niet. Maar heel veel van de objecten zijn bij ons terechtgekomen. Of omdat mensen zelf op expeditie zijn gegaan. Wetenschappelijke expedities, spullen hebben meegenomen. Gekocht, hè, zoals net al gezegd werd. Dus ze zijn geplunderd van een strafexpeditie. Vervolgens doorverkocht aan musea in Europa en ook aan Nederland. Dus daar hebben wij spullen van. Is heel gevarieerd.
0: Lucas is hier al een paar jaar mee bezig, zei hij. Ja. Denk je dan niet van, nou jongen, kom morgen even langs en neem die speer maar mee, hoor.
6: Ja, wat ik daar persoonlijk van denk, dat doet niet zo ter zake. Waar het over gaat is dat we in Nederland hebben beleid, een restitutiebeleid, dat hebben we sinds 2022. En dat is ongelooflijk fijn.
0: Hoe ziet dat in essentie eruit, dat in een paar zinnen uitgelegd?
6: Dat is zo dat een land van herkomst mag objecten terugvragen. Dat doen ze aan de regering, aan OCMW. Want die zijn eigenaar van onze collectie. Het Wereldmuseum is niet eigenaar, dat is van de staat. En na zo'n verzoek van teruggave wordt er onderzoek gedaan. Hoe komt zoiets in de collectie? Waar komt het vandaan? Wat weten we erover? Die informatie geven we aan een commissie. De commissie doet dus onafhankelijk een oordeel vellen of een advies geven over, nou ja, wat vinden we hiervan? Er zijn drie categorieën waarom objecten terug kunnen. En dan geeft de commissie advies aan de minister en de minister bepaalt. En van zodra de minister zegt, wij gaan mee met het advies van de commissie, pakken wij het in.
0: Dus het is nogal een weg, Lucas, die gegaan moet worden.
5: Ja, het is een hele lange weg. En ik ben daar ook mee bezig. Het proces heet het G2G-proces.
6: Ja.
5: Van government to government. En daar zit ik nu ook eigenlijk middenin.
0: Ja. Marieke, uit welke landen komt jullie collectie vooral?
6: Ja, wij zijn een wereldmuseum. Ja. Dus eigenlijk bijna uit alle landen in de wereld, behalve Europa, zou ik zeggen, als ik dat heel plat sla. We hebben echt letterlijk collecties van over de hele wereld. En wat je natuurlijk ziet,
0: want er zitten vier grote musea bij het Wereldmuseum, toch?
6: Ja, drie grote musea. Dus je hebt Amsterdam, het Wereldmuseum Amsterdam, het voormalig Tropenmuseum, Wereldmuseum Leiden, Wereldmuseum Rotterdam en we hebben een locatie in Nijmegen.
0: Ja. En hoeveel van die collectie is naar jouw schatting onrechtmatig verkregen?
6: hoe vind ik heel lastig om daar een uitspraak over te doen. Dat doen we eigenlijk nooit. Kijk, de collectie is 500.000 objecten groot en even zoveel beeldmateriaal. En daarvan zal een deel inderdaad onrechtmatig verkregen zijn. Maar om daar een percentage op te plakken is altijd een beetje kritisch.
0: Mirjam, 16 jaar geleden maakten we ook een uitzending over roofkunst. En toen was er eigenlijk nog nauwelijks beleid op dat gebied. Hè. Er werd nauwelijks iets teruggegeven aan andere landen. Is dat nu anders?
1: Ja, ik heb ook in het Wereldmuseum gewerkt. En toen ik daar begon te werken, 25 jaar geleden, was dit helemaal geen onderwerp. Het is echt de laatste 10 jaar dat het echt op de agenda is gezet. Dat musea hierover na aan het denken zijn. Dat er beleid is gemaakt. En ook dat de houding ten opzichte van dit thema is veranderd. Van, nou ja, eerst was het, we moeten wel hele goede reden zijn om iets terug te geven. Is het nu eigenlijk bij het Wereldmuseum, maar dat kun jij beter uitleggen, meer van, we geven het terug tenzij.
6: Ik denk dat een hele, als ik daarop aan mag vullen, ik denk wat een heel mooi voorbeeld is, is bijvoorbeeld het hele vraagstuk rondom de benen in bronzen. Ja, de benen in bronzen die zijn al sinds eind 1800 in Europa.
0: Moeten we even uitleggen, dat zijn geroofde kunstschatten uit het voormalig koninkrijk Benin in Nigeria.
6: Ja.
0: En die zijn meegenomen door het Britse leger destijds.
6: Ja, het was een strafexpeditie van het Britse leger. En zij hebben eigenlijk direct daarna alle objecten verkocht. Gewoon ook letterlijk om die strafexpeditie te kunnen betalen. Dus daarvan weten we eigenlijk al vanaf de eerste dag dat dat onrechtmatig gekregen is. En die worden ook al heel lang teruggevraagd. En in 2006 was er een Duitse museumdirecteur, Barbara Plankensteiner. En die zei, we moeten hier iets mee en we moeten met elkaar dat gesprek aan. En die eerste gesprekken die zij verzamelden, een aantal Europese musea die Beninbronzen beheren. Uh-huh. En partners in Nigeria. En in het begin werd er gesproken over misschien een tentoonstelling. Of heel misschien met reproducties. En toen later ging het over misschien een bruikleen. En toen ging het over misschien terug onder voorwaarden naar een onvoorwaardelijke teruggave vorig jaar.
0: En dus dat is het geworden
6: jaar,
0: ook, hè?
6: Ja, dat is het geworden. Dus in 20 jaar tijd heeft die hele discussie zich zo ontwikkeld. Van heel voorzichtig met elkaar kijken over, misschien mag je het ooit lenen naar een onvoorwaardelijke
0: teruggave. Wat was dat voor dag voor jullie, toen jullie die spullen echt de deur uit zagen gaan?
6: Feestelijk.
0: Feestelijk?
6: Ja, vind ik
0: ook
6: wel.
0: Niet een beetje droevig?
6: Nee.
0: Van daar gaan ze dan.
6: Nee.
0: Nou kom je op een ander punt. Het Koninkrijk Benin lag ooit in Nigeria, maar het bestaat niet meer. Aan wie geef je het dan terug?
6: Ja, het werd net al gezegd door Lucas. Ja, wij doen in Nederland staat tot staat teruggaven. Ja. Dat is onderdeel van het beleid. En dat heeft ermee te maken dat we vinden, je kan je niet bemoeien met een soevereine staat. Hè. Dus je kan niet tegen een ander land zeggen hoe die zijn inlandse politiek moet bedrijven.
0: Dus je geeft het dan aan Nigeria?
6: Ja, in dit geval gaat het naar Nigeria. En Nigeria heeft vervolgens zelf intern geregeld met.
0: Want je kan natuurlijk ook zeggen, wat sommige mensen doen, die stukken zijn werelderfgoed. Zijn ze daarmee niet van iedereen?
6: Vind ik een beetje een lastig begrip. Kijk, wij hebben het erfgoed gemaakt. Heel veel objecten waren helemaal niet bedoeld als erfgoed. Die waren gebruiksvoorwerpen, rituele voorwerpen. Het gaat over mandjes, pannen, een staf, een muziekinstrument. Dat waren geen objecten totdat ze bij ons binnenkwamen.
0: Nooit gemaakt voor een museum?
6: Nee. Die hebben een nummertje gekregen en daarmee zijn ze een object geworden. En ik snap wel, inmiddels vertellen ze een verhaal en is het geschiedenis en zijn het prachtige voorwerpen, maar in essentie was het dat nooit. Ja.
0: Onias, wat zou jij willen dat er met die staf van jouw voorouders gebeurt?
7: Dat is een complexe vraag met een nog complexere antwoord. Want ik kan zeggen van, geef hem maar terug. Maar zoals ik zei, die hele collectie is geïmpregneerd met gif. Dus breng je dat daar terug, stadel je de mensen daarop met een probleem.
0: Want waarom hebben ze dat gedaan eigenlijk?
7: Omdat ze dachten in de jaren 70 via de petrochemie die omhoog kwam in Duitsland, van nou, weet je, we kunnen jullie helpen om de collectie te bewaren. Dus niet alleen dat van de Marons is geïmpregneerd, maar ook van de inheemse. Dus het was echt een gedachte van, dit moet niet vergaan, dus wij behandelen het op die manier. Maar zoals ik zeg, dan zalen je mensen op met een probleem. Want het zit achter duimdik glas. Dus dan moet er infrastructuur komen. Mensen moeten getraind worden om ermee om te gaan. En de vraag is, zit men daarop te wachten? Dus ik kan wel heel mooi zeggen van ja, het moet terug. Maar dan heb je dan een probleem. Dan blijft het hier in Europa. Waar gaan de opbrengsten dan naartoe? Want het wordt wel mooi opgesteld.
0: Dus dan is de vraag, wat dan?
7: Ja, en dat is een heel goede vraag die opgelost kan worden met het praten met de gemeenschap wat de behoeften zijn. Ik heb een aantal keer gesproken met een ambtenaar. Dat was niet zo'n leuk gesprek, want die stelde voor dat ze replica's terugstuurden.
0: Het was een Nederlandse ambtenaar?
7: Dat was een Nederlandse ambtenaar. Dat was niet zo'n leuk gesprek. Dus ik heb heel duidelijk moeten, heel stevig en snel duidelijk moeten maken dat dat geen optie is.
0: Nee, want als je gelooft, hè, wat Lucas zei, of het gevoel hebt van dat het bezielde voorwerpen zijn, ga je natuurlijk niet een kopietje sturen.
7: Los van het feit dat het een spirituele context heeft. Het is ronduit beledigend dat je zegt, nou, wij houden de echte, je krijgt een kopie.
0: Jullie krijgen een reproductie van de Rembrandt.
7: Ja, je krijgt een reproductie van wat jullie voorouders hebben gemaakt. Maar het gaat ook om, nog belangrijker, de kennis die daarmee verloren is gegaan. Ik noemde een voorbeeld. In Duitsland zag ik zwaarden hangen en ik zei tegen de curator, waarom zijn hier zwaarden? We gebruiken geen zwaarden. Toen zei ze, ja, dat deden jullie wel. Jullie zijn het gewoon vergeten. Oh. En dus dat alles is dan weg en een stukje van je identiteit is verdwenen. Dus hoe vul je dat gat weer op?
0: Ja, het klinkt behoorlijk aanmatigend dat iemand zegt dat zijn jullie vergeten.
7: Dat is dus een stukje frustratie dat ik dan ook voelde. Ik kan niet.
0: Had ze gelijk?
7: Ze had gelijk, ja. Maar belangrijk is de omstandigheid wat ertoe heeft geleid dat wij dat zijn vergeten. En ook de situatie die nu gecreëerd wordt. Want ik kan er donder op zeggen, als bepaalde onderdelen van die collectie teruggaan naar het gebied waar nu heel veel mensen lopen die bekeerd zijn tot het christendom door een beleid van jaren, dat ze zeggen, nee, dit is afgoderij, dit willen we niet hebben. En een ander deel zegt van, ja, we willen het wel hebben. En dan krijg je een intern conflict. Dus zie dat maar even op te lossen. Ja.
0: Wat vind jij, Lucas, moeten die spullen, zo'n staf, zo'n speer, moeten die terug?
5: Nou, wat mijn buurman net ook net benoemde, is dat je met de gemeenschap in gesprek moet gaan. Wat vinden zij? Wat vinden zij belangrijk? Ja. En hoe staan zij daarover?
0: Maar we hoorden net, het gaat naar de overheid.
5: Ja, klopt. En in dit geval heb ik in mijn proces, in deze reis, heb ik ook met lokale regenten, traditionele leiders gesproken. En daarmee ook een petitie gemaakt. En dat hele pakket is eigenlijk al een onderzoek op zich. En daarmee ben ik ook naar het vorige parlement geweest van Indonesië, Hilma Farid, en nu ook naar Fadli Zon. Hebben we dat zeg maar overhandigd, omdat de gemeenschap dit nu echt terugclaimt.
0: Maar het kan natuurlijk ook dat ze in Indonesië zeggen, ja prima, geef die spier maar en dan komt hij in een museum in Jakarta.
5: Dat kan, en dat zou dan ook de eerste weg zijn, maar het einddoel,
0: dat is niet wat je wil.
5: Nee, klopt. En het einddoel is natuurlijk wel terug dat hij teruggaat naar de traditionele leiders in het dorp van herkomst. Ja.
0: Mirjam, als een land een verzoek doet, heb je dan een verplichting om ook die spullen terug te geven? Want een land kan een verzoek indienen, van willen jullie dat teruggeven? Moet je dat dan doen?
1: Er is dus de procedure die Merike net heeft uitgelegd. Gaat eerst naar een commissie, die geeft een advies en dan beslist de minister hier of het terug gaat.
0: Maar
1: dat
0: is alsnog een koloniale structuur.
1: Ja.
0: Want wij gaan dan zeggen of dat verzoek wel deugt.
1: En er wordt gekeken of het onrechtmatig verkregen is. En dat vind ik lastig, omdat je ook zou kunnen zeggen, nou ja, het kolonialisme in zichzelf is een ongelijk systeem. Dus alles wat binnen dat systeem is verkregen.
0: En kunnen wij niet zeggen, we doen het uit onszelf. We zitten helemaal niet te wachten op eerst een verzoek, we gaan het gewoon zelf doen.
1: Dat kan in Nederland als het geen collectie is van het Rijk. Maar bijvoorbeeld van een universiteit of van een particulier. Dan kan dat, ja.
0: Ja, maar die dingen die allemaal in privé-verzamelingen liggen, geldt dat teruggavenbeleid dan ook voor hun?
1: Nee, dat geldt niet.
0: Zij kunnen hun eigen regels stellen.
6: Ja, zij kunnen eigen regels stellen, maar zij mogen het nationale beleid volgen. Dus bijvoorbeeld, er komt een verzoek van een land. En OCW richt zich dan altijd tot ons, omdat wij veel van de etnografische collectie beheren natuurlijk in Nederland. Maar als we weten dat er ook particuliere eigenaren zijn, dan informeren wij hen over het verzoek. Of OCW informeert hen over het verzoek. En dan wordt de vraag gesteld, wilt u mee in de molen? En bijvoorbeeld een stad kan dat ook doen. De gemeente Rotterdam, ons museum in Rotterdam, dat is een gemeentelijke collectie, volgt het landelijke beleid. Dus met de Benin bronzen waren er 113 Benin bronzen van het Rijk en 6 van de gemeente Rotterdam. En die volgen dat dan. Maar die keuze ligt altijd bij de eigenaar.
0: En de eigenaar kan ook zeggen, ik doe het niet.
6: Ja.
0: Maar heb je daar voorbeelden van? Dat eigenaars zeggen, ja, dag, ik hou het lekker.

0: Die zijn er, ja.
1: Nou, maar die wil je liever niet noemen.
2: Maar hier krijg je dan toch verschrikkelijk veel jeuk van. Dat is weet je, als je zelfs kan bewijzen van... hey, dit is meegenomen in een oorlog, noem maar de Bandeneilanden... waar een hele bevolking is uitgeroeid.
1: Maar Jan-Pieter Sokoen, de bevolking.
2: Er zijn spullen meegenomen en je kan dat bewijzen. En dan wordt nog steeds gezegd, ja, maar wij zijn eigenaar. Dus in feite is het meegenomen, hier naartoe gebracht. Wij maken dan de regels en zeggen, wij zijn nu dan eigenaar. En ik zeg wij, want ik heb ook een Nederlands paspoort. Maar dan zeggen we, wij zijn dus eigenaar en wij maken de regels hoe wij dat teruggeven.
1: Dus de dief bepaalt of je het teruggeeft.
2: Ja, en dan is nog steeds die ongelijkwaardigheid van het kolonialisme is dan naar mijn mening nog steeds levend. En ik vind dan wel dat we echt hierover op z'n Hollands een gesprek moeten hebben.
1: Wat wou jij zeggen, Marieke?
0: Ja, ik was nog heel even aan het luisteren. Kijk, ik snap er zijn twee kanten aan. Ik ben met je eens, hè, als het in een particuliere collectie zit of bij een particulier en die zegt, ik ga het niet teruggeven, vind ik ook super ingewikkeld. Want ik denk dan, we weten dat het

0: Ja, ik was nog heel even aan het luisteren. Kijk, ik snap hè, er zijn twee kanten aan. Ik ben het met je eens, hè, als het in een particuliere collectie zit of bij een particulier en die zegt, ik ga het niet teruggeven, vind ik ook super ingewikkeld. Want ik denk dan, we weten dat het onrechtmatig hier is. Je weet dat jij het eigenlijk niet mag hebben, want het is toch gestolen. In het kader van de Rijkscollectie, tot nu toe hebben we nog niet meegemaakt dat er nee werd gezegd. Maar ik denk wel dat het goed is dat we een proces hebben ingericht, zodat dat zorgvuldig gebeurt. Maar dat dingen teruggaan, dat daarvoor hebben we in Nederland het bereik.
1: Want je had 6,5 jaar geleden een diefstal in het Afrika Museum, hè, waarin iemand een beeldje meenam en zei, dit is van ons.
0: Ja.
1: Het is niet van jullie.
0: Ja.
1: Maar die collectie is volgens mij officieel in handen van de paters. Toch? En die kunnen dan zelf zeggen, ja, wij doen hier niet aan mee of we doen er wel aan mee.
0: Ja, dat zijn
1: niemand kan ze dwingen.
0: Nee.
2: Dan kijk ik naar Lucas. Had jij niet ook even een momentje dat je dacht, ik loop hiermee naar buiten?
3: Want
2: dat heb ik ook gehad. Ik was mijn vluchtroute al aan het plannen naar Berlijnse luchthaven.
1: Serieus?
2: Ja, dat heb ik echt gehad.
1: Maar dan had je wel die vergiftigde staf mee moeten, onder je jasje mee moeten nemen.
2: Het was winter, ik had handschoenen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Heb je het serieus overwogen?
2: Ik heb het serieus overwogen.
1: Met een klauwhamer om die vitrine in te
2: staan. Ik had hem in mijn handen, ik ben 2 bij 2 meter. De uitgang was maar 5 meter links van me.
1: Oh, je dacht, als ik nu ren, heb ik hem.
2: Ja. Ja, dat schiet echt even door je hoofd heen.
1: Maar naar Franten was dat jij dan de dief was geweest.
2: En dat is dus de ironie.
1: Ja. Dus om die reden deed je het niet of had je andere redenen?
2: Mijn belangen zijn groter. Want de depots zitten vol met spullen. Niet alleen van mij, ook van de inheemse mensen. En sinds jaren terug in Suriname hebben de Marons en inheemse hebben een verbond. En ik dacht, ik sta hier niet alleen voor mij. Ik sta hier ook voor andere mensen.
0: Ja, en ik denk in het kader van de diefstal in het Afrika Museum, de meneer is niet verder gekomen dan de parkeerplaats, was denk ik ook niet zijn doel. Zijn doel was om aandacht te vestigen op het debat. En dat is hem ook gelukt.
1: Ja. Maar het is natuurlijk helemaal pijnlijk dat het niet eens heel mooi tentoongesteld wordt, maar dat het gewoon in een depot ligt.
2: Het was even onderdeel van een expositie in het Mauritshuis.
1: Zou het dan minder pijn doen?
2: Nee, meer. Nee? Want in eerste instantie hebben ze mij gebeld en ze zeiden, kan je ons helpen om het verhaal recht te krijgen? En ik zeg, ben je gek? Ik ga je niet helpen om roofkunst in toon te stellen en dan dat er nog meer geld verdiend wordt. Het is veranderd toen ze mij het proces uitlegden van, je kan een claim leggen. En bij mij is het net iets anders dan met Lucas, denk ik. Omdat de Marons een vredesakkoord hebben gesloten met de toenmalige regering en het is een aantal keer bekrachtigd. Dus ze zijn een autonoom volk op zichzelf. Dus het proces zou een kans kunnen zijn dat zij als gewoon groep wel aanspraak
1: hebben. Dan gaat het niet naar Paramaribo.
2: Nee, dat gaat niet naar Paramaribo.
1: Nee. Het is 3:30 en Levi van Eck is aangeschoven voor het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: In Parijs zijn de afgelopen 24 uur 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er ruim 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij de 35 graden gepasseerd. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn aan het begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden. Inmiddels is het terrein weer open, maar nog niet alle technische problemen zijn voorbij. In Thailand is het lichaam van een meisje van 17 gevonden in een gedumpte koffer langs het spoor. Ze was als vermist opgegeven door haar vrienden. Een man uit Australië is opgepakt voor de dood van het meisje. En in Venezuela is een reddingsteam uit Nederland aangekomen om te helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 aardbevingen. De bevingen zijn al bijna 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
6: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat wel file tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een technische storing in de Corbulo-tunnel. Die weg is daardoor in beide richtingen dicht. Verder staat de file bij Nijmegen op de N325 van Duitsland naar Nijmegen tussen Ubbergen en Lent 2 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk.
7: De publieke tribune.
1: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over roofkunst. Sinds een paar jaar gaat veel van die kunst terug naar het land van herkomst. Maar dat is niet eenvoudig, want hoe bepaal je honderden jaren na dato of kunstschatten echt fout zijn, want gestolen, of niet? Bij mij aan tafel Onias Landveld, documentairemaker, theatermaker en kunstenaar. Hij is bezig met een documentaire over roofkunst en hij stamt af van de, ik zeg het weer, van de Marons, maar dat moet ik dus eigenlijk niet zeggen.
2: Marons.

0: goed.
1: Oh ja, het Marons is wel goed. Ja. Djuka is niet, de aanlading dekkend. Mirjam Chatanawi, expert op het gebied van islamitisch erfgoed en decolonisatie in musea. Marieke van Bommel, ze is directeur van het Wereldmuseum. En Lucas Eluwarin, hij werkt bij het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en hij heeft Molux-Indonesische wortels. Mirjam, je hebt honderden objecten die verkregen zijn in de koloniale tijd onderzocht. Hoe kun je eigenlijk achterhalen op welke manier iets verkregen is?
2: Soms lukt het niet, maar vaak ook wel. Omdat de Nederlanders in die tijd heel veel vastlegden. Bijvoorbeeld in de krant. Dus soms kon je gewoon...
1: In de krant?
2: In de krant. In de kranten werden allerlei zaken vastgelegd. Ik heb wel eens uit de Molukken toevallig een voorwerp uit het Wereldmuseum onderzocht. En ik kon in de krant lezen op welk tijdstip het was weggehaald uit een boot. Dat stond in
1: maar
2: de
1: dat
2: krant.
1: Schreven ze op?
2: Dat schreven ze op.
1: Nou, dus en ook, was er ook niet echt sprake van schaamte?
2: Er was geen sprake van schaamte. Nee hoor, ook oorlogsbuit, plunderen, dat stond allemaal in de krant. Dus de kranten die staan nu allemaal online. Dus dat is voor mij een hele...
1: Zijn er ook in die tijd dingen op een rechtmatige manier verkregen?
2: Ja, dat is dus de vraag. Heel veel voorwerpen in het Wereldmuseum, daar wordt minder naar gekeken. Maar bijvoorbeeld op Java woont een hele grote groep mensen die tot de Nederlanders gerekend werd. En die woonden daar en die lieten spullen maken. En die
1: jij hebt je ooit verdiept in het jasje van een sultan, hè?
2: Ja.
1: Hoe zat dat?
2: Ja, nou ja, dat is een jasje van een sultan, ook in het Wereldmuseum in Amsterdam. Dat is gekocht van de broer van de sultan. Die heeft het te koop aangeboden aan een conservator in een museum in Batavia, nu Jakarta. En die conservator heeft het voor zijn privé collectie gekocht. En toen die in de Tweede Wereldoorlog heeft hij doorverkocht aan het Wereldmuseum in Amsterdam. Ja, kijk, zo'n conservator heeft minder macht dan de broer van de sultan. Je komt niet zomaar aan een jasje van de sultan. Dus dat is een voorbeeld waarvan je zegt, ja, is dat onrechtmatig verkregen? Wat mij betreft kun je ook zeggen, nou ja, het is een koloniale situatie. Laten we gewoon daar een streep onder zetten. En alles wat er in die situatie is verworven, is onrechtmatig. Maar als je het op individueel niveau gaat kijken, dan kan je bij dat jasje bijvoorbeeld argumenteren dat de machtsverhoudingen zo waren dat degene die het kocht minder macht had dan degene die het verkocht.
1: En als in die Indonesië nou zeg maar, we willen het toch heel graag terug.
2: Ja, dat kan binnen het Nederlands beleid. Want Indonesië kan ook beargumenteren dat zo'n jasje, omdat het uit het sultanshuis komt en een bepaalde sacrale betekenis heeft, een grotere culturele waarde heeft voor Indonesië dan het voor Nederland
1: heeft. En is dat gaande rondom dit jasje?
2: Daar kunnen we moeilijk uitspraken over doen.
1: Want dat is gaande, begrijp ik hieruit.
2: Dat zou best kunnen. Ik weet niet precies wat er allemaal door Indonesië wordt opgevraagd. Maar veel dingen die gepubliceerd zijn en bekend zijn, daar zijn ze mee bezig. En dit is een heel bekend stuk, wat heel bekend is
1: heb
2: in Indonesië.
1: Heb je ook objecten door je handen laten gaan waarvan je dacht, oh, dit is echt helemaal mis?
2: Die zijn er zeker.
1: Noem eens voorbeelden.
2: Nou ja, vaak als ik iets onderzoek, dan weet ik heel weinig. En dan kom je vaak op een situatie die gewoon, waarvan ik denk, nou, wat is dit weer naar? Bijvoorbeeld voor het Wereldmuseum heb ik grafstenen onderzocht. Die kwamen uit Aceh.
1: Grafstenen?
2: Grafstenen, ja. Die grafstenen, nou, we wisten niet waar ze vandaan kwamen. Ook hier weer, ja, er is wel documentatie. Ik vond een brief waarin stond komen van een bepaalde plek omdat er een racebaan werd aangelegd. Toen ben ik in de kranten gaan kijken, dat klopte inderdaad.
1: Een racebaan?
2: Een racebaan, ja. Er was een Nederlandse bestuurder en die hield van paardenracen. En die heeft een racebaan laten aanleggen.
1: En die liet de begraafplaats.
2: Een lokale islamitische begraafplaats van honderden jaren oud laten bulldozeren.
1: Oh ja.
2: En iemand anders heeft dan een paar van die grafstenen meegenomen naar Nederland.
1: En moeten die dan ook terug?
2: Nou ja, dat is een situatie waarvan je denk ik heel duidelijk kan zeggen, dit is onrechtmatig. Want er is toestemming gegeven door de lokale notabelen, maar ja, in welke situatie? Dus dit lijkt me heel logisch dat als die teruggevraagd worden, dat ze teruggaan.
1: Maar jij kan je ook voorstellen dat Indonesië daar niet op zit te wachten, op die paar grafstenen.
2: Ze hebben heel veel grafstenen in Indonesië. Maar het is niet aan mij om te bepalen waar Indonesië op zit te wachten.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat in het Tropenmuseum bijvoorbeeld nog een hele grote kist staat met schedels uit Indonesië, waarvan Indonesië zei, ja, die hoeven we helemaal niet.
2: Ja, maar dat heeft ook andere oorzaken, omdat niet altijd duidelijk is van wie die schedels zijn.
1: Ja.
2: En landen willen vaak de resten terug van hun voorouders. En dat is niet altijd zeker wie dat zijn.
1: Onias, hoe is die staf waar we het net over hadden er eigenlijk aan toe na zoveel jaar? Is die nog in goede staat?
0: Hij is nog in goede staat, omdat de curator die daarover gaat, die is heel erg begaan met het verhaal en de mogelijkheid van de staf. En dus het wordt goed bewaard. En hier in Europa weten we gewoon hoe wij ook spullen moeten bewaren. Soms gaat het mis, maar in dit geval is het in een temperatuurgecontroleerde omgeving. Is dat dan, wordt dat dan opgeslagen? Maar ik heb eigenlijk een vraagje. Ten eerste, ik ben heel blij met uw opstelling als museumdirecteur.
1: En Marieke, zeg je dat?
0: Ja,
1: hè?
0: Marieke, en hoe je hiermee omgaat. En ook Martine Gosseling, directeur van het Maurits Museum. Want die zei ook van, hey, we moeten gewoon met de billen bloot. Maar een vraagje, is een 500.000 dan eigenlijk wel genoeg om dit onderzoek te doen? Want ik hoor ook het verhaal. Ja, ik zie je hoofd schudden. Want het verhaal van die grafstenen en bijvoorbeeld de schedels. Is een 500.000 dan genoeg om die provenance onderzoek te doen?
1: Wat de overheid erin wil steken?
0: Ja.
3: Nee, en het 500.000 is ook niet alleen voor koloniale collecties. Het gaat over roofkunst in de breedte van zin. En dan gebruik ik de term roofkunst, want ik ben met Mirjam eens. Het is eigenlijk geen dekkende lading, dus is ook voor Joodse roofkunst. Dus dat is niet genoeg. Als
1: maar
3: je
1: het klinkt
3: alles
1: alsof het dan ook niet een serieuze bijdrage is.
3: Ja, ik val een beetje stil. Ik weet niet, ik denk dat het is een bijdrage en het is een stap in de goede richting. Het is meer dan dat er was. Dus ik probeer het van die kant te bekijken, dat we al stappen voorwaarts maken. Ja.
1: Hebben jullie zelf ook geld om hierin te steken?
3: Ja, wij krijgen natuurlijk subsidie van de overheid. En daar moeten wij van alles van doen. Van tentoonstellingen tot educatie tot onderzoek. En wij doen altijd onderzoek naar de collectie. Dat is een van onze basistaken. En daar zit het wel in. Maar ook daar zit niet voldoende in dat opzicht.
1: Nee. Je vertelde dat er wordt teruggegeven van overheid naar overheid. Kun je niet beter afspreken, we doen het van museum naar museum. Dan is het op een lager niveau en is het eenvoudiger geregeld. Hoeft er geen minister aan te pas te komen?
3: Nee, maar wij zijn geen eigenaar van de collectie. Dus het is niet aan het museum.
1: Jij gaat er helemaal niet over.
3: Nee, in dat opzicht gaan we het er niet over. Wat wel zo is natuurlijk, is dat we heel vaak samenwerken met musea. Dus we hebben nauw contact, we werken al jaren samen. Dus er is altijd wel contact, ook in de overdracht en in de informatievoorziening uitwisselen. Wat wij weten, delen we ook. Maar ja, wij zijn niet de eigenaar van de collectie, dus dat gaat niet. Overigens hebben we één keer een restitutie gedaan die niet naar de staat was, maar naar een groep. Hè, dus naar een soeverein erkende groep in Noord-Amerika. Dus
1: hoe zat dat in elkaar?
3: Dus vorig jaar geweest, vrij kort na de hele grote restitutie van de been in brons, hebben we een hele kleine gedaan, 7 objecten, naar de Isleta del Sur. Dus een groep uit Noord-Amerika, die hebben een soevereine status.
1: Een bevolkingsgroep?
3: Ja, een soevereine status. En die hadden ook 7 objecten teruggevraagd.
1: Wat waren
3: 7
1: dat voor objecten?
3: Het was het voornaamste ging om een winterdrum. En ik aarzel wat om het object te noemen, want voor hen was het geen object, maar een voorvader. En die is rechtstreeks teruggegaan omdat Amerika toestemming had gegeven. Omdat zij een soevereine status hadden, kon dat rechtstreeks terug. En dat was voor ons fenomenaal mooi. Omdat er zit natuurlijk ook voor ons wel een verschil tussen het teruggeven aan een land of aan een ambtenaar dan aan een groep mensen die daarin hun voorvader herkennen. Daar gaat veel meer emotie in gepaard.
1: Hoe reageerden ze toen ze de voorwerpen
3: aanraakten? Ja, dat waren hele emotionele dagen.
1: Ja?
3: Ja, voor iedereen. Ook
1: voor jouzelf?
3: Ja, natuurlijk. En dan mopper ik altijd en denk ik ben hier niet voor gemaakt, want ik ga meestal snotteren. Maar het is...
1: Deed je dat ook?
3: Ja.
1: En wat raakte je zo?
3: Omdat het 7 mannen waren die zelf gekomen waren om het op te halen. We hebben dat heel zorgvuldig voorbereid. Dus ze hadden ook tijd en ruimte om met de drum samen te zijn, waar wij niet bij zijn geweest, om een ritueel
1: uit
3: te
1: oefenen. Met de drum bedoel je een soort trommel?
3: Ja. Een trommel. En daar een ritueel mee uit te oefenen waar wij niet bij zijn geweest. Dat kunnen wij dan faciliteren. En daar zat voor hen zoveel emotie in. En ook, je voelt dan, dat was onrechtmatig verkregen. Het was ooit verkocht, maar eigenlijk de dag erna al bedacht, dit had ik niet mogen verkopen en daarmee onrechtmatig. En door de emotie en ook de blijdschap dat zo'n instrument teruggaat en ook teruggaat naar de gemeenschap om in gebruik genomen te worden. En zij zeiden van, ja, er is altijd goed voor gezorgd. Jullie hebben hem goed bewaard, maar wij gaan ervoor zorgen. Een instrument heeft zorg nodig.
1: En hoe, dan gaat zo'n trommel gewoon in een krat en dan nemen ze mee?
3: Nee, hij ging niet in een krat.
1: Nee?
3: Nee, omdat ik moet er een beetje van glimlachen. Maar dat komt, wij bereiden zoiets natuurlijk voor. En inderdaad, meestal gaan objecten bij ons in kratten en dozen. In deze voorbereiding werd er fijntjes opgemerkt dat voorouders gaan niet in kratten. Dus de trommel heeft een prachtig deken gekregen. Is ingepakt en is gewoon op de bijrijdersstoel mee naar Schiphol gaan. En had een eigen vliegtuig zo.
1: Dat is wel heel bijzonder. En die wordt nu gebruikt ook, die trommel?
3: Ja, is terug in gebruik genomen.
1: Ja. Ja. Lucas... Ja, het kan dus wel, hè?
4: Ja, het kan dus wel, zoals ik hoor. Maar ik weet niet of het ook met Indonesië kan.
3: Ja, het is niet aan ons. Hè. Kijk, wij proberen altijd mee te praten, mee na te denken. En in dit geval zat het vooral in het land Amerika... wat toestemming gaf om het aan de soevereine volk te geven.
1: Dat was, neem ik aan, nog voor Trump, dat dit geregeld werd.
3: Het was daags voor zijn inauguratie.
1: En dat was geen toeval?
3: Nee, we hebben een beetje doorgewerkt.
1: Ja, maar dat zou nou niet meer... Dat was waarschijnlijk nu niet meer gebeuren. Dat het wordt toegestaan dat dit als een eigen volk wordt gezien. Bijvoorbeeld.
3: Durf ik niet zo heel goed te zeggen bij Trump.
1: Nou ja, goed. Nee. Ja. Maar het was geen toeval dat jullie dachten, het moet nu maar meteen.
3: Ja, we een beetje doorgeduwd.
1: Maar Lucas, hoe ga jij dat doen dan uiteindelijk met die spier?
4: Nou, dat is een goede vraag. Ik probeer op mijn manier zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren voor de spier. Ik ben nu wel bezig met het project ook. Ik kan nog niet veel daarover vertellen, maar het komt wel aardig in de richting als in... lokale leiders, traditionele leiders hier uitnodigen om zeg maar rondom die spier een ceremonie te doen.
1: En zitten ze erop te wachten op het eiland waar je het naartoe wil?
4: Ja,
1: ja? Ze willen het graag hebben.
4: Ja, ik heb niet voor niets met de lokale regenten gesproken en lokale traditionele leiders.
1: En dus... wordt die spier dan denk je ook gebruikt net als die trommel?
4: Ja, ja.
1: Dus als die terug is, wordt die gewoon weer een gebruiksvoorwerp?
4: Het wordt wel gebruikt bij ceremonies, inderdaad. Ja.
1: Bij wat voor dingen?
4: Ik ben daar zelf zeg maar niet bij dan, maar het wordt wel gebruikt bij ceremonies. Bijvoorbeeld als er wat gebeurt in een dorp, dan wordt zo'n spier dan vastgehouden door de dorpsoudste om te laten zien dat zij daar in de regie zijn.
1: Ja.
4: Op zo'n manier zou dat kunnen.
1: Onia, zitten de mensen in Suriname eigenlijk op die staf te wachten?
0: Ik weet een aantal wel, en zoals ik al eerder zei, een aantal niet, omdat ze een andere geloof of overtuiging hebben. Maar mijn doel is, ik wil het speelveld gelijk maken. Ik wil laten zien van, nou kijk, wij geloven ergens in. En dat is al dan niet wel of niet op waarheid gestoeld, maar jij moet de keuze hebben om te kunnen beslissen wat jij wilt aanhangen, zeg maar. En heel veel van ons zijn geboren in het christendom. En ik ben er echt niet hier om te zeggen of dat nou goed is of dat dan fout is. Maar als je terugkijkt en ver genoeg teruggaat in 1761, toen zijn het opperhoofd van de Saramakaners na het vredesakkoord, ik geloof in die periode, die zei van, hey, wij... De witte mensen hebben een wapen waarmee ze ons altijd knechten. En dat is kennis. En wij zullen dat niet van hun krijgen. Dus als de missionarissen hier komen en ze geven ons toegang tot dezelfde kennis die de witte mannen hebben, die moeten we dan nemen. En dat zorgde al voor een intern conflict. Want een groep zei, als je hun hier binnenlaat, hebben wij een probleem. Maar de opperhoofd die drukte dat door, niet wetende wat er zou gebeuren. En binnen twee generaties was alles weg.
1: Maar je merkt niet dat mensen zeggen, ja, waar heb je het over, een staf?
0: Jawel.
1: We hebben andere dingen aan ons hoofd.
0: Jawel. Ja? Heel veel weten niet eens dat dingen weg zijn.
1: Nee?
0: Nee, weten het niet eens.
1: En missen het niet.
0: Missen wel een identiteit, missen wel iets. Want je weet niet precies waarom de verhoudingen liggen zoals ze nu bijvoorbeeld liggen. Het feit dat de Saramakaners en de Aucaners, eigenlijk de Maron-gemeenschap en de inheemse gemeenschap in Suriname, op een bepaalde voet zijn achtergesteld, dat komt door een koloniaal beleid dat voor een deel overgenomen was door de landelijke overheid. Want je treedt in de voetsporen van jouw kolonisator. Dus men begrijpt niet en men weet niet zozeer waar dat allemaal vandaan komt. Dus je mist wel informatie. En dit soort dingen vullen dan gaten. En daarom vind ik het wel belangrijk.
1: Ja, want die Benin bronzen, Marieke, waren toch ook voor de bevolking van het Koninkrijk Benin ook een soort geschiedenisboek. Dat ze het idee hadden, jullie beroven ons van onze eigen geschiedenis hiermee.
3: Ik denk eigenlijk dat altijd geldt natuurlijk. We hebben zoveel objecten die meegenomen zijn, die inderdaad iets zeggen over de identiteit van mensen. En door het weg te nemen, neem je een deel van de identiteit mee. En dat geldt ook voor de Benin bronzen. En toen we in Nigeria waren, dan was dat ook wel voelbaar over hoe blij mensen waren dat het weer terug was.
1: Hebben jullie inmiddels al veel objecten teruggegeven?
3: Een kleine 1000.
1: Dat is best veel. En over hoeveel landen hebben we het dan?
3: Moet ik even hard op tellen. Indonesië, Mexico, de Isleta del Sur, dus Noord-Amerika.
2: Sri Lanka.
3: Sri Lanka.
2: Nigeria.
3: Nigeria.
1: Maar dat is bijna een dagtaak.
3: Er zijn altijd mensen mee bezig, ja.
1: Ja.
0: Wat vind je van de mening dat sommige mensen zeggen... ja, maar als we alles teruggeven, dan lopen de musea gewoon leeg.
3: Ja, ik moet daar altijd een beetje van glimlachen. Ook omdat het is ongeveer de meest gestelde vraag aan mij geweest... in de afgelopen 3 jaar over... ben je niet bang dat het museum leeg gaat? Daar ben ik om meerdere redenen niet bang van. De collectie is 500.000 objecten groot. Dus we hebben nu pas 1000 teruggegeven. Dus niet alles gaat weg. Maar ik ben er echt heel erg van overtuigd... dat als dingen hier onterecht zijn, dat ze hier niet horen. En wat dat dan de consequentie is, is de consequentie. Dat doet er dan toch niet zo heel toe.
0: En je kan altijd op een andere manier samenwerken met de lokale overheid.
3: Je kan andere dingen laten zien. Toen we naar Nigeria gingen, hebben we ook heel veel gesproken met kunstenaars daar. En gevraagd van, als je vandaag de dag Nigeria in een museum zou willen laten zien. Wat zou je dan willen tonen? En daar kan je nieuwe kunstwerken voor laten maken. Of je kan in gesprek gaan en je kan kijken, als we de Benin bronzen eruit halen. Wat zetten we ervoor in de plaats?
1: Ik wil even nog iets vragen. Want maakt het dan ook uit wat het land vervolgens met die objecten doet? Want stel dan dat je weet dat ze direct na aankomst vernietigd worden.
3: Ja.
1: Nee, moet je het dan wel doen?
3: Nee, maar daar gaan we niet over.
1: Nee?
3: En ja, ik sla het altijd een beetje plat als een fiets. Hè, heel plat om het duidelijk te maken. Stel, ik steel jouw fiets, Koen. Jij vraagt je fiets terug. En ik zeg, Koen, dat krijg je alleen maar terug als je een schuurtje bouwt. Dan zeg jij tegen mij, maar Marieke, daar ga je niet over. Daar ga je niet over. Als dief ga je niet over wat een eigenaar met zijn spullen doet.
1: Dus dat is niet relevant?
3: Dat is irrelevant.
1: Vind jij dat ook, Mirjam?
2: Ja, dat vind ik ook. Ja?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja,
2: kijk, dit zou natuurlijk heel neocoloniaal zijn als Nederland daarover mee wilde gaan beslissen.
1: Maar je bent ook iemand die de historische waarde van die voorwerpen ziet. En dat je denkt, ja, nu zijn ze er nog en straks misschien niet meer.
2: Nou, wat ik misschien anders vind, is dat ik vind dat die voorwerpen ook in Nederland een functie kunnen hebben.
3: Zeker.
2: Voorwerpen zijn niet alleen van... Kijk, op het moment dat ze zijn meegenomen... hebben ze ook een Nederlandse geschiedenis. Het voorwerp wat teruggaat... is nooit hetzelfde voorwerp wat weg is gegaan. Ja. Want in de tussentijd heeft het een hele reis afgelegd. En heeft het ook in Nederland een verhaal gekregen.
3: Met de Benin bronzen bijvoorbeeld, als ik dat mag aanvullen... hebben we in overleg met Nigeria hebben we gevraagd... mogen we een viertal objecten in bruikleen houden? Dus die zijn juridisch overgedragen. Maar die zijn nog altijd te zien bij ons. Omdat het belang van die geschiedenis en het verhaal ook juist voor de Nederlander heel belangrijk.
1: Maar dan hangen
3: is.
1: Ze er met een hele andere achtergrond.
3: Ja.
1: Ja. En het redelijk nieuwe teruggavenbeleid geldt niet voor menselijke resten bijvoorbeeld. Hè?
3: Nee.
1: Zijn er ook veel lichaamsdelen in musea?
3: Ja, tot mijn spijt moet ik zeggen ja. In Nederland werd tot 1953 fysische antropologie gedaan. En dat werd onder andere in het Wereldmuseum Amsterdam gedaan.
1: Onderzoek op lichamen, lichaamsdelen.
3: Ja, onderzoek op lichamen, lichaamsdelen. Had ook met rassentheorie te maken. Dat hebben we in Nederland tot 1953, dus dat is vrij recent, hebben we dat gedaan. En daarom hebben we in de depots hebben we menselijke resten of voorouderlijke resten. En daar geldt op dit moment geen beleid voor anders dan beleid over... ik kom even niet goed op term, maar dat valt niet onder koloniale collecties. Dat zien we anders.
1: Ja. Wat moet daar dan mee gebeuren?
3: Ja, dat is een vraagstuk. Daar zijn we op het moment heel erg mee bezig. In samenwerking met zowel enerzijds het ministerie. Maar ook heel veel met landen van herkomst. Dus we hebben vrij recent allerlei landen van herkomst uitgenodigd in Leiden. Om met ons van gedachten te wisselen over hoe gaan we daarmee om. Hoe gaan we hier respectvol mee om. En op dit moment is het zo, ze zitten bij ons in een depot, in een afgesloten deel. Je kan daar niet zomaar naartoe. Ook de eigen medewerkers niet. Dat is echt wel om daar zo respectvol mogelijk mee om te gaan, totdat daar een oplossing voor is.
0: Maar ik heb heel veel vragen. Maar ik kijk even naar Mirjam. Maar wat is nou de fascinatie van de mensen geweest om dit te doen? Om menselijke resten te bewaren, überhaupt collecties te maken en op te slaan? In mijn reizen, in mijn praten met andere groepen die hier ook mee te maken hebben, zeggen ze, ja, dit is iets westers, wij hebben dat niet. Dus
3: überhaupt objecten opslaan of menselijke resten?
0: Allebei.
3: Ja. Het varieert een beetje als ik kijk naar de geschiedenis van onze musea. Als je kijkt naar Amsterdam. Amsterdam is een museum wat echt letterlijk gebouwd is als een koloniaal museum. Ter promotie en glorie van de kolonie. Dus de objecten die daar waren, die werden tentoongesteld om mensen aan te moedigen om handel te drijven. Als je kijkt naar Leiden, daar zit de geschiedenis veel meer in de academische wereld. Dus in de behoefte om de ander te begrijpen of om te weten hoe de wereld in elkaar zat. En daarom zijn objecten meegenomen. Dus dat had denk ik verschillende redenen. Voorouderlijke resten is een heel ander verhaal. Dat had in Nederland te maken met dat we dachten dat we onderzoek moesten doen om aan te tonen dat het ene ras superieur was aan het andere ras.
1: En speelt dan ook nog mee hoe oud die resten zijn? Ik bedoel, ja. Wat doen we met de Egyptische mummies?
2: Volgens mij heeft Nederland wel een ander beleid op meer recente resten. Want bijvoorbeeld Maleisië heeft vorig jaar of het jaar daarvoor resten teruggekregen. Omdat ze redelijk recent waren. Ja. En dus niet voldeden aan die oudheidkundige normen.
1: En dan heb je het bijna over term als grafrust en zo.
2: Ja. Dan is het makkelijker, denk ik.
3: Ja, de teruggave aan Mexico ging over menselijke resten.
1: Ja. Lucas. Stel nou dat die speer van jouw voorouders niet teruggaat, maar wel in een tentoonstelling terechtkomt waarin het verhaal wordt belicht. Zou je daarmee kunnen leven?
4: Nou, toevallig, de speer zelf wordt niet tentoongesteld, maar het verhaal wel in het Wereldmuseum. En dat is ook iets Mirjam ook vertelt dat het verhaal ook hier blijft. Maar persoonlijk vind ik niet dat die speer tentoon moet worden gesteld, omdat het ook nooit daarvoor bedoeld was.
1: Maar dan heeft het wel een functie. Hè? Dat de mensen die daar komen allemaal denken, hey, dat is raar hoe dat met die speer gegaan is. Dan heeft het dat brengt ook reflectie met zich mee.
4: Ja, dat klopt, maar dat kan ook op een andere manier. Ja.
1: Onias, hoe is dat voor jou met die staf? Als het er gewoon nooit terugkomt, maar wel zichtbaar is met het verhaal erbij?
0: Ik heb vroeger economie gedaan, dus dan wordt het gewoon dan wordt het een economisch vraagstuk. Want naar wie gaan dan de opbrengsten? Wat kunnen we doen? Een van de vragen die mij ook werden gesteld was, ja, maar als het niet terug kan, omdat het dus echt geïmpregneerd is met gif, wat gaan we dan doen?
1: Ja.
0: Toen zei ik van, nou, weet je, als musea is er zoveel genomen van de mensen. Je zou kunnen investeren in hun, maak een fonds. Er zijn genoeg jongeren daar die een kunstopleiding willen volgen.
1: Bedoel je in plaats van teruggeven?
0: Als dat niet kan door omstandigheden en de bevolking zegt ook van, hey, joh, we willen het graag terug hebben, maar we kunnen er niet voor zorg dragen, maar we willen het wel behouden. Dat is nogmaals, dat is iets dat je in geval dat je met de lokale bevolking zou moeten bespreken. Maar stel je voor dat het niet terug kan en zij kunnen er niet voor zorg dragen, maar ze willen wel dat het blijft. Investeer die opbrengsten dan in de gebieden waar die spullen vandaan zijn gekomen. Geroofd of niet geroofd. Want zoals ik zei, er is een omstandigheid gecreëerd waardoor dit gewoon kon plaatsvinden. Investeer in de lokale gemeenschap. Naar belang van wat zij nodig hebben.
1: En dan doe je er toch iets goeds mee?
0: Ja, dan doe je er toch iets goeds mee, ja.
1: Onias Landveld, Marieke van Bommel, Lucas Eluwarin en Mirjam Chattenawi. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune voor deze week. De komende 4 weken maken wij plaats voor de Tour de France. En zaterdag 1 augustus zijn we weer terug. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Hij praat onder meer met Ahmed Aboutaleb. Voor nu nog een mooie dag en tot in augustus.

0: perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
1: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
0: En oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze 2 historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
2: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
0: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Morgenmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Radio 1, 4 uur.
11: Patrick Lodiers.
12: Een bijzonder goedemiddag. Lydia van Rooyen, politiek verslaggever bij het ANP. En Ahmed Abu Taleb, oud-burgemeester van Rotterdam. Dat noem ik een goed ingelichte kring. Maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
13: In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21 roept het kabinet op nu echt een keuze te maken tussen pro en JA21. Met beide partijen samenwerken gaat niet, zei partijleider Eerdmans op een congres in Ede. Verder zei Eerdmans dat hij financiële plannen van het kabinet alleen wil steunen als er lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven in zitten. Ook wil hij een strenger asielbeleid en meer geld voor veiligheid. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen juist dat er meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje.
12: Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nou, er zijn nauwelijks problemen onderweg. Een enkele uitzondering daar gelaten. De A9 Diemen Amstelveen is nu even dicht tussen Diemen en knooppunt Holendrecht. Dat komt door een technische storing aan de Gaasperdammer tunnel. Verder staat er file bij Nijmegen op de N325. Duitse grens Nijmegen bij Lent 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: NPO Radio 1. Poont.
12: Een bijzondere goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes op van het nieuws.
22: Kippenvel, toch? Het is volgens mij 5:00 ochtends. En we vieren een overwinning. Alsof wij gewonnen hebben.
12: Zo klonk het. Met een gelijkspel wist Kaapverdië de knock-out fase van het WK te bereiken. En oud-burgemeester van Rotterdam, meneer Abu Taleb. Rotterdam is natuurlijk ook wel hofleverancier van het Kaapverdiaanse elftal. Hoe beleeft u dit sprookje?
23: Ja, buiten Kaapverdië en Portugal is Rotterdam het dertiende eiland van Kaapverdië, zeg maar. Rotterdam. Ja, fantastisch. Ik ben er geweest op een paar van die eilandjes jaren geleden. Want ze wilden heel graag dat ik een keer langskomen. Omdat ik was er nog nooit eerder geweest. Het is ontzettend armoedig, et cetera. Maar het feit dat zij zoveel weten te komen, is echt indrukwekkend.
12: Ja, en wat doet dat met de sfeer in Rotterdam?
23: Heel goed. Ja, en de maandag wordt het nog mooier.
12: Ja, inderdaad. We gaan het straks hebben over Nederland tegen Marokko. Daar gaan we nog meer van uw voetbalkennis horen. Maar ik ga ook eventjes naar Lydia van Rooyen, politiek verslaggever bij het ANP. Zit voetbal ook in jouw bloed?
24: Nee, sorry.
12: Nee?
24: Nee, ik doe wel voor de gein mee aan de pool.
1: Maar ik vul maar wat in. En ik sta op plek 50 van de 60 of zo.
2: Ah,
1: maar ik heb het niet over het algemeen heel weinig gezien. Maar ik zie dan de uitslagen voorbij komen. En dan denk ik, nou, hebben ze netjes gedaan.
2: Ja, dan heel eventjes over de hitte. Want dat is natuurlijk ook een grote bron van inspiratie de afgelopen dagen.
1: Enorm.
2: En meneer Abu Talib, zo'n hitte. Wat is de impact op een stad als Rotterdam?
23: Nou, vrij fors. Er is afgelopen jaar ontzettend veel gedaan aan het verminderen van wat we noemen dus hittestress. Dat kun je doen in zo'n stad door veel waterpartijen aan te leggen, maar ook heel veel groen aan te leggen. En dat gaat meestal wel ten koste van de auto. Nou, als je nu naar Rotterdam komt, dan zie je dat bijvoorbeeld het Hofplein al een tijdje in bewerking is. Maar dat moet dus een groen plein worden. En dat is onderdeel inderdaad van het bestrijden van de hitte in de stad. Hoe meer groen, hoe meer water, hoe minder hittestress. In een smalle straat in een stad kan de temperatuur wel 8 tot 10 graden hoger zijn dan een brede koolsingel waar het ook kan waaien.
2: Ja, en kan u goed tegen de hitte?
23: Nou, niet zo goed. Ik ben gemaakt onder warme omstandigheden in Marokko 64 jaar geleden. Maar ik ben inmiddels 50 jaar gebakken Nederlander. Dus ik heb liever een jas extra aan dan de korte mouw, zeg maar. Ja.
2: En Lydia, kan jij de hitte goed aan?
1: Ik kan het op zich redelijk aan en ik heb ook gewoon de ongelofelijke mazzel dat ik in het geairconditionde Tweede Kamergebouw mocht werken de afgelopen dagen.
2: Nou, laten we het dan eens gaan hebben over de hitte in Den Haag. Want het belooft een broeierige zomer te worden. Want het stikstofprobleem moet voor eens en voor altijd opgelost worden. Dat is alleszins de plannen van kabinet Jetten. Maar ja, gaat het ook echt lukken? De verantwoordelijke landbouwminister Jamie van Essen, die is in ieder geval hoopvol.
4: De eerste duidelijkheid ligt er vandaag. Makkelijk wordt dat niet, dat verzwijg ik niet. Maar het doel is het waard. Een land waar boeren toekomst hebben, waar huizen worden gebouwd en waar de natuur groeit en bloeit.
2: Lydia, de lang verwachte plannen die zijn nu eindelijk echt bekend. Kritische en optimistische reacties komen langs. Maar laten we heel even beginnen met de echte inhoud. Wat moet er nou precies gebeuren?
1: Ja, er zit heel veel in. Het is echt een best wel groot uitgebreid pakket. Maar ik zou er even 3 dingen uit willen halen. Als eerste wil Van Essen dat er een maximaal aantal koeien per hectare komt. En dat gaat eigenlijk voor alle koeienboeren in Nederland gaat dat gelden. Die mogen maximaal 2,6 koeien per hectare. En dat is niet alsof je koeien door elkaar door midden gaat hakken natuurlijk. En dat gaat vooral heel veel impact hebben in het zuiden van het land. Want daar houden boeren gemiddeld veel meer koeien per stuk land dat ze hebben. Dan
2: soms
1: bijvoorbeeld
2: wel 4 per hectare?
1: Ja, bijvoorbeeld in Brabant zitten ze meer richting de 4 en in Friesland zitten ze meer richting de 2. Dus de boeren in Friesland die kunnen denken, prima, ik haal dit toch al. Maar in het zuiden en bijvoorbeeld ook in Flevoland, dan red je dat echt niet. Dus dat gaat heel veel impact hebben. En er komen strengere regels rondom natuur, 500 of 1000 meter. Ja, wat daar dan precies moet gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus daar moet een reductiegetal nog uitkomen. Dus ja, maar je kan er natuurlijk donder op zeggen, als jij boer bent en je zit in die zone van 500 meter rondom zo'n natuurgebied, rondom de Veluwe, rondom de Peel, rondom natuurgebieden in Drenthe, Brabant. Ja, maak je bos maar nat.
2: Ja, je wou er 3 dingen uitlichten. Wat is het derde dan?
1: De derde, dat is misschien wel de meest spannende. Want Van Essen wil heel graag snel weer vergunningen kunnen verlenen. Dus hij gaat de grens verhogen, waardoor kleine stikstofprojecten, om het zo te zeggen, geen vergunning meer nodig hebben. En het idee is dan dat je dan weer makkelijker huizen kunt gaan bouwen. En dat is iets wat bijvoorbeeld mevrouw Wiersma, zijn voorganger van de BBB, ook heel graag wilde. Maar dat is nog niet zonder risico.
2: Nou, maar het moet toch gebeuren? We moeten van dat stikstofslot af.
1: We willen met z'n allen huizen bouwen en bedrijven vergunnen en dat soort dingen. Ja. Dus het is een optie. De vraag is alleen of de rechter het daar ook mee eens is.
2: Nou, de plannen kwamen naar buiten. Er was ook al direct kritiek door verschillende boeren, maar ook bijvoorbeeld door LTO, de belangenorganisatie. Die noemen het pijnlijk en ingrijpend. Ja, hoe hard worden boeren getroffen?
1: Ja, als je het dus over die koeiennorm hebt, dat gaat echt best wel heel veel impact hebben. Ook omdat het best wel plat is. Boeren willen graag wat meer regie hebben op wat ze kunnen doen. En als je dus tegen boeren zegt van, nou, je mag zoveel stikstof uitstoten en kijk zelf maar even hoe je dat doet, dan kan een boer daar makkelijker mee werken dan wanneer de overheid zegt, dit is de max en zoek het verder maar uit. Dus zeg maar vanuit het ondernemerschap frustreert dat wel heel erg. Dus ik kan me wel voorstellen dat Ger Koopmans dit las en dacht...
2: Ger Koopmans, de voorzitter van LTO.
1: Ja, Ger Koopmans van LTO, dat hij dacht... dit gaat mijn achterban niet leuk vinden. Ja.
2: Meneer Aboutaleb, vindt u dat het kabinet goede stappen zet met deze plannen?
23: Dit noem ik symptoombestrijding.
2: Symptoombestrijding?
23: Ja, dat moeten ze ook wel overigens. Overigens in de mededeling van de minister zit er echt een onwaarheid in. Daar kunnen we het nou zo meteen over hebben. Maar het is symptoombestrijding, omdat... Het probleem zit niet alleen in de poep en de plas van de varkens en de koeien en de geiten. Maar dat zit hem echt in het vraagstuk van de landbouweconomie. Je kunt er nu op googlen en kijken hoeveel een boer krijgt voor een liter melk. Dat is ongeveer 35 tot 40 cent krijgt hij. Dan moeten er nog de kosten vanaf. Maar jij en ik betalen ongeveer 1,50 euro in de supermarkt voor een liter melk. En dat betekent dus dat degene die produceert ontzettend hard werkt voor een liter melk, zo ontzettend weinig aan overhoudt. Dat is het gevolg van ons landbouw-economisch model. We hebben de afgelopen tientallen jaren de boeren ontzettend aangemoedigd om aan schaalvergroting te doen. Ze moeten ook wel, want ze moeten meer produceren om steeds meer nog een beetje te kunnen overleven, economisch te kunnen overleven. En dit is niet houdbaar voor de boeren. Als je ze dus nu minder koeien per hectare laat houden...
2: Maar dan moet er systeemverandering komen. Dat betekent ook dat niet alleen de boeren anders moeten gaan denken... maar ook bijvoorbeeld supermarkten en ook zeker ook de consumenten.
23: Ja, op dit moment dicteert vooral de supermarkt de prijs... die de boer krijgt voor een liter melk. Ja. Het kan nog erger zijn. Ik heb gelogeerd bij een boer in Drenthe, in Spier. Die krijgt 3 centen per kilo uien. En ik betaalde toen... 3 euro voor een zakje uien in de supermarkt. Waar blijft dat geld dan? En ik denk dat het ontzettend goed is om ons landbouw-economisch model tegen het licht te houden. Daarom noem ik dit noodzakelijk wat ze nu gaan doen, maar wel symptoombestrijding.
2: Lydia, jij hebt ook heel lang geschreven over de agrarische sector. Hoe kijk jij naar...
1: Ja, het is een bekende discussie dit. Dit speelt al best wel heel lang. En inderdaad, wat meneer Aboutaleb zegt, dat klopt. Er zijn uit mijn hoofd 3 of 4, misschien 5 grote inkooporganisaties die achter zeg maar de grote supermarkten zitten. Dus die hebben best wel relatief veel macht. Nou, en als we het over bijvoorbeeld melk hebben, dan hebben we eigenlijk 2 hele grote zuivelfabrieken en een paar kleintjes. Maar die hebben allemaal, die kunnen allemaal melk kopen op de wereldmarkt. Dus als de Albert Heijn of de Jumbo of noem nog eens een supermarkt denkt, de Nederlandse melk wordt mij te duur, want er worden hoge eisen aangesteld. Dan kan de supermarkt natuurlijk ook zeggen, oh, dan haal ik het gewoon in Duitsland, waar boeren niet aan zo'n strenge koeiennorm hoeven te voldoen.
23: Dan zegt de minister, dan kunnen we gaan bouwen. En dat is onwaarheid.
2: Ja,
23: we gaan namelijk niet bouwen.
2: Ja, want u zei inderdaad van er zit ook onwaarheid in.
23: Nederland zit dubbel op slot. De eerste slot is stikstof.
2: Ja.
23: En de tweede slot is stroom. We hebben geen stroom. Stroom is op.
1: Heeft u het over woningbouw, neem ik aan?
23: Ja, we hebben het over woningbouw.
2: Nou, niet alleen woningbouw,
23: ja,
2: bedrijven
23: al alles,
2: overal omzoeken.
23: Een tijdje geleden had je nog regio's in Nederland waar nog iets te doen was met bouw. Arealuitbreiding, dat kan dus nu gewoon niet.
2: Maar u zegt dat is een onwaarheid, dat we kunnen niet gaan bouwen.
23: Nee.
2: Maar je moet ook ergens beginnen. Dus eerst Nederland van het stikstofslot af en dan ook zorgen dat de netcongestie
23: moet je er wel bij zeggen. Dat lijkt me wel zo verstandig. Want als je nu tegen de Nederlanders zegt, als we van het stikstofslot af zijn, dan kunnen we gaan bouwen, dan is dat dus gewoon niet waar. Nederland zit op slot. En vele gemeenten die plannen maken nu om te gaan bouwen de komende periode, is maar zeer de vraag of ze daarvan iets realiseren, omdat er gewoon geen stroom is. En dat is dus een probleem. En wat mij eerlijk gezegd opvalt bij beide vraagstukken, hè, dus zowel stikstof als stroom, je kunt ze, als je dat zou willen, politiek beschouwen als allebei 2 crisissen die met elkaar verbonden zijn, maar we behandelen ze niet als een crisis.
2: Aha.
23: Want als er sprake is van een crisis, dan moet je eigenlijk een heleboel bestaande wet en regelgeving opzij duwen. En zeggen, we gaan nu improviseren en dingen doen die noodzakelijk zijn om, et cetera. Bijvoorbeeld als je zegt, wij hebben mensen tekort, Tennet heeft mensen tekort om die kabels te trekken en de transformatoren daar neer te zetten. Omdat Tennet een 5 tot 10 jaar proces moet voeren tegen mensen die tegen zo'n transformatorhuisje ageren. En dan zegt ons systeem, ja, zolang mensen protesteren, wachten we. Je kunt ook zeggen,
1: de opschortende werking van de
23: rechtszaak. Ja, je kunt zo zeggen, zolang mensen protesteren, gaan wij door. En krijgen de mensen achteraf gelijk, dan krijgen ze een schadeloosstelling.
2: Dus
1: bijvoorbeeld.
0: Dus doorpakken met de politiek.
6: Als het een crisis is, behandel het dan ook als een crisis.
0: Ja, dan gaan we toch eens even door op die protesten. Dan even terug naar de boeren. Want op steun van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas hoeven ze nog niet te rekenen als het gaat over deze plannen. Wat betreft de stikstofproblematiek. Ze plaatste gisteren een video op X waarin ze het al heeft over nieuwe protesten.
9: We zijn compleet gek geworden in Nederland. Deze stikstofwaanzin, daar gaan wij ons keihard tegen verzetten. En de boeren kunnen rekenen op onze steun. Dus trekken ze alvast maar aan. En wij zullen meelopen in de kolonne. En de boerenprotesten, die zullen wij van harte steunen.
0: Ja, Lydia, denk je dat het weer zo wordt als 6-7 jaar geleden? Dat de trekkers alle snelwegen blokkeerden?
1: Nee, ik denk niet dat het zo groot wordt als dat het toen is geweest. Ik ben toen als landbouwverslaggever voor mijn gevoel bij alle boerenprotesten geweest. Dat is misschien niet helemaal waar. Maar dat zijn er toen heel veel geweest. Gewoon ook 2 jaar lang dat er regelmatig trekkers op snelwegen stonden. En bij distributiecentra ook omdat het dat prijsverhaal heel erg speelde. Maar wat je nu ziet bij veel boeren is dat ze na 7 jaar stikstofgedoe denken. Wij willen nu eindelijk een keer duidelijkheid. Kom dan maar, Den Haag, kom maar gewoon een keer met beleid.
0: En helpt die 20 miljard dan ook, die er tegenover staat?
1: Nou ja, dat helpt allicht als de overheid naar je toe komt en zegt, goh, ik wil dat jij iets gaat doen en de overheid komt met lege handen. Ja, dan zegt een boer, amme hoela, zoek het lekker uit. Ja. Maar als de overheid zegt van, goh, ik wil dat jij beter voor de natuur gaat zorgen en daar krijg je ook nog eens een paar centen voor, dan is dat wel een makkelijker te verkopen verhaal natuurlijk. Ja. Neemt natuurlijk niet weg dat je als boer wel moet gaan investeren en je bedrijf moet aan gaan passen en dat heel veel moeite en tijd en pet kost.
0: Meneer Abu Talib, hoe luistert u naar mevrouw van der Plas als ze zegt, zet de trekkers alvast maar aan?
23: Ja, daar is zij natuurlijk voor. Ze is ook met een trekker naar Den Haag gekomen. Dus ik snap ook wel dat ze de trekkers gereed houdt. Waarschijnlijk niet met rode diesel, waar ze altijd tijd voor gepleit heeft. Dus
1: die is er nooit gekomen?
23: Dat heb ik altijd zo'n bizar verhaal gevonden, maar en ik snap wel dat er iets van protest gaat komen. Maar dat we iets moeten gaan doen, dat is onvermijdelijk. Zelfs iemand als ik die zegt, dit is sprake van symptoombestrijding, is het toch wel een belangrijke stap dat er wel iets gebeurt. Maar op termijn moet je echt naar die prijsmechanismen gaan kijken. En je kan dus niet alleen maar zeggen, hier is de marktwerking aan de orde, dus de marktwerking gaat het regelen. Nee, ik heb geleerd van Theo Kené vroeger bij de SER. Oud-voorzitter van de SER, dat is een oud-sociaaldemocraat, is helaas overleden. Als het belangrijk is en de markt vertoont perverse prikkels, dan moet de overheid ingrijpen. Dat is een hele belangrijke stap in het denken over de organisatie van de samenleving. Hier is landbouw ontzettend belangrijk voor ons allemaal, voor de wereldeconomie en voor onze voedselzekerheid. En de markt vertoont hier perverse prikkels. De boer krijgt 3 cent voor een kilo ui en jij betaalt 3 euro in de supermarkt. Dat kan niet. Dan moet de overheid met een prijsmechanisme ergens ingrijpen dat dus niet gebeurt. Je moet niet alleen nu de boer de schuld geven van wat er allemaal aan de orde is. Want hij heeft eigenlijk alleen maar gedaan wat wij van hem als samenleving hebben verlangd.
0: Schaalvergroting.
1: Ja.
0: We hadden het net al over Rotterdam en dat Rotterdam een beetje aan het vergroenen is. Moet ook wel in verband met deze hittegolven. Maar eventjes naar de nieuwe coalitievorming. Met een krappe meerderheid is het pro in Rotterdam gelukt om een nieuwe coalitie te vormen. Samen met VVD, D66, CDA en Volt. Kiest het nieuwe stadsbestuur voor een groene, maar ook autoluwe stad. De partij die deze keer ontbreekt is Leefbaar Rotterdam. Meneer Abu Talib, Leefbaar Rotterdam had wel een gedeelde eerste plaats met pro. Allebei 11 zetels. Is het dan gek
23: maar
0: dat ze
23: 3000 stemmen minder.
0: 3000 stemmen minder, maar op zo'n grote stad als...
23: Oh ja, maar 3000 stemmen, dat telt, ja.
0: Dat telt.
23: Nou, ik heb verkiezingen meegemaakt in 2010. Toen was het close to call 750 stemmen.
0: Ja, dat is wel heel close to call. Ja, maar is het nu ook... gaat er iets wezenlijks veranderen nu dat Leefbaar weer in de oppositie komt?
23: Ik denk het wel. Als je naar het coalitieakkoord kijkt wat er ligt, is echt, gaat er iets substantieels gebeuren in dat opzicht. Als het gaat bijvoorbeeld om dakloosheid. Ja. Ik wacht een majeure stap voorwaarts. Men wil dat echt substantieel gaan aanpakken. Ook door dakloze opvang niet alleen 's avonds, maar ook overdag beschikbaar te hebben voor mensen. Dat is redelijk uniek. Dat was onder de vorige coalitie was dat eigenlijk op die manier niet aan de orde. En misschien zelfs het niet gewenst. Een autoluwe binnenstad, waar ik zelf altijd ook groot voorstander van was. Niet alleen maar om een autostad aantrekkelijk te maken, maar ook om al die vreselijke herrie met die motoren en auto's uit de stad te verbannen. De tijd dat mensen met een auto naar het centrum gingen om een koelkast te kopen is echt voorbij. Het centrum van de stad is een mooie verblijfslocatie aan het worden overal in de wereld. En daar hoort de auto marginaal in, voor de bevoorrading en al dat soort dingen. Bovendien, het centrum van de stad Rotterdam is niet zo heel groot. Is prima te belopen eigenlijk, of prima te befietsen. Dus ja, er zijn wel een aantal andere dingen die daar aan de orde zijn, wat mij betreft.
0: Ja, was jij verrast over deze vormen van deze coalitie, van het college in Rotterdam?
1: Ja, gevoelsmatig inderdaad, denk je altijd, Leefbaar Rotterdam doet altijd mee. Dus dat ze een keer niet meedoet, ja, dat is toch wel interessant om te bekijken.
0: Ja, we hadden het inderdaad al over de autoluw maken van de stad, maar ook vergroening van Rotterdam. U zei het ook, want het is gewoon hartstikke nodig.
23: Nou, die haven van de stad Rotterdam, dat is natuurlijk een ontzettend grote bron van werkgelegenheid. Daar werken zo'n 150.000 mensen elke dag. En de uitstraling daarvan in de economie is ongeveer 60, 70 miljard toegevoegd aan de BBP, bruto binnenlands product, wat wij allemaal in Nederland met elkaar verdienen, is substantieel. Als die haven niet vergroent, als die niet innoveert, verwoordt die vanzelf wel tot een openluchtmuseum. En dat is ontzettend hard om te zeggen, maar het is daarom van grote betekenis dat al die petrochemie aan de orde is en al die raffinaderijen en al die grote bedrijven daar de komende jaren samen met lokale overheid en de Rijksoverheid gaan innoveren en ervoor zorgen dat bijvoorbeeld veel meer waterstof gebruikt wordt als bron voor kracht en voor stroom. En dat er veel meer ook geïnnoveerd wordt in de industrie. Dus meer 3D-printers aan de orde kunnen zijn om producten te kunnen printen in plaats van dat je ze hoeft te vervoeren uit China. Het scheelt een heleboel transport en een heleboel viezigheid van schepen. Dat is echt aan de orde voor de komende 20, 25 jaar. En die transitie, dat heb ik niet uitgerekend. Dat heeft de Wereld Energieagentschap in Parijs uitgerekend. En die zegt, de transitie duurt 25 jaar. Als je in die 25 jaar niet innoveert, dan verlies je het spel.
0: Kortom, nu gaan innoveren. Ik denk dat
23: overigens is een innovatie die ook al in gang gezet is, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar u bent ondertussen ook aan het, nou niet aan het innoveren, maar wel aan het formeren. Want u bent in Den Haag begonnen als verkenner. Hart voor Den Haag, de VVD, Denk en CDA. Die zijn formerende partijen om in Den Haag ook een grote stad tot een college te komen. Hoe staat het daarmee?
23: Daar mag ik natuurlijk helemaal niet zoveel over zeggen. Het is,
1: wat jammer.
23: Ja, het is een construct waar we ongelooflijk met veel elan aan gewerkt worden. Ook door de vier leiders in hun secondanten. Alles wat ik over kan zeggen is dat het ontzettend goed gaat in ontzettend goede harmonie. En ik verwacht dat we
1: dat zeggen ze in Den Haag ook altijd.
23: Over niet al te lange tijd wel van ons kunnen laten horen.
0: Ja, Lydia, geloof jij dit?
23: Dat moet ze geloven. Als ik het want ik lig namelijk nooit.
1: Heel goed.
0: Maar goed,
1: twee eerdere pogingen van de formateur. Het gaat goed zolang het goed gaat.
0: En twee eerdere pogingen die zijn mislukt.
23: Eén poging is mislukt.
0: Het is hard voor Den Haag van de MOS en D66. Waarom gaat het nu wel goed komen in deze samenstelling?
23: Nou ja, natuurlijk aan de spelers. En waarom verlies je met een formatie en win je het spel met een andere formatie? Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar de sfeer is anders, het zijn andere spelers. De dynamiek is anders, de realiteit is heeft een ander gehalte. En ik denk dat wat ik merk is dat gewoon de partijen bereid zijn om daar met elkaar uit te komen.
0: Ja, Lydia, jij bent veel in Den Haag. Merk je ook dat dit ook stedelijk speelt?
1: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk meestal niet heel veel verder kom dan een vierkante kilometer waar de ministeries in de Kamer zit. Ik ben wel heel benieuwd inderdaad wat het met de stad gaat doen. Maar ik moet bekennen dat ik het op dagelijkse basis in mijn loopje van de Tweede Kamer naar een ministerie en weer terug het niet zo heel erg meekrijg.
0: Nou ja, we krijgen binnenkort, hoor ik,
23: zo is het.
0: Witte rook. We zijn heel benieuwd. Volgende week dan verschijnen onder andere oud-justitieminister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Meneer Abu Talib, moet u eigenlijk nog voor die commissie?
23: Nee, ik ben een gezegend mens, ik ben niet uitgenodigd.
0: En waarom de burgemeester van Amsterdam wel en dan de burgemeester...
23: Ja, ik denk dat ze een keuze hebben moeten maken.
0: Ja. Ga ik. En vindt u het jammer?
23: Nee, ik vind het helemaal niet jammer. Was ik een van de hoofdrolspelers als een van de 25 regiovoorzitters. Samen met Grapperhaus, Hugo de Jonge en de premier waren we met z'n allen verantwoordelijk voor het managen van coronacrisis in Nederland. En ik denk, ik kan me goed voorstellen dat ze de burgemeester van de hoofdstad uitnodigen om vanuit haar beleving van de inzet van de regiovoorzitters, want ze was er regelmatig bij, kan ze denk ik het gevoel overbrengen zoals dat onder de burgemeesters leefde. En dat lijkt me ook een goede keuze.
0: Ja, en ik volg hier gesprekken een beetje. Ik vind het ook interessant.
1: Die verhoren,
0: wat
1: er gebeurt, ja.
0: Die verhoren. Doen ze dat in Politiek Den Haag ook, of niet? Wacht liever de conclusies af.
1: Ja, het grappige is inderdaad, er is mee begonnen. Dus de journalisten onder elkaar zijn er wel echt heel druk mee. Maar het is niet zo dat als je met een Kamerlid staat te praten en zegt, goh, wat houdt jou nou bezig? Dat ze zeggen, goh, ik heb die coronaverhoren zitten te luisteren. Maar nee, het is toch een soort parallel project wat plaatsvindt. En het gaat zeker impact hebben. Maar nu zijn die verhoren Ja, dat heeft nog niet heel veel.
0: Ze wachten op de conclusies. Meneer Aboutaab, u was dus burgemeester in die tijd. Hoe belangrijk zijn deze verhoren volgens u?
23: Betrekkelijk.
0: Betrekkelijk?
23: Ja, heel betrekkelijk. Kijk, als je deze enquête uitvoert met de intentie, we gaan er zodanig van leren, zodanig dat we bij een volgende crisis de dingen anders gaan doen, dan zit je fout. Elke crisis heeft zijn eigen karakter, is onvoorspelbaar. Je weet niet of dat een crisis is in de volksgezondheid of een crisis is op een allerlei andere terreinen. En geen crisis is hetzelfde.
1: Er zullen toch vast dingen zijn waarvan nu bijvoorbeeld gezegd kan worden, laten we dat nooit meer doen.
23: De belangrijkste les van een crisis kun je vooraf ook trekken. De volgende crisis is anders.
1: Ja.
23: En dat je die ook als crisis zou moeten gaan behandelen, dat staat vast. En ik denk dat het wel goed is om er op een paar goede momenten te focussen van hebben wij de dingen daar goed gedaan. Het is natuurlijk ook makkelijk met de kennis van nu om het daarover te hebben. Dat was voor mij eigenlijk in de hele coronaperiode was er één moment wat ik ontzettend moeilijk vond. En dat is dat er bij mij in Rotterdam heel veel doden vielen per dag. Na Brabant was de Rotterdamse regio de regio met de

0: Nou, Burgers, ja. Oktober 2020.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik ga niet weg. Zo bouwde ik trouwens mijn relatie met de boer in Drenthe. Want ik zat daar op een chaletje op een camping bij daar. En het tweede andere moment wat ik bizar vond was de houding van Nederland dat mondkapjes niet werkten. Dat vond ik echt ontzettend onbegrijpelijk.
1: Terwijl dat in de rest van de wereld deed wel gebeurde.
0: En Fauci in de VS, de adviseur van de regering daar, de grote infectiearts, die zegt, de dingen werken. En wij zeiden hier, ze werken niet, dus we doen ze niet.
2: En u zegt van, er zijn gekke besluiten genomen. Bijvoorbeeld, we konden op vakantie. Maar ja, toch hoorden we voormalig voorzitter van het LAX, was gisteren aan het woord, die zei van, ja, het OMT was echt leidend. Dus ik neem toch aan dat die ook die beslissingen hebben meegenomen.
0: Ja, nou nogmaals, ik weet niet in welke mate de adviezen van OMT politiek hebben geïnspireerd. Daar ben ik niet bij. Alhoewel moet ik zeggen dat ik met Hugo de Jonge en met Grappa's ontzettend intensief contact heb gehad in die tijd. En ook heel prettig contact heb gehad met ook om te kunnen samenwerken. Het feit dat we op vakantie konden, dat snapte ik niet. En ik snapte ook niet het verzet tegen de mondkapjes. Daar heb ik helemaal niks van begrepen.
2: En als u terugkijkt, u komt niet voor de commissie, maar dan kan ik de vraag stellen. Heeft u iets fout gedaan in die tijd, denkt u?
0: Nou, ik was natuurlijk niet degene die het beleid uitvoerde. Wel uitvoerde.
2: Ja.
0: Misschien dat je kunt zeggen, ik heb mij onvoldoende verzet tegen de nee tegen de mondkapjes. Uiteindelijk heb ik daar wel, dat weten de collega's wel, een stevige rol in gespeeld om dat toch te blijven bepleiten. Maar de hele wereld is aan de mondkapjes en wij zeggen, dit dingen werken niet. Daar snapte ik geen jota van. En volgens mij hadden we daar veel meer vanuit de kring van burgemeesters wel meer op kunnen drukken om dat wel te laten komen.
2: Lydia, volgende week gaan die verhoor weer verder. Kunnen we nog spectaculaire dingen verwachten?
1: Ja, Grapperhaus staat op de rol natuurlijk. En die heeft, zoals meneer Abel Talib ook zei, best wel impact gehad. Wat mij altijd het meest bijstaat. Bijna jammer dat er niet bij staat. Maar dankzij Fred Grapperhaus en Hugo de Jonge noemen wij de Telegraaf nog altijd de T.
3: De T. Ja,
1: uit dat uitgelekte appje over de mondkapjes. Daar associeer ik Grapperhaus al.
0: Ja, dat zou gaan over die demonstraties toen de tijd. Omdat ik ook waarom mevrouw Halsma daar aan de orde is. Denk ik heel van belang hoe je daarmee omgaat. Grondrecht versus coronacrisis. En een crisis moet je als een crisis behandelen. Wat betekent dat voor de mensenrechten? En wat betekent dat voor grondwettelijke rechten? Nou, ik denk dat aspect aan de orde zal zijn, inclusief de avondklok.
2: Kijk, Lydia van Rooyen, politiek verslaggever van ANP. Dankjewel. Meneer Abu Talib, u blijft nog even zitten, want we gaan het zo meteen hebben over de Forum voor Democratie School, maar zeker ook over de kraker Nederland tegen Marokko. We gaan nu eerst naar het nieuws met Levi van Eck.
4: NPO Radio 1.
5: Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen en sluizen worden bediend. Ook werken de matrixborden boven de snelwegen niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. En in Gemert in Brabant is vanmorgen een auto uit de bocht gevlogen en op het kerkhof tot stilstand gekomen. Daarbij zijn meerdere graven beschadigd geraakt. Een man van 41 raakte licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en hield hij zich niet aan de maximumsnelheid.
2: Heel goed, dan gaan we naar het eerst maar naar het weer met Peter Kuipers-Munneke. Want ja, het is toch een prachtige dag alsnog.
6: Nou, het is echt een hele bizarre dag, zou je kunnen zeggen. Want aan de kust is het juist wat minder warm dan de verwachtingen lieten zien. Dat komt omdat er wat onweersbuien zijn ontstaan eerder op de dag. En die trekken eigenlijk al de hele middag langs de kust. Daar hoort bewolking bij en dus wordt het niet zo warm. Het is langs de kust zo'n 23 tot 27 graden op dit moment. Maar hier in Hilversum is het nu 32. En in het oosten van het land werd het toch weer ruim 36 graden vandaag. Dus we dachten dat het gisteren voorbij was. Maar als je goed naar de verwachtingen kijkt, en misschien goed naar mijn collega had geluisterd gisteren, dan was het in het oosten die enorme hitte toch ook gewoon wel weer hier vandaag. Vanavond dan is er een behoorlijke kans op onweersbuien die in het oosten en zuidoosten ook wel eens stevig zouden zijn.

0: kunnen uitpakken met zware windstoten en met hagel. Daarvoor is een code oranje van kracht vanaf vanavond voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Maar het zou kunnen dat die code oranje zich nog gaat uitbreiden naar andere provincies als de actualiteit daarom vraagt. Na dat onweer wordt het alsnog een hele warme nacht weer met minimumtemperaturen van opnieuw 20 of 21 graden. Morgen hebben we zeker in het oosten en zuidoosten van het land nog steeds een warme dag. Ja, warm, warm. Je begint eraan te wennen, want het wordt dan 31 of 32 graden. Onder alle omstandigheden zouden we dat heel warm noemen. Maar nu zou je het bijna verkoeling noemen, omdat dat ongeveer 3 of 4 graden minder warm is dan vandaag. In de rest van het land wordt het 27 tot 29 graden. En later op de dag kan er opnieuw in het oosten en zuidoosten flink onweer ontstaan.
1: We gaan het blijven volgen. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
2: Ja, er is weinig aan de hand deze zaterdagmiddag op de weg. Er stonden en gaan een paar korte files. Maar op dit moment valt nog op de N206 Leiden richting Zoetermeer. Voor de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbelo-tunnel in beide richtingen afgesloten door technische problemen.

0: Meneer Abu Talib, we hoorden het net in het journaal dat Rijkswaterstaat die kampt met een landelijke storing. En er is eigenlijk een glasvezelkabelbreuk, maar daardoor kunnen ze bruggen en sluizen niet goed bedienen. Zijn wij heel kwetsbaar in Nederland?
1: Ontzettend kwetsbaar. Dat zie je toch ook aan onze NS in de winter. Als Utrecht uitvalt, is Nederland onbereikbaar. Dus we zijn ontzettend dicht bekabeld ook in Nederland. We zijn een van de weinige landen met ontzettend veel kabels onder de grond. Heel veel landen staan maar in de lucht, maar bij ons is dan wel onder de grond. Ja, en als er ergens een keer een kink in de kabel is, dan heb je een probleem.
0: Ja, we hebben nu een kink in de kabel, maar het kan natuurlijk ook zijn dat we een keer gehackt worden vanuit het buitenland. Zijn wij daar goed op voorbereid?
1: Nee, daar ben ik van overtuigd dat we niet goed voorbereid zijn. En dat komt omdat wij een heleboel zaken waarschijnlijk onnodig aan het internet hebben toevertrouwd. Ik ben zelf van mening dat als het gaat om cruciale vraagstukken in de samenleving, dat zijn de zogenaamde drie nexus thema's. Dat is elektriciteit, dat is energie en gas samen. Dat is energiesector, water en voedsel moet je zo min mogelijk via internet laten doen. En als je dat via internet laat doen, dan kan het alleen maar als je in die systemen, zoals dat dan heet, redundantie inbouwt. Namelijk overbodigheid van systeem. Dus als je één systeem nodig hebt om te kunnen functioneren, dat je er twee nodig hebt. Zodat je makkelijk kunt overschakelen aan een ander systeem als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld meldkamers.
0: Ja, van de backups. Politie.
1: Nou, het is iets meer de backups. Een meldkamer van de politie moet kunnen functioneren. Als een meldkamer in Rotterdam uitvalt, is er een schaduwmeldkamer apart in Rotterdam. En is ook zo gebouwd dat Den Haag meldkamer kan overnemen van Rotterdam. En dus dan bouw je overbodigheid in de systemen. En dat doen we niet, omdat overbodigheid op het eerste gezicht geld kost. Dan zeg je, waarom zou ik twee systemen bouwen? Nou, voor dit soort dingen dus.
0: We zijn in ieder geval gewaarschuwd. En Rijkswaterstaat denk ik nu ook. De basisschool van Vorm van Democratie in Almere gaat in augustus weer open. De Renaissance School, zoals die heet, sloot 2 jaar geleden de deur omdat er te weinig geld was. En de school draaide toen alleen op bijdragen van ouders en donateurs. Maar nu is er wel financiering en deze keer vanuit het Rijk. Wetenschappelijk onderzoeker en Vorm voor Democratie-watcher Chris Alberts, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de school heeft aan alle juiste eisen voldaan om te mogen starten. Ja. Voldoende belangstelling, positief advies van de onderwijskwaliteit, VOG's voor bestuurders, toezichthouders. Was jij verrast dat dit zomaar kon?
2: Ja, ik was zeker verrast. Want eigenlijk iedereen verrast was. Daarom is het ook heel erg in het nieuws. Ik denk dat heel veel mensen dachten van het is een soort experiment geweest 2 jaar geleden. Dat is toch eigenlijk mislukt. Hè? Dat was in een scoutinggebouw. Er zaten 6 kinderen op die school. Het stelde eigenlijk niks voor. Het heeft heel veel geld gekost. Daar horen we nooit meer wat van. Maar als je goed terugkijkt, want ik heb het toevallig van de week teruggekeken. Ze hebben 2 jaar geleden gezegd, we nemen een pauze om een echte school op te kunnen richten. En nou ja, dat hebben ze dus nu gedaan. Dus het is nu ook in een echt school. Schoolgebouwen, een wijk in Almere Poort. Nou, dat is een soort nieuwbouwgebied. Dus daar zullen wel heel veel nieuwe kinderen zijn die daar misschien wel naar school zullen gaan.
0: Ja, en zo reageerde staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele op het besluit dat de school financiering krijgt van de staat.
3: We hebben afspraken over hoe we omgaan met het oprichten van nieuwe scholen. Ik vind het ook niet fair, zeg maar, om bij voorbaat willekeur daarop toe te passen. Dus de inspectie kijkt naar het dossier wat ze hebben. En daar zitten een aantal elementen in. Nou, dat is allemaal vastgelegd waar ze dan naar kijken. En vervolgens kijkt de inspectie hoe gaat het eigenlijk in de praktijk.
0: Ja, er wordt gezegd dat deze school losstaat van de politieke opvattingen van Forum voor Democratie. Maar Chris, hoe geloofwaardig is dat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet geloofwaardig. Als het los zou staan van de opvattingen van Forum voor Democratie, dan is natuurlijk de vraag waarom Forum voor Democratie een school opricht. Dat is natuurlijk de eerste vraag. Daarnaast is het zo, kijk, we weten dat Baudet, hè, die wil een soort parallele samenleving willen. Ja, dus je kunt, maaltijdboxen bestellen. En je kunt naar lezingen toe. En je kunt boeken bestellen en zo. En je hebt ook een app. En dan kun je een restaurant van forummensen kun je dan uitzoeken. Nou, daar zit die school zit daarin. En het idee van Baudet is, dat zegt hij gewoon op zijn eigen YouTube-kanaal. Er is helemaal niks schimmigs aan. Die zegt, dat doen wij omdat wij ons gedachtegoed zoveel mogelijk willen verspreiden. Hè, andere instellingen willen hebben. Dat ook andere mensen daarmee weer in aanraking komen. Dat mensen worden opgeleid. Nou, dat betekent dus dat die school, die is een middel voor Forum om het gedachtegoed van Forum voor Democratie, nou, in ieder geval een stapje dichter bij de rest van de bevolking te krijgen.
0: Ja,
2: dat is wat het is.
0: En wie gaat er dan op deze school lesgeven en wie zit er in het bestuur?
2: Nou ja, dat is interessant. Kijk, dat weten we niet precies. Weten we wel een paar dingen over. Dus het is van de Tocqueville-stichting. Nou, dat is een stichting, daar zit Baudet in het bestuur. En drie van de huidige Kamerleden van Forum. Dus het is al moeilijk vol te houden dat dat los van Forum zou staan. En als je dan kijkt naar wie er op de website staat. Nou, daar staat één onbekende mevrouw die volgens mij geen functie bij Forum heeft. Maar die andere twee, die ene meneer stond op de kandidatenlijst van Forum in Amsterdam. En volgens mij is de eerste kleuterlijster is een raadslid en de fractievoorzitter in Haarlem, mevrouw Hartman, die daar al 4,5 jaar voor Forum in de gemeenteraad zit. Dus ja, het lijkt mij dat de band nogal sterk is en dat daar ook helemaal geen twijfel over kan bestaan dat die band sterk is.
0: Ja, meneer Abbataleb, hoe luistert u naar het feit dat deze school open gaat, deze basisschool?
1: Familiebedrijf.
0: Je familiebedrijf, ja.
1: Ja, dat gevoel heb ik. En ik denk dat de staatssecretaris ook geen mogelijkheid heeft om hier nee tegen te zeggen. We hebben artikel 23 van de grondwet. Die maakt mogelijk dat mensen een eigen school kunnen stichten. Daar zijn er normen voor, hoeveel mensen je moet hebben. En hoeveel groot is het voedingsgebied, zoals het dan heet. Blijkbaar is er voldoende voedingsgebied in de gemeente. Ja, en dan kom je daarvoor in aanmerking. Maar ja, als het loopt als een eend en het kwaakt als een eend, dan is het zeer waarschijnlijk een eend. En ja. Ik denk dat de uitleg van zojuist heel duidelijk maakte dat het iets is waar je best zorgen over kunt maken.
0: Ja. Want
1: binnen onze democratie kennen we ook kwetsbaarheden. Namelijk, je kunt ook misbruik maken van democratische beginselen. We hadden van de week ook nog een meneer van Forum voor Democratie in Zeeland in het nieuws. Die heeft in een paar jaar tijd voor €10.000 gedeclareerd aan maaltijden.
0: Ja.
1: Daar schrok ik immens van.
0: Is dat in de Provinciale Staten, toch?
1: Is dat in de Provinciale Staten. En gek genoeg, de commissaris van de Koning zegt, binnen de regels kan dat. De vraag is of je dat moet willen. Maar binnen de regels kan dat. Dus hetzelfde als dit. Binnen de regels kan dat blijkbaar. En dan kan de staatssecretaris niet nee zeggen. Ik merk overigens wel dat, moet ik toch even bij zeggen, zoals dingen voor de regels kunnen. Hè. De moslims hebben in het Westland geprobeerd een school op te nemen, te realiseren. Dat is daar door de velen tot en met op het bot getreiterd. Dus kennelijk is het ook nog wel mogelijk binnen het recht ook met twee maten te meten.
0: Oh, kijk, maar Chris, zou deze school, ja, ik bedoel, volgens de wet mag het. En wij hebben natuurlijk ook streng christelijke scholen. Maar zou deze school nog tegengehouden kunnen worden door, wat meneer Abbataleb zegt, in het Westland is het gelukt bij blijkbaar een islamitische school?
2: Nou ja, kijk, dat gaat volgens mij meer over hindermacht van burgers. Dat burgers kunnen zeggen van, we willen die school niet, we gaan demonstreren en we gaan bezwaarschriften indienen. En
1: het lokale gemeentebestuur.
2: Of dat de gemeente dat zegt. Maar goed, dat zegt de gemeente Almere dus niet. Ja, dan zit er niet veel meer op dan dat die school in augustus open gaat. Maar de vraag die natuurlijk gesteld moet worden, en dat geldt eigenlijk ook voor die casus van die maaltijden waar jullie het net over hadden, is gewoon, als dit de manier is waarop de regels worden gebruikt, moet je de regels daar dan niet op aanpassen? En die discussie, die durven een hele hoop mensen in Nederland niet aan. En ik zou toch even het bruggetje naar die maaltijden wilde maken. Kijk, bij die maaltijden van dat statenlid is gezegd, dat was wel erg veel. We moeten daar toch eens even naar kijken. Nou, dan zijn we in ieder geval wakker, zeg maar, dat eigenlijk toch niet moet kunnen, ook al was het volgens de regels.
0: Ja.
2: Nou, dat geldt bij die scholen ook. Dus ik zou zeggen, ja, nu is het te laat, hè? Dus ja, nu moeten we het maar gaan zien en laten de inspectie dat maar controleren, zoals dat bij elke school doen. Maar het lijkt mij duidelijk dat dit niet volgens de regels zou moeten kunnen.
0: Ja, en niet zo lang geleden kwam een documentaire uit bij Poont, hè, de duistere kant van Forum voor Democratie. Daarin zagen we,
2: ja,
0: dat echt werd gesproken van de radicalisering. Er was ook een soort van secta-achtige dynamiek.
1: Het roleren van functies ook. Hè?
0: Ja, ja, het roleren van functies. Maar kan zo'n sfeertje en dit soort gedachtegoed ook op die school ontstaan en gepredikt worden?
2: Nou, dat vind ik lastig, hoor, wat je nu zegt. Kijk, ik snap wel waarom je het zegt, maar ik denk dat dat wel mee zal vallen. Maar kijk, als je het natuurlijk hebt over, hè, van dat je kinderen iets probeert duidelijk te maken over hoe we met elkaar samenleven, rechtsstaat, democratie, et cetera. Nou ja, bij Forum lopen zoveel mensen rond met racistische standpunten. Dat hebben we in de docu van Forum wel van Poont wel kunnen zien. Je kunt je op zijn minst zou je kunnen zeggen dat er nog wel een kans is dat bij de Renaissance school Het racistisch gedachtgoed wordt genormaliseerd. Dat is nog iets anders dan dat het actief gedoseerd wordt. Want ik denk dat dat wel mee zal vallen. Want dat loopt wel erg in de kijker. En daar gaan mensen waarschijnlijk snel over klagen. Maar het is natuurlijk absoluut een opschuiving van normen. Van wat normale standpunten zijn en wat je aan kinderen kunt doseren.
1: Het zou mij overigens ook wel benieuwen welke ouders hun kinderen hier naartoe sturen. Dat is ook interessant.
0: Ja. Ja, maar blijkbaar is dat toch voedingsbodem
1: voor op papier.
0: Ja, op papier.
1: Op papier. Dat is geturfd en uitgezocht, et cetera. Ja. Maar de kinderen, de ouders moeten op een gegeven moment de kinderen ook inschrijven. En...
0: Maar als je kijkt naar de peilingen van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, die zijn zeker, een enorme opmars bezig. Dus dat is zeker niet te onderschatten. Zeker. Dus ik denk dat er misschien ook wel
1: een voedingsbodem is. Ja, zeker.
0: Chris, jij had het al over die parallele samenleving die Forum aan het opzetten
2: maken.
0: Is.
2: Ja.
0: Hoe moeten we zo'n basisschool zien in het licht daarvan?
2: Nou ja, het is een ecosysteem, om het even in hele moderne taal te zeggen. Zo zegt Baudet het zelf ook. Kijk, het is uiteindelijk natuurlijk één groot verdienmodel, wat deels ook op subsidies draait. Dus wat je in het geval van die Forumschool kunt zien, er staat nu al op de website van de Forumschool dat de kinderen intussen de middag een lekkere warme lunch krijgen. Nou, dat vinden sommige mensen vinden dat een goed idee. Nou, daar heeft Forum voor Democratie in de parallele samenleving, hebben daar een bedrijf voor, dat heet Eerlijk Eten. Daar kun je ook maaltijden bestellen, die kunnen dit ook gaan doen. Ze hebben een uitgeverij. Nou, de meneer die schooldirecteur wordt, zegt in het programma van Forum dat hij wel in schoolboeken heeft geschreven. Nou, dat is het lijkt me een open cadeur dat de Forum met eigen schoolboeken gaat komen en dat hij dan gewoon kan de FVD-uitgeverij kan dan gefinancierd worden door de school en de school weer door de belastingbetaler. Dus er zitten allerlei verdienmodellen in. En het belangrijkste daarbij is natuurlijk dat het plan is dat het niet bij één school blijft. Want kijk, als het over één school zou gaan, zou je ook kunnen zeggen van, nou, kijk, nee, moeten zeggen tegen dit item, want dan doet het er eigenlijk niet toe, want we maken dat dan uit één school. Maar er wordt expliciet, worden ouders nu al opgeroepen, als jij in Hogeveen woont, of in Helmond, of noem eens een plek waar Forum populair is, dat men daar ook een dependance kan krijgen. Ja. Nou, dus als je niet uitkijkt, zit je binnenkort met 40 Forumscholen door het land.
0: Maar ik zei het net al tegen meneer Aboutaleb, de Forum voor Democratie is enorm aan het stijgen in de peilingen. Hoe moeten wij omgaan met de Forum voor Democratie?
2: Nou, ik zou in de eerste plaats zeggen, zou niet moeten doen dat het een gewone partij is. Wat ik zou willen is dat mensen die bij Forum weg zijn gegaan, ik bedoel, Poont heeft het gedaan, maar heel veel mensen die bij Forum weg zijn gegaan, durven er niet over te praten. Die mensen moeten daar hun mond over opentrekken en die moeten daarvoor waarschuwen. En regels moeten worden aangepast. En dat is op meerdere vlakken zo. Dat is in ieder geval bij die scholen zo. Het is bij vergoedingen zo. Het is ook zo bij het wachtgeld in de Kamer, waarmee ook gerommeld wordt. Er wordt ook gerommeld met ondersteuningsstichtingen van lokale gemeenteraadsfracties. Al die regels moeten doorgelicht worden. Om wat we namelijk aan het doen zijn, is we zijn met hele kleine beetjes Forum aan het spekken met geld. En dat krijgen we de volgende Tweede Kamerverkiezingen krijgen we terug, als we niet uitkijken. Ja. Dat is hoe we ermee om moeten gaan.
0: Meneer Aboutaleb?
1: Ik ben helemaal mee eens. De regels die we kennen nu voor het functioneren van onze democratie zijn bedoeld met de beste intenties om daar goed gebruik van te maken. Nu blijkt dus ook dat je van die regels ook misbruik kunt maken. En dus dan helpt dat niet om op één punt iets dicht te doen. Dan moet je eigenlijk het hele systeem weer opnieuw tegen het licht houden. Maar er is voor de navrante opvattingen van Forum voor Democratie vanuit mijn beeld gezien, in een democratisch bestel is er maar één medicijn. Dat is de democratie zelf.
0: We moeten zuinig zijn op onze democratie. Chris Alberts, dank je wel voor je goede kijk op Forum voor Democratie. Want wij gaan verder, want komende zondag gaat de knock-out fase van het WK voetbal van start. En al snel staat er een kraker op het programma, namelijk Nederland tegen Marokko. Een affiche waar vele voetballiefhebbers rijk als aan naar uitkijken. Want hoe gaan Nederlandse Marokkanen deze wedstrijd beleven? Presentator van Mokro Insight, en niet geheel onpartijdig, Nordin Goudani, welkom.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij denkt echt dat Marokko deze wedstrijd gaat winnen. Hè? Waarom maken ze kans volgens jou?
4: Ja, omdat ze denk ik het beste spel hebben. Het meeste met hun hart spelen. En natuurlijk, het wordt een moeilijke wedstrijd. Ik bedoel, laten we Nederland vooral niet onderschatten. Maar ik denk uiteindelijk dat Marokko net iets meer power en hart heeft.
0: Ja, meneer Abu Talib, voor u natuurlijk dezelfde vraag. Bent u straks voor Marokko of voor Nederland?
1: Ik ben voor de winnaar. En ik ben aan het einde van de wedstrijd altijd winnaar.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. Wie ziet u nu winnen?
1: Een flauw idee, want onze Nordin die is natuurlijk veel beter voetbalanalyticus dan ik. Ik ben slechts consument van voetbal en van het mooie spel van voetbal. Als je vanaf de middenlijn een bal over de kipper heen tilt en scoort 1-0... dan vind ik het een schitterende prestatie. Maar dan houdt mijn kennis van voetbal op. Dus ik ben slechts consument. Ik heb van de week had ik een lezing en ik vergelijk mezelf met een mandarijn. Afkomstig uit Marokko, dat binnenwerk, dat is ontzettend lekker. Afkomstig uit Berkan. En dat is ontzettend Marokkaans. Maar de schil is zo mooi oranje en ik ben van buiten zo ontzettend oranje. Ik ben altijd winnaar komende wedstrijd. Dus wie er ook wint, ik ben winnaar.
0: Ik had u nooit gezien als mandarijn, maar dit beeld gaat nooit meer weg. Noorden zou meteen natuurlijk veel meer over Marokko en Nederland, maar eerst ook even over die andere Afrikaanse landen. Want het gaat heel goed, hè, met mijn lievelingscontinent.
4: Ja, fantastisch. En ik had het ook vooraf voorspeld. Eigenlijk al een paar jaar voorspel ik dat Afrika een slapende reus is. En eindelijk heeft de FIFA nu bepaald, weet je wat, we gaan het aantal landen verdubbelen. Vorige week 5 landen, nu 10. En je ziet het, vandaag Ghana, nou die zijn al door. Congo kan nog doorgaan. En dan hebben we 9 Afrikaanse landen van de 10 die mee hebben gedaan. Alleen Tunesië is dan uitgeschakeld. Die doorgaan. Ja, dat is een bizar succes. 90% is echt bizar.
0: Ja, met bijvoorbeeld Kaapverdië. Dat is natuurlijk al ongelooflijk. Maar Egypte ook zo'n verrassing.
4: Ja.
0: Maar uiteindelijk is Marokko nog altijd wel de grote favoriet als het gaat over Afrikaanse landen.
4: Ja, zeker. Natuurlijk, we treffen wel meteen een lastig land als Nederland. Ik bedoel, het is niet fijn als je meteen in de 16e finale een Nederland treft, wat we toch vorige EK de halve finale heeft gehaald. Dus qua loting zit het niet helemaal mee. Maar ik moet zeggen, ja, Marokko, als het gaat vanuit Afrika, zijn wel de vaandeldrager. We hebben natuurlijk de vorige keer het WK in de halve finale gehaald. Iedereen kijkt naar ons. We hebben de Afrika Cup gewonnen, weliswaar op papier, maar we hebben hem gewonnen. Dus iedereen kijkt ook wel naar Marokko. Oké, wat gaan zij doen maandagnacht tegen Nederland?
0: Ja, en dan even vanuit het Nederlands perspectief. Waar liggen de kansen voor ons als wij Marokko willen bestrijden?
4: Ja, ik heb die vraag gisteren ook al beantwoord in Hart van Nederland. Ik kreeg heel veel kritiek van de Marokkaanse gemeenschap. Verrader die je bent en durf je de geheimen van Marokko weg te geven. Nou kijk, alles wat ik zeg, ik ga ervan uit dat Nederland echt goede scouts heeft. Kijk, onze zwaktes liggen niet per se voetballend gezien, maar wel in de aanval. We willen aanvallen, dus we laten wat ruimte achter. En Nederland heeft best wel snelle aanvallers. Als je kijkt naar de buitenspelers, of naar Summervilles, Malen, Gakpo, zijn snelle voetballers. Dus die ruimte kunnen zij op snelheid benutten. Maar aan de andere kant hebben wij zoveel technische bagage en klasse. En je ziet het ook Tunesië en Nederland. Tunesië krijgt gewoon 4 kansen tegen Nederland. Nou, als zij 4 kansen krijgen, krijgen wij er 8.
0: Ja, dan krijg je er 8 en schiet er waarschijnlijk 3 in.
4: Ja, zo is het.
0: Staan we wel 3-0 achter.
1: Mijn beperkte kennis is, Marokko speelt ontzettend Europees voetbal. En dat komt omdat natuurlijk een heleboel van die spelers ook gewoon in Europa spelen. En Sebari is natuurlijk van ons. Bounou, uitgebreid, natuurlijk groot geworden in Spanje. Dus al die jongens, Hakimi, Parijs, Saint-Germain. Dus al die lui, die spelen ontzettend Europees voetbal. En dus in die zin is Nederland en Marokko, vind ik zelf, ontzettend aan elkaar gewaagd.
0: Maar u bent een hartstikke goede voetbalanalyticus. U kan zo aan tafel bijna worden.
1: Ik haal niet eens 10 centimeter bij Noordien. Nee.
4: Ik zit in Rotterdam, hè, dus een bekende stad voor jou.
0: Ja, er worden Noordien ook altijd dan weer gesproken over, ja, het is een spannende pot voetbal, maar dan wordt er ook weer gesproken over eventuele rellen na de wedstrijd. Kunnen we dat verwachten na zo'n voetbalavond?
4: Nou, ik heb al een groep samengesteld om dat te gaan doen. alle gekheid op een stokje. Weet je wat het is? Er is altijd een klein groepje dat een aanleiding zoekt om te rellen. Dus of er nou winst is, of er nou verlies is. Of je nou Marokkaans bent of Nederlands. Dat zie je ook bij de eredivisieclubs. Het is dat er duizenden ME's opgesteld moeten worden om nog een beetje in de hand te houden. Anders loopt het ook uit de hand. Dus er is een groep in de maatschappij, en dat staat los van etniciteit, die gewoon zin heeft om te rellen als er een aanleiding is om te rellen. Dat zal, ik vrees het dit keer weer zijn, mijn oproep aan vooral de drieluik is om die rotte appels, die diehard rotte appels, want ik geloof dat 80% meelopers zijn, maar die kleine groep die echt diehard zijn, die moet je gewoon in de smiezen hebben.
0: Die moet je in de smiezen hebben en wat moet je daarmee doen dan?
4: Ja, kijk, ik ben best wel orthodox daarin. Kijk, maar als ik het volgens zeggen zou hebben en ik zou weten, oké, dit zijn de rotte appels, want die hebben het toen gedaan en toen gedaan en toen gedaan, die sluit ik op voor de wedstrijd. En die laat ik weer vrij een dag na de wedstrijd.
1: Ja, dat kan in Tunesië gebeuren, maar dat kan hier niet, Nordin.
4: Nee, dat weet ik.
1: Hier geldt de rechtsstaat. Je mag mensen aanhouden alleen maar als er sprake is van een gereden verdenking tegen iemand anders. Kun je niet zo, het feit dat je een jaar geleden iets uitgesproken hebt, is geen reden om het op te halen. Nee, dan zijn er een paar. Kijk, van openbare orde weet ik dan wel iets. Het is een nachtelijke wedstrijd. Dus niet iedereen zal wakker zijn. Twee, de belangrijkste vriend voor de politie is de regen. Dus ik mag hopen dat het die nacht flink regent in Nederland. Dan ga je niet zo snel de straten op. En drie, ik nodig de mensen uit vooral om samen te gaan kijken. Dat moet toch een mooie sportieve pot voetbal zijn. Dat je samen op die plekken die nog open zijn, in cafés of thuis, samen met elkaar gaat genieten van een mooie pot voetbal. Al die Marokkaanse jongeren, Nederlands-Marokkaanse jongeren die hier opgegroeid zijn, net zoals ik van buiten, ontzettend oranje.
0: Allemaal Mandarijnen.
1: Ja, en ik denk dat het ontzettend goed zou zijn als we blij zullen zijn met welke uitslag er ook is. Als het Marokko is en we blijven voor Marokko en voor Afrika is het Nederland, dan zijn we ontzettend blij voor Oranje.
0: Noordin, zit jij ook zo in de wedstrijd?
4: Nou, iets genuanceerder. Ik zal drie dagen rouwen als Marokko verliest. En dan zaterdag als Nederland weer speelt, dan ben ik weer 100% van Nederland.
0: Maar jouw talkshow, jouw voetbaltalkshow, ja, die talkshow met passie, die is te volgen op YouTube. Mocro Insight. Jij gaat toch ook kijken ook met Nederland? Het wordt een gezamenlijk spektakel, toch?
4: Zeker, wordt gezamenlijk. Ik heb ook al wat gasten. Sander de Kramer, die komt namens Nederland. Henk Vreese komt namens Nederland. Adil Awassar en Mohamed Allah namens Marokko. Dus ja, het wordt een 50-50 show. Qua gasten, qua publiek. En wat Ahmed ook zegt, het is een feestje. En dat gaan we samen vieren. En uiteindelijk zal er eentje winnen. En dat is topsport. Eentje wint, ander verliest. En daarna weer kop op.
0: Ja, ik maak me toch een beetje zorgen. Want ja, meneer Aboutaleb zegt het al, het is een nachtelijke wedstrijd. Dus er zijn ook mensen die willen gewoon doorslapen. Maar uiteindelijk krijg je toch weer die winnende Marokkanen die een beetje rond gaan toeteren.
4: Ja, ik zou de mensen alvast waarschuwen. Doe oortjes in als je het niet tegen Tutor kan. Want als Marokko gaat winnen, dan gaan de steden echt helemaal los met getuter.
0: Ja, en dan Noorden, dan kijken we even nog verder het toernooi in. Heb jij een absolute favoriet die jij hebt gezien waarvan je denkt mezelf, ja, wil je wereldkampioen worden, dan moet je dit team kloppen.
4: Ja, dan kun je eigenlijk. Ik heb alle landen gezien. Los van Argentinië vond ik, die hebben een relatief makkelijk programma gehad. Maar Frankrijk, ja, die spelen wel echt. Ja, die hebben gewoon zoveel klasse voorin. Ja, middenveld achterin. En als de helft ziek is, ja, dan doen ze gewoon de andere helft. En die is net zo goed. Dus ik denk Frankrijk is wel echt.
1: Noord-Frankrijk is toch ook het 11e Afrikaanse elftal dat meedoet.
4: Exact wat je zegt. Frankrijk is gewoon Afrika 2.0. Ja. Dus dat zeker.
0: Dus we zitten eigenlijk niet naar een wereldkampioenschap te kijken. We zitten gewoon naar het Afrikaanse kampioenschap te kijken. Is dat het?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou, ja, het is verrukkelijk om met jullie over voetbal te praten. Het wordt bijzonder spannend maandagnacht. Waar gaat u kijken, meneer Aboutaleb?
1: Thuis, met mijn dochter op de bank.
0: Ja, en gaat u van tevoren slapen of blijft u wakker?
1: Ja, ik ga eerder slapen, ja.
0: Ja. En Noordin, vertel nog één keer waarom we naar jouw talkshow moeten kijken.
4: Nou, gewoon omdat je los van de inhoud verschillende geluiden hoort. Dus niet van één kant, maar andere kanten. We gaan ook inhoudelijk maatschappelijk in op verhalen. Dus niet alleen puur voetbal, maar ook maatschappelijk. Wat het doet als het gaat om Marokkaanse trots. Als je ziet dat je land waar je vader of moeder vandaan komt het goed doet. Dat doet wat met je zelfwaarde. Als kind, als volwassene. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: En Noorden, jij bent een hele goede host.
4: Dat zeggen ze.
0: Nou, dat is ook belangrijk. Ik wens jullie een hele mooie wedstrijd, Noordin Goudani. Mocro Insight is allemaal te volgen op YouTube. En meneer Aboutaleb, oud-burgemeester van Rotterdam, dank voor uw komst. En dank voor de mooie metafoor van de, van de mandarijn. Ja. 1 augustus, dan zijn wij weer terug. Want de komende week, ja, voetbal is mooi, maar dan is er Radio Tour de France. Ik wens u een hele mooie zomer.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: En vandaag! Gakpo kan binnendoor, geeft op Bobby! Goal!
5: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Somerville nog een keer, Somerville!
7: Dumfries heeft bijvoorbeeld zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
8: In de nacht van maandag op dinsdag. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
9: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
8: NOS Langs de Lijn begint om 2:00.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Human neemt je mee naar het eiland Lesbos. Na de dood van zijn zoon gaat Pieter Wittenberg bootvluchtelingen helpen. Maar wordt beschuldigd van mensensmokkel. En nadat hij wordt vrijgesproken, blijkt hij ongeneeslijk ziek. Kijk vanavond naar Overleven. Over een zondagskind met pech. Human. Radicaal menselijk.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: NPO Radio 1, 5 uur.
17: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
18: Ja, goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Hilversum. En de opstelling is bekend. We spelen zo dadelijk met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Met Saskia Belleman, met Sascha de Boer, met Rick Nieman en ook nog met Marcel Verrek. Veel vertrouwen in dat dit helemaal goed komt tussen 5 en 7. Nu het NOS Nieuws, gelezen door Levi van Eck.
19: Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen en sluizen worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden, zegt een woordvoerder.
20: Nou, we kunnen geen wegen op dit moment afsluiten. Ook beschikken we niet in elke verkeerscentrale op dit moment over cameratoezicht. Dus het kan dat weggebruikers te maken krijgen met vertragingen en stremming. We hebben ook niet heel snel zicht op stilstaande voertuigen. Dus als er een voertuig met pech langs de weg staat, dan moeten we echt vertrouwen op onze weginspecteurs die op dit moment buiten onze ogen en oren op de weg. Dus dit heeft zeker voor de weggebruiker, maar ook voor de vaarweggebruiker veel impact.
19: De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Het is niet bekend hoe lang de storing duurt. JA21-leider Joost Eerdman stelt het kabinet voor de keuze verder samenwerken met zijn eigen partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken gaat niet, zei Eerdmans op het partijcongres in Ede.
21: De vraag is in hoeverre is die coalitie één blok? Willen ze als blok opereren naar JA21 of wil een deel graag met ons en een deel met pro? Nou, dat is het gevoel dat ik heb en ik vind het verstandig als ze ruim voor Prinsjesdag aangeven welke keuze ze willen maken.
19: Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn aan het begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden. Inmiddels is het terrein weer open en zijn de technische problemen voorbij. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over een nieuw verkeersplan dat volgens de overheid de doorstroming moet verbeteren. Maar de demonstranten vrezen juist voor meer verkeer over de Fernpas. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd vanmorgen al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Hoewel het iets minder warm is dan gisteren, zoeken veel mensen ook vandaag weer koele plekken op. Sommige bioscopen hebben extra voorstellingen ingepland vanwege de hitte, zo ook in het Brabantse Almkerk.
2: Dit is al de 2e keer deze week. Hé jongen, want thuis is het niet te doen, dus we gaan hier afkoelen.
19: In sommige plaatsen mogen kwetsbare ouderen gratis naar de bioscoop. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Technisch directeur Erik ten Hag ging in het NOS-WK-avondsprogramma al in op de interesse voor Weghorst.
3: Wout heeft gewoon een fantastische carrière gehad. En Wout heeft op basis van intelligentie en mentaliteit is hij heel ver gereikt. En bijna bij elke club waar hij gespeeld heeft, heel veel goals gemaakt.
19: Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse club en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje.
18: Erik Evengroen, is er op de weg ook sprake van code oranje?
22: Nee, zeker niet zelfs. Want het is eigenlijk heel de zaterdag al best wel rustig op de weg. We gaan en ontstaan wat korte files die hoogheid zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Maar op dit moment is er maar op 1 plek vertraging. Dat is op de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Nijkerk staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En het laatste nieuws is ook te melden dat bij Rijkswaterstaat de technische problemen zijn opgelost.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Human neemt je mee naar het eiland Lesbos. Na de dood van zijn zoon gaat Pieter Witteberg bootvluchtelingen helpen, maar wordt beschuldigd van mensensmokkel. En nadat hij wordt vrijgesproken, blijkt hij ongeneeslijk ziek. Kijk vanavond naar Overleven, over een zondagskind met pech. Human, radicaal menselijk.
25: Gisteren belde ze me op, niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: NPO Radio 1. Ja. WNL.
26: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
27: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
16: In de kantine.
17: Wiegerhemmer en Fidan Ekis.
26: Was de week van Lionel Messi, Keir Starmer en Code Rood.
27: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel Sascha de Boer en Rick Niemann. Ze deden voor hun podcast onderzoek naar de bijzondere vriendschap tussen een baron uit Ommen en een goeroe uit India. En zelf hebben ze zelfs meer dan een bijzondere vriendschap.
26: Mijn rechtbankverslaggever Saskia Belleman is dan wel met pensioen, maar zij volgt nog steeds met onverminderde aandacht de rechtszaken waarbij vrouwen het slachtoffer zijn.
27: Politiek verslaggever van het FD, Martine Wolzak kijkt uit over de politieke week en komt net van de algemene ledenvergadering van Ja 21.
26: En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column.
27: U kunt meedoen met gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Volg ons op hashtag WNL of op @WNL Vandaag.

0: Oh, wat is dit lekker zeg. Beginnen met Bob Dylan. Dat vind ik niet alleen. Dat vindt ook Rick Niemann, ben ik zeker van. Political World zingt Bob Dylan. Waarom is dit zo lekker en zo goed, Rick?
1: Omdat het zo toepasselijk is.
0: Oh ja?
1: Want het nummer is 20 of 30 jaar oud, moet ik zo ook even op moeten zoeken. Ouder zelfs nog wel, gok ik. Maar ja, tegelijkertijd, weet je wel, de dingen die hij bezingt, die zijn niet veranderd in al die tijd. Political World, ja, dat gaat over dat de liefde en het mededogen en de wetenschap, dat die allemaal onder druk liggen, omdat we met z'n allen politieke spelletjes spelen. Ja.
2: Tiranen tegen de moderne wereld is het toch vooral.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar Bob Dylan is stiekem ook een stuk conservatiever, denk ik, dan een hoop mensen zouden vermoeden.
0: Ik moet oppassen met dat soort begrippen, want voor je het weet betekenen ze niks meer. Maar je bent toch fan van Bob Dylan?
1: Zeker, heel groot. Zelfs dankzij de dame die naast me zit, want zij heeft mij geïntroduceerd bij de grote Bob.
2: Hi.
0: Ja, hoe ging dat dan?
3: Nou ja, ik had een aantal van zijn platen, onder andere Nashville Skyline. En die draaide ik helemaal grijs. En Rick vond hem ook leuk uiteindelijk. Terwijl die dacht eerst nog van, ja, wat is dat voor... wat vond je eigenlijk van Bob Dylan?
1: Ik was aanvankelijk niet zo'n grote fan, omdat zijn zangkwaliteiten misschien niet de allerbeste zijn. Maar daar gaat het bij Dylan ook niet om.
0: Nee.
4: Ik heb een keer in het vliegtuig gezeten naar Argentinië.
2: Naast hem gezeten?
4: Ja, naast hem. En toen heb ik het hele oeuvre van Bob Dylan gehoord.
1: Dat kan niet meer van Maradona onderscheiden.
4: Een beetje hoofdpijn krijgt van. Maar ja. Ja, dat, hij heeft natuurlijk ook terecht de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. De man is een visionair schrijver.
0: Hij heeft zich nog min of meer gericht. Hij is 85, Dylan, tot Trump, die net 80 is geworden. En een soort van advies gaf hij aan mensen die 80 zijn geworden. En een heel klein stukje voor zich hebben. Heel veel.
1: Ook wel Des Dylans, de New York Times. Een aantal 80-plussers heeft. Hebben jullie nog advies voor de president die 80 is geworden? En Gloria Steinem, 92, de feministe, zei zeker, resign. Dat was haar advies. En Robert De Niro had ook advies. Neem goede adviseurs en luister naar ze. Maar Dylan gaf geen advies. Hij beschreef de voor- en de nadelen van 80 worden.
0: Zo,
1: maar gaf geen advies aan de president. En dat is ook alweer Des Dylans, denk ik, die zich eigenlijk niet met het dagelijks politiek veel bemoeien.
0: Door niks te zeggen, zeg je toch iets?
1: Ja, zoiets. Hij heeft zich ooit wel heel erg achter Obama geschaard toen die gekozen werd. Maar zoals nu bijvoorbeeld Bruce Springsteen te pas en soms ook de onpas op komt te draven bij alles wat Obama doet. Zou je Dylan zelden of nooit op een politieke uitspraak betrappen? En dat is ook denk ik wat ik net zei. Cultureel gezien is hij behoorlijk conservatief. Hij is jarenlang heel erg christelijk geweest. Waar hij ook schitterende platen trouwens over heeft gemaakt. Maar tot grote afschuw van zijn fans ging Bob ineens alleen maar over God zingen. En over God volgen. Ja. En over, ja, ik vind dat ook alweer geestig. De man is compleet tegen draad.
4: Die is geweldig, wat hij zelf heeft geschreven. Hè? Die autobiografie.
1: Fantastisch boek.
4: Dat is echt ook heel erg goed geschreven. Maar daar komt niet echt een conservatief uit tevoorschijn, vond ik. Ik vond het in ieder geval iemand die heel dichterlijk en onderzoekend was. En inderdaad enorm taalvermogen heeft.
2: Nee, ik was even verbaasd toen ik las. Bob Dylan geeft advies aan Donald Trump voor zijn 80ste verjaardag. Ik dacht, volgens mij lijkt mij dat iemand als Bob Dylan niks te maken wil hebben met president als Trump.
1: Dus hij gaf mooie cryptische antwoorden.
2: Hij gaf een cryptisch antwoord, maar het is wel anders overgenomen. Want het klinkt nu heel liefelijk. Hij geeft advies aan Trump.
4: Gloria Steinem gaf toch ook advies?
2: Ja, maar ik denk dat hij er niet blij mee is. Dat is eigenlijk mijn punt.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik weet het. Kijk, wat jij zegt, Marcel, dat boek is ook ontzettend geestig. Ja. Ik denk een van de dingen die mensen van Dylan ook vaak niet doorhebben. Hij is ontzettend grappig, met heel veel zelfspot.
4: En heel licht, alsof het echt vandaag... Ja, iemand van vandaag is, terwijl er toch... Ja, hij is een oude...
1: Ja, als je die film ziet, die Timothy Chalamet over hem... die hem dan speelde, niet zo heel lang geleden. Ja, dan krijg je denk ik wel een goed beeld van hoe Dylan misschien was toen hij jonger was.
0: Zelfspot, is dat een kwaliteit of een eigenschap die Donald Trump misschien net iets minder heeft?
4: Nou, Wieger, je bent wel goed op dreef vandaag.
1: en toch heeft ook volgens mij Trump wel degelijk iets van...
0: Want als je aan een correspondent dinner meedoet, uiteindelijk... Weet
1: ja,
0: je
1: helaas ging hij niet door natuurlijk, tenminste niet zijn
0: speech. Maar mee wil doen.
1: Ja, hij heeft toch volgens mij wel iets. En mensen zoals Michiel Vos, die hem vaak spreken, die zeggen hij is... Het is een hele handige man. Hij is achter de schermen echt anders dan daarvoor. En hij kan wel degelijk om zichzelf lachen.
0: Weet je wat een mooi verhaal is? Dat is het verhaal van Kaapverdië. Dat begon als een sprookje, want ze hadden zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. En nou ja, goed, de verwachtingen waren natuurlijk niet al te hoog als je moet spelen de eerste wedstrijd tegen Spanje. Maar als je die dan met 0-0 gelijk
4: speelt... Nederland wint gelijk met 5-1. Dus dat is dan toch nog even een beetje alles in perspectief. Maar goed, tegen Spanje, hè, toen.
0: Ja, dat
4: toen ooit.
0: Maar Kaapverdië 0-0, vervolgens 2-2. 2 tegen Uruguay. Daarna volgt een 0-0. 3 punten gepakt. 3 punten is voldoende voor het bereiken van de volgende ronde. Dus het sprookje zet zich door. João Varela is Kaapverdiaanse Nederlander. En ja, die leeft op dit moment dat sprookje met versnelde hartslag nog steeds. João?
5: Nou, dat kun je wel stellen. Nou, laat ik zeggen, dit is geen sprookje meer. Het is echt pure WK-gekte. Een land met minder inwoners dan Rotterdam staat gewoon ongeslagen in de 16e finales van het WK. Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, dat kun je dan zeggen. We zijn nog ongeslagen. En dus bereik je de knock-out-ronde. We spraken elkaar, wat is dat, een half jaar geleden, denk ik, in Rotterdam. Ja. Toen zich dat sprookje ontvouwde. Waarom is Kaapverdië zo ontbreekbaar, jou?
5: Waarom zij? Ik denk dat zij, en wat ik al zei, het is een land van 500.000 inwoners. Maar ik denk dat ik wel kan stellen dat ze momenteel honderden miljoenen fans op de wereld hebben. En dat heeft onder andere ook te maken met die keeper Vozinha natuurlijk. Waar zijn Instagram-account ineens is ontploft. En iedereen is ineens een soort van fan van Kaapverdië. Natuurlijk ben je in eerste instantie voor je eigen land. Maar het tweede land, dat is Kaapverdië. En als je momenteel door Rotterdam loopt, dan zie ik dus heel veel mensen met niet-Kaapverdische roots, zie ik dus in die Blue Shark t-shirts lopen. Ik denk, dat is waanzinnig, weet je wel. Hoe hebben ze dat in zo'n korte tijd voor elkaar kunnen krijgen? Ja, ik vind het echt fantastisch.
2: Wat ik denk, wie ben ik? Maar ik heb het al een paar keer gezegd, dat juist die kleine landen die denken van, nou, we mogen al heel blij zijn dat we mee mogen doen, dan heb je eigenlijk al een beetje gewonnen. Dat die nou heel erg juist op dit moment een killersinstinct laten zien. En denken, nou ja, we grijpen deze kans. En daardoor zo onbevangen spelen, denk ik. Dan sta je misschien wat minder onder druk. Is dit een beetje psychologie van de koude grond? Of denk je, nou, het zou nog kunnen?
5: Nou ja, goed, kijk, ik denk ook dat het te maken heeft met die 0-0 tegen Spanje. Dat geeft je natuurlijk heel veel vertrouwen. Voor hetzelfde geld word je 5-1 weggespeeld. Hè? Ja, dan wordt zo'n tweede wedstrijd natuurlijk toch anders. En als je natuurlijk 0-0 tegen dat is het tweevoudige ex-wereldkampioen speelt. En je krijgt daarnaast ook heel veel steun vanuit heel de wereld. Ja, dat doet natuurlijk echt iets met je als team. Hè? En ik denk dat dat ook meespeelt. Dus ik acht ze ook niet kansloos in de volgende ronde tegen Argentinië, als ik eerlijk ben.
0: Even kijken, daar speelt een speler. Messi heet hij. Jij moest
4: Ja. Bijna net zo oud als Bob Dylan inmiddels.
0: Ja, dat is ook zo. Ben je bang of zie je er vooral naar uit, jou?
5: Nee, ik zie er natuurlijk vooral naar uit. Kijk, ze hebben natuurlijk in principe helemaal niets te verliezen. En voor een heleboel van die spelers is dit natuurlijk een droom om tegen misschien de grootste voetballer aller tijden te staan. En je kan natuurlijk met een opgeheven hoofd kun je het veld verlaten. Maar ik zeg heel eerlijk, ik heb in mijn agenda heb ik echt letterlijk gisteren opgeschreven het wonder van Miami, zaterdag 4 juli om 2:00 s'nachts. Dus we gaan het zien.
0: Nou, ja. Wij gaan het zien, wij helpen je hopen, maar het is al geslaagd. Hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Dank voor je tijd, João Varela. Ja, mooi verhaal is dit. Saskia Belleman, geniet jij ook zo van het WK?
6: Ik moet bekennen dat ik niet zo'n voetballiefhebber ben en ik ga er ook niet 's nachts voor op blijven. Maar stel nou dat Nederland echt heel ver komt,
2: dan ga je wel kijken.
6: Vanaf halve finale of finale ga ik wel kijken. Ja.
0: Vanaf de halve finale schakelt Saskia Belleman.
6: Ik heb ook altijd het gevoel, als ik eerder ga kijken, dan gaat het mis. Dus ik help ze door niet te kijken. Bijgeloof hoor.
2: Niet te lasten wel.
0: We hadden het net over Messi. Jullie hebben een verhaal gemaakt over een zekere Messias, Sascha de Boer. Wat een ontdekkingstocht daar in het oosten van het land. Hoe zijn jullie op hem, op die goeroe, gestuurd?
3: Nou, we hoorden dit verhaal toen wij net een huisje kochten in het oosten van het land. En een vriendin die kwam logeren. En weet je, er kwamen wel meer vrienden en vriendinnen logeren. En die nemen natuurlijk wat mee. Weet je wel, je neemt iets lekkers mee of wijn of iets. En zij nam een hele dikke biografie mee over Krishnamurti. En ik had er nog nooit van gehoord. Rick wel zijdelings. Maar zij zei toen de magische woorden, toen ik vroeg van, oh ja, en waarom krijg ik dit? Toen zei zij van, omdat hij hier vlakbij zijn sterkampen organiseerde. Nou wist ik wel van, er waren, ik geloof de Bachman of, nou, er waren een paar van die goeroes in Nederland geweest, in Flow Drop en nog een paar plekken. Maar Krishnamurti in Omme, daar had ik nou nog nooit van gehoord. En zo ontstond dat verhaal, min of meer. Toen kwamen we later nog iemand anders tegen, ook weer toevallig. En zij vertelde dat haar grootvader zijn landgoed en kasteel had weggegeven aan een Indiase goeroe. En zo ontstond dat verhaal.
0: Het verhaal van de baron en de goeroe.
2: Ja. In 2011 dat jullie er voor het eerst over hoorden.
3: Dat we daar
2: en pas in 2024, na de dood van Jan Kramer. Het klinkt toen, raar, maar toen pas gingen jullie ermee aan de slag.
3: Nee, we waren er al eerder echt mee aan de slag.
2: Ja.
3: Onderzoek, maar zoals dat gaat, weet je wel, we hebben allebei veel werk en opdrachten en zo. Dus dat doen we een beetje gaandeweg. Ja. We ontdekten wat her en der. Maar in 2024, dachten we van ja, nu moeten we er echt mee aan de slag. Want toen kreeg Rick een boekcontract van De Bezige Bij. En dat was inderdaad na het overlijden van Jan Kramer. Want toen waren we bij een bijeenkomst, herdenkingsbijeenkomst. En daar zei de uitgever tegen Rick van, zeg, weet jij nog een goed verhaal? En hij zegt, nou...
1: Er waren eens, ja, een baron en een goeroe. En het was laat, het was in de geest van Jan Kramer. En Michiel Romein zat aan een tafeltje verderop hele stoere, sterke verhalen op te hangen. En iedereen had wel het een en ander op. En toen zei die uitgever, we moeten praten. Nee, dat zeggen mensen wel vaker, maar de volgende ochtend...
2: Ja, Sven Kokkelman, wou ik net zeggen.
1: Ja, we moeten praten. Oké, maar het
4: gaat ook
1: praat.
4: Ik Rick Nieman heten of ik Chris de Moerti.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, het
3: gaat
1: heet
3: niet.
1: De,
3: het is geen ego
1: de goeie en de
4: nee, ja, in de analogie van Jan Kramer.
1: Nee. Nee, ja, dat is mooi. Mooi gesproken. Nee, helemaal niet. Ik ga het niet over mij. Maar goed, de uitgeverster Romy die belde de volgende ochtend om 9:00. Ik vond het best nog wel vroeg gezien de avond ervoor. En binnen een week hadden we een contract en toen moesten we wel.
0: Ja, zij had daar dus zin in en het resultaatmagazijn. Het is niet alleen een boek geworden, maar dus ook een podcast. Komen we uitgebreid nog over te spreken in uur 2 zal dat zijn. Maar wat me wel opviel is, jij had er zijdelings over gehoord, maar ik ken zelf Ommen vrij goed. Ik kwam daar als jongen vrij veel, want ik heb daar bij de plaatselijke slagwerkgroep gespeeld. En iedere week kwam ik daar dus. Nooit iets van deze goeroe.
3: Nee.
0: Maar dat zeggen jullie dus ook. In Ommen lijkt het wel onder een dikke laag stof te zijn verdwenen, dit verhaal. Hoe komt dat?
3: Nou, ik denk dat het mee te maken heeft dat het vrij religieus is nog is in Ommen.
0: Mm-hmm.
3: En er gingen verhalen, deden de ronde over wat er op het kasteel gebeurde. Het was maar een hele gekke toestand. En mensen dansten in witte gewaden om kampvuren heen. Nou ja, dan denk ik al aan de Ku Klux Klan en aan sectes en dat soort dingen. En zij zagen het ook een beetje als een sekte, dus vroeger. Omdat ze er te weinig van wisten. En het waren ook, weet je, er kwamen mensen uit de hele wereld naar deze sterkampen. En die kwamen dus naar dat hele kleine stationnetje van Ommen met treinen die overal vandaan kwamen. Uit Genève, uit de hoek van Holland. Jij kan die dingen zo opzommen.
1: Een van de eerste dingen die we tegenkwamen was, het speelt allemaal 100 jaar geleden. Precies 100 jaar geleden. Er waren spoorboekjes waarop dan staat Wenen, Ommen, Genua, Ommen, Marseille. Ommen, Hoek van Holland, Ommen, Londen, Hoek van Holland, Ommen, New York, Hoek van Holland, Ommen. Maar dat was een vrij elitaire toch wel aangelegenheid. Mensen kwamen uit Amerika, uit Rusland, uit Zuid-Afrika, uit Nieuw-Zeeland, 100 jaar geleden.
2: Duizenden mensen, hè? Hoor
1: 3000 mensen op het hoogtepunt. En uit 50 landen. En inderdaad, omdat hij zei, deze Krishnamurti, volg geen georganiseerde religie. Hou je niet vast aan dogma's. Luister niet aan mannen. Het zijn altijd mannen die je de waarheid vertellen. En zoek het uit voor jezelf. Hij hief zelfs op een gegeven moment zijn eigen organisatie, die tenminste voor hem was opgetuigd, omdat hij dan de nieuwe Messias zou zijn, heeft hij op.
0: Ja.
1: Dus al met al waren de zeer religieuze mensen van de kerk daar natuurlijk niet in niet van gediend dat iemand komt vertellen van georganiseerde religie is een heel slecht idee.
0: Ja,
2: grappig dat dit gaat over een goeroe die eigenlijk geen goeroe wilde zijn, maar daar gaan we het straks langer over hebben.
0: Martine, jij komt niet van de goeroe. Zo mogen we Joost Eerdmans niet noemen. Maar wel een leider, een politiek leider.
1: De bruggetjes vandaag.
0: Ja, 21 hield een congres. Hoe was het daar? Laten we daar eens mee beginnen met de warmte.
7: Nou, om te beginnen, het was er inderdaad ontzettend warm. Het was binnen warmer dan buiten.
0: Warmer nog.
7: Dus er werd daar gepleit voor het afschaffen van klimaatsubsidies in een niet geairconditionde zaal.
0: Dat lef hebben.
7: Ja, de meeste mensen die tegen klimaatsubsidies zijn vinden dat je dan wel maatregelen moet nemen om in ieder geval de effecten daarvan te compenseren. Ja. En dus wel airco te installeren. Maar het was heel erg warm.
0: Merkt je ook zelfvertrouwen?
7: Zeker. Nee, absoluut. Er werden grapjes ook gemaakt van de zaal is lekker opgewarmd. Maar de stemming in de partij is denk ik heel erg goed. Ze staan er goed voor in de peilingen. En ja, 21 ziet dat ze wel een onderhandelingspositie hebben met dit minderheidskabinet. Dus dat proberen ze nu ook wel duidelijk neer te gaan zetten van wat hun inzet is. Wat
2: de prijs is hoog, hè, zei hij letterlijk.
7: Nou,
2: het kabinet heeft er zelf voor gekozen.
7: Beetje dubbel, vind ik. Aan de ene kant zeggen ze, wij vinden de lasten moeten omlaag. Er moet meer geïnvesteerd worden in veiligheid. We willen dat er echt minder asielzoekers naar Nederland komen. En tegelijkertijd zeggen ze ook, ja, maar wij willen wel praktisch blijven en compromisbereid. En dus we willen de prijs ook niet te hoog opdrijven. Dus als je dan vraagt van, ja, maar waar gaan we dan uitkomen? Dan wordt wel eens gefluisterd in Den Haag van, ja, 21 is al blij als de benzineaccijns volgend jaar niet omhoog gaan. Dat kost serieus geld, hoor. Dat is bijna 1 miljard. Maar de belastingen gaan veel meer omhoog het komend jaar. Dus dan krijg je daar nog geen concreet antwoord op. Tegelijkertijd is dat ook wel logisch, want ze moeten deze week weer met premier Jette gaan praten en met minister Eelco Heijnen van Financiën. Dus je gaat natuurlijk ook niet al je kaarten laten zien.
0: Nee, die onzekerheid die je misschien beschrijft, duidt dat op een zekere bescheidenheid ook misschien van jaar 21? Of op het feit dat ze nog niet helemaal zeker weten waar ze staan nu precies?
7: Nou, ik denk dat het ook wel strategisch is. Want je kunt natuurlijk niet je helemaal in de kaarten laten kijken. En ze willen zich neerzetten als een partij waarmee pragmatisch zaken te doen is. En ze zetten zich daarmee ook een beetje af, in hun woorden, tegen het linkse pro. Waarvan zij zeggen, ja, die vragen veel te veel. Daar mag helemaal niks, er kan helemaal niks. En met ons kan er wel zaken gedaan worden. En als je te hard schreeuwt, ja, dan wordt de prijs te hoog en dan... Wie weet ga je dan van tafel? En als je de zetels gaat tellen, dan heeft jaar 21 wel een beetje ook een lastige uitgangspositie. Ze hebben in de Tweede Kamer, kunnen ze met de SGP het minderheidskabinet aan de meerderheid helpen.
0: Maar
7: in de Eerste Kamer is het rechts zo versnipperd. Ja. En dat heeft ook te maken met de onvoorspelbaarheid, vinden de coalitiepartijen van de fractie van de BBB in de Eerste Kamer. Met natuurlijk een aantal mensen uitgestapt zijn. Soms niet helemaal weten of die nou nog een beetje bereid zijn constructief mee te denken. En pro kan en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer bijna helemaal de coalitie aan een meerderheid.
0: En legt dus meer gewicht in de schaal. Over het gewicht van jaar 21 gaan we zo dadelijk uitgebreid doorpraten. En ook wel over stikstof. Vooral behoefte aan zuurstof, moet ik wel zeggen, hier in de studio.
7: Ja, nou, vergeleken met de zaal in Ede is het hier heel aangenaam.
0: Saskia, ben je inmiddels gewend aan het idee dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en dat je dus pensioen geniet ook?
6: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ben officieel 2 maanden met pensioen nu. Dat wil zeggen, mijn dienstverband bij de Telegraaf is gewoon beëindigd. Ja. Omdat ik 67 werd. En ik ben gewoon lekker doorgegaan met werken. En niet zozeer voor de Telegraaf, hoewel ik daar ook een freelance overeenkomst mee heb. Maar ik volg nog steeds rechtszaken. Dat doe ik dan nu voor de talkshows. Ik heb me natuurlijk vastgebeten in het thema femicide. Dus ook daar blijf ik bovenop zitten. En ik geef heel veel lezingen. Doe mee aan symposia en zo. Dus ik reis nog steeds stad en land af.
0: Ja, dat plezier dat je in je werk hebt en uitstraalt. Je zegt ook lekker doorgaan met werken. Ja. Is in flagrante tegenspraak met de aard van het werk. Want de beschrijvingen die jij deelt op X, ja, die zijn soms zo gruwelijk, onvoorstelbaar. Ja, hoe krijg je dat toch verenigd?
6: Het is een beetje raar om te zeggen dat ik mijn werk leuk vind. Maar, want het is eigenlijk niet leuk. Alles wat je hoort de hele dag is totaal niet leuk. Maar ik vind het wel belangrijk. En ik vind het belangrijk om erover te vertellen en om duidelijk te maken welke problemen we hebben in Nederland. Ik vind het belangrijk dat mensen wat meer oog krijgen voor wat de rechtsstaat precies inhoudt. Want heel veel mensen denken nog steeds dat dat hetzelfde is als je ziet in Amerikaanse series. Hè? Dus dan gaan ze vragen wanneer doet de jury uitspraak, dat soort dingen. Maar nee, daar blijf ik echt heel gedreven in. En dat wil ik ook onder de aandacht blijven brengen. En ik kan nu wel een beetje in een rustiger tempo mijn keuzes maken. Dus ik hoef niet meer iedere ochtend om 5 uur naast mijn bed te staan. Dat scheelt, kan ik je vertellen. Dat is fijn.
2: Ben jij het ook belangrijker gaan vinden? Omdat je op een gegeven moment ging jij je uitspreken over femicide. Ook door wat je natuurlijk zag en hoorde. Ik liet bijna een flesje vallen. Daar kwam dat geluid vandaan. Maar ook door wat je hoorde en zag in de rechtszaal. Kijk, op een gegeven moment raken dingen en gaan dingen je zo erg onder de huid zitten. Is jouw betrokkenheid zo gegroeid door je werk?
6: Wel. Dus? Ja, ik had de gewoonte ieder weekend om alle rechtbankrollen door te spitten. Om te kijken welke zaken dienen er, welke zijn actueel, welke zijn interessant om te volgen, welke hebben heel veel ophef veroorzaakt. Nou, dan besluit je daar naartoe te gaan. En wat mij iedere keer opviel was het aantal femicidezaken op de agenda. Dat waren er soms wel 3 in de week. Nou, dat is akelig veel, kan ik je vertellen.
3: Nee. Je hebt het wel op de kaart gezet.
6: Ja, nou ja, mede hoor. Er waren meer mensen die daar zeker aan hebben bijgedragen. Maar ik had wel het gevoel van dit is vreemd. Hè? Je gaat een paar van die zaken vaker bezoeken en dan ontdek je dat eigenlijk overal zo'n zaak wordt behandeld als een incident. Want er is een vrouw overleden in Almelo. Nou, dan behandelt de rechtbank in Almelo dat, maar alleen maar die ene zaak. Dan krijg je er één in Alkmaar, dan krijg je er één in Maastricht. Maar het patroon dat eronder ligt, dat komt natuurlijk tijdens die zaken nooit ter sprake.
2: Zie jij buiten je zaken en buiten je werk komt, zie je het ook meer om je heen gebeuren in het dagelijks leven. Als we het bijvoorbeeld hebben over straatintimidatie, wat ook onlosmakelijk verbonden tegenwoordig aan het debat en thema over femicide. Ik kan me ook voorstellen dat je er meer op gaat letten. Dan,
6: die ook, ja.
2: Dat doe je. Ja, precies. Ik ook overigens. Sinds we het hebben over we eisen de nacht op. En nou ja, femicide, heel goed dat het zo hoog op de kaart is gezet. Maar wat zie jij om je heen gebeuren? Wat krijg je er zelf mee te maken?
6: Ik krijg er persoonlijk niet zoveel mee te maken. Behalve dan via al die mails die je krijgt van vrouwen die in dat soort situaties zitten. Ik kreeg er vorige week of twee weken geleden een van een mevrouw. Die had een heel verhaal en die eindigde haar mail met: ik zit dit in de keuken in het donker aan jou te schrijven. Want ik mag het licht niet aandoen, want mijn man betaalt de rekening en hij bepaalt wanneer het licht aan mag. Nou, dat grijp je toch naar de keel. Als je dat soort dingen leest, dan denk je, hoe kan dat?
2: Ja.
6: En dat, weet je, dat er zijn heel veel van dat soort situaties, maar ook

0: zit dit in de keuken in het donker aan jou te schrijven. Want ik mag het licht niet aandoen, want mijn man betaalt de rekening en hij bepaalt wanneer het licht aan mag. Nou, dat grijp je toch naar de keel. Als je dat soort dingen leest, dan denk je, hoe kan dat? Ja. En dat, weet je, dat, er zijn heel veel van dat soort situaties, maar ook op het gebied van straatintimidatie. Hè? Je ziet meisjes op straat lopen. Nou, daar lopen jongens langs. Er wordt aan ze gevraagd, waar gaan die mooie beentjes naartoe? Er worden schouders worden beetgepakt. Er wordt gevraagd om telefoonnummers. En dat is misschien een grapje. En zo zien die jongens dat ook. Hè? Want die zeggen, het is allemaal niet zo serieus. Mm-hmm. Maar als je 6 van dat soort grapjes achter elkaar krijgt terwijl je op straat loopt, is het niet leuk meer. Dat is gewoon intimidatie. Maar, en dan blijkt dus dat de openbare ruimte voor vrouwen veel minder openbaar is dan voor mannen. Voor vrouwen is hij veel minder openbaar dan voor mannen.
1: Ja, ik sla aan op dat bericht gestuurd door die vrouw in het donker, zo zeg ik het dan maar. Die persoonlijke berichten, die kunnen denk ik voor jou ook heel beklemmend voelen, toch?
0: Nou, in het begin was ik daar lag ik echt wakker van, ja, die mails. Omdat je merkte dat heel veel vrouwen het gevoel hadden van eindelijk iemand die het herkent, eindelijk iemand die er aandacht aan besteedt en aandacht voor vraagt. En misschien eindelijk iemand die mij kan helpen. En dat grijpt me echt naar de keel, omdat ik denk, ja, ik ben geen hulpverlener, exact. Ik ben geen politieagent, nee. Ik kan concreet eigenlijk niks doen. Het enige wat ik kan doen is proberen ze door te verwijzen. En wat ik kan doen is natuurlijk voortdurend op die trom slaan en aandacht blijven vragen voor dat probleem. Dat is wat ik wel kan doen en dat is dus wat ik doe.
2: Waar kan je ze naar doorverwijzen eigenlijk?
0: Ja, dat was ook al zoiets. We verwezen ze in het begin door naar Veilig Thuis en kregen toen prompt allerlei mails van vrouwen die zeiden van dat moet je dus niet doen. Want bij sommige vestigingen van Veilig Thuis is het zo dat als daar wordt gemerkt dat een vrouw in een onveilige situatie verkeert, dan geldt dat ook voor de kinderen. En dan halen ze de kinderen uit huis. Dan raakt die vrouw dus helemaal van de regen in de drup. Nou, je denkt op zo'n moment dat je ze helpt door ze door te verwijzen naar een hulpverleningsinstelling. En dat blijkt dan toch eigenlijk ook weer niet de juiste weg te zijn. Ja.
1: We gaan zo dadelijk met al onze gasten aan tafel doorpraten. En nu even met z'n allen luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Levi van Eck.
3: NPO Radio 1.
4: Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Er zijn problemen met de bediening van bruggen, sluizen en tunnels. Ook kunnen er voorlopig op de snelwegen geen rode kruisen boven de weg worden geplaatst. Het probleem is ontstaan bij geplande werkzaamheden aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Ja 21 roept het kabinet op nu echt een keuze te maken tussen pro en Ja 21. Met beide partijen samenwerken gaat niet, zei partijleider Eertmans op een congres in Ede. Verder zei Eertmans dat hij de financiële plannen van het kabinet alleen wil steunen als er lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven in zitten. En ook wil hij een strenger asielbeleid en meer geld voor veiligheid. En de piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
1: Peter Kuipers-Munneke, we hoorden net al, het hitterecord in Duitsland staat nu op 41,5 graden. We kijken naar teletext. 109 doden door hitte in Parijs. Dit zijn angstwekkende berichten. Bij ons was het ook heel heet. Wat krijgen we nog voor onze kiezen of wordt het allengs beter?
5: Nou, die hittegolf zelf, het zwaartepunt daarvan is zich nu naar het oosten van Europa aan het verplaatsen. Dus het oosten van Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen, waar het morgen op veel plaatsen ook 40 graden gaat worden. Wenen morgen ook bijvoorbeeld 40 graden. Ja, dat is een stad die je absoluut niet met zulke hitte associeert. Nee. Maar het gaat wel gebeuren. Het is wel zo dat na morgen dan verdwijnt die hitte langzamerhand en dan is het wel voorbij. Tenminste, die extreme temperaturen.
1: Nou, de uitwerking is hitte, maar over welk verschijnsel hebben we het dan hier specifiek? Hoe wordt die hitte veroorzaakt?
5: Ja, je kunt er op allerlei verschillende manieren antwoord op geven. Je kan je gewoon bij de meteorologische situatie houden en zeggen, oké, er is een hoge drukgebied en onder dat hoge drukgebied blijft warme lucht gevangen en zo. Maar er is ook een ander antwoord dat je kan geven. En dat is dat de opwarming van het klimaat in de afgelopen 70, 80 jaar ervoor zorgt dat er in vergelijkbare omstandigheden nu records worden gebroken.

0: waar dat vroeger niet zou zijn geweest.
1: De extremen nemen in ieder geval toe.
0: En die nemen toe, ja.
1: Horen we dat vanavond we misschien rekening moeten houden met zware windstoten, met onweer, met hagel. Wat voorzie jij?
0: Ja, dat heeft toch ook een heel klein beetje te maken met de enorme hoeveelheid energie die op dit moment in de atmosfeer zit. Je moet het een beetje vergelijken met een muizenval. Er is heel veel potentie, zeg maar, om de kracht die nu in de atmosfeer zit, om die vrij te laten. Maar dan moet er wel iemand, zeg maar, aan dat kaasblokje gaan knabbelen. Dus er moet wel ergens moeten die onweersbuien worden getriggerd.
2: Ja.
0: En dat is het moeilijke van de weersverwachting van vanavond. Als er ergens een bui gaat ontstaan, dan wordt het ook behoorlijk heftig. Maar dat moet wel eerst gebeuren. En waar dat precies gebeurt en hoe dat precies gebeurt, dat is heel onzeker. Als het gebeurt, dan kunnen we zeker in het oosten en het zuidoosten van het land echt zwaar onweer verwachten. Met grote hagelstenen, zware windstoten en heel veel regen in korte tijd. Daarna wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Dan wordt het opnieuw een behoorlijk warme nacht, zeker voor de maand juni. Met minimumtemperaturen van 20 tot 22 graden. En morgen dan verdwijnt de hitte wel. Tenminste, het is zo gek, je raakt er haast aan gewend. Ja. Ik ga nu zeggen dat het morgen 27 tot 32 graden wordt. Ja. En dan denk je bijna zo, lekker bijkomen. Weet je. Maar het duurt eigenlijk echt tot maandag in de loop van de ochtend en de middag. Dat de warmte echt voorbij is. En vanaf dan hebben we een week waar denk ik heel veel mensen naar uitkijken. Namelijk met behoorlijk wat zon, af en toe een bui en maximum temperaturen van 24 graden. Oeh. En misschien nog wel belangrijker, minimum temperaturen van 12 tot 16 graden.
1: Oh, heerlijk, Peter. Peter Kuipers-Munneke was dat met onder meer de muizenvaltheorie. Tot straks, Peter. Nog even naar Erik Evengroen, want die heeft de situatie op de weg in de gaten. Erik, klopt. Waar staat het nog vast?
3: Nou, het rijdt vrijwel in ieder geval overal goed door. En dat is het heel de zaterdagmiddag wel gedaan. Eén file kunnen we nu nog melden. En die staat op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de afgesloten Corbelo-tunnel in de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar. Die is zoals gezegd in beide richtingen dicht door technische problemen.
4: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
5: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
2: Wat zeg je?
6: Wij zijn ook zo raar. Hoe vaak hebben wij hier niet op zaterdag gezeten en gezegd, oh, het is zo koud, waar blijft die zon? Ja. dit duurt te lang en dan schijnt de zon eindelijk en dan zeggen we, oh, gelukkig. Ja. Gelukkig wordt het wat kouder.
7: Ja, maar we hebben de laatste tijd maar twee smaken gehad. Het was of bloedheet, ja, of grijs en somber en koud. Ja. Je wilt iets ertussenin.
8: Maar misschien, Martine, als je de statistieken erbij pakt, dan blijkt dat de meeste dagen gewoon enorm gemiddeld zijn geweest. En die hebben we allemaal vergeten. Want
7: dat blijft zomaar haken
8: aan. We hadden net een diepgaande discussie.
6: Oh. Oh, ja?
8: Want wij worden altijd even eruit gestuurd als hier het nieuws komt. En
2: dan gaan
8: we zeggen altijd tegen elkaar, als ze ons de gang laten gaan, dan komt alles goed.
2: Oké. Nou, weet je wat mooi was? Marcel, jij woont in Den Haag. En deze week, gisteren was dat, hadden we bij Goedemorgen Nederland Harry Jekkers op bezoek. Niet zomaar, want hij viert binnenkort zijn 75ste verjaardag. En hij gaat net zoals Saskia Belleman
7: gewoon door.
2: Hij gaat wel door, maar ook weer niet.
8: Hij gaat op zijn eigen vorm.
2: Hij gaat inderdaad in Ibiza optreden. Maar ik dacht, Harry Jekkers, daar kunnen we vast nog wel even wat van laten horen.

Ik moest de ezel zijn. Samen met Jos

0: Het is zo makkelijk. Ja.
1: Zegt de man die, ik weet niet hoe lang, woont in Utrecht. Harry Jekkers.
2: Ja.
1: Maar hij blijft voor altijd Haagenees.
2: Ja, natuurlijk.
1: Zegt hij zelf.
2: Ja, ja. Ik ben zelf op een gegeven moment ook uit Den Haag vertrokken. Mm. Maar we hebben dan wel weer de keuze gemaakt om op een gegeven moment weer terug te keren naar deze prachtige stad. En daar Harry Jekkers is zo... Je hebt zo'n antenne, dat is eigenlijk de Bob Dylan van Nederland. en de taalvaardigheid om dat soort dingen te doen. En hij heeft tegelijkertijd een soort van slordige charme ook. Het is helemaal geen gladde artiest. Hij heeft heel vaak op het podium stond hij ook om zijn eigen grappen te lachen enzovoort. Maar dat vond ik helemaal, dat was ook echt prima, weet je wel. En, dat is, en dit soort mensen, die heb je natuurlijk overal in het land. Die staan niet allemaal op een podium, maar die vertellen verhalen. En in Den Haag heb je er heel veel. Ik heb zo'n vriend, die is dan, was dan vroeger was die loodgieter, elektricien. En die verhalen, je komt er gewoon helemaal niet meer bij. Je hoeft hem niet op een podium te zetten, maar dat hebben mensen. Mensen vertellen elkaar verhalen. En dat is fantastisch. En dat is ook een prachtig middel om met elkaar samen goede dingen te doen. In plaats van naar dat geschil, gepolariseerde geschil in de politiek en in de media te luisteren.
1: Mooi dat je dat onderstreept. Ja, als hij zegt, ik ben een echte Haagenees, dan voel jij dat ook. Want jij bent dat ook. Maar
2: je hebt verschillende smaken in Den Haag, natuurlijk. Hè. Je hebt de Haagenees en de Hagenaar, zoals dat dan zeggen. Maar gek genoeg, daar zit meer overeenstemming in dan je zou denken. Ook in de taal, in de klanken. Alleen, ze hebben dat heeft Paul van Vliet mij een keer uitgelegd. De stand van de kaak is net anders. Ze zeggen bijvoorbeeld, dat is de kaksa, En als je hem naar beneden trekt, die kaak, zeg je, Dat is eigenlijk dezelfde
3: klank,
2: alleen heb je kaak ergens anders. Dus ja, en we hebben een schitterende diftong. Hè? Dat ken je toch wel, het begrip diftong. Dat zijn twee klanken. Ik heb Nederlands gestudeerd, wil ik even laten horen. Maar dat in Den Haag, die versmelten allemaal.
3: Diftongen?
2: Diftongen, ja.
3: Tongen.
2: Diftongen, zo heet dat, ja. Diftongen.
1: Een voorbeeld?
2: Nou, een e of een e.
1: Ja.
2: Weet je, dat,
3: dat is dat.
2: En dat is natuurlijk heel erg mooi in het groen-gele boekje. Dat is onze vocabulaire, dat is onze dikke van Dalen. Dat is gemaakt door Sjaak Bral en door de gebroeders Ruup. Marnix van Haagse Harry, ook de striptekenaar. En die hebben een hele grammatica van het Haags beschreven. Met klanken en ook heel veel voorbeelden. Waar ook heel veel, laten we zeggen, uitdrukkingen in Den Haag gaan ook over... de dagelijkse dingen op sanitair gebied. En dan komen ook wel... ja, nou, dat is bijvoorbeeld, weet ik wel, iets... daar zit een hele schandalig bij, durf ik niet eens te zeggen. Maar een punt drukken en noem maar op, al dat soort dingen. En ook, we hebben in Den Haag natuurlijk ook wel... worden er wel ziektes gebruikt.
1: Ja, er worden ziektes,
2: ziektes gebruikt. En wij denken natuurlijk altijd dat komt door al die vreemdelingen... die bij ons politiek komen bedrijven. Dat wij dat al die invloeden hebben moeten absorberen.
1: Die waren er al lang.
2: Ja, die komen natuurlijk, zolang Nederland hier een parlement heeft... Ja. Komt al het vullus van het hele land bij ons. Wij zijn de beerput. Wij mogen
1: het we komen hier middels Harry Jekkers... en die heb jij nog even extra op een podium gezet. Een monument voor hem opgericht, dat verdient hij. 75 wordt hij binnenkort. Iemand die jou goed kent, Saskia Belleman. Jij zei net, ik hoef nou gelukkig niet meer zo vroeg op. Maar iemand die dat met jou deed... jarenlang was rechtbanktekenaar Petra Urban.
4: Ja.
1: En ze wil iets tegen je zeggen.
5: Jullie hebben het waarschijnlijk al over hoe goed ze is in haar vak... en dat ze een autoriteit is. Dat ze altijd correct, maar ook heel scherp kan reageren op X. Nou, 9 jaar gaan wij voor dag en dauw het land in naar alle rechtbanken. En ook wel eens daarbuiten. En ze heeft nooit een ochtendhumeur. Ook niet als ze de dag ervoor een late night talkshow had. Nou, wat wel grappig is, we hebben heel vaak, echt opvallend vaak... dezelfde kleurcombinatie aan. Vraag me niet hoe dat zit. Ik weet niet, we bespreken het niet van tevoren in ieder geval. Ja, en door de jaren heb ik een hele lieve vrouw leren kennen... met wie ik een hele mooie band heb opgebouwd. Onderweg bespreken we dan ook van alles.
3: Wat ontzettend.
5: Wat? In de auto wordt besproken, blijft in de auto. In de auto.
3: Ja, en over die onderwerpen waar Petra het over heeft. We hebben het inderdaad over van alles. En zij heeft dat zelf een keer omschreven als van moord tot mascara. En dat klopt.
1: Mooi.
6: Maar zijn jullie echt vriendinnen geworden? Of is...
3: Ja, toch wel. Ja? Ja, weet je, als je zoveel uren met elkaar optrekt op een dag... van 's morgens vroeg tot 's avonds laat... dan krijg je een band met elkaar. En wat ook zo mooi is... wij horen natuurlijk een heleboel ellende overdag. Alle akelige details... Ja, Thuisfront zit er niet altijd op te wachten om daarnaar te luisteren. Maar omdat wij allebei in die zaal hebben gezeten en we ook weer gezamenlijk terugrijden, praten we over die zaak. Van, goh, wat is jou opgevallen? Hoe zat hij erbij? Heb jij gezien wat zijn gezichtsuitdrukking was? Hoe vond je dat hij daarop reageerde? En dan praat je er toch van je af. En tegen de tijd dat we ons dan door de files naar huis hebben geworsteld, hebben we het ook wel een beetje achter ons
2: gehad. En dan ga je afreageren in de kledingkeuze?
3: Nee, dat doen we dan 's morgens weer.
2: Oh, ja, ja.
3: Nee,
2: ja,
3: dat is inderdaad wel heel komisch. Dan, we hebben eigenlijk iedere keer dan stapt zij 's morgens bij mij in de auto en dan zitten we naar elkaar te kijken. Hoe kan dat nou weer? Hebben we toch weer dezelfde kleurencombinatie?
2: Nou, waarschijnlijk aan, ja, omdat je dezelfde dingen meemaakt.
3: Ja, ja, misschien is
2: ik heb
3: dat
2: ook wel eens
3: wel
2: gehoord.
3: Ja.
2: Een heel ander voorbeeld dat in bepaalde sportteams of zo vrouwen op een gegeven moment allemaal op hetzelfde moment menstrueren.
3: Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Ja, ja, daar heb ik het met Petra niet over gehad. Dat het toevallig op hetzelfde moment was.
1: Nee, niet. Nee. Jullie hebben iets gekregen met elkaar doordat we zo innig samenwerkten. Zoiets zei je net. En dat gold zeker ook voor jullie, Rick en Sascha. Jullie waren 28 en 29. En jullie werken samen bij Veronica Nieuwslijn.
0: Zeker.
1: Jullie werden verliefd. En het duurde nog even voordat jullie opnieuw besloten samen te werken. Zeer onlangs aan dat megaproject van jullie. Ja. Opnieuw verliefd geworden ook, Sascha?
4: Nee, dat waren we nog steeds.
1: Oh.
4: Het is nooit weggegaan.
1: Hoe is dat om samen te werken met iemand met wie je zo innig bent?
4: Nou, dat was eigenlijk heel leuk.
1: Ja?
4: Ja, maar dat was ook zoals wij dus inderdaad 30 jaar geleden verliefd op elkaar werden. Dat was, we zijn min of meer inderdaad vanwege het werken aan elkaar uitgehuwelijkt. ik werkte toen voor RTL Nieuws en Rick voor Veronica. En Veronica die kwam, die werd commercieel en kwam dus bij RTL Nieuws. En samen gingen we Veronica Nieuwslijn doen. Twee jonge puppies. En ja, dat werken toen ging heel goed samen. En dat 30 jaar later nog steeds. Ja.
6: En jij was 28 en jij 29, toch? Ja. En allebei een beetje brutaal, begreep ik.
0: Ah, vooral Sascha, denk ik.
6: Vooral Sascha, ja.
0: Nou, het was ontzettend leuk. Alleen ja, een heel serieus nieuwsprogramma op Veronica. Je bent jong en je wilt wat. Dat was niet zo'n gigantisch succes. Daar keek echt helemaal niemand. Maar wij hadden het wel met 30 man. Hele grote redactie, groot team eigenlijk. Hadden het ontzettend naar ons zin. En allerlei mensen die daar toen werkten. Ja. Rudy Bauma en allemaal dat soort mensen. Die zijn ontzettend goed terechtgekomen.
1: En mensen raakten wel op jullie uitgekeken. Maar jullie niet op elkaar.
0: Niet op elkaar, dat is het goede nieuws. En gelukkig mochten we allebei door. Sascha naar het NOS Journaal en ik naar het RTL Nieuws.
1: Precies.
0: Maar in dat samenwerken ging nu ook weer heel goed. Het enige wat we wel besloten hebben is dat we niet samen een boek gingen schrijven. Daar hebben we wel vrij lang over nagedacht. En ook nog overwogen om het te fictionaliseren bijvoorbeeld. Het was zo mooi dat we dachten, we maken er een historische roman van. Dan kunnen we er wat dingen bij verzinnen. Maar achteraf bleek dat we zo goed materiaal hadden dat het niet nodig was.
1: Want hier hoef je helemaal niks
0: hoef
1: bij
0: je
1: te
0: niet,
1: verzinnen.
0: Nee. Dat wisten we toen nog niet. Maar samen een boek schrijven, toen dachten we, dan kan het zijn dat we dat 25-jarige huwelijksjubileum volgend jaar misschien.
1: Samen een podcast wel, je zijn we eerder al.
0: Nou, Sascha heeft de podcast gemaakt.
1: Ja, maar goed, jij bent daarin natuurlijk ook te horen. Mm-hmm. Dat het zo typisch Sascha is, zei je me een poosje geleden. Oh, een podcast, dan doe ik dat toch gewoon? Is
0: ja, er waren partijen zegt dat die over waren haar? Toch geïnteresseerd om het met jou te maken, Omroep en anderen. Maar ja, dan kwamen er weer mannen. Die wilden zich daar dan weer mee bemoeien. En die waren dan eindredacteuren. En Sascha, weet je, ik geloof het wel.
4: Ja.
0: Dus die duikt dan eerst helemaal in de techniek van hoe je een podcast maakt. Want ze zei, we gaan geen babbelpodcast maken. Nee. Ik wil echt met audio-effecten en ik wil het mooi monteren. En ik wil een documentaire-achtige podcast van maken. Dus was ik eerst een week kwijt dat ze daarin dook. En dan kwam ik af en toe, waar zij dan aan het werk was, binnen stond twee computers open met allemaal van die groene lijntjes. Met, weet je wel, vier verschillende sporen met geluid erop en zo.
3: Dus jij dacht, waar gaat dit over?
0: Nee, ik begreep het wel en ik vind het wel ontzettend knap. En daarna heeft zij de research die we samen gedaan hebben, waarbij we iedereen en onszelf ook microfoontjes op hebben gespeeld in dat hele lange traject.
2: Het is wel mooi van die heeft techniek, want het is eigenlijk heel toegankelijk, die podcast, de techniek. Dat is als je bedenkt, vroeger dan kwam je in die studio en daar stonden de hele installaties en analoog en banden enzovoort. En nu heb je
4: nu zit in een computer.
0: Dat is geweldig. Ja. De drempel is veel lager geworden.
2: Dan ga je je gang. Ja.
4: Nou, kijk, ik doe dus niet zo'n opgenomen podcast.
2: Nee.
4: Dus het is niet met microfoons enzovoort. Ik monteer wat wij in de research in de afgelopen 2 jaar hebben opgenomen. En dat monteer ik tot een audiodocumentaire.
2: Ja.
4: Dus daar komen allerlei geluidseffecten in voor. Dus als ik heb over die baron Philip van Pallant, die stelde het land goed open voor wandelaars. Ja, dan zit er zo'n hek in, zo piep.
1: Mooi, hè?
4: Weet je, en dat wil ik natuurlijk, dat neem ik ook op. Dus ik sta met de microfoon, sta ik bij dat hek en dan nog een keer piep. Boing. En dat vind ik enig om dat erin te monteren.
1: Wat heb jij leuk werk?
4: Ik heb fantastisch werk. Ja.
1: Ben je ook nog fotograaf? En daar gaan we zo dadelijk ook nog wel over praten. Voor wat dat allemaal oplevert, bijvoorbeeld Een paleis Soestdijk of zo, ik noem maar wat. Het kabinet, zullen we daar eens over praten met jou, Martine Wolzak, presenteerde gisteren het lang verwachte stikstofpakket. Met de nieuwe plannen wil dat kabinet de vergunningverlening voor woningen vlot trekken. Er zijn er zoveel mensen die daarop wachten, wanneer kan ik eens gaan bouwen, en bouwbedrijven natuurlijk net zo. Maar zonder ingrijpende maatregelen kan dat niet. Dat zegt minister Van Essen aan tafel bij, jawel, Sven Kokkelman.
7: Welke boer kan rendabel ondernemen met 2,6 koeien? Even los van het feit dat een levende koe niet een zesde koe kan zijn.
8: Nee, dat lijkt me heel komisch. Het gemiddelde
7: Dat zijn toch te weinig dieren voor een wat kleinere boerderij om überhaupt dat bedrijf overeind te
8: houden. Maar dan moet je even kijken naar hoe het in Nederland op dit moment is. En de gemiddelde, die gemiddelde grooteenheid waar jij het over hebt, dat is 2,2 tot 2,4 op dit moment. Wij gaan daarboven zitten. Maar het zal ook in gebieden van Nederland zal het gevoeld worden dat we zo'n norm stellen. Maar ik vind, dat heb ik vandaag ook gezegd op de persconferentie, ik vind het heel fair en heel eerlijk om nu wat neer te leggen, nu die krijtstrepen te bepalen voor de komende 20, 30 jaar. Ja. En daar hoort ook een balans bij tussen het boerenbedrijf en de omgeving.
1: Hoe komt hij op jou over, Martine Van Essen? Ik heb het natuurlijk, Martine Van Essen, Martine Wolzak, ik heb het over de heer Van Essen, onze minister van Landbouw.
3: Nou, een collega van mij die heeft zijn eerste 100 dagen met hem meegelopen. Dus die heeft hem echt heel, heel erg op de huid gevolgd. En die zei, het is iemand die heel energiek is, heel positief. Maar ook wel als hij stevig tegengas krijgt. Bijvoorbeeld, zij beschreef een bijeenkomst met allemaal jonge boeren. Die toch wel schetsten van, ja, ik heb het heel moeilijk. En ik ben heel erg bang en ik maak me heel veel zorgen. En dan vat hij het na afloop samen als, nou, we zijn bereid om met z'n allen de schouders eronder te zetten. Mm-hmm. Dat was wel, dat viel op. En tegelijkertijd, ja, hij is aan een monsterklus begonnen. Die we al decennia in Nederland niet voor elkaar krijgen. Dus daar heb je misschien ook wel een soort van, niet kapot te krijgen, optimisme en doorzettingsvermogen voor nodig.
1: Onder het motto,
3: zo'n klus te gaan doen.
1: Het kan wel. Kan het wel?
3: Ja, die is wel heel sleets. Dat gaan we zien. Kijk, er ligt nu een pakket. Maar er is nog geen meerderheid voor, opnieuw, in de Tweede Kamer. Want het is een minderheidskabinet. Dus dat is stap 1. Er zal toch steun voor gevonden moeten worden in beide kamers. Ze proberen in oktober al met het eerste wetsvoorstel te komen. Dan is pro nog groot in de Tweede en de Eerste Kamer. Dus vandaar ook dat je de laatste tijd ook wel veel hoort dat dit kabinet echt wel zaken moet gaan doen over links. Want over rechts is de kritiek op het pakket nu al best wel hard. 21, er is zo'n, je hebt de KDW. Ik zeg het verkeerd. Je hebt een depositiewaarde.
1: De kritische depositiewaarde.
3: Ja? Van een halve mol. Nou, maakt niet zo heel veel uit. Maar die moet van 21 zeggen ze, doem naar 1. En dat betekent dat je minder strenge regels
1: precies
3: hebt. De SGP en de ChristenUnie zeggen nu al, die bufferzones waar het veel over is gegaan, 500 meter extra beschermd gebied en strenge regels rondom natuurgebieden vinden we onzinnig. Ja. Of tenminste 1000 meter vinden we onzinnig. 500 is echt de max. Nou, dat is dus, het ligt er net en er wordt al best wel aan getrokken.
1: Weet je wat ik denk als ik dit zo weer hoor? Niet van jou hoor, maar in zijn algemeenheid. Dan gaat het opnieuw over kritische depositiewaarde 0,5 mol.
3: Ook dat is
1: mol.
3: Een belangrijk kritiek punt.
1: Gaat van het om 2,4 koe of 2,6 koe?
3: Ja.
1: Dan denk ik, er wordt weer een theoretische werkelijkheid geschapen die als vanzelf natuurlijk vloekt met de werkelijkheid van alle dag, bijvoorbeeld voor boeren, bijvoorbeeld voor mensen in de bouw.
3: Ja, tegelijkertijd zitten we in een situatie dat er geen vergunningen meer worden afgegeven in Nederland. Niet alleen voor woningbouw, maar ook voor de aanleg van wegen, voor het bouwen van nieuwe fabrieken. De Rotterdamse haven loopt bedrijven mis, omdat die zich er niet meer kunnen vestigen. Omdat er geen vergunning komt. En de Raad van State gaat pas weer vergunningen verlenen op het moment dat er een overtuigend, geloofwaardig plan ligt dat er iets gedaan wordt aan natuurherstel, natuurverbetering. En alle wegen komen er uiteindelijk iedere keer weer op uit. Daar hoort terugdringen van stikstof bij. En daar horen dus dat jargon en die getalletjes en dat achter de komma bij. Of daar voldoende politiek draagvlak voor is.
6: Ja,
0: weet je, als ik iets mag zeggen. Ik heb me, je kan je natuurlijk als journalisten, dat weten we allemaal, niet in alles heel goed verdiepen. Maar hier heb ik wel een poging gedaan qua stikstof. En wat er nu ligt is eigenlijk een heel redelijk plan. Het is eigenlijk ook gewoon wat Johan Remkes tot twee keer toe heeft voorgesteld. En als je verder kijkt, heeft BBB, om maar wat te noemen, op een aantal punten absoluut haar zin gekregen. Want er wordt veel meer ruimte voor bijvoorbeeld innovatie gecreëerd, waarvan heel veel tegenstanders zeiden, joh, innovatie werkt toch niet. Er wordt inderdaad gekeken naar of de grenzen anders kunnen. Straks, hè, als er eerst een aantal stappen zijn gezet. Dus je zou ook kunnen zeggen, de beperkingen rond de natuurgebieden zijn kleiner dan in het verleden werd voorgesteld. Dus vroeger, 10, 20 jaar geleden, als dan de polderpartijen bij elkaar waren gezitten, was je hier volgens mij vrij snel uit gekomen. Ja. Maar het feit dat nu gelijk al een aantal partijen de kont zo enorm tegen de krip gooien, wat begrijpelijk is hoor, want het gaat natuurlijk over hun leven, over hun bestaanszekerheid.
2: En het is hun verdienmodel politiek.
0: Ook dat. En dat laatste is het meest kwalijke eigenlijk. Ja. Kijk, dat een boer echt de zorg heeft, snap ik wel. Maar dat het politieke verdienmodel is, weet je wat we doen? We gaan weer zoveel mogelijk trekkers naar het Malieveld.
2: Ja, en hele zielige verhalen over gezinnen en alles. En
0: die
2: zo.
0: Zijn er ook. Alleen je hebt nu een plan. Zo, maar ja. Sorry, ja. Martine weer aan het woord laten. Maar je hebt nu een plan wat best heel redelijk.
6: Maar daarom is die, denk ik, zo'n enorme test voor de constructie minderheidskabinet. Ja. Want dat lokt eigenlijk bijna uit dat een oppositiepartij niet denkt van, nou, oké, er is goed nagedacht, dit is een evenwichtig pakket. Nee, dat je meteen in de onderhandelingsstand gaat staan van wat kan ik er nog meer uitkrijgen.
1: Kijken we buiten de politiek naar de belangengroeperingen, LTO bijvoorbeeld. De maatregelen van het kabinet zijn pijnlijk, onbegrijpelijk en disproportioneel. Dat klinkt niet als het einde van een onderhandeling, maar het begin van mogelijk een heel stroeve onderhandeling.
6: Nou, er is natuurlijk eerder een poging gedaan een landbouwakkoord te sluiten, waar LTO gewoon aan tafel zat. En ook daar zijn ze toen heel ver en heel dichtbij gekomen. En op het allerlaatste moment klapte het. Ja. Daarom is er dit keer gedacht van ja, zo gaan we het niet nog een keer doen. Want dan hebben we heel veel waterweiden bij gedaan. En dan krijg je alsnog exact hetzelfde effect als wat er nu gebeurt. Namelijk dat mensen weer opnieuw gaan proberen te onderhandelen.
1: Maar als we niet nader tot elkaar kunnen komen op een thema als stikstof. Ik bedoel, daar hoeven niet zo heel veel emoties bij te komen, zou je denken. Wat zegt dat over de aard van de politiek en de aard van de democratie?
6: Nou ja, er kwamen net bij jou ook emoties over boerenbedrijven die hier last van hebben. En dat het te technisch is en te weinig over de toekomst van mensen gaat. Dus juist als je het probeert te vangen in die exacte cijfers en de modellen, dat roept heel veel verzet op.
1: Ja. Toen kregen we wekenlang protesten op straat, op het Malieveld. Is te voorzien dat zoiets opnieuw georganiseerd wordt? Hoe wordt daar in het land over gedacht? Gisteren al?
6: Ik heb daar wel wat mensen naar gevraagd. En ik vond het moeilijk om daar heel goed hoogte van te krijgen. Ook omdat iedereen heeft natuurlijk een belang. Dus als je met bepaalde politieke partijen gaat bellen om te vragen van, nou, wat zie je gebeuren? Krijg je toch weer een ander antwoord dan wat je met de ander belt. Ik heb met wat oud-CDA'ers gesproken bijvoorbeeld, die de partij verlaten hebben en die naar een van de andere nieuwe CDA-partijen zijn gegaan, de BBB en NSC. Die zeggen, ja, het gist.
1: Ja.
6: Als je met CDA'ers in het land spraakt, dan zeggen ze, ja, mensen vinden het moeilijk en het is zwaar. En misschien dat we ook wel weer de zaaltjes in moeten. Ja. Maar mensen snappen ook wel dat er zo langzamerhand wat moet gebeuren.
1: Want... Ja, zeker. En de ene boer is natuurlijk de andere boer ook niet. Want we hebben het dan over boeren in het land. Maar de ene is tot innovatie bereid of heeft het al gedaan. De ander is tot stoppen bereid. En voelt daar ook geen enkele emotie bij. Want het kan zomaar eens zijn dat jij een bedrijf hebt en je zoon zegt of dochter, ik heb daar helemaal geen zin in.
6: En er zijn ook van die hele felle actievoerders geweest destijds. Die uiteindelijk ook gezegd hebben van, nou, voor de juiste prijs ben ik ook bereid te stoppen.
1: Ja. Nou, wij hoeven daar helemaal geen prijs voor om te stoppen. We gaan nu even stoppen. Maar het mooie is, het is geen punt, maar een dubbele punt. Zo dadelijk zijn we weer bij u. Tot zo.
9: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
10: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
9: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
11: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
12: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
22: NPO Radio 1, 6 uur.
23: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
1: Nou ja, er komen allemaal mooie berichten binnen op de NPO Luister-app. Wat hebben jullie vandaag mooie gasten? En ik denk dan, vandaag, dat hebben we toch altijd? Ja. Tja, zo dadelijk wel uur 2 van WNL in de kantine. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Levi van Eck.
24: Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. Contact met Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
25: Goedenavond.
24: Wat is er aan de hand?
25: Nou, gelukkig kunnen we melden dat onze technische teams inmiddels een oplossing hebben gevonden dat de internetvoorziening weer hersteld is. Dus de eerste systemen komen inmiddels weer in de lucht. Wat hoopgevend is, maar wat er gebeurd is, is dat tijdens geplande werkzaamheden een glasvezelkabel is geraakt, waardoor we een netwerkstoring hebben gekregen.
24: Nou, de systemen komen dus weer in de lucht, zegt u. Want wat waren de gevolgen?
25: De gevolgen waren dat wij op heel veel plekken geen bediening meer hadden van diverse bruggen, sluizen, tunnels, maar ook geen maatregelen boven de weg konden plaatsen. Dus denk dan als iemand met pech langs de weg staat, dat wij geen kruis boven de weg konden plaatsen of met camera's vanuit de verkeerscentrale niet konden zien of iemand stil op de langs de snelweg stond. Dus de impact was enorm. En ook zijn er natuurlijk heel veel mensen op dit moment aan het recreëren op het water vanwege het prachtige weer. Maar ja, dat betekent met het noodweer wat er aankomt, dat ook nog wel wat risico's met zich mee kon brengen. Omdat we ook niet elke sluis of brug konden bedienen. Dus, maar gelukkig ziet het er hoopgevend uit op dit moment.
24: Ja, hoopgevend. Wat ziet u dan nu?
25: We zien dat onze website weer werkt. We zien dat onze verkeersinformatie op dit moment weer doorkomt. Dat de bediening langzaam weer op wordt gestart. Maar we zijn nog wel stap voor stap alle systemen aan het checken of alles naar behoren functioneert. Dus ja, we kunnen niet zeggen dat alles weer werkt. En we weten ook niet hoe lang dat nog duurt. Maar ja, de eerste signalen zijn wel positief.
24: Want is dit vaker voorgekomen, zo'n grote storing?
25: Zo'n grote storing als dit is niet eerder bij mijn weten voorgekomen.
24: U zei het was ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Is er dan niet iets van een backup of zo?
25: Daar kan ik op dit moment niks. We zijn nu echt aan het kijken wat is de impact en waar is dat daarna dan mogelijk misgegaan. Maar er is gewoon echt een gigantische netwerkstoring opgetreden wat gewoon veel impact heeft gehad. En ja, er wordt nu gewoon hard gewerkt om te zorgen dat we dat weer alles zo snel mogelijk weer in de lucht hebben.
24: Ja, systemen worden dus langzaamaan weer opgestart. Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat, dank u wel. Ja, 21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet richting Prinsjesdag nu echt een keuze maakt tussen pro en ja 21. Dat zei hij vandaag op het partijcongres in Ede. Hij is bereid om samen te werken met het kabinet, maar alleen als daar lastenverlichting tegenover staat, zegt hij tegen politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat gaat om de vrijheidsbijdrage voor iedereen via de inkomstenbelasting. Hogere lasten voor bedrijven, hogere lasten voor gezinnen. Ja, daar moet iets gebeuren. Dat is heel duidelijk voor ons. Wij willen ook minder uitgeven. Daar hebben we ook onze dekkingen op gebaseerd. Hè, zodat je dus meer geld overhoudt voor veiligheid, om eens wat te noemen. Maar dan gaat het wel ten koste van ontwikkelingshulp of klimaatgeld. De vraag is in hoeverre is die coalitie één blok? Willen ze als blok opereren naar jaar 21 of wil een deel graag met ons en een deel met pro? En ik vind het verstandig als ze ruim voor Prinsjesdag aangeven welke keuze ze willen maken.
3: Want zegt u nu eigenlijk, we willen lastenverlichting ten opzichte van het coalitieakkoord, wat ze daar afgesproken hebben, of ten opzichte van wat de stand van zaken nu is?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, wij vinden het al een te grote verzwaring wat er nu staat in het akkoord. Dat betekent dus voor gezinnen 4 miljard en voor bedrijven 2 miljard lastenverhoging.
3: Ja, maar ook bezuiniging op sociale zekerheid en op de zorg.
2: Nou, daar hebben we wel van gezegd, dat is geen taboe voor ons. Want daar halen wij voor een deel ook onze dekkingen vandaan voor defensie. Daar kun je met jaar 21 over praten. Willen ze het niet, ja, dan zijn ze voor mij van harte welkom denk ik, bij Pro. Maar dat gaat nog veel meer geld kosten. Want die heeft al gezegd, per begroting gaat Klaver onderste uit de kant schrapen. Wil die overal geld bij. Hogere lasten voor bedrijven. Nou, de VVD, ik denk dat ze daar heel veel pijn van gaan hebben. Dus succes.
3: Ja, kunt u de coalitie wel dwingen uw kant op te kijken? Want in de Tweede Kamer bent u met 9 zetels een machtsfactor. Maar in de Eerste Kamer heeft u maar 2 zetels.
2: Ja, wij kunnen niet dwingen. Dat klopt, maar dat kan Pro ook niet. Wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Want
3: maar Pro heeft in de Eerste Kamer wel 14 zetels en nu 2.
2: Op rechts is ook een meerderheid. Niet alleen met jaar 21, maar wel meer rechtse partijen. Dat is wat lastiger misschien dan via de linkerroute. We krijgen wel weer verkiezingen, ook in maart. Dan zal het kabinet ook met een schuin oog naar kijken. Van hoe gaan partijen dan scoren? Dus daar heb ik ook het eenvoudige antwoord niet op. Ik zeg wel, Tweede Kamer, daarin kunnen ze met jaar 21 zaken doen. Eventueel SGP erbij, heb je een meerderheid, kunnen we mooie dingen doen.
3: Kijkt u ook al met de schuin oog naar die Eerste Kamerverkiezingen?
2: Absoluut. Ja, nee, we zijn nu de derde partij virtueel. Maar ik zeg al, ja, ik hecht er nooit te veel waarde aan. Want het kan volgende week anders zijn of over een maand. Maar inderdaad, wij lijken hoge ogen te kunnen scoren daar. En dan kan het schaakbord ook veranderen.
24: Verslaggever Roel Bolsius was dat in gesprek met JA21-leider Joost Eertmans. Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. In Parijs zijn de afgelopen 24 uur 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er ruim 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij de 35 graden gepasseerd. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om pole position, maar crashte in de één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd. Daarna volgen Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het KNMI heeft vanavond vanaf 8 uur code oranje afgekondigd in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing geldt in ieder geval tot 1 uur vannacht. Op dit moment is het in die provincies ook nog code rood vanwege de hitte. Veel mensen zoeken verkoeling aan het water, bijvoorbeeld bij de Kreienbergse plassen bij het Brabantse Kuik. Verslaggever Vincent van Rijn vroeg daar wat de mensen doen om zich koel te houden.
4: Af en toe het water in en daarna weer lekker rustig op je handdoek. En vooral niet te druk maken.
5: Niet te druk over of het nou 38 graden is, 36 of 35.
4: Ja, precies. En de kinderen die zitten de hele dag in het water. Dan kunnen die zich ook een beetje de energie kwijt.
5: Overhoeven van de reddingsbrigade Land van Kuik. Het is vandaag code rood. Wat verandert er dan voor jullie eigenlijk als lifeguards?
7: Ja, we kijken natuurlijk goed naar mensen of mensen niet oververhit raken. Of onwel worden.
0: En dat is eigenlijk het verschil. We adviseren mensen natuurlijk om vooral in schaduw te gaan zitten. Maar ja, mensen doen toch vaak wat die wil. En ze zoeken graag verkoeling nou in het water. Dus ze zijn veel op het strand.
5: Zijn er groepen bij wie jullie extra scherp zijn? Bijvoorbeeld nou ja, kinderen of mensen die alleen zwemmen? Of...
0: Ja, kinderen en ouderen, dat zijn toch wel de meer risicogroepen. Hè? Dus ja, dat hoor je ook overal. Die kinderen ja, die zijn wat onbesuizer natuurlijk. En ouderen die overschat misschien af en toe zichzelf. Hè? En natuurlijk, die hebben meer kans om gevat te kunnen worden door de warmte. Ja.
5: Houdt u ze nou de hele tijd in de gaten?
4: Jawel, toch wel. Ze hebben zwemdiploma's, maar toch. Je hoort ook regelmatig dat er nog mensen verdrinken. Dus je houdt ze wel continu in de gaten.
5: Waar zwemmen ze precies?
4: Net achter de boeien met de band. En mijn dochter die zit met een duikbril in en uit het water.
5: En goed ingesmeerd, hoop
4: ik. Jazeker. Ja, ja, factor 40.
24: Een verslag was dat van Vincent van Rijn. Het weer. Op de meeste plaatsen is het zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien dus, met veel hagel, regen en windstoten. Vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel dus code oranje.
1: Het blijft een van de leukste grapjes, vind ik, van Herman Vinkers. Ik weet niet wat ze eraan vinden, maar ze staan ervoor in de rij. De file. Erik Evengroen, waar staat hij?
6: Ja. Nou, op maar één plek nog maar. Wat dat betreft valt het dus reuze mee. Op de A76 in het zuiden van het land, vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En toch ook nog meldenswaardig een wegafsluiting. De N434, Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbelo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
26: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
27: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Human neemt je mee naar het eiland Lesbos. Na de dood van zijn zoon gaat Pieter Witteberg bootvluchtelingen helpen. Maar wordt beschuldigd van mensensmokkel. En nadat hij wordt vrijgesproken, blijkt hij ongeneeslijk ziek. Kijk vanavond naar Overleven. Over een zondagskind met pech. Human. Radicaal menselijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: NPO Radio 1. WNL.
5: Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
6: Fijn dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met de vast vol verhalen en heel fijne gasten.
4: In de kantine.
7: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
5: Bij ons aan de stamtafel rechtbankverslaggever Saskia Belleman en politiek verslaggever van het FD Martine Wolzak.
6: Journalist Rick Nieman en podcastmaker Sascha de Boer zijn hier ook. Rick vindt het allemaal leuk hier en Sascha vraagt zich naastig af, waar blijven de bitterballen?
8: Ben ik gelokt?
5: Ja, je bent gelokt, zeker wel. U kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
6: Eén gast is nog niet genoemd. Gaan we nu wel doen. Dames en heren, hier is die, onze columnist, cabaretier Marcel Verrek.
9: De week van Marcel Verrek.
10: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat gaf mij tijd om eens na te denken wie die geheimzinnige co was waar ze het op de radio steeds over hadden. Co dit, co dat. Op een gegeven moment hoorde ik zijn achternaam. De Rood. Code Rood! En die Code Rood beheerste het hele nieuwsspectrum. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat natuurlijk. We hebben het WK in Amerika, Canada en Mexico, waar bijna alle landen ter wereld aan meedoen. Het werd ook niet bepaald genegeerd door de media. Maar zelfs dat evenement moest toch regelmatig een stapje opzij doen voor Code Rood. De naam staat inmiddels synoniem voor een angstaanjagend fenomeen. Maar Code Rood was niet de enige code. Je had ook nog Code Oranje en een Code Geel. Maar Code Rood, dat was toch wel het bijzonderste. Het leken wel de ornithologische berichten van de vogeltjesvoyeur. De Code Rood was zeer zeldzaam. Het optreden van Code Rood zag je weliswaar de laatste jaren wat vaker. Maar dan nog, alle riemen vast, ijszak in de nek vanwege Code Rood. Tja, Code Rood. Het schijnt dat je er onsamenhangend van gaat lullen. Omdat de temperaturen om ons heen boven onze lichaamstemperaturen gaan komen. Nou, daar merk ik niks van. Wat zeg ik? Het zou misschien ook weer wel. We rijden Nederland. Kortom, ik ben op het intellectuele niveau van de alomtegenwoordige blijkbaar onontbeerlijke straatinterviews met voetbalfans. De warmte kan niet meer worden afgevoerd. Langzaam verdampen wij. Mummificatie is slechts een kwestie van tijd. Een hele lange tijd weliswaar, want wij kunnen dapper weerstand blijven bieden. Hydratation breaks vullen de hele dag. Maar dan is het wel zaak het goede vocht tot ons te nemen. Want volgens vers advies van de Gezondheidsraad kan daar beter geen giftig goedje als alcohol in zitten. Oftewel, code blauw. Van de blauwe knoop, het symbool van de geheelonthoudersvereniging. Zeg het maar bij, want dit zijn hele ouderwetse termen, gedachten en organisatie. Wie weet nog wat een geheelonthouder was? Alleen de geheelonthouder zelf, omdat hij nou eenmaal een geheelonthouder is.
11: Anders.
10: Verder weet niemand het. Hij wel. Alcohol is zoals bekend een lucratieve, gelegaliseerde harddrug. En dat hoort erbij als het feest is, of als het gezellig is, of altijd. En zeker als het code oranje is, oftewel wanneer het Nederlands elftal speelt. Dan stijgen de temperaturen ook zonder hulp van een hittekoepel tot grote hoogte. Zo'n beetje als op het perkje voor aanmeldingscentrum Ter Apel, waar wij nieuwe belangstellenden voor ons land warm onthalen. Ondertussen proberen onze verantwoordelijke ministers fijne contacten op te bouwen met Syrië en wellicht ook met de Taliban. Natuurlijk om ze daar te helpen, zodat zij ons kunnen helpen met onze gasten. Daar wordt gewerkt aan hun terugkeer. Hup! Oh nee, nu haal ik weer wat dingen door elkaar. Een terugkeerhup is weer heel wat anders. Een deportatiecentrum volgens Code Pro, met kooien en andere opbergplekken, maar dan wel weer zonder box 3. vermoeiend, die code rood. Je gaat ervan hallucineren alsof je malafide AI bent. Nee, dan toch liever code oranje. Dat overleef je ook niet geheel zonder geestelijke schade. Ik zag onze koning, over code oranje gesproken, met vrouw en dochter als een dronken Elvis bepaalde bewegingen maken in de kleedkamer van het elftal van Curaçao. Vind je het gek dat die lui daar altijd lachen? Ook het ongeneeslijk blije humeur van Girandi Martini valt wellicht te verklaren uit de vele ontmoetingen die hij als topatleet met onze WA-koning heeft gehad. Diens royale enthousiasme valt op zijn beurt dan wel wellicht te verklaren uit het feit dat hij niet zoals zijn ambtgenoot Charles zijn belastingaangifte hoeft te tonen. Allemaal onbelangrijk nu even dit. De WK heeft alle prioriteit. Maandagnacht is het code oranje. Brian Brobbey on fire. Van Hekken die hopelijk nog iets beter gaat dekken. En wij gaan scoren vele malen. Zo zullen wij onze broeders van Marokko gaan bestrijden. Wat zeg ik? We gaan van ze winnen. Wij zijn immers code oranje. Dat is de gevaarlijkste co op 1A. Maar die komt zelden voor. Code rood. Maar wacht eens even. Wat is de kleur van het Marokkaanse elftal? Ja. Oh nee. Frankie, Virgil, Denzel, Somerville, red ons. Oh nee, nog beter. Wat gaat er nog boven code rood? Cody Gakpo!

0: Lekker, Erik.
1: Ja, heerlijk. Nee, ik hoor toch liever Bob Dylan en, en Bruce heeft ook mooie liedjes gemaakt, maar dit is niet mijn favoriete
0: Maar Born in the USA, die tekst, dat betekent, dan hoor je er helemaal bij. Of moeten we zeggen, dat betekende de verleden tijd, dan hoor je erbij. Want wat is er nou precies aan de hand?
1: Het was natuurlijk een heel apart begrip, want dat hebben we in Europa bijvoorbeeld niet. Dat als je in het land geboren wordt, ook al ben je er toevallig of zijn je ouders illegaal, dan hoor je erbij in Amerika. Dan ben je Amerikaan. Ja. Als je op Amerikaans grondgebied geboren bent, krijg je een Amerikaans paspoort en dat neemt niemand je maar af. Totdat Donald Trump kwam, dan misschien weer wel. Want die zei, en laten we het ook niet gelijk helemaal belachelijk maken of zo, er is iets voor te zeggen voor zijn beweegredenen. Er zijn miljoenen mensen illegaal Amerika binnengekomen. De aantrekkingskracht de laatste jaren van het land is enorm. En Trump zegt, ja, weet je, moeten die mensen, als die kinderen krijgen, dan allemaal automatisch Amerikaan worden? Nou, er is heel veel om te doen. Vooral omdat het staat, en daarom is Springsteen wel leuk, denk ik, als introductie voor dit onderwerpje. Het staat voor iets. Het staat voor dat Amerika zo'n ontzettend land van immigranten is. Als de oorspronkelijke bewoners, zoals Lodewijk de Vos, dat hier in Nederland graag wil, nog steeds in Amerika de belangrijkste zouden zijn, dan zouden de
0: Indianen,
1: wat we nu Native Americans noemen,
2: de belangrijkste zijn. Bij ons de Karin de Vaten en de Karin de Vaten.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus het is, en wij kunnen daar heel lang over discussiëren, maar in Amerika is het eigenlijk onzin, omdat iedereen ergens anders vandaan komt. In dat relatief jonge land. Dus het is een ontzettende litmus-test, denk ik. En een belangrijke beslissing die het Supreme Court nu moet gaan maken. Of Trump of Trump dat door mag voeren of niet, dat afnemen van het geboorterecht.
3: Ja. En wat betekent dat dan uiteindelijk? Want het is toch ook onlosmakelijk verbonden met het verhaal van de American Dream.
1: Ja, dat is het.
3: Of romantiseren wij dat te veel? Want het probleem is ook een probleem. Kijk, je hoort ook bijvoorbeeld over moeders die bijvoorbeeld naar Haiti, of aanstaande moeders die naar Haiti gaan, om daar hun kind te verwekken, zodat die Amerikaans kan zijn. Dat zijn de verhalen die door Trump naar voren worden gebracht.
1: Of zo. Dat denk ik ook. Nee, weet je, het staat symbool inderdaad voor het Amerika zoals het was. En Trump is met een stevige kettingzaag bezig om daar iets anders van te maken. Mm-hmm. En wat er onder ligt is natuurlijk dat, daarom noemde ik Lodewijk de Vos niet per ongeluk, dat wie is een Amerikaan? Ja, een witte een man of vrouw die daar al heel lang zit en die bij wijze van spreken van de boot van de Pelgrim Fathers is afgestapt.
4: Trump komt ook niet uit Amerika.
1: Dus het staat voor iets raars. En ik denk van het is een beetje van die symbolische dingen die politici soms bedenken om hun achterban, denk ik, weer op te zwepen. Ik denk dat Giorgia Meloni zich ook niet heel erg zorgen maakt over die paar families in Italië, waar toevallig twee vaders of twee moeders de ouders zijn. Van zoveel zullen er dat er niet zijn. Het is een symboliek om iets mee op te wekken. En ik begrijp ook heel goed dat daarom in Amerika er ook zoveel verzet tegen is. Joh, laat dit nou. Dit is zoals Obama, die had een speech vorige week bij de opening zijn presidentiële bibliotheek. Hij zegt, Amerika zoals het nu door de Trump-organisatie en regering wordt gebouwd, is niet this is not who we are. Dit is niet onze Amerika.
0: Zullen we eens luisteren naar Obama dan?
1: Oh, heb je hem? Oké,
0: natuurlijk.
5: When we lose faith in each other, when we stop believing that voting matters, that citizenship matters, that our collective voices matter, that how we treat each other no longer matters, we open the door to the most ruthless or the most careless or the most fearful among us, who see some groups and some people as more equal than others and see government as nothing more than a way to divvy up the spoils and punish enemies and keep those who are different in their place. I do not believe that is the story of America that prevails in the end. I don't believe it because for us to give up after all this country's been through to cynicism and division would be a betrayal of our founding ideas, a betrayal of our faith. And I remain convinced that the overwhelming majority of Americans feel the same way.
0: Hij heeft die overtuiging dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen zo denkt zoals Obama en dus niet zo denkt zoals
3: niet
0: Trump.
3: Zo cynisch.
0: Precies.
1: Hij is heel optimistisch nog.
0: Ja, ben jij ook zo optimistisch? Is dat gerechtvaardigd wat hij daar zegt?
1: Als je het nieuws ziet zou je zeggen van niet de laatste tijd. En toch, we zijn er toevallig de laatste paar jaar weer vrij veel geweest. Dan weer wel.
0: Ja?
1: Ja, want als je er gewoon Amerikaans spreekt, die A, zich heel vaak niks van de politiek aantrekt omdat hij gewoon druk is met zijn eigen leven. Normale gesprekken met hem of haar voert, dan zijn mensen over het algemeen heel aardig optimistisch, vrolijk, al die andere dingen nog steeds. De verdeeldheid is groot. En Obama zegt, ja, weet je, het is 1-2 stapjes naar voren, eentje achteruit. Dat is nou eenmaal hoe dat gaat in de geschiedenis. En hij had wel mooie symboliek. Er staat bij de poort, bij de ingang van dat presidentiële, die presidentiële bibliotheek, dat centrum van hem, een grote boog. Want hij klonk nu net als een dominee, vond ik. En hij citeerde die andere beroemde dominee, Martin Luther King. Die zei van, the arc of history bends towards justice. Dus het gaat nooit in een rechte lijn. Maar uiteindelijk, als je de geschiedenis volgt, hè, in een kromme boog, zal die altijd tot rechtvaardigheid leiden. Ja. Heel gezwollen taal, maar wel heel mooi. Ja. En ze hebben dus een hele mooie boog voor de ingang
6: in Chicago
1: van het presidentiële centrum neergezet.
6: 10 jaar geleden, toen kwamen jullie er natuurlijk ook in de Verenigde Staten. En toen bundelde jij al die gesprekken die je met gewone Amerikanen had tot een boek. Wat wij van Amerika kunnen leren, een optimistisch verhaal over het beloofde land.
1: Ja.
6: Zou jij diezelfde titel en misschien ook wel dezelfde inhoud min of meer nu ook kunnen uitbrengen?
1: Nou, ik heb die titel toen uitgebracht en dat ging hartstikke goed. Het boek dat liep als een trein tot november 2016. En toen was er ineens niemand meer geïnteresseerd in wat wij van Amerika zouden.
6: Want toen kwam hij aan de macht.
1: Want toen kwam Trump aan de macht. Toen heeft Sasha nog ontzettend lief gezegd, weet je wat, we plakken er gewoon een stickertje op wat wij nog steeds van Amerika.
4: En die hebben we ook echt erop geplakt.
1: Dat is ook echt gedaan. Want ja, een aantal van, kijk, Amerika is een jong land. Hè. Ze vieren nu hun 250ste verjaardag. Het is nog veel ruiger dan bij ons. De polarisatie is groter. Maar het groeit nog steeds wel. Er gaat nog steeds wel heel veel goed in Amerika. Een aantal dingen kunnen wij best nog heel jaloers op zijn.
3: Het is herkenbaar ook, dat verhaal wat jij vertelt over die zwijgende... Volgens mij kwam dat van Nixon trouwens ook, die term, toch? Zwijgende meerderheid. Dat we nooit echt concreet lijken te weten of kunnen meten hoe groot die groep nou is. En als je op klein niveau kijkt, dan zie je ze wel. Hè? Dan zie je dat mensen prima met elkaar kunnen samenleven en helemaal niet zo cynisch zijn. En ja, naast elkaar kunnen leven. Maar als we daar nou het antwoord op zouden hebben, dan zou dat al heel veel doorbreken, denk ik altijd. Want dan kan je letterlijk zeggen, wij zijn met meer. Dan kan je het ook feitelijk maken.
1: Ons politieke systeem is nu ligt een beetje in de touwen, hangt in de touwen met het minderheidskabinet. Maar daar heb je natuurlijk een systeem waardoor 30-35% van de mensen die stemt, of dat is genoeg om president te worden en om met de districtenstelsel in de Senaat en in de Kamer, om een meerderheid te krijgen, om heel veel dingen voor elkaar te krijgen. Ja, wij hebben toen in 2016, zo lang geleden, is dat niet, 3 maanden in een buitenwijk van Chicago gezeten. We hadden huizenruil gedaan met mensen, helemaal geen rijke mensen of zo, normale salarissen. Maar dat zijn er wel alleenstaande, hè, van die typische houten huizen met zo'n porch ervoor, met zo'n dubbele schobbelstoel waar je met z'n tweeën 's avonds in kan zitten. Ik denk dat de kwaliteit of leven daar zo ontzettend hoog was. Normale scholen, normale mensen. Op 4th of July komt iedereen meelopen in de parade. Iedereen gaat op Veterans Day naar de veteranen eren. Iedereen gaat naar het concertje wat er dan en het vuurwerk wat er op 4 juli wordt gehouden. Mensen brengen picknickkleedjes. En dat is nog steeds zo. Ja. Alleen dat is inderdaad die stille meerderheid, die silent majority, waar je eigenlijk nooit iets van hoort, omdat nieuws nou helemaal gaat over de uitzonderingen op de regel.
6: Maar wat mooi dat jij daar een stem aan geeft en dat je dat beeld dat zo vaak in de schaduw bivakkeert toch in het volle zonlicht plaatst. Martine Wolzak, heb jij ook die fascinatie voor de grootste democratie? Ja, oké, dat is dan India, maar de meest belangwekkende democratie ter wereld?
7: Nee, ik heb niet die fascinatie, maar je kunt niet geïnteresseerd zijn in nieuws, in politiek en in journalistiek zonder ook te kijken naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Ja. Ik ben er meermaals geweest. Ik moest zelf even net denken aan Cleveland. Daar heb je ook zo'n prachtige buitenwijk, Shaker Heights. Heel romantisch, de white picket fence. Maar daar hoor je ook, als je 's nachts in bed ligt, gewoon de schoten van het ghetto van Cleveland, wat een stukje verderop ligt. En dat zijn dan die twee werelden. Die liggen daar letterlijk heel dicht bij elkaar. Dat is natuurlijk zo onvergelijkbaar met hoe het hier is. Dat ik denk, kunnen wel wat van Amerika leren, maar misschien zij ook wel wat van ons.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Maar het grappige is, die fascinatie die slaat natuurlijk ook soms ook in de Nederlandse media door in een soort obsessie. Want dat wij hier uitgebreid continu zitten te bespreken wat het Amerikaanse Supreme Court, het Hoge Rechtshof, gaat beslissen. Als je mij nu vraagt, wat speelt er op dit moment in het Hoge Rechtshof in België, Frankrijk of Spanje of Duitsland, heb ik werkelijk geen idee. Laat staan dat ik echt niet eens weet wat er bij de Raad van State op dit moment.
7: En we nemen heel veel discussies en politieke debatten van hen over.
1: Ja, en helaas met de tech Tech Bros. En met hun verwoestende invloed via de sociale media krijgen we ook allemaal dingen cadeau waar we misschien niet zo blij mee zijn uit Amerika.
6: Wat speelt er binnenkort in de Paleis Soestdijk, vraag ik me ineens af, Sascha de Boer.
4: Hele spannende dingen.
7: Nou, vertel eens.
4: Ja, nou, een expositie vanaf, wat is het? Ik geloof 25 juli tot eind augustus. En dat zijn foto's die ik heb gemaakt.
6: Ja. Over waterdragers?
4: Waterdragers, ja. Waterdragers. Het gaat over vrouwen. Ik heb vrouwen gefotografeerd in Kenia en in West-Timor die in deze tijden van klimaatverandering die sowieso eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het halen van water, omdat dat gewoon nou eenmaal hun rol is, traditionele rol. Vrouwen zorgen voor de kinderen, vrouwen zorgen voor het huishouden en vrouwen zorgen dus ook voor het water. En dat is niet in dat soort gebieden gebruikelijk met dat je de kraan opendraait en dan heb je het. Maar dan moet je voor naar een bron lopen. En door de klimaatverandering zijn die bronnen vaker uitgedroogd en moet je dus nog weer verder lopen. En ik ben in beide landen geweest en ik heb dat voor Simavi/WaterAid gefotografeerd om die problematiek in beeld te brengen. En die beelden, die foto's, die komen nu in Paleis Soestdijk te hangen deze zomer.
6: Je hebt ook met de vrouwen daar gesproken, onder andere in West-Timor. Ja, vrouwen zeg ik, vaak zijn het ook nog meisjes. Zullen we even luisteren naar een interview, een gesprek van jou daar?
8: Do they think it's a heavy job?
9: Yeah, it's difficult. Yeah.
8: So how do they bring it back?
9: Yeah.
8: And how old are they?
9: This is 12, this 15. 15. So two 15 years old and one 12 years old.
8: Oh, and what about, do they also have to go in the dark?
9: Yeah, still dark.
8: Is that safe?
9: Menurut ada takut soalnya pas jam 5 pagi datang sini.
8: Never afraid a little bit?
9: Pernah rasa takut tidak jalan jam 5 pagi di sini. They usually come as a group. Yeah, so they won't feel afraid because it's not just them alone. Yeah.
6: En zo grijpt alles in elkaar, hè? Want het gebrek aan water is ook een gebrek aan veiligheid in zekere zin. Of betekent dat uiteindelijk?
4: Nee, zeker. Ja. Ja. Ja, je hoorde Babs Assink, die heeft een podcast.

0: En moeten soms ook inderdaad in het donker en door het bos. Weet je, wij sturen hier onze dochters niet 's ochtends vroeg of 's nachts het bos in. En gaan maar water halen. En dan weet je dan ook nog eens een keertje, het is hartstikke zwaar. Ja. Weet je, ze dragen soms wel 25 kilo. 25 liter water. Ja. En moeten daar dus ook dwars door het bos mee lopen. En omhoog en omlaag en over de rotsen enzovoort.
1: Maar jij vertelde ook nog, ik was echt verbijsterd. Ik wist dat niet toen je uit Kenia terugkwam. Dan komen ze bij zo'n put. Er staan er kerels. Dan zeggen die kerels, ja, je kan water krijgen.
0: In ruil voor iets.
1: Ja.
0: Oh, echt. Dat is gewoon sextortion. Ja. Ja, dat is de dagelijkse praktijk daar.
2: Een kaalgeschoren hoofd, omdat ze dan in ieder geval water niet hoeft te gebruiken om in haar te wassen.
0: Ja, ja. Ik heb portretten gemaakt van vrouwen. Er was een vrouwengroep die bij elkaar kwam. En daarvan hadden er best wel veel hun hoofd kaal geschoren.
1: Prachtige vrouwen.
0: Maar wel, ja, hele mooie vrouwen. Maar ook met allemaal oorbellen, met kraaltjes en zo. Ze waren van de Maasai. En dus ja, ik had het in eerste instantie niet zo heel erg door. Ik dacht bijna een beetje, dat hoort bij de Maasai, om je hoofd kaal te scheren. Maar toen vertelde er eentje van, ja, nee, maar dat doen we zodat we ons haar niet hoeven te wassen met water. Zodat we geen water verspillen.
3: En minder vaak hoeft te lopen.
0: En misschien minder vaak hoeft te lopen. Maar in ieder geval het water wat je dan gebruikt, kun je ook gebruiken om je mee te koken. Om een moestuintje te hebben, zodat je kinderen te eten kan geven.
2: Ja, uiteindelijk leiden die momenten tot die foto's die zo dadelijk te zien zijn in Soestdijk. Een foto helpt denk ik ook bij uitstek om daar maar even bij stil te staan ook, hè?
0: Ja, ja, dat is precies de boodschap eigenlijk die er in die foto's zit. En wat ik kan laten zien. Weet je, ik kan nu wel het verhaal vertellen hier op de radio, maar ik denk dat als je die foto ziet, bijvoorbeeld van die vrouw met dat kale hoofd, of die jonge meiden die water aan het halen zijn, dan kun je daarmee, je kunt je verplaatsen in die meisjes. Je herkent er misschien wel wat in van weet ik, van je eigen nichtjes of dochters. En dan denk je ook weer, maar hoe kan dit nou? Weet je wel, hoe kan het dat wij het zo luxe hebben dat wij water uit de kraan halen en dat ze daardoor zo lang voor moeten lopen? Dat moet toch ook anders kunnen?
2: Ja. Wij gaan afscheid nemen van Martine Wolzak. Dank voor jouw verhalen vandaag ook weer, Martine. En heel graag tot de volgende keer. En wij gaan hallo zeggen tegen Robert Baltus, want die schuift aan u voor de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. Hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij geplint werk aan glasvezelkabels. Het ritrecord in Duitsland is alweer na een dag verbroken. Gisteren werd hij tot nog toe de hoogste temperatuur in het land gemeten. Dat was 41,3 graden. Maar vandaag is het al 41,5 graden geworden door een meetstation gemeten in het oosten van het land. Jaar 21 roept het kabinet op om nu echt keuzes te maken tussen pro en jaar 21. Met beide partijen samenwerken, dat gaat niet, zei partijleider Eertmans op een congres in Ede. Verder zei Eertmans dat hij de financiële plannen van het kabinet alleen wil steunen als er lastenverlichtingen komen voor burgers en bedrijven. Ook wil hij een strenger asielbeleid en meer geld voor veiligheid. En de piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord.
2: Peter Kuipers-Munneke, je vertelde net al over wat ons eventueel vanavond en vannacht dan te wachten staat. En dat we dan langzaam die koelere periode inglijden en normale temperaturen bereiken. Want wat is eigenlijk normaal voor eind juni, begin juli?
6: Ja, de maximum temperatuur eind juni is 22 of 23 graden.
2: Ja, nou.
6: Dus daar zaten we heel ver boven de afgelopen tijd. 12 tot 14 graden zaten we daarboven. Het is een beetje een gek perspectief vanuit de afgelopen dagen. Maar als die niet waren geweest, dan had ik nu tegen jou gezegd dat het morgen een heel warme dag gaat worden.
2: Ja, ja, ja.
6: Want de temperaturen liggen namelijk morgen aan de kust op zo'n 27 graden. En in het oosten en het zuidoosten van het land wordt het opnieuw 31 of 32 graden. Dus een tropische dag. Die wordt morgenavond verdreven door een paar onweersbuien. En dan wordt het vanaf maandag echt wat koeler. De hele week zo'n 24 graden overdag. En 's nachts, dat is eigenlijk denk ik de grootste opluchting van veel mensen, wordt het dan zo tussen de 12 en de 15 graden als minimumtemperatuur.
2: Toch nog even checken, want je zei morgenavond komen dan die onweersbuien. Ja, komen die vannacht ook al?
6: Je bent me voor. Want ik wilde, en meestal doe ik mijn praatjes een beetje chronologisch.
2: Oh.
6: Maar nu moeten we eindigen met dat wat het dichtst erbij is. En dat is de weersituatie van vanavond. Daarvoor geldt op dit moment code oranje voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het is best denkbaar dat die code oranje ook nog naar andere provincies wordt uitgebreid als de toestand daar aanleiding toe geeft. Er is namelijk de potentie.

0: voor hele zware onweersbuien vanavond, met kans op grote hagelstenen en ook zware windstoten.
1: Ja.
2: Lekker.
1: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
0: Na acht uur vanavond is dat allemaal.
1: Goed te weten. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke.
3: In de kantine, de start van je zaterdagavond.
2: Oh-oh. hij mag niks horen.
1: Ik hoorde het wel.
4: Iedereen hoorde het, want het lampje brandde al.
1: Maar het was een compliment dat je uitdeelde aan de man die net tot ons sprak. Deze week was de uitspraak in de zaak rond de dood van de 30-jarige Laura uit Leiden. Haar ex belde in januari 2024 de politie met de mededeling dat zij zelfmoord had gepleegd. Hij bleef al die tijd volhouden dat Laura zelf een eind aan haar leven had gemaakt, tot afgelopen woensdag de rechter oordeelde schuldig aan moord.
5: Elke avond als ik naar bed ga en mijn ogen dicht doe, zie ik Laura onherkenbaar toegetakeld, met een gezicht als een bowlingbal, in het ziekenhuisbed liggen.
6: Laura is hangend aan een hondenriem, vastgeknoopt aan een verwarmingsbuis, in een hangende of halfliggende positie gevonden, met een stalen hondenketting om haar nek.
7: Hoorde u dat meteen?
6: Ja, niet meteen in de hoe ze per se gevonden is, maar wel dat ze zichzelf zou hebben verhangen.
7: Wat dacht u toen?
6: Heeft ze niet gedaan.
1: Zei de zus van Laura.
2: Ja.
1: Dit is zo gruwelijk.
2: Ja.
1: Daar hadden we het net al over, hè?
2: Ja. En ja, dit is echt een verhaal bijna klassiek. Want je hoort dus heel veel van die verhalen van vrouwen die zogenaamd suïcide hebben gepleegd. En dat wordt dan soms maar al te snel ook aangenomen door de politie. Ja, en in dit geval bij Laura was er een oplettende politieagent die dacht, dit klopt niet, hier klopt iets niet, hier moeten wij onderzoek instellen. Laura had vlak daarvoor nog broodjes staan smeren voor haar kinderen die naar school zouden gaan. Die waren op dat moment nog in huis. Evenals haar in huis wonende schoonmoeder. Het was de dag waarop haar ex uit huis zou vertrekken en naar een eigen woning zou gaan. Hun relatie was al op de klippen gelopen. Ja, en dan hangt die vrouw daar opeens met een stalen ketting om haar nek aan een verwarmingsbuis, terwijl ieder moment haar kinderen naar beneden konden komen. Welke vrouw zou dat doen? Ja, daar geloof ik niet in. En daar gelooft de rechtbank dus ook niet in.
1: Maar waarom de politie in eerste instantie wel? Dat vind ik dan toch vreemd.
2: Nee, de politie heeft hier in dit geval wel degelijk meteen gezegd van, dit klopt niet, hier is iets anders aan de hand dan suïcide. Maar haar man beweerde dat het suïcide was.
1: Ja, je vertelde net dat de politie vaak dat ook wel daarin meegaat.
2: Omdat er heel veel voorbeelden zijn van zogenaamde suïcides, waar je vraagtekens bij kunt zetten. Maar omdat er dan heel vaak geen onderzoek wordt ingesteld en heel vaak wordt aangenomen wat die man daarover zegt.
8: Die dossiers worden vrij sneller gesloten, begreep ik, in die situatie.
2: Ja.
8: Maar het was ook omdat de verdachte met het verweer kwam dat Laura depressief zou zijn. Hè?
2: Ja.
8: En daar pasten die feiten niet. De feiten pasten niet bij het verhaal van de verdachte. Omdat bleek dat zij toekomstplannen aan het maken was.
2: Ja.
8: Ook. Wat kan je daar meer over vertellen?
2: Nou, ze had bijvoorbeeld een sportabonnement op een sportschool afgesloten voor een jaar. Ja, doe je dat als je gedeprimeerd bent en je bent van plan jezelf van het leven te beroven? Ze had haar moeder een dag eerder nog een appje gestuurd waarin ze schreef dat ze zich enorm verheugde op het moment waarop haar ex het huis uit zou zijn.
8: Mm-hmm.
2: En die ex, dat blijkt een man te zijn die op een enorme manier haar controleerde, haar ook probeerde te isoleren. Er waren dagen bij dat hij haar wel 600 appjes stuurde om te weten te komen waar ze mee bezig was, met wie ze dat deed. Hij verdacht haar van het hebben van relaties met haar collega's, waar nooit iets van is gebleken. Maar hij was als de dood dat hij haar kwijt zou raken. En uiteindelijk is dat ook gebeurd, maar wel door zijn toedoen.
8: Ik dacht toen ik dit verhaal destijds al hoorde, hoe vaak zal dit wel niet zijn gebeurd? En we weten niet wat dat daar daadwerkelijk iets anders heeft gespeeld dan we denken.
2: Nee.
8: Dus we denken suïcide, maar er is eigenlijk iets anders aan de hand. Overigens wil ik even zeggen, ik heb ooit een verhaal gemaakt voor RTL Nieuws, echt jaren geleden in Turkije, in het oosten van het land, waar vrouwen daadwerkelijk werden gedwongen, dat was dan eerder eerwraak, die werden gedwongen om zichzelf te doden. En dan kwamen de verdachten, in dit geval de daders, die kwamen daar gewoon mee weg.
2: Ja.
8: En weet je dat ik destijds toen ook heb gedacht, want dit zal ongetwijfeld wel vaker gebeuren, maar we weten het gewoon niet. En nu komt het aan het licht.
2: Ja, en eigenlijk weten we wel dat het vaker gebeurt. Ik heb forensisch patholoog Frank van der Goot geïnterviewd, die op een gegeven moment ook vertelde van, ja, er zijn heel veel misdrijven die gewoon als suïcides, maar ook als ongelukjes de boeken ingaan, maar waar in werkelijkheid iets anders aan de hand is. En nu heeft Marieke Liem, die aan de Universiteit Leiden verbonden is. Die heeft een onderzoek ingesteld naar schouwrapporten uit Rotterdam, meen ik. Gewoon om eens te kijken van wat blijkt daar nou uit. En daar blijkt uit dat in een heleboel gevallen waarin vrouwen zijn overleden, waarschijnlijk aan suïcide volgens
8: de politie. In tenminste een kwart van de gevallen van zelfdoding.
2: Exact. Ja. En aan al die gevallen is huiselijk geweld vooraf gegaan. Dus ja, ik heb ook gesproken met officier van justitie Bert van Heemst in Rotterdam, die gespecialiseerd is in dit soort gevallen, die eigenlijk zegt, wij zouden gewoon standaard in dat soort gevallen, zeker als er een historie is van huiselijk geweld, onderzoek moeten instellen. En dat zouden we al helemaal moeten doen als het gaat om een jonge vrouw zonder problemen, psychiatrische problemen of andere gezondheidsproblemen. En al helemaal als die vermoedelijke pleger de laatste is die op die plek aanwezig was en die ook bij het lichaam is geweest. Want ja, er kan van alles in scène zijn gezet, maar het kan ook zo zijn dat zo'n vrouw uiteindelijk door een historie van huiselijk geweld heeft besloten van ik trek dit niet meer, ik maak er een eind aan. En dat is dan het aanzetten tot suïcide. En dat is verdomd lastig te bewijzen. Maar in dit geval heeft de rechtbank in Den Haag deze week geoordeeld, hier is sprake geweest van moord. En daar zijn zoveel aanwijzingen voor. Het Openbaar Ministerie zag ze nog niet eens. Die zei van ja, doodslag, dat zien we wel. Maar dat er sprake was van voorbedachte raad. Nou, de rechtbank ziet die wel. Die zegt van deze man heeft informatie opgezocht in de maanden daarvoor over hoe moet ik een strop maken. Hij heeft die hondenriem aangeschaft. Allerlei voorbereidingen getroffen om zijn vrouw om het leven te brengen. En daar is hij nu toch voor veroordeeld.
8: Je zou in een bredere groep eigenlijk, moeten we meer moeten voorbereiden op het herkennen van signalen. Hè? Niet alleen artsen, forensische artsen.
2: Ook politie.
8: Ook politie. Ja, wat zou de politie dan in dit geval kunnen doen? Want nu was er dus sprake van toevallig een alerte politieagent. Maar wat zou de politie beter kunnen doen om dit te herkennen?
2: Ja, misschien toch onderzoek instellen naar het veiligstellen van sporen is sowieso belangrijk. Hè? Zelfs als je nog niet helemaal zeker weet of hier sprake is geweest van een misdrijf, dan wel suïcide. Maar wat je nu ziet, als er heel snel wordt besloten hier was suïcide aan de hand, dan wordt er geen onderzoek meer gepleegd. Dus geen onderzoek meer naar vingerafdrukken, niet meer naar er wordt geen tap meer geplaatst op die telefoon van die vermoedelijke pleger. Mm-hmm. Ja, en als je dan als nabestaande op een gegeven moment een artikel 12 procedure start, dat is zo'n procedure waarmee je kunt proberen om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen om vervolging in te stellen, ben je 1,5 tot 2 jaar verder. En dan zijn die sporen die destijds niet zijn veiliggesteld, die niet zijn onderzocht, die zijn er gewoon niet meer.
1: Forensische artsen spelen dus een cruciale rol, zoals bijvoorbeeld Karen van den Hondel. Ja. Zij onderzoekt zowel overleden als levende slachtoffers. Even naar luisteren.
9: Met Karen van den Hondel, forensisch arts.
10: Ik had een meldkamer gebeld met verzoek om letsel vast te stellen bij een dame, slachtoffer van huiselijk geweld, die aangeeft dat zij gewurgd is.
9: Met een gemiddelde dienst rijden we 80% van de tijd tussen allerlei politiebureaus en plekken waar mensen overleden zijn. Dat is eigenlijk hoe de dienst eruit ziet. Dus dat is heerlijk afwisselend.
2: Ja.
9: Maar wel een hoop ellende.
11: Verwurging is een van de belangrijkste rode vlaggen in aanloop naar femicide. Karen van den Hondel ziet, spreekt en onderzoekt die vrouwen.
9: Wij zien dagelijks slachtoffers die gewurgd zijn. Ja, ja, dat is echt schokkend.
8: Af en toe denk je echt dat, ja, ik blijf echt van de ene verbazing in de ander vallen. Ook ja, na
2: dat
8: jouw
2: we gek geworden zijn.
8: Ja, ja, what's going on, wil je bijna zeggen. En dat klinkt dan ook weer heel naïef om dat te zeggen. Omdat ik denk van ja, dit is toch echt niet nieuw.
2: Nee, maar het lijkt het is wel heel lang het niet echt aan het licht gekomen.
8: Precies,
2: want die verwurging die zij noemde, dat is niet altijd fataal. En als een vrouw naar het politiebureau gaat en zegt van ja, hij heeft geprobeerd me te wurgen, dat is een enorme rode vlag voor een mogelijke femicide die daarop volgt.
8: Ja.
2: Alleen je ziet niet altijd aan de buitenkant sporen. En nu is er dus een project gestart waarbij het mogelijk is om inwendig onderzoek te doen. En dat moet dan wel binnen 48 uur. Maar inwendig kun je wel degelijk letsel constateren.
8: Ja.
2: En dat geeft dan het Openbaar Ministerie meer middelen in handen om zo'n man niet alleen voor eenvoudige mishandeling te vervolgen, maar voor zware mishandeling dan wel een poging doodslag.
1: Hebben al deze vrouwen, deze slachtoffers, deze hulpeloze slachtoffers jou gaandeweg ook extra motivatie gegeven in jouw werk? Ik denk ook aan de podcast die jij maakt over femicide ook.
2: Absoluut. Ja. Ik ben eerlijk gezegd, toen ik daar eenmaal onderzoek naar ging instellen en met heel veel slachtoffers en nabestaanden sprak en met deskundigen, alleen maar bozer geworden. De hele tijd bozer. Omdat ik dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk dat in dit land minder doden vallen binnen de georganiseerde criminaliteit, of meer doden vallen door femicide dan binnen de georganiseerde criminaliteit. En hoe is het mogelijk dat wij dit niet zien en dat we het niet serieus nemen? En ja, als je ziet hoeveel geld er wordt gestopt in ondermijning en in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. En ik vind ook dat dat moet, hoor. Maar ik vind ook dat wij vrouwen veel beter moeten beschermen. En dat doen we dus niet.
8: Ja, een van die dingen om vrouwen beter te beschermen zou zijn het invoeren van bijvoorbeeld een Clare's Law. Hè? Ja. Dat is wel heel waardevol. Kan jij vertellen wat dat precies inhoudt?
2: Nou, Clare's Law is een wet die geldt in het Verenigd Koninkrijk. Die in het leven is geroepen na de dood van Clare Woods. En in de wandeling is die wet naar haar gaan heten. Zij had een gewelddadige relatie. En die man is, nadat ze hem aan de dijk had gezet, heeft hij haar vermoord. En heeft hij vervolgens haar lichaam in brand gestoken. En dat heeft in het Verenigd Koninkrijk zo ontzettend veel ophef veroorzaakt. Dat ze daar hebben besloten, wij stellen voortaan de privacy van zo'n pleger op de tweede plaats. En in de eerste plaats gaan we voor het redden van levens. En concreet houdt het in dat als jij een relatie aanknoopt met een man van wie je niet helemaal zeker weet wat voor vlees je in de kuip hebt, dan mag je naar de politie en dan mag je vragen of hij een gewelddadig verleden heeft, of misschien zelfs een strafblad heeft. En het werkt ook andersom. Als de politie ziet dat jij een relatie aanknoopt met iemand met een gewelddadig verleden, zijn zij verplicht om jou daarover te informeren. En dat lijkt al wel tot betere resultaten te hebben geleid.
8: Ja, wij zijn maar daar in Nederland denk ik misschien een beetje te nuchter voor. Of hoe zeg je dat? Toen we tijd terug zat ik ergens waar het hier ging over Clare's Law. En binnen no time ging die discussie over privacy. Ja. En nou ja, maar je gaat toch niet voordat je een date hebt na of die man iets crimineels heeft gedaan of iets verdachts heeft gedaan.
2: Ja, ik zou zeggen, waarom niet?
8: Dat denk ik inmiddels ook. Ja, blijkbaar moeten we grijpen naar dat soort.
4: Ik heb wel een beetje zicht op de sociologische factoren waardoor die femicide allemaal ontstaat. Want de maatschappij is veranderd. Je hebt de emancipatie, je hebt andere bevolkingssamenstelling wellicht. Invloed van media. De wereld is enorm veranderd.
2: Wat ik wel eens heb gedacht is, wij zijn altijd enorm gericht geweest op het emanciperen van meisjes en vrouwen. Hè? De campagnes van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
4: De jongens zijn in de
2: We zijn ze vergeten, denk ik. Ja. We hebben ze niet meegenomen in dat proces. En die jongens die hebben misschien in toenemende mate het gevoel van, oké, die vrouwen hebben ons niet meer nodig. Die kunnen hun eigen broek ophouden. Die zijn financieel zelfstandig. Ze weten precies wat ze willen. Waar blijven wij nou eigenlijk
4: gaan ze
2: in dit
4: Andrew
2: verhaal?
4: Tate afkijken om te zien hoe ze zich dan wel moeten
2: gedragen? Nou ja, je ziet dat veel jongens zich daardoor aangesproken voelen. Want dan krijg je dat traditionele man-vrouw beeld weer. Hè? Van die vrouw is er voor het huishouden en voor de kindjes. En die man die zorgt voor het gezinsinkomen. Lekker overzichtelijk, lekker veilig. Voor die mannen, niet voor die vrouwen natuurlijk. Want die hebben een
4: maar misschien ook meer persoonlijkheidsstoornissen in de narcistische sfeer. Want daar komt het ook vaak door. Toch?
2: Dat valt wel op dat eigenlijk al die mannen die je voor dit soort misdrijven in de verdachte bank ziet zitten, heeft het merendeel een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat is opvallend. Ja, dat klopt.
1: Wat geruststellend denk ik voor heel veel mensen en zeker voor heel veel vrouwen, dat jij de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken daarvan niet hebt opgevat als ik eens op de lauwpussies en achter de geraniums. Dat is geen plek voor jou.
2: Nee, helemaal niet. Ik ga er gewoon mee door en ik bijt me erin vast.
1: Heel goed. Het zal je gebeuren. Per toeval staat je op een verhaal dat een goudmijn is. Na de frisse interesse volgt het delven. Wat volgt? Een boek, een podcast. Rick Nieman en Sascha de Boer volgen vanuit hun buitenverblijf in het oosten van het land de sporen van de goeroe en de baron.
12: Geweldig dit.
13: Dit is gewoon geweldig.
12: Dit is gewoon geweldig. Dit is het.
13: Dit is het gewoon. Ja, is toch? Ja, dit is gewoon hartstikke duidelijk. Dit is nattig, nog steeds.
12: Ja.
13: En het is gewoon puur as, natte as. Nou. Goed, hè?
12: Fantastisch.
14: We hebben de precieze locatie van het grote kampvuur gelokaliseerd. Dit voelt als een magisch moment waar research en bodemonderzoek samenkomen. Dit is de plek waar Krishnamurti jarenlang zijn inspirerende toespraken hield voor duizenden aanwezigen uit meer dan 40 landen. Ook in 1929 spreekt hij hier. Maar hij zegt dan iets wat vrijwel niemand verwacht.
1: En bijna kinderlijk enthousiasme dat te horen is in het
2: goed. Ja. En dat is Evert Ruiter, dat is ecoloog. En die zei dat hij die kent het verhaal ook heel goed. Die heeft het ook heel lang levend gehouden in die omstreken. En hij zei, ik heb een grondboor. En dan kunnen we inderdaad wel gaan kijken of we die plek vinden.
15: En wat ik niet had verwacht, en hij ook niet, was dat we die plek ook echt vonden, naar aanleiding van de kaarten die ik in Photoshop op elkaar had gelegd.
4: Een schatgraven eigenlijk.
15: Het was echt puur schatgraven. Ja, ja. En dus we hebben echt eerst 5 keer, 6 keer hebben we geboord met dat ding. En dan steeds weer een halve meter de grond in. En steeds was het weer aarde en zand, aarde, zand, aarde, zand. En opeens wordt het aarde, stukje grijs, zand. Aarde, stukje grijs met zwarte stippen, zand. En toen in één keer aarde, zwart, zwart houtskool. Ja. En je hoort hoe Evert en ik allebei hysterisch beginnen te gillen. Van dit, maar dit is het gewoon.
16: Want
15: dit
16: is wat is die schat?
15: Die schat is dus de plek waar de kampvuren werden gehouden. Waar Krishnamurti, die als goeroe was aangewezen, altijd sprak. Waar
16: zo'n 100 jaar geleden?
15: 100 jaar geleden. En dat was een hele, ja, dat waren inspirerende toespraken waar mensen uit de hele wereld naartoe kwamen.
16: Naar Ommen dus, in naar het oosten van het land. Maar wat deed die jongen van Indiase komaf, wat deed hij uiteindelijk in Ommen? Hoe kwam hij daar?
17: Ja, het is een, we zouden nu zeggen een koloniaal verhaal, maar je kan het misschien een beetje vergelijken met de Dalai Lama. Hij is aangewezen. Iemand zag zijn aura, zoals ik nu naar jou kijk, Wieger. En deze Anglicaanse priester. Die zei, dat is het meest onbaatzuchtige aura wat ik ooit heb gezien.
16: Helemaal.
8: Was dat dan die Engelsman?
17: Ja, dat was
8: Charles
17: een
8: Webster lied.
17: Ja, precies. Beter, ja? Kijk, je had een club die noemde zichzelf de Theosofische Vereniging. Dat was een vooruitstrevende organisatie. En wat die zeiden toen al, meer dan 100 jaar geleden: mannen en vrouwen zijn gelijk. Je etnische achtergrond of je geloof doet er niet toe. Iedereen is gelijk. Maar in deze verwarrende tijden, ook toen, verwachten wij dat er een nieuwe Messias komt. We hebben ooit Krishna gehad in India. Daarna kwam Jezus. En nu, bijna 1900 jaar later, of toen 1900 jaar later, is het tijd voor de nieuwe. En deze jonge Krishnamurti, die rondhing op het strand met zijn broertje en wat andere jongens aan het zwemmen, werd ineens door een hele lange reizige, toen ook naakt, want hij zwom altijd naakt, met een lange witte puntbaard, meneer Leadbeater, aangewezen als de nieuwe Messias. En meegenomen naar Engeland.
8: Met een dubieuze reputatie.
17: Die meneer had ook nog een dubieuze reputatie met jonge jongetjes. Waar overigens Krishnamurti later van zei, ik heb dat nooit ervaren. Ook daar is, maar dat is een spannend verhaal, staat in het boek. Lees het boek en luister naar het podcast. Maar goed, in ieder geval, hij wordt meegenomen naar Engeland. Ja. Hij wordt daar samen met zijn broertje, want die mocht er nog wel mee, opgekweekt zou je bijna zeggen, als de nieuwe Messias. Alleen, want jij trekt nu een gezicht, Wieger, maar duizenden mensen in de hoogste laag van de maatschappij in heel veel landen geloofden dat ook. Mensen van iemand als Piet Mondriaan, de schilder, was een overtuigd theosoof.
8: Maar er moet iets gebeuren. Iemand moet iets doen waardoor je dat gelooft. Iemand moet iemand genezen.
4: Ja, en er moet een behoefte zijn om te willen geloven.
17: Dat is het, denk ik. Er moet een behoefte zijn. En deze man, Sasha, vindt hem ook heel erg knap toen hij jong was.
8: Ja, hij lijkt op Elvis.
15: Jonge Elvis.
16: Ik zag foto's, inderdaad. Heel mooie jongen, mooi haar.
15: Ja, ik snap best wel dat vrouwen er allemaal over de indruk van waren.
16: Maar zijn gevolg, niet alleen vrouwen, toch?
15: Nee ook mannen.
17: Ik denk dat het is wat Marcel zei. Weet je, je hebt de Eerste Wereldoorlog gehad. Toen nog de Grote Oorlog, want ze hadden geen idee dat er nog eentje aan zat te komen. Je hebt de Spaanse griep gehad. En je wil een betere wereld creëren met z'n allen. En wat mij het meeste trof in het doen van de research, waar we samen ook zoveel over gepraat hebben, is dat die mensen bij elkaar komen om te praten over die betere wereld. En er is een compleet gebrek aan cynisme, sarcasme, ironie. Niet. Het is een bijna een soort blijmoedigheid waarin ze denken, wij kunnen dit.
16: Ja,
17: wij kunnen
16: die. Daartoe behoort ook die baron.
17: Ja.
16: Met zijn landgoed.
17: Ja, die baron is die
16: cruciale factor.
17: Op jonge leeftijd krijgt hij ineens een heel groot landgoed in de schoot geworpen. Dat erft hij. En hij denkt, ik wil iets doen. Ik wil meer zijn dan mijn hele rijke vader die alleen maar jaagde en de ene koets voor de andere auto inruilde toen de auto's kwamen en de hele wereld overreisde. Ik wil iets betekenen. En dan ziet hij Krishnamurti. Ja. En dan heeft hij bijvoorbeeld al de padvinderij uitgenodigd op zijn landgoed en andere organisaties. En dan zegt hij, ik ben zo onder de indruk van jou. En ik geloof dat jij misschien wel de wereld iets te vertellen hebt. Dus dan nodigt hij hem uit. Ja, en zo is het gekomen. En dan ontstaat er iets heel groots in Ommen, 100 jaar geleden, waar weinig mensen nu nog weten van
16: hebben. Nee, en waar jullie ook maar per toeval, dat hebben jullie per toeval ontdekt, want jullie hebben daar een buitenverblijf. En heb je dus per toeval eigenlijk een
8: stil van jullie, hè?
16: Maar daar ligt dus ergens een schat verborgen. En dat maakt dus dat kinderlijk enthousiasme los. En een verhaal over een man met charisma, waar je misschien gaandeweg ook steeds meer van snapt. Zijn charisma betovert jou ook, Sascha?
15: Nou ja, ik vond hem gewoon wat. Ja, hij leek inderdaad een beetje op de jonge Elvis. Dat vond ik aantrekkelijk. Of ik snap wel de aantrekkingskracht van hem. En zijn boodschap, dat is natuurlijk ook waar iedereen voor kwam. Iedereen kwam luisteren naar wat hij te zeggen had. En wat hij te zeggen had, was uiteindelijk kwam het erop neer dat hij wilde iedereen daadwerkelijk vrij maken. Vrij van dogma's. Vrij van mensen die zeggen wat je moet doen, wat je moet dragen, waarin je moet geloven. Je moet het zelf doen.
8: Een betere wereld.
15: Een betere wereld begint dus eigenlijk bij jezelf.
16: Is ook wel heel Amerikaans, Rick.
17: Hij was
16: Leaving yourself.
17: Ja, en toen Christian Moeite voor het eerst in Amerika kwam, was hij nog een jonge jongen, maar hij was ontzettend gegrepen door de Amerikaanse droom. Hij zei, het contrast met dat Britse koloniale rijk, waar ik als Indiër met scheve ogen word aangekeken, waarin ik gediscrimineerd word, en dan die open, hij ging naar Californië, dat is natuurlijk ook extra leuk, die open samenleving in Amerika. Maar weet je, het grappige is, we hebben nu de afgelopen weken op heel veel plekken praatjes mogen houden, presentaties, ze zijn geïnterviewd, en zeker in Overijssel, in de hele regio rondom me, slaat dit ontzettend aan. En niet zo, ook misschien vanwege de boodschap, maar vooral omdat mensen het ontzettend leuk vinden om te horen wat er zich allemaal onder hun neus, nou ja, van hun grootouders dan, heeft afgespeeld.
16: En omdat het misschien zo'n heerlijke frictie is met de nuchterheid die daar toch nog steeds huisvest.
17: Ja, ook dat. Ja. Nu, kijk, 100 jaar geleden wilden ze er niks van weten. Maar nu zijn ze heel erg geïnteresseerd en dat is heel erg leuk.
16: Iedereen is geïnteresseerd nu, dat weet ik zeker. Want jullie hebben dit rijke avontuur heel beknopt weergegeven. Maar mensen denken nu, ik wil er nog veel meer van weten. Dat kan. Lees het boek.
15: Luister de podcast.
16: Zo is het. Zodanig kunt u lekker luisteren op deze zender naar Langs de Lijn met Robert Meder en Dionne de Graaf. En dan bereiden wij ons voor natuurlijk langzaam en zeker op Nederland-Marokko. Fijn weekend. Dag.
3: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
18: NPO Radio 1.
3: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
19: Dat je dan namens hen dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt. Dat is wel meer.
3: Verder, een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
18: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Ster.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
28: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: NPO Radio 1.
9: Het is 7 uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. En hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer alles weer werkt. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd van ruim 45 miljoen naar 99 miljoen Australische dollar, dat is bijna 60 miljoen euro. Ook mag de toezichthouder de techbedrijven dwingen om te bewijzen dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat kinderen onder de 16 een account aanmaken. Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om pole position, maar crashte in de ene laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd. Daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien en veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
28: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
28: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
12: Human neemt je mee naar het eiland Lesbos.
1: Na de dood van zijn zoon gaat Pieter Wittenberg bootvluchtelingen helpen, maar wordt beschuldigd van mensensmokkel. En nadat hij wordt vrijgesproken, blijkt hij ongeneeslijk ziek. Kijk vanavond naar Overleven, over een zondagskind met pech. Human, radicaal menselijk.
2: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
4: Dionne de Graaf en Robert Meder.
8: Goedenavond, een hele avond langs de lijn zonder live WK-voetbal. De eerste wedstrijden van vandaag beginnen pas om 11 uur.
12: Maar natuurlijk vormt het WK een van de hoofdingrediënten. Vanaf 9:30 maken we met Robert Maaskant en cijferman Bart Vrouws de balans op. Natuurlijk van de groepsfase.
8: En tussen 8 en 9 praten we over het NK wielrennen en de komende Tour de France met oudrenners Michael Bogert en Tom Velers.
12: Dit uur staat volledig in het teken van de Dutch TT in Assen.
8: Het is het laatste weekend van juni. Een weekend dat in de agenda van veel motorsportliefhebbers omcirkeld staat. Zo'n 200.000 mensen zijn deze dagen weer op het circuit van Assen te vinden voor de Dutch TT. We gaan uitgebreid vooruitblikken met commentator Sebastian Timmerman, motorcoureur Jamie van Sikkeleres en data engineer Peter Bom. Goedenavond allemaal.
13: Goedenavond.
8: Peter, data engineer, wat doet hij precies?
14: Ja, die kijkt naar lijntjes die op en neer gaan en naar cijfertjes en zegt hij, ja, dat gaat helemaal goed. Of nee, je remt veel te vroeg. Ik hou het heel simpel. Ik ben degene die langs de kant zit en zegt wat de coureur, Jamie bijvoorbeeld, allemaal weer niet goed doet vandaag. Een beetje overdreven. Maar weet je, om zo'n motorfiets en zo'n coureur in die korte trainingssessies die we hebben, vinden ze altijd te kort, toch heel erg goed klaar te zetten voor de belangrijke race die eraan komt. Ja, dan kun je niet alleen verwachten dat de rijder zelf alles onthoudt wat hij meemaakt terwijl hij rijdt. En die is ook geen technicus. Dus daar heb je heel veel sensortjes op de motor voor nodig. En dan achter de computer iemand die probeert kaas te maken van al die gegevens die uit die sensortjes komen. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.
8: Ja. Jamie, jij kent Peter ook, hè?
15: Ja, ik ken Peter zeker. En wat hij zegt klopt ook precies. Dus voor ons, ja, wij hebben de helm op. Maar de datamannen die zijn voor ons gewoon gigantisch belangrijk om de afstelling van de motor perfect te maken.
8: Ja, en een hele goede samenwerking tussen de data-engineer en de coureur is noodzakelijk.
15: Ja, die is heel noodzakelijk.
8: Brood nodig.
15: Dat is het. Ja, dat zorgt voor het resultaat.
8: Ja, jij rijdt in de National Superstock 1000. Zeg ik er dan bij? Wat is dat voor raceklasse?
15: Ja, nou, ik rijd in Britse Superbike, rijd ik dat kampioenschap. En dit jaar inderdaad in de Stock 1000 of National Stock 1000. Ik vind het onwijs gaaf kampioenschap. Het is een nationaal Britisch, het is een Engels kampioenschap.
8: Mm-hmm.
15: En met 1000 cc-motoren gaan wij over de Engelse circuits heen.
8: Je doet het lijken alsof dat echt heel eenvoudig is.
15: Ja, maar het gaat alleen dan met de 250 plus. En
8: dat wou ik zeggen, want jij had graag ook die Isle of Man willen rijden.
15: Ja, ik
8: denk dan, waarom?
15: Ja, het is inderdaad, Isle of Man die stond dit jaar al op de planning. In december kwam ik met de organisatie in gesprek daarover. En die waren heel gewild. Dus, en ik zelf ook. En helaas ging dat dit jaar dan niet door vanwege mijn blessure uiteindelijk.
12: Je hebt een been gebroken?
15: Ja, ik had in maart brak ik spiraalbreuk, scheenbeen, enkel gebroken en mijn kuitbeen. Dus daar zit heel veel materiaal in momenteel.
12: Ja, meer details hoeven we denk ik.
8: Ik wilde net vragen, wat was dat voor valpartij?
15: Ja, ik viel niet eens. Dus alleen mijn voet raakte verkeerd de grond, lichaam draaide. En
12: je been niet?
15: Mijn been niet, die ging de verkeerde kant op. Ja. Hmm.
16: We hebben gisteravond in het hotel en we zijn cameraman PP van Oosten, ik zei de gek, met Jamie de hele avond, het hotel in Assen, de hele avond zitten praten over die Isle of Man. Ik zou zeggen, nodig hem daar alleen over die wedstrijd nog een keer uit. Want het was fascinerend. We hebben aan zijn lippen gehangen.
8: Ja.
16: Iedere dag nu al bezig met het visualiseren van dat 60 kilometer lange rondje. Want het is een ronde. Wat was 67 geloof ik?
15: Het is 60 kilometer, 60, ja. 260 bochten en een gemiddelde snelheid boven de 200 kilometer per uur door straten.
16: Ja. Ja. Fascinerend. Straten. We hebben aan zijn lippen gehangen.
17: Maar maakt dat het ook zo moeilijk dan? Dat het een straat is? Want het is heel gevaarlijk. Er gebeuren meerdere ongelukken.
15: Het is inderdaad wel een heel risicovol iets. Je hebt geen escape. En vandaar is de voorbereiding ook gewoon echt zo belangrijk. En vanaf december was ik dan ook iedere dag hiermee bezig. Dus een half jaar lang voorbereiding. En nu weet ik dus de layout, alles perfect. Maar nu heb ik nog een jaar de tijd om me nog beter te focussen op de kleine details op deze baan. Ik ga iedere maand naar het eiland toe, ook om ook daar te rijden, rondes te maken met de huurauto. Want het is gewoon een straat, hè? Je moet gewoon voor een stoplicht wachten momenteel. En in dat evenement gaat alles dicht en dan wordt er gewoon met 300 km per uur overheen gevlogen. Ja.
8: Maar wat doe je van tevoren nog meer? Want je moet het ook visualiseren? Of ja,
15: wat het is, je moet heel erg wennen aan de snelheid die op je afkomt. Want je bent gewoon 17 minuten lang boven de 200 aan het rijden. Omdat de gemiddelde snelheid 214 km per uur is. Maar door straten. En ja, wat ik doe is dus iedere ochtend onboards kijken. Iedere avond.
17: Onboard wil zeggen beelden die gemaakt zijn met een.
15: Met een camera eigenlijk die op de motor geplaatst is. En iedere avond kijk ik dan. Doe ik een PlayStation spel. Nog nooit geplaystationed in mijn leven, maar nu doe ik dat met het Isle of Man spel. En om alleen maar te wennen aan die baan. En daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk dat je ook op het eiland bent om het echt goed te visualiseren. Ja. Natuurlijk.
8: Win je wel steeds met PlayStation?
15: Ja, nee, dat toch niet.
17: Ja, nee.
15: Dat is bijna niet te doen.
17: Maar Peter, heb jij data van de Isle of Man? Van die race?
14: Nee. Dat wou ik eigenlijk ook wel zo houden trouwens.
15: Ja.
8: Waarom?
17: Ja, waarom?
14: Hoe zeg ik dat? Wij, en er zijn wel echt een paar kampen in de motorracewereld. En daar hoort road racing, zoals Jamie dat doet, is een eigen kamp. Met eigen liefhebbers, eigen fans. En er is het kamp van closed track racing, wat we hier tijdens de TT doen. En wat Jamie trouwens ook in Engeland op de gesloten circuits doet. En er zijn maar niet veel mensen, maar die zijn er wel in Engeland, die beide doen. Want het is echt een hele andere benadering van de motorsport. Voor een leek lijkt het hetzelfde, alleen je maakt het zogenaamd veel gevaarlijker. Daar kun je trouwens nog wel over twisten. Maar het is vanuit technisch oogpunt gezien, hoe ik naar de motor kijk en wat ik normaal gesproken aan de motor doe, is het minder belangrijk. Ik ben als technicus minder belangrijk op het TT. De motor wordt daar is niet al te moeilijk om hem af te stellen voor het circuit. Alles ligt in de hand van de rijder. Ja, en de goden een klein beetje wat er daar gebeurt. Dus, maar ik vind het ook. Ja, klinkt misschien hypocriet of zo, maar ik vind het zelf een beetje te link. Dus ik wil zelf er ook niet al te dichtbij zijn mensen die daar die dat gaan doen. Ik heb helaas ook wel een slechte ervaring achter. Ik heb maar één keer ooit met roadracing te maken gehad. Heel lang geleden, 2003-2004, werd ik als support engineer naar Ierland gestuurd, waar ze iets soortgelijks hebben, wat dan een week voor de Island of Man races plaatsvindt. Daar ging ik iemand helpen.
15: Is dat de Noordwest 200, Peter?
14: Ja, de Noordwest 200. Dus ik naar Ierland met vliegtuig. Daar is nooit geweest, dat is hartstikke leuk. En ik werd rondgeleid met de auto over het circuit. Dus na een kwartiertje vroeg ik, maar wanneer zijn we dan op het circuit? Nou, daar reden we eigenlijk al de hele tijd. Dus oké, laat maar. Maar dat is het leuke deel van. Ik dacht, jeetje, waar is die gravel trap dan? Ja, die is verticaal hier gemetseld namelijk. Dat is de muur, oké. Dus ik vond het wel heel scary daar. Maar ik zag ook wel dat het een geweldig gave, kameraadschappelijke, dappere sfeer was in die paddock. Maar mijn rijder was al 35, 38 of zo. Vrouw, kinderen, grote motor. Vrienden, zijn broer, monteur, de buurman was een monteur. Alles ging heel gezellig op een redelijk amateuristisch niveau, maar wel met hele hoge snelheden. Dus ja, ik doe mijn best, ik help. En een week later lees ik in de krant dat hij op Man is overleden. Waar die overigens dan, maakt verder misschien niet uit, maar niks aan kon doen. Die motor liep vast. Motorblokken kunnen soms vast. Dat was vroeger wat minder ongebruikelijk dan nu. En ja, dan is wat Jamie al zei, er is geen escape.
8: Nee.
14: Dus in dit geval deed die man ook niks verkeerd zelf. Maar het was wel einde verhaal. En toen heb ik soort van besloten van, oké, ik hou een beetje afstand ervan, van mensen die daarmee te doen. Maar tegelijkertijd, en dat is niet omdat Jamie hier nu zit, want zo dik zijn Jamie en ik niet, maar ik heb wel heel veel respect voor die mannen. Want eigenlijk, dan wordt het een beetje filosofisch, maar je kunt natuurlijk afvragen waarom wij allemaal naar de TT van Assen gaan zitten kijken en juichen. Als het helemaal zonder gevaar was, zat er geen kip meer op de tribune.
8: Ja.
14: Dus we hebben iets heel dubbels met gevaar. Alleen Jamie en de jongens van Road Racing, die zitten
8: Jamie
14: in de hoek.
8: Overdrijft het wat.
14: Ja, doe het vooral. Ergens snap ik het heel diep van binnen wel. Want ja, je weet nooit beter dat je leeft als dat je bijna doodgaat. En dat gaat hij iedere paar seconden daar. En hij heeft het helemaal zelf in zijn hand. Zijn oog-handcoördinatie, goed onthouden waar het heen gaat. Het moet een fantastische trail zijn als je het goed doet. Maar ja.
8: Ja, begrijp jij ook van Peter, Jamie?
15: Ik begrijp hem volledig. En deze verhalen die zijn dus ook bekend natuurlijk. Ik zit in Engeland dan het kampioenschap. De banen zijn al smaller daar. En iets risicovoller, als ik het zo mag benoemen. En daar zijn best wel rijders die ook de Isle of Man hebben gedaan. Dus ik ken ook weer mensen die wel weer de mooie verhalen kennen. En die zeggen, als je het hebt meegemaakt, dan is er niks bizarder als dat event. En dan ga je ook anders in het, toch met een andere visie naar bepaalde dingen kijken.
8: En vindt jouw familie het ook een ontzettend goed idee?
15: Dat nou, die hebben er wel heel veel moeite mee, moet ik zeggen. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar daardoor laat ik, ik wil dit. Ik heb nu 1,5 jaar de tijd om me voor te bereiden naar dit event. En dat doe ik ook, daar maak ik iedere dag gebruik van. En dus ik wil daar het event opkomen waarbij ik kan zeggen, oké, ik heb me niet beter voor kunnen bereiden zoals ik nu het event inga. En ik zie mezelf als een rookie, dus ik ga me niet groot laten zien daar zo. Dat hoeft helemaal niet, wordt ook niet van me verwacht. Ik wil gewoon meemaken en dan kan ik na dat evenement wel kijken van oké, past dit mij? Of is dit de laatste keer dat ik dit doe?
8: Ja.
14: Hey, maar Jamie, je bent een motorsporter, hè? Die hebben een ego. En jij hebt ook een ego. Ga je dat redden? Langer dan 5 minuten. Om niet toch proberen. Want op een gegeven moment krijg je misschien ook wat door op je dashboard of van je crew. Je bent waarschijnlijk niet eerste na de eerste sessie. Waarschijnlijk staan er 20 man voor je. Ja, en ik ken jou en ik ken alle motorsporters. Dan lachen we zogenaamd om, maar van binnen doet dat zeer. Ja, 20ste, dat kan echt niet. Hè. Ik ben dan wel rookie, maar ik weet dat er hier en daar nog wat te halen is. En ik hoop dat je je dan heel goed kunt beheersen. Want dan heb je wel het goede recept. Maar ik heb wel heel veel respect voor die mannen die dat doen. En als ik met ze praat, dan heb ik altijd weer het idee dat zij heel goed weten waar hun eigen grens ligt en daar vlakbij durven komen, maar niet overheen hoeven te gaan. En dan kun je een lange, mooie carrière hebben in roadracing. Dan is het, dan heb je jezelf echt onder controle. Maar dat weet je pas als je erin gaat.
15: Nou, wat het een beetje is vorig jaar kwam Dean Harrison. Nou, die heeft hem dit jaar gewonnen natuurlijk. Die was ijzersterk dit jaar met de TT. Die kwam naar me toe, want die rijdt ook in Engeland. En die zegt, Jamie, jij bent eigenlijk voor het circuitracen, rij jij iets te veilig. Eigenlijk rij jij altijd op 95%. En daar heb je ook wel gelijk in. Ik val zelf eigenlijk niet veel. Ik heb vaak pech. Maar dat weten de meesten ook wel in de motorsport.
14: Dat is ook niet handig om mee op pech.
15: Ik weet het. Dus, maar op zich, uit mezelf val ik eigenlijk heel zelden. En dat is iets negatiefs juist voor het short racen of op circuit rijden, want dan moet je gewoon 110% kunnen knallen. Maar hij zegt, voor het straatracen is dat het perfecte recept wat je nodig hebt. En ja, zo ben ik ook weer een beetje naar de Isle of Man gekomen. En iedere keer als ik op de Isle of Man ben, hij woont daar, dan geef ik hem ook een bericht, heb je tijd? En dan gaat hij met mij ook, stapt hij in de auto en gaan we samen die ronde doen. Geeft hij allemaal details. Neem ik allemaal weer met de voice-over op. En in de tussentijd dat ik naar de NWS-studio aan het rijden was, dan ben ik geen radio aan het luisteren. Nee, dan ben ik alleen maar die voice-overs aan het luisteren van de details van die baan. En zo doe ik dat gewoon constant.
8: Ik begrijp wel dat jullie...
16: Ja, nou, dit, zo ging het gisteravond ook. Ja. Maar
17: jij rijdt toch ook motor, Sebas?
16: Niet meer. Nee, ik heb hem verkocht. Ik heb een paar minder leuke dingen meegemaakt op de snelweg. En toen dacht ik, ik had ook nog een andere hobby met vierwielen. En toen dacht ik, nou, weet je, ook weinig kennissen met de motor. Dus ik heb wel mijn rijbewijs, maar ik heb een aantal jaar geleden mijn motor verkocht.
17: Maar nooit de behoefte gehad om...
16: Ik wilde vroeger Hans Spaan worden. Of sportcommentator. Ja. Want ik zag Hans Spaan de TT winnen in 1989. En dat wilde ik ook.
17: Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer, heb je nooit de behoefte gehad om naar het Isle of Man te gaan om hem gewoon dan maar rood stoplicht even stoppen om te rijden?
16: Nee, niet. Ik ken wel dat evenement van, maar dat... Nee, ik ben meer van het circuitracen wat dat betreft qua volgen dan die weg. Ja.
8: Heb jij die TT dan ook echt rood omcirkeld al op 1 januari in je nieuwe agenda?
16: Ja, altijd laatste weekend juni. Hè. Dat, 1987 was de eerste keer dat ik mee mocht met mijn vader. Mijn vader komt uit Drenthe, mijn moeder trouwens ook. En mijn vader nam mij altijd mee tot 87 altijd alleen naar de trainingen. En 1987 mocht ik voor het eerst mee naar de wedstrijd, toen nog op zaterdag. En toen had je nog 5 klasses. De 80, de 125 cc, 250, 500 en de zijspannen. Het was takken weer die dag. Ja, de 350 bestond al niet meer in 87. Nee, die hadden ze ook al afgeschaft. Het was takken weer die dag. Het was echt heel slecht. Het regende pijpenstelen. De 500 cc werd volgens mij 4 keer onderbroken. Omdat het gewoon te gevaarlijk werd. Op een gegeven moment gingen er rijders uit zichzelf de pits in, omdat het te gevaarlijk was. En aan het einde van de dag won Egbert Strooyer met de veel te vroeg overleden Bernard Snieders voor de eerste keer de TT. Die waren al wel wereldkampioen geworden, 1 keer of 3, zeg ik uit mijn hoofd. Maar ze hadden nog nooit de TT gewonnen. Er ging altijd wat mis, ze hadden altijd pech. Maar niet die dag. Toen wonnen ze in de stromende regen. En over de Drentse heide zongen 100.000 man. Olé, olé. Het van links naar rechts bestond nog niet.
8: Nee.
16: Nou ja, ik was 10. Nou ja, dat maakte op mij een onuitwisbare indruk.
8: Mooi is dat, hè?
16: Ja.
14: Het is ook een vast item altijd. Als zeker Nederlanders elkaar tegenkomen en we praten over motorrace. Maar zelfs internationaal. Over je eerste TT. Jij vertelt nu al uitgebreid. Iedereen heeft zijn verhaal.
8: Wat was jouw eerste TT, Peter?
14: Ik was 10 jaar. Ik zat achter in de Renault 4 van mijn oudere broers. Nee, mijn zus die mocht de auto van mijn vader lenen. Ik zat achterin. Ja, ik heb gewoon niet geslapen. Dat kon ook trouwens niet, want we gaan om 2 uur 's nachts rijden. Dat was een hele lange weg van in de buurt van Gorkum, waar ik woonde. Over allemaal kleine wegen. Maar ik zal het ook nooit vergeten. Dan lig je daar midden in de nacht op de hei, onder het plastic met een paar boekjes bij en heel veel boterham, want het was een lange dag. En dan helemaal geen warm-up, amper commentaar. En dan is het 10 uur. En dan hoor je snerpend geluid in de verte. En dan hoor je de omroepen zeggen, ze starten. En ineens komt de 50ste zeven bij. Ik was natuurlijk 10 jaar, dus voor mij waren brommers al heel interessante dingen. Had ik ook al lang thuis.
17: Ja,
14: en ineens komen er die hele snelle brommers voorbij, een hele groep. Ik pleurde letterlijk om. En toen wist ik, dit is ja, gaan we doen.
16: Ja, het is iets magisch.
17: Ja. Ja. Ja. Ja. Die sprintrace ook vandaag?
16: Ja, zeker. Ja, nee, ik stond op een hele mooie plek. Jamie had mij eerder vandaag meegenomen tijdens de trainingen naar echt een hele mooie plek tussen de H-bocht. Ja, tweede bocht tussen de H-bocht en Maardijk. Wat is dat tweede bocht ook weer? Ja, Maardijk. Daartussenin, of eigenlijk precies op de Maardijk. Dus een korte knik naar rechts. Ja, en dan sta je echt een paar meter van de baan. Het was bloedheet. We hadden gelukkig een flesje water mee. Ja, en dan zie je ze zo dichtbij voorbij komen. En dat is een beetje ook dat gevoel wat Peter net beschrijft. Dat had ik vanochtend ook weer. We stapten uit de auto. En dan loop je richting de paddock. En dan is het nog stil. En dan in één keer hoor je ergens, in dit geval rechts achterin, hoor je die geluiden van de Moto 3, die openen dan de dag. En hoor je dan. En dan hoor je ze dichterbij komen. En dan in één keer komen die gasten langs. Ja, dat is dat gevoel dat je ze in de verte hoort aankomen. En dat is er altijd nog een beetje.
17: Ja, dat dus is een beetje het lopen naar een voetbalstadion.
16: Ja.
17: De lampen aanstaan, maar je hoort het publiek nog niet zo.
16: Ja. En dus ik ben dus later met die sprintrace teruggegaan naar diezelfde plek waar wij die kwalificatie hadden gekeken. Ja, dat is waanzinnig.
8: Ja, het is altijd, eigenlijk altijd spektakel, hè?
16: Ja, er waren niet zo heel veel inhaalmanoeuvres, vond ik, in deze sprintrace. En uiteindelijk een Spaanse winnaar, Raúl Fernández.
8: Ja.
16: En een hele goede nummer 2, dat is zijn teamgenoot Ayogura. En die rijden op een Aprilia. Het merk dat het hele seizoen al goed doet. Maar dan niet voor het fabrieksteam van Aprilia. En dat was wel een bijzonder aspect. Want Jorge Martin en Marco Bezzecchi eindigden in omgekeerde volgorde. Als 4e en 5e, dus Bezzecchi 4 en Martin 5. Dus dat is dan wel weer apart. Dat zeg maar het tweede team, om het zomaar kort door de bocht te zeggen, het fabrieksteam aftroeft. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje fan van de Ayogura, de Japaner. Dus ik hoop dat hij morgen wint.
8: Waarom?
16: Omdat het een hele bescheiden jongen lijkt. Ik ken hem niet persoonlijk uiteraard. Gewoon een mooie coureur. En ik denk dat het ook wel eens goed is voor de sport als er weer eens iemand van buiten Azië, of buiten Europa, en vooral buiten Spanje, structureel goed gaat presteren.
8: Ja, ken jij hem, Peter?
14: Ja, een beetje natuurlijk.
8: Is hij zo bescheiden?
14: Dat durf ik niet te beamen, maar hij is wel heel interessant voor de media. Omdat je hebt coureurs die, ja, ze zien je en het is alsof je op de knop drukt en die beginnen een monoloog te doen waarin eigenlijk alles al zit. En als je geluk hebt, is het Carl Crutchlow, dan lig je ook nog helemaal dubbel van de lach. En er zijn coureurs, er komt gewoon geen zinnig woord uit. En dat ze ook letterlijk dom zijn. En ook het eigenlijk heel erg vervelend vinden dat ze met de pers moeten praten. En er zijn coureurs die heel erg weinig zegt, zoals Ayogura, maar die doen dat met zo'n gave stijl dat we eigenlijk toch wel stiekem van hem houden. Mm. Hij heeft dat tot een kunst verheven om zo kort mogelijk antwoord te geven, maar hij beledigt je niet. En hij is, ja, ik noem dat old school Japans, want er zijn zat Japanse coureurs geweest en nu nog die heel goed Engels kunnen en lange verhalen doen, dus die leven al wat langer in Spanje, vaak in Spanje dan ook. Maar je vraagt hem, maakt niet uit hoe eenvoudig je vraag is, dan kijkt hij je lang aan, dan doet hij zijn ogen dicht, en dan zucht hij heel erg lang en dan geeft hij het heel eenvoudige antwoord. Zo kort mogelijk. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Wij liggen altijd dubbel. Maar je komt dus niet bij Ayogura weg met de quote van de dag. Dat ga je niet doen als media.
17: Maar, nu ben ik wel benieuwd wie er dan... hoe zei jij dat nou? Dat er ook coureurs bij zijn die extreem dom zijn.
14: Oh, dom. Ja, dan moet ik even opletten. Oké, nou, ze komen niet uit Nederland, dus ik kan het wel doen. Nou, ik ga, wie ik nog nooit op heel veel verstand heb kunnen betrappen, is... Oh god.
15: Je hebt jezelf nu in een situatie.
14: Nee, maar hier komt die Maverick Vinales en ook wel Enea Bastianini. Dat zijn twee. Maar Bastianini werd vandaag 8e. Vinales die is nu 16e. Maar dat zijn van die mannen die... Dus die komen bij de. Dan vragen wij ze iets van. Nou, gisteren 4e in de training en vandaag word je 24e in de race. Hoe ging dat vandaag? Dat is een duidelijke situatie. En dan kunnen ze soms met een verhaal komen. Die begint daar nog redelijk coherent. Zeg maar wel logisch. Ik had een slechte start. Ik had niet helemaal het goede gevoel met de banden. Maar binnen 5 minuten spreken ze zichzelf 3 keer tegen. En dan op het eind van op de volgende dag spreek je ze weer. En dan hebben ze weer een heel ander verhaal. Dan denk ik. Oh, of je onderschat ons, dat kan. Wij zijn ook niet altijd even slim als journalisten. Of je hebt echt gewoon, denk niet... En op een gegeven moment weet je bij sommigen, zoals Vinales, echt wel heel zeker. Oké, dat is niet de allerslimste. Maar, nu komt mijn verdediging. Vinales is zo'n super aardige jongen. Het is eigenlijk een hele vriendelijk... Het is eigenlijk je lieve broertje van 12 die heel erg goed is in sporten. Maar hij heeft ze niet allemaal altijd heel erg goed op een rijtje... in die hele complexe sport die motorrace is. Hè. Want dat moet ik wel even zeggen... Een van de dingen die ik heb het geluk gehad ook wel eens met een paar best wel slimme, goede rijders te hebben gewerkt in mijn leven. En het onderscheid is echt niet alleen durf. Dat is trouwens nooit het onderscheid geweest tussen de coureurs. Ook niet. Het is niet het lef. En het is ook niet alleen het talent, maar het is ook de intelligentie. Op het moment dat je in de hoogste regionen komt, en dat zal voor veel andere sporten niet heel veel anders zijn. Daar moet je wel alle boksen tikken om daar echt te kunnen kopen. En MotoGP is natuurlijk wel de top of de piramide. En wie daar zit, ligt ook enorm onder de vergrootglas. En als je daar op een van die gebieden niet heel erg hoog scoort... Nou, ik durf er trouwens nog wel één te noemen... die volgens mij ook niet voor in de klas zat, Raúl Fernández.
16: Maar ja,
14: precies. die kunnen soms ook zulke onlogische redenaties hebben... waar ze zelf heel erg in geloven. En een week later wordt het tegendeel weer bewezen. Maar ze staan op het podium, dan is alles ook weer helemaal
17: maar
14: goed.
17: Maar je moet toch een redelijk IQ hebben, Jamie... om dit werk te kunnen doen?
15: Nou, ik denk dat je juist geen IQ moet hebben, anders doen we het niet.
17: Dat is net hoe je het benadert.
15: Nee, maar je moet natuurlijk... Jawel, maar. En je moet ook op zich best wel slim ook met media en zo kunnen omgaan. En ook het zakelijke perspectief, dus met sponsors en noem het maar op. En hoe je jezelf presenteert, dat is gewoon belangrijk. En ja, daar zie je ook wel met rijders verschillen in. Ja.
8: Wie zijn, even terug naar de wedstrijd en de sprintrace die jullie gezien hebben. Wie zijn wat jullie betreft de favorieten van morgen?
16: Ik denk ook dat je dan weer naar dezelfde rijders uit het Aprilia-kamp moet kijken.
8: Maar het fabrieksteam of het tweede team?
16: Ja, Bezzecchi reed nog wel naar het achterwiel van Di Gianantonio, die derde werd trouwens. Dat is dan een rijder op een Ducati, dus die zat tussen al die Aprilia's in. Maar een echte aanval kwam er niet meer, morgen is het een langere race. Eigenlijk viel Martin voor mij een beetje tegen, want die zat in het begin heel goed vooraan. Maar die zakte dus terug naar de vijfde plaats. Ja, ik weet niet of mijn medesprekers daar een verklaring voor hebben. Dat hij zo die terugval kende.
17: Volgens mij maakte hij een heel korte stuurfout. Waardoor hij in eerste instantie terug zou
16: komen. Ja, die had hij ook wel een keer. Ja, maar hij kon er ook niet mee met die tempoversnelling als het ware van Bezzecchi. Ja, en Marquez zat daar nog weer achter met Bagnaia. Had ik eigenlijk ook wel wat meer van verwacht. Met name van Marc Marquez. Ja.
14: Mag ik?
8: Ja. Peter heeft het woord.
14: Jorge Martin, duidelijke mening, die... Dat is nogal een wild rijdende coureur. Die doet heel veel op emotie. Op adrenaline bedoel ik vooral heel veel. Dat heeft hem al heel vaak heel ver gebracht. Want hoe meer druk je op Jorge Martin zet... hoe scherper en beter dat hij vaak wordt. Tenzij het pakket onder hem helemaal niet klopt. Dus je hebt niks van zijn motor snapt en je zet de druk op... dan valt hij er huishoog vanaf. Die Aprilia en hij zijn een lastige match. Want hij rijdt er nu al zijn tweede jaar op. Maar het wordt steeds beter. En nu heeft hij eindelijk het niveau bereikt... waarop de Aprilia eigenlijk best wel goed is. Maar hij gebruikt de Aprilia nog niet helemaal zoals je de Aprilia moet rijden. Daar kom je in één rondje qualifying wel mee weg met al zijn adrenaline. En in de race begint hij op kop. Nou, dan hoef je een sprintrace op een Aprilia in Assen. Als je die leidt na 2 ronden, dan moet je wel een hele goede reden hebben. Wil je hem niet winnen? Hij wint hem niet, want hij gaat daarna allemaal foutjes maken. Dan rijdt hij te wild. En de huidige motorfietsen, die moet je heel smooth en soepel rijden. Eigenlijk heel onspectaculair. Een jaar of 5, 6 geleden ging die motorfiets dat voorwiel de bocht in, op het achterwiel eruit. Alle wielen glijden door de bocht. Allemaal hartstikke leuk om te zien. En Jamie rijdt op zo'n manier nog met zijn motorfietsen. Maar de laatste generatie MotoGP-motorfietsen zijn halve Formule 1-auto's geworden. Er zitten heel veel wings en devices en dingen op. Die moet je vooral niet uit hun rust brengen. Dan zijn ze op zijn best. Nou ja, Martin kan zich dan vaak weer niet beheersen, doet dat weer wel. Nee. Maar hij wordt net steeds ietsje beter. Maar de man die hem volgens de cijfers morgen moet gaan winnen, laten we eerlijk zijn, we hadden 4 Aprilia's in de top 4 van qualifying. Ja. En we hebben er nu 4 in de top 5 staan. Dus ze zijn meer dan dominant hier. Morgen moet je geld zetten op Marco Bezzecchi. Die heeft meestal hele slechte sprintrace. Dit is voor hem een hele goeie. En is dan overtuigend de beste in de race. Dus dat staat voor mij wel. Tenzij Martin vannacht iets vindt, zich vannacht realiseert. Als ik het iets anders doe, dan kan ik beter worden. Die twee zijn aan elkaar gewaagd. Ayagura is altijd gevaarlijk, maar is in het begin van de race ook altijd nog een beetje te langzaam. Moet het hebben van het eind van de race. Als de banden ietsje minder worden, heeft iedereen een beetje een probleem en hij nauwelijks. Dus daar moet hij op wachten. Tijdens de sprintrace doet dat er niet toe. Maar nu Marc Marquez, we moeten natuurlijk wel een keer over Marc gaan hebben. Hoe kan Marc Marquez in Assen nu zesde worden, terwijl hij vorig jaar alles won? Nou,
3: bizar,
14: Marc is, Marc is moet je vergelijken met een gewonde krijger. Hij heeft eigenlijk maar anderhalve arm in plaats van twee. Toch heeft hij dit jaar al, de laatste tijd, juist al hele grote successen gehaald. Maar nu op Assen niet. En meestal als hij met de pers praat, dan is hij wat ze noemen sandbagging. Dan gaat hij allemaal al. We worden er natuurlijk moe van. Het is zelfs de running joke onder de journalist. Als je donderdag bij Mark bent geweest, dan
16: ik heb het niet geleerd. Ik heb het niet geleerd.
14: Precies. Mijn arme. En ik zal blij zijn als we puntjes sparen en de wind is allemaal dominant. Maar hier had hij dat voor het eerste keer. Had hij de waarheid gesproken. Maar dan geloven we hem natuurlijk nooit meer. Maar hij had gelijk. Want Assen. En daar. Nou komt het leuke wat ik kwijt wil met het Nederlandse volk delen over wat ons circuit zo gaaf maakt. Vooral de laatste sector van Assen op het verste punt zijn en terugkomen naar de beroemde GT-chicane. Daar zitten geen bochten in, maar vooral knikken. En knikken met motorfietsen op hoge snelheid, die zijn heel erg lastig, want wij denken allemaal motorfietsen hele wendbare dingen, want dat zien we in de stad bij scooters ook zo. Maar zodra een motorfiets, dus een voertuig met twee wielen, 200, 300 kilometer per uur uit, dan wil die nog maar één ding, dat is rechtdoor. Dan wil die helemaal niet van zijn lijn af. Dus die flauwe knikken op het circuit van Assen in de laatste sector, daar moet je eigenlijk heel veel kracht voor hebben met een hele goede timing. Soepel, maar heel krachtig. Nou, met anderhalve arm valt dat Marc Marquez niet mee. En dus is die juist daar zwak tijdens zijn poging om in de qualifying

0: 300 km per uur uit, die wil hij nog maar één ding. Dat is rechtdoor. Dan wil hij helemaal niet van zijn lijn af. Dus die flauwe knikken op het circuit van Assen in de laatste sector, daar moet je eigenlijk heel veel kracht voor hebben met een hele goede timing. Soepel, maar heel krachtig. Nou, met anderhalve arm valt dat Marc Marquez niet mee. En dus is hij juist daar zwak. Tijdens zijn poging om in de qualifying sessie heeft hij twee keer het groen geraakt. Dat hij dus buiten de baan raakte. Op plekken waar je nooit het groen raakt. Puur omdat hij de kracht niet heeft. Dus hij is wel degelijk, ondanks dat hij nu al races gewonnen heeft onlangs, is hij hier niet op zijn best door zijn zwakke arm. En dat gaat hij morgen niet ineens meer verwijderen. Als hij morgen toch wint, dan moet je me bellen en dan bied ik mijn excuses aan het volk. Dat gaat hem echt niet worden. Mark gaat hier aan schadebegrenzing doen en die heeft zijn ogen wel degelijk op de wereldtitel, die heel reëel is. Ja. Maar die gaat hier niet in Assen. Hij heeft natuurlijk geen fantastische staat van dienst. Hè? 3 keer gewonnen of zo, dat is voor hem heel weinig.
1: Zullen we gewoon even naar de Nederlanders? Ja. Daar heb ik zin in. Colin Feijer en Zonta van de Goorberg rijden in de Moto2-klasse. Colin Feijer zette vandaag in de kwalificatie de 15e tijd neer. En daar heeft hij gemengde gevoelens bij.
2: Er had veel meer in gezeten. Eerste twee sectors zaten we er redelijk goed in. En laatste twee sectors vlies ik net wat te veel om. En dan kan ik net. Ik kan er net niet verschil maken, blijkbaar. Maar ja, uiteindelijk. Het is geen ramp. We staan in ieder geval in de top 15 en dat is iets goeds. En ja, de gaten zijn ook niet heel groot. Dus het is niet geweldig, maar we moeten het ermee doen.
3: Je verliest dus in de laatste twee sectoren wat tijd. Heb je enig idee waar dat dan ligt?
2: Ja, ik denk bocht 11 uitkomen is het niet geweldig. En ik denk ook dat het laatste gedeelte niet. De laatste twee bochten denk ik ook niet geweldig zijn.
3: Je hebt ook natuurlijk de race simulatie gedaan vanochtend. Hoe is de snelheid voor de race van morgen?
2: Ik denk dat we redelijk goed zitten voor in ieder geval punten. Dat denk ik al sowieso. Maar ik denk dat als we richting de top 10 kunnen komen, dan zal dat geweldig zijn.
3: Daarmee ben je tevreden. Als je plek bij de eerste 10 haalt, dan is de TT voor jou geslaagd?
2: Ja, als we morgen in de top 10 eindigen, dan ben ik hartstikke blij.
3: De hitte is ook een ding dit weekend. Zijn er meerdere coureurs die daar last van hebben? Die zeggen van ja, dit is eigenlijk niet meer te doen. Hoe heb jij de hitte ervaren tot nu toe?
2: Dan zijn die rijders niet goed getraind, denk ik. Want ik heb er nergens last van. Ja, het is warm, maar... Ja, het is voor iedereen hetzelfde en de ene gaat er net beter mee om dan de ander. Maar ik heb er erg net last van.
3: In Assen nu, dus dat is toch ook je thuisrace. En maakt dat nog weer wat extra, dat je nog weer wat extra kan geven morgen?
2: Ik geef elke race bijna altijd 100%, dus daar zit geen verschil in. Maar ik denk dat het met de fans sowieso een leuk iets wordt. En ja, laten we ervan genieten en kijken wat er morgen gaat gebeuren.
1: Ja, hoe vind jij dat hij klinkt, Jamie? Hij zegt, niet geweldig, maar we moeten het ermee doen.
4: Ja, die jongens die kijken alleen maar naar resultaten en die willen altijd beter. Mm-hmm. Hij hoopt in die top 10 te zitten. Hij is 15e, dus hij is gewoon daar niet blij genoeg mee.
1: Nee, niet goed genoeg wat hemzelf betreft.
4: Ja, en weet je, het is de top 15 rijdt binnen 16e op zo'n baan. Dus het zit gigantisch dicht bij elkaar. Want als hij ook maar 2/10 sneller rijdt, dan zit hij al in de top 10.
1: Ja.
4: Dus het zit heel dicht bij elkaar. Maar ja, het is ook, dat is wel gewoon zo. Het is altijd een gevecht. Je hebt twee Nederlanders. Je wilt altijd de snelste Nederlander zijn. En dat is hij ook net niet. Dus ja, er zit altijd daar ook een kleine strijd in. En ja, ze zijn gewoon heel perfectionistisch. Dus ze willen gewoon beter.
1: Hij heeft geen last van de hitte. Dat was duidelijk.
5: Nee, dat was duidelijk.
1: Ja. Anders is de rest niet goed getraind.
0: Het was wel. Ik wil dat hij een klein beetje jokt, hoor. Mag ik dat even zeggen?
1: Ja?
0: Ja, want hij is hier helemaal niet tevreden mee. Nee.
5: Het is ook helemaal... Nee. Aan het begin van het seizoen riep hij, ik wil structureel top 5 rijden. Ja, dan is 15 is natuurlijk niet goed.
0: Ja, nou, ik begin even met een disclaimer. Want Sebastian, jij komt uit het wielrennen en iedereen weet iets van voetballen. En bij voetballen heb je dus de 12e man als je thuiswedstrijd speelt. En bij wielrennen scheelt het ook erg als je een wedstrijd hebt in jouw omgeving, waar je echt letterlijk elke steen kent. Dan weet je waar je wel en niet moet aanzetten. Maar dat is bij motorracen voor Nederlandse jongens dus niet het geval. Het is wel hun thuiswedstrijd. Maar ze hebben er minder gereden als de concurrentie. Als ik denk dat 3/4 van het Moto2-veld vaker rondjes op Assen gereden heeft, sneller dan Colin
1: en Zonta. Ze hebben er geen bal aan.
0: En Assen, wat ik net vertelde, is dus juist heel tricky. Ze komen op allerlei circuits waar ze snel de weg vinden. Want het zijn heel getalenteerde jongens. En we moeten blij zijn dat we zelfs twee Nederlanders op het hoogste niveau van het motorrace hebben. Want dit is echt een heel hoog niveau van racen. Wij zijn maar een heel klein landje met geen motorracecultuur. Dus ik vind het al heel gaaf dat we twee jongens daar hebben. Maar
6: Maar houden we die daar ook? Dat is natuurlijk ook de vraag.
0: Nou ja, Zonta zijn tijd in Moto2 loopt een beetje bij. En dan ben je op een gegeven moment voorbij. Dus je houdbaarheidsdatum een beetje bij. Dan mag je wel nog maar 20 zijn. Dan heb je wel al je 5 jaar in de Moto2 gereden. Dan dan wordt het wel lastig om mensen nog te laten... En ook in jezelf te geloven dat je het volgend jaar dan wel die stap gaat maken. Je hebt een x aantal jaren dat je de

0: verwachtingen moet gaan inlossen. En Colin is op een hogere, met hogere verwachtingen binnengekomen vanuit een hogere Moto3-prestatie. Heeft het vorig jaar als rookie prima gedaan gezien de omstandigheden. Ook nog een dikke blessure, privé dingen. Begon dit jaar fantastisch goed. Ja, en dan begint ineens iedereen te praten over MotoGP. Niet voor omdat het een Nederlander is, maar puur. Hij zat echt de eerste paar races dit jaar. Zit hij precies dat te doen wat jongens moeten doen die uiteindelijk naar de MotoGP gaan. Dat is zorgen dat je constant in de top 5 rijdt, podiums en een paar winnen in de Moto2. Als je dat doet, terwijl je nog zo jong bent en je hebt dit interessante paspoort Noord-Europa. En de manier waarop Colin werkt wordt ook heel erg gewaardeerd door teammanagers. Omdat hij niet al te veel met social media bezig is, heel erg kritisch is op zichzelf, absoluut in de spiegel durft te kijken, zijn rondjes alleen wil doen. Ja, daar houden ze van. Dat zijn minder kwetsbare jongens als het een keer heel erg moeilijk wordt. Vinyal is moeilijk in MotoGP, dan komen ze niet met vage verhalen. Dus dat is goed, maar op het moment is die zit nu al die contracten tussen nu en de komende maand gemaakt geworden, heeft hij net een dip in zijn prestaties. Daar, ja, dat moet vreselijk zeer doen bij hem. Ik vind het ook heel snel, maar tegelijkertijd, hij rijdt al op een heel hoog niveau.
1: Ja, hij droomt niks meer. Hij droomt echt, Sebas, van die MotoGP.
2: Ja, nou ja, en als je derde wordt in de Moto2, en dat werd hij dit jaar, in GRS, ja, dan behoor je tot de wereldtop. Maar ja, hij is daarvoor in Amerika gevallen en vertelde dus afgelopen week dat hij nog altijd last heeft van die schouder. Dat hem toch ook wat dwars zit. Ja, en sinds eigenlijk, gek genoeg, sinds GRS, sinds die podiumplek, maakte hij inderdaad foutjes en is het rommelig. Dat was het in Frankrijk en in Spanje, op Barcelona dus. Dat andere Spaanse circuit waar ze voor de TT rijden, waar hij er heel hard afging. Ja, ik had gehoopt dat hij er dichterbij zou zitten, structureel. En dat is dus schouder of niet. Of inderdaad de afleiding met wel of niet MotoGP, de verwachtingen van de buitenwereld. Dat kan ik allemaal niet inschatten. Maar
1: hij gaat zich ook laten opereren aan die schouder, zei hij.
3: Ja. Maar die druk wordt steeds groter.
2: Ja.
3: Dus hoe minder je presteert, wordt die druk eigenlijk groter. Met als reden, Jamie, kan me voorstellen, dat die druk zo hoog wordt dat je daardoor weer minder gaat presteren.
4: Het is ook een mentaal spelletje inderdaad dat erbij komt kijken. Dat is 100%. En die jongens die moeten gewoon in een hele korte tijd, moeten ze gewoon echt die groeicurve laten zien om eventueel ook in een GP terecht te kunnen komen. Dus er wordt gewoon heel veel van die jongens verwacht. En Colin weet ook dat als hij op een 15e plek zit, dat niet volgens de verwachting werkt. En ook omdat hij natuurlijk al verder vooraan hebt gestaan. Als je een keer tweede bent geworden, ben je niet meer tevreden met 15, bij wijze van spreken. Weet je wel? Dat, zo werkt dat gewoon.
3: Er is één plek achter Zonte van der Goorberg, ook in die motor 2. Die werd 14e. Hè?
4: Ja.
3: Laten we ook even naar hem luisteren.
5: Uiteindelijk inderdaad P14, de gaten zijn heel erg klein. Jammer dat we net misschien die 1/10 miste. Maar ik denk dat we zeer tevreden mogen zijn met hoe vandaag is verlopen.
6: Halve seconde achter op de nummer 1. Ja, dat is bijna niet te voorstellen hoe klein dat is.
5: Ja, ik heb de tijdlijn zelf nog niet gezien. Maar ik geloof zelfs te zeggen 2/3/10 naar P3 toe. Omdat P1 een klein gaatje had. Dus ja, de gaten naar P3, P4 zijn misschien 2/3/10. Dus dan praten we echt over niks. Ik moet zeggen dat er niet heel veel meer in had gezeten, denk ik. Ik reed ongeveer dezelfde tijd in de tweede kwalificatie als in de eerste. Waar ik in de eerste ook al zei van het wordt moeilijk om hierop te verbeteren. Uiteindelijk nog een 10e op kunnen pakken. Als ik nog een 10e had gehad, hadden we P10 gestaan. Maar ja, als doen we het niet voor. Wat ik zeg, komend via Q1 denk ik dat we tevreden mogen zijn.
6: Zijn er delen van de baan die ook door de warmte misschien wat lastiger zijn nu dat er minder grip is? Of hoe voelt de baan op dit moment?
5: Ja, de baan heeft zeker niet extreem veel grip. Rondetijden, we rijden geen lap record, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk iedereen is flink aan het aanzetten. Ik denk dat er wel de beelden te zien is. Iedereen heeft wel hier en daar wat momentjes. Grip ligt redelijk laag. Maar ja, uiteindelijk is dat voor iedereen hetzelfde.
6: En waar hoop je dan op? 14e plek, weet je, dat is in de punten. Punten moeten weer mogelijk zijn voor jou voor de vierde keer op rij.
5: Nou ja, inderdaad. Punten is eigenlijk het eerste doel. En ik denk dat alles daarboven mooi meegenomen is.
6: En hoe warm is het in dat pak? Heb je enig idee hoeveel temperatuur het is?
5: Ik zou het niet weten, maar je kan het ongeveer wel een beetje vergelijken dat je even gewoon een lekker truitje en een lange broek en dan de sauna in gaat zitten, zeg maar. Zo voelt het wel. En we komen ook nogal bezweet van de motor af, zeg maar. Er is niet heel veel meer droog als je van de motor af bent. Dus het is wel warm,
6: En doet dat ook wel met je concentratie? Is dat dan moeilijker om vast te houden?
5: Nou ja, zeker. Ik denk dat dat zeker wel effecten heeft. En dat zal morgen ook dan de wedstrijd effecten gaan spelen. Was gisteren in de training al wel duidelijk natuurlijk. Gisterenmiddag hoe het warm het was. En er waren veel valpartijen. En komt natuurlijk merendeels omdat de baan ook wat minder grip biedt. Maar ja, ook concentratie blijft natuurlijk een dingetje. Wat ik zeg, dat trainen we hard voor. En iedereen is fysiek fit. Ik zorg ervoor dat ik zelf fysiek fit ben. En uiteindelijk heb je daar dit soort momenten alleen maar profijt van.
3: Ja, Zonta van der Gorberg tegen Mark Voortman. Ik vroeg me af, Peter, zit er een sensor in dat pak ook? Is dat data wat jij ook binnen krijgt? Nee, je lacht maar een serieuze vraag eigenlijk.
0: Die kun je dus. Nee, die zitten er niet. En als ik dat. Het is grappig dat je dat vraagt. Want ik zit tegelijk te denken: oké, hoe doe je dat? Want ik wil eigenlijk altijd alles meten. Maar inderdaad, waar ga je hem dan op het lichaam zetten? Want wat is voor de rijder warm? Waar ervaart hij de warmte? Zet je hem op zijn buik, op zijn borst, op zijn voorhoofd? Rijders hebben het niet makkelijk. Ik heb wel van rijders gehoord. Trouwens, MotoGP is nog wel even een next level zwaar. Dus als twee jongens klagen, dan hebben ze een probleem als ze naar de MotoGP gaan. En dat komt door het simpele feit dat MotoGP motorfietsen, die hebben zo'n krachtiger motorblok. Maar daarmee ontwikkelen ze ook zoveel meer warmte zelf. Wat ze naar buiten uitstralen. Dus de hele motorfiets, letterlijk het chassis, de voetsteun, alles wordt pisheet. Maar het straalt ook heel veel hitte uit. En die 1-2 langzamere bocht op assen die we hebben, zodra je onder die 130 km per uur komt, dan zit je gewoon, stop je hoofd achter de kuipje in een sauna, zit je vol in de warme wind. Dat doet echt letterlijk zeer bij die mannen. Dat is wel wat.
3: Wat denken jullie hier aan tafel, Jamie Sebas? Heeft hij wel potentie om in de MotoGP uiteindelijk terecht te komen?
4: Ja, Zonta. Allebei, Zonta. Zonta die moet gewoon wel gewoon echt een extra stap maken, wilt hij dat doen. Dat is gewoon een feit.
3: En wat is een extra stap?
4: Ja, dus hij moet wel.
3: Een top 10 rijden bijvoorbeeld.
4: Ja, of zelfs meer, want als je de top 10 rijdt, dan heb je nog steeds 10 man die de mogelijkheid hebben om naar de MotoGP te gaan, bij wijze van spreken. En ik denk dat het best wel een zware pil is, omdat hij er dus, wat Peter zegt, hij zit er al een hele tijd in. En je moet die curve blijven maken. En die moet eigenlijk in hele korte tijd gedaan worden. Want er komen telkens weer nieuwe rijders bij. En als een nieuwe rijder die net nog maar een jaar of twee jaar in het Moto2 kampioenschap zit, en die stijgt in één keer wel naar podiums, wat we wel eens zien gebeuren. Ja, dan krijgen die gewoon weer de voorkeur.
3: Maar hoe kom je eigenlijk in die MotoGP?
2: Door een contract te tekenen bij een team, dus gevraagd te worden.
3: Maar dat kan dus ook
2: ingangen te hebben.
3: Dan hoef je dus niet alleen top 10 te rijden, maar je kan ook gevraagd worden als je top 20 rijdt.
2: Je moet natuurlijk wel tegen de top aanzitten wedstrijden kunnen winnen. Tuurlijk, ja, dat zeker.
4: Ik moet, zoals bijvoorbeeld hier zo op plaats 21, die rijdt 1:36.2. En mensen denken, ja, die staat 21ste. Maar en 36-2, dat weet Peter ook wel. Dan moet je gewoon echt serieus aan die kraan draaien. Wil je dat doen met een motor 2 of met een motor überhaupt?
2: Is toevallig trouwens een teamgenoot van Veijer. Dat is Rueda. Ja.
4: Ja, inderdaad. Maar deze jongens die hier in het paddock rijden, die kunnen allemaal serieus sturen. En dat is gewoon een feit.
2: Ik vind dat Van der Gorberg de laatste weken wel constant is. Ja. Hoorde ik het ook in het interview. Hè. Dit kan de vierde keer op rij worden dat hij in de top 15 rijdt. En dus in de punten. En dan denk je, oké, maar het niveau Motor 2 is echt wel hoog. En dat constante heeft hij eigenlijk nog niet gehad in zijn loopbaan in die Motor 2-klasse. Het was altijd, dan kwam er een uitschieter en dan dacht je, hij is er doorheen, om er even een wielerterm te gebruiken. Hè, dat, ja. Hij zit erbij. En dan daarna zakte die weer weg. Dan eindigde die buiten de punten of viel die eraf of dan was er weer wat. En dit zijn nu 4 wedstrijden op een rij, hopelijk voor hem morgen dus ook, dat hij punten kan rijden voor de vierde keer op rij. Hij zit nu vlak op een goed niveau om net achter de top mee te kunnen doen. Ik denk dat voor Van der Gorberg een hele belangrijke stap kan zijn.
4: En ook, we zeggen het is een thuiswedstrijd, maar zowel Colin als Zonta die zitten voornamelijk in Spanje, waar ze ook grotendeels wonen. En het is gewoon weer een nieuwe baan. Zo moet je het zien eigenlijk, waar ze komen. Of een nieuwe, het is gewoon weer een andere baan. En ik vind dat Zonta gewoon serieus goed geleverd heb vandaag al.
1: En wat zit er achter Veijer en Zonta van de Gorberg aan Nederlands talent? Hebben jullie daar een beetje zicht op, Jamie?
4: Ja, ik denk dat we hebben natuurlijk in de Rebel Rookies en ook in Spaans. Maar ik denk dat Peter daar nog meer kennis van heb.
1: Ja, want jij zei, Peter, we zijn niet echt een motorsportland. Dus het is wel hartstikke knap dat we twee jongens hebben die zich zo goed laten zien in Zonta en Colin. Maar heb jij daar zicht op wat daarachter nog aankomt?
0: Een klein beetje maar. Ik weet dat wij eigenlijk een heel goede, hoogwaardige competitie hebben op de kleinere motorfietsen, de minimotors en wat daar net allemaal achteraan komt. En daarna wordt het wel lastig. Want zodra eigenlijk, ja, het is te gek voor woorden, maar als jouw zoon, dochter 7, 8 jaar is en echt gewoon heel behendig is met twee wielen, weinig last van bang heeft en gewoon heel slim is met alles op twee wielen en alleen maar wil racen, moet je eigenlijk nu naar Spanje vertrekken. Daar gaan wonen, je baan opzeggen. En de hele tijd, net als die mannen, allemaal op circuits gaan spelen met crossers, met racers, met speedway, met heel veel racemotorfietsjes, groot en klein, alle competities meedoen. En dan heb je een minieme kans dat je er bovenuit komt. Doe je dat niet, heb je die kans nul. Dus we hebben wel Nederlandse jongens die hier in Noord-Europa met die kleine brommers eigenlijk heel goed onderweg zijn, heb ik regelmatig het idee. Maar dan is al de eerste barrière, zijn de resources, de middelen thuis vandaan om zo vaak naar Spanje te gaan. Want zowel Colin als Sonta hebben dat geluksoort van gehad, dat hun ouders en de sponsoring konden regelen en zelf die faciliteiten konden hebben, dat allemaal ook die inzet ervoor hadden. Want als je over kansberekening nadenkt, dan was het allebei een hele onhandige keuze van de beide vaders geweest. Want de kans is heel klein dat die jongens succesvol worden. Maar bij deze twee zijn ze wel heel ver gekomen. Want laten we niet vergeten, als je het niet haalt in de MotoGP, dan ben je niet ter dood veroordeeld. Dan is niet dat je leven in je sportwereld ophoudt. Dan is er nog een heleboel andere keuzes. Alleen je gaat in eerste instantie natuurlijk voor de eredivisie. Ja. Maar als die het niet wordt, je hebt hele gave dingen laten zien in de klasse daarvoor, dan kun je nog een hele lange mooie racecarrière hebben, hoor.
1: Maar is het een utopie te denken dat dat wat er nu in Spanje gebeurt, dat ook ooit in Nederland zo ver komt, dus dat jonge jongens en meiden niet meer naar Spanje hoeven gaan, maar in Nederland kunnen blijven?
4: Als we 20 banen erbij bouwen, wel. En als het 30 graden is.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
2: Ja, dat zeker.
1: En maar kan een motorsportbond hebben bijvoorbeeld
2: banen, inderdaad. En dus ze hebben die infrastructuur.
1: Nee, want daar heeft het vooral mee te maken met de infrastructuur.
0: Ja. Ja, maar weet je waarom zij die infrastructuur hebben en al die banen? Omdat er heel diep in de DNA anders gereageerd wordt op jonge jongens die aan die sport willen gaan doen. Er wordt anders tegen motorsport gekeken. Het is niet voor niets dat in Spanje de stierengevechten eigenlijk nog steeds wel een heel cool ding zijn. Ja. Want als ik in Valencia bij de MotoGP ben, die heeft een vorm waar hoe de toeschouwers zitten als een hele grote kom. Alsof je in een stadion kijkt naar een stierengevecht. Naar mensen die hele knappe, gevaarlijke dingen doen waar we dan heel hard voor gaan klappen. Als hier in Nederland iemand elke dag op zijn achterwiel met zijn brommetje naar school gaat met een luide uitlaat, dan sturen we daar de politie op af gemiddeld. En in Italië of Spanje richten ze een fanclub voor je op en dan gaan we racen met z'n allen. Met geld wat ze amper hebben trouwens, maar we gaan wel racen. Dat is een essentieel verschil in mentaliteit, hoe wij tegen racen aankijken. Ja. Als een jonge jongen vertelt, als mensen met elkaar vertellen, ik wil gewoon motorrijden, dan is toch vaak de eerste reactie, jeetje, wil je dood of zo? Hè? Wij vinden het maar een...
4: Dan moet je eigenlijk mee rijden.
0: Ja, precies. En dan komt Jamie nog in de studio vertellen, ik wil eigenlijk wel naar men toe. Nou ja, okay. Good luck, Jamie.
3: Maar Jamie, jij wil iets zeggen over Spanje?
4: Nou, zoals Peter Klopt zegt, klopt ook. Ik ga zelf ook met de Britse Superbikes ook gewoon serieus kampioenschap. En ik heb zelf ook World Supersport gereden. Maar nu ga ik ook iedere begin van het jaar in de winterperiode ga ik 3 maanden intern naar Spanje toe. En daar verblijf ik gewoon 3 maanden. En dan heb ik mijn motors bij een Aspar-circuit staan. Dit jaar was dat dan voor het eerst bij Aspar. En dan heb ik mijn motors kan ik daar binnenzetten. Dat echt voor bedragen, dan kan je zo, dusdanig laag dat je dat niet voor kan stellen hier. En dan kan ik gewoon, dan heb ik een abonnement en dan kan ik de hele maand kan ik gewoon daar zo die baan op. En daar zijn Jorge Martin en Marc Marquez, al die gasten rijden daar ook. Maar dan heb ik 5 banen binnen een uur. Dus ik rijd dan met de auto, rijd ik naar die baan toe. Ik pak mijn motor, ik ga die dag rijden. En dan de volgende dag pak ik weer een andere baan. Maar het is niet de enige dat ik dat doe, dat doen al die jongens. Maar ook alle jongens van de British Superbike, of waar ik tegen concurreer in Engeland, die zitten er ook allemaal. Dus dat Spanje is in de winterperiode gewoon de plek om er te zijn. Want in de winter is het daar warm en kan je gewoon door blijven trainen.
1: Ja.
2: Jurriën van Kruchten, dat is een talent trouwens, die naam wil ik nog even noemen. Die werd 13e vandaag bij de Red Bull Rookies. Dat is dan in het bijprogramma van de TT. En daar rijden jonge gasten, en die, nou ja, tieners zijn dat nog. En daar gaan we een aantal van terugzien in de Moto 3. Of ja, dat gaat ook weer veranderen. Maar wat nu nog Moto 3 is. Maar dat is een van de Nederlanders die dus tot die talentenpool behoort.
4: Dat is een prachtig mooie klasse om te zien overigens. En in het Spaans Moto 3 hebben we volgens mij een Nederlander. In ieder geval, die kwam hem dit jaar in de training in Spanje tegen. Die zat op een Moto 3'tje toen, maar die ging serieus hard. Dus misschien dat die ook een keer hier weer voorbij komt.
0: Ja, het is, ik heb vanmorgen een interview gedaan met een soort van de manager van het Red Bull Rookies gebeuren allemaal. En ze zaten samen te rekenen. En 2/3 van het veld van Moto 3, Moto 2, Moto GP is via de Red Bull Rookies gekomen. Dus dat is echt. Dat is zeg maar de fleshals waar iedereen erin. Kom je daar doorheen, dan ben je ook ineens. Want die jongens die goed vooraan rijden bij de rookies, die krijgen al vragen van Moto 3 teams. Nou, dat is wel interessant wat jij doet met je leeftijd, dit en dat dus en zo. Kom je bij ons rijden. Dus dat is de volgorde waarin het gaat. Je probeert allemaal bij de Red Bull Rookies te komen. Die worden dus per Nationale Motorsportbond worden er een handjevol geselecteerd van elk land. Die gaan naar de selectieprocedure. Die duurt 3 dagen. Iedere dag vallen er een stelletje vanaf. En dan blijven ze over met een selecte groep. En die mogen dan een jaar lang Red Bull Rookies gaan doen. Dan ben je bij de Red Bull Rookies en doe je het eerste jaar heel aardig. Krijg je een 2e jaar. Zo niet, krijg je een retourtje, kun je terug. En zo wordt er al heel natuurlijk gefilterd. En dat, wat ik gaaf vind aan de rookies op het moment, is dat er heel veel nationaliteiten bij zitten. We moeten echt, wat Sebastian ook al zei, we moeten natuurlijk wel. Ja, het is wel logisch dat er heel veel Spanjaarden zijn, maar het is gewoon heel goed voor de sport als er ook uit andere, uit Azië zo ook meer coureurs komen.
1: Ja, en dat is dus de weg die je dan het beste kan gaan, hè, via de Rookie Cup. Terug naar die MotoGP, want daar kom je dus uiteindelijk terecht als alles goed is. Daar is de strijd om het kampioenschap weer spannender geworden. Ja, daar wil ik het toch even met jullie over hebben. Na een opmerkelijk incident rond Marco Bezzecchi. Ja. Hij sloeg een Marshall die zijn motor opraapte na een val.
3: 2 keer zelfs, volgens mij.
1: En toen werd hij voor één race geschorst, waardoor Jorge Martin en met name dus ook Marquez weer wat dichterbij konden komen in de titelstrijd. Dat was toch echt heel raar, Sebas. Wat vond jij daarvan?
2: Nou, los van het feit dat ik me kan voorstellen dat als je als motorcoureur, ik kan het niet voorstellen, want ik heb het nooit gedaan, maar je zit op de motor en je valt er met een hartslag 200 vanaf en je hebt die adrenaline en iemand pakt je motor op en volgens mij trok hij aan de gashendel. Hij deed niet handig, die Marshall, waarmee ik niet die Marshall vervolgens wilde wegzetten.
3: Dat was allemaal wel goed bedoeld, was hij.
2: Precies. Ja. Kan ik me voorstellen dat je denkt, oh, wat doet hij nou? Maar je moet natuurlijk niemand gaan slaan. En dat is natuurlijk, ja, dat gaat alle perken erbuiten, buiten en over de grens. Dus volkomen logisch dat hij inderdaad vorige week, toen dat hem overkwam, geschorst werd voor de rest van het raceweekend. Ja, en daardoor superspannend in die wereldtitelstrijd. Want hij had Marquez stond op meer dan 100 punten. Naar Mugello, naar Italië. Ja. En die staat nu op de 4e plaats op 42 punten. Dus voor de spanning is het misschien alleen maar goed geweest. Nee, maar het was natuurlijk oliedom. En hij heeft zijn excuses aangeboden. Dus wat dat betreft, dat realiseert hij zichzelf natuurlijk ook.
1: Kun jij je voorstellen, Jamie, dat je ooit iemand een klap voor zijn kop geeft?
4: Nou, ik zit helemaal niet zo in elkaar. Dus in dat opzicht zal het me nooit niet gebeuren. Maar hij was gevallen, de motor lag op zijn kant en die motor die draaide nog. En de Marshall die rent erheen. Het is allemaal in een hele korte tijd natuurlijk. En die pakt die motor op, die raakt het gashendel aan en die motor gaat in de toeren de lucht in. Nou, dat kan ook schade geven aan de motor. Dus Bezzecchi die zag dat, die rent erheen, maar die Marshall doet het ook niet expres.
1: Nee, natuurlijk niet.
4: Dus maar die rent erheen en die duwde hem eerst wel heel asociaal grof weg. Maar daarna nog eens een keer een klap in het gezicht geven. Uit een boze. En dan sluit ik me volledig bij Sebastian aan. Ja, dan moet je gewoon meteen voor gewoon het hele weekend gecanceld worden.
2: Ja, we vanochtend staan praten trouwens met een Marshall op de TT-baan. Of langs de TT-baan. En toen vroeg ik, heeft u wel eens zoiets meegemaakt? En die had inderdaad iets soortgelijks, maar ze wist niet helemaal of dat nou expres was of niet. Maar die was op een gegeven moment bezig met een coureur, ik zal de naam niet noemen. Die hielp eens overeind, maar die was ook woedend en die trapte in het grind. En daardoor kreeg zij dus inderdaad een steen tegen haar mond aan. Ze zegt, het zal niet expres zijn geweest. Maar die coureur had de pech dat zijn moeder aan de andere kant van de barrière stond toe te kijken. Dus die kreeg me daar toch op zijn donder van zijn moeder.
1: Zo heb ik je niet opgevoed.
2: Ja, precies. Dus dat vond ik wel een mooie anekdote vanochtend.
0: Ja, maar weet je, er zit nog een facet aan. Het is heel onlogisch wat hij doet. Het is een soort van extreem dom, maar zo dom dat het onlogisch is. Want we rijden in een sprintrace. Op het moment dat je daar het grindbak ingaat, al zou je direct je motor weer hebben kunnen oppakken en doorgaan, was het nog kansloos verhaal. Het heet een sprint met een reden. Daar kun je niet terugkomen. Het is geen endurance race van 24 uur. Het is gewoon gebeurd. Dat is facet 1. Dat weten ze eigenlijk toch. Maar ja, met al die adrenaline erin, rennen ze weer naar de motor toe. Tweede is dat ik zeker weet, omdat we Een deel van het reglement is dat je maar 6-7 motorblokken per jaar mag gebruiken. Dus elk motorblok wordt heel erg gepamperd en voorzichtig meegedaan. Er zitten 100 alarmen en software protocollen achter dat de motorblok altijd afslaat als dit en dit en dit en dit en dit gebeurt. En onder andere ligt die obstacle. Die motor weet namelijk, de software weet, oh, ik ben gecrashed, ik lig in de grindbak. Oké, even wachten. Maar ze laten hem bewust draaien. De engineers die de software schrijven voor die Aprilia, voor alle motorfietsen, laten hem zo lang mogelijk draaien, want als het een race is namelijk, en het is een kleine uitglijder en hij pakt hem, ik kan die weer doorrijden. Want als de motorfiets afslaat, mag je hem niet meer aanduwen op de baan. Dan is je race voorbij. Dan mag je pas weer op de service road aanduwen. Maar die motor draait dus wel door, maar wel terwijl de elektronica met argusogen naar die motorblok kijkt. En daalt de oliedruk bijvoorbeeld te ver of stijgt er een temperatuur te hoog, gaat hij vanzelf uit. Dus of zo'n Marshall nu per ongeluk het gashendel aanraakt en dat ding gilt even in de toer, dat maakt geen
4: ja, dat
0: uit.
4: Eigenlijk van een beetje.
0: Maar die jongen die is natuurlijk helemaal door de rooi vanwege de teleurstellingen.
1: Ja.
0: Het is één en al teleurstelling. En vervolgens, hij natuurlijk, ze hebben al 9 rondjes lang 3 keer per ronde de dood in de ogen gekeken. Want dat is motorregels eigenlijk. Die zijn nog niet helemaal rationeel als dat daar ineens anders gaat. Maar de manier waarop hij zijn excuses aanbood en die ook echt, echt meende en er zelf op terug blijft komen, zelfs bijna ongevraagd. Ja, dat is heel gaaf om te zien. Want iedereen kan een keer een fout maken. Maar hoe hij erop terugkomt, maakt hem een man. En het geeft onze kampioenschap wat hij wat spannender wordt. Dus,
3: ja, ik wou zeggen, we hebben nog een minuut. Maar er zijn er nu nog 48 van over. Nee, 48 seconden. Waar verheug je het meest op morgen, Jamie?
4: Ja, ik wil gewoon eigenlijk weer een hele spannende race zien. Ik hoop dat Ogura hem kan winnen, want dat gun ik hem echt eigenlijk.
2: Lang geleden dat er een Japaner won in de MotoGP, dus Ogura moet hem weer hebben.
3: Peter, in 20 seconden.
0: Ja, ook Ayakura, simpelweg. Wij zeiden hem van, lang geleden dat er een Japaner goed was. Wat knap van jou. Jij zegt, we doen er ook altijd maar heel weinig mee.
1: Dankjewel. Engineer, data-engineer Peter Bom. Commentator Sebastian Timmerman en motorcoureur Jamie van Sekelius. Dank jullie wel. Volgend uur, NK wielrennen. En de tour. Blijf je zitten, Sebas.
2: Tot zo.
7: NPO Radio 1. In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
8: Happy birthday, America. Thank you.
7: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
8: Thank you very much.
7: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
9: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
7: En OVT Doc over danseres Darja Collin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
10: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
7: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
11: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: NPO Radio 1.
19: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat code oranje van het KNMI in voor zwaar onweer in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook in de andere provincies is kans op onweersbuien, daarvoor geldt code geel. Een Haagse tram is intussen door de bliksem getroffen. Tram 1 viel daardoor stil. Er raakte niemand gewond, meldt Omroep West. Het gebeurde in Scheveningen. En bij Concert at Sea in Zeeland was onweer op zee te zien. Toch is het heel moeilijk te zeggen hoe groot het onweer vanavond wordt, laat NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke weten. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben, net als veel andere Europese landen, al dagen te maken met de hittegolf. Onder meer in Frankrijk en Duitsland werd niet eerder zulke hoge temperaturen gemeten. In het Verenigd Koninkrijk ging het dan weer om de warmste dag in juni ooit. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. Hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen een oplossing te zijn, maar het is nog niet te zeggen wanneer alles weer werkt. Dan even het weer bij ons nog even. Op veel plaatsen nog zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
23: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
23: Met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Prijsvrij vakanties.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: Het afgelopen uur hadden we het over de Dutch TT die morgen in Assen wordt gehouden. En vanwege die TT begint het NK wielrennen voor de mannen morgen extra vroeg.
1: Ja, de start op de Grote Markt in Nijmegen is al om 9:30. De finish wordt verwacht rond 14:30. En daarna rijden de vrouwen nog.
0: In het komende uur praten we met oud-renners Michael Bogert en Tom Velers over het NK wielrennen.
1: Ja, en dan weet je ook één ding, hè. Dan is de Tour de France, die over een week begint, nooit ver weg.
0: Nee. Goed, die Tour die wordt uitgebreid besproken. Zeker ook de komende weken, denk ik wel. Eerst nog even over het NK, heren. Goedenavond, fijn dat jullie er zijn, Tom en Michael. Ja. Morgen in Nijmegen en Bergendal. Dus 2700 hoogtemeters, 160 kilometer bij de mannen. Is zo'n NK, hè, wat is nou jullie ervaring daarbij? Is zo'n NK nou een goede voorbereiding op de Tour of juist niet? Wie wil beginnen?
2: Ja, als ik mag beginnen, want Michael is onze NK-man, voormalig drie keer winnaar natuurlijk. Ik heb daar toch wel best wel een gevecht voor gehad. En dat NK, dat is toch wel, dat zit best wel diep bij mij. Dat is een koers die als sprinter gewoon heel graag zou willen winnen. Ook als andere renner uiteraard.
0: Maar nooit kan winnen als
2: sprinter. Nou ja, is lastig. Is toch lastig. Zeker als het parcours nog wat hoogtemeters hebt. En je, vroeger dan knokten we tegen grotere blokken. Maar op jouw vraag terug te komen, vind ik het gewoon een belangrijke koers voor een sprinter. Voor een klassementsman zal het iets anders liggen, denk ik, Michael.
0: Maar nu ben ik wel benieuwd waarom het dan een belangrijke koers is voor
2: ja,
0: de sprinter.
2: Ja, nou, het is meer, een koers in voorbereiding, zoals je het zelf ook zegt. Dus een koers in voorbereiding op zo'n... is het een laatste voorbereiding richting Tour, mocht je al richting Tour gaan natuurlijk, dat jij jezelf kunt tonen en dat jij toch in dat spelletje, in een sprint of in een koers,
0: in een treintje,
2: ja. Dat nog net even kunt fine-tunen, kunt scherpstellen, zeg maar. Ja. En dat is voor een klimmer is dat iets minder belangrijk. Minder van doen.
3: Ik vond het heel belangrijk, ja. Sowieso om even nog te voelen hoe je ervoor staat. Ik had toch altijd wel het gevoel, als ik een goed NK reed, dan ging je wel met vertrouwen naar de Tour toe.
0: Maar, heb je wel eens een slecht NK gereden?
3: Ja, ik heb in 1999 een slecht NK gereden. 2000 zelfs moeten afstappen, toen had ik een blessure. Dus dat was ook niet.
0: En ging
3: niet
0: je toen wel naar de Tour?
3: Ja, beide keren gegaan. En in 2000 was het wel echt penibel of ik de Tour zou halen. Maar ja, 4 dagjes op bed gelegen.
0: Maar kost het je dan ook dagen om in die Tour te komen als je slecht NK hebt gereden? Merk je dan gewoon dat je harder moet werken om in die Tour te komen?
3: Als ik zo heel even snel graaf, de keren dat ik een minder NK heb gereden, reed ik ook een mindere Tour.
0: Dus het
3: is toch misschien ook wel wat meer mentaal dat menigeen denkt. Maar ik wilde wel altijd gewoon goed zijn op een NK. En ja, ik vind sowieso die trui is... een trui in het wielrennen, een leiderstrui of een kampioenstrui, dat heeft iets magisch. Mm-hmm. En daar, dat wilde ik gewoon heel graag een keer halen. En in mijn tijd, Tom had het net over voor een sprinter, is het natuurlijk wel belangrijk. Maar in mijn tijd was het eigenlijk... Tot en met 2000 was het altijd op een heel lastig parcours. Ja. Daarna is het wat gevarieerder geworden. Dat ook andere renners buiten de klimmers of de klassementsmannen kans hadden om...
0: Dat is in Meersen volgens mij. Hè?
3: Ja, Meersen ben ik er 2 keer geweest. Maar ook Maastricht is nog een keer geweest. Maar ook op de Gulpenberg. En ja, de sprints hadden eigenlijk weinig kans. En ik vind wel dat bijvoorbeeld in mijn tijd had je Blijlevens. Dat was bij de beste sprinters van de wereld. En die heeft eigenlijk nooit een fatsoenlijke kans gekregen om in het rood-wit-blauw de Tour te mogen rijden. En dat is later gelukkig wel veranderd.
2: Want, uiteindelijk Rotterdam kwam daarbij en die heeft het toen ook 3 keer...
3: Nijmegen.
2: Ja.
4: Maar als ik jullie zo hoor, dan hadden jullie liever tegen Mathieu van der Poel gezegd, doe het nou maar wel, want dit is goed.
3: Ja, voor Mathieu wel, denk ik, omdat die houdt wel van zo'n wedstrijd. Die kan nog even een keer lekker alles erin gooien. Het is maar 160 kilometer. Hij is natuurlijk wel 2 keer geweest, hè? Dus dat is misschien ook een reden waarom hij nu zegt van oké, ik bouw misschien nog een lastig trainingsblok in. En als je het NK erbij pakt, zou je misschien 2 dagen daarvoor rustig moeten doen. Nou, daarna doe je zo rustig richting Tour. Maar hij heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Maar dit was denk ik wel... De ideale gelegenheid voor hem.
2: Ideale gelegenheid. Maar wat ik een beetje proef in een interview van Mathieu is dat ze, zeg maar, ze zijn aan het begin van het seizoen zijn ze gaan zitten. Eigenlijk na het seizoen vorig jaar zijn ze gaan zitten. En daar hebben ze niet over gedacht om het NK op te nemen. En dat is eigenlijk zo gebleven.
4: Ja, zelf zei hij zei er dit over.
5: Vaak is dat wel een heel lastige wedstrijd voor mij om te rijden. Niet echt een bepaalde reden waarom ik wel of niet rijd. Dus het stond gewoon niet in de planning dit jaar. En Het is een beetje de laatste rustige weekend richting de Tour. En ja, we hebben dat zo beslist.
4: Ja, dat zei hij dus.
2: Die inderdaad.
4: Ja, ja. Dat bedoelde je?
2: Ja, die inderdaad.
4: Maar is dat een... kan je daarin vinden? In die nou ja, keuze is het dus bijna niet. Het stond er gewoon niet in.
2: Nee, ja, het stond er niet in. En uiteindelijk is het nog een keuze zeker om wel te rijden. Ja. Maar hij zal een goed trainingsblok hebben gehad. Hij zal ook de hitte, want hij is ook vrij gevoelig voor hitte, zeggen ze wel eens. Dus dat ze misschien ook nog een keer mee kunnen wegen. Om dan toch te zeggen, ja, uiteindelijk is dat toch wel een klein risicootje wat je neemt. En ja, daarin is de balans het beste, denk ik, voor die renners.
4: Ja.
2: Voordat je uiteraard naar het NK gaat, voordat je richting de Tour gaat. En die balans, ja, waar ligt die bij jezelf? Ligt die vanuit een hoogtestage terugkomend? Ligt die van veel wedstrijden rijdend richting die Tour? Omdat je dan dat helemaal dat wedstrijdgevoel richt dat frisse kop houdend door bepaalde dingen familiegewijs nog te doen.
4: Ja, dus het is, ja. Het kan een verstandige keuze zijn. Tom Dumoulin snapt het wel.
6: Laten we eerlijk wezen, het NK is voor Mathieu van der Poel natuurlijk gewoon ja, een flutwedstrijd. Het is gewoon een heel klein wedstrijd. Ja, ja, heel erg gezegd. Ja, ik vind het heel erg voor het NK. Want ik vond persoonlijk altijd een fantastische wedstrijd. En heel veel profs met mij. Alleen Mathieu, ja, dat is zo'n grote renner geworden.
4: Ja, dus te groot voor een NK, kan dat?
3: Nou ja, volgens Tom dan wel. Maar ja, ik denk dat Mathieu absoluut zijn neus er niet voor op zou halen hoor. Want als ik zo heel snel terugga, heeft hij best vaak het NK gereden. Ook al nadat hij het twee keer was geweest. En voor hem is het, wat hij zelf zegt, is een hele lastige wedstrijd voor hem om te rijden. Kleine ploeg, weinig Nederlanders. Ja. Hij heeft natuurlijk twee keer naar NK gehad. Dat ze echt op zijn wiel reden. Dat was gewoon een beetje gênant om te zien. En ik kan dan wel begrijpen, vanuit dat oogpunt gezien, dat hij misschien naar zoiets van ja, wat moet ik daar gaan doen? Zeker nu het zo kort is, dan zou je zo wat moeten denken dat hij er 120 kilometer voor de finish al aan moet gaan beginnen om de rest naar huis te rijden. Dus ja, het zal vanuit meerdere oogpunten zou de keuze zijn gemaakt van oké, we doen het niet omdat het misschien te veel stress oplevert. Maar Mathieu voelt zich denk ik niet te groot voor een NK. Nee.
0: Ja, maar je hebt ook de fans natuurlijk, hè? Het is een beetje een kromme vergelijking. Maar Messi speelt vanavond ook niet. Maar al die mensen hebben een kaartje gekocht. Dat ze Messi willen zien voetballen. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen het leuk vinden om Mathieu van der Poel te zien rijden. In België moeten de profs starten, hè?
3: Ja.
0: Is het een verplichting?
3: Ja. Dat
0: moeten we dat in Nederland ook doen?
3: Ja.
0: Oh,
2: ja, daar twijfel ik over. Wat kun je verplichten? Nee, ja, dat twijfel ik over. Wat kun je verplichten? Kijk, kun je natuurlijk onder doktersvoorschrift of kun je natuurlijk onder...
0: Ja, je moet aan de start verschijnen. Je moet aan de start verschijnen. Dus ik kan me ook voorstellen, je verschijnt aan de start. En na 20 kilometer denk je nou...
2: Ja, maar dat is ook weer geen voorbeeld. Want waar jij het over hebt, dat voorbeeld... Want die voorbeeldfunctie, denk ik dat heel veel profs dat niet beseffen. Die zij hebben richting jeugd. Om te beginnen met fietsen, om een dikke band erin te doen of om door te gaan of om bepaalde dingen te zien waar ze zelf ook aan wilden voldoen. Dat mis je dan. Dus
0: maar het NK devalueert wel op deze manier natuurlijk, hè?
3: Ja. Ik vind,
4: het dus is daarom echt, zeg je ook, ja, het moet daarin verplicht worden.
3: Dat zeg ik heel stellig, maar dat is misschien wel een beetje erover. Maar vanuit de ploegen denk ik dat er wel wat meer gepusht mag worden om gewoon de toppers, de goede renners, of eigenlijk iedereen gewoon aan het vertrek te krijgen. En natuurlijk gaat het altijd wel eens een keertje niet... ik bedoel, in 2004 heb ik ook niet gereden, omdat net mijn zoontje was geboren en mijn vrouw terug moest naar het ziekenhuis. Maar daar had ik wel een plausibele reden. Maar voor de rest... Ja, rij je altijd. Je kan ook... Ik bedoel, er zijn echt hele goede Nederlandse wielen. Ik geloof dat Kruiswijk, die heb ik nog nooit op een NK gezien. Nou, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Er komt er ook nog bij, hè, dat heel veel Nederlanders in het buitenland wonen. Als die een dag in Nederland rijden, dan moeten ze belasting gaan betalen. Nou, dat zien ze ook niet zitten. Dus het is... het is echt waar, hè. Ik bedoel, dat is voor renners ook gewoon een reden om niet vanuit Monaco het vliegtuig te pakken naar Nijmegen. En hoe gek het ook is, het is wel zo. En dat... Ja, ik vind het gewoon eigenlijk niet kunnen. Ja, ik vind dat je gewoon als je een goede Nederlandse renner bent, dan wil je, ja, zo zeg ik het, maar dan wil je gewoon toch een keer die trui hebben of in ieder geval een goede wedstrijd eraf leveren en ook het publiek inderdaad vermaken.
4: Maar het kan natuurlijk ook heel erg je parcours niet zijn.
3: Nee, oké, dan is het je parcours niet. En dan is er misschien wel een reden toe om niet te rijden. Maar dan is er vast wel een renner vanuit jouw ploeg die, voor wie het wel een parcours is. En je kan ook wel wat werk verrichten een keer voor een jongen die... Want laten we wel wezen, als je kampioen kan worden, het is toch wel het staat leuk op je palmares. En je rijdt een jaar lang in een mooie trui. Moeten we eigenlijk allemaal gaan trainen of doen? En want al die renners die niet rijden, wat gaan die in de Tour buiten Mathieu? Welke Nederlandse renners die niet rijden, ja, Kooi misschien, gaan in de Tour echt hele hoge ogen gooien.
4: Bart Lemme rijdt hem ook niet, hè?
3: Nee, die staat op de reservelijst. Ja. Maar dat is dus helemaal erg, want die jongen die is in bloedvorm. Ja, die moet toch gewoon... Die...
2: En geschikt voor dit parcours.
3: Ook dat, ja.
2: Had hij zien in die laatste rit in Zwitserland.
3: Ja. Dus, en die had het ook hoog op zijn verlanglijst staan. Ja, die had gewoon hemel en aarde moeten bewegen, vind ik, bij zijn ploegleiding. Ja. Om te zeggen, ik rij gewoon. Maar ja.
4: Wat is het voor parcours eigenlijk?
3: Lastig.
2: Ja, Michael heeft eerder gereden, het nationaal kampioenschap. Maar dat ging over de Zevenheuvelenweg.
3: Ja. Dat was niet zo lastig.
2: Dus Berg en Dal, dat is een omgeving. Het is echt wel veel hoogtemeters. Dus 2600 hoogtemeters, meen ik, op 160 kilometer koers.
7: 2700 zelfs.
3: Ja, dat is veel. Ja.
2: Ik probeer het iets af te zwakken als sprinter zijn. Maar goed, het is lastig. Dus echt lastig gebleken. En die 160 kilometer, dat is heel kort. In verhouding met wat wij vroeger over de 200 reden. En dat is een super explosieve wedstrijd zal het zijn. En die twee heuvels die liggen gewoon heel kort achter elkaar. Na een technische passage. Dus het zal positioneren zijn. Dan zal het een lint zijn op die heuveltjes als daar door wordt gereden. En dan is het heel lastig om het eerste heuveltje. Of leef je dan misschien? Nou, dan is het weer een afzink direct door naar die volgende. Ja, en die opvolging, dat zal gewoon echt een afvalrace zijn. Ja. Dus ik verwacht echt een afvalrace.
3: Het is een super lastig parcours. En die holle weg, dat is een serieus... Dat is gewoon te vergelijken met een lastige Limburg klim uit de Amstel. Het is gewoon een mooi parcours. Daarom ook juist dat ik het zo jammer vind dat die toppers niet aan het vertrek staan.
2: Nou, misschien Thibaut de Grosso dan voor Alpecin.
3: Die was ziek geweest, denk ik.
2: Ja, maar... Ja, het lijkt me wel een van de jongens die dit ook aan zou kunnen.
3: Senne Remijn, die ook goed in het voorjaar reed. Die moet zo'n parcours ook aan kunnen natuurlijk.
4: Oké, hoe moeten ze het gaan aanpakken morgen?
2: Ja, morgen zal het zal heel lastig zijn om als blok daar goed te functioneren. Dus het is echt, het zal echt met een aanval meesluipen zijn. Zo lang mogelijk, zo weinig mogelijk doen. En daar je voordeel mee doen.
7: Gas geven vanaf het begin?
2: Nou ja, niet zelf. Probeer anderen te laten gas geven. Ja, okay. Zoveel mogelijk.
7: Maar het is relatief kort, hè? 160, of valt het wel mee?
2: Ja, maar temperatuur en het aantal hoogtemeters, dat is wel. Dat wordt wel. Dat gaat zichzelf, gaat je dat de das uit doen. Om daar alleen maar vol gas te rijden.
3: Ja, het is ook moeilijk, denk ik. Het is altijd lastig om in zo'n wedstrijd het juiste moment te vinden. Er zijn denk ik nu niet echt hele grote blokken die nog eens iets kunnen rechtzetten in de koers. Dus ja, de mannen die ambitie hebben, die moeten wel bij de pinken zijn. En ook niet te lang gaan wachten, want dan kan je wel eens achter de feiten aankomen te rijden. Dus je moet ook wel durven koersen.
4: Hebben de meeste ambitie, denk je?
3: Dat ik het echt niet weet. Ik mag toch hopen iedereen die aan het vertrek staat. Nee, ja, als Del Grosso goed is, dan is dat er wel een jongen die dat aan kan. Maar ook die Remijn, dat zou ik wel mooi vinden.
2: Limus bijvoorbeeld.
3: Limus
2: vorig jaar nog vierde, net naast het podium. Maar dat is ook wel een jongen waar ik...
3: Die zou er ook wel op kunnen zetten, denk ik.
2: Goed, een parcours als dit aan kunnen.
3: Ja. En van de Quickstep, zodat Quickstep nog die Pepijn Reinderik, die volgens mij ook al heeft laten horen dat hij wel oren ernaar heeft om een goede wedstrijd te laten zien.
7: Eenkhoorn en Van Baarle.
2: Ook.
7: Ja. Overigens, Team Visma Leasebike, die gaat met vijf.
3: Vier.
7: Vijf?
4: Vier renners.
7: Vier of vijf.
3: Ja.
7: Oké.
4: Okay. Ze zijn er morgen bij met vier renners.
7: Ik zie er hier vijf staan namelijk. Dus ik weet niet of er nog één is afgevallen. Maar of één is bijgekomen. Maar als er vier zijn. Ja, is ook een keuze, kan ik me voorstellen. Ze hebben ook blessures.
2: Ja, ze gaan sowieso als Nederlanders dan niet naar de Tour. Tenzij er morgen nog iets gebeurt natuurlijk. Voor een x-aantal renners in andere koersen. Aangezien Bart als eerste reserve zal staan. Maar ik ben benieuwd.
7: Ja. Wat vinden jullie ervan dat ze zeggen van... nou ja, die jongens die ertoe gaan rijden, die mogen gewoon niet gaan rijden. Punt. Snap je dat?
2: Gewoon ja, in mijn inziens zit er altijd een balans in. En hun spreken, ja, ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar mijn inziens spreken ze door die selectie doen ze eigenlijk ogen dat de Tour, of dat de Tour eigenlijk hoofdzaak is, maar dat eigenlijk al die andere wedstrijden bijzaak is. En dat ze het risico absoluut niet willen nemen dat die renners misschien iets overkomt. Maar ja, het kan voor zijn renner individueel wel weer een heel belangrijk punt zijn, wat ik zei net over balans.
7: Ja, waar we het over gehad hebben.
2: Mijn inziens. Ja. Dat je een keer voor jezelf mag rijden. Want als een kijker als een Lemmen bijvoorbeeld, als die al naar de Tour zou mogen gaan, dan zal die toch in een helpersrol. Als renner wil je toch ook soms een kans kunnen krijgen, kunnen benutten en kunnen halen ergens. Ja.
4: We hadden het net over die blessures bij Visma Leasebike. Jij noemde dat. Is het opvallend eigenlijk dat ze er zoveel hebben?
3: Dat zal misschien ook met de belasting te maken hebben. Dat is gewoon pure pech. Ik weet niet precies wat de grootste blessures zijn. Dat moet ik even er nog in duiken. Maar in ieder geval geen renners die toerwaardig waren. Die nu in de lap.
2: Vooral Van Aert natuurlijk. Maar
3: Van Aert, ja. Maar ja, dat is dan geen Nederlander.
2: Maar dat is natuurlijk wel iets wat wel belangrijk voor de ploeg, een aderlating voor de Tour natuurlijk.
3: Tuurlijk, maar ja, misschien aan de andere kant. Misschien is dat ook wel een beetje zo. Ik denk dat ze het redelijk goed oplossen met die Hakenes die gewoon super aan het rijden is al heel het jaar. Die dat werk een beetje kan doen. Bij Van Aert schuilt er altijd een beetje, misschien vanuit de ploeg ook het idee. Ja, als het een keer gespeurd gaat worden of er is een mooie rit die uitkiest, dan gaat die jongen het geheel terecht trouwens voor eigen kans. Nou, verleden jaar hebben we een beetje die discussie gehad natuurlijk met de vrouw van Fienekaart die wat olie op het vuur gooide. Maar Van Aert die heeft ook wel oren naar het WK natuurlijk. Heeft Parijs-Roubaix gewonnen. Loopt het misschien niet helemaal lekker in de voorbereiding Tour. Ik bedoel, zoals ik het las, die blessure leek het net of hij een bijna doodervaring had, geloof ik. Het was net dat hij het maar net allemaal goed kwam. Maar ik denk ook dat het allemaal niet zo heel heftig was. En dat Van Aert misschien wel eens even heel goed is gaan zitten. En met zijn vrouw, met zijn boekhouder. Ik heb een contract voor het leven getekend bij Visma. Ik ga niet al te veel koers meer rijden. Ik wil goed WK rijden. En dat betekent dat ik misschien de Vuelta gewoon vol moet rijden.
4: Maar is hij wel een van de belangrijkste afwezigen in de Tour?
3: Tuurlijk. Hij is altijd wel. Nou ja, verleden jaar wint hij nog de laatste rit. Na een niet hele goede Tour wint hij wel nog even die laatste rit. Nou ja, wat hij daarvoor heeft gepresteerd in de Tour, dat weten we allemaal. En het is een renner die altijd het volle pond geeft voor zijn ploeg als hij zelf niet in winnende positie komt.
4: Ja, zo'n man met al die ervaring, dat is voor die ploeg hartstikke belangrijk, denk ik.
2: Ja, volgens mij 10 of 11 overwinningen, toeroverwinningen. En hij wint bergritten, hij wint sprints, hij wint heuveldagen. Hij is buiten die dagen die hij zelf wint, gigantische grote hulp voor onder andere in het verleden de overwinningen. En andere bergritten, de hulp van andere jongens. Dus ja, ik zie dat wel als een aderlating. En buiten dat is hij ook nog weer een voorbeeld voor heel veel jongens. Hè. Dus voor jongens die nu bijvoorbeeld nieuw in de Tour zo'n Perstrand Hakenes. Die komt dan nieuw in de Tour. Zo'n Van Aert die weet alles. Dus ja, dat is wel een bepaald voorbeeld, voorbeeldfunctie waar die jongens zich aan optrekken.
4: Ik zeg dat neemt je mee, die ervaring.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wel in jouw team. Als je die jongens in jouw team hebt, ben ik van overtuigd dat jij daar, dat je daar heel goed op gaat. En zeker als het woord van een ploegleider, die kan nog zo goed zijn over een tactiek. Maar als een renner als Van Aert dat nog eens duidt of nog eens aanvult, dan komt dat heel goed over.
4: Belangrijke afwezigen. Wout van

0: Madonna en Material Girl. 4:30, u luistert naar Langs de Lijn.
1: Ja, we praten dit uur over wielrennen, over het NK. Tijdrijden gaan we het er ook zo over hebben. NK op de weg voor morgen. En natuurlijk over de Tour de France doen we met Michael Bogert en Tom Velers. Eerder deze week werd dat NK tijdrijden dus al gereden. Bij de mannen werd Huub Arts de verrassende winnaar. De eerste profzegen. En we hebben hem aan de lijn. Goedenavond, Huub.
2: Goedenavond.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je hebt nog steeds een glimlach op je gezicht, hoor ik al.
1: Ik hoor het, ja.
2: Ja, ik zit echt in de wolken deze week.
1: Is het daar leuk, in de wolken?
2: Ja. Nee, de focus zit alweer op morgen. Dus gaan weer serieuze bakken worden morgen.
1: Nou, ik ga je nog heel even meenemen naar een paar dagen geleden, hoor. Vorig jaar greep je net naast het podium, nu de winst. Vertel nog even, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, man?
2: Ja, is altijd wel leuk natuurlijk als je zo uit het niets komt opzetten. Maar ik zag vorig jaar wel potentie in tijdrijden, omdat ik daar nog niet heel veel aandacht aan had besteed. En, dus ik heb daar gewoon veel tijd in gestoken met het team, het materiaal onderzocht en de houding uitgezocht en veel meer op getraind. En ook met de hitte had ik daar misschien ook een klein voordeel van, dat ik de weken voor in België zo had kunnen trainen daarop. Maar ik had ook gewoon echt een goede dag wel. Dus alles viel samen.
1: Ja, Daan Hole was de vaak genoemde favoriet. Hij zei vrij last minute af. Hè. Dacht je toen, wacht heel even, dit is mijn kans?
2: Ja, ik dacht eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje cliché, maar ik vond het eigenlijk wel jammer om te zien. Want ja, tijdrijden, je wilt toch wel gewoon de echte favorieten kunnen verslaan als je goed genoeg bent natuurlijk. Maar probeerde eigenlijk sowieso niet te veel bezig te zijn met het resultaat. Ik was zo gefocust op de taak, omdat ik anders te nerveus ging worden.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk was het natuurlijk wel voordelig dat hij er niet was. Nu is het altijd wel een beetje de vraag, ja, wat als hij er wel was. Maar goed, ik ben al lang blij dat ik heb gewonnen. Dus
1: ja, dat hoef je helemaal niet meer af te vragen. Tom Velers zit hier ook. Jullie kennen elkaar, hè?
2: Ja, klopt.
3: Ik ben er heel erg mee geweest. Ja, niet enorm alleen te lachen, deze Tom. Week al, maar nu weer. Dus ik vind het heel mooi om het hierover te kunnen hebben. Want 2 jaar geleden was het inderdaad het Europees kampioenschap wat je won. En dat was, dat vond ik een hele speciale. Nog steeds. Vind ik een hele speciale. En nu, ik was toch wel heel erg benieuwd. Want ik las ergens dat jij zonder vermogen hebt gereden. Zonder vermogen te zien.
0: Ik kan het zeggen, hoe heb je dat voor elkaar gereden zonder vermogen?
3: Klopt dat?
2: Nee, ja, klopt.
3: Jeetje, dat vind ik wel heel erg knap. Want wat jullie allemaal kennen, hè, dat je tijdrijders en ook en natuurlijk in de bergen zijn natuurlijk allemaal renners die je precies op vermogen rijden en precies weten van ja, dit is in mijn kunnen. En ik weet, ik ken Huub een beetje en die was daar ook wel heel erg op gefocust. Eens, Huub?
2: Ja.
3: Dat je dat kunt, man. Dat vind ik echt wel de respect. Dat je dat durft en ook kunt. Om dat zonder.
1: Maar waarom heb je dat gedaan dan?
2: Ja, lang verhaal kort. Ik op een gegeven moment had ik te weinig tijd om nog dingen uit te proberen op de baan om te testen. En toen kwam ineens het idee op van ik denk dat het sneller is om zonder lens op mijn helm te rijden. Omdat ik dan mijn hoofd nog iets lager kan doen. Nou, ik heb dat toen nog een keer heel simpel getest buiten op het fietspad. En dat uit de data kwam dat het sneller was. Dus ik daarmee, dat was 2 dagen voor de tijd dat ik dat besloten. En toen merkte ik tijdens het fietsen dat ik mijn hoofd zo laag had dat ik eigenlijk precies tegen mijn Garmin zat te ademen. En dat ik gewoon minder lucht kreeg. Dus het is eigenlijk heel knullig. Maar toen heb ik tijdens de warming-up besloten, ja, waarom heb ik dat ding? Ik kijk alleen maar om te bevestigen van of je goed bent of niet goed. Uiteindelijk heb ik mijn beste tijdritten zonder vermogen te zien. Dus toen heb ik besloten van als je wil winnen moet je soms ook gewoon een gok nemen. En dan klinkt dat misschien

0: om te bevestigen van of je goed bent of niet goed. Uiteindelijk ja, heb ik mijn beste tijdritten zonder vermogen te zien. Dus toen heb ik besloten van ja, als je wil winnen moet je soms ook gewoon een gok nemen. En dan klinkt dat misschien voor ja, normaal iemand, ja, wat maakt het nou uit? Maar voor tijdrijders kan vermogensmeten heilig zijn, zeg maar. Dus ik was ook wel echt ja, blij verrast dat ik hem zo goed had ingedeeld op gevoel. Dus dat maakt het voor mij ook wel een mooie persoon.
1: Maar waarom is het zo heilig om op vermogen te rijden?
0: Het geeft een controle. Je kunt maandenlang trainen. Je zit op een bepaald vermogen te trainen. En dan heb je gewoon... Je kunt eigenlijk bijna uitrekenen hoe je in een tijdrit gaat rijden. Met je CDA, dus hoeveel wind je vangt. En je vermogen en het parcours. Dan zou je eigenlijk al je tijd kunnen uitrekenen. Als je een bepaald vermogen gaat rijden. Mm-hmm. Maar ja, is het heel heet of je hebt een slechtere dag. Of juist een hele goede dag. Dan kun je dat eigenlijk gewoon overboord gooien. Dus
1: je kan ook demotiverend werken. Als je ziet dat je je vermogen niet haalt.
0: Ja.
2: Dus, en wij roepen toch allemaal steeds vaker... dat gevoel moet weer terug in het wielrennen.
0: Ja, precies.
2: Heb jij gedaan.
3: Prima.
0: Ja, ik ben er ook wel echt voorstander van. Dus ik ben ook blij dat ik mezelf in ieder geval heb kunnen bewijzen... dat ik gewoon mag vertrouwen op mijn gevoel. En dat het dus ook nog kan... in het huidige wielrennen.
2: Ja, maar dat lijkt mij een enorme belangrijke wetenschap voor de rest van je carrière.
0: Ja, ik krijg eigenlijk steeds meer bevestigd van vertrouw je gevoel. Ik ben eigenlijk altijd zo heel erg nerveus iemand en dat remt me vaak meer af. En nu merk ik gewoon, ik was eigenlijk heel ontspannen. Ik zat een broodje hagelslag te smeren, 3 uur voor de tijdrit en gewoon wat moppen te maken met. Met het team. En ik vond het eigenlijk heel leuk dat het gewoon ontspannen was. En als dat ook nog uitbetaalt in de winst, dan bevestigt dat alleen maar dat het voor mij werkt. En dan maakt het, je wilt gewoon plezier hebben in je baan. Dus dat is wel heel belangrijk dat het toch nog kan met succes.
2: Ja, dat klinkt ons allemaal als muziek in de oren. Jou ook, en Michael.
1: Hoe vier je dat dan eigenlijk? Hoe ga je dat vieren?
0: Het was een late start, hè, 8 uur start. Dus een ceremonie en dan dopingcontroles. Voordat ik echt tijd had om te vieren, was het al laat. We hebben even een drankje gedaan, zonder alcohol wel, maar met familie, vrienden en de collega's. Dus even een momentje gepakt. En dan in de auto naar huis al... De speakers uitgetest. Dus,
4: Ik heb een beeld. Dan het gaspedaal.
3: In de tijdrit al gedaan.
2: heb je zin in de komende weken, wou ik eigenlijk zeggen?
0: Ja, zeker. Het is altijd lekker als je bevestigd krijgt dat je vorm goed is voor je grootste doelen. Dus zaak om op de fiets te blijven en probeer ook niet te groot te maken in mijn hoofd, want het is natuurlijk, als ik de Tour rij, is het allemaal wel, het zijn kinderdromen die uitkomen, dus je kunt er eigenlijk niet op voorbereiden mentaal, op iets wat je, op de Tour, daar kun je eigenlijk niet echt op voorbereiden.
2: Nee, dat wilde ik net vragen, hoe heb je dat gedaan, jouw debuut in de Tour met Lotto en de Marché? Maar dat heb je niet gedaan, gewoon maar beginnen.
0: Ik heb geluk met de scouting dat ze me hebben opgepikt een paar jaar geleden. En dat ze in mij zien wat ik wellicht woensdag heb laten zien. En ik krijg de ondersteuning en het vertrouwen om ook grote koersen te rijden. Om mezelf te ontwikkelen zonder dat er verwacht wordt dat ik meteen presteer op het hoogste niveau. Dat is heel prettig, het vertrouwen dat ik heb gekregen. En ik ben blij dat ik ook op woensdag heb kunnen laten zien dat ze...
2: Dat ze kunnen bouwen.
1: Ja, zeker. Voor wie ga je rijden? Wie gaan er nog meer mee?
0: Ja, dat kan ik nog niet kwijt, helaas.
1: Jawel.
2: Arnaud
1: de Lee is al zeker.
0: Ik geloof dat maandag officiële mededeling wordt.
1: Ja, oké.
2: Tom, kan jij nog even proberen bij hem?
4: Nee,
1: moeten we ook niet doen. En voor morgen dan? Hoe ziet morgen er dan uit? Voor wie ga je dan rijden?

0: Vrij voor jezelf. Morgen
1: zijn we. Ja, ik mag wel voor mezelf. Het is een super hectisch parcours. Links, rechts, op en af. Smal. Heel groot deelnemersveld. Het wordt ook warm. Het wordt denk ik wel een heel attractieve wedstrijd. Dus
0: jullie zijn met z'n drieën, hè? Gunstig is.
1: Ja, we zijn met drie World Tour en één Divo.
0: Ja. Taco van der Hoorn, Roel van Sint-Maartensdijk en jij.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Is er wel een plan? Of zie je wel?
1: Ja, ik zie wel. Je kunt zoveel scenario's doorgaan, maar uiteindelijk is het een heel eerlijk rondje en is de key vooraan zitten en volhouden.
0: Ja. Nou, we gaan het zien.
1: Dus ja, niet heel erg leuk antwoord, een beetje wat je altijd hoort. Maar...
0: Nee, ik vond het echt een super saai antwoord.
2: Nee hoor, Huub.
0: Je moet op tijd je bed in, morgen vroeg starten, hè?
1: Ja, ik ga inderdaad zo mijn bed in.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. Goed zo. Nou, nogmaals gefeliciteerd en geniet er ook van morgen.
1: Ja,
0: en
1: dank de tour.
0: Je wel. Dankjewel.
2: Veel succes, dankjewel Huub.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond.
2: Hoi, hoi.
0: Weet jullie eerste profzegen nog? Vast wel.
3: Ja.
0: Dan vergeet je gelijk jou ook.
3: Ja, voor mij was het King Eye Lake, China.
0: China?
3: Ja.
0: Oh, wat een mooie plek.
3: Ja.
0: Om je eerste profzegen te halen, zeg.
3: Ja.
0: Ja. En jij?
4: Ik won de ronde van Zwijkhuizen. En dat was eigenlijk...
0: Als profrenner ook.
4: Ja, het was niet echt een prof. Het was wel een profkoers. Maar er reden ook wat nu Conti-renners zijn. Dus er reden ook wat amateurs mee. Maar dat was mijn eerste overwinning. Vlak voor de Tour trouwens.
0: Was het een reglementaire overwinning? Of was het van tevoren afgesproken wie er ging winnen?
4: Nee, het was wel een serieus koers. Het was een lastig rondje. Dus dat was, was echt lastig. Het was echt een zware koers. En dat was eigenlijk net zo... Ja, nu is dat, toen was dat heel anders. Want ik had toen de ronde van Zweden of zo gereden. Luxemburg, Zweden. Ik zou naar de Tour gaan. En ja, dan kon ik nog een week voor het NK nog een koers rijden. Dat was dan de ronde van Zwijkhuizen. En die reden we gewoon met de Rabobank. En daardoor ging ik wel met veel vertrouwen naar het NK. En ook naar de Tour, waarin ik ook een rit won. Dus het was de opstap naar... Naar meer.
2: Maar is dat dan ook, kan je dat nog helemaal visualiseren? Jij kan alles visualiseren.
4: Ja, ik kan dat nog als de dag van gisteren herinneren dat ik daar wegreed in mijn eentje en daar won. Ja.
2: En dat je ook dacht, hè? Gaat het echt
4: eindelijk
2: gebeuren?
4: Een keer gewonnen. Nou ja, ik ben toch ook nog wel van de. Ik ben nooit een veelwinnaar geweest. Maar dat gevoel van winnen. Ik bedoel, bij de jeugd won ik veel. Maar bij de nieuwelingen junioren won ik mooie koersen, maar niet veel. En ja, dat dan blijft winnen altijd speciaal. En ja, ik had al een tijdje droog gestaan. Ik had in 93 mijn laatste koers gewonnen. Buiten dan het Nederlands kampioenschap ploegentijdrit. Maar echt een koers winnen als renner alleen. Dat heeft 3 jaar geduurd. Dus ik was eigenlijk heel blij met die overwinning.
2: Ja. Voor jou hetzelfde? Kan jij dat ook nog?
3: Ja, die wel. Niet alles. Niet alle, want zoveel heb ik, net als Michael, nog minder gewonnen. Maar die koers, dat weet ik nog exact. Ook in die finale weggereden. Robert Wagner die roept, Tom, nu! En ja, ik dacht, ik doe de lead-out voor Sebastian Sietler, die we voor de sprint eigenlijk voor de moesten bereiden. Maar die was in geen velden of wegen te bekennen. En wij waren op pakweg een kilometer van de meet. En het viel stil. En ik sprong weg. En het was een moment van twijfel. En ik kom alleen over.
2: Oh, maar dat gevoel, kan je dat nog
3: oproepen? Dat is ultiem. En vandaar ook mijn woord net. En ik denk dat Michael dat net zo meevoelt over een Bart Lemmert. Over soms voor jezelf te kunnen rijden. Je wilt gewoon voor jezelf weten, wat kan ik halen? Ook al rij je 10 jaar later als knecht in de ronde. Je wilt voor jezelf weten, wat zou ik dan zelf van uitslag kunnen rijden? In een bepaalde wedstrijd of in een... en dat kan natuurlijk in de klassiekers zijn. Dat kan natuurlijk bergop zijn. Dat kan in de sprint. Dat kan op van allerlei vlakken zijn. Maar dat is wel iets dat moet niet gaan broeien bij renners. Want dan gaan ze op misschien een tweede gedachte hinken. Een sprint aantrekken. En dan alsnog proberen zelf daar iets uit te halen.
0: Maar had jij in de laatste 100 meter, laten we zeggen, de laatste 50 meter. Heb je toen omgekeken en gezien?
3: Dat durfde ik niet. Niet zoals Michael. Hè. Maar Michael die was wel een fan van
0: dus
3: van
0: je
3: kijken.
0: Je hebt eigenlijk alleen pas na de finish echt goed kunnen genieten. Van,
3: ik wist, omdat je om een kilometer van de meet pas wegrijdt, dan weet je, je gaat niet met tientallen seconden over die streep komen. Dus dat gaat echt op een fractie gaat dat zijn. En ja, dan moet je gewoon, dus ik weet nog, ik ben door, tot ik pas over de streep was. En toen nog geen twee tellen later kwamen ze mij al over de streep gelukkig voorbij. Ja. Maar dat geluk. Ja.
2: Bij de vrouwen kwam Danique Hengeveld als snelste over de streep. Ze pakte daarmee de grootste zegen van haar carrière tot nu toe. Daar blijven we maar een beetje in. Kennen jullie haar al goed?
3: Nee, niet goed. Maar rijden ze bij Visma. Maar dat was het hele podium, meen ik. Ja. Knap. Ja.
2: Rianne Marcus en Misha Bredewold liet ze achter zich. Bredewold eindigde zelfs als achtste. Wat was dat dan voor rit?
3: Nou, haar? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Als zij iets tegen is gekomen, nee. Dat ze toch niet de vorm van de dag kende. Die hitte toch een factor is geweest. Afgelopen jaren was ze beter qua uitslag.
2: Ja. Ja, die hitte die wordt morgen wordt wat minder. Het wordt iets rustiger. Maar zoals het gisteren was. En ook tijdens die tijdrit, dat heeft toch invloed. Kan bijna niet anders, Michael.
4: Nee, dat is niet lekker. Nee. Zeker niet met zo'n helm op je dak. Dat is. Ik geloof niet dat dat een verwennerij is als je in je eentje de tijdrit moet rijden op 100%. Dat is verschrikkelijk. En dat. Natuurlijk, die renners of rensters die maken dat wel vaker mee natuurlijk in het jaar. Maar ja, hier in Nederland is die warmte dan net wat drukkender. En dan dat is dat gewoon. Het is net of je een deken over je heen hebt. Het lijkt wel veel een beetje aan je getrokken wordt. Je komt gewoon wat minder goed vooruit. En
0: is het ook niet zo dat je die warmte pas echt impact krijgt op het moment dat je stopt?
4: Nee hoor, met fietsen niet.
0: Nee?
4: Nee, dat zeggen ze wel eens. Je hebt lekker die rijwind. Nou, ik weet niet of je die wind hebt gevoeld van de week, maar die was ook niet echt lekker dat je zo, als je buiten kwam en je ging een stukje fietsen, dat het pas hard binnenkomt als je stopt. Nee, dat is al direct je voelt het gewoon aan je gestel. Misschien op zich nog ineens die warmte, maar het voelt een beetje geblokkeerd, zodat je.
0: Moet blijven drinken, kan ik me voorstellen. Hoeveel liter gaat er wel niet doorheen dan?
3: Ja, heel veel.
0: Bidon.
3: Ja, dan goed. Twee per uur. Als jij het bij wilt houden. Hè? Wat we vroeger deden was voor de tijd. Of tenminste soms testen. Om voor de tijd te wegen en na de tijd te wegen. En dan kijken naar het gewichtsverschil. Om te zien hoeveel je dan gedronken had. Ja. En hoeveel je had moeten drinken. Nou, dat was meestal hoe je had moeten drinken. Ja. Want
0: hoeveel
3: raak je dan kwijt? Over het algemeen vaak te
4: weinig. Ik denk wel. Ja. Ik denk meestal wel dat je wel zo tussen de 2 en de 2,5 kilo kwijt was hoor. Na een toerritje dan. Hè?
0: Zo.
4: En ik denk hoeveel bidonnen gaan er door. Maar ja, je kapt er ook veel over je hoofd. Maar ik denk zo tussen de 15 en de 20 bidonnen als het heel warm is. Dat je wel. Maar op een gegeven moment kan je ook niet meer. Hè? Want je lichaam die neemt dat gewoon niet op. Dus je ziet heel vaak bij die toerrenners, zeker in de bergen, dat ze zo'n buikje hebben.
2: Ja.
4: Zo dat zit dan allemaal nog.
2: Je ziet het zitten, ja.
4: Ja, dat moet dan nog echt, dat moet allemaal nog verwerkt worden. En het probleem is gewoon.
0: Ik heb nooit op gelet, maar daar klink jij er weer op.
4: Dat is, het gaat pas, en je krijgt pas honger als dat buikje weg is. Want ja, heel vaak als je verzadigd bent met vocht, dan kom je over de streep, dan moet je gelijk gaan eten. Dat is dan ook een kriem.
0: Ik snap nu waar mijn buikje vandaan komt.
3: Het is wel handig voor.
0: Te veel gedronken.
2: Het zal het wel weer geweest zijn.
0: Dat zal
2: het
0: wel. Waren er verder nog verrassingen eigenlijk? Als we naar de vrouwen kijken bijvoorbeeld. Is er nog iets wat eruit springt wat jullie willen delen?
3: Nee, ja, ik ben heel benieuwd naar de vrouwen. Vooral naar de wegkoers. Want die gaan op het heetste moment van de dag moeten rijden.
2: Ja.
3: Het is natuurlijk
2: naar de mannen.
3: Heet. Ja. Naar de mannen. Kwart of twee pas start. Dus dat,
2: maar die hebben wel een ijzersterk deelnemersveld. Hè? Bij de vrouwen weinig afzeggingen. Ja. Lorena Wiebes, Vos, Bredewold, Anne van der Breggen. Zijn er allemaal.
3: Dicht op de
2: he?
3: Tour natuurlijk. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
2: Ja.
3: Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Afgelopen 3 jaar zelfs was het steeds SD Works. Ja,
3: die heeft goed
2: gestart. Eigenlijk zeggen, kan het nu weer, maar natuurlijk kan het nu weer. Ja.
3: Waar we net over de mannen hadden, daar zag je vooral dat het heel veel 1, 2, 3, 4 man. Maar wat je bij de dames hebt, is dat echt twee grote blokken. Natuurlijk van Visma en van SD.
2: Ja.
3: En daar zit nog iets achter, Volker Wessel nog, wat daar. Ook nog als blok, maar kun je morgen als blok rijden in die hitte, in heel veel positioneren, in heel veel. Het lichaam vraagt natuurlijk ook wel veel van je. Dus daar is het lastig om misschien als team te functioneren. Maar daar is SD is wel vooruitgekijkend na dat NK. Hebben ze de meeste toppers, zogezegd. Lorena die kan natuurlijk helemaal als het op een sprint aankomt. bijna onklopbaar gebleken.
2: En de hoogte meters?
3: Ja, dat is vooral wel. Dat is echt wel pittig.
2: Ja.
3: Dus daar komt een Marianne Vos of een Micha Bredewold.
2: Dat wou ik zeggen, voor wie is dit parcours bij de vrouwen nou uitermate geschikt?
3: Ja, dat ligt ook aan. Ja, uitermate geschikt. Kijk, zeker voor een Vos of een Bredewold. Maar het tekent zich wel af of er meteen vanaf kilometer nul gestreden wordt. Want als je een Vos of Bredewold meeneemt naar die laatste rondes, ja, dan zullen ze een paar keer kunnen overleven. Zeker met, met het instinct, een beetje een kille instinct. Maar als jij vanaf begin af aan al vol koers gaat maken, kijk, dan komen de vrouwen die weer beter omhoog gaan. De Anna van der Breggens of de. Ja, dan zijn hun weer iets meer in voordeel. Als je een goed duurvermogen hebt en ook gewoon heel goed bergop capaciteit hebt.
2: Ja.
3: Dus dat is maar net hoe de koers in zijn plooi zou vallen. Dat is mooie, vind ik ook weer, van wedstrijden. Koers.
4: Ja, nee, maar het is wel zo. Ja. Ja, het is onvoorspelbaar. En dat is ook een beetje te maken met natuurlijk hoe er gekoerst gaat worden, hoe ze het invullen. Als je een sterk blok hebt, durf je bijvoorbeeld een paar renners op te offeren door in het begin. Je weet gewoon, als je een sterke ploeg hebt met een numeriek overtal en je zet die eerste twee ronden een paar dames op kop die echt de boel, zeker op die technische stukken, de koers heel hard maakt, dan ben je gewoon meer dan een kwart van het peloton ben je al kwijt. En dat koerst ook weer wat makkelijker. Dus ja, er zullen ook wel ploeg zijn die er, denk ik, of renners zijn die zo graag willen dat er gekoerst wordt. Ja. En ze zullen er een beetje afwachten hoe dat zich gaat ontvouwen. Dat is het leuk inderdaad. En dat,
2: morgen dus, de wegwedstrijd. Eerst de mannen en dan de vrouwen.
5: Jouw eigen tourquiz.
6: Vanaf volgende week zaterdag kun jij meedoen aan jouw eigen tourquiz.
5: De quiz over een onderwerp dat je zelf mag bepalen.
6: Weet je alles over bijvoorbeeld Nederlandse etappenwinnaars?
5: De bolletjestrui.
6: Of Franse wijn?
5: Alles mag, zolang je het maar kunt linken aan de Tour de France.
6: Mail je naam en je specialiteit naar radiotourquiz@nos.nl.
5: Radiotourquiz@nos.nl.
6: Radio Tour de France begint volgende week zaterdag om 2:00.

0: Swiss and by the pool, Dire Straits.
1: Tom Veders, Michael Bogert. Wie wordt de tweede achter Pogacar in de Tour?
2: Mooie vraag.
3: Ja, Fienekaart dan, hè?
0: Ook een hele normale vraag vindt iedereen inmiddels. Ja,
1: ja, er is ook niemand die zegt van nou, Robert, wat is dat nou voor een vraag?
4: Ja,
1: zit er ergens twijfel of zit er echt nul twijfel? Hij heeft natuurlijk in de ronde van Zwitserland al zijn tanden goed laten zien.
4: Ja, ja, nummer 1 zit volgens mij, als hem niks overkomt, zit geen twijfel bij de meeste mensen. En ja, is ook gebleken. Maar ja, voor nummer 2, 3 is inderdaad is een heel scala aan renners. En dat maakt het wel heel spannend, vind ik, voor het podium.
1: Ja? Hoe groot is de scala bij jou dan?
4: Nou, dat is wel 6, 7 man.
1: Ja?
4: Ja, ja. Waar ik heel benieuwd naar ben. Kijk, dat is Evenepoel. Dat is bij Red Bull is dat Lipovic. Dat is César is dat. Dat is Tom Pidcock ben ik benieuwd naar. Naar Jonas Vingegaard ben ik benieuwd naar. Del Toro ben ik heel benieuwd naar. Natuurlijk wel ploeggenoot van Pogacar. Maar ja, als ik kijk hoeveel koersen die rijdt en hoeveel die wint en hoe makkelijk hem dat afgaat of lijkt af te gaan.
1: Mike?
0: Ik neem toch ook aan, Michael, dat Jonas Vingegaard niet thuis zit en denkt, nou, dat wordt helemaal niks. Maar die denkt toch samen met zijn hele team, dit gaan we doen.
3: Nou, ja,
0: of in ieder geval, we gaan het proberen.
3: Ze zijn wel realistisch, denk ik. En kijk, als je het heel sec bekijkt, dan dus van die nummers 3 tot en met 7 zijn er in mijn ogen geen renners die het niveau van en Vingegaard en Pogacar gaan halen. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Want als jij in april dat niveau nog niet hebt, dan lijkt het me niet dat je dat in juli in één keer wel hebt als je niet gekoerst hebt. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Mits natuurlijk Pogacar tegen de vlakte gaat of Vingegaard. Maar het gaat altijd tussen die twee. De ploegen zijn er ook volledig op ingericht.
0: Ja.
3: Maar Vingegaard die heeft ook een beetje een ander seizoen gehad. Die heeft van de etappekoersen die hij voor de Giro rijdt, wint hij de twee mooie. Parijs-Nice, Catalonië. Giro was die onafvolgbaar. Heel goed niveau gehaald. Denk ik niet helemaal tot het uiterste hoeven gaan. Dus die is wel heel lekker richting die Tour gaan. Dat is wel anders dan de afgelopen jaren. Dat zie je ook wel een beetje aan zijn houding, vind ik. Het wordt een wat prettiger jongen om naar te kijken. Ook in de koers. Dus ja, hij zal wel de moraal
0: hebben. Hoe bedoel je dat?
3: Ja, ik weet niet. Het is een gevoel, maar hij oogt wat meer ontspannen. Ja. Dus ja, die gaan we echt wel denken dat ze het gat misschien wat kleiner hebben gemaakt. Maar ja, als je de laatste twee toeren kijkt, staat er geen maat op Pogacar.
1: Maar het kan ook wel lekker zijn voor Visma Leasebike dat er geen hoge verwachtingen zijn richting die ploeg. Dat
4: beetje
1: ze denken,
4: laat
1: die focus maar lekker op Pogacar.
4: Underdog positie.
1: Wij zullen het toch wel even laten zien.
4: Ja, ja dat kan zeker helpen. Ja, en ook zeker die ijzers uit vuur. Kijk, als hij meteen vanaf de ploegentijdrit waar de stad is, meteen die trui pakken. Ja, dat moet toch verdedigd worden. Nou hebben ze manschappen, maar ja, hoe ga je die inzetten? Hoe ga je dat? Dat wordt weer een heel mooi spel.
0: Het lijkt altijd alsof Pogacar, hij gaat gewoon, hij valt aan. Bij Visma Leasebike hebben we het heel vaak over het plan.
3: Mm-hmm.
0: Soms is het bij Pogacar net alsof er geen plan is. Het gewoon maar gaat.
3: Ja, zo lijkt het natuurlijk. In de Tour is dat heel anders. Hè? De manier waarop hij in het voorjaar wint. Hoe die koersen die hij rijdt, heeft gewonnen. Doet hij op een andere manier als in de Tour de France. Want daar gaat hij niet natuurlijk op 65 kilometer van de finish alleen de voorrij. Dat zou iets te veel risico met zich meebrengen. Hij is al een keer tegen de lamp gelopen met Vingegaard 2 jaar terug. Dat hij hem erop legt in een rit.
0: Dat gebeurt dus gaat wel eens.
3: Tuurlijk, hij gaat in de Tour. Het is 3 weken, hè, dus dat is op een heel ander niveau. Dus die gaat niet zo koersen. Dus daar is het wel gewoon heel gedoseerd. En daar rijden die mannen wel gewoon echt met een plan. Mocht het natuurlijk hier in de wedstrijd zo lopen dat hij denkt, ja, dit is het moment. Dan zal hij misschien wel eens van zijn plan afwijken. Maar echt, die mannen starten ook wel met een zeer uitgebalanceerde tactiek, denk ik. Starten ze aan de Tour. Om ook niet voor verrassingen komen te staan. Maar ja, het is de Tour. En dat weten Tom en ik allebei. Dat iedere dag heb je wel een paar momenten dat je denkt, oh, dat ging maar net goed. Daar gaat mijn Tour. Dat gebeurt zo vaak. Dus het doet maar één keer mis te gaan. En het is een hele andere wedstrijd.
1: Ja. We gaan het zien. Volgende week gaat het allemaal weer beginnen in Barcelona met de ploegentijdrit. Zoals al gezegd, wordt het Pogacar, wordt het Vingegaard, wordt het misschien wel Del Toro, weet jij veel, die ook in vorm is.
0: Full Sexas.
1: Ja, dankjewel. Oh. Ja, ook nog.
0: Oh, ben ik zo benieuwd naar.
1: Dank jullie wel voor nu en veel plezier morgen natuurlijk bij het NK. Wij zijn zo terug na 9.
5: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: NPO Radio 1.
15: 9 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakt dus een besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben, net als heel Europa, al dagenlang te maken met een hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. Daardoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Kapko en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, zo melden ze op Instagram. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Kapko heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: Goedenavond, nog maar 6 wedstrijden, allemaal later vanavond en vannacht. En zit de groepsfase van het WK erop. Wij maken alvast de balans op.
1: Dat doen we vanaf, wat is het, ongeveer 9:30, denk ik, met analist Robert Maaskant en onze vaste cijferman natuurlijk Bart Vrouws.
0: En natuurlijk checken we in bij Thierry Boon voor de Dag van Oranje.
1: En we beginnen met de Formule 1.
0: Max Verstappen rijdt dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van zijn team Red Bull. Vanmiddag was de kwalificatie en commentator Louis Dekker zat op het puntje van zijn stoel. Want Louis, goedemiddag was dit... Goedemiddag?
23: Zo.
0: Zo.
23: Doe maar avond.
0: Goedenavond Louis. Was dit de spannendste kwalificatie van dit seizoen, denk jij?
23: Hij was zonder meer zinderend. Maar we hebben Monaco al gehad en er gaat niets boven Monaco op de zaterdag. Op de zondag is het altijd saai en is het een optocht. Ja. Maar de mooiste zaterdag van het jaar is in Monaco. Dit was denk ik de één na mooiste, want spannend was het zeker.
0: Ja, Verstappen kon weer eens mee met de allersnelste mannen. Maar toen...
24: We lose is it, chasing pole! Max Verstappen into the gravel and heavily into the wall. Chasing pole position, the yellow flag is out.
0: Louis, wat gebeurde er?
23: Dit is een auto die aan de achterkant wegbreekt. En dan denk je, Verstappen, die kan dat nog wel corrigeren. Maar hier was geen corrigeren meer aan. Het vloog er echt snoeihard af. Hele lange uitloopstroken, gravel, grind, et cetera. Dus uiteindelijk viel de schade nog enigszins mee, maar het was al meteen klaar. En je kunt merken dat hij op dat moment echt op de limiet bezig was. Was op dat moment snelst op de baan, maar er zaten nog coureurs achter die ook een tijd aan het verbeteren waren. Maar hij was echt... de limiet aan het zoeken. En ik vrees dat hij er net overheen is gegaan. Alleen, ja, ik kan het zeggen, het team weet het. Of we de waarheid ooit gaan horen, weet ik niet. Maar zelf zei hij, ja, ik kon er niks eigenlijk meer aan doen. Ik weet niet wat er gebeurde. Het voelde een beetje gek. Ja. Maar dat klinkt wel heel vaak als een rijdersfout, hoor.
0: Ja, laten we even naar hem luisteren. Dit zei Max Verstappen tegen Viaplay.
2: Ja, ik weet niet wat in die laatste ronde gebeurde. Ik had al een groot overstuur in die entry naar bocht 6, wat heel raar was. Ja, voor die snelle bocht. Ik wist in die laatste sector dat er nog wel wat marge was. Mm-hmm. Alleen, ik stuurde in en hij was ook meteen gewoon helemaal weg. Was gewoon niet eens, kon niet eens corrigeren. Dus, want dit voelde wel heel, heel apart.
0: Het zit ook niet echt mee, hè, dit seizoen, Louis?
23: Nee, die auto's zijn overigens niet alleen voor Verstappen, ook voor zijn teamgenoten. En ook de andere teams hebben er nogal last van. Die auto's zijn af en toe echt ongeleide projectielen. Die doen dingen die de coureurs nog niet goed begrijpen. Dat klinkt heel gek, maar het komt gewoon nieuwe generatie auto's. Veel gedoe met het opladen van batterijen. Veel geëxperimenteer met vleugelstanden, met knopjes op het stuur, met updates en upgrades. Dus die coureurs zijn allemaal zoekende. Daar heb je natuurlijk trainingen voor, maar er is maar één rondje echt waar het echt om gaat. Dat zit in de laatste 5 minuten van de kwalificatie. Dan zie je dat iedereen op de limiet gaat. Ja. En dat is denk ik toch wat hier gebeurde. Het team heeft geprobeerd de ideale afstelling te vinden. Verstappen zegt, ik voelde dat er nog wat in die laatste bocht zat. En blijkbaar voelde hij meer dan de auto kon hebben. En toen ging hij er dus snoeihard af. Dat maken we niet vaak mee, maar het is ook maar een mens.
0: Ja, jij kan ook natuurlijk niet in die glazen bol kijken, maar het ging best goed, hè? Als hij er niet vanaf was gegaan, wat zou er dan gebeurd kunnen zijn?
23: Dan had hij waarschijnlijk kortstondig de snelste tijd van allemaal gehad. En dan was de halve wereld er heel opgewonden van geworden. Maar dan hadden we nog Antonelli en Russell gehad, die waarschijnlijk nog sneller waren geweest. Die waren hun tijden aan het verbeteren. Zijn nooit echt eraan toegekomen om vol gas door te gaan. Want ja, door die crash van Verstappen, maar daar komen we zo nog op, werd er natuurlijk geel gezwaaid en moest iedereen van het gas af.
0: Ja.
23: Maar ja, Verstappen, derde tijd zat er zeker in. En dat is natuurlijk veel beter dan iedereen vreesde. Het gaat echt wel de goede kant op. Alleen, ja, iedereen die denkt dat Verstappen nog even op zijn sloffen races gaat winnen dit jaar. Zover zijn ze nog niet, maar het gat is niet meer zo groot als de seconde aan het begin van het jaar.
0: Nee, nou, hij start nu morgen als vijfde. Hè. Dat heeft hij er uiteindelijk uit kunnen slepen. In het tweede deel van de kwalificatie was het nog even hartstikke spannend ook voor Verstappen. Wat was Red Bull daar nou aan het doen?
23: Nou, dat leek op gokken en bijna verliezen. En dan moet ik even uitleggen dat je 3 kwalificatiesessies hebt voor de mensen die niet alles van Formule 1 weten. Je begint met z'n 22, dan gaan er 6 af. Dan begint de tweede sessie, Q2, dan gaan er nog 6 af. En Verstappen had de 10e tijd in die tweede sessie en de snelste 10 gaat door. Maar er waren een paar coureurs, ze gaan het verbeteren. En Pierre Gasly kwam net 400ste tekort. Anders had Verstappen gewoon op het verkeerde paard gegokt. Echt gewoon de plank misgeslagen met zijn team. En dan had hij morgen als 11e moeten starten. Dus hij ging eerst met de hakken over de sloot. Daarna ging hij in de kwalificatie ineens als de brandweer. Bijna op weg naar pole, maar in ieder geval op een plek bij de eerste 3. Toen kwam die crash. Maar als het echt tegen had gezeten, dan was het plek 11 geworden. En dat weet hij zelf ook.
0: Ja, dat is toch heel tricky om niet voor die tweede tijd te gaan, hè?
23: Ja, de waarheid is dat ze waarschijnlijk hebben gedacht, we zijn snel genoeg en we sparen een setje bandjes.
0: Ja,
23: Formule 1 is soms een hele rare sport. Dan kun je morgen namelijk wat meer gokken met strategieën. Dus de mazzel die hij daar vandaag mee heeft gehad, kan morgen ineens op een baan waar het bloedheet is en waar de slijtage hoog zal zijn, kan hem een extra troefkaartje opleveren. Maar het was wel hoog spel, hoor.
0: Ja. Russell was de snelste, dus morgen op pole met de Ferraris van Leclerc en Hamilton achter hem. Wat voor race verwacht je morgen?
23: Nou, dit is wel een circuit waar Mercedes normaal gesproken dit zal moeten volhouden. En Russell heeft heel veel pech gehad dit jaar. Ook heel veel fouten gemaakt, moet ik er meteen bij zeggen. Startte het seizoen als torenhoge favoriet en kreeg 5 keer op rij het om zijn oren van Kimi Antonelli, die 5 races op rij won. 19 jaar oud, 2e seizoen, ik heb het vaker gezegd. Dus Russell weet wat hij moet doen, die moet winnen, maar dat weet hij al weken en dat lukt steeds niet. En hij heeft hem nog niet, hoor, met Leclerc op de 2e plek in de Ferrari. Ferrari ook volgehangen met updates en upgrades. Hamilton 3e en Antonelli 4e. En van Antonelli weten we, die valt altijd aan. Dus Russell zal er nog niet gerust op zijn, maar start in ieder geval in een zetel, als je het zo mag zeggen. Wel een zetel met een verhaal, want die snelste tijd heeft hij dus neergezet na de crash van Verstappen. Dus daar werd toch even over vergaderd. Het hing toch geel? Dan moet je toch van je gas af? Ja. Was het niet een beetje te gevaarlijk? En hij is ermee weggekomen, maar reken erop dat achter de schermen hier nog over gepraat wordt. Want dat ligt gevoelig in de Formule 1. Als één coureur er vanaf vliegt, dan is het altijd een raar verhaal als een coureur daarachter nog even de snelste tijd neerzet. Russell ontspringt die dans wel, omdat hij aantoonbaar en ook luidkeels op de boordradio dat zeggend echt van zijn gas afging. Maar dan praat je over 1/10. En je moet je toch niet voorstellen wat er is gebeurd als hij in die bocht ook zich had verslikt. Maar moeilijk om daar de waarheid van te achterhalen en de vinger op de zere plek te leggen. Ik denk wel dat de FIA, de Autosportfederatie, even goed moet kijken of die crash van Verstappen, of die niet had moeten worden gevolgd door dubbel geel of misschien zelfs een rode vlag. Want hij stond er wel link, terwijl Russell net niet vol gas langs schoot. En dat net niet, dat heeft hem uiteindelijk pole position opgeleverd. Maar het blijft een raar verhaal dat je de snelste tijd van allemaal neerzet terwijl iemand in de band hangt.
0: Ja, zo, toch nog heel even naar Verstappen. Want de baas van Red Bull, Laurent Mekkies, die heeft gezegd, ja, Max Verstappen wil blijven. Dit blijft natuurlijk de hele tijd een topic, dit seizoen. Maar de auto moet competitief zijn, hè? Want er was even sprake van een ruil met Piastri, dus tussen Red Bull en McLaren. Is dit iets nieuws? Of heeft hij gewoon maar weer antwoord gegeven op een van de vele vragen hierover dit seizoen? Blijft hij of gaat hij?
23: Dit is het spelletje wat nu gespeeld wordt. En in Formule 1 jargon heet dit het silly season in de zomer. Als iedereen het toch al lekker warm heeft, dan wordt het nog wat meer oververhit. Want er zijn natuurlijk mensen, denk aan het management van Verstappen, die hebben er belang bij om de huid zo duur mogelijk te verkopen. En natuurlijk heeft Verstappen al 10.000 keer gezegd, ik ben zo loyaal en dit is mijn familie en ik ben hier begonnen. Ze hebben me het vertrouwen gegeven. Ik blijf hier altijd en ik wil ook hier afscheid nemen van de Formule 1. Dat is versie 1. Maar ja, wij weten allemaal, er is een flinke flirt geweest met Mercedes vorig jaar. Die flirt is er nog steeds. En die flirt is er nu ook met McLaren. En dat is een beetje de droom van Zak Brown, de baas van McLaren. Die wil echt alles in het werk stellen om Red Bull, zijn grote rivaal, te ontmantelen. Stoelpootjes eronder uitzagen. Nou ja, de grootste truc die hij kan uithalen is natuurlijk Verstappen weghalen. En de man in het oor van Verstappen heeft hij al. Lambiase, ja. Vertrekt over 2 jaar naar McLaren. Ja, dan ga je er natuurlijk op wachten. Dan komen de verhalen, zou Verstappen dan ook. Ja, en de manager en het kamp dat aan het onderhandelen is voor Verstappen om de beste deal te krijgen, speelt dat spel natuurlijk wel mee en gaat dat ook bespelen via de media. Want als het bij de een niet lukt en bij de ander is het gras groener, dan is er misschien ook wel een derde die het misschien nog beter voor elkaar heeft. Dus wij krijgen, om maar flauw te eindigen, heel erg veel verhalen de komende weken over Red Bull, Mercedes en McLaren. Ga er maar aan staan. Gaan alle kanten op.
0: Heerlijk. Kijk er naar uit. Dankjewel, Louis.
1: Meld ik nog even dat Marit Steenbergen een nieuw wereldrecord heeft gezwommen met 100 meter vrije slag. Was in Rome, 51 seconden en 68 honderdste. En daarmee was ze 300ste sneller dan Sarah Sjöström. Die had het oude wereldrecord al sinds 2017.

0: Lekker hoor.
1: Heerlijk.
0: Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Vandaag was de eerste dag van het Nederlands kampioenschap turnen. Het was een bijzondere dag, want Sanne Wevers maakte haar rentree op de balk en aan de brug. En ze was natuurlijk blij om weer terug te zijn.
2: Ja, wel echt wel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Het was wel echt nog even keihard werken richting het NK om het te halen. En uiteindelijk dan toch de keuze gemaakt om vandaag hier de kop eraf te halen, zeg maar. En de eerste wedstrijd weer te turnen. En eigenlijk wel, ik word natuurlijk ook geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheid nog. En dat is ook wel, op dit moment is dat prima.
3: Maar is het ook een soort van generale voor jouw doel? Want dat heb je gesteld, dat WK in Ahoy.
2: Ja, natuurlijk neem je altijd weer dingetjes mee. En het is voor mij fijn om al in deze omgeving weer te zijn. Maar ja, los daarvan is het ook gewoon natuurlijk een supermooie wedstrijd. En wil ik die ook niet missen. Ja.
3: Hoe ver ben je richting dat WK? Kan je daar al een soort van etiket op plakken?
2: Nou, ik denk dat dit een goede eerste stap was. En wat ik zei, ik werd vandaag natuurlijk ook wel echt geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheid. En met het stukje dat het gewoon nog echt wel wat training door traindheid vraagt.
3: Maar ken je ook wel eens iemand die echt kan genieten van zo'n proces naar een groot doel toe, hè? Geniet je echt weer van de turn?
2: Ja, zeker. Ja, ik sta eigenlijk echt elke dag met plezier in de turn al. En maak elke dag weer stapjes en zit weer helemaal in dat proces. En ja, het mooie blijft gewoon dat uiteindelijk heb je te doen, bijvoorbeeld zoals ik vandaag met de omstandigheden die hier zijn, een half uurtje uitlopen, toch weer opnieuw warming up en toch weer schakelen. En ja, dat maakt ook uiteindelijk natuurlijk het turnen zo moeilijk. Dat kunstje wat je thuis heel goed kan, dat moet ook hier en ook wanneer het moet en whenever, zeg maar. En dat maakt het ook gewoon wel een hele leuke uitdaging elke keer weer.
1: Ja, we hoorden haar in gesprek met verslaggever Edwin Cornelissen. En die hebben we nu aan de lijn. Edwin, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
1: Ze vonden het dus erg leuk. Maar ik bedoel, leuk is leuk. Maar hoe deed ze dat?
4: We doen het niet voor de leuk, nee. Het gaat uiteindelijk om de score. Zeker. Hoe deed ze het? Wisselend. Op brug incasseerde ze een val. Dus dat heeft haar wel de nodige punten gekost. Op balk bleef ze erop. En dan zag je toch wel weer gelijk de klasse van Sanne Wevers daarin terug. Ze miste wel een combinatie van pirouetten. Dus het was nog niet optimaal. Maar daar was ze zelf eigenlijk ook wel eerlijk in. Van wat mag je verwachten? Je moet je voorstellen, de laatste keer dat ze een wedstrijd heeft geturnd, dat was de Spelen van Parijs. Daar turnde ze met een elleboogblessure die uiteindelijk nog een stuk ernstiger bleek te zijn dan dat ze dacht. Is 9 maanden uit de roulatie geweest, dan zou je denken, als 33

0: 35-jarige is het dan wel gedaan. Maar nee, zij koos voor een herstart. Helemaal op eigen initiatief en op eigen voorwaarden. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld in een heel klein halletje een soort loodshaast een balk heeft neergezet. Waardoor ze volledig zelf kan gaan trainen waar ze zin in heeft en wanneer ze zin heeft. En dan traint ze ook nog in Varsseveld bij haar vader en coach Vincent. En dat resulteert uiteindelijk in dit eerste optreden in Ahoy. En ja, wat ze zelf ook al zei, het was een tussenstap. Dus ik denk dat ze er wel heel veel wijzer van is geworden.
1: Ja, ja, en die kwetsbaarheid ook, hè, dat zei ze ook. Het is nog niet perfect allemaal.
0: Ja.
1: Dus daar had zij het ook over. Maar wat kunnen we dan van haar verwachten op de toestelfinales?
0: Ja, die zijn morgen, die toestelfinales. Ik denk dat ze dat vooral ziet als een tweede kans om haar kunnen nog eens te tonen, met name op die balk. Ja, ze noemt het ook in zo'n interview ook regelmatig het proces, hè, want wat zij doet is eigenlijk, ze stelt een doel. Dat doel is in dit geval het WK, dat in oktober wordt gehouden in Ahoy, in deze sporttempel. Daar wil ze op haar best zijn, voor zover mogelijk nu natuurlijk, want ze heeft een relatief korte aanloop gehad. Dus eigenlijk is iedere wedstrijd daartussenin is een stapje in dat proces, en dat geldt dus ook voor die toestelfinales van morgen. Nog een mooie kans om die hal nog eens te verkennen, om hier nog eens op die balk te staan, om uiteindelijk in oktober helemaal top te zijn.
1: Ja. Dan Naomi Visser, die werd Nederlands kampioen bij de meerkamp. Ze had een bijzondere voorbereiding.
2: Na Jakarta heb ik eerst vakantie gehad en ben ik ook nog op reis geweest. Dus ook nog in Australië getraind en echt een mooie lange trainingsperiode gehad.
3: Oh, je bent echt elders gaan trainen, gewoon eventjes voor het andere gevoel.
2: Ja, klopt. Ja, omdat ik nu zo'n lange voorperiode had inderdaad, was dit een hele mooie kans om dat ook te kunnen doen. En nu gewoon heel lang getraind. Dus dan is de eerste wedstrijd altijd wel weer spannend.
1: Ja, want het was lang geleden, oktober 2025. Toen kwam ze voor het laatst in actie, hè, Naomi Visser. Hoe is ze teruggekomen? In bloedvorm?
0: Ja, ijzersterk inderdaad. Het is de vierde keer dat ze de nationale titel pakt. De laatste keer was in 2023. Daarna heeft ze inderdaad de Spelen geturnd. Is ze naar Australië gegaan om daar een beetje te trainen. En toch een beetje een andere omgeving zich te bevinden. Teruggekeerd. En ja, ik moet zeggen, er zit totaal geen sleet op bij Naomi Visser. Ze is echt met kop en schouders de beste. En ze heeft gewoon die troon weer overgenomen van Tisha Volleman, die vorig jaar bij afwezigheid van Visser de titel pakte.
1: En weinig tegenstand of Sanne Veerman, noem even een naam.
0: Ja, nou op zich, als je kijkt naar de namen die hier in actie kwamen, dan was het een heel sterk bezet deelnemersveld. Maar het is wel veelzeggend dat Naomi Visser daar echt wel met kop en schouders boven uitsteekt. Inderdaad, Sanna Veerman werd tweede, pakte het zilver. Maar het gat met Naomi Visser was 3,4 punt. Dat is echt best wel veel. Daar moet ik bij zeggen. Sanna Veerman heeft sinds 2024 ook geen meerkamp meer geturnd. Dus die maakt daar in feite een soort van comeback mee. Geldt ook bijvoorbeeld voor Vera van Pol. Die is moeder geworden augustus vorig jaar. En die is uiteindelijk weer gaan trainen en maakt hier dan weer haar comeback. Dus het zijn allemaal wel turnsters met een heel eigen verhaal. Maar Naomi Visser is wel echt met afstand de beste.
4: Bij de mannen, Edwin, was er een verrassende winnaar, Aaron Enser. Waar komt hij nou ineens vandaan?
0: Ja, nou, hij turnt al wel even, dat moet ik natuurlijk zeggen. Anders kom je niet op dit niveau. Maar voor ons en voor het grote publiek is het wel de wat onbekende naam. 19 jaar, het is zijn eerste jaar als senior. Dus dan kan je nagaan, dan mag je voor het eerst met de grote mannen meedoen. En dan pak je gelijk de Nederlandse titel. Dat mag je met recht een mega verrassing noemen. En vooral ook de manier waarop het ging. Hij meldde zich vol bravoure eigenlijk aan de strijd. Draaide van meet af aan bovenin mee. Hij kon heel onbevangen turnen en liet al die grote namen, want dat was echt een topvel bij die mannen. Die liet hij achter zich. Denk aan Jermaine Grunberg, Casimir Schmid, Elijah Faveres. Allemaal moesten ze hun meerdere herkennen in die 19-jarige Aaron Enser.
4: Ja, ik ben wel benieuwd hoe die klinkt.
5: Ja, ik kan nog niet helemaal beseffen hoe deze dag is belopen. Maar ik ben hartstikke blij mee dat ik dus mezelf bovenaan kan zien staan.
0: Want hoe ben je erin gegaan? Met wat voor ideeën en ambitie?
5: Nou ja, ik heb veel oefenwedstrijden gedaan. Gewoon bij onze eigen trainingsfaciliteit. En daar zo had ik gewoon wat foutjes gemaakt. Die wilde ik hier gewoon verbeteren. En dat is eigenlijk alles gelukt. En dan werd ik toevallig kampioen.
0: Ja. Is dat het toevallig?
5: Ja, er was wel kans dat ik het zou worden, maar ik ging er niet voor eigenlijk. Ik wilde gewoon eigenlijk alles om mijn allerbest doen en dat is toevallig nu. Ja.
0: Misschien is dat ook wel de beste manier om zo'n wedstrijd in te gaan, toch? Dan kan je vrij onbevangen turnen.
5: Dat denk ik ook, ja. Je moet gewoon niet te veel druk op jezelf leggen en gewoon doen wat je in trainingen doet en dat dan gewoon wil laten zien aan de jury of aan wie dan ook.
4: Ja, dat heb ik toch nog niet zo heel vaak gehoord dat een topsporter zegt, ja, toen werd ik toevallig kampioen.
0: Toevallig? Het overkwam me maar.
4: Ja, het klinkt een beetje als een makkie, maar dat was het natuurlijk uiteindelijk niet, toch?
0: Nee, maar ja, het is ook wel misschien ook juist echt die onbevangenheid die je ook wel bij hem terug hoort. Ik vond het ook wel heel erg grappig, want ik zei van, nou, je had ook helemaal geen plankenkoorts of zo. Hè? Nee, totaal geen last. Hij stond echt super relaxed, ook voor de camera notabene. Ik zei, maar is toch je eerste interview? Ja, nee, ik vind het wel leuk, dank u wel dat u mij wilt interviewen.
4: Oh, u ook dus, zeggen, natuurlijk. Ja,
0: maar ja, dus voor de jongen is alles nieuw. En ja, alles valt een beetje op zijn plaats. Natuurlijk ook wel echt een beetje pieken op het juiste moment natuurlijk. Dat kan je vooraf ook niet echt voorspellen. En die zal ongetwijfeld ook nog wel eens een keertje tegen een zeepert aangelopen. Maar je kan wel zeggen dat het voor het Nederlandse turnen echt heel erg goed is dat zo iemand zich aandient. Zoals ook bijvoorbeeld een Elijah Faveres dat vorig jaar al deed. Want ja, je wilt toch wat jonge aanwas hebben binnen die Nederlandse mannenploeg. En die hebben we dus wel met dat soort namen. En dat is wel heel bemoedigend ook voor de Olympische missies die nog op het programma staan.
4: Ja, en die onbevangenheid heb je natuurlijk maar één keer. Dat heeft hij nu al gehad. Elijah Faveres, hoe heeft hij het gedaan?
0: Nou, hij deed het op zich prima hoor. Hij had wel wat foutjes, maar hij werd uiteindelijk tweede op 1/4 van een punt van die Aaron Enser. Dat is helemaal niet zo gek veel, dat verschil tussen die twee. Dus die zal uiteindelijk tevreden zijn. Het gekke met Elijah Faveres is dat hij het vorig jaar op de Meerkamp ook liet liggen. Toen wist hij niet eens het podium te halen. Maar toen revancheerde hij zich uitstekend op dag 2 van dat NK. En pakte hij tijdens de toestelfinales wel 3 gouden medailles, 3 titels dus. Dus nou ja, voor hem zit er nog wel wat in het verschiet op de dag van morgen. Maar ja, dit was toch echt wel de dag van Aaron Enser. Onthoud die naam.
4: Ja, een verrassing dus. Waren er nog meer verrassingen vandaag?
0: Misschien in negatieve zin. Casimir Schmid, dat is toch echt wel de nestor van het mannenturnen in Nederland. Die moest het doen met een 5e plaats. Dat een toch wat ongelukkige Meerkamp. Dat gold ook voor Jermaine Grünberg, de titelverdediger. Vorig jaar pakte hij de titel. Ja, hij moest het dan doen met de 4e plaats. En wat nog wel verrassend was, niet zozeer qua uitslagen, maar wel qua programma. We noemden Tisha Volleman, die dus het zilver pakte bij de vrouwen achter Naomi Visser. Die doet dit NK aan 3 NK's mee. Want niet alleen maar met turnen, maar vanavond had ze dan het NK Jazzdans op het programma staan. Daar is ze volgens mij nog mee bezig. En morgen, naast de toestelfinales, doet ze ook nog even het NK Showdans. Dus nou, die heeft geen vrije minuut.
4: Nee, dat is een record, denk ik. 3 NK's in 1 weekend. Knap. Morgen, wat gaan we morgen doen?
0: Morgen toestelfinales, dus dan worden er nog de nodige medailles uitgereikt. Ieder toestel, 6 bij de mannen, 4 bij de vrouwen, 10 titels op het spel. En ja, natuurlijk proberen ze allemaal in Ahoy voor het goud te gaan.
4: Dankjewel. Edwin Cornelissen.
1: En misschien had u het door, we zitten in een sportzomer. We hebben het WK, we hebben de Tour. En dan zeg je de Tour, zeg je ook Wimbledon. Staat op punt van beginnen. Een van de hoogtepunten van het jaar natuurlijk voor alle tennissers. En daar is Botik van de Zandschulp geen uitzondering op.
6: Klassiek toernooi, iedereen in het wit. Maar ik denk ook een van de leukste toernooien van het jaar. Een van de mooiste. En ik kom altijd hier met heel erg veel plezier terug.
7: Je speelt al heel wat jaren op de Tour, maar is Wimbledon dan toch nog wel of een slam? Misschien is de algemeenheid een toernooi waar je naar uitkijkt.
6: Ja, zeker. Wat ik net zei, zeker dit toernooi. Is dat toch is een van mijn leukste, mooiste toernooien bovenaan mijn lijstje. Dus ik kom hier altijd met heel veel plezier terug. En ik heb ook heel erg veel zin om maandag hier weer aan de bak te maken.
7: Hoe sta je erop? Hoe voelt het?
6: Ja, eigenlijk goed. Voel me fysiek goed. Sta goed te spelen. Aantal wedstrijden op gras gespeeld. Misschien niet heel veel, maar ja, wel wat goede dingen laten zien. En dat kan ik zeker meenemen hier naartoe ook.
7: Je tegenstander, Kovacevic, je kent hem een keer tegen gespeeld. Wat denk je van hem op gras? Want je trof hem op gravel, hè, de vorige keer.
6: Ja, klopt. Serveert goed. Kan heel direct spelen. Ik moet zeggen, ik moet nog even wat beelden van hem kijken op gras. Ik heb geen idee hoe die echt op gras speelt. Maar ik denk zeker wel iemand die van wat snellere banen kan houden. Aan mij de taak om maandag ook goed te serveren. Goed op mijn eigen games te focussen. En ja, hopelijk wordt het een goede wedstrijd.
7: Je werkt sinds begin dit jaar met Raymond Sluiter. Je bent aan een langzame maar gestage opmars bezig op de wereldranglijst. Is dat belangrijk voor je, dat je het gevoel hebt dat je op de goede weg bent?
6: Zeker. Tuurlijk zijn er dingen. Je werkt aan veel dingen. Dat is denk ik wat opeenkomt. Dat je daar merkt dat daar progressie in zit. En dan zie je dat vaak ook terug in de rankings. Maar eigenlijk de dingen waar we mee aan het werk zijn, daar hoop je eigenlijk veel progressie in te zien. En dat gaat ook gestaag.
1: Van der Zandschulp in gesprek met commentator Mark Brasser.
4: Ook Tellen Griekspoor doet mee. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Australiër Duckworth, die 39 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. En ook Griekspoor komt superlatieve tekort over Wimbledon.
8: Ja, een hele bijzondere plek natuurlijk. Een heilige plek. Ik vind zelf, als je hier rondloopt, dan merk je dat, dan voel je dat. Het is de mooiste club ter wereld, het mooiste tennispark ter wereld. Dus heel blij en dankbaar om hier weer te mogen staan.
9: Heb je dat gevoel nog steeds, alsof je hier de eerste keer binnenkwam?
8: Ja, eigenlijk altijd wel. Altijd weer die eerste dag hier. Die voelt altijd weer alsof het de eerste keer is. Je verbaast je elke keer weer hoe mooi het eigenlijk allemaal is. Dus dat gevoel zal niet verdwijnen.
9: Hoe is het met je? Hoe sta je erop?
8: Redelijk oké. Aantal moeilijke weken achter de rug, moeilijke maanden. Vorige week helaas mijn titel in Mallorca niet kunnen verdedigen. Op tijd hierheen gekomen.
9: Wat was de reden daarvan?
8: Privé omstandigheden. Gekozen om hier op tijd naartoe te komen. Om hier te trainen. Een aantal hele goede trainingsdagen achter de rug. Zeker op die eerste dagen is het hier nog vrij rustig. Kan je gewoon enorm veel uren maken. Dus dat was heel fijn. Dat was ook wel weer even nodig. Daar was ik aan toe. Dus blij met die keuze geweest om hier vroeg naartoe te komen en om hier een aantal goede dagen te draaien.
9: In Rosmalen zei je blij dat het gravelseizoen erop zit. Het gravelseizoen wat moeilijk was, wat zwaar was, weinig resultaten. Het grasseizoen ook niet helemaal je van hebt. Hoe kijk je daar naar terug?

0: dat was heel fijn. Dat was ook wel weer even nodig. Daar was ik aan toe. Dus ja, blij met die keuze geweest om hier vroeg naartoe te komen en om hier een aantal goede dagen te draaien.
1: In Rosmalen zei je blij dat het gravelseizoen erop zit. Hè? Gravelseizoen wat moeilijk was, wat zwaar was, weinig resultaten. Het grasseizoen ook niet helemaal je van het. Hoe kijk je daar naar terug?
0: Nee, is moeizaam geweest in Rosmalen en ook in Halle. Twee eigenlijk onnodige nederlagen geleden daar. Dus ja, hopelijk kan ik het grasseizoen goed afsluiten hier. Je weet met tennis dat het een dun lijntje is, dat het heel snel kan draaien. Dus ik hoop het hier zo goed mogelijk in te vullen, een aantal wedstrijden te spelen en met een goed gevoel te eindigen.

0: Harry Styles en Golden, speciaal voor Robert Maaskant.
1: Kom.
0: Genoten heeft van het concert.
2: Zeker.
1: Echt, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Ja. Goed, komende nacht vallen de beslissingen in de laatste pools op dit WK. En dan zit de groepsfase erop. Een groepsfase waarin veel grote namen opstonden met de nieuwe topscorer aller tijden op WK's. Lionel Messi misschien wel als allergrootste.
3: El centro de Medina, Tierra del Juego, Messi, Girol. Gol!

0: blijven er gelukkig allemaal ongelooflijk.
1: Hebben die Belgen nou, hij zit onder. Erin, hij zit erin, geleend van Jack van Gelder? Hoorde je dat?
0: Lijkt het wel een beetje op, hè? Goed, dit is toch een mooi moment om even terug te kijken op het WK tot nu toe. Doen we met analist Robert Maaskant en data-analist van VI Bart Vrouws met de cijfers van Opta. Goedenavond allebei. Hebben wij een beetje lol in het WK tot nu toe, Bart?
2: Ja, absoluut.
0: Ja,
2: het is qua tijd niet altijd ideaal, maar als je daar een beetje omheen...
0: Ben je fietst, geen nachtmens?
2: Ik word het zo langzamerhand wel, inderdaad, ja. Ja, maar ja, geweldige wedstrijden gezien. Ja. Zelfs de ploegen waarvan je het misschien niet echt verwacht... en de landen waarvan je denkt, nou, misschien moet je daar niet voor opblijven. Egypte, Iran, dat soort wedstrijden heb ik ook nog heel erg veel lol aan beleefd.
0: Ja, zie je, Robert, jij ook?
3: Ja, ik heb
0: kijkt ook
3: zo,
0: veel, hè?
3: Ik heb er nooit zo vaak de zon op zien komen.
1: Terugkijken.
3: Die 5 uur wedstrijden, 6 uur wedstrijden.
0: Ja,
3: dat is absoluut waar, Robert. Maar
1: dan moet je wel je telefoon uithalen.
3: Ja, je vindt het ook wel leuk om een beetje live erbij te zijn.
0: Ja, heb je veel nachten doorgehaald?
3: Een aantal. Ik moet zeggen dat ik de drie uur nachtwedstrijden oversloeg. Die keek ik inderdaad terug in samenvatting
0: maandag,
3: van de NOS. Die uitstekend
0: tot komende
3: is.
0: Maandag?
3: Dus het gaat nu weer allemaal een beetje veranderen. Maar ik heb veel gekeken, absoluut.
0: We gaan het uitgebreid hebben over Oranje, over Curaçao, Kaapverdië. En de nieuwe spelregels komen natuurlijk ook aan bod. Maar Bart, even iets opvallends waar we het nu al over kunnen hebben. Iets heel fijns eigenlijk. Veel goals.
2: Ja, en dan ook gelijk de vraag even terug. Is het opvallend? Want dit had je ook een beetje in de Champions League. Er komen wat meer teams bij, wat mindere goden. Dan zie je dat er uitslagen komen met een behoorlijke marge. Dat zie je ook nu in dit toernooi. 4-1, 5-1, ze vliegen om je oren. Uiteindelijk veel doelpunten inderdaad. Ook als je kijkt naar het gemiddeld aantal doelpunten. Bijna 3 per wedstrijd. Dat is het hoogste sinds 58. Natuurlijk komen er zometeen de knock-out fase duels eraan. En misschien is het dan iets meer aan elkaar gewaagd. Maar tot nu toe hebben we inderdaad veel goals gezien. En dat had je misschien een klein beetje kunnen
3: aankomen. Het was ook wel leuk, hè? Dat vooraf iedereen die poeltjes in ging vullen. Wat we volgens mij allemaal wel doen. Of dat nou bij je gezin is of een voetbalclub of ergens anders. Dat er van tevoren gewaarschuwd werd in de media. Van let op. De meeste uitslagen zijn maar met 1 doelpunt verschil. Of het zijn 1-0 wedstrijden.
0: Ja.
3: Dat is totaal niet aan de orde.
2: Nou, het gekke is dat het alsnog wel zo is. Dus dat de 1-0's wel alsnog...
3: Dat is lekker.
2: Dat soort uitslagen zijn er wel meest voor.
3: Of sodemieter een beetje
0: daar. De toon is gezet.
2: Sorry, Robert. Ik zal niet over expected goals beginnen. Want
3: dat had Frankrijk er wel een paar van, volgens mij.
1: Nee, maar wat wil je er eigenlijk zeggen, Bart? Bedoel je eigenlijk dat het wel allemaal heel veel 1-0'tjes...
2: We hebben er wel een paar 1-0's gezien. Alleen alsnog zijn er een heleboel uitschieters. Dus nou ja. 5-1, ook van Oranje.
1: 7-1.
2: Nou, er zijn een paar grote wedstrijden geweest. Maar alsnog is volgens mij de meest voorkomende uitslag nog wel die kleine marges. Alsnog.
1: Ja.
0: Die 16 extra landen, is dat een succes? Wat je doorslaand
3: succes?
0: Daar
3: kan je denk ik eeuwig over reden twisten. Ik vind het leuk. En dat heeft simpelweg te maken dat landen... Nou, de grote sensatie eigenlijk Kaapverdië natuurlijk... die verder zijn, waar we dat misschien niet van verwacht hadden van tevoren. Maar Curaçao heeft zich ook fantastisch in het licht gezet. Dus ja, ik vind dat soort landen erbij zijn... vind ik toch wel een feest voor een WK. Een WK is ook normaal gesproken alle beste landen tegen elkaar. Daar gaat een hele lange kwalificatie aan vooraf. Want daadwerkelijk iedereen doet natuurlijk mee. Nou, nu zien we iets meer andere landen die je normaal gesproken niet ziet spelen. En die komen soms verrassend leuk uit de hoek.
0: Ja, dat wou ik zeggen, Bart. Want ze stellen niet teleur, hè, die kleinere landen.
2: Nee, er zijn een paar lelijke eentjes. Nederland speelde tegen Tunesië. Dat is misschien zo één. Ik vond Irak ook niet heel erg, niet heel erg overtuigend spelen. Nee. Maar verder, bijna alle teams hebben gescoord. Alleen Panama nog niet. Die moeten vanavond nog. Dus die kunnen ook van de 0 afkomen. Curaçao pakt een punt. Kaapverdië heeft behoorlijk gestunt door tweede te worden in de pool en gewoon naar de knock-out fase te gaan. En die kleine landjes leveren ook alweer mooie verhalen op. En dat vind ik ook wel de charme van zo'n toernooi. Het mooiste ding vind ik eigenlijk dat Haiti... Die jongens kunnen niet in eigen land voetballen. Trainer nooit in dat land geweest. Ze hebben die kwalificatiewedstrijden over de hele regio gespeeld. Speelden de eerste wedstrijd op Barbados voor 88 man. En nu sta je gewoon op het WK voor volle stadions. Ja, dat soort verhalen maakt het wel heel mooi.
0: Ja, maar dat blijft wel altijd de strijd inderdaad. Hè? Want er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, is toch topsport, kom op. Het allerbeste van het beste.
3: Ja, maar dan kan je het natuurlijk plat slaan. En dan kan je ook zeggen, we nodigen 8 ploegen uit. Zoals Nederland natuurlijk in 88 Europees kampioen geworden is. Er deden maar 8 ploegen aan.
0: Ik kan me
3: gewoon
0: bijna niet meer voorstellen dat zo was.
3: Maar uiteindelijk is dat toch minder leuk. Een WK moet ook een voetbalfeest zijn.
0: Ja, want die verhalen vind jij ook mooi, toch?
3: Ja, natuurlijk is dat prachtig. Ja. En dan hebben we het over landenteams dat verhaal hebben. Maar wat denk je van individuele spelers? Dat is toch waanzinnig allemaal.
1: Maar nu Bart er toch is, ik heb even een persoonlijke noot.
2: Oei.
1: Met die topscorerslijsten op een WK. Messi, standbeeld, fantastische voetballer, heel veel doelpunten gemaakt, allemaal geweldig. Maar je kan het toch niet vergelijken met topscorers van een toernooi van 12, 14 jaar geleden, toen er veel minder wedstrijden werden gespeeld? Moet je die lijst niet maken met aantal gespeelde wedstrijden en hoe zeg je dat, een gemiddelde aantal goals tijdens één wedstrijd eigenlijk, per wedstrijd.
2: Zit misschien wel wat in. Maakt het wel lastig vergelijken. Stel je dan een minimum aantal wedstrijden in, minimaal aantal doelpunten om zo'n ranglijst te maken. Ik ben het met je eens hoor, het is moeilijk vergelijken dat je nu Messi hebt die veel meer wedstrijden heeft gespeeld dan Mbappé zit in de buurt van wat Klose had, de oude recordhouder. Dat het moeilijk vergelijken is. Maar ook als je kijkt naar de Eredivisie, daar heb je ook een topscorerslijst. Dat is vaak een speler die het hele seizoen fit is geweest. Vind ik ook een kwaliteit, dat je daardoor veel doelpunten kan maken. Dus ik ben het met je eens, er zou een weging aan kunnen zitten. Alleen het is ook simpelweg, dat je fit bent en veel speelt, vind ik ook een kwaliteit. En als je dan ook nog veel scoort, dan kom je ook
1: als er minder wedstrijden zijn, kan je niet spelen.
2: Nee, dus, daarom.
1: Maar zou die lijst anders zijn, als je het op die manier zou doen?
2: Nou ja, ik heb hem toevallig hier voor me staan. Heel toevallig. Er zouden wel wat wijzigingen zijn. Want Just Fontaine. Ja, jullie zijn
0: zeker.
1: Zwart-wit beelden.
0: Nou, zo veel ouder nou ook weer niet.
2: Die maakte de 13 in 6 wedstrijden. Dus ja, die staat, als je het gemiddelde gaat nemen, zou die een stuk hoger staan op de ranglijst dan de zesde plek waar die nu staat. Alleen dan wel de vraag, vanaf wanneer ga je dan die weging starten? Moet iemand een minimaal aantal doelpunten maken? Moet iemand minimaal 5 wedstrijden op een WK hebben gespeeld? Er zitten wat haken en ogen aan. Hmm. Ben niet overtuigd, heb ik
0: nee.
3: En dat voor een groot Messi aanhanger, hè?
1: Nee, maar omdat het in mijn ogen dan dus ook niet uitmaakt hoeveel wedstrijden je hebt gespeeld. Als je 3 wedstrijden hebt gespeeld en je hebt 9 doelpunten gemaakt, nou ja, dan heb je toch een gemiddelde van...
3: Dan gaan we zo categoriseren tegen welke landen dat zijn geweest. Want dat moet dan ook mee gaan tellen.
1: Dat doen we nu ook niet.
3: Nee, dat is waar.
2: Ja, maar hebben we penalties mee?
3: Haaland heeft gisteren niet gespeeld en Messi speelt volgens mij ook niet.
1: Nee.
3: De komende wedstrijd. Nee. Dus dat is dan ook weer anders.
1: Klopt. Je wil het gesprek een buiging geven.
3: Brent. Nou ja, laten we het positieve noot houden. Ja,
1: maar dit is
3: een beetje Messi gewoon af gaan zeiken lijkt me wat ver gaan.
1: Ik zeik hem helemaal niet af. Nee, dat doe ik zeker niet.
0: Jongens, orde. Ja. Nog even terug naar dat er zo ontzettend veel landen meedoen. En ook dat eigenlijk tot op het laatst onduidelijk blijft wie er nou precies doorgaan. Ik vind dat op zich best spannend. Dat lijstje van de 8
2: de hele
0: beste
2: dag naar
0: nummers 3.
2: Ja, die bracket.
0: Ik vind dat heerlijk.
2: Ik ook.
0: Ja. Maar is dit, is dat wenselijk? Is dit wat we willen?
2: Het maakt het wel heel ingewikkeld.
0: Ja.
2: En ook dat er ook wat mindere broeders nog doorgaan waarvan je denkt, als je als een hele slechte nummer 3 toch nog ergens een gaatje weet te vinden om door te komen.
0: Ja.
2: Kijk, we zitten nu bij 48 teams. Je zou ook ik kijk even naar Robert, 64 teams kunnen gaan. Dan heb je een wedstrijd of 20 meer. Het is niet zo heel veel meer, maar dan gaan alleen de nummers 1 en 2 door. En dan heb je het misschien ook iets makkelijker. Dat is ook makkelijker als je zometeen dat toernooischema wil invullen.
3: Ik heb daar zelf ook wel een ideetje over. Of je begint gewoon direct met knock-out wedstrijden. Dan ga je natuurlijk heel snel naar beneden. Je doet een open loting.
2: Ja.
3: Je gooit onmiddellijk knock-out erin.
2: Commercieel niet heel aantrekkelijk.
3: Nee, dat begrijp ik.
0: Maar de FIFA daar niet, die gaat daarvoor liggen, denk ik.
3: Een nieuwe manier van denken.
2: Maar 64 teams?
3: Ja, het zijn wel wat veel wedstrijden.
2: Nee, er komen niet zo gek veel wedstrijden bij. Dat valt nog mee. Omdat je houdt
0: 20? Ja.
2: Een wedstrijd of 20, 30 zo. Want je houdt evenveel knock-out wedstrijden. En je gaat alleen de nummers 1 en 2 gaan door in de groep.
0: Oh ja, ja.
1: Dus het scheelt 20 wedstrijden?
2: Ja, een wedstrijd of 20 meer.
1: Dat zijn 40 hydration breaks. Maal 3 minuten. Dat is 2 uur reclame ongeveer.
2: Jij rekent NOS-inkomsten erbij. Ja,
1: ja, maar dat is wel een ding, commercieel gezien natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
1: Het scheelt heel veel geld.
0: Ja, nou.
2: En dat maakt de groepsfase misschien iets spannender, omdat dan die nummers 3 gewoon dan lekker naar huis gaan.
0: Ja. Ja. Maar heb jij dat niet? Ja, jij bent van de cijfers. Ik vind dat dus heel leuk om die eerste nummers 8 te zien verschuiven.
2: Ja, maar ik heb toch ook een beetje medelijden met Schotland, die al dagen zitten te wachten en de hele tijd dat bracket aan het F5 zijn om te zien of
0: ze
2: er nog bij zitten.
0: Ja, gepakt, nee. Inmiddels.
2: Ja, dat vrees ik ook, ja.
0: Ze zijn naar huis. Welk land heeft op jou, Robert, het meeste indruk gemaakt tot nu toe?
3: Het meeste indruk gemaakt is denk ik toch Frankrijk.
0: Ja?
3: Ja, als ik zie waar de snelheid waarmee ze spelen, tempo wat ze kunnen bepalen, het gemak waar ze mee scoren. En dan hebben ze natuurlijk gisteren een wedstrijd gespeeld die ze op een gegeven moment een beetje laten gaan. Hè. Er komen wat wissels bij. En dan spelen ze ook niet tegen de beste ploeg of tegen het beste land. Maar ik vind dat de ploeg met de meeste wapens. En dan zijn er nog wel een aantal hoor. Want ik vind ook Engeland erg sterk. Spanje doet natuurlijk altijd weer mee. Argentinië verrast mij in positieve zin. Vond ik ook heel gecontroleerd spelen. Maar ik vind Frankrijk uiteindelijk de ploeg die op mij het meeste indruk heeft gemaakt.
0: Ja, en was dat gisteren ook zo? Ja? Want het was. Kijk, het is niet alleen Mbappé. Hè? Die Dembélé was
3: nee,
0: echt.
3: Ja, maar er loopt zo'n ongelooflijk veel kwaliteit in dat elftal. En dat is ook nog eens een keer op de bank. Hè? Dus op het moment dat ze gaan wisselen,
0: we hebben ook een aardig bankje.
3: Komen er ook nog een paar sterspelers in. Het is echt ongehoord. Ik zat toevallig maar samen met mijn vader te kijken. En dan zakken ze even terug en dan counteren ze een paar keer. Dan staan ze binnen 3-4 passes en 2 rushes. Staan ze weer voor de goal. Ja. Nee, we zijn dol op expected goals. Ik vooral. Als ik naar zo'n wedstrijd zou kijken, zou ik denken van ja, dat is echt niet normaal wat die allemaal creëren in zo'n wedstrijd. En Dembélé die maakt er dan 3 op zijn gemak hier binnen de kortst mogelijke tijd. Maar dat hadden ook andere spelers kunnen zijn die goals hadden kunnen maken. Dus ja, Frankrijk maakt heel veel indruk.
1: Maar cijfermatig, wie is dan de sterspeler van het toernooi tot nu toe?
2: Durf ik bijna niet te zeggen, nu. Maar
1: je komt met Messi aan.
2: Ik kom toch met Messi aan.
1: Ja, ja. Toch wel?
2: Ja.
1: Mag dat? Meneer? Je zit er mij nou een beetje in de hoek te duwen. Ik ben fan van Messi. Ja. Nee, maar op basis waarvan, ten opzichte van de rest, hoe steekt hij er dan bovenuit?
2: Als je kijkt naar, want Mbappé speelt goed, die maakt zijn doelpunten. Maar het mooie van Messi vind ik dat hij gewoon alle 5 doelpunten van Argentinië gemaakt heeft. Mm-hmm. Dat hij zo belangrijk is voor het elftal. En dat je ziet, dat zag je misschien 4 jaar geleden in Qatar ook al wel, hoe de ploeg op hem is ingesteld, voor hem speelt, hem in stelling brengt. En dat hij dat ook nog op magistrale wijze afrondt. Want ik kan me die laatste wedstrijd die hij speelde, daar staat hij in een volle 16, neemt hij de bal aan. Hij maakt de ruimte. Misschien een beetje geluk bij de afronden dat hij door een been en nog door langs twee andere spelers schiet van de tegenstander het doel in. Maar ja, het is nog zo goed. En we zijn hem een beetje uit het oog verloren, omdat hij nu aan de andere kant van de wereld speelt in een competitie die we niet echt volgen. En dan zie je hem nu hier weer, dat hij nog zo goed is. Ja, ik vind hem voor de groepsfase in ieder geval alsnog de beste.
3: Het is wel bloedirritant, die Argentijn.
0: Maar dit geheel terzijde.
1: Ja. Goed. Curaçao helaas niet. Hebben we wel het maximale eruit gehaald? We, zeg ik dan nu, qua Curaçao.
3: Ja.
1: Heb je het gevoel?
3: Ja. Zeker. Ik had niet verwacht dat ze een punt zouden halen. Ik had verwacht dat ze er overal dik uit zouden gaan. En dat was ook eigenlijk vrij normaal geweest met de spelers die je bij je hebt. Een aantal jongens die natuurlijk ook wel, neem Bakuna, die gewoon in de Premier League gespeeld heeft. Ja. Maar wel wat ouder alweer is. En voor de rest zijn er natuurlijk geen jongens die op het absolute topniveau hebben gespeeld. Dus ja, dan mag je niet verwachten dat je zomaar een punt gaat halen. Dus wat dat betreft complimenten voor advocaat en zijn staf. En Curaçao, hoe ze er een feest van gemaakt hebben. En gewoon, ja, ik vind nog steeds reclame voor het voetbal.
2: Absoluut.
3: Ja.
2: Wij zaten met VI, een deel van onze redactie zit daar nu nog. Ook omdat je dan qua tijdzone beter kunt werken. We hebben daar die wedstrijden gekeken op heerlijke tijden. Voetjes in het zand, bij het strand. En daar die wedstrijden kunnen kijken, was heerlijk. En we zaten ook in hetzelfde hotel als de spelersgroep in aanloop naar dat toernooi.
3: Volledig onafhankelijke journalistiek hoor ik al hier. Hè?
1: Ja, maar dat kan gewoon.
2: Dat kan, ja.
3: Zeker.
2: Ja. Dat kan. Maar dan krijg je heel erg mee de sfeer van het team. De relaxedheid. Ze stonden op het strand te trainen. We zagen die mooie grote open bus. Muziek eruit. Het was echt feest. Een week voordat ze tegen Duitsland moesten, speelden ze nog een wedstrijd tegen Aruba. Een soort uitzwaaiwedstrijd. De Caribische variant. Nou, dat was een geweldig feest. Die wedstrijd alleen al. Daarna hadden ze op een plein achter het stadion voor duizenden mensen ook nog een soort uitzwaaimoment. Spelers met shirt uit stonden te dansen en te doen. En dan denk je, ja, die spelen volgende week tegen Duitsland. Hoe zou de bondscoach van Duitsland naar dit hebben gekeken? Ja. Heerlijk hoe ze naar die wedstrijd hebben toegeleefd. Misschien die eerste duel dan tegen Duitsland. Tikkie naïef misschien, dat je er iets te hard afgaat. Maar ze hebben een doelpunt gemaakt en een punt gepakt. Geweldig gedaan.
0: En niet door. Dat moeten we er nog wel even bij zeggen. Een team dat wel enorm is te verrassen.
4: Het is klaar. Het is einde wedstrijd. En Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de knock-outfase van dit wereldkampioenschap. En dat betekent dat ze opnieuw op de eilandengroep geschiedenis schrijven.
0: Ja, aan de lijn Edson Cesar van Broederliefde. Die hebben we al eerder gesproken over zijn Kaapverdië op het WK. Edson, goedenavond.
5: Goedenavond, een hele goede avond.
0: Ja, joh, wij noemen dat een verrassing. Of had jij gewoon verwacht dat Kaapverdië wel even door zou gaan?
5: Nou, kijk, op voorhand hebben wij zeg maar, in de groep een beetje natuurlijk over gediscussieerd. En toen dachten we aan een derde plek, dat die wel haalbaar zou zijn. Ook omdat we weten van hoe wij als collectief natuurlijk zijn. Maar als we als vierde waren geëindigd, waren we gewoon alsnog blij geweest dat we überhaupt op het WK waren geweest.
0: Ja.
5: Maar ja, niks is minder waar. En je eindigt gewoon als tweede, dat is... Dat zag niemand aankomen.
0: Nee, je hebt gisteren met andere Kaapverdianen in Rotterdam naar de wedstrijd gekeken, hè? Tegen Saoedi-Arabië. Ja. Hoe was dat?
5: Ja, kijk, ik heb natuurlijk al nu in Amerika heb ik hem al meegemaakt, in Atlanta. En toen hebben we vorige week heb ik hem in Annabel gekeken in Rotterdam. In Rotterdam zijn heel veel plekken waar mensen te kunnen kijken. En gisteren ben ik een beetje naar oldschool vibe gegaan. Het heet Kaapverd Vinyl, dus de naam zegt het al. Echt oldschool tracks werden gedraaid, een beetje ook wat oudere mensen. En ja, heerlijk hoe dat was. Het leek bijna gewoon alsof ik ergens op het eiland was. Een van de 10 eilanden. En toen het eindsignaal kwam, toen het is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, we waren ook aan het feesten.
0: Probeer het te beschrijven, want ik ben zo benieuwd hoe dat is, joh.
5: Ja, kijk, wij zijn sowieso een heel dankbaar volk. Nederig en dankbaar. Dus met elke klein beetje ben je al tevreden. En dit is natuurlijk een heleboel. Dus dan, iedereen gaat uit zijn dak. Mensen huilen. Mijn vader was aan het huilen. Mijn vader keek vanuit thuis. En wij kwamen elkaar... Kijk, in Rotterdam heb je een plek, Heemraadsplein.
0: Ja.
5: En dat heet voor ons Precine het Kibrat. Het pleintje van de armen. Daar komen alle kabels bijeen als Kaapverdië iets achieved. Of het nou voetbal is of wat anders, of dat we vrijheid vieren. Daar komen we daar altijd bijeen. En ja, het was gewoon het plein stond gewoon helemaal vol. Terwijl het plein nu in renovatie is. Het is helemaal afgesloten, maar we hebben hem voor de helft niet opengebroken. Maar wat er nog beschikbaar was, hebben wij gewoon proberen te bezetten. En de politie was mee aan het feesten. En die snapte ook gewoon... Waar dit allemaal vandaan komt. Want ja, de Kaapverdianen zijn onderdeel van Rotterdam. En Rotterdam is onderdeel van Kaapverdië natuurlijk. En ze zeiden tegen ons, jongens, ga maar lekker feesten. Maakt niet uit hoe lang het duurt. Zorg alleen dat de trams voorbij kunnen. En het was eigenlijk een hele positieve sfeer.
0: Oh,
5: en ja, ik was 7 uur in de ochtend, ging pas naar huis. Dus de wedstrijd begon toen het donker was. En alle Kaapverdianen gingen pas naar huis toen het licht was. Dus het is echt... Ik hoop dat ik dan een beetje een beeld kan geven van wat het voor ons betekent.
0: Ja, dat heb je heel goed gedaan. De tegenstander in de tweede ronde is er niet zomaar één. Dan krijg je de wereldkampioen Argentinië. Montero bleef er heel cool onder.
6: Dat is mooi, man. Dat is een mooie droom die eigenlijk uitkomt. En tegen een van de beste teams. En, zoals ik net zei, gewoon blijven erin geloven. Bal is er rond, dus we gaan het zien, man.
0: Edson, is iedereen in Kaapverdië zo nuchter?
5: Ja, kijk, dit gebeurt er ook als je doorgaat. Hè. Dan het vertrouwen groeit.
0: Ja.
5: En ook natuurlijk over ons. We hebben nu ook zoiets van, hey, weet je, wat hij zegt, de bal is rond. Het is 11 tegen 11. We spelen niet tegen 22 Argentijnen zometeen. We spelen gewoon tegen 11 Argentijnen. En dat hebben we al tegen 11 Spanjaarden gedaan. Dus toen hebben we ook stand gehouden. Dus sky is not the limit, zal ik zeggen. En ik denk dat we sowieso weer gaan moeten tegenhouden. En de Argentijnen lekker laten voetballen.
0: Ja.
5: Maar het is niet onmogelijk. En,
1: ik zou wel een mannetje op Messi zetten.
5: Sorry?
1: Ik zou wel een mannetje op Messi zetten.
5: Ja, kijk, en dat gaat er gebeuren. Want als er drie op hem komen te staan, dan komen de gaten vrij. Dus we moeten daarvoor gaan uitkijken.
0: Waar ga je de wedstrijd kijken?
5: Ik ga nu weer een ander spotje opzoeken in Rotterdam.
0: Heel goed.
5: Ja, ik zou eens tegen jullie zeggen, kom maar lekker langs. En dan kunnen jullie ook even een keer voelen hoe het is daar.
0: Lijkt me heel... Nee, ik niet.
1: Oh.
0: Ik kom eraan. Dankjewel, Edson. Heel veel plezier.
1: Tot zo, Nadine.
7: NPO Radio 1. Morgenmiddag op de perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
8: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
7: En oud-zwemster Enid Brigitta.
9: 50 jaar geleden won ze twee historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
10: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
9: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Morgenmiddag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
11: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Vanavond op NPO 2, terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
17: Huh? Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: NPO Radio 1.
21: Het is 10:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land geldt nu code oranje. Vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Dat geldt voor ons nog tot 4:00 vannacht. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in de horeca of parkeergarages ergens in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's van Rijkswaterstaat uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, dat meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht, dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
24: Vanavond op NPO 2. Terwijl de oorlog steeds dichterbij komt, legt Etty Hillesum haar gedachten en verlangens vast in haar dagboeken. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog Julius Spier begint ze aan een zoektocht naar wie ze werkelijk is. Etty, vanavond om 22:50 op NPO 2.
25: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Goed, het laatste uurtje van Langs de Lijn van deze avond. Wat zullen we eens doen? Laten we eens inzoomen op bijvoorbeeld het Nederlands elftal.
0: Ja, wat loopt goed? Wat gaat nog wat minder? En hoe sterk is de komende tegenstander Marokko?
1: Dat bespreken we, dat begrijpt u, met Bart Vrouwens, hier nog steeds aanwezig, en Robert Maaskant.
0: Maar we beginnen, voor zolang het duurt, in Kansas City.
26: De Dag van Oranje.
1: Ja, Thierry Boon is nog steeds in Kansas City voor het Nederlands elftal. Natuurlijk, Thierry, goedenavond. Het is een...
27: Ja, goedenavond.
1: Laten we even met het verdrietige nieuws beginnen, want dat kwam uit het Oranjekamp, ja. Hè?
27: Ja, echt verdrietig nieuws inderdaad. Cody Gakpo, die zagen we van de week niet met de spelersbus naar de training gaan. Die kwam later met de auto, misschien kunnen jullie het je nog herinneren. En er was toen, zei de KNVB, een goede reden voor. Nou ja, dat blijkt. Zijn partner heeft het verdrietige nieuws naar buiten gebracht vandaag via Instagram. Nog voordat hun tweede zoontje is geboren, zijn ze hem al verloren. En de KNVB heeft kort gereageerd. Ze zeggen dat ze meeleven met Cody en zijn gezin. En hij heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten om bij de groep te blijven. De KNVB respecteert hun privacy en ze gaan verder niet echt in op de situatie. En als daar dan iets over wordt gedeeld, dan is dat aan het gezin zelf.
1: Ja. Onze verslaggever Jeroen Stekelenburg die sprak vandaag met spits Brian Brobbey en vroeg hem naar het verdrietige nieuws rond Gakpo.
28: Iedereen leeft natuurlijk met hem mee. We wisten het al een paar dagen eerder. Ja, we proberen er gewoon voor hem te zijn. Als hij ons nodig heeft, zijn we er voor hem. Als hij ruimte nodig heeft, zijn we er ook voor hem. Ja.
29: En merk je dan dat het een hechte groep is, inderdaad? Dat iedereen er is, zoals je zegt, voor Cody?
28: Ja, zeker weten. Vooral de trainers, ook de spelers natuurlijk. Dus ja, wat ik net zei, iedereen probeert er voor hem te zijn. Ja.
0: Iedereen probeert er voor hem te zijn. Thierry, vandaag dus een interview met Brobbey. Die staat nou niet heel erg bekend om zijn super uitgebreide antwoorden. Hoe was het deze keer?
27: Nee, ik sprak hem na die wedstrijd tegen Tunesië. Ik denk dat het 2 minuten was en het was vooral éénrichtingsverkeer. Waarop Rafa van der Vaart zei, nou ja, als hij die jongen... Hij zei, ik vind een wereldfant, maar als die jongen toch een keer een date heeft... dan ga je als date toch snel weg. Nee, hij is... ik zou eigenlijk willen zeggen, mensen die de school voor journalistiek doen... Ga interviews terugkijken met Brian Brobby, want het is echt wel... Heel erg moeilijk. Stel je een gesloten vraag, dan zegt hij gewoon ja of nee. Stel je een open vraag, dan zegt hij 2 woorden in plaats van 1. Ja, het is inmiddels een beetje cult geworden. Hè? In het begin dachten we misschien, ja, wat is dat nou voor een gozer? Maar zo is hij gewoon. Ja. En dan kan het ook wel weer heel erg leuk zijn. Dus ik heb het idee dat dat een beetje verschoven is. Dat iedereen in het begin een beetje vreemd vond. Maar nu, uiteindelijk vindt iedereen het wel mooi. En zo was hij vandaag ook gewoon bij Jeroen. Ik moet zeggen, hij deed dit wel heel erg goed, vond ik hoor. Over die situatie en Gakpo. Want hij is dan de enige die we vandaag spreken van het Nederlands elftal. Dus moet hij een beetje dat gevoel verwoorden. En dat deed hij... Ja, uitstekend.
0: Ja, ja, hij sprak onder meer over assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooy. Hij praat veel met de oud-topspits.
28: Kijk, heel vaak beelden samen van de wedstrijd terug. Wat ik goed doe, wat ik beter kan doen. En ook op de training was hij ook na de training vaak bezig met een hele grote groep.
29: En wat zijn dan details waar jullie aan werken? Is dat positionering, aannames, wat is dat?
28: Bijvoorbeeld doe ik mezelf kan positioneren voor de goal. Wanneer bijvoorbeeld Denzel die ballen geeft, hoe ik moet staan, dat soort dingen.
0: Ja, weinig bouwde uitspraken dus, maar Brobby liet toch heel even in zijn hoofd kijken.
28: Ja, zeker. Ik ben belangrijk voor het ploeg. En dat wil ik ook gewoon proberen blijven te doen, joh.
29: Wat is de grote droom? Heb je wel eens dat je toch een beetje wegdroomt, dommelt?
28: Een WK winnen.
29: Ja, zit het de WK winnen?
28: Ja.
29: En heb je daar dan zelf ook nog een bepaalde rol in?
28: Belangrijk zijn voor het team.
29: De winnende goal in de WK-finale.
28: Het zal mooi zijn.
1: Ja, ja. Toch wel mooi. Een beetje een inkijkje in het hoofd van Brobby. Thierry, hoe zag de dag van Oranje er verder uit?
27: Nou, er werd vanochtend om 11:30 lokale tijd werd er besloten getraind. Het is 2 dagen voor de wedstrijd. Dan gaan ze allemaal tactisch trainen, hoekschoppen, oefenen, variantjes, partijvorm. En daarna zijn ze gaan rusten. Brian Brobby schoof dus bij ons even aan voor een kort interview. En de Nederlands elftal traint morgen ook nog hier in Kansas City. Gewoon weer om 10:30 is dat. Daarna vliegen ze naar Mexico, waar dan in de avond weer een persconferentie met de bondscoach en de speler op het programma staat. In dat prachtige stadion met dat uitzicht, hè, op die geweldige bergen daar.
1: Ja, wel transfernieuws geloof ik, hè, in de ploeg daar.
27: Ja, we hadden al de transfer van Jan-Paul van Hekken tijdens dit WK. Naar Tottenham Hotspur, van Brighton kwam hij. We hadden eigenlijk ook al, maar dat hangt nog steeds ergens hier in de Amerikaanse lucht... de transfer van Denzel Dumfries naar Real Madrid. En daar is er eentje bijgekomen, Wout Weghorst naar FC Twente. Zijn contract liep af bij Ajax, transfervrij dus richting de Tuckers. En daarmee zegt hij, ja, daarmee is de cirkel rond... Dat zei hij 2 jaar geleden eigenlijk ook al. Hè. Toen was al het verhaal, hij gaat naar Twente. Dat was nog zijn grote droom, zei hij toen. En toen kwam Ajax ineens voorbij. Toen dacht hij, nou, ik parkeer die droom nog even. Ik ga 2 jaar bij Ajax voetballen. Niet een heel groot succes geworden. En hij stapt nu dus over naar Twente. Waar hij ook al een tijdje zijn huis aan het bouwen is. Groot gezin, Weghorst en ook een groot huis.
1: Kijk eens aan. Dankjewel, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Thierry Boon.
0: Analist Robert Maaskant, data-analist Bart Vrouws hebben meegeluisterd. Even naar Wout Weghorst. Is dat een mooie move, wat jou betreft, Robert?
4: Ja, nou, het is wel leuk om te horen dat Wout meerdere pyjama's had als kind. Dat vind ik wel goed. En ik snap Twente heel goed dat ze hem halen. Een jongen die daar vandaan opgegroeid is. Ik denk wel dat Weghorst... wel iets bijzonders moet gaan doen om het publiek te overtuigen. Want de stap naar Ajax is hem niet in dank afgenomen. Maar ik denk wel dat het een speler is die Twente kan helpen. En zeker, Sam Lammers staat ook op het punt om te vertrekken daar. Dus dan zullen ze misschien ook nog wel een andere type spits gaan halen. Maar ik begrijp Erik ten Hag heel goed dat hij Weghorst haalt.
0: Ja. Nog even over Brobby. Ja, die lijkt gewoon niet gek te maken, joh. Nee. Wat vind jij ervan?
4: Nee, ja, ik zou niet per se een verhandeling aangaan over de voormalige Sovjet-Unie met hem. Maar ja, het is inderdaad wat Thierry zegt. Het is een beetje cult aan het worden natuurlijk, zoals hij reageert en praat. Daar hebben we wel aangetekend dat alleen maar leuk is op het moment dat hij goals maakt. Dan kennen we de media natuurlijk ook wel, ook in Nederland, hoewel die eigenlijk nog heel mild zijn. Maar op het moment dat Brobby dadelijk een keer niet levert... dan wordt hij volledig afgemaakt op dit soort interviews. Want dan is hij ongeïnteresseerd, et cetera, et cetera.
5: Maar is het als trainer leuk om met zo'n jongen te werken? We zien hem nu en we horen hem nu vooral in de media. Ik weet niet hoe het achter de schermen is. Maar als trainer is het leuk om met zulke jongens aan de slag te gaan?
4: Ja, als trainer moet je echt wat meer doen om een band te krijgen met zo'n speler. Dus je moet bij wijze van spreken ook een keer gewoon met hem naar huis gaan. In zijn leefomgeving terechtkomen. En waar hij vandaan komt. Ja. Je moet echt geïnteresseerd in zo'n speler zijn. Het vertrouwen winnen. En het echte vertrouwen, niet gespeeld. Omdat hij maximaal gaat presteren voor je. En dat vind ik het mooie van het vak van trainer zijn. Dat je die moeite moet doen om spelers mee te nemen. En Brobbey is daar een perfect voorbeeld van. Als je die kan raken. Ik denk dat Koeman hem geraakt heeft. En misschien heeft Van Nistelrooy het wel gedaan. Waar hij het net over had. Je ziet gewoon dat die jongen in Engeland zulke enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Dat het een topspits aan het worden is.
5: Ja, mooi.

0: and From Down Here.
1: Ja, wij zitten hier nog steeds gezellig met analist Robert Maaskant en data-analist van VI Bart Vrouws. We hadden het net over de Dag van Oranje. Misschien is het goed om eens te gaan hebben over het toernooi van Oranje. Nederland pakte 7 punten in de groepsfase met de 5-1 tegen Zweden als hoogtepunt.
2: Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja! Daar is nummer 5. En hij scoort weer.
1: Mooi, hè? Meneer Maaskant, krijgt dit Nederlands elftal een voldoende van u?
3: Jawel.
1: Een dikke voldoende?
3: Nee, geen dikke voldoende.
1: Oh.
3: Nee, want als we kijken naar de pool die we hebben met Tunesië, Zweden en Japan, dan is Japan de enige tegenstander waarvan je zegt, nou, daar zou het moeilijk tegen kunnen worden. Die zouden weerstand kunnen geven. Dat is ook gebeurd. Met een gelijkspel.
1: Mm-hmm.
3: En tegen Tunesië en Zweden moet je gewoon winnen met dit elftal. Dus het is een vrij logische uitkomst, waarbij je eigenlijk de enige tussen haakjes topwedstrijd in je pool niet gewonnen hebt. Dus ja, een voldoende, knap. Ja. Ook internationaal gezien. Hè, veel goals gemaakt. 7 punten, makkelijk door naar de volgende ronde. En nu gaat het feest starten. Maar er zijn nog veel verbeterpunten voor dit Nederlands elftal.
1: Bart, welke cijfers vallen op rondom Oranje?
4: Nou, wat Robert al zegt, dat Oranje veel gescoord heeft. 10 doelpunten in de groepsfase. Dat is een evenaring van het record als je naar alle eindrondes van Oranje kijkt en hoeveel je dan scoort in de groepsfase. Dus dat is best wel bijzonder. Ook als je het vergelijkt met wat er in de aanloop naar het toernooi gebeurde. Die oefenwedstrijden die Oranje speelde, werd zo moeilijk gescoord. En nu vliegen ze er van alle hoeken en standen bijna in. Als je kijkt, Robert, expected goals, ik zeg het nog even, ongeveer 5 doelpunten mogen verwachten. Het zijn er al 10. Dus het zit nu een beetje mee waar het dan misschien in de voorbereiding een beetje tegen zat.
3: Heel blij mee.
4: Ja, enige kanttekening is misschien dat Oranje ook wel doelpunten tegen heeft gekregen. Iets te veel, ook als je kijkt naar de tegenstanders.
0: Ja, maar daar gaan we zo meteen op de verdediging gaan we wel even op inzoomen. Eerst even op Robby, ook als je naar de cijfers kijkt. Kan je dan opmaken uit de cijfers die jij voor je hebt staan dat Robby echt heel belangrijk is geweest voor dit elftal?
4: Ja, het makkelijkste natuurlijk. Hij is de topscorer met 3 doelpunten. Maakte met zijn eerste 3 schoten steeds een doelpunt. Dat is al best wel knap.
0: Maar los daarvan?
4: Nou ja, ook daar wil ik nu naartoe. Dat hij ook in het meevoetballen belangrijk is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er gecreëerd wordt uit open spel, dan is Robby degene die de meeste ballen heeft aangegeven. Dus op een ploeggenoot die vervolgens kan schieten. Dus de meeste kansen gecreëerd voor een ploeggenoot. En ja, dat vind ik wel bijzonder. Ook als je kijkt naar in aanloop naar het toernooi zit je toch een beetje te bedenken wie gaat er in de spits staan. Malen zal het wel worden. Dan heb je Rolf Weghorst in gedachten als invaller. Depay moet fit worden. Je weet hoe Koeman over hem denkt en dat hij hem graag ziet spelen. Zal ook wel zijn rol hebben in het elftal. Maar ik zat toch een beetje bijna te imagineren van wat zou je dan met Robby gaan doen. En dat spel van Oranje lijkt nu met hem in het elftal heel erg op hem geënt. Hem zoeken, de verticale paas om hem in te spelen. Vanuit daaruit aanvallen. En dat doet hij. Dat doet hij uitstekend. Met bijvoorbeeld dus bij Oranje de meeste gecreëerde kans.
0: Nou, misschien was het wel in eerste instantie de bedoeling om dat te gaan doen met Depay.
4: Dat zou kunnen, ja. Maar het is toch mooi dat dan 1 keer zo in elkaar valt. En Robby is in die rol nog beter dan Memphis Depay. Ja.
1: Is Robby dan de spits voor de rest van het toernooi?
3: Ja, daar twijfel ik dus aan. En waarom twijfel ik daaraan? Omdat ik ben het helemaal eens met Bart. Bart heeft het in de cijfers gezien. Maar we zien natuurlijk gewoon dat het Nederlands elftal gaat ook op zoek naar hem als echte diepe aanspeelpunt. En tot jouw punt, Robert, hè, dat Depay is meer een zwervende spits.
1: Mm-hmm.
3: Malen is weer een diepgaande spits. Dus we hebben allerlei varianten. Maar heel veel wedstrijden spelen achter elkaar voor Robby. Ik weet eigenlijk niet of hij daar fit genoeg voor is. Hij heeft natuurlijk een gigantische stap gemaakt in Engeland, waar hij dat ook moest doen. Maar we hebben ook al gezien dat hij licht klachten kreeg aan zijn hamstring. En nu komen de echte topwedstrijden, waar je ook nog misschien eventueel verlengingen moet gaan spelen. Ik hoop het. Maar tot nu toe is hij de man die het beste levert in het Nederlands elftal als spits zijnde. En hij is levensgevaarlijk binnen de 5 meter natuurlijk. Want hij loopt gewoon iedereen ondersteboven. Ja. Zo simpel is het ook. Als er een voorzet komt en je moet als verdediger mee, succes met zo'n beest.
0: Een aanspeelpunt op de 16 met de rug naar de goal.
3: Nou, en daar vind ik wel een verbeterpunt in liggen. Dat doet hij heel goed al. Maar als je kijkt naar het zoeken van de derde man, dus het inspelen van Robby vanuit het middenveld en dan het bijsluiten van andere middenvelders of aanvallers, derde man, vierde man die vrijkomt, dat vind ik bij het Nederlands elftal nog voor verbetering vatbaar. Want op het moment dat je ploegen kapot moet gaan spelen, die heel compact staan in hun eigen 16, dan moet je 1 keer gaan raken op dat moment. Dat kan Robby heel goed. Dat zie ik bij de andere middenvelders nog wat minder.
1: Voor Marokko pardon, lijkt nu de vraag, speelt Malen of speelt Somerville? Wat denk jij?
3: Ja, ik zou denk ik Somerville kiezen. Ja? Maar goed, hij verraste me vorige week ook. Dat was weliswaar door de gele kaart. Stelde Koeman Somerville niet op, omdat hij het risico liep om geschorst te zijn. Maar ik heb het vermoeden dat Somerville toch net iets multifunctioneler is dan Malen.
1: Ja, en hij valt een beetje tegen, Malen. Althans, we rekenden enorm op hem.
3: Dat doen we natuurlijk snel. Hij heeft een fantastisch seizoen gehad bij Roma, waar hij heel veel gescoord heeft.
1: Laten we dat vooral niet vergeten. Nee.
3: En het is natuurlijk, de spitspositie is niet per se zijn natuurlijke positie. Als eenzame spits, hè.
1: Ja.
3: Als hij in twee spitsen kan spelen, dan is het alweer wat anders. Dan heeft hij alweer wat andere rol. Maar hij heeft natuurlijk vaker vanaf de zijkanten gespeeld.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat Somerville gaat spelen.
0: Maar je hoeft natuurlijk niet iedereen af te rekenen op alleen maar doelpunten. Ik denk dat het in dit geval misschien juist goed is om te kijken naar wat er daaromheen gebeurt.
4: Ja.
0: Met Malen en Somerville. Kan je daar iets uit de data iets uit opmaken?
4: Nou, dat Somerville wat meer mee verdedigt. En dat zie je, dat was ook een kritiek die Koeman had op Malen, dat hij daarin een steekje laat vallen. En je ziet wel ook in die cijfers dat Somerville dat beter doet als je kijkt naar balleroveringen, intercepties, dat soort zaken. Het is een kleine sample. We hebben 3 groepswedstrijden gespeeld, dus het is ook niet dat het een wereld van verschil is, maar je ziet wel dat hij daar, Somerville dus, wat meer discipline in heeft. Het mee verdedigen. En dat wordt zeker tegen Marokko, waar ze 2 hele goede backs hebben, toch wel belangrijk.
0: Ja, dat is het enige verschil.
4: Nou ja, en zijn
0: goal. Ja,
4: ja, okay. 2 goals, een assist, creativiteit, snelheid. Maar dat heeft Malen ook wel. Maar het is ook, denk ik, het defensieve werk waar het grootste verschil in zit.
0: Ja. Heb je wel enig idee wat er met Malen aan de hand is? Of is het gewoon een kwestie van, had hij maar een goal gemaakt? Ik bedoel, dan was het
4: ja, ik zit te kijken naar Robert. Of dat hij kreeg na 3 minuten tegen Japan een aardige kans. Die schoot hij goed binnen, maar die werd ook goed gestopt door de keeper. Of hij dan met een heel ander gevoel aan het toernooi begonnen was. Ja. Als hij na 3 minuten al gescoord had.
3: Het is bij spitsen natuurlijk vaak ook een vertrouwensgeval. En dat zie je bij hem wel terugkomen. Hij kwam natuurlijk ook in de oefenwedstrijden een aantal keren net een stapje te laat. Wat eigenlijk een echte goede spits, een Haaland bijvoorbeeld, zou dat niet gebeuren. Die zet gewoon de binnenkant van zijn voet tegen dat soort kansen. En dan is het een goal. En dat heeft Malen dan weer net niet. Dus ja, absoluut. Ik denk dat het wel een beetje een knauw gegeven heeft. Aan de andere kant, weet je, we gaan nu tegen de wat sterkere ploegen spelen. Dan zijn beide spelers natuurlijk ook inwisselbaar. Dus als je met de een begint, dan kan de ander er waarschijnlijk inkomen. En hebben allebei dan hun kracht en hun dreiging met snelheid in de diepte.
0: Je spreekt wel een meervoud trouwens.
3: In meervoud, hoe bedoel je?
0: Nou, dat we tegen sterkere ploegen gaan spelen.
3: Ja, maar we worden wereldkampioen, Robert.
0: Okay.
3: Er is toch geen twijfel over, als Nederlanders zijnde.
0: We kunnen er ook gewoon uitleggen, hè?
3: ja, die kans is inderdaad ook groot.
0: Ja.
3: Zeker tegen Marokko. Ik denk dat het 50-50 is.
1: Gakpo, geen discussie, hè? Hebben we de aanval wel een beetje staan?
3: Ja, er is geen discussie over. Die vond ik wel wat minder de laatste wedstrijd spelen. Maar dat is wel iemand die impact kan hebben op een wedstrijd, ja.
1: Middenveld dan. Wat vind jij, Bart?
4: Nou, dat het in de eerste wedstrijden nog een beetje stroef liep. Dat er ook een beetje, weet je, het zijn wel dezelfde spelers die daar nu een paar wedstrijden op rij staan. Maar dat de afstelling wat anders is. Gravenberg wat verder naar voren, dat soort zaken. En dat je misschien wel wat kritiek kunt hebben op Reinders. Hij gaf een assist uit die corner, die Van Hekken binnenkopte. Die komt op zijn naam, dat is mooi voor hem. Je ziet hem nogal te weinig. En het grappige is, de FIFA maakt dan een heel match report. En daar zitten mensen te turven hoe vaak spelers loopacties maken, zich aanbieden om de bal te ontvangen. Daarin staat hij bij Oranje echt mijlenver bovenaan. Dus hij probeert het steeds, maakt steeds die loopacties. Dat is soms ondankbaar werk. Want daarvoor maakt hij ook de lijnen vrij om een bal naar Brobby te spelen bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
4: Alleen je zou toch willen dat hij net wat vaker aangespeeld wordt, zodat hij ook die actie kan maken. Het is wel een beetje kip-ei van, was die loopactie uiteindelijk zo goed dat hij ook bereikt kon worden? Zien ze zijn ploeggenoot het niet? Maar hij doet het zo vaak en het wordt nog niet beloond. Maar ik ben wel benieuwd als dat misschien tegen de grotere landen net wat beter gaat lopen. Als er meer ruimte ligt misschien, omdat ze niet allemaal, want we hebben nu tegenstanders gehad die echt defensief ingesteld waren. Als er misschien wat meer ruimte ligt, dat het net wat beter gaat. Maar ja, het is nog niet zijn toernooi, terwijl hij er wel heel veel werk in steekt.
1: Ja, wat zou jij doen? Zou je voor Reinders kiezen? Ja, of
3: ik denk dat Koeman het overigens niet doet. Ik denk dat hij vasthoudt aan dit middenveld.
1: Ja.
3: Maar ik ga ruzie krijgen met papa Reinders nu, met Martin. Die een goede vriend van me is. Ik zie Kluivert op het moment ook als een optie. En zeker als Brobby speelt, dan heb je iemand die daar uitstekend om Brobby kan heen spelen. Dat die derde man loopacties goed vindt, maar kan ook zelf creëren. Reinders is natuurlijk niet een jongen die zelf makkelijk creëert aan de bal. En dat heeft Kluivert wel. En die gretigheid van Kluivert is wel iets wat ik op dit moment een klein beetje mis. Rond de 16 meter. Rond 20 meter van de goal als het ware. Van het Nederlands elftal. Dus dat zou een wissel kunnen zijn. Maar ik denk dat Koeman gewoon vasthoudt aan deze drie.
1: We hebben hem aan de telefoon. De vader van... Ja. Ja, hij heeft net ingebeld.
0: Hij heeft weer opgehangen. Ja. Achterin Bart, de linksbackpositie. We hebben het gevoel dat dat nog niet helemaal lekker loopt.
4: Nee, dat gevoel had ik ook.
0: Nee,
4: Mickey van de Ven. Het is ook meer een centrale verdediger. Hij wordt op die linksbackpositie neergezet. Het is nog niet overtuigend. Dat ben ik met je eens. Ake werd daar nog neergezet. Het verhaal was in die derde wedstrijd van de Ven heeft de gele kaart. Dan zetten we Ake daar neer. Ik kreeg misschien toch wel een klein beetje het idee dat het ook een beetje proeven was. Hoe gaat het met Ake op die positie? Mm-hmm. Omdat van de Ven nog niet overtuigde. Het is wel zo. Hij is razendsnel. Hij was tot gisteravond de snelste speler van het toernooi. Hij is net, ja, bijna letterlijk en figuurlijk ingehaald door Mbappé, die nog net even een hardere sprint inzette. Dat wapen kun je goed gebruiken. Ook tegen Marokko bijvoorbeeld.
3: Wat praat je dan over, Bart? 36 kilometer per uur?
4: 36,8 ja. kilometer per uur. Hoogst gemeten topsnelheid door de FIFA.
0: Heb je bijna een helm op.
4: Ja, dat is hard, Mbappé hoor. Ging 37,6.
3: Ja, als hij helemaal op snelheid komt, is hij helemaal niet meer in de
4: normaal. Ja. Dus die snelheid is een belangrijk ding wat je kunt gebruiken. Al moet je ook weer zeggen dat hij eruit gesprint werd door Elanga. Tegen Zweden, die daaruit scoorde. Dat is dan wel jammer dat je denkt, nou, je bent de snelste speler van het toernooi. En dan word je er op dit moment uitgelopen. Ja, het loopt nog niet zo goed. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat hij uiteindelijk toch tegen Marokko daar gewoon weer staat.
0: Ik heb soms ook het gevoel dat hij er even niet bij is of zo. Het zal wel niet. Maar was dat nou bij Japan, die goal, dat hij gewoon niet aansluit? Waardoor die Japaner niet buitenspel stond en buitenspel ophief.
3: Ja, klopt.
0: Dan is hij gewoon even...
3: Dat is ook een beetje automatisme van de back four natuurlijk op zo'n moment. De bal komt er overheen. Dan moet je als verdediger onmiddellijk 2-3 stappen naar voren toe zetten. Daar was hij te laat in. Maar ik denk, en dan kijk ik ook even naar Marokko. Die hebben een rechtsback met Hakimi. Wat ook een jongen is die ongelooflijk veel tempo en snelheid heeft. Dan zou dat een betere match zijn om met Van de Ven daar te spelen dan met Ake.
0: Ja.
3: Dus
0: daar zijn we wel uit.
4: Ik neem aan dat toch staan. Hebben we deze beslist.
1: Hij blijft gewoon staan.
3: En volgens mij is Van de Ven en Van Hekken dadelijk is de toekomst van het Nederlandse voetbal. Ja. Als Van Dijk gaat stoppen.
1: Moeten we de rest van de verdediging nog bespreken? Of zullen we gewoon even naar de keepers gaan?
3: Oh,
1: wordt ook altijd leuk, hè?
3: Daar heb ik geen verstand van, dus dat is wel lekker.
1: Ja, want wat is de indruk van Verbrugge?
4: Ja, wat mij betreft prima. Hij zat tegen Zweden een keer, ging lelijk onder een bal door. Daar werd hij gered door de grensrechter, omdat het buitenspel was. Vind ik hem een hele solide indruk maken. Ik zit wel een beetje te wachten op strafschoppen eigenlijk.
1: Ja,
4: wat er dan gaat gebeuren.
1: Want het zou wel weer kunnen gebeuren, toch?
4: Het hoort die er eigenlijk wel bij. Je kunt zeggen, Roefs is daar heel goed in. Die heeft hij dit jaar ook in de Premier League bewezen. Ook in de Engelse beker, waarin hij er een paar uithield. En daar de held was. Maar zo heeft Verbrugge ook wel zo zijn momenten gehad. Dat hij in één keer in de strafschoppenserie er heel veel uithield. En de grote held werd. Dus ja, het is niet dat ze een wereld aan strafschoppenseries hebben gehad. En dat je duidelijk kan zeggen, nou, we gaan voor die of we gaan voor die.
1: Nee.
4: Dan zou het meer het verrassingseffect zijn. Wat je met Tim Krul bijvoorbeeld ook had.
1: Ja, maar het is niet zoals het in 2014 was.
4: Nou,
1: was het iets duidelijker.
4: Toen wist je, Jasper Cillissen is geen penalty killer.
1: Precies.
4: Maar je wist ook, die cijfers van Krul, daar glij je ook niet van je stoel.
1: Nee, volgens mij hadden ze nog beter Michel Vorm daar neer kunnen zetten.
4: Ja, maar dan was het verrassingseffect wat vooral goed werkte. Ja.
3: Ja. Of een keeper die gaat gokken alsnog.
1: Ja.
3: Zou Louis van Gaal heel blij mee zijn.
1: Geen casino.
3: Nee.
0: ik ga nu iets heel brutaals doen. Maar ik heb hier wat cijfers voor mij, Bart Vrouws. Dat Bart Verbrugge zou een succespercentage van 13% hebben. Ik weet niet, qua penalty stoppen.
4: Als je kijkt op Transfermarkt, is het waarschijnlijk alleen degene die in een wedstrijd heeft.
0: Ik heb geen idee waar deze info vandaan komt. Robin Roes, die heeft.
1: Wel belangrijk.
0: Die heeft opvallende cijfers. Hij hield de helft van alle strafschoppen in zijn carrière tegen. 4 uit 8.
4: Ja, het zijn er niet zo heel veel. En daar zitten. Even de vraag of daar dan strafschoppenseries in zitten. Als het de 8 zijn van Roes, dan ga ik ervan uit dat die er wel bij zitten. Want bij NEC heeft hij niet zoveel strafschoppen tegengekregen.
0: Oh.
4: En bij Sunderland ook nog niet de wereld. Maar.
3: Oh. Die maakte nooit overtreding. Nee.
0: Bron is NOS trouwens.
4: Dan zal het wel kloppen, denk ik.
0: Ik lieg niet. Echt waar, artikel op nws.nl.
4: Kijk aan.
0: Maar goed, van vandaag, vanmorgen om 10:00. Ze hebben daar achter de schermen hebben ze in de aanloop naar dit toernooi echt wel degelijk goed geoefend. En er was wat achter de schermen wat geprobeerd.
4: Maar ja, dat hadden we in 22 ook. Ja. En toen ging de keeper op eigen houtje op avontuur.
0: Ja.
4: Met Noord.
0: Ja. Ja.
1: Wat voor indruk maakt de bondscoach eigenlijk op jullie allebei?
3: Nou ja, zijn vrouw heeft opdracht meegegeven. Dat hij wat meer mag glimlachen. En ja, weet je, wat verwachten we nou van Ronald Koeman? Die kennen we al zo lang allemaal. Hij heeft als clubcoach veel succes gekend. Hij heeft ook best wat mindere periodes gehad. Maar hij is wel compleet zichzelf altijd. En het is geen avonturier, het is geen extremist als trainer die hele gekke dingen gaat doen in wedstrijden. Koeman zal altijd wat voor de zekerheid kiezen, wat voor de controle kiezen. En dat zien we ook nu in dit toernooi weer.
1: Ja. Ja, heb jij nog wat leuke cijfertjes over Oranje, Bart?
4: Nou, dat wel opviel wat er gebeurt met corners bij het Nederlands elftal. Want dat was vooraf...
0: Voor of tegen?
4: Allebei eigenlijk. Oh. Want het was vooraf wel een ding. Het werd wat groter gemaakt. Misschien ook wel door de media. Van, joh, moet Oranje geen set-piece coach hebben? Dus een trainer die je helpt met het nemen van de standaard situaties. En ook het organiseren in defensief vlak. Daar werd een beetje geheimzinnig over gedaan bij Oranje. Van, we hebben iemand die ons op afstand helpt. En dan ben je toch nieuwsgierig wat er gebeurt. Zowel aanvallend als verdedigend. In de afgelopen anderhalf jaar, in de aanloop naar het WK, kreeg Oranje geen doelpunt tegen uit een corner. Dat was goed. Alleen nu, in de eerste drie wedstrijden, in de groepsfase, 2. En ook wel de manier waarop, vond ik ook wel opvallend. Als je die beelden terug gaat kijken. En het is, ja, je kunt bepaalde mensen aanwijzen die dan wat fout doen. Maar het is vooral, ik denk, de hoofdmoot. Dat Van Dijk steeds door de tegenstander geblokt wordt. En dat normaal gesproken iemand is voor Oranje die de ballen uit de 16 juist weg moet koppen. Maar de tegenstanders stellen zich daar goed op in.
3: Ja, en dan nog niet tegen de toptegenstanders.
4: Nee, ook dat. Het is niet dat we tegen Goliath gespeeld hebben.
3: Nee.
0: Maar weet jij inmiddels wie die set piece...
4: Nee, dat is een soort geheim.

0: 16 juist weg moet koppen. Maar de tegenstanders stellen zich daar goed op in.
1: Ja, en dan nog niet tegen de toptegenstanders, hè?
0: Nee, ook dat. Het is niet dat tegen Goliath gespeeld hebben.
2: Gespeeld. Maar weet jij inmiddels wie die setpiece...
0: Nee, dat is een soort geheim. Dat zou ik graag willen weten, wie dat is.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar eigenlijk. Dat kan natuurlijk gewoon niet met op afstand zijn.
3: Ja, volgens mij dat is het verhaal. Zo.
0: Maar ik ben toch wel nieuwsgierig wie dat is. Want je ziet ook, Portugal neemt dan volgens mij de setpiece coach van Aston Villa mee. En die hadden een paar hele mooie varianten met vrije trappen. Waar Ronaldo bij stond als bliksemafleider. Schiet. Waarin ze ploeggenoten maakten. Ja. Ook een variant waarin Ronaldo heel nonchalant wegliep. Balletje over de muur werd gestift en Ronaldo een kans kreeg. Je ziet toch dat veel teams daarmee bezig zijn. Veel ploegen hebben ook al uit corners en standaard situaties gescoord. Het wordt belangrijk. Ja, bij Nederland loopt het. We hebben er wel uitgescoord. Dus we hebben er al wel profijt van gehad. Bijvoorbeeld met die goal van Hekken. En de kopbal van Van Dijk. Wat je nog uit een standaard situatie noemt. De goal van Brobbey. Dus er zit wel wat progressie in. Alleen ja, dat we er 2 tegen krijgen. Dat zit me niet helemaal.

0: die het verschil kon maken tegen Marokko ook.
1: Ja. Robert Maaskant nog hier en data-analyst van VI Bart Vrouws. In de 16e finale wacht dus Marokko. Tweede in de groep met Brazilië, Schotland en Haiti. De uitblinker van Marokko, Ismaël Saibari, verheugt zich er natuurlijk op.
2: Ja, ik ga wel een paar vrienden tegenkomen, dus dat is wel mooi. Maar uiteindelijk, als je een hoge doel hebt, moet je tegen iedereen uiteindelijk komen. Dus
3: we gaan het zien, maar met hoger doel bedoel je uiteindelijk is het doel om wereldkampioen te worden.
2: Ja, de finale wereldkampioen. Maar we kijken wedstrijd tot wedstrijd.
1: Ja, wat voor indruk heeft Marokko op jou gemaakt, Robert?
0: Een uitstekende indruk. Ik vind ze goed spelen. Er zitten een aantal spelers bij die echte verschilmakers zijn. Nou, Saibari is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Het is ook leuk om naar te kijken, omdat we hem allemaal goed kennen. Maar het lijkt wel of hij nog beter speelt dan dat hij in de Nederlandse competitie heeft gedaan. Met zijn kracht, zijn power, zijn doelpunten. Marokko zit goed in elkaar, maar is ook niet onverslaanbaar.
4: Nee, dat wil ik zeggen.
0: Nee, we worden wereldkampioen, heb ik al een paar keer gezegd nu.
4: Ja, dus maar dat zegt Saibari ook. Dus we krijgen weer hetzelfde probleem.
0: Dat vind ik ook niet eerlijk dat hij dat zegt.
1: Want dat klopt niet.
0: Dat was wel mooi trouwens. Ik zat vanmiddag op de fiets in Breda in het zonnetje. En er kwamen twee Marokkaanse ventjes naast me staan op een fatbike. Ontbloot liggen. Meneer, wat gaat het worden? Ik zei, ik denk een gelijkspelletje. En dan wij Nederland door met penalties. Echt niet, blijft u maar lekker dromen, meneer. Je had er vol op geloof in.
1: Ja. Is Saibari ook de man van, als je naar de cijfers kijkt, Bart?
5: In ieder geval qua doelpunten. In al die groepswedstrijden minimaal even een doelpunt gemaakt. Dat is al knap. En wat mij vooral opvalt als je naar die cijfers kijkt, is hoe fit hij is. Hij heeft een lang seizoen achter de rug. Ook nog de Afrika Cup gespeeld. Dus
1: zeker.
5: Je zou denken, misschien wel een keer aan vakantie toe. Hij gaat als de brandweer. Meeste, met afstand, echt de meeste sprints van alle spelers in de groepsfase achter zijn naam staan. Ook de meeste meters afgelegd met minimaal 20 kilometer per uur. Dus dat is een aardig tempo. En ik zeg meters, maar je moet het eigenlijk in kilometers rekenen, want hij zit op 4 kilometer al in dat tempo in 3 wedstrijden. Ja, dat vind ik het opvallendst eigenlijk. Mooie doelpunten gemaakt, maar hoe fit hij is en hoe hij dat combineert dus met die doelpunten, ja, echt knap.
4: En hoe moeten we hem dan gaan afstoppen? Wij, Nederland.
0: Ja, dat zal een beetje aan de rol van hem gaan liggen natuurlijk, waar hij gaat spelen. Als hij als valse spits gaat spelen, dan krijg je hem ook te maken met Frenkie de Jong af en toe. Nou, of Frenkie de Jong tegen die power kan verdedigen, daar kunnen we onze vraagtekens bij stellen. Kijk, gaat hij echt wat hoger spelen en komt hij tegen Van Hek en Van Dijk te spelen, dan zou Van Dijk geklopt kunnen worden op zijn power in de loopactie. Aan de andere kant, Van Dijk is al jarenlang een rots in de branding bij Liverpool en speelt tegen allemaal van dat soort kwalitatieve, hoogwaardige spelers. Maar dat zou een probleem kunnen zijn. En je hebt natuurlijk ook Boadie. Ik weet niet of ik het goed uitspreek nu. Kijk even naar iedereen hier om me heen. Maar dat is ook een kwalitatief enorm goede speler die hem dan weer ondersteunt in het voetballend vermogen. Dus we moeten op het middenveld wel een stapje erbij gaan zetten van wat we tot nog toe hebben laten zien in het Nederlands elftal.
1: De Jong eerste fase en dan de verdedigers, centrale verdediger Van Ekke. Maar die heeft weer zijn handen vol aan Hakimi, kan ik me voorstellen.
5: Ja, dat is gek, hè? Want als je naar de opstelling zo meteen gaat kijken, tenminste, ik neem aan dat iedereen wakker blijft om 3 uur 's nachts, als die wedstrijd gespeeld wordt, krijg je dat opstellingsformulier te zien. Daar staat een Hakimi als rechtsback. Ja. Maar die staat overal. Ja. Dus ik zei net wel dat Saibari gevaarlijk is en belangrijk, maar Hakimi is echt de grote man bij Marokko. Gedeeld meeste schoten, samen met Saibari. Meeste kansen gecreëerd bij Marokko. En we hebben het over een rechtsback. Staat ook nog hoog in het ranglijstje met balcontacten in het strafschopgebied. Want een van die wedstrijden maakte hij een doelpunt. Stond hij gewoon op de doellijn nog van de tegenstander om een bal in te werken.
1: Maar hoe ziet zijn heatmap er dan uit als rechtsback? Waar komt hij dan het meest?
4: Overal, een heatmap
1: is dat je aan de, laat me zeggen, waar het code rood is, om maar even zo te zeggen, daar is hij het meest.
5: Ja, nou, overal eigenlijk. Ja, en dan een heel deel van die rechterkant, maar daarna ook weer naar binnen. Dus dat hij uiteindelijk gewoon in het strafschopgebied eindigt. Het is echt ongelooflijk wat hij voor meters maakt ook in zo'n wedstrijd. Het voordeel is wel, dat zag je ook een paar keer dit toernooi, dat hij dan wel weg is. En dat is dan goed nieuws voor Gakpo. Want bij Gakpo zag je in bijvoorbeeld tegen Japan dat hij het moeilijk had. Met de ruimte, met weinige ruimte die hij kreeg. Vaak dubbele dekking. Het was aardig, Gakpo had in die wedstrijd tegen Japan en Zweden nagenoeg hetzelfde aantal balcontacten. Tegen Japan kreeg hij weinig ruimte, was het veel pasen en balletjes terug. Tegen Zweden kreeg hij wel de ruimte en kon hij gevaarlijk worden met zijn acties. Ja, en Zo'n scenario voorzie je dan een beetje tegen Marokko. Dat er, omdat Hakimi vaak weg is, dat er wat ruimte voor hem ligt om in de omschakeling gevaarlijk te worden.
1: Ja, of voor Dumfries. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nee, voor Van Hekken, sorry.
5: Ja, nou ja.
1: Aan die kant.
5: Van de Ven, van de linkerkant.
1: Ik bedoelde Van de Ven. Ja, dat gaat lekker.
5: Van de Ven, de linkerkant.
0: Ja. Als je ze gewoon allemaal noemt, dan heb je er vast eentje goed.
1: Voor onze
5: Van de Ven. Ja, voor Van aan die kant.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk wordt voor het Nederlands elftal dat ze in de omschakeling de crossbal snel kunnen spelen. Dus op het moment dat je de bal onderschept, en dat kan zijn in de zone van Hekken en Dumfries, als je daar de bal snel wegkrijgt en dan diagonaal Gakpo kan vinden, dan kunnen we heel dreigend geworden. En dat geldt andersom, idem dito. Kan Van de Ven daar een bal onderscheppen en Hakimi is vertrokken, dat je daar ook snel de diagonale paas speelt. En dan zal Dumfries tempo moeten gaan maken, met eventueel een Summerfield die aansluit bij Brobby. Daar zouden we heel dreigend in kunnen worden.
4: Jij wilde nog iemand noemen.
5: Ja, al heeft Robert Maaskant net...
4: Robert heeft bijna het gras voor je voeten weggemaakt.
5: Ayoub Bouadi, ik wilde hem ook graag noemen. 18-jarige middenvelder van Marokko, speelt bij Lille. Zit net bij de nationale ploeg. De eerste wedstrijd tegen Brazilië was zijn vierde interland. En hij had in die wedstrijd de meeste balcontacten bij Marokko. Hij eiste alles op, was heel belangrijk. En ja, 18 jaar, je komt net kijken en dan op het hoogste podium tegen Brazilië zo'n wedstrijd spelen. Ik zat een beetje te graven, waar kun je het mee vergelijken? Het is ook qua podium niet helemaal hetzelfde. Maar ik kan me herinneren dat we in 2003 was het volgens mij Nederland-Schotland. Je had toen net we hadden uit in Schotland verloren. En advocaat zat te denken, wat moeten we dan in thuis doen? Hij gaf Sneijder de kans. En dan was in één keer Wesley Sneijder daar. Die maakte een doelpunt, gaf assist. In één keer was hij daar. En dat gevoel kreeg ik een beetje bij Bouadi. Maar dan nog op een nog hoger podium. Ik ben er, 18 jaar, kijk mij eens. En ik speel Brazilië stuk.
4: Heerlijk,
5: ik heb echt van hem genoten.
4: Ja. Bravoer. Ja, jij had hem al genoemd.
0: Ja, nee, dat zijn een aantal hele opvallende spelers natuurlijk. We hebben het nog niet eens over Mazraoui gehad, die we ook allemaal kenden natuurlijk uit de Nederlandse competitie zelfs. Toppers Diaz, wat een geweldige speler is. Dus Marokko zit goed in elkaar. Hij heeft een elftal wat kan excelleren. Maar is ook in sommige gevallen heel onervaren. En dat heeft ook met deze speler te maken. Ja, knock-out fase voor de eerste keer gaan spelen is toch weer anders. Dus daarom zeg ik een 50-50 wedstrijd.
4: Ja, want Saibari heeft het over de wereldtitel. Ja, kan dat?
0: Nou, maar dat vind ik sowieso. Wij Nederlanders zijn er altijd een beetje terughoudend in om dat soort doelstellingen uit te spreken. Ja, you're in it to win it.
4: Ja, daarvoor staan ze toch?
0: Waarom ga je er anders naartoe?
4: Ja.
0: Ik bedoel, Curaçao misschien, die ging misschien voor iets meer voor dans af en toe. Maar ja, als je een klein beetje een ploeg hebt, en dit is een ploeg met een aantal wereldtoppers of wereldtoppers in spe, want dat zijn het, dan wil je zo lang mogelijk meedoen.
4: Ja, dus. Maar heb jij een ploeg gezien afgelopen 3 wedstrijden die dat echt kan, wereldkampioen worden?
0: Ja, Frankrijk.
4: Maar ik bedoel, bij Marokko, heb jij...
0: Bij Marokko, die zie ik ook geen wereldkampioen worden. Nee. Nee. Maar dat komt gewoon omdat er 1, 2, 3 ploegen zijn die gewoon beter zijn nog.
4: Ja.
0: Maar goed, in knock-out fases, en dat vind ik wel weer de kracht van het Nederlands elftal. Op het moment dat we het Nederlands elftal analyseren, zijn er best veel tekortkomingen. Er gaan ook dingen fout. Bart gaf het al aan, de dode spelmomenten die we tegenkrijgen. Maar we hebben ook wel weer een ploeg die ongelooflijk moeilijk te verslaan is. En ook wel weer kan excelleren op de juiste momenten. Gakpo kan zomaar uit het niks een goal maken. We hebben nu Brobby weer gezien die iets bijzonders aan het doen is. We hebben goede middenvelders lopen. Dus ja, als je het van de andere kant kijkt, als je vanuit Marokko kant kijkt, dan denk je van, oeh, dat is ook wel een aardig ploegje tegen wie we moeten spelen. Daar winnen we ook niet zomaar van.
4: Nee, we zijn toch goed genoeg. Of laat ik het zo zeggen, Oranje is toch goed genoeg om Marokko te verslaan?
5: Ja, denk het wel. Het is wel zo, als je kijkt naar de FIFA-ranking, staat Marokko nog boven Oranje. Marokko staat 7e op dit moment. En dan begint mijn cijferhoofd toch nog een beetje te denken, we hebben onder Koeman in die tweede periode 14 keer tegen een ploeg gespeeld uit de top 25 van de FIFA-ranking. Niet 1 keer gewonnen. Nou, laat dit een mooi moment zijn om die statistiek in de prullenbak te gooien.
1: Ja.
4: Niet iedereen heeft een cijferhoofd, gelukkig.
5: Nee, dat is wel goed ook.
1: Robert, die kijkt verder. Wie gaan wij dan verslaan in de finale eigenlijk? Als we wereldkampioen worden?
0: Dan komen we tegen die andere bracket uit. Hè. Daar zit Engeland in, daar zit Argentinië zit daarin.
5: Portugal.
0: Portugal zit daar nog in.
5: Waarschijnlijk, ja, hangt een beetje af van vanavond.
0: Dat zijn wel de ploegen die... Argentinië wordt het wel heel erg makkelijk gemaakt in dit toernooi. Met scheidsrechtelijke beslissingen en met de pool die ze hebben. Dus die zouden best eens ver kunnen komen. Laten we gewoon als revanchepartij maar eens Argentinië nemen dan.
1: Dat zou lekker wezen.
0: Clash der Titans.
5: Portugal in de finale verslaan zou ik ook wel leuk vinden, hoor. Het is ook een beetje...
1: De battle van Nürnberg.
5: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, en we een paar keer verloren van Portugal. Als je kijkt naar het schema, dan liggen we nu wel op koers van die Duitse economen. Die weken voor het toernooi begon dat hele plan al uitstippelde in zo'n rapport. Dat we van Frankrijk wonnen, daarna van Spanje en daarna van Portugal. Dat zou nog kunnen.
0: Ja, voorlopig zitten we ook nog geen van allen in een oranje shirt hier. Dat vind ik ook geen goed teken.
4: Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Kan ik je wel vertellen. Nee.
0: Kom, als we een finale spelen, dan vind ik dat we hier gewoon in het oranje mogen zitten.
1: Mijn zit in de was. En mijn wasmachine is stuk.
0: En een wielrenshirt aan.
1: Dat kan ook nog. Maar overigens kwam er nog een luisteraarsvraag. Die zei, jij bent vast heel goed in die poeltjes en zo. Jij hebt al die data beschikbaar.
5: Heel eerlijk, nee, niet echt. Nee.
4: Nee, werkt dat niet zo?
5: Ja, ik heb wel. We moesten ook voor VI hebben dan zo'n pool. En dan moest je tegen een BN'er. Ik moest tegen Tom Dumoulin. Volgens mij ben ik verslagen door Tom Dumoulin. Met 4 wedstrijden voorspellen. Met de kanttekening dat je die voor het toernooi moest voorspellen. En die moest onder andere Noorwegen-Frankrijk voorspellen. Ik had eigenlijk geen rekening mee gehouden dat Noorwegen gewoon heel B-elftal zou opstellen. Dus daar ging ik even
4: Tom
5: nat.
4: Dumoulin wel natuurlijk.
5: Die had winst voor Frankrijk. Ik dacht, het zal een gelijkspel worden. Ja.
0: Dat is natuurlijk het probleem met data. Dat gaat alleen maar over het verleden.
1: Ja, is ook zo. Ja.
5: Tom Dumoulin is ook gewoon een voetbalkenner, blijkbaar.
4: Zeker.
5: Ik kan dat ook geven.
4: Ja. Zeker.
1: Ja. Goed, laten we eens even naar de top 3 gaan. Even kijken hoor, mijn muis is weg. Kan jij even naar de top 3 gaan? Oh nee, ik kan er wel.
6: Ja, de mooiste momenten van het WK.
1: Ja, wat zeg maar.
4: Mijn muis is weg.
1: Ja, onze analisten die kiezen de mooiste momenten van het WK in de WK top 3. En zo klinkt die top 3 na gisteravond.
7: 1. Robben met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft op Bob Robby. Goal! Brian Robby doet het.
8: 2.
9: Nou Medina. Pull back here. Let's see. Let's see.
10: Wauw! Dembélé doet het zelf! Schitterend! Hij is los!
11: Hij dreigt met schieten, dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin! Het is de derde!
1: Ja, even wat we net hebben gehoord. Brobby dus, door Ibrahim Afellay en Leon de Stendler. 2 WK-topscorer Messi door Ronald Waterhuis. En 3 de hat-trick van Dembélé tegen Noorwegen. Dat was gisteravond ingebracht ook door Ronald Waterhuis. Bart Vrouws, jij zal als cijferman het record van Messi vast laten staan. Mag ik zo aannemen?
5: Ja, laten we die staan. Ja?
1: Ja. Maar er moet wat uit.
5: Ja, ik vind het wel. Voorheen was het toch al een top 5, of niet? We maken het wel heel lastig met een top 3.
1: Weer zo'n eentje die begint te zeuren over de regels, omdat hij zelf geen keuzes kan maken.
5: Nou, ik wil wel een keuze maken. Dan haal ik Bobby met veel pijn in het hart. Haal ik die eruit. Ja, dat moet dan maar. Bobby eruit.
1: Ja, en wat moet er dan in?
5: Ja, een gek.
1: Volgende fragment, hè?
5: Ja, laat maar eens horen. Ja, laat maar horen dan. Ja.
12: De VAR wordt geraadpleegd. Wat gebeurt er daar allemaal? Ja, het is Almiron die de hand voor de mond houdt. Even meeluisteren.
13: After review. Number 10. Paraguay. Cover his mouth. Decision is red card.
12: Zo. Een rode kaart. Hand voor de mond houden. Dat staat in de nieuwe regels.
1: Je moet die man niet boos maken hoor.
4: In mijn beleving was het niet zo heftig. Maar... Nou ja, dat was heel kwaad.
1: Het mag niet. Maar waarom moet dit erin?
5: Het is sowieso een geweldig fragment. Ik vind het heel mooi. Ik vind het sowieso goed dat scheidsrechters even moeten zeggen wat er gaande is. Je hebt scheidsrechters gehoord die niet zo goed Engels konden. Ik vond dit fantastisch. Alleen al een leuk moment. Hij mag er later wel weer uit hoor. Maar het is even, omdat het een soort terugblik is op de groepfase. De nieuwe regels en wat die teweeg hebben gebracht. We zien veel minder spelers die op de grond liggen met blessures. Het spel...
4: Een zegen.
5: Het gaat vloeiender. Ja, dat vind ik wel. Met de kanttekening dat je dan zou denken dat de zuivere speeltijd met enorme stijgt. Dat echt veel geholpen heeft.
1: Ik hoor hem maar aankomen.
5: Ja. Dat is niet het geval.
1: Oh.
5: Nee. Kun je nog herinneren in WK 2022, zeker die eerste wedstrijden, als er dan blessuretijd kwam, dan ging dat bord omhoog. En dan stond er 10, 12, 15 minuten extra tijd. Dat was een poging om de zuivere speeltijd ook een beetje te helpen. Dat er wat meer voetbal, dat je wat meer voetbal voor je geld krijgt. Nu hebben ze dan deze regels bedacht. Maar als je dan kijkt, wedstrijden duren, opvallend genoeg, 2 minuten langer dan het vorige WK. Maar er is ongeveer 20 tellen minder zuivere speeltijd dan 4 jaar geleden. Dus die acties die er nu bedacht zijn, de nieuwe regels, die helpen in zekere zin wel. Want het spel gaat wel vloeiender. Alleen, we hebben die waterbreaks, die commercial breaks, die hydration breaks. En daar ligt het spel 3 minuten door stil. De klok loopt gewoon door. En wat je bijvoorbeeld zag bij die wedstrijd van het Nederlands elftal, de laatste wedstrijd, dan gaat het bord omhoog bij de rust voor extra tijd. En dan komt er maar 3 minuten bij. Ja, dat waren die 3 minuten van die hydration break. Ja. Maar we hebben geen extra tijd gehad voor de VAR-checks, dat soort zaken. Dus wedstrijden duren langer, maar we hebben iets minder zuivere speeltijd. En dat kan toch weer niet de bedoeling zijn.
4: Nee, maar het is wel lekker dat ze niet meer zo lang doorrollen. Hè?
5: Absoluut, nee, die regels allemaal heel goed. En 1-op-1 kopiëren naar de Eredivisie. Wat we net hoorden in dat fragment. Voor je met de handen mee praten. Ja. Ook dat soort zaken. Prima regels. Het is voor de radio al wat lastig misschien. Misschien moeten we het hier niet doen.
0: Ik weet niet of het hier werkt.
5: Nee, maar het uiteindelijk qua zuivere speeltijd helpt het dus nog niet.
1: Wat me trouwens wel opviel is dat er 1 scheidsrechter was die vergat die hydration break. Toen hadden we geloof ik al 1/2 uur gespeeld. En toen moest er iemand tegen hem zeggen van, zouden we niet even wat moeten gaan drinken?
5: Het grappige is ook, de wedstrijd waarin procentueel gezien het meest werd gespeeld was uitgerekend Frankrijk-Irak. Die wedstrijd lag 2 uur stil vanwege de onweer daar boven het stadion. Alleen in de tweede helft hebben ze die waterbreak geskipt. En dat hielp ook wel.
0: En wat ook wel leuk is ten aanzien van het fragment, er is al een fantastisch house-nummer uitgekomen met dit nummer.
4: Dat is ook goed, hè?
0: Echt? Ja, echt. Het is geweldig. Dat wordt de hit van de zomer, denk ik.
1: Ja, met deze
0: met deze tekst.
1: Met
0: deze tekst en daarna komt er een geweldige house-beat onder.
1: Die heb ik ook gezien. Maar wat wordt het nu? Het wordt niet 1-op-1 toegepast nu in de Eredivisie, toch? Dit mag toch niet zomaar overgenomen worden? Of gebeurt
5: sommige regels gaan wel integraal over naar de
1: Eredivisie. Dan hebben we het over het snel innemen van de...
0: Die 5 seconden.
1: Hoe zeg je dat? Inworp?
0: Ja, de inworp. De dode spelmoment inderdaad. Vanaf het moment dat het bal in de hand is dat volgens mij overigens. Maar de scheidsrechters gaan nu, want alle voorbereidingen van alle clubs die zijn zo langzamerhand weer opgestart. Wat er altijd gebeurt is dat de KNVB alle scheidsrechters naar de clubs toestuurt. En dan worden alle nieuwe regels, worden in 1 uur, 1.5 uur presentatie, worden tegen iedereen verteld. En dan word je geacht bij te zijn als professional. Dat je op de hoogte bent van de regels.
1: Lijkt me ook.
0: Ja, nou ja, dat gebeurt ook wel eens niet. En dan zie je ziet natuurlijk tijdens de competitie heel vaak nog dat iedereen aan het protesteren is. Ja. Voor iets wat al lang duidelijk
1: wordt. Wat nog wel wennen is als je een corner krijgt. Of je krijgt hem. Ja, je krijgt hem, maar het is op ten onrechte. Dan wordt hij ingetrokken door de VAR. Dat mag. Maar andersom dan weer niet.
5: Als het snel genoeg gaat. Ja, andersom mag dat niet. Dus als, ja, dat is toch gek eigenlijk. Als je een doeltrap krijgt, maar het bleek een corner te zijn, dan kan die niet teruggedraaid worden.
1: Is toch raar?
5: Ja, ben ik het mee eens. Maar ook dat is wel iets waardoor er wel wat tempo in het spel blijft. Want anders zou steeds die videoband terug moeten draaien. En dan moet iedereen...
1: Videoband terugdraaien?
0: VHS'je.
1: Dat is een data-analyst. Je hebt het over een videoband.
5: Daar is toch een VHS-speler staan. Nee, maar dan zou je wel weer iedereen, want dan staat iedereen al klaar voor een doeltrap. Dan zou je iedereen weer naar voren moeten sturen om dan die corner te nemen. Ja. Dat snap je qua tempo in het spel houden, snap je dat nog wel. Ja. Kijk, aan die nieuwe regels, als je die 1-op-1 kopieert naar de Eredivisie en je denkt die hydration break weg, dan denk ik dat hier in de Eredivisie ook de zuivere speeltijd een aardig eind omhoog kan gaan. Dus ik zou dat echt toejuichen.
4: Ja, want die hydration break, hè, is het nou echt zo dat er daarna vrij vaak snel gescoord wordt?
5: Je ziet bij sommige wedstrijden wel dat het momentum omslaat. En dat zie je, die graphics zie je nu wel in beeld af en toe. Het is nog niet zo extreem. Er zijn wel een paar voorbeelden geweest, maar het is niet zo extreem dat je nou daadwerkelijk kunt zeggen van, nou, nu slaat in elke wedstrijd het momentum helemaal om.
4: Nee.
5: Dat valt nog mee. Ook die cijfers zijn wel beschikbaar. Je hebt een aantal goede voorbeelden gehad. Bijvoorbeeld bij Curaçao tegen Duitsland, waarvan je bij Curaçao dacht, nou, die gelijk maakt. Nou, misschien zit er wat in.
4: Ja.
5: En daarna draait het weer om.
0: Zweden-Nederland was ook
5: een goed voorbeeld.
4: Had jij lekker gevonden als coach om een hydration break te hebben?
0: Ja, ik heb toevallig, dat stond vandaag in de Volkskrant of komt daar maandag in, gesproken daarover. Van hoe gaat het er dan uitzien als dat blijft?
4: Ja.
0: Het is gewoon echt wel een prettig moment voor een coach. Ook, en dat heb ik nog niet gezien overigens hoor. Maar ook om een heel ander scenario in 1 keer op de mat te kunnen leggen. Dat je dat van tevoren besproken hebt met je ploeg. Zeker dan in de tweede hydration break, hè, dus in de tweede helft. Dat je zegt in rond die 70ste minuut, we gaan het in 1 keer totaal anders doen. We brengen er een hele andere ploeg in. Ja, dat is wel interessant.
1: Ik heb nog even wat data. Laura Smulders is voor de 5e keer Europees kampioen BMX geworden. Voor de 5e keer.
5: Dat is knap.
1: Heel leuk. Ja. In Frankrijk. Dank jullie wel allebei. Robert Maaskant en Bart Vrouws. Zo meteen het oog.
4: Met Elisabeth Steins.
1: Ja. Wens nog een fijne zaterdag. En tot morgen.
4: Tot morgen.
8: NPO Radio 1.
14: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
15: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
16: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
17: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
16: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 14:00 op NPO Radio 1.
18: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost. Autotaalglas.
20: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: NPO Radio 1.
27: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4:00 vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-out fase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland, koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: Sorry.
1: Wat lach je? Ja,
0: sorry.
1: Heb je daar zin?
0: Ja hoor, zeker.
1: UB40 en Food for Thought.
0: Nog maar 20 minuten, ja. Jammer.
1: Maar weet je wie we vergeten zijn?
0: Denzel Dumfries.
1: Dumfries hebben we het niet over gehad.
0: Meneer Maaskant.
2: Ja, nou, ja, die mogen we natuurlijk niet vergeten. Ze zijn de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal. Ja. En wat opvallend was van Denzel Dumfries is dat hij vooral de eerste wedstrijd tegen Japan speelde hij bijna als tweede spits. Stond hij heel hoog en ook nog eens een keer aan de binnenkant. Bijna op de 16 meter met zijn rug naar de goal van Japan. En dat is later tegen Zweden en Tunesië is hij veel lager gaan spelen. Dat hield hij in dat hij eigenlijk wat meer in de opbouwfase echt als rechtsback functioneerde en dan de loopacties ging maken om de 16 in te komen. En dat is echt een groot wezenlijk verschil in de manier van spelen voor het Nederlands elftal. En dat tweede verhaal, dat pakte beter uit voor het Nederlands elftal tegen wat zwakkere tegenstanders.
0: Ja, jij wilde hem echt nog even bespreken.
2: Ja, nou, met Dumfries is de man die

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders, militaire Willemsorde. Excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteiten vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je meegemaakt, dingen die, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
7: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen in levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
8: Ja, zweten.
2: En mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
9: De airco. Dat is de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg... werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
10: 1 uur van tevoren, ja, sorry. Dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
11: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
12: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet... dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
13: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie... en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
14: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de knock-outfase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feest in de kleedkamer. Ja. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
15: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
15: Voor ons is het normaal als hij ze vieren valt. Doen we dat met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië en dus tegen...
16: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
16: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen, want...
17: De bal is rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten... groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen. En zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team. En kort voor deze uitzending sprak ik met hem. En vroeg ik waar ze nu zijn.
8: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. En zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, Search and Rescue teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
8: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
8: Nou, wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties, waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog, of er nog levende mensen onder de puin liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
8: Op dit moment komen de eerste twee teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden. Wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen. Want we weten dat op twee werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag is het ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de

0: tijd natuurlijk wel dringen.
1: Klopt, ja. We hebben een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen. Maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder de tuin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot wij hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan.
0: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
1: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, dus daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's om te werken in een rampgebied. En daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van, objecten waarvan wij denken, dit is gewoon niet veilig om aan het treden.
0: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
1: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Die hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus de kolen uit het vuur voor wat betreft het contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
0: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
1: Nou, wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Wij zijn zelfvoorzienend, we hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij 10 uur uit en ook de kans dat iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
0: Goed, nou dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, vanavond dus live muziek in het oog met mezzosopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Rosa, wat moet ik me daarbij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
2: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
0: Ja.
2: En daar maken we nieuwe versies van.
0: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
3: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiaanse muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach.
0: Ah, okay.
3: Nou, nogal een bekende componist. Hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om. En dat werd Blackbird.
0: Oké.
3: Dus die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was. En dat blijkt goed te werken.
0: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren.
2: Zeker.

0: Oh, wat mooi. Dank jullie wel. Rosa en Joshua Herwig, straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
1: Ja, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit Ita, Italiaans huis in de Alpen in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar in Israël woonde. In 85 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in de Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam op het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. Okay. En toen dacht hij, oh, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie voor maken, om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. in Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen daar nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
0: En wie zijn dat dan? Wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
1: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmiger wordt. De oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. Mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. Mm. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
0: Ja, zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
1: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. De scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online die een eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
0: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen, die kogelbrief, waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog, uit linkse pro-Palestina-hoek. Het was een anonieme brief, ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-Zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
0: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
1: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. En tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwamen uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina, anti-Israël sentiment is vrij sterk in Italië. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas. Via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van fascisten. Die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. En die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek.
0: Ja.
1: En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, dan moet je echt wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek ook komt, deze bedreiging.
0: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
1: Dat klopt, dat werd er geschreven, ja.
0: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
1: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet het vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding, die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt.
0: Ja.
1: Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld staan.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar, maar jullie spelen ook in op de actualiteit, op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol.
0: We
2: de kans
0: staan
2: is niet groot,
0: Oranje.
2: Maar we gaan ervoor.
0: Ja.
2: En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om dat bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En wij hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek. Dat er in de stadions heel veel klassieke liederen uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi. La Donna Immobile. Oh, en dan kreeg je een hele andere soort... een andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
0: Nu dus, wij houden van Oranje.
2: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen.
1: Heel
0: bij de inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer. Meneer Johannes.
2: Oh nee, moet ik weer naar school? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik weet niet eens wat je ervan moet leren. Ik kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
0: Ja, Annabel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
1: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoette hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
0: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè? En zei van, ga maar even naar de conciërge toe.
1: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester Jelmer, die dacht van, ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En

0: Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester, meester Jelmer, die dacht van ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
1: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
0: Ja, ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
1: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
0: Ja.
1: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè, als er iets in.
0: Ja, want extreem
1: hij
0: veel.
1: Ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
0: Ja.
1: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
0: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
1: Ja, dat woord vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet. Zegt
0: ja.
1: Hij.
0: Ja, ja, hij neemt het heel serieus.
1: Dacht ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
1: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk. Mm-hmm. Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
0: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook complimenten als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die hier naar kijken en misschien als meesters en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
1: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen, omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben. Dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En,
0: ja, zeker.
1: Dat er geen tijd voor is.
0: Er is geen tijd voor. Je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
1: Ja.
0: Dus dat moet je wel durven als leraar.
1: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de middelbare school. Dat volg jij ook in de film. Daar is hij natuurlijk geen conciërge meer. En ik zag hem dan als brugpieper met zo'n grote tas vol boeken proberen in zijn laadje van zijn bureau te proppen. En hij begon alweer te gapen. Hoe gaat het nu met hem?
0: Nou, het gaat op de middelbare school eigenlijk heel goed. Want hij zit op een praktische school ook. Dus hij heeft telkens één theorievak en dan een praktisch vak. Dus daar kan hij heel erg zijn energie kwijt. En ik denk ook wel juist omdat hij zo gezien is en zo zijn kracht is gezet op de basisschool, dat hij daarom nu het best goed doet op de middelbare school.
1: Ja.
0: Omdat hij gewoon weet wat hij kan. Hij weet wie hij is. Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij denkt, oké, ik moet even, want dat moest hij ook op de basisschool, ik moet even dit taakje afmaken, maar dan heb ik zo meteen lekker praktijkles. Dus eigenlijk, ik denk omdat hij ja, dat hij zo gezien is op zijn basisschool, dat het nu dus eigenlijk heel goed gaat op de middelbare school.
1: Een positief

0: voorbeeld van hoe het ook kan gaan. En waar zie je hem eindigen, als conciërge? Of?
1: Nee, ja, dat dacht ik. Want hij kan het ook niet loslaten. Dus ik dacht. Want ik dacht ook dat het niet zo positief zou eindigen. Ik dacht, hij gaat naar de middelbare school en heeft de meester Jelmer niet meer. En dan gaat het vast niet goed. Maar dat gaat dus hartstikke goed. Maar hij weet ook al heel erg wat hij wil. Hij wil gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus ik denk dat we hem ooit over een paar jaar op de vrachtwagen tegenkomen.
0: Nou, hartstikke goed. Oké, dankjewel. Annabel Zandberg, presentatrice dus van het Jeugdjournaal. En die film is morgen te zien om 7:45 op NPO 3. Gelijk na het Jeugdjournaal.
1: Ja, allemaal kijken.
0: Allemaal kijken. We gaan voor het laatst luisteren naar Rosa en Joshua Herwig. Dit keer jullie vertolking van een lied uit de jaren 30 in Amerika. Van George Gershwin, Someone to Watch Over Me.

Nou, het is hier doodstil in de studio. Ja, het is heel, heel erg mooi. Dank jullie wel, Joshua en Rosa Herwig. Ja, hier stil buiten is ondertussen enorm aan het hagelen. Misschien is het op de achtergrond nog wel te horen. Maar goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. In het jaar dat het oog 50 is geworden, kijken we zo af en toe naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden die sporen trekken tot in het nu. Op 27 juni 1976 kaapten Palestijnse en Duitse terroristen een toestel van

0: Air France dat onderweg was van Tel Aviv naar Parijs. En de piloten werden gedwongen om naar Oeganda te vliegen. En daar volgde een sensationele bevrijding van ruim 100 gijzelaars, waarbij de broer van Benjamin Netanyahu, Jonathan, om het leven is gekomen. Oud-correspondent in Israël voor Trouw, Ines Polak, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar die dag in juni 1976. Even luisteren.
2: Kinderen moeten leren over zichzelf waar ze op de basisschool waar ze goed in zijn. Waar ze heel veel plezier in hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat kinderen dat leren op een basisschool. En ze moeten ook leren dat ze moeten doorzetten.
0: Dit is het verkeerde fragment. Dit was namelijk meester Jelmer nog, uit de documentaire van Annabel. We gaan nu even naar 1976.
3: 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Israëlische troepen hebben alle overgebleven gijzelaars van het gekaapte Franse vliegtuig bevrijd. Dat is gebeurd tijdens een bliksemactie op het vliegveld van Entebbe in Oeganda, die ongeveer een half uur heeft geduurd.
0: Ja, Ines, op dat vliegveld Entebbe, wat gebeurde daar toen dat vliegtuig daarheen was geleid door die kapers? Wat was dat voor moment?
1: Door de kapers? Mm-hmm. De kapers heeft dat vliegtuig laten landen op een niet het belangrijkste vliegveld, maar iets verder afgelegen. Had daarbij de steun van de Oegandese leider Idi Amin. En zij hebben toen eigenlijk losgeld geëist, in de zin van dat ze vrijlating wilden van tientallen Palestijnse gevangenen. Ze hebben ook meteen al een scheiding aangebracht tussen de Israëlische passagiers en de Franse passagiers. Die Franse passagiers zijn een paar dagen later ook vrijgelaten. En de Israëli's die bedreigden ze met, ze zouden elke keer 2 mensen doodschieten. En ik heb toevallig gisteravond was er een documentaire op de Israëlische televisie, waarin ze de mensen aan het woord lieten die toen kinderen daar waren. Mm. En die vertelden hoe ze als de dood waren, want de kapers dreigden om te beginnen 2 bij 2 kinderen dood te schieten. Uiteindelijk is in Israël toen besloten tot de operatie. Met behoorlijk wat, het heeft een week geduurd.
0: Het was geen makkelijk besluit.
1: En er speelde toen al ook de rivaliteit tussen premier Rabin en zijn minister van Defensie, Peres. Peres was voor actie. Die vond dat ze dat niet konden laten gebeuren. Rabin wilde eerst onderhandelen, maar toen hij zag dat ook de Fransen al het in de steek hadden gelaten en dat er geen mogelijkheid was om ze vrij te krijgen, toen besloot Rabin om zijn oké te geven. De vliegtuigen waren al in de lucht voor de reddingsactie. Toen hij pas met het kabinet kon overleggen. En hij heeft, dat zag ik ook toevallig gisteravond, hij had een briefje geschreven. Als het kabinet geen goedkeuring geeft, dan moeten we ze maar meer terughalen. Maar er is geen mogelijkheid om nog langer te wachten.
0: Ja, er was natuurlijk ontzettend veel haast bij gemoeid. En hoe hebben ze dat dan voorbereid in die grote haast?
1: De belangrijkste voorbereiding werd gedaan door de elite-eenheid van het leger, de Sayeret Matkal, die valt direct onder de opperbevelhebber. Die had al ervaring, want we hebben het nu over een het decennium waarin vrij veel kapingen waren. Zijdelings, 4 jaar eerder was er ook een kaping geweest, en daar was Benjamin Netanyahu mede betrokken bij de bevrijding van, het was een Sabena-toestel.
0: Want die zat ook in die elite troepen.
1: Die zat ook in de elite troepen. En dat was trouwens ook de reden waarom de kapers besloten hebben naar Oeganda helemaal te gaan, want ze dachten, daar komen de Israëliërs niet, we moeten niet in de buurt zitten. Hmm. Ze hebben zich voorbereid. Ze hebben onder andere een auto gevonden bij een tweedehands autohandelaar. Die leek op de grote Mercedes, was het geloof ik, van Idi Amin, een zwarte. Enorm ding, hebben ze ook ingeladen. En ze zijn met behulp van Kenia overigens, want ze konden ook niet rechtstreeks vliegen, zijn ze toen in Entebbe geland. En zijn ze in die grote auto, alsof ze Idi Amin eraan
0: kwam. Ze deden alsof ze die dictator waren.
1: En daar ging het mis, want Idi Amin had, wil het verhaal, kennelijk zijn auto net naar een witte verruild. En een van de soldaten die dacht, hey, dit klopt niet helemaal. En toen is de fout begaan door Jonathan Netanyahu, de grote broer van Benjamin Netanyahu, een broer overigens die adoreerde, dat hij de Oegandese soldaat die ze wilde stoppen heeft doodgeschoten, waardoor de hele operatie werd, duidelijk zat, dat er iets aan de hand was.
0: Hij zat in die auto.
1: Hij zat in die auto.
0: Ja, en toen, en dus toen is er een groot
1: toen is er een gevecht ontstaan. En uiteindelijk zijn ze er wel in geslaagd, de Israëlische troepen, om die gijzelaars, die 100 waren, dat er ongeveer vrij te laten. Teruggevlogen via Kenia weer naar Israël. En geland en de operatie was geslaagd. Er waren uiteindelijk de kapers zijn allemaal doodgeschoten. Er zijn 4 Israëli's bij omgekomen. En de enige die gesneuveld was van de Israëlische soldaten was dus de broer van Benjamin Netanyahu, ja. Jonathan.
0: En wat kan je over hem vertellen? Wie was hij?
1: Het is heel moeilijk om te vertellen wie hij was, omdat je nu de geschiedenis heeft hem al in een soort mythe veranderd. In Israël werd het echt, werd het ook onmiddellijk. Het heette eerst Thunderbolt-actie of zoiets. En het werd onmiddellijk de grote actie van Jonathan genoemd enzovoort. Dus er is een soort mythe rond hem ontstaan. Van hij was een erg goede soldaat, dat vertellen ook zijn makkers. Hij was ook vrij intellectueel. Overigens, dat heeft hij gemeen met Benjamin Netanyahu, die dat ook allemaal, die heeft ook in die elite-eenheid gezeten. Maar tegelijkertijd een gestudeerde jongens. En hij had de leiding over dat commando. Behalve, en hier krijg je alweer het probleem van het verhaal. Het blijkt achteraf, maar dat heeft de familie altijd geheim gehouden, dat hij niet meer zo goed functioneerde. Men zegt, sommigen zeggen van misschien had hij wel ook een beetje posttraumatische problemen. En ze wilden hem eigenlijk al verwisselen.
0: Mm.
1: Dat is niet gebeurd. Hij heeft uiteindelijk toch de commando geleid en heeft de actie overleefd.
0: Ja. Een dramatisch moment ook voor Benjamin Netanyahu. En iets wat hem ook getekend heeft. Hoe zou je zeggen dat de dood van zijn broer doorwerkt in zijn politieke leven?
1: Niet alleen dat het doorwerkt in zijn politieke leven. Het heeft denk ik zijn levensloop bepaald. Dat zegt hij zelf ook. Hij zegt het was een kantelpunt. Je moet je voorstellen, het is 1976. Netanyahu studeerde in Boston, had net zijn master klaar. Hij zou gaan werken bij een grote consultancybureau. Ging misschien nog verder studeren voor zijn doctoraat. En toen kwam dat bericht binnen. En eigenlijk is de koers helemaal. Hij heette toen ook, dat is een interessant gegeven. Hij noemde zich toen ook Ben Nitai, niet Netanyahu. En omdat, was zijn uitleg, de Amerikanen moeite hadden met het uitspreken van zijn naam. En zijn tegenstanders zeggen, eigenlijk was hij gewoon van plan zich in Amerika te vestigen en daar verder carrière te maken. Hij was ook deels, net als overigens Joni en zijn ander woord, opgegroeid in Amerika. Het waren een beetje halve Amerikanen. Vanaf dat moment eigenlijk is hij de politiek ingerold. En dat begon met dat de familie heeft een soort instituut opgericht wat voor terreurbestrijding.
0: Want dat werd dan zijn grote missie om terrorisme te bestrijden.
1: Dat werd zijn grote missie, terreurbestrijding. Hij zag dat ook als die terroristen, dat waren eigenlijk de handlangers van de Arabische Staten die Israël wilden vernietigen. Dus dat werd zijn verhaal. En hij was al een uitmuntend spreker. Hij heeft toen ook veel connecties opgedaan. Onder andere papa Bush zat er toen bij. En hij heeft eigenlijk toen ook via dat instituut allerlei contacten gelegd. Is ook door de Israëli's in de hand genomen, omdat ze ontdekten dat hij zo'n goed spreker was. En hij werd gepromoveerd tot tweede man op de ambassade. Later ambassadeur in de Verenigde Naties. Daar is dus in Amerika is zijn carrière begonnen, waarbij hij eigenlijk begon met een enorm goed netwerk van Amerikaanse republikeinse connecties.
0: Ja. Nou, het is het startpunt geweest van een hele lange politieke carrière. En als je het zo vertelt, dan zie je dus inderdaad hoe dat dan nog vandaag de dag doorwerkt. Die drive waarmee die ooit die politiek in is gegaan. Ik dank je wel, Ines Polak, voor deze blik in de geschiedenis die dus precies 50 jaar geleden begon.
4: Het is 11:55.
0: Ja, het is met code rood vanwege het onweer een spannende avond voor stormchasers. Die staan nu of afwachtingsvol naar boven te turen, of misschien juist gespannen op hun weerapps te kijken om te zien waar ze moeten zijn. Gerard Verver van Extreme Chasing is vanavond ook op pad. Goedenavond, meneer Verver.
5: Ja, goedenavond.
0: Waar bent u?
5: Ik sta nu op de grens van België en Nederland bij Kessenich. Dat is een klein plaatsje, iets onder Mazeik. Daar ben ik op dit moment.
0: Ja, en valt daar wat te beleven?
5: Op dit moment nog niet. Er komt op dit moment wel een hele zware bui vanuit Frankrijk richting België en Nederland. En we verwachten ook dat binnen nu en een half uur ook een code rood waarschuwing uitgaat voor Nederland. Op die bui zitten dus dat zijn meso supercells. En ja, dat kan gepaard gaan met hele zware windstoten. Hagelstenen tussen de 5 en de 10 centimeter dik, blikseminslagen. Dus ik verwacht wel dat er in Nederland wel wat schade gaat ontstaan. Ja.
0: En u bent echt naar die plek toegegaan omdat u dan ergens heeft berekend of gezien van daar moet het daar wordt het heftigst.
5: Ja, wij zijn met een aantal chasers zijn we al op pad. We zitten al verspreid over Nederland. We hebben ook eentje, die zit in het zuiden van België. Wij zitten hier, dus eigenlijk midden Limburg. We hebben iemand die zit op de Kinderdijk. We hebben mensen in Groningen zitten. We hebben mensen op dit moment ook in Apeldoorn. Dus het wordt overal wel goed in de gaten gehouden.
0: Er zijn heel wat chasers zo te horen.
5: Ja. We zijn echt overal vanavond op pad. Ja.
0: Maar en wat doen jullie daar dan? Gaan jullie dan foto's maken of gewoon midden in die storm staan en het allemaal beleven? Wat is het doel?
5: Ons doel is eigenlijk om ook waarschuwingen uit te geven. Daarbij ook foto's te maken van de bliksemschichten die er plaatsvinden. En ook de buien, hoe de buien trekken, zodat we dat ook weer kunnen doorgeven aan evenementen die op dit moment in Nederland plaatsvinden. Zodat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgene wat er gaat gebeuren.
0: Dat heeft een soort informatieve inslag. Want je denkt altijd van stormchasers, dat zijn gewoon thrillseekers. Die gaan daarheen om de sensatie om midden in zo'n levensgevaarlijke storm te staan. Maar dat is een misvatting, begrijp ik.
5: Dat is een hele grote misvatting, ja. Nee, wij zijn wel mensen. Wij houden wel met rekening met de veiligheid. Zien wij dat er dingen onderweg gebeurd zijn, dan zullen we daar ook de enige hulp verlenen. Dus dat is wel heel belangrijk in dit aspect. Het is wel onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere mensen.
0: En bent u wel eens in een gevaarlijke situatie terechtgekomen?
5: Ja, vorige week hebben we een hele zware bui gehad bij Weert. Daar hebben we wel middenin gestaan. We zijn op een gegeven moment ook wel vertrokken uit die bui. Omdat het zo heftig werd. En later op die avond zijn er toen wel in kampen en overal. Is er ook heel veel schade geweest. Ook door kleine tornado's die daar hebben plaatsgevonden.
0: Oké. En voor vannacht, blijft u dan nog de hele nacht in touw? Of gaat u ook gewoon op een gegeven moment wel naar bed?
5: Nee, op een gegeven moment is het wel klaar. Dan gaan we naar huis toe. Dat ligt eraan hoe de situatie is. Op dit moment, ja, de bui die uit Frankrijk komt. En daar wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Dat zal echt heel heftig gaan
0: die
5: worden.
0: Die gaat heel heftig worden. Oké, nou dan is die waarschuwing bij deze op de Nationale Radio gehoord. Ik dank u wel, Gerard Verver van Extreme Chasing. Dit was Het Oog. En morgen zit hier ijs en weder en stormen dienende Shaila Sital Singh. Straks gaat hij op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Flamingo's zijn geen rariteit meer in Nederland. In de Grevelingen zie je ze overal. Uitgevlogen vanuit een mysterieuze kolonie in Duitsland. Vorig jaar maakte BNNVARA een indrukwekkende documentaire over Jesse, die omkwam bij de oorlog in Oekraïne. Zijn laatste wens? Landbouwgrond teruggeven aan de natuur. Maar hoe pak je dat aan?
2: Dat je dan namens hem dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt... Dat is wel meer.
1: Verder een mini-college over onweer en snorren op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Hey jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van zondag 28 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook kans op grote hagelstenen, soms tot wel 5 centimeter. En de meeste buien die zijn nu in het noorden en het westen van het land. Daar zijn ook weer uitzonderlijk veel ontladingen te zien. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niet bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder gisteren konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen, dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan, maar ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer nog te trekken dus stevige regen- en onweersbuien over. Het koelt af naar 20 tot 23 graden. Overdag wolken en zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
13: EO.
14: Hoe houd je stand tegen de machten van deze tijd? We zoeken allemaal naar geluk in ervaringen, spullen, carrière of misschien wel die vakantie die bijna voor de deur staat. Maar wat als we daardoor juist een grotere bron van geluk missen? Een verborgen schat misschien wel. Daarover gaat het essay van econoom Paul Schendeling. Een van onze favoriete gasten in de Ongelooflijk, omdat hij altijd een goed verhaal heeft en nadenkt over de diepere zaken van het leven. Hoe vind je vreugde? En waarom voelen veel van ons een soort onvrede, een onbehagen? Paul zegt, we leven niet alleen materialistisch, we kijken ook materialistisch naar de wereld. En die blik, die houdt ons gevangen, zegt hij. Wat als het probleem niet zozeer is dat we steeds meer willen, maar wat als we het steeds zoeken op de verkeerde plek?
0: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
14: Ja, goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus Paul Schendeling. Het essay dat Paul schreef, waar ik het net over had, is gratis, zonder betaalmuur, te lezen op ons platform. En dat kunt u vinden via deongelooflijke.eo.nl. En ik spreek Paul uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Paul Schendeling, welkom terug in de Ongelooflijke. Voor de zesde keer. Die strippenkaart die begint aardig vol te geraken. Zo.
15: Voel me thuis hier. Ja,
14: ja nou, mooi.
15: Kijk er weer naar uit.
14: Ja, nee, top dat je er bent. En we gaan in deze aflevering op zoek naar een verborgen schat, zei ik al in de intro.
15: Ja.
14: Een nieuwe levensvreugde, zo noem je het ook in je essay volgens mij. Maar daarvoor moeten we eerst, we gaan een beetje terug in de tijd, beginnen in 1937 bij de Britse schrijver, bekende Britse schrijver, Aldous Huxley. Waarom bij hem? En wie was hij?
15: Ja, waarom Huxley? Omdat eigenlijk zijn levensreis heel mooi uitdrukt hoe je eerst helemaal kunt gaan voor geluk. Vooral voor het aardse geluk. En hoe je dan toch in je levensreis ook erachter kunt komen dat er nog andere geluksbronnen zijn.
14: Mm.
15: Dus dat was voor mij een hele mooie manier om het verhaal een beetje ook aan op te hangen. Ja, en wie was Huxley? Het was een heel veelzijdig persoon. Het was een schrijver, maar hij heeft echt in ontzettend veel verschillende genres geschreven. Van gedichten tot toneelstukken, tot en met non-fictieboeken en ook heel veel romans.
14: In een stapeltje liggen, geloof ik.
15: Ik heb wat meegenomen, ja. Hier zie je ook al een beetje hoe divers. Van boeken over mystiek tot en met romans, tot en met dystopieën en utopieën. Hij heeft alle genres wel geraakt.
16: Brave New World, hè? Dat is natuurlijk zijn...
15: Dat is zijn absolute bekendste werk. Ja. En het is nog steeds, 100 jaar later, staat het in de top 100 beste romans aller tijden. Als je mensen daarna vraagt.
14: Okay, ja.
15: Het was de kleinzoon van een Darwinist. Een van de eerste Darwinisten. Dus hij kwam uit een wetenschappelijke familie. En zijn zoon was ook weer antropoloog. Hij heeft op een gegeven moment een carrière switch gemaakt. Toen is hij naar Hollywood geëmigreerd. En dus is hij daar filmschrijver geworden. Het was iemand die erg liberaal in het leven stond. Ook echt nieuwsgierig was naar allerlei aspecten van het leven. Ook iemand die heel sociaal bewogen was. Dus hij had een heel dik salaris in Hollywood. Dat heeft hij toen gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog om Joodse vluchtelingen, maar ook kunstenaars en linkse intellectuelen van Duitsland naar de VS te halen.
14: Okay.
15: En die bewogenheid met mensen, die zie je dan gaandeweg zijn carrière ook steeds verder opbloeien. Dus in het begin was het echt wel een beetje een bohemien, een levensgelieter, een beetje vlierenfluiter zelfs wel volgens zijn tijdgenoot. En daarna zie je echt dat hij die maatschappelijke betrokkenheid heel sterk voelt.
14: Ja.
15: En dan zie je ook in zijn leven heel interessante wendingen voltrekken.
14: Ja, boeiend. Ja, interessant figuur natuurlijk. Belangrijk figuur ook als je kijkt naar de geschiedenis. Zeker dat boek natuurlijk, Brave New World. Wat nog altijd tot verbeelding spreekt, hè, voor veel mensen. Als het gaat over een dystopie of als het gaat over het waarschuwen van waar zijn we naar op weg.
16: Een spreekwoord geworden, hè?
14: Ja, ja, precies. Daar grijpen mensen naar zijn boek. Maar jij stuitte ook, dat komt ook in het essay voor. Op een heel interessant, maar een beetje onbekend citaat volgens mij van hem. Wat een soort sleutel is voor jouw betoog uiteindelijk.
15: Ja, je ziet eigenlijk echt wel een wending in zijn leven. En die wending is dus ergens in de eind jaren 20. En dan in de jaren 30 zie je dat een beetje volwassen worden. En dan in een van zijn boeken uit 1937, Ends and Means, over de doeleinden en de middelen van het leven. Uh-huh. Zie je dat hij een vlammend betoog houdt hoe we de sociale kwaden in de samenleving het meest effectief kunnen bestrijden. En in zijn analyse over sociaal kwaad komt hij op een gegeven moment, echt halverwege dat boek, totaal out of the blue met een bekentenis. En dan zegt hij gewoon midden in dat boek, Ja, ik zal toch eerlijk zeggen. En ik vertaal het dan even nu in eigen woorden uit Engels. Voor mijzelf, net zoals ongetwijfeld voor de meeste van mijn tijdgenoten, was de filosofie van betekenisloosheid in wezen een instrument voor bevrijding. En waarom zegt hij dat? Betekenisloosheid, waarom noemt hij dat als zo'n belangrijk aspect? Hij zegt eigenlijk heel veel van de sociale kwaden van zijn tijd zijn het gevolg van nationalisme. En hij zegt dat nationalisme is in het gat gesprongen van de betekenisloosheid die in die tijd heel hip was. Mm. Dus het was voor zijn tijdgenoten...
16: Het gat van de religie, zeg maar. Wat de religie achterliet of zo.
15: Je zou kunnen zeggen, na de Eerste Wereldoorlog... Ja. Zijn heel veel mensen inderdaad gedesillusioneerd geraakt... Ja. Maar toen hebben ze heel veel van de generatiegenoten van Huxley... Zich ook afgewend van geloof. Er waren trouwens ook meer redenen dan dat, hoor. Dus,
16: tuurlijk, ja.
15: Huxley zelf die zegt... het was ook wel een beetje opportunisme. Hij zegt, er was één bewonderenswaardige methode... om afstand te nemen van het moralisme van zijn tijd... en om het tegelijkertijd te rechtvaardigen... in onze politieke en seksuele opstand. We konden simpelweg ontkennen dat de wereld überhaupt enige betekenis had... Dus er was ook een element in van bevrijding. Ja. Losmaken van een knellende moraal.
16: Ja, dus je hebt een heel leuk genietend leven en je bent ook nog eens intellectueel. Zeg maar. Dat is het beste van twee werelden.
13: En misschien is dat goed om nog even duidelijk te markeren. Die betekenisloosheid waar hij het over heeft, was gewoon het idee van... Oké, er is geen betekenis in het leven. Uiteindelijk intellectueel kom je erbij uit dat het leven geen ultieme betekenis heeft.
15: Ja.
13: Dat geloofde hij, dat dacht hij. En hij zei eigenlijk, ja, dat komt me ook wel goed uit. Want dan hoef ik me ook niet zo moralistisch...
15: Ja. Hij kon het op allerlei manieren rechtvaardigen. Hij was, zoals ik al zei, de kleinzoon van een Darwinist. Dus hij kon ook echt letterlijk zeggen... ja, de wereld bestaat gewoon uit doelloze deeltjes... die spontaan en toevallig hebben geleid tot allerlei wezens, waaronder wij. Maar het heeft verder geen enkel ontwerp, geen enkele betekenis. Ja. Het heeft ook geen doel waar het naartoe gaat.
16: En de Eerste Wereldoorlog zal ook niet bijgedragen hebben... aan een heel idee van zinvolheid. Ja.
15: Dat zal absoluut bij heel veel mensen een extra reden zijn geweest. En er was dus een heel belangrijke reden... Namelijk, ja, ze vonden eigenlijk het christendom van toen... en ja, daar zal eerlijk gezegd echt wel wat in hebben gezeten... Te rigide, ja, te veel gericht op beperkende moralistische regels... waardoor de essentie misschien van het christendom... ook een beetje verloren was geraakt. Of je zou kunnen zeggen, onder een stoflaag was beland. En al die redenen samen maakten dus... dat het voor hem eigenlijk wel goed uitkwam om te zeggen... dat was best wel een heel eerlijke bekentenis... want dan schrijft dus halverwege het boek... ja, ik heb eigenlijk ook vrijwillig gekozen om te zeggen... nou. Laten we de wereld betekenisloos verklaren. Want dan heb ik de vrijheid om gewoon te doen wat ik wil. En als iemand mij ter verantwoording roept, dan zeg ik gewoon... ja, maakt toch niet uit. Nou, de wereld is toch betekenisloos. Maar waarom neemt hij daar afstand van? Nou, de hoofdreden om dat te doen is dat hij eigenlijk ziet... dat het een enorm nadeel met zich meebrengt. Namelijk dat dus in het gat van wat de betekenisloosheid slaat... de charlatans, de politieke charlatans... in die tijd de fascisten... heel handig gebruik van hebben gemaakt.
16: Het bruine spook.
15: Door een nieuwe religie te scheppen, het nationalisme. En daar komt dan weer het militarisme uit voort. En Huxley in zijn analyse van sociaal kwaad... plaatst eigenlijk als wortel van het kwaad in het midden het militarisme. Hij zegt, als er geen militarisme zou zijn, zou je bijvoorbeeld... en dan kom je op zijn economisch ideaal... de economie veel kleinschaliger kunnen vormgeven. Want dan hoef je niet te concurreren op wie produceert de meeste wapens... of wie heeft de meest geavanceerde wapens. Overigens, vandaag de dag nog steeds hartstikke actueel.
16: Ja, en die zijn duur. De oorlog is duur.
15: Dus je moet schaal vergroten. Dus je maakt werk geestdodend. Dus mensen hebben geen inspraak meer. Dus het wordt massaproductie en massaconsumptie. En dat is dus ook trouwens de kern van zijn boek Brave New World. Dat is echt een dystopie, zoals hij dat voor zich zag. Daar was hij echt zijn tijd heel ver vooruit.
13: Ja, misschien nog voor de mensen die het boek niet kennen. Hij schetst erin eigenlijk een dystopie die bestaat uit consumeren. Het idee dat je... ja, gelukkig wordt door te consumeren, dat je gelukkig wordt gehouden.
16: Het is een soort chemisch geluk, hè? Stel je voor dat je vandaag de dag... dat je een chip in de hersens van mensen kunt zetten... waardoor ze zich eigenlijk prima voelen... in een situatie die helemaal niet prima is. Wat is het probleem dan? Dan voelen ze zich toch gelukkig? Daar filosofeert hij over in dat boek. Als je een middeltje geeft waardoor ze zich gelukkig voelen.
13: Niet een dystopie die afgedwongen wordt met geweld, maar met genot eigenlijk.
15: Ja. Het is echt een zacht despotisme is het inderdaad. En om één detail te noemen van hoe ontzettend voorzienig dat was. Het was de ideologie van het Fordisme. En Henry Ford, dat was eigenlijk de Elon Musk van een eeuw geleden.
16: Ja,
13: van de Ford-auto's.
15: Zeker, die had ook duidelijke fascistische neigingen. Die vond het heel erg belangrijk dat we vooral op aarde zijn... om te produceren en te consumeren. De mensen daar zoveel mogelijk in dat loopbrad te laten lopen. En ja, waarom is het een dystopie? Omdat uiteindelijk de hoofdpersoon ergens midden in dat boek uitroept... Ik wil dit geluk niet meer. Ik wil echt gevaar. Ik wil echt leven. Ik wil God. Ik wil zonde. Ik wil dood. Ik wil het echte leven kunnen proeven. Dus het leven wordt als het ware een surrogaat. Omdat je eigenlijk ja, bijvoorbeeld door slaapindoctrinatie, door eugenetica, door gelukspillen... Worden mensen inderdaad letterlijk en figuurlijk zoet gehouden.
16: Ja.
15: Terwijl onderliggend hun diepere verlangens geen plek krijgen. Het is natuurlijk wat bewust, wat dystopisch neergezet... om het duidelijk te maken wat het contrast is. Maar daardoor ga je als lezer gaat het enorm onder je huid zitten. Dus iedereen die het nog niet gelezen heeft... kan ik echt aanraden om het te lezen... of om een van de twee films te kijken die erover gemaakt zijn. Omdat je dan gaat voelen, oh wacht even... als je inderdaad tot het uiterste het ideaal doordrijft... dat het geluk uit aardse geluksbronnen moet komen... dus gewoon uit het leven hier en nu... Ja, dan kom je er dus achter dat er ergens een dieper verlangen in mensen niet bevredigd wordt.
16: Ja, en dat misschien niet alleen. Hij roert daar ook een hele oude traditie aan over geluk. Die je al bij Socrates vindt trouwens, maar ook in de oude christelijke traditie. Dat je gelukkig voelen is nog niet hetzelfde als gelukkig zijn.
15: Ja.
16: Dus als je mensen maar genoeg chemische middelen erin duwt of op andere manieren voor de gek houdt, kunnen ze zich heel gelukkig voelen. Maar wanneer ben je nou gelukkig? En dat betekent ook, wanneer leid je nou echt het goede leven?
15: Ja.
16: En dat is nog iets anders dan dat je altijd helemaal happy, cozy, warm voelt. Want het zou best kunnen natuurlijk dat het goede leven dat er ook bij hoort... dat je af en toe best wel last hebt van het onrecht in de wereld, of ik noem maar wat. Hè? Dat je niet altijd even gelukkig voelt. Maar gelukkig echt zijn, gelukkig ben je, of je gelukkig voelen... Dat zijn twee verschillende dingen. En hij zet daar precies de vinger bij. Hè? Van, je kunt mensen dus in een situatie brengen waarin ze niet het goede leven leiden. Eigenlijk, totaal niet. Eigenlijk... als ze op marionetjes behandeld worden.
15: Ja.
16: Maar ze hebben nergens last van. Ze voelen zich prima.
15: Ja. Toch gaat het dan uiteindelijk inderdaad knagen.
16: Ja.
15: En het, daar was hij ook weer erg voorzienig in. Want inmiddels is het begrip geluk, denk ik, zover uitgehold. Dat toen ik het essay aan het schrijven was, dat op een gegeven moment dacht... ja, ik moet maar gewoon switchen naar een ander woord... om duidelijk te maken dat geluk nu zo verplat is... tot eigenlijk genot en comfort, dat we een ander woord nodig hebben. Ik introduceer het woord vreugde, we komen er vast nog wel op. Om weer het onderscheid te maken van... oh ja, maar er is ook iets wat dieper is... en wat ook weer meer bestendig is... wat ook weer de omstandigheden kan overleven. En wat ook een andere bron heeft dan het aardse.
13: Om Huxley nog heel veel af te maken, zijn verhaal... hij stapt er natuurlijk een beetje vanaf. Van dat idee wat jij net al beschreef. Hè, dat idee van, het is eigenlijk wel fijn om te geloven... dat het leven betekenis... loos is, want dan hoef je ook niet aan allerlei hoogstaande morele dingen te houden. Dan kan je eigenlijk ook gewoon, wat is het woord dat hij gebruikt? Een soort politieke en seksuele opstand daarmee rechtvaardigen. Uiteindelijk stapt hij daar vanaf. Je zei net al, van hij zag de gevaren ook heel erg van die betekenisloosheid. En ik begreep ook, dat leerde ik ook een beetje uit je essay, dat zijn laatste boek, wat hij schreef eigenlijk toen hij al ongeneeslijk ziek was, volgens mij, dat ging niet meer over een dystopie, maar dat ging over een utopie.
15: Utopie, ja.
13: Wat eigenlijk iets zegt over de ontwikkeling die jij zelf heeft doorgemaakt.
15: Ja, zeker weten. En het is heel jammer dat maar heel weinig mensen dat boekje kennen. Het boekje heet...
13: Iedereen kent de dystopie.
15: Ja, dat is toch gek. Wat zegt dat over ons? Ja. Ik zou het niet weten. Ja. Maar in ieder geval, hij heeft ook inderdaad een utopie geschreven. Het heet Island. Dus inderdaad vlak voor zijn dood gepubliceerd.
16: Island als in Ierland?
15: Island als in eiland. Dus het eiland. En wat ik boeiend vind, is dat hij eigenlijk niet omwille van zijn eigen geluk... uiteindelijk voor een leven van betekenis kiest. En dat gaat proberen invulling te geven. Maar eigenlijk omwille van het geluk van anderen. Omdat hij eigenlijk gewoon ziet... dit brengt gewoon veel lijden in de samenleving teweeg. De strijd, de concurrentie, het militarisme, het nationalisme, de hardheid. Hij noemt het op een gegeven moment noemt hij het liefdeloosheid. Gewoon de wereld wordt op een gegeven moment dan heel liefdeloos. Macht omwille van macht. Mm-hmm. Nihilisme, het wordt pijnlijk en benauwend.
16: Betekenisloosheid, hou je macht over.
15: En dan gaat hij dus op zoek naar, wat is het tegengif? Dan gaat hij dus zoeken naar de wortel van het kwaad. Hoe kunnen we militarisme ontzenuwen? En dan komt hij terecht bij een Indiaanse wijsheidstraditie. De Vedanta, ik weet daar het fijne niet van. Maar hij is op een gegeven moment dus in contact gekomen met die traditie. En toen kwam hij in contact met mensen die geweldloos verzet uitoefenden tegen militarisme. En dan komt hij op een gegeven moment dus in die traditie terecht... van mensen als Tolstoy en Mahatma Gandhi. Ja. En ik denk dat veel luisteraars hen wel kennen. Dus dat is de traditie die je trouwens uiteindelijk ook op Jezus... deels kunt terugvoeren natuurlijk, maar ook op anderen. Dat het verzet of het militarisme breken... je breekt het niet met nog meer macht of met nog meer dwang. Je breekt het met de zachte krachten. En daar is hij op een gegeven moment zo gefascineerd, doordat hij denkt, ja, dan wil ik ook weten waar die krachten dan vandaan komen. Dan gaat hij zich verdiepen in de mystiek. En dan raakt hij dan volledig verslingerd aan.
13: Het is ook wel bijzonder trouwens. Hij overlijdt op een dag, dezelfde dag dat een andere gigant, C.S. Lewis, overlijdt.
16: Ja. 20 november 1963.
13: Ja, en hun beide sterven wordt nogal overschaduwd door natuurlijk de moord op John F. Kennedy. Ja. Ja, die wordt op die dag ook doodgeschoten.
16: Maar ik wist dat niet. Is hij dezelfde dag afleden als Lewis?
13: Ja. Ja,
16: die ook over vreugde heeft geschreven. Nu, kijk, zo komt het.
13: Surprise by Joy.
15: En de vier liefdes, ja.
16: Surprise by Joy.
13: Twee giganten, kan je wel zeggen, als het gaat
16: en dat,
13: om
16: dat doet wel heel erg denken aan wat jij noemt trouwens over vreugde. Want bij Lewis is dat die vreugde natuurlijk ook een soort diep verlangen. Wat tot, het is meer dan gewoon blij of happy zijn. Ja. Het is een bijna romantisch verlangen, een soort heimwee.
15: Ja, en daarom is het misschien ook helemaal niet slecht dat mensen continu meer zoeken. Dus eigenlijk is ook de boodschap van mijn essay niet zozeer, we moeten genoegen nemen met wat er is. En alles moet minder. Nee, misschien is het eigenlijk wel heel mooi dat er zo'n verlangen in mensen zit, dat we continu meer willen. Hmm. Eigenlijk is vooral de vraag die ik in het essay wil stellen, waar zoeken we dan het meer? En ik had, het is denk ik nu een jaar geleden ongeveer, had ik een heel mooi gesprek met Tim Jackson.
13: Dat is jouw held, hè?
15: Dat is wel een van mijn helden. Hij is econoom en toneelschrijver, ook een heel veelzijdig iemand.
16: Leuk.
15: En hij 40 jaar is hij pionier geweest in een nieuwe manier van kijken naar de economie, die ook wel ecologische economie of postgroeieconomie wordt genoemd. En ik had een lang gesprek met hem toen hij een paar dagen in Nederland was. En toen zei hij, ja, weet je wat het is? We hebben een heel diep verlangen in ons, waar je eigenlijk ook aan refereert. Dat gaat veel verder. We nemen eigenlijk nooit genoegen met wat het is. Er moet altijd meer vervulling zoeken we daarin. En dat gekke is, zei hij, het is een immaterieel verlangen. En we zoeken daar een materiële vervulling voor. Dus het is als het ware alsof we spullen en ervaringen en entertainment en andere dingen nodig hebben om dat verlangen op te vullen. En hij zei, ja, dat gaat hem uiteindelijk niet worden.
16: Nee, ben je zeg maar, een week blij met een nieuwe auto, laten we zeggen 2 weken. En dan denk je, dit is het. Ja, dan komt het verlangen weer op.
15: Ja. En ik vond het heel mooi dat hij dat zei, omdat hij daarmee eigenlijk iets dieper zegt over consumentisme dan de meeste analyses. De meeste analyses die komen op het punt van het is door marketing ingegeven. Nou, op zich ben ik het daar wel mee eens. Ik denk dat heel veel inderdaad van de overbodige dingen die we nastreven een beetje in ons geplant worden. Overigens ook daar weer een heel interessant linkje met Huxley, want ook hij was daar weer een, voordat de marketing was uitgevonden, beschrijft hij in Brave New World dat we door marketing iedere keer weer nieuwe behoeftes gaan krijgen. Ja, maar de marketing werd in de jaren 50 uitgevonden. Hij schrijft het in de jaren 30. Nou, ik weet niet hoe hij dat allemaal had. Maar,
13: briljante geest.
15: En dan in zijn variant is het door slaapindoctrinatie. Nou, nu hebben we dat dan met smartphones zo. Maar er zitten hele interessante parallellen.
16: Ik denk dat hij dat, gehoord had vanuit de Sovjet-Unie misschien. Maar ze dat soort dingen deden met mensen. Maar goed,
15: En hij heeft ook veel van Hitler afgekeken. Dus hij heeft ook echt een boekje geschreven, Brave New World Revisited. Waar, een soort non-fictieboek waarin hij dan weer reflecteert op zijn grote dystopie. En dat hij dan eigenlijk schrijft van het is gewoon eng hoe goed Hitler was met het bespelen van de verlangens van mensen.
16: Ja.
15: En om dat op een hele slimme manier aan te wakkeren en dan de illusie aan hen te geven dat zijn verhaal.
16: Ja, propaganda kende men natuurlijk wel.
15: Ik denk eigenlijk precies, dat hij propaganda zag en dat hij dat ook commercieel ging toepassen. Omdat in de Fordistische staat, de staat van Henry Ford, want dat is dus die Brave New World, dat dan eigenlijk de mensen met geld de propagandatechnieken van mensen als Hitler gaan toepassen om producten te slijten.
16: En die Britse econoom van jou, wat is zijn naam ook weer? Sorry.
13: Tim Jackson.
16: Die schreef dat rapport toch van welvaart zonder groei.
15: Ja.
16: En die pleitte toch ook voor minder reclames en zo. Dat was hij toch?
15: Ja.
16: Ja.
15: Dus je ziet dat vaker terug. En het is zeker een onderdeel van de oplossing. Alleen omdat ik dus zelf geloof dat mensen zelfs dan nog steeds meer willen. En dat het misschien ook helemaal niet slecht is. Omdat het ook een zoektocht in gang zet waarin we ook werkelijk meer kunnen ontdekken.
16: Ja.
15: Dus daarom denk ik zelf reclamebeperken. Ik ben er voorstander van. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen er ook een beetje ingeluisterd worden. En daardoor bijvoorbeeld onnodig veel tijd werken. Dus daarmee eigenlijk ook een beetje een slaaf worden van de mensen die er uiteindelijk rijk van worden. En dat zijn natuurlijk de Elon Musks van deze wereld. Dus als wij te veel willen consumeren, moeten we er geld voor verdienen. Om het geld te verdienen, moeten we allemaal die uren gaan werken. Ja, en die uren die we werken, kunnen we niet besteden aan het zoeken naar echte vervulling.
16: Maar nu je het over reclames hebt, die doen dat een beetje. Hè? Wat Jackson beschrijft. Als je bijvoorbeeld wat autoreclames bekijkt, die spelen altijd in op verlangens die niet materieel zijn.
15: Ja.
16: Dat je echt met z'n allen gezellig weg bent. Mm-hmm. Met je hele gezinnetje. Of creditkaart. Hè, hoe ging die ook alweer? Van sommige dingen kun je niet betalen en voor de rest heb je creditkaart. Hè, zoiets.
15: Ja, ja.
16: Dus dat is er altijd een beetje mee gespeeld. Niet alles is materieel inderdaad, maar ondertussen, als je dit koopt, kom je er een heel eind.
15: Ja.
16: En dat gevoel, of je krijgt dat daarmee.
13: Maar is dat zo? Ja. Wordt er echt door reclamemakers bewust ingespeeld op, oké, de mens heeft materiële verlangens, dat kennen we. Dus de mensen willen een auto en die willen weet ik veel wat allemaal, nieuwe gadgets. Ja. Jullie zeggen, ze spelen bewust in ook op de immateriële verlangens van mensen.
15: Ja.
13: Hoe dan?
15: Dit is de essentie van marketing. Het is heel grappig. Ik heb ooit eens een keer twee advertenties naast elkaar gezien voor een oven. En in de ene advertentie zie je letterlijk een foto van een oven met alleen maar een ovenhandschoen in beeld en een hele goede taart.
16: Ja, okay.
15: Anders gezegd, dat gaat echt over het materiële ding oven. Ja. En het is een materieel goed ding, want hij bakt goede taarten. Ja. En dan 10 jaar later, ergens in de jaren 50, krijg je een reclame voor een oven met een hele goede huisvrouw. Een stralende huisvrouw. Overigens, het seksisme en dergelijke, daar zal ik nu maar even niet op ingaan. Ja, maar
16: een lieve moeder.
15: Daar wordt eigenlijk inderdaad een immaterieel verlangen verkocht. Of vervuld. Maar goed, ik denk dus uiteindelijk niet vervuld. Maar in ieder geval, een echt goede moeder. Ja, die heeft dus die oven nodig. Of, als we even op die auto ingaan. Een echt goede vader heeft een hele veilige auto en een goed kinderzitje. En heeft een goede autoverzekering. Ja. Wat je daar verkoopt is een goede vader zijn.
13: Je moet altijd denken aan van die reclames voor pizza's en zo'n Italiaanse producten. Ja, er wordt altijd een geweldige sfeer geschetst van een Italiaanse tuin met waar iedereen met elkaar aan de tafel zit. En,
16: maar die maaltijden, daar zitten lange tafels met zo'n heel dorp eromheen.
13: Ja.
16: Dat gaat natuurlijk. Misschien ben ik te theologisch hier. Regelrecht terug naar de verhalen van Jezus. Ook. Ja. Dat gaat allemaal over maaltijden.
13: Ja, ja, ja.
16: De hele visioenen van een toekomstige wereld. Die je ook bij de profeet al vindt. Maaltijden.
13: Dat is dan een soort immaterieel verlangen. Waar die marketeers dan op zich op richten. Van ook gemeenschap. Van samen zijn.
16: En gekend worden, gezien worden. Bij mensen die je vertrouwt.
13: Ja, dus dan heb je niet meer gewoon een ingezoomde shot. Van een pizza die er lekker uitziet. Nee, we gaan ook op de immateriële verlangens. Ja. Daar gaan we ons bespelen. En dat verschil tussen materiële en immateriële verlangens, dat is dus iets wat heel belangrijk is. Want
15: voor marketing essentieel. Dus je zou heel veel producten niet nog meer verkopen als het alleen maar om het materiële zou gaan. Je moet die immateriële laag in mensen aanboren die onverzadigbaar is, maar te blijven verkopen. Jezus.
13: En dat is voor ons natuurlijk ook wel belangrijk. Want weet je wel, dat verhaal van oké, wij worden door marketeers worden we belaagd met van alles wat we niet nodig hebben, maar toch stiekem wel willen door al die goede campagnes. Dat weten we natuurlijk wel. Mensen weten natuurlijk wel dat goederen, consumptiegoederen consumeren, dat maakt je niet gelukkig. Dat weten we allemaal wel.
15: Ja.
13: En toch doen we het.
15: Ja, en daarom denk ik ook dat de analyse verder moet gaan dan dit is allemaal marketing gedreven. Ik denk overigens dat het echt een hele grote factor is. Dus ik denk dat als je die factor zou uitschakelen of zou dempen, of je zou gewoon een reclamebelasting invoeren, om maar een zijstraat te noemen.
13: Maar je roept ook echt een beeld op van er zijn wolkenkrabbers vol met psychologen, zeg maar, die voor bedrijven werken en gewoon bekijken van oké, hoe bereiken we de mens het best?
15: Die letterlijk met MRI-scanners. Ze leggen mensen in een MRI-scanner. Ze laten twee soorten plaatjes zien. Ze kijken waar mensen het meest op aangaan. Of ze laten mensen twee soorten koekjes eten. Totdat ze hebben uitgevonden wat de optimale suiker- en vetverhouding is, waardoor mensen niet kunnen stoppen met eten. Het is niet onschuldig. Toch denk ik dat het niet de enige factor is. Omdat ik dus werkelijk denk dat er een onverzadigbaar verlangen in mensen is. Wat denk ik ook niet eens slecht is. Maar waar we een andere manier van vervulling voor nodig hebben. En dat probeer ik eigenlijk in dit essay. Ik probeer letterlijk al ongeveer in alinea 3 de doorsteek te maken van marketing heeft inderdaad een enorme invloed. Moeten we zeker wat aan doen. Maar het lost het nog steeds niet op. Er is nog steeds een dieper verlangen. En zolang we niet weten dat er naast het materiële domein überhaupt een immaterieel domein bestaat, dan kunnen we ook die vervulling van onze diepere verlangens überhaupt niet vinden. En dat is waar eigenlijk de drijvende kracht van dit essay achter zit. Dat ik dat ik zelf iets van heb mogen ontdekken en denk, daar kunnen we eigenlijk veel beter onze immateriële verlangens vervullen in dat andere domein. Maar het grote verschil met de tijd van Huxley is, in de tijd van Huxley koos met name de jonge generatie voor een wereldbeeld van betekenisloosheid.
16: Ja.
15: In onze tijd kiezen we niet voor een wereldbeeld van betekenisloosheid. We zwemmen er al in. Het is al alomtegenwoordig.
16: Ja, ik heb de tijdgeest andersom geredeneerd. De analyse die jij doet van immateriële verlangens zijn belangrijk, dat lijkt me een analyse die best wel veel mensen vandaag de dag wel herkennen. Mm-hmm. Misschien weten mensen er niet altijd even goed weg mee. Maar dit hoor je natuurlijk wel vaker. We zijn iets kwijtgeraakt. Of we zijn wel heel consumentistisch geworden. Of proberen we niet met heel veel spulletjes te kopen of ervaringen op te doen. We hebben Rogier Hoenders hier in de podcast gehad ooit. Een psychiater en humanist. Boeddhist ook volgens mij. Die zei dat ook. Hè, die zei van, als we korte termijn bevredigingen, prikkels. Die de dopamine, zeg maar. Ja. Je koopt wat en het is lekker. Een leuke ervaring. En je hebt de langere termijn zingeving. Ja. Maar die is niet op die manier. Er is eigenlijk een andere manier misschien wel om hetzelfde te zeggen. Ja. Om dat immateriële verlangens. Maar die is niet op die manier met dingetjes kopen te bevredigen. Alleen, terecht zeg jij, dat is vaak wel wat geprobeerd wordt. En wat de molen draaiend houdt van de economie misschien ook wel.
15: Zeker.
16: Want waarom groeit die economie constant? Of waarom kopen we steeds meer nieuwe spullen die wij niet nodig hebben? Misschien wel omdat dat immateriële te bevredigen. Of hoe je het maar formuleert.
15: Zeker. Ja. En omdat we nu eigenlijk zwemmen in betekenisloosheid. En dat vind ik ook echt wel tragisch. Want ik heb letterlijk wel eens in mijn studententijd. Heb je tijd voor van die lange gesprekken.
16: Ja.
15: Mensen daar ook wel eens enigszins wanhopig over gehoord. Van ja. Wat heeft het leven dan te bieden? Laatst had een
13: goede... deze podcast ook regelmatig gehoord, ja.
15: Ja, een goede vriend van mij, Matthias, die had laatst een gesprek met iemand waarin hij zei, er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat vanaf een gegeven punt van consumptie je er niet meer gelukkiger van wordt. En dat die vriendin tegen hem zei, ja, ik wil dat je dat liever niet zegt, want dat doet me echt pijn om te horen. Want als ik dat punt dan bereikt heb, waar is de rest van mijn leven dan nog voor?
13: Wow,
15: dus het is werkelijk benauwend om... Ja, als het werkelijk er geen andere vervulling is, maar je voelt het verlangen wel. Want het is gewoon empirisch. Iedereen voelt, ik zoek meer dan alleen maar het aardse. Ja, dan kan het heel pijnlijk zijn om erachter te komen. Ja, is dit het dan? En als er dan niks anders is, ja, misschien ga je er dan maar voor. Denk je dan, nou, dan toch maar de carrière en de vakanties en alles uit het leven halen. Want ja, dit is het. Dit is wat
16: ik hoor je ook iets anders zeggen. En we hebben natuurlijk vaak hier aan tafel gehad, waarin het bijvoorbeeld over economische groei bijvoorbeeld, en wat dat doet. En de balans, de grenzen van de aarde enzovoort. Als ik jou goed hoor, maar misschien vul ik het voor je in, zeg je eigenlijk, dit is ook de onderliggende motor eigenlijk, die ervoor zorgt dat we die grenzen maar blijven overschrijden en maar blijven consumeren en moeten blijven groeien. Want dit is een bodemloze put. Dan blijf je dingen ingooien, maar op die manier komt hij nooit vol.
15: Ja, er is er inderdaad zelfs een punt. Dus dat is het punt waarop het niet meer geluk toevoegt. Maar er is zelfs een punt voorbij dat punt. Namelijk dat het zelfs actief schade geeft.
16: Ja, als je meer krijgt, dat je op een gegeven moment een soort tipping point bereikt. Ja. Van,
15: en wat de meest actieve schade is, en dat komt ook best wel veel uit onderzoeken, is dat op een gegeven punt je werkelijk eenzamer wordt van rijkdom. Laatst had het Sociaal en Cultureel Planbureau nog een studie. De sociale groep in Nederland die het minst verbonden is met de andere groepen. Dat is de rijkste 10% Nederland. Zit het meest vast in hun eigen bubbel. Maar ook daarbinnen, natuurlijk, ook omdat je nooit iets van een ander nodig hebt. Ja, kom je ook weinig met elkaar in contact. Het doet gemeenschappen verbrokkelen. Het laat je ook harder lopen dan nodig, waardoor je jezelf opbrandt. En ja, we branden er de aarde mee op. Dus er is inderdaad een punt waarop het tragisch wordt. Waarbij we volgens mij, het mooiste wat we dan tegen mensen kunnen zeggen is, niet jouw verlangen is verkeerd, maar er wordt jou een oplossing aangereikt die dat verlangen niet gaat vervullen. Ga het op een andere plek zoeken. Dus laten we elkaar hier niet in afwijzen, maar laten we wel zien van de manier waarop we het nu proberen is, neigt echt aan een destructieve. Hoe kunnen we het omzetten in iets wat werkelijk vervulling geeft?
13: Ja, want en dan heb je het ook over materialisme. Wat natuurlijk een dubbele term is eigenlijk. Hè? Want je kan materialisme invullen als, je hebt de behoefte aan allerlei leuke materiële spulletjes, zeg maar. Dat is een term voor materialisme. Nou, dat kan je ook het consumeren en zo noemen. Jij zegt, het probleem ligt eigenlijk dieper dan dat. Dieper dan alleen onze leefstijl. Het heeft ook te maken met een soort materialistisch wereldbeeld wat eronder zit eigenlijk.
15: Die twee houden elkaar in stand. Daar kwam ik uiteindelijk achter. En ik loop al veel langer met dit soort vragen. Ik heb er zelfs op een blauwe maandag nog een paar jaar promotieonderzoek naar gedaan. Waar het niet dat ik dat toen stopgezet heb om me met postgroei bezig te houden. Omdat ik vond dat te weinig economen zich daarmee bezig hielden.
13: Maar inmiddels heb je ook Thomas Piketty, toch? Geloof ik, de grootste econoom op dit moment misschien van de wereld. Die zich daar
15: wat een enorme boost heeft, inderdaad.
16: Die heeft het omarmd.
15: Die heeft de postgroei omarmd. Oh ja. Wat een heel groot moment is voor de postgroeibeweging. Dus ja, ik ben inderdaad redelijk vroeg ingestapt. Maar nu Piketty ook is ingestapt, zie je inderdaad ook dat die postgroeibeweging aan het groeien is.
16: En deelt hij ook dat idee van dat we niet materiële behoeften proberen te vervullen met materiële spulletjes? Ziet hij ook dat die...
15: Wel op het niveau van de analyse, maar dus bijvoorbeeld hij beschrijft ook echt in zijn Global Justice Report. Ik was bij de conferentie in Parijs waarin we dat hebben besproken. Beschrijft hij bijvoorbeeld, we moeten van materiële consumptie naar immateriële consumptie. Oh ja. Maar hoe hij het dan invult is zorg, onderwijs, cultuur. Dus dan raakt hij wel... Ja. Aan inderdaad het andere domein.
16: Verrijking van het leven.
15: Maar het blijft een echte Fransman. Dus ik geloof toch ook niet dat hij werkelijk gelooft dat het immateriële domein bestaat. Maar dan komen we wel op dat punt van dat materiële, materialistische wereldbeeld. Wat is het materialistische wereldbeeld? Nou, dan kun je gewoon helemaal terug naar Huxley. Of naar het Darwinisme. Namelijk, de wereld bestaat uit deeltjes die volkomen toevallig in allerlei combinaties zich vormen tot... van atomen tot moleculen tot levende wezens. En die dan weer via evolutie evolueren enzovoort. En ook ons geluk zelf is uiteindelijk een product van ons brein. Dus ook dat is niet veel anders dan een toevallige samenloop van zintuigelijke indrukken. Of als je de juiste gelukspil in het verhaal van Brave New World zou gebruiken. De juiste stofjes in de hersenen maken dat je je gelukkig voelt.
16: Input, output.
15: Of het juiste zelfwilboek zorgt dat je op de juiste knoppen in jezelf kunt drukken. Waardoor je meer geluksgevoel gaat ervaren. Maar het geluksgevoel zelf wordt in een materialistisch wereldbeeld eigenlijk ook betekenisloos. Omdat het uiteindelijk ook maar... een toevallige samenloop van deeltjes is, of van stofjes. Ja. En mijn toog is eigenlijk, zolang we ons niet realiseren dat er ook nog een wereld achter de fysieke deeltjes is, want ik ontken uiteraard niet dat de wereld een materiële kant heeft, maar zodra je de wereld beperkt tot die materiële kant van de werkelijkheid, heb je een gesloten wereldbeeld, een materialistisch wereldbeeld. En wordt het dus heel lastig om jouw immateriële gevoelens, die je wel degelijk hebt, die verlangens, om die te gaan vervullen vanuit een ander domein. Omdat je dat domein niet kent. Omdat er eigenlijk nooit iemand tegen je gezegd heeft... er is nog meer dan alleen het materiële aspect van de werkelijkheid.
16: Maar wat bedoel je met immaterieel domein?
15: Ja, dat is...
16: Want je zei net Piketty, om je onderwijs bijvoorbeeld of kunst. Dat zou je toch ook kunnen rekenen tot immateriële domeinen. Het luisteren naar muziek of jezelf wetenschappelijk ontwikkelen of... Ik denk
15: dat het, dat het...

0: tijd.
1: Maar wat bedoel je met immaterieel domein?
0: Ja, dat is...
1: Want je zei net Piketty, om die onderwijs bijvoorbeeld, of kunst. Dat zou je toch ook kunnen rekenen tot immateriële domeinen. Het luisteren naar muziek, ja. of het jezelf wetenschappelijk ontwikkelen. Of zeg maar even wat.
0: Ik denk dat het er absoluut aan raakt. En dan nog steeds heb je de wereldbeeldvraag die daarachter zit. Namelijk, op het moment dat je naar muziek luistert, gebeurt er dan werkelijk op een geestelijk niveau iets wat jou raakt? Of is ook dat een toevallige...
1: Ja.
0: Is dat ook een product van je brein? Om het even heel concreet te maken, ja, zoals het, ja, huidige wereldbeeld is. Ook dat is een product van je brein. En waarom is die achterliggende vraag relevant? Omdat het echt bestaan van een geestelijke werkelijkheid, waar ook werkelijk van buiten jouzelf iets jou kan vervullen. Het woord vervulling zegt het eigenlijk al. Iets, ja, vervult jou. Dat is geen product van jouw brein. Dat is iets wat van buiten jou meeneemt. Wat je kunt meevoelen. Waar je opgetild door kan worden. En wat dus ook een betekenis kan hebben. Essentieel is dat het een betekenis heeft. Omdat het geestelijke domein de betekenis kan geven. Ook aan wat er in het aardse domein gebeurt. Het werkelijk in een wereldbeeld reëel maken van dat geestelijke aspect van de werkelijkheid is essentieel om die betekenis eraan te kunnen ontlenen. Anders blijft het alsnog betekenisloos. Wel mooi, mooie muziek, ja, maar heeft het een werkelijke betekenis of niet? En ik denk daarom dat we deze hele grote vraag, ondanks dat die ingewikkeld is, overigens denk ik dat die verrassend makkelijk te beantwoorden is als je gewoon naar jezelf gaat kijken. Waar ik uiteindelijk zelf op stuitte, is gewoon alleen al het feit dat we bewustzijn hebben. Dat is heel empirisch, voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk, een manier om te zien dat er naast de materiële werkelijkheid een immateriële werkelijkheid bestaat.
2: En bewustzijn bedoel je dan? Ja. We hebben een soort ik-ervaring als we leven.
1: Ja, als je filosofisch, als je bewustzijnsdualist bent. Want dat zijn ook niet alle filosofen, maar
0: nou, laten we daar
1: voor het gemak er even van uitgaan.
0: Laten we die bij de kop pakken, want je kunt wat mij betreft, om gewoon inderdaad even die vraag even letterlijk vast te pakken. Je kunt die vraag, bestaat het immateriële echt? En ik betoog, we moeten geloven dat het echt bestaat, want anders blijft het betekenisloos. Ja. Bestaat het echt? Kun je op twee manieren aanvliegen. Eén is heel empirisch. Door werkelijk in jezelf, dat is trouwens ook een manier waarop psychologen zoals William James uiteindelijk ook die weg naar het immateriële vonden. Ja. Via introspectie. Door je eigen ervaringen te toetsen, totdat je erachter komt dat ze een andere oorsprong hebben dan dat ze een product van je brein zijn. Maar de tweede weg is inderdaad via de wetenschappelijke weg, de intellectuele of de rationele weg. En ook via die rationele weg kon je tot die conclusie komen. En iemand als William James, dat is de grondlegger van de psychologie. Hij begon als neurofysioloog, dus hij begon met het bestuderen van de anatomie van de hersenen. Hij was tegelijkertijd heel erg geïnteresseerd in het bewustzijn. Ik heb letterlijk alles van James gelezen voor het promotietraject wat ik niet heb afgemaakt. Maar zo komt het toch nog een beetje van pas.
1: Buitengewoon interessant te denken.
0: Heel interessant figuur. Hij heeft onder andere een heel mooi boekje geschreven, Immortality. Dat gaat dus over bewustzijn. En dat het een andere oorsprong heeft dan het materiële. En dan zegt hij op een gegeven moment, bewustzijn is een eenheidservaring. Namelijk, je ervaart tegelijkertijd van alles in het ene moment. Dus je ervaart al je zintuiglijke impressies.
1: Ja.
0: Je hebt nog een naklank van wat er hiervoor is gebeurd. Je hebt een verwachting van wat er hierna gebeurt. Dat komt allemaal bij elkaar. Je hebt daarbij ook nog eens een keer en de emoties en de geur, de smaak, alles tegelijk. Die eenheidservaring bewustzijn kun je niet verklaren uit deeltjes. Dus je kunt niet van het niveau van deeltjes de sprong maken naar, en hieruit ontstaat een eenheidservaring. Nou, James heeft heel veel varianten op het argument. Nou ja, goed. Ik geef hier
1: moeten
0: even
1: we moeten altijd wel wat voorzichtig zijn met uitspraken als dat kan men nooit verklaren. Wetenschappers voelen zich dan onmiddellijk uitgedaagd. Zeg, nou, dan gaan we toch erg ons best voor doen. William James is natuurlijk begin 20e eeuw.
0: Ja.
1: Inmiddels hebben we natuurlijk enorm veel hersenonderzoek en scans. En waar natuurlijk ook wel of het raadsel van het bewustzijn opgelost is, dat zou ik niet willen beweren. Maar
2: ook een paar afleveringen afgemaakt, hè, met Jacob Jolij, die is ook met hersenwetenschappen
1: André Aleman.
2: En onlangs nog, niet al te lang geleden, met hoogleraar en hersenwetenschapper André Aleman, ook over bewustzijn. En ja,
1: maar ik geloof
2: dat je
1: ook met de huidige stand van de wetenschap best wel kunt zeggen dat bewustzijn er is en dat het nog steeds best wel een raadsel is.
2: Toch steeds
1: wat
2: niet
1: het precies is.
2: Nee.
1: Alleen ik zou altijd zelf een beetje voorzichtig zijn met te zeggen,

0: Maar misschien is dat de wetenschapper in mij dan. Dat kunnen we nooit verklaren. Want ja, dat is vaker gezegd natuurlijk bij dingen.
1: Ik zou hier toch wel aan willen toevoegen. Kijk, inderdaad, het wetenschappelijk is ook inderdaad wel waarom ik een promotieonderzoek naar ben gaan doen. Dus het is inderdaad niet dat ik nou klakkeloos het zou willen aannemen. Ik heb wel alles van James gelezen om te denken, nou, ik vind het wel erg overtuigend. Maar om dan even de sprong te maken, 1 eeuw vooruit. Een eeuw na James noemen we het probleem inmiddels in wetenschappelijke termen het harde probleem van bewustzijn. En waarom heet het harde probleem? Omdat het zo... En dan hard problem, vanuit het Engels. Hè? Dus niet hard in de zin van als een steen, maar hard in de zin van...
2: Moeilijk.
1: Moeilijk, onoplosbare problemen van bewustzijn. Waarom? Omdat je dus uit die deeltjes die eenheidservaring niet kan verklaren. En vanwege dat harde probleem is dus de opvatting van James over het brein een comeback aan het maken. Dus ik volg hier ook wel de podcast en zo over. Maar de comeback van het beeld van James. James zegt, het brein produceert niet bewustzijn, het brein filtert bewustzijn.
0: Ja.
1: Dat is een andere opvatting.
0: Als een soort antenne die signalen opvangt, als het ware.
1: Ja, dus in mijn essay dacht ik, hoe ga ik dat nou duidelijk maken? Ik gebruik daar het beeld van een trompet. Ik zou kunnen zeggen, de trompet is van essentieel belang in zijn fysieke hoedanigheid en in de ventielen en in wat de vorm van het ding is en of het ding warm of koud is enzovoort. Essentieel voor de toon die het voortbrengt. Maar de adem die er doorheen gaat, komt van buiten. De lucht, als het ware, wordt gefilterd, of op een hele ingewikkelde manier gaat het door de trompet heen en dan ontstaat die klank.
0: Ja.
1: Dus het brein is van essentieel belang voor onze ervaringen. Onze ervaringen zouden totaal anders zijn als het brein er niet als filter tussen zat. Dus allemaal waar. Dus het brein heeft een ongelooflijk belangrijke rol, zegt James. Maar het produceert niet bewustzijn. Het filtert bewustzijn. En waar je dan dus op uitkomt, is dat er dus een ander domein moet zijn waar die adem vandaan komt. Het is trouwens ook geweldig dat je hier op een hele Bijbelse metafoor uitkomt. Hè?
2: Adem, ja.
1: Geest wordt in de Bijbel wordt gezegd dat is adem.
0: Wind, adem.
1: Dus, de wind die door ons heen gaat. Dus het brein is ongelooflijk belangrijk. Heeft ook hele grote invloed als je brein niet goed functioneert. Want daardoor kun je dat niet goed filteren. Maar het produceert het bewustzijn niet. Het komt van buiten. En omdat het van buiten komt, dan heb je het punt bereikt waarop ik zeg, dan mag je het immaterieel noemen. Omdat het niet een product is van jouw brein. Omdat het iets is wat letterlijk en figuurlijk door jou heen waait.
0: Kort samengevat, je zegt eigenlijk dat, om even terug te gaan, dat het immateriële verlangen, die zeenzoegt, die heimwee, of hoe je het maar formuleert, is iets wat als het ware door ons heen waait. Dat is niet een product van ons brein alleen maar. Het wordt opgevangen door ons brein, verwerkt door ons brein. Natuurlijk, niks gaat buiten je brein om. Ja. Maar het komt als het ware, het is een, dan kom je al bijna in de poëzie terecht natuurlijk. Een stem van buiten, een wind, een adem die door je heen gaat.
1: Ja, als je zegt zeenzoegt inderdaad. Het is een verlangen van de ziel naar vervulling van die ziel van buiten inderdaad.
0: Ja.
1: Zo zou ik het inderdaad echt willen uitdrukken. Maar zoals ik al zei, je kunt het dus intellectueel aanvliegen, maar wat mij betreft kun je het net zo goed ongelooflijk op je eigen ervaring afgaan. Dus je hoeft hier helemaal niet voor gestudeerd te hebben om geestelijke ervaringen te hebben. En je hoeft ook helemaal geen hogere geestelijke ervaringen te hebben om te kunnen spreken van een geestelijke ervaring. Dus misschien gewoon even een voorbeeld om het weer helemaal naar het aardse te trekken. Ik wil het niet trivialiseren, dus ik ga geen voorbeeld noemen waarvan je zegt, nou, dat is dan een huiskuin en keuken geestelijke ervaring. Dus niet triviaal, maar wel eentje waarvan je zegt, nou, dat kan jou ook gewoon overkomen. Ik gaf laatst een lezing. En ik doe dat altijd ook wel half improviserend. Ik kwam op een passage waarin het ging over een nieuw soort fabrieksysteem in Oost-Azië. En ik beschreef het leven van die mensen in het fabrieksysteem. En ik voel op een gegeven moment een verontwaardiging door me heen gaan. En het rare is dat op een gegeven moment hoor ik mezelf praten. Ik denk, hey, er komen verontwaardigde woorden uit mijn mond. En ik voel het ook wel echt heel lijfelijk. Alsof er iets door me heen gaat. En het heel moeilijk uit te drukken wat er dan gebeurt. Maar die verontwaardiging, dat voelt niet als iets wat alleen maar van mij komt. Ik denk echt niet dat dat nou alleen maar mijn verontwaardiging daar is.
2: Dat
1: is
2: een soort spirituele ervaring voor jou.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat je het geestelijke niet zo verheven of afstandelijk hoeft te maken om erover te spreken. Ik denk eigenlijk ook gewoon dat een vlaag van verontwaardiging, hoe ik het zelf, als ik er christelijke taal aan zou moeten geven, is alsof God even meevoelt. En even mij laat meevoelen.
0: Een profetische wind.
1: Dat ook hij daar woede bij voelt. Net als bijvoorbeeld medelijden. dat kan je echt overvallen. Dus een mooi Bijbels woord daarvoor is ontferming. Ook dat drukt trouwens heel erg uit dat het van buiten komt. Hè. De ontferming is als het ware alsof je even je harnas afwerpt. Alsof iemand dat even uittrekt. Dat je ineens iemand, ik was dus laatst in Parijs, iemand in de metrotunnel er verloren ziet bijstaan en denkt, ja, ik stop even. Maar dat is dan toch voor mijn gevoel meer dan alleen maar een toevalligheid.
0: Ingeving,
1: een product
0: dat is het woord,
1: van mijn eigen brein. Ja, ik zou daar echt wel van
0: het
1: kunnen zeggen.
0: Gegeven.
1: Dat heeft een geestelijke kant. En ik denk dat je dat bij jezelf kunt ervaren. Verwondering, verontwaardiging, ontferming, vreugde. Ja. Ik denk dat er gewoon, misschien niet alledaags of triviaal, maar genoeg ervaringen in je leven zijn waarvan je zegt, er voelt hier iemand met mij mee.
0: Ja. Er is natuurlijk een risico dat we in een soort bewijsdrift verzanden. Van kijk eens hoe consumentistisch we geworden zijn. Kijk eens hoe de aarde opbrandt. Je voelt dat verlangen in jezelf. En dat moet dan eigenlijk wel bewijzen dat er meer is dan je waar wil hebben. Ik weet niet helemaal of dat je argument is. Ik denk dat je argument meer de kant op gaat van, het gaat me niet om of je iets bewijzen kunt of niet. Het gaat om dat je bepaalde gevoeligheid ontwikkelt en die serieus neemt. En op een rijkere, vollere, meer gelaagde manier de werkelijkheid bewoont. Zodat we ook meer recht kunnen doen misschien aan de hele werkelijkheid. Want dat doen we nu niet met ons consumentisme en onze economische groei. Toch? Ja. Het is misschien een beetje voor je in, maar het gaat ook om een soort gevoeligheid, toch?
1: Ik denk het wel. En ik denk dat juist het ontzettend terecht is om die immateriële werkelijkheid te zien als eentje die we juist niet in de hand hebben.
0: Ja.
1: Eentje die zich aandient. Eentje die je dus ook totaal niet kunt nog oproepen, nog bewijzen. Ja. Je hebt ook een totaal andere houding voor nodig. Dus daar waar je juist in het aardse geluk het echt kunt pakken, je kunt het naar je hand zetten. Zeker in onze moderne wereld hebben we alle technologische middelen om genot en comfort en goederen en de belevenis, economie en entertainment. We kunnen het allemaal voor onszelf organiseren en daarmee eigenlijk bijna geluk on demand. Terwijl geestelijke ervaringen bij uitstek het omgekeerde zijn van on demand. Het is juist zelf stil te worden.
0: Ja.
1: Of door aandachtig te zijn of door te zoeken.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt, omdat, nou, misschien dat schiet me zo te binnen, de bewijsdrift die ook in gelovigen kan zitten, trouwens ook in ongelovigen, ik bedoel, er zijn mensen, heeft misschien wel heel veel te maken met die houding van controle, van consumeren, van de grenzen constant overschrijden, ook bij de anderen. Dat je eigenlijk het geheim van de ander ook niet respecteert, want een ander, soms kan een ander het gewoon niet. Of zit er anders in. Maar als je een levenshouding ontwikkelt van, wat jij, zeg maar van die ontvankelijkheid. Anders gezegd, kunnen we de werkelijkheid serieus nemen, de hele wereld serieus nemen, als we onszelf niet serieus nemen. Ja, dus ook in dit domein, in deze dimensie. Dat is een lastige. Dus ik denk dat als we die gevoeligheid ontwikkelen voor onszelf, misschien ook voor die impulsen die jij benoemt, die ingevingen, die wat ons aanblaast op de een of andere manier, dat het dan ook beter gaat lukken misschien wel om de hele schepping of de hele werkelijkheid, de aarde, serieuzer te nemen. En ook minder over andere mensen heen te walsen. Ik vind het gewoon belangrijk om dat te benoemen, omdat juist dit soort gewaarwordingen, argumenten soms ook gebruikt worden om inderdaad tegen andere mensen te zeggen, wat ben je toch plat? Wat snap je er toch weinig van? Wat heb je toch weinig spiritualiteit? En je bent nog consumentistisch. En weet je wel, dat voor je het weet ben je weer andere mensen in categorie aan het indelen. En aan het overheersen. En wat we eigenlijk met de aarde ook al doen.
1: Het
0: is heel belangrijk om zuiver te blijven spreken hier.
1: Ja, en daar pleit ik voor mildheid.
0: Ja.
1: Omdat juist het verlangen naar meer iets goeds is. En dat we dat in elkaar niet moeten afkeuren. Nee. Ik pleit ook voor mildheid, omdat nou eenmaal onze cultuur, want het werkelijk ook heel ver opdringt. En ik zou toch ook wel in reactie op jouw aarzeling zo vrij willen zijn om te zeggen, ja, maar we hebben nu een eeuw lang zendtijd gehad voor de mensen die heel hard hebben geroepen, de wereld is alleen materieel. Ja. En nu claim ik een heel klein beetje zendtijd om te zeggen, ja, mensen, hallo, er is ook nog iets immaterieels.
0: Dat wil ik niet, want ik denk dat je dat voluit moet zeggen. Ik denk dat het hoog tijd wordt dat we dat gaan zeggen. Mijn punt is meer van hoe. De oorlog met andere middelen voor te zetten.
1: Ja.
0: Maar op die manier zoals je het aangaf. Met een aansporen ook om jezelf serieus te nemen. Ook als geestelijk
1: wezen. Kijk in jezelf. Ja.
3: Om je nog wat cent uit te geven voor de immateriële, immateriële zaken.
0: Oh, ja.
3: Het kan natuurlijk best wel abstract. Ja, het klinkt abstract, natuurlijk. Jij hebt het over immateriële geluksbronnen. Vreugdebronnen.
1: Vreugdebronnen.
3: Dat is ook een woord wat je eigenlijk gebruikt. Dat een mooi woord is, natuurlijk. Maar kan je dat concreet maken? Je hebt het natuurlijk al wel concreet gemaakt met voorbeelden. Maar waar moet iemand aan denken als het gaat over, die verborgen schat, die immateriële vreugdebronnen?
1: Nou, ik zal allereerst gewoon een voorbeeld noemen om dan vervolgens te betogen dat je dat absoluut niet kunt pakken en ook niet kan afdwingen enzovoort. Dus even in alle bescheidenheid, het is iets wat je inderdaad gewoon toevalt en waar je eerder inderdaad ontvankelijk voor moet zijn om erachter te komen, wacht, dit gebeurt. Ik denk dat ik het zelf het vaakst ervaar of achteraf terugdenk, dit was een ander iets dan plat geluk. Als het een ervaring van gemeenschap is, waar ook mensen die je normaliter aan de rand staan of aan de kant staan, werkelijk worden opgenomen in zo'n gemeenschap. Ik merk dat het me echt heel veel doet. Dat ik dan echt meer dan kippenvel heb en denk, dit is echt heel mooi. Dat zijn vaak ervaringen die ik koppel aan, dit geeft een soort vreugde die ik geen enkele manier verder kan inkleuren dan, dit waait toch een beetje door me heen.
0: Kun je een voorbeeld geven wanneer je dat meegemaakt hebt?
1: Ja, eerlijk gezegd, gisteren nog, of een klein beetje in ieder geval. We hadden gisteren het etentje voor de zomer met een club vrijwilligers die echt alweer 5 jaar trekken we samen op. Dat je dan. En ook de mensen die in het begin niet zo goed waren met de taak die ze moesten uitoefenen, die daar gaandeweg beter in worden, die gaandeweg in de groep worden opgenomen. En dat je dan daar samen werkt aan een gemeenschappelijk ideaal. Een verbondenheid ontwikkelt. Ja, dat geeft mij inderdaad echt wel heel veel vreugde. Dus dat is om het minder abstract te maken en er ook een beetje gevoel bij te geven.
0: Ja.
1: Kun je dit op enige wijze afdwingen? Nee. En vandaar dat ik in mijn essay eigenlijk meer twee manieren doe om ruimte te maken, vrijheid te scheppen voor het immateriële, dan om te zeggen, nu gaan we het eens even regelen of organiseren. Het is werkelijk het diametraal tegenovergestelde van wat je in de consumenteneconomie wordt aangeleerd. Er is een psychoanalyticus, Erich Fromm. Ik kwam er relatief laat achter dat hij een boekje heeft geschreven wat het wel heel erg treffend allemaal uitdrukt. Het boekje is To Have or To Be. Hij zegt, er zijn twee manieren om een houding te hebben. Dit is trouwens niet deterministisch of zo. Dus je kunt van het een op het andere moment een andere houding kiezen. Of je kunt de ene dag de ene houding hebben en de andere dag de andere.
0: Bestaanswijzen.
1: Ja, het is meer van hoe stel je op. De houding van het hebben, to have. En de houding van het zijn, to be. De houding van het hebben is, ik wil het afdwingen, ik wil het pakken. Nou, eigenlijk alle aardse geluksbronnen kun je gewoon pakken. Zijn tegenwoordig gewoon on-demand. Dat is wat ik net bedoelde met, zelfs ervaringen hebben we een economie van gemaakt. Dat heet de beleveniseconomie.
0: Ja.
1: Je kunt tegenwoordig gewoon een goed gevoel bijna een beetje kopen. Maar je kunt gewoon in dat resort of in die, weet ik veel, het vakantiepark.
0: Heel verzorgde gezinservaring.
1: De ervaring is bijna gegarandeerd. En anders krijg je geld terug. En de houding van het zijn is eigenlijk dus het omgekeerde van die houding van het hebben. Dat is de houding inderdaad van het ontvankelijke. En waarbij je eigenlijk zegt, ik door het niet te willen pakken, wil ik ruimte scheppen voor een ander. Kan een ander met hoofdletter zijn, maar kan ook gewoon een ander zonder hoofdletter zijn. Want dat is waarom vaak dus ontmoeting bij mij een vreugde geeft die verrassend is of spontaan, die ik niet in de hand heb. Omdat je dan toch even werkelijk gericht bent op een ander en niet bezig bent iets te pakken of te creëren. Er ontstaat iets in een groep. Dat kan dan heel mooi uitpakken. Ja. En daarom probeer ik in mijn essay eigenlijk twee manieren van niet hebben neer te zetten om die ontvankelijkheid voor het zijn te ontwikkelen. Ja. De ene manier is om innerlijke vrijheid te creëren. Dus om eigenlijk alle opgelegde of soms aangeleerde houding van hebben te temperen in je eigen leven, zodat er meer ruimte ontstaat voor die ontvankelijkheid innerlijk. En de tweede manier is om dat ook sociaal te maken. Het is zo verleidelijk om, bij wijze van spreken, stel je bent aangeraakt door iets immaterieels, om er dan een persoonlijk mystiek feestje van te maken. Maar de tweede stap die ik heel nadrukkelijk wil aandragen is, dit is niet alleen maar voor jezelf. Dit geestelijke domein is iets wat we samen moeten delen. En we hebben niet alleen een zijn nodig, dat maakt het te individueel. We hebben een samen zijn nodig. En juist bij het samen zijn ervaar ik zelf het meeste vreugde. Dus ik denk dat die tweede stap ook essentieel is. Dus de ene gaat over de innerlijke vrijheid. De tweede gaat over sociale vrijheid. Stellen we anderen werkelijk in staat om dan ook in die gemeenschap deel te nemen? Want als we dat niet doen, dan maken we van die immateriële ervaring toch weer iets van onszelf, terwijl dat bij uitstek juist niet de bedoeling is. Want ik noem zeg maar, voor de innerlijke vrijheid heb je nodig om letterlijk tijd leeg te maken, zodat je stil kunt zijn of een spontane ontmoeting met een ander kunt hebben en gewoon eens in een gesprek verzand of kunt belanden en kijkt waar het heen gaat. Of in de natuur verwonderd kunt raken. Dus daar moet je actief moeite voor doen om het te bereiken. Je moet in mijn optiek ook actief bepaalde materiële verlangens matigen. Dat noem ik gewoon heel simpel leven van genoeg. Dus ook hiervoor geldt, het is helemaal geen hogere wiskunde. Je hoeft er helemaal niet voor gestudeerd te hebben. Het gaat gewoon over, is er tijd in je leven werkelijk vrij en leeg? Vul je die tijd dan vervolgens zelf weer op? Of heb je de ontvankelijkheid om te zeggen, nou, ik ben even stil. Of misschien ontmoet ik wel iemand. Of misschien ontstaat er wel iets. Of misschien kom ik wel een naaste tegen die hulp nodig heeft.
3: Daar heb ik eerder in de podcast over gesproken. Je hebt zelf je leven bewust zo ingedeeld. Hè? Je bent minder gaan werken. Om meer ruimte ook te scheppen, denk ik, hiervoor.
1: Ja, ik heb...
3: Je werkt in de consultancy, volgens mij. Als economie. Had in principe zoveel en zo hard kunnen werken als je wilde. En zoveel geld kunnen verdienen misschien als je wilde. Je hebt ervoor gekozen, ik ga minder werken, leven van genoeg. Kom je dan in een soort houding? Als je blijkbaar die ruimte schept in je agenda en die ruimte schept in je leven. Merk je dan dat er vreugde voor in de plaats komt? Of merk je dan dat er iets geestelijks misschien wel voor in de plaats komt? Is dat wat jij merkt?
1: Nou, het is in ieder geval een voorwaarde die gewoon noodzakelijk is, waarvan eigenlijk de mensen die zich erin geoefend hebben, ik heb ze al lang niet allemaal bevraagd of gelezen, maar wel allemaal zeggen, ja, dat is wel een noodzakelijke voorwaarde om dichter bij iets geestelijks te komen. En zelfs dan is het geen garantie, want dan ook dan kan het lang duren of kan het tegenzitten of kan het een ervaring zijn.
3: Maar het is volgens jouw manier om dichter bij vreugde te komen.
1: Het is een echte voorwaarde. Ja, het klinkt dan misschien een beetje gekunsteld om het zo te doen. Het is voor mij het enige wat werkt, omdat ik er zelf achter kwam. Als ik het door elkaar heen laat lopen, dan krijg ik het niet voor elkaar om die ontvankelijkheid ook maar in enige mate te oefenen. Maar als ik zeg, en dat is hoe ik het nu invul, van maandag tot en met donderdag ben ik wel een ijverig baasje en van vrijdag tot en met zondag. Nou, denk ik echt wel dat mensen zullen herkennen dat ik ontspannender in het leven sta en wel tijd heb voor spontaniteit en gewoon even de tijd uit letterlijk soms vergeet ook. Voor de spontane mogelijkheid heb. Maak het even zo pragmatisch en dan lukt het misschien wel. En dan is het sabbat ideaal eigenlijk best wel realistisch, want dat begint eigenlijk met één dag. Nou, zo ben ik trouwens ook begonnen. Simpel.
3: Dat zou mijn laatste
1: met één dag
3: geweest, inderdaad. Van als je jouw vrouw inspirerend vindt en je denkt, ik wil dit zelf ook, hoe begin je dan? Maar jij zegt eigenlijk, begin dan wat kleiner. Begin bijvoorbeeld met de sabbat, dus één dag rust houden.
1: Ja, begin dan met één dag.
3: Ja. En dan kan je dat zo uitbreiden.
1: Als je dan afvraagt, wat is dan het doel van die ene dag? Dan is er een filosoof, Simone Weil, die zegt, geest is aandacht. Dus wat is dan waar die dag van in het teken mag staan? Aandacht. En dat mag dan zijn aandacht voor een ander. Aandacht voor God. Aandacht voor de schepping.
0: Goed boek.
1: Kunst. Literatuur. Schoonheid. Al die aspecten van het leven waar je anders langs rent. Ja. Dus dan die ene dag mag in het teken van de aandacht staan.
3: Ja, mooi. Dankjewel, econoom Paul Schendeling. En natuurlijk ook vaste gast van de ongelooflijke theoloog Stefan Paas. Ja, het eindigt altijd een beetje abrupt zo op de radio. Want hier moeten we natuurlijk hierbij laten ook. Maar we gaan nog langer door in de ongelooflijke podcast. Ja, het zou zomaar nog een half uurtje langer kunnen zijn. Dat kunt u dus vinden via de ongelooflijke podcast met dubbel O, zeg ik er altijd voor de zekerheid even bij. Het is te vinden in uw favoriete podcast-app. Ook gewoon te luisteren via NPO Luister of de site van NPO Radio 1. U vindt daar niet alleen dit gesprek, maar nog ruim 300 andere gesprekken met bekende en minder bekende gasten, zoals Arjen Lubach, Herman Finkers, Roxane van Ypres, Rutger Bregman, Typhoon, Arno Gunberg, heel veel Beatrice de Graaf ook natuurlijk. Dus uiteenlopend, dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Bent u meer iemand die het gesprek ook graag wil zien? Dat kan ook, want op YouTube staan de gesprekken ook allemaal. Ook wederom weer onder de naam Ongelofelijke Podcast. Als u dat intikt, dan vindt u het dus vanzelf. Ook dit gesprek is daar vanaf 8:00 ochtends te zien. Ook komen de gesprekken op maandagmiddag nog op NPO 2. En dan denkt u dat we er helemaal zijn, maar dat is niet zo. Want essays en andere boeiende stukken kunt u nog lezen op deongelofelijke.eo.nl. En dan kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Dan krijgt u die artikelen in uw mailbox. Dat was het dan echt. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag.
4: NPO Radio 1.
5: 1:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt-het-vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4:00 vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn er diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Klein in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving die was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer nog, te trekken dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur die daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Binnenvara van zondag 28 juni. Het dondert, het bliksemt en het regent meters water. Ik zat midden in een gigantische plensbui en een onweersbui. Maar dat betekent wel dat deze storm het einde van de laatste dag van de hittegolf bij ons heeft laten doen aanbreken. Want die hittekoepel waar Nederland nou in gevangen zat, trekt nu langzaam aan ons voorbij. En dat betekent dat de warme temperaturen vanaf morgen eindelijk een beetje gaan zakken. Dat is heerlijk, maar om toch nog een beetje die broeierige sfeer vast te houden, gaan we wel nog samen de komende 2 uur op wereldreis. We reizen onder andere naar Oman, Thailand en Colombia over een uurtje. Dan gaan we daar horen hoe ze daar omgaan met de verschrikkelijke hitte. Maar eerst iets heel anders, want premier Jette die heeft afgelopen week namelijk de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald. En Nederland heeft in de afgelopen jaren wel vaker excuses aangeboden voor onrecht in het verleden. Maar hoe zit dat nou eigenlijk in Zweden en de VS en in Engeland? Dat hoor je allemaal zometeen. En ergens aan het einde gaan we ook nog heel even naar de Verenigde Staten. Mijn correspondent uit Brazilië is daar op bezoek bij het WK en daar horen we alles hoe het daar gaat, hoe het met de Oranje Mars gaat, hoe Nederland dat doet en hoe de VS nou eigenlijk daar naar de Oranje supporters kijkt. Dus dat kun je allemaal van ons verwachten. En ik ben heel erg benieuwd waar jij op dit moment in de wereld aan het luisteren bent. Is dat lekker vanuit je luie banken vanuit Heerenveen? Luister je misschien wel mee in Roermond, in Vught? Of zit je helemaal aan de andere kant van de wereld, in Maleisië? Of luister je mee vanuit Java? Of zit je misschien wel op prachtig Honolulu in Hawaii? Laat het me weten via de NPO Luister app en dan gaan we weer samen op reis.
0: De wereld van BNN VARA.
1: Maar eerst is het tijd om een correspondent aan je voor te stellen. En dat doen we zoals altijd aan de hand van het actuele nieuws daar. En als eerste vliegen we naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou.
2: Goedenacht, Rosa.
1: Ja, er is nieuws rondom de Reflecting Pool in D.C. Heel even, wat is die Reflecting Pool?
2: In Washington D.C. zijn natuurlijk een hele hoop standbeelden en memorials en dat soort dingen. En een van die, wat daar onderdeel van is, is een hele grote vierkante vijver of rechthoekig vijver. Niet al te diep, maar ja, de Reflecting Pool. Hij staat precies voor het, Lincoln, volgens mij het Lincoln Memorial. En dan kan je, en je ziet ook die grote pilaar die we hebben staan. En dat reflecteert dan heel mooi in die vijver. En je kent hem misschien wel van de film Forrest Gump. Daar was het protest rond de Reflecting Pool. Er zijn altijd veel festiviteiten en dat soort dingen. Het is een redelijk belangrijk ontmoetingspunt eigenlijk binnen Washington D.C.
1: Ja, een belangrijk landmark, wat ook wel heel erg bekend staat, dus ook in de Verenigde Staten. Maar nu, ze waren daar bezig en het is even niet zo goed gegaan, volgens mij.
2: Nee, Trump die zei dus dat Joe Biden het helemaal verkeerd had gedaan. En ook de Reflecting Pool was verkeerd, dus die moest verbeterd worden, want ja, dat moest echt Amerikaans blauw worden. En Amerikaanse vlag blauw. En dat moest zo snel mogelijk geregeld worden. Dus we gaan niet de normale procedure waar we door commissies moeten en dat er mensen, bedrijven zijn die kunnen bieden en kunnen zeggen, hey, kijk, je moet ons nemen, want we zijn zo goed en zo goedkoop. Nee, het ging naar een vriendje van hem, die ook iets met verf deed en een aannemer in de bouw ergens. En die had niet zoveel verstand van onderwaterverf.
1: Oh nee.
2: En die had dus gewoon blauwe verf gekocht die Donald Trump mooi vond. Volgens mij zijn ze samen naar de Home Depot gegaan of zo.
1: Even naar de karwei geweest.
2: Ja, precies. En die pool die is geschilderd. En binnen een paar dagen begint die pool, die begint groen te worden. En er beginnen allerlei algen in te groeien. En wat is nou het punt? Er staan rond die pool staan allerlei waterzuiveringsdingetjes. Maar ja, die zagen er niet uit. Dat moest weg. Dus ja, die gingen weg. En dat water dat blijft toch wel goed. Er zat wel iets van een filter in of zo. Maar niet die grote waterzuiveringsdingen aan de zijkant. Ja, maar er zijn daar vogels, heel veel bomen, gras, mensen. Geloof mij, maar daar komt alg. Nou, er begon dus alg te groeien. En toen gingen ze dat schoonmaken. En toen kwam het weer terug. En toen ging ook het verf ging afbladderen.
1: Oh, nee.
2: Ja, het werd dus echt een zootje. Uiteindelijk, ja, mensen gaan er natuurlijk naar kijken. Trump zijn aannemervriend had het niet gedaan. Dat was zeker niet hij. Het waren linkse radicalen. En die hadden er, kunstmest hadden ze erin gegooid om de groei van algen te vergroten. Ja, ik vond het een goed verhaal.
1: Oké, dus dat was uit zijn duim gezogen om maar alles van de schuld weg te krijgen van zijn vriendje die dat heeft gedaan.
2: Ja, precies, precies. En nou ja, nu staat er dus ook staat er een hek omheen. Er is continu is de controle door de National Guard, laten we zeggen militair omheen. En er zijn geloof ik wel 6 mensen gearresteerd omdat ze het water aanraakten. Of misschien wel iets te doen hadden met de algen. Ze wilden de algen erin brengen.
1: Jeetje. Dus ja. Wat een grap.
2: Het is echt een ongelofelijke grap. En het is, ja, everything Trump touches dies, zeggen we hier. Mm-hmm. En dit is wel een heel groot voorbeeld. En wat misschien wel heel triest is dat ze dus ook dode eenden gevonden hebben tussen die algen.
1: Oh, wat zielig. Ja,
2: dus,
1: jeetje, ja, de reflecting pool is eigenlijk helemaal verpest.
2: Ja, ik geloof dat ze op dit moment dat ze wel de filters weer teruggezet hebben. Dat ze toch dachten van nou, het ziet er niet uit, maar het moet maar.
1: Mm-hmm.
2: En dat het dus wel weer goed is, maar ja, het blijft nog steeds. Er worden mensen nu voor het gerecht gedaagd. Omdat ze iets met die reflecting pool te maken zou hebben.
1: Ja.
2: Trump gaat een onderzoek doen in linkse radicalen. Omdat zijn vriend het eigenlijk verziekt heeft.
1: Jeetje, wat een bizar verhaal weer.
2: Ja, en natuurlijk betaalt net belastinggeld.
1: Only in America, als ik dit zo
2: Only
1: hoor.
2: Only in America.
1: Only in America, yep. Nou ongelooflijk. Nou, we gaan kijken wat er nog allemaal gaat gebeuren met deze reflecting pool. En of die uiteindelijk ooit nog toch wel mooi blauw wordt. Dat gaan we meemaken. Dankjewel voor nu, Remon Kranenburg vanuit de VS. Tot zo.
2: Tot zo.
1: En dan vanuit de VS vlieg ik door naar Zweden. Want daar hebben we mijn correspondent Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
3: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
1: Ja, als we het hebben over de Zweedse keuken, wat springt er dan echt bovenuit? Wat vindt men echt lekker?
3: Ja, in Zweden vindt men rare dingen lekker. Hè? Sierstrumming, dat zie je wel eens op YouTube. Ja, van die mensen die al die beginnen al over te geven als alleen het pakje open gaat. De smörgåstårta hebben we het ook wel eens over gehad. Zo'n schoenendoos van mayonaise, garnalen en vis.
1: Heerlijk.
3: Worst zijn ze ook dol op. Dat is toch wel iedere markt, iedere gebeurtenis die er is. Er is altijd één zaak die omzet maakt. En dat is de vreedschuur met worst.
1: De Zweed houdt van worst.
3: De Zweed houdt van worst. En in het bijzonder falukorf.
1: Ja,
3: korf is het woord voor... Ja, korf is het woord voor worst. En falu, dat komt van falun. Dat is ook falureut. Die mooie rode kleuren. Dat is eigenlijk een stad, een mijnwerkersstad in het noorden van Zweden. En daar waren de ossen, die moesten die karren trekken in de mijnen. En als ze niet meer goed genoeg konden trekken, dan werd er worst gemaakt van die ossen.
1: Okay.
3: En dat werd gekruid en veel uien erin. En dan had je een falukorf. En dat is toch wel de kapsalon van Zweden.
1: Klinkt heerlijk. Maar rondom deze worst, daar is nogal wat om te doen de laatste tijd.
3: Ja, het is een schandaal, want het is dus echt een koempelworst, hè, voor die mijnwerkers. En het is een beschermde naam en er moet minimaal 45% vlees in zitten.
1: Okay.
3: Het zij van een koe, het zij van een varken, het zij van een paard, maar ongeveer de helft moet vlees zijn.
1: Okay.
3: En nu heeft een krant 19 verschillende falukorf besteld.
1: Ja.
3: En die hadden allemaal minder dan 5% vlees.
1: Dus dit was eigenlijk een soort van de keuringsdienst van waarde vanuit Zweden. Heeft dit allemaal getest.
3: Inderdaad.
1: En met de chockerende resultaten dat er dus maar 5% vlees in zit. Ik neem aan dat iedereen in Zweden in shock is.
3: Ze zijn in shock enerzijds. En ook wel een beetje beschaamd dat ze blijkbaar niet geproefd hebben al die jaren.
1: Ja, hoe kan dat nou? Dan zit dat toch niet echt in de man. Maar wat gaat er nu gebeuren?
3: Ja, nou, de emoties lopen hoog op. Hè. De fabrikanten die zijn in ontkenning. Die blamen eigenlijk het onderzoek. Die zeggen nee, dit is ondeugdelijk onderzoek. En anderen spreken er schandalen van. En Jan German, dat is een lid van de Worstacademie in Zweden.
1: Ja.
3: Die is ook compleet gedesillusioneerd. Die schaamt zich bijna voor het feit dat hij een Zweed is. Ze kunnen al niet voetballen. En nu kunnen ze ook geen worst meer maken.
1: Wat kan de Zweed nog wel? En dan ook nog eens in dat hele warme weer van de afgelopen week. Het gaat niet goed even met Zweden daar.
3: Nee, het gaat even niet goed met Zweden en vooral niet met hun worsten.
1: Nee. Nou, wat er nog uitkomt uit het onderzoek, dat wordt nog vervolgd. Alsjeblieft, laat me weten hoe dit afloopt. Ik ben heel erg benieuwd. Voor nu, heel erg bedankt Joep vanuit Zweden daar. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo meteen.
1: Tot zo. En vanuit Zweden vliegen we door naar Engeland. Want mijn correspondent daar, Marianne, heeft een kort berichtje achtergelaten.
4: Hoi Rosa, met Marianne en het nieuws uit Engeland. Nou, waar ik het vorige week over had, is inderdaad gebeurd, hè. Keir Starmer, onze minister-president, stapt op. Vooralsnog is er geen sprake van echt een leadership challenge, maar op maandag werd de lessenaar voor de deur van 10 Downing Street gezet. En terwijl Sky News met een helikopter de trein volgde waarin Andy Burnham van Manchester naar Londen kwam, ja, je verzint het niet, stond de hele groegemeente te wachten op Keir's vaarwel. Want hij gaat het gevecht niet aan, hij stapt opzij. Mensen die het willen overnemen van hem hebben tot 9 juli de tijd om dat aan te geven. Ja hoor, zei Andy Burnham direct, ik wil wel. Maar wat apart was, is dat Wes Streeting, die al een tijd aangaf wel minister-president te willen zijn, heeft besloten om niet mee te doen. Men denkt dat hem is geadviseerd dat niet te doen, omdat hij lang zo populair niet is als Andy Burnham. Dus als alleen Burnham op 9 juli zich kandidaat heeft gesteld, dan is het zo klaar als een klontje en is er geen sprake van een challenge en is Burnham de volgende minister-president. Dit afgelopen decennium hebben we trouwens hier maar liefst 6 minister-presidenten gehad, hè? Misschien een blijk van het wantrouwen van het publiek in de politiek. Maar kan je ze nog allemaal opnoemen, Rosa? Daar gaan we. David Cameron. Toen Theresa May. Toen Boris Johnson. Toen Liz Truss. Toen Rishi Sunak. En nu dan Keir Starmer. Labour zou het anders doen dan de Tories met het voortdurende onderling gevecht. Nou, ik hoop dat dat inderdaad vanaf nu het geval gaat zijn. Groetjes!
1: Dankjewel, Marianne. De eerste plaats. Ja, we beginnen deze show even met een heerlijke zomerplaat. Ondanks het regenachtige weer hier en de verschrikkelijke storm. Waar we nu in Nederland helemaal code oranje hebben. Maar omdat het zulk heerlijk weer was de afgelopen week, dan kan ik alleen maar heerlijke zomerse muziek draaien. En daarom begin ik met een Italiaanse klassieker. Dit nummer is wel vertaald in tientallen verschillende talen. En in Nederland zongen Monique Smit en Tim Douwsma het voor ons mee. Maar ja, er is niks zo goed als het origineel. Je kent hem misschien als Eén Zomeravond met Jou, maar ik hoor hem veel liever als Sara Peccio. Te amo.

0: Ja, deze versie is toch wel leuker dan één zomeravond met jou van Monique en Tim Dausma. Je hoorde Sarah Petrodiamo van Richie E. Poveri. En ja, ik doe dit toch om een beetje tijdens deze storm nog even dat zomergevoel vast te houden. Heb je nou een heerlijk zomernummertje wat je wil horen? Dan mag je dat altijd vragen, hè? Gewoon via de NPO Luister-app. En dan hoor je hem zo meteen.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We gaan door met onze wereldreis. Want soms komt erkenning pas na tientallen jaren. En afgelopen weekend bood premier Jette excuses aan voor de manier waarop we de eerste generatie Molukkers in Nederland hebben behandeld. Zij kwamen in 1951 naar Nederland, vaak in de veronderstelling dat hun verblijf tijdelijk zou zijn, maar belanden in een bestaan vol onzekerheid en gebroken beloftes. De excuses roepen een bredere vraag op. Wat betekenen nou zulke late excuses voor een koloniaal verleden? Zijn ze vooral symbolisch of kunnen we ook echt gaan bijdragen aan erkenning en herstel? Daarover gaan we in gesprek met onze correspondenten uit de Verenigde Staten, Zweden en je hoort ook een bericht vanuit Engeland. En als eerste vliegen we door naar de VS, naar mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag wederom.
2: Ja, goeiedag.
0: Ja, de VS die heeft een flinke koloniale geschiedenis. En ik kan me voorstellen dat er ook heel veel excuses misschien wel zijn gemaakt. Of is dit te hoopvol voor mij?
2: Nee, we hebben best wel excuses gemaakt. Maar het is eigenlijk pas in de 20e eeuw zijn er echte excuses gekomen. De Amerikaanse overheid doet heel veel aan spijt betuigen. Het spijt ons dat het zo gegaan is. In plaats van mijn excuses dat ik dit aan je gedaan heb.
0: Okay. Dus, wat is daar precies het verschil tussen dan?
2: Het is gewoon meer dat spijt hebben dat een situatie ontwikkeld is zoals het gegaan is, eigenlijk. Meer zo van, ik heb er niet echt schuld aan, weet je. Het is zo van, ja, dit is wat er gebeurd is. Tegenover van, hey, dit is eigenlijk wel fout wat wij gedaan hebben.
0: Ja,
2: dit is onze schuld. Weet je, wij hebben gezorgd dat dit zo gebeurd is. En dus dat is denk ik het grootste verschil.
0: Ja. Het is niet het hand in eigen boezem steken dan uiteindelijk. We gaan even een rijtje langs van door de historie heen wat er allemaal is gebeurd. Want als we even gaan kijken naar de eerste gemaakte excuses, of eigenlijk de eerste spijtbetuiging. Dat heeft te maken met Japan, Japans-Amerikanen. Vertel.
2: Ja, in de Tweede Wereldoorlog, na Pearl Harbor, toen werden Amerikanen heel bang van Japanners die in Amerika woonden. En toen dachten ze van, weet je wat, die gaan we interneren. En dat kwam dus ook echt van Roosevelt. Die hele goede, aardige Roosevelt.
0: Mm-hmm.
2: Die had een executive order uitgeschreven. En daar kreeg het leger de bevoegdheid om mensen uit de westkust te verwijderen. Want dat zouden misschien nog wel de spionnen kunnen zijn of wat dan ook. En daar werden zo'n 120.000 Amerikanen. Die werden verplaatst naar the middle of nowhere. In Arizona, Wyoming, Colorado, Utah en ver in California ergens. En ja, het is eigenlijk nooit bewijs geweest dat deze mensen ooit iets misdaan hebben. En uiteindelijk mochten ze ook wel weer terug. Er wordt heel veel gezegd van, het lijkt wel heel veel op de jodendeportatie. En daar lijkt het ook wel op, maar ze kregen een huisje. En ze werden niet, weet je, vermoord of zo. Er waren geen gaskamers. Dus daarna gingen ze ook weer terug. Maar ja, ondertussen waren wel ook hun bezittingen weg. En je hebt toch, eigenlijk je leven is gewoon verziekt op dat moment. En,
0: ja, families uit elkaar gehaald. Hele heftige beschuldigingen gekregen voor iets wat ze niet hebben gedaan.
2: Nee, precies. Uiteindelijk in 76 zei Gerald Ford, die ondertekende een verklaring waar eigenlijk werd erkend dat dit verkeerd was, deze internering. Niet een excuus natuurlijk. En toen kwam er dus een onderzoek. En in 83 concludeerde die commissie die was opgezet, dat die internering eigenlijk was veroorzaakt door rassenhaat en een falend politiek leiderschap, zoals ze dat mooi zeiden. En dat leidde dus in 1988 dat Reagan de Civil Liberties Act of 1988 ondertekende en daarin officieel zijn excuses aanbood aan de overlevenden, de mensen die nog leefden dus daarvan. En die kregen ook allemaal een schadevergoeding van $20.000.
0: Oké. Dat is wel heel netjes. Hoe kijken Amerikanen zelf naar deze gebeurtenis? Hoe kijken ze hierop terug?
2: Ja, nu zeggen mensen wel van, goh, dat is toch eigenlijk wel, het is een beetje moeilijk om dat te zeggen in het huidige politieke klimaat. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh ja, dat moeten we nu doen met Mexicanen.
0: Ja.
2: Die we niet vertrouwen. Of Venezuelanen. En we doen dat ook. We zetten alleen in het buitenland. Dus het gebeurt eigenlijk nog steeds. Maar over het algemeen, als je het daarover hebt, zeggen ze wel van ja, nee, dat was toch verkeerd. En de Japanners hebben niks bijzonders gedaan. Het algemene idee is toch wel dat het echt wel fout was.
0: Ja, nu zijn er ook wel heel veel groeperingen naast de Japans-Amerikaanse bevolking die ook verontschuldigingen kunnen gebruiken. Zo was er ook een groot medisch drama in het land, in de VS. Als we even daar naartoe gaan, wat is daar misgegaan?
2: Ja, de Tuskegee syphilis-studie. Bill Clinton die moest excuses aanbieden, want in 1932 was er een universiteit in Alabama en die ging een syfilisonderzoek doen. En ze vonden dus 600 Afro-Amerikanen, waarvan 399 hadden syfilis en 201 niet. Mm-hmm. En ze werden behandeld voor slecht bloed. Er werd dus niet echt gezegd wat er aan de hand was. En dat was wel een beetje normaal om dat in die tijd te doen. Maar er werd dus niks gedaan aan die mensen met syfilis, omdat ze wilden uitvinden wat er gebeurde als je er niks aan deed. En dat onderzoek liep dus tot 1972, terwijl we in de jaren 40 al uitvonden dat antibiotica fantastisch werkt.
0: Nou ja.
2: Een hele hoop mensen die het hadden werden dus, infecteerden hun vrouwen. Kinderen werden geboren met cognitale syfilis. De pers uiteindelijk bracht het aan het nieuws, aan het licht. Anders was het misschien nog steeds doorgegaan, in 72 pas. Dat heeft 40 jaar geduurd.
0: Wow.
2: Het stopte ook meteen. Er was in 73, een jaar daarna, was er een rechtszaak van de mensen die natuurlijk slachtoffer waren.
0: Ja.
2: En die kregen toen zo'n $10 miljoen, wat zou nu zo'n 60 miljoen zou zijn. Ze kregen, wat was het, een levenslange ziektekostenverzekering. Ze kregen begrafenisverzekering. Echt de hele mik. Alles wat maar met je leven te maken had, was vanaf dat moment voor die mensen betaald. Maar ja, die hadden ook zoiets van, we willen eigenlijk ook excuses. Want
0: ja, natuurlijk.
2: Het is wel leuk, maar dit geld, maar het vinden we toch niet genoeg. En toen in 97 heeft Clinton overlevenden naar het Witte Huis gehaald. En daar heeft hij dus excuses aangeboden. En er was een hele, een hele ceremonie en dergelijke. En daar zei Clinton echt van, wat de overheid gedaan heeft, was echt beschamend. Dit is doktoren die het vertrouwen van families en dergelijke we hebben beschaamd. En dat is gewoon niet ethisch. En uiteindelijk, dat was wel eigenlijk het begin van echt het sluiten van het onderwerp van dit drama toch.
0: Ja, toch erg dat het pas 25 jaar na afloop eigenlijk van dit onderzoek is geweest. Verschrikkelijk. Wat heeft dit schandaal nog uiteindelijk voor hervormingen gehad, ook in de medische wereld?
2: Ja, nee, die waren er dus wel. En dat was dus wel goed. Er zijn heel veel strenge eisen nu voor deelneming. Je moet echt geïnformeerd zijn. Je moet echt weten wat je doet als je deelneemt aan een medische studie. Er zijn toetsingscommissies, onafhankelijke toetsingscommissies. Er is federaal overzicht voor menselijke proefpersonenonderzoek. Toch ook beschermingsmaatregelen voor kwetsbare groepen. Dat mensen toch niet uit geldnood aan dingen mee kunnen doen zomaar. Of verstandelijke gehandicapten, dat die gebruikt worden voor dit soort dingen. Dus veel meer wetten, veel meer checken, veel meer check-ups.
0: Ach, verschrikkelijk. Wat goed dat daar dan uiteindelijk excuses voor aangeboden zijn. Dan zie je ook hoe belangrijk dat is. Dat niet alleen dus het geld geven genoeg is, maar ook echt de erkenning daarvan. Dan gaan we gelijk door naar een volgende, want het rijtje is best wel lang. En dan moeten we het hebben over de Hawaïse monarchie. Ik denk niet dat heel veel mensen dit weten, maar Hawaï had ooit een monarchie. Wat heeft de VS hiermee te maken?
2: Ja, nee, goed. In 1795 was er een of andere Hawaïse man die had een troep en die heeft iedereen, al die eilanden samengevoegd en zegt, we zijn hier nu koning, een koninkrijk. En dat duurde een eeuw. En in die eeuw ontwikkelde Hawaï zich toch wel een beetje als staat waar dingen verbouwd konden worden. En er werd dus heel veel suiker verbouwd door buitenlandse businessmen. Mensen uit Amerika, Engeland. En die pachten daar stukken land en dergelijke. Maar waren natuurlijk wel afhankelijk van het koninkrijk en de mensen die daar stemden en die daar woonden en dergelijke. En een hoop van die businessmensen waren het daar niet mee eens. Dus die hebben toen op een gegeven moment hebben ze een van de koningen hebben ze een nieuwe grondwet laten ondertekenen waar zij veel meer macht kregen en de koning niet. En een voorbeeldje daarvan is, en het volk ook niet, een verandering was dat mensen mochten nu alleen nog maar stemmen als ze minimaal $600 per maand verdienden of een land hadden wat waard meer dan $3000 waard was.
0: Zo.
2: Ja, dan is de helft van de bevolking is dus uitgesloten van het meestemmen voor de verkiezingen.
0: Ja, dat heeft nog wel een impact op een land.
2: Ja, precies. Nou, en zijn zus, die uiteindelijk koningin werd, die wilde die grondwet toch weer veranderen. En daar waren die businessmensen weer niet, die zakenmensen niet blij mee. En die hebben toen een coup gepleegd met behulp van toevalligerwijs een Navy ship, een marineschip wat in de haven lag, in Pearl Harbor. Die zijn er naartoe gegaan en die zeggen, we hebben bescherming nodig, want we gaan de koningin afzetten. En die soldaten zeiden, oké. En die hebben dus gewoon de koningin daar afgezet. Gewoon een zootje zakenmensen die zeggen, dip, we zijn klaar. Nou, die koningin die wilde geen bloed vergieten, dus die zegt, oké, het komt wel goed. De president gaat mij straks wel weer terugzetten, want dit kan natuurlijk niet.
0: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk, Grover Cleveland wilde het wel, de president van toen, maar het kwam er toch niet door. En toen begon de Spaans-Amerikaanse oorlog, en toen zei Amerika van, oh, dat is wel een heel handig punt, dat eiland daar in het midden tussen de Filipijnen en Amerika. En toen hebben ze het dus geannexeerd. En sindsdien is Hawaii eigenlijk, Hawaii in 59... is het de 50ste staat geworden. En
0: wauw.
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Het is nooit meer een onafhankelijk eiland geweest. En
0: nee.
2: Daar zijn dus in 93 excuses voor aangeboden. Ook weer door Clinton.
0: Door Clinton. En waar kwam opeens die behoefte dan vandaan om die excuses aan te bieden?
2: Ja, en dat vind ik dan ook wel weer een beetje frappant. Dat is dan omdat het de 100ste verjaardag was dat ze de koningin hadden afgezet.
0: Dat is heel hypocriet. Dat is in
2: 1893 gebeurd. En ja, dat vond ik toch wel heel... niet eens op de annexatie of wat dan ook. Of misschien dat het staat werd. Nee. Of de afzetting van de koningin, omdat het 100 jaar geleden was, bieden we nu onze excuses aan. Dan denk ik, ja. Maar goed, het is symbolisch. Er werd eigenlijk geen geld uitgekeerd.
0: Ja.
2: Wie moet je ook betalen daar zo? En
0: ja, het was meer een soort van, sorry, maar jullie horen nog steeds bij ons.
2: Ja, eigenlijk wel. En ik denk ook wel dat Hawaii er ook geen windeieren heeft gelegd natuurlijk. Ik denk zonder het deel te zijn van Amerika heeft Hawaii het moeilijk om te overleven als eiland op zichzelf.
0: Mm-hmm.
2: Het is een klein eiland in the middle of nowhere en dus alles is duur.
0: Hoe zijn nu dan die relaties tussen de VS en Hawaii?
2: Nou, mensen op Hawaii vinden zichzelf nog steeds wel Hawaiianen. En apart van de VS, toch een bepaald volk. En kijk ook wel een beetje argwanend naar de mensen die naar Hawaii verhuizen en dan na 5 jaar zeggen, nou, ik woon hier al 5 jaar, ik ben een Hawaiian. Weet je wel, dus dat hou je toch wel. Ze houden echt wel hun eigen cultuur en hun eigen, heel erg vast aan hun eigen cultuur. Die echt heel anders is dan de Amerikaanse. Het is echt veel meer toch Pacific Island cultuur. En daar doen ze geen afstand van.
0: Nee.
2: Dat is niet veranderd.
0: Nee, jeetje. En hoe kijken ze terug op die excuses?
2: Symbolisch. Eigenlijk, het leidt tot discussies over landrechten en zelfbeschikking en dat soort dingen. En mensen worden er slimmer van. En wat doen we volgende keer beter? En ze zijn er wel oké mee. Heb ik het tenminste, wat ik ervan weet. Er is niet echt een hele grote groep Hawaiianen die opstaat en zeggen van we willen meer dan dat.
0: Nee, precies. Goed, dat zijn dus de Hawaiianen. En dan moeten we het toch gaan hebben over de twee grootste groepen die eigenlijk het meest ten onder zijn gegaan aan Amerika eigenlijk en het beleid. Ervan, de tot slaaf gemaakte en de inheemse Amerikanen, eerst de tot slaaf gemaakte. Hebben zij ooit excuses gehad vanuit de VS?
2: Aan het begin van Obama's regeerperiode in 2008 heeft het huis van
0: Raymond, ben je daar nog? Oh, Raymond is heel even weggevallen. Ik ga hem even snel proberen opnieuw te bellen.
2: Van de Senaat stond heel specifiek.
0: Sorry, Raymond, je viel even helemaal weg. We moeten even helemaal opnieuw beginnen.
2: In 2008 bood het Huis van Afgevaardigden zijn excuses aan. Dat was in het begin van de Obama-periode. En toen een jaar later deed de Senaat het ook. Een soort gelijke resolutie. Zeiden van, sorry voor de rassenscheiding of de slavernij en de rassenscheiding die daarop volgde. Maar in die van de Senaat werd letterlijk gezegd, ja, dit is op geen enkele wijze mag dit gebruikt worden als onderbouwing voor claims, financiële claims tegen de Verenigde Staten.
0: Waarom niet?
2: We hebben er ingezet. Ze willen geen rechtszaken en dat soort dingen. Het is gewoon moeilijk om te bepalen wie dan wel. Het is een groter vraagstuk dat niet zomaar bij excuses hoort. Het is, zeggen ze, weet je. Het is, je kan wel je excuses maken, maar en dan? Wat zijn dan de de volgende stappen. Maar daar komen we straks nog wel even op. Want het valt denk ik samen met de inheemse Amerikanen. Want die hadden het nog slechter.
0: Ja.
2: Want die kregen in 2009 kregen die ook hun excuses. Maar dat werd toegevoegd aan een defensiebil, aan een defensiewet. We hadden een nieuwe wet voor defensie nodig. En daar kwam een paragraaf bij waarin de inheemse bevolking... wat stond daar? Werd het geweld, de gedwongen verplaatsing, schending van verdragen en onrechtvaardigheden erkend.
0: Jeetje. En dat hoorde gewoon bij die bil. En daar moesten dus die excuses voor plaatsmaken. Waarom?
2: Dat werd er gewoon toegevoegd. Ik denk dat dat de enige manier was waarop ze het kregen. Maar het was geen op zichzelf staande wet. Er was geen ceremonie, weet je wel, die je hebt. Want Obama, daar zit met een hoop van die stammenleden en dergelijke. Niks. Mm-hmm. Geen compensatie natuurlijk. En dat stond er ook in de tekst erbij. Van juridische claims kunnen hier niet uit worden afgeleid. Klaar.
0: Nee, het was meer een soort van...
2: Nee, heel miniem.
0: Ja, het was een soort van, oké, dit is ons aanbod en daar moet hij het dan maar mee doen. Waarom zijn nou deze excuses zo anders dan die bijvoorbeeld van de Hawaïaanse monarchie en van de andere excuses die zijn aangeboden?
2: Nou, vooral de omvang. Het is makkelijker om mensen, 120.000 Japanners of een stuk of wat is het, minder dan 1000 mensen in Tuskegee, om daar financiële genoegdoening aan te doen. En om direct excuses aan te bieden. Een beetje hetzelfde met Hawaii. Hawaii is toch meer symbolisch.
0: Ja.
2: Wie zijn echt de slachtoffers en de begunstigden? Krijg je dat verhaal? Er zijn miljoenen mensen die voortkomen uit slavenhandel. En dan heb je ook van de mensen die een witte vader en een zwarte moeder hebben. En dan doe dat eens 3 of 4 generaties door. Nou ben je een 1/8 Afro-Amerikaan. Hoeveel krijg jij? Weet je, het is niet te doen. En de kosten reizen ook de pan uit. Uiteindelijk, de Japanners kosten in totaal iets van 1,6 miljard. Ja, voor slavernij en de Native Americans zou dat in de biljoenen gaan lopen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus dat is gewoon niet te bekostigen.
0: Ja, het zou wel eerlijk zijn als dat zou kunnen, maar dat kan dus niet. Dan blijft het ook nog voortdurend een debat ook. Het is gewoon nog altijd in het nieuws.
2: Ja, nee, precies. De ski was natuurlijk wel, daar waren we het wel heel erg over eens van, hey, we moeten dit wel beter doen en de meeste dingen moeten gewoon goed uitgezocht worden.
0: Ja.
2: Maar slavernij in de inheemse bevolking, ja, het blijft toch, hoe wordt ras behandeld in de VS? Grondbezit, want de reservaten, wie is nou eigenlijk de eigenaar? Officieel zijn het de Indianen, maar nu mag ook met een president als Trump wordt er ook gezegd van, nou ja, daar kunnen we best wel naar olie gaan zoeken en dat soort dingen. Ja,
0: ja, precies. Dat blijft nog heel pijnlijk dichtbij allemaal. Waardoor dus die excuses extra ingewikkeld zijn. Maar het is belangrijk in ieder geval dat ze ook gemaakt worden. Als ik het zo hoor.
2: Ja, nee, absoluut wel. Het is toch wel dat toch mensen niet vergeten worden. En dat er erkenning is voor slachtoffers. En ik vind dat voor de slavernij en de Native Americans er wel meer gedaan kan worden. Maar je opent een can of worms, zoals ze dat hier zeggen, als je daarmee doorgaat. En

0: Ja, nee, absoluut wel. Het is toch wel dat toch mensen niet vergeten worden en dat er erkenning is voor slachtoffers. En ik vind dat voor de slavernij en de Native Americans er wel meer gedaan kan worden. Maar je opent een can of worms, zoals ze dat hier zeggen, als je daarmee doorgaat. En dat is toch heel moeilijk. Het is een te grote groep om zo maar iets over te zeggen.
1: Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS, dat je ons zo hebt meegenomen in dit verhaal rondom de excuses allemaal in de Verenigde Staten. We hadden er volgens mij nog uren over door kunnen praten, hè?
0: Ja, ik heb er nog wel een paar, hoor.
1: Ja, nou, volgende keer. Dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot snel weer.
0: Tot snel.
1: Doei, doei. En dan is deze speciaal voor Rob een echte zoon.

0: Wanna Go, Kokomo van The Beach Boys.
1: De wereld van BNN VARA.
0: Je luistert nog steeds naar de wereld van BNN VARA. En we vliegen de hele wereld over om het te hebben over excuses. Want wat voor excuses heeft de staat nou moeten aanbieden voor ja, wat zij hebben gedaan in het verleden? En we vliegen door naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. En die kan ons daar alles over uitleggen. Joep, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Rosa.
0: Ja, heeft Zweden een koloniaal verleden eigenlijk?
2: Zweden heeft een koloniaal verleden, zeker wel. In Sint Bartholomeus, zoals dat heette, daar hebben ze vrij actief in de slavenhandel zijn ze bezig geweest. Maar vermoedelijk niet op zo'n grote schaal als Nederland of Engeland.
0: Nee.
2: Maar ze hebben wel degelijk een koloniaal verleden en eigenlijk ook intern in Zweden met de Sami, hè, wat we vroeger de Lappen of Eskimo's noemden.
0: Ja.
2: Die hebben ze, zoals de Indianen in Amerika, die hebben ze steeds meer naar de rand van het land geduwd. Letterlijk tot boven de Noordpool.
0: Ja, want die Sami's, waar wonen die precies van origine in Zweden?
2: Nou, van origine was het Noord-Zweden, zeg maar. Dus denk alles een beetje boven Stockholm. En dan heb je dus 2/3 van Zweden te pakken, want het is zo'n groot land. En ze zijn telkens verder naar het noorden teruggedwongen. Hoe meer boerderijen er kwamen, of als ze ergens ertsen vonden of mineralen, dan werden die Sami eigenlijk gewoon het land uitgetrapt. En moesten ze maar ergens anders zien te overleven.
0: Helemaal verdreven. Weet je hoeveel mensen het gaat? Of ging?
2: Nee, ik heb er geen cijfers van. Nee. Ook wel omdat veel Sami, die zijn echt uiteengedreven. Dus vaak zijn ook gewoon die kinderen afgepakt. En die gingen dan naar koloniale scholen toe, waar ze alleen

0: in Zweeds leren. Dus als ze dan terugkwamen, dan spraken ze de taal van hun ouders niet meer. En werden op die manier een duur woord geassimileerd. Maar eigenlijk hebben we gewoon geprobeerd om ze zo Zweeds mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Om maar die Sami van de kaart af te kunnen vegen. Dat is honderden jaren een zeer bewuste politiek geweest.
1: Ja, wat erg. En er komt dan zelfs gedwongen sterilisatie bij kijken bij vrouwen, toch?
0: Ja, daar hebben de Zweden lange tijd een handje van gehad. Zelfs nog tot in de jaren 60, 70, dus zeg maar tot 1973 ongeveer. Maar ze geloofden hier heilig in de rassentheorie en rassenveredeling. Dus er zijn gevallen bekend gewoon van dames die een CITO-toets niet zo goed maakten. En die werden dan gesteriliseerd.
1: Jeetje, en dat deden ze dus ook bij de Sami's om eigenlijk dat volk zo klein mogelijk te houden. Echt verschrikkelijk, een hele verschrikkelijke geschiedenis. Nu zijn we in Nederland, hebben we zojuist excuses gemaakt tegenover de Molukkers. Zijn er ook excuses gemaakt naar de Sami vanuit Zweden?
0: Ja, daar wachten de Sami wel op en ook terecht. Want op een gegeven moment zijn er ook verdragen getekend van nou, dit land is nu voor jullie. Daar kunnen jullie met jullie rendiertrek voortaan wonen. En dan wordt er weer goud of lithium gevonden of iets. En dan worden ze toch weer eraf getrapt.
1: Ja.
0: En de excuses zijn wel van de kerk gekomen. Die zijn echt diep door het stof gegaan met woorden. Ze hebben niet veel betaald. Want nee, dat was toen een andere kerk. En nu zijn we de Zweedse kerk. Dus daar konden ze zich achter verschuilen. De Zweedse regering zelf, die vertraagt het eigenlijk ook met misschien, ik kan het niet bewijzen, maar toch wel de dubbele agenda dat als het op een gegeven moment om iets gaat wat je overgrootvader heeft meegemaakt, kun je dat nog vergoeden of niet?
1: Oké. Okay. Ja, want er wordt dus eigenlijk, wat ik hier zeg, we moeten herstelbetalingen, wordt eigenlijk een beetje geëist vanuit de Sami. De staat, die doet daar dus heel traag over. Daar is ook een onderzoekscommissie ingesteld, toch? De waarheidscommissie. Wat houdt dat in?
0: Ja. Ja, er is een waarheidscommissie ingesteld die dus eigenlijk moet gaan uitzoeken hoe dat precies is gegaan. En die heeft nog geen antwoord gegeven.
1: Okay.
0: Die zijn nog bezig met het rapport.
1: Ja. Zijn er verwachtingen van wanneer zo'n rapport gaat uitkomen?
0: Ik meen dat ze zeiden september van dit jaar.
1: Okay.
0: Maar ik vermoed dat de conclusie zal zijn dat er verder onderzoek nodig is.
1: Oké, dus dat gaat nog een hele lange adem krijgen voordat er iets uitkomt. Wordt er eigenlijk voor gestreden? Is het heel erg merkbaar in de samenleving hoe de Sami's daarvoor opstaan?
0: Nee, want ze worden door de Zweed zelf worden ze nog steeds een beetje gezien als tweederangs burgers. Er zijn toch nog steeds in die kleine dorpen in het noorden veel gevallen bekend van geweld en discriminatie, waarbij dader en slachtoffer elkaar ook kennen.
1: Oh.
0: En het wordt onder de mat geschoven, zeg maar. Dus het is nog steeds een trieste en moeizame geschiedenis. En ook wel. Ja, waar ze telkens naartoe gedreven worden, daar kunnen nu in één keer windparken worden gebouwd. Of dan schijnen die bergen toch weer grote ertsenaders te hebben. En
1: het is ook allemaal heel erg economisch gedreven. Ook gewoon voor de welvaart van Zweden worden ze aan de kant geschoven. Ik wil nog heel even terug naar wat je net zei over de kerk. Want die heeft dus wel zijn excuses aangeboden, maar dan met heel veel woorden. Wat voor rol speelde dan de kerk in de behandeling van de Sami?
0: Die hebben eigenlijk 200-300 jaar lang, toen er nog geen scheiding van kerk en staat was, hebben die vrolijk meegewerkt. En ook de scholen verzorgd waarin die Sami verzweedst werden. Dus de Svenification, zou je kunnen zeggen. En die scholen die waren ook niet mals. Die waren slecht verzorgd. Er waren veel lichamelijke straffen, psychische onderdrukking. Eigenlijk alles waarbij je denkt aan de scholen in horrorfilms. Die zaken vonden daar plaats, zeg maar. Dus de kerk ging zeker niet vrij uit.
1: Nee, wat een triest verhaal. En nu gaat het dus eigenlijk nog helemaal niet goed met de Sami-bevolking. Terwijl ze sinds 2011 erkend worden echt als volk in Zweden. Denk je dat het ooit beter gaat? Zijn er mensen die soort van bruggen proberen te slaan?
0: Die zijn er en ja, we moeten erop blijven hopen natuurlijk. Maar ik vrees dat zodra er weer ergens iets waardevols gevonden wordt, dat het toch weer een treurige geschiedenis zal zijn.
1: Wat erg dat het ook zo zich blijft herhalen de hele tijd.
0: Ja, maar dat is eigenlijk overal en altijd geweest, hè? Dat zie je in Nederland met Groningen. Dat mag ook rustig in elkaar zakken zodra we het gas maar kunnen oppompen. Dat was in Amerika met de Indianen en de olievelden.
1: Ja, ja, verschrikkelijk dat de mens daar allemaal toe in staat is. Ik ben heel benieuwd of er een rapport gaat uitkomen in september. Wat er allemaal in staat en of daar uiteindelijk ook excuses uit zullen gaan volgen. Maar als ik jou hoor, Joep, dan zit dat er niet per se helemaal in, hè?
0: Nee, ik ben somber, helaas. Ja. Ik ben somber.
1: Helaas. Nou, laten we uitgaan van het goede dat dat toch gaat komen. Dankjewel in ieder geval dat je ons meeneemt in het verhaal van de Sami. Een verhaal wat hier in Nederland helemaal niet bekend is. Dus mooi dat we daar nu iets over hebben kunnen leren. Dankjewel, Joep.
0: Graag gedaan, Rosa.
1: Fijne avond. Doei, doei.
2: De wereld van BNN Vara.
1: Zometeen vliegen we naar de Verenigde Staten om het nog heel even te hebben over het WK voetbal. Maar nu eerst een korte voicemail van mijn correspondent uit Engeland. Want daar hebben ze ook zeker wat vaker sorry gezegd.
3: Hoi Rosa, met Marianne uit Engeland. Ja, sorry zeggen hoort er bijna spreekwoordelijk bij, hè, in Engeland. Sorry, excuse me, pardon me. Maar als het gaat om excuses aanbieden voor het verleden, dan gaat dat veel minder makkelijk. In 2013 heeft de regering officieel excuses aangeboden voor de martelingen en het misbruik van de Keniaanse bevolking gedurende de Mau Mau opstanden. Dan in 2024 bood de overheid excuses aan de slachtoffers en de families van het Grenfell disaster, waar een flatgebouw in Londen in brand vloog tijdens werkzaamheden en 72 mensen kwamen daarbij om. David Cameron bood excuses aan de slachtoffers en hun families over Bloody Sunday uit 1972... en aan de slachtoffers en hun families van de Hillsborough-ramp, waar mensen omkwamen tijdens een voetbalwedstrijd. Dat zijn natuurlijk interne excuses eigenlijk aan het Britse publiek. Theresa May heeft verder excuses aangeboden in 2018 aan de Windrush-generatie voor de manier waarop ze behandeld werden toen menigeen van hen beschuldigd werd ervan illegaal in het land te zijn, terwijl dat gewoon administratief onbeheer was van de Britse regering. In 2019 heeft Theresa May tevens diepe spijt betuigd voor het Amritsar bloedbad, waar honderden mensen uit India door het leger werden gedood tijdens een publieke bijeenkomst. Maar diepe spijt betuigen voor iets wat het Britse leger heeft gedaan is geen officieel excuus. Datzelfde werd door koning Charles gezegd, die sprak van zijn greatest sorrow and regret over de wrongdoings gedurende het koloniale tijdperk. Maar hij bood niet zijn excuses aan en de overheid heeft dat ook niet gedaan. Verder dan het deep sorrow komt het niet. En misschien is het de kwestie dat na een officieel excuus, de volgende stap die verwacht wordt, is natuurlijk het opstellen van herstelbetalingen. En als je nagaat hoeveel het Verenigd Koninkrijk verdiend heeft aan het koloniale tijdperk, dan is dat een hele kluif. De Anglicaanse kerk heeft bijvoorbeeld wel excuses aangeboden en die managt nu een fonds van 100 miljoen pond om te investeren in de gemeenschappen die de gevolgen van de erfenis van de slavernij ondervinden. Er wordt wel meer in de marges gewerkt aan het repatriëren van schatten. Het British Museum heeft nog steeds niet de Elgin Marbles teruggegeven aan Griekenland, maar bijvoorbeeld wel gouden en bronzen stukken aan Ghana, bronzen stukken aan Benin en recent bijvoorbeeld een haarlok van een vroege keizer aan Ethiopië. Precies eigenlijk zoals Nederland ook stukken teruggeeft aan Indonesië en Sri Lanka. Maar het blijft een heel heet hangijzer. Groetjes!
2: De wereld van BNN Vara.
1: Ja, het zal je zeker weten niet ontgaan zijn. Zeker niet als je altijd naar NPO Radio 1 luistert. Maar we zitten midden in het WK-geweld. Nederland speelt, wanneer is het? Volgens mij maandag op dinsdagnacht tegen Marokko. En ze speelden afgelopen week tegen Tunesië. En iemand die erbij was, was mijn correspondent normaal gesproken uit Brazilië. Maar nu ook heel even mijn eigen WK-correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou.
4: Ja, goedenacht voor jou, Rosa.
1: Waar ben jij nu?
4: Ik ben nu terug in Houston. Vorige keer spraken we elkaar. Toen was het op net na de wedstrijd in Houston. We zijn intussen al op en neer naar Kansas City gegaan. Maar we zijn terug in Houston.
1: Wow.
4: Om morgen vroeg vanuit hier naar Monterrey in Mexico te vliegen.
1: Ja, jij volgt eigenlijk het hele Nederlands elftal. Je gaat ze achterna in de groepsfase. En nu ook nog één wedstrijd. Ga je dus naar de volgende. Hoe heet dat ook weer? De 16e finale, hoe heet dit?
4: Ja, ze zeggen eigenlijk dat het de tweede ronde is. Het is een beetje, normaal zou je zeggen achtste en kwartfinale, maar omdat we nu een extra ronde hebben, omdat er 48 landen meedoen, ja, dat is inderdaad de 1/16e
1: ja,
4: ronde.
1: Ingewikkeld,
4: is
1: ja. Hey, dit is dus tegen Marokko en daar heb je eigenlijk geluk mee, hè? Ja. Want als we niet hadden gewonnen,

0: Gewonnen hadden we tegen Brazilië gemoeten. Hoe was dat voor jou geweest als Nederlander in Brazilië wonende?
1: Ja, logistiek was dat een stukje makkelijk geweest. Want dan was ik nu al vlakbij het stadion geweest. Nu moet ik nog een keer naar Mexico vliegen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar als Nederlander in Brazilië is best wel lastig. Want ja, als Brazilië wint, ja, dan hoor ik 10 jaar niet anders dat ze gewonnen hebben. En zou Nederland winnen, dan wil men 10 jaar niet over voetbal praten. Nee. Dus dat ligt toch redelijk gevoelig. Dus, en ja. als het dan eventueel verderop zou zijn, hè, in de finale of zo, dat is prima. Maar we praten nog eigenlijk op een heel vroeg stadium. Dus
0: ja,
1: nee, ik ben blij dat we elkaar niet kruisen. Toevallig onderweg, want we zijn vandaag we zijn 2 dagen teruggekomen in Kansas City. Nou, richting Houston, maar we stopten ergens bij een benzinestation. En toen stopten 2 grote bussen met alle Japanners. Ik denk, oké, ja, die Japanners die gaan komen natuurlijk naar Houston hier om tegen Brazilië te spelen. En dat is een paar uurtjes voordat wij maandag spelen. Want we spelen maandag, maar dat is dinsdag jullie tijd. Het is 3 uur jullie tijd en het is 7 uur lokaal tijd. Want Monterrey heeft een uur verschil met Nederland. Dus daarvoor gaan we natuurlijk wel naar Brazilië, Japan wel kijken. We zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in het nog steeds in het Braziliaanse voetbal.
0: Natuurlijk.
1: Maar het was wel zo, tijdens de wedstrijd, dat kan misschien wel even een klein verslagje geven. Ja, wij stonden natuurlijk snel met 2-0 voor. Hè. Dat hebben jullie ook allemaal meegekregen, tenminste degene die opgebleven zijn, want dat was voor jullie 1 uur s'nachts. Maar toen zakte Nederland toch een beetje in. En wij keken natuurlijk mee, een beetje op teletext en zo, dat het wel 0-0 bleef. Japan tegen Zweden. En toen werd in de tweede helft werd ineens 2-1. Tunesië maakte een tegengoal. En toen zagen we, dan zie je in het stadion, krijg je ook door als een doelpunt valt in een andere wedstrijd. Toen zagen we dat het 1-0 voor Japan was. En toen stonden we in principe, eigenlijk stonden we gelijk. En toen werd het toch wel even kiele-kiele. We moeten misschien toch tegen Brazilië. Ja, en toen kwam die kopbal uit die corner van het hekken. En ik heb die gefilmd, ik heb die nu naar jou gestuurd. Ik zat precies achter het goal. En ik had een gevoel, er komt een doelpunt uit die corner. Dus ik heb hem gefilmd met mijn eigen fotostel. Met mijn eigen telefoon. Dus die zat erin. En toen was het eigenlijk, het was gewoon de kwestie van uitvoetballen. En toen sprak ik best veel andere Nederlanders die er ook waren. Ja, en het was iedereen intussen al met zijn reisplannen bezig. Van hoe kom ik in Mexico? Wij dachten eerst, zullen we dan maar rijden? Maar ja, toen kwamen we achter dat onze huurauto toch niet verzekerd is in Mexico.
0: Okay.
1: Ja, dan moet je naar een grensplaats gaan rijden. Dan moet je daar weer een bus nemen. Ja, en uiteindelijk hebben we dan ook nog een goedkope vlucht kunnen vinden die we dan gaan nemen. En dat is dan toch ook nog wel iets rustiger, want we hebben al 2 dagen in de auto gezeten.
0: Ja, dat
1: dus is wel. Het is een hele onderneming.
0: Ja. Nou, dat kun je wel zeggen. Het vraagt nogal wat van je, Frank, om zo dat elftal achterna te gaan. Ben je daar al een beetje klaar mee ondertussen?
1: Nee. En ik ben hier samen met mijn vrouw Rutte. Mijn vrouw is Rutte Molux, dus ik heb ook heel. Ja, aandachtig aan de uitzending zitten luisteren. Want wij zijn natuurlijk heel blij hè, dat Jette excuses heeft aangeboden aan de Russische gemeenschap. Dat wil ik even vertellen.
0: Goed.
1: Wij rijden allebei samen. We hebben een redelijk luxe auto hebben wij gehuurd. En het zijn hele goede snelwegen hier. Alleen, we zien onderweg alleen maar gras en koeien. Want we zijn natuurlijk vanuit Texas door Oklahoma, de staat Oklahoma gereden. We hebben wel wat steden aangedaan. Dus we zijn vanuit Houston zijn we in Austin gestopt de nacht. En in Dallas en ook in Oklahoma City. En dan moet je door de staat Kansas. En dan ga je naar Kansas City. En je zou niet verwachten, maar de stad Kansas City ligt in Missouri. Ligt net op de grens met Kansas. Dus wij sliepen in de staat Kansas, maar we gingen naar de wedstrijd in Kansas City in de staat Missouri. Ja, maar onderweg is het alleen maar vlak en alleen maar koeien.
0: Ja, het is ook wel een stukje van de wereld waar je normaal nooit zo zou komen natuurlijk.
1: Nee, absoluut. Nee, daarom. En het is toch, en je stopt ergens, het is toch de American way of life. Ik bedoel, het eten zijn natuurlijk allemaal die langs de snelweg, allemaal die fastfood restaurants en. Ja, en je ziet er ook gewoon de gemiddelde. Sorry, Amerikaan, toch een beetje. Sorry dat ik zeg de redneck. Het is stereotyp, maar je komt ze wel tegen. Dus ik vond het is heel bijzonder dat je door voetbal dan toch eigenlijk wel een heel stukje van de wereld te zien krijgt.
0: Ja, zeker.
1: Het is een mooie combinatie. Een mooie combinatie.
0: En de oranje fans die trekken ook best wel wat Amerikanen aan. Ik zie op heel veel op TikTok en op social media. We hadden het vorige keer natuurlijk al over die oranje mars, wat gigantisch is. Maar heel veel Amerikanen die trekken daar ook, zeg maar. Door een soort van daarop aangetrokken. Hoe is het om samen met die Amerikanen daar te lopen in die mars? Kunnen ze ook een beetje goed heen en weer rossen?
1: Ja, tegenwoordig is het wel zo van, ja, inderdaad, er wordt heel veel publiciteit gegeven. Kijk, wat wij begrepen, hè, in Kansas City, dat wordt afgekort bij KC, KC. Ja, daar kon je t-shirt kopen met KC Loves Orange. En ja, dus iedereen, alle oranje shirts die maar te koop waren, die waren verkocht. En zij hadden ook besloten. Goed, hè? Wij moeten de grootste oranje mars hebben van de VS. Dus Kansas City is de kleinste stad die de wedstrijden host in het WK. Ja. Maar zij wilden gewoon Houston overtreffen en Dallas. Ja, en dat is gelukt, want de oranje mars in Kansas City was de grootste. Ja, en die Amerikanen die vinden het helemaal gek. Oh, I'm orange, I'm totally orange, oh, I love this. En ja, ik denk dat het gewoon, die social media heeft zoveel meegeholpen om die mensen op de been te brengen.
0: Ja, maar, zeker.
1: Mensen met gezinnen, met kinderen. En, ja, en ook heel veel mensen van Mexicaanse afkomst. Er wonen natuurlijk ook heel veel Mexicanen hier.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik wel, dat was heel bijzonder, die Mexicanen.
0: Ja, waarom?
1: Want die droegen borden mee en die haalden t-shirts aan. En dat stond op Nou Era Penal. Dat stond op, en dan zie je een afsilhouet van een vallende Arjen Robben. En dan praten we, je moet echt terug naar het WK 2014. Na de achtste finale in Fortaleza, waarbij in de laatste minuut Robben wordt getackled en valt. En de penalty door Klaas-Jan Huntelaar wordt ingeschoten en wij met 2-1 winnen. En we praten over ruim 4000 dagen later zijn die Mexicaan dat nog steeds niet vergeten. En die hebben dus oranje shirts laten maken. En die deden gewoon mee. En die waren ook helemaal happy. Maar ze wilden nog steeds bewijzen dat het geen penalty was.
0: Nou, dat wordt nog wat als je naar Mexico gaat zometeen.
1: Ik denk dat het veel erger wordt daar nog. Dus wij hebben als Nederlandse supporters hebben wij al een liedje verzonden van Era Penal, Era Penal, Era. Dus wij zingen dat. Het was wel een penalty.
0: Kijk, ja, uit er Frank, dat wordt knokken zo meteen als je daar bent.
1: Nee, ik moet zeggen, die Mexicanen waren gewoon heel sportief op dat gebied. Want anders doe je dat niet, weet je.
0: Nee,
1: want anders
0: precies.
1: Ook niet mee. En die hebben ook in het stadion ook met het oranje shirt aangezeten. Dus die hebben echt wel voor ons gesport. Alleen ja, die hadden toch het idee dat het hun kans was om verder te komen. Ik denk dat ze dit toernooi zo ver komen. Want ze laten het best goed voetbal zien. Mm-hmm. Maar in 2014 waren ze ook gewoon heel sterk. En hebben eigenlijk maar heel nipt gewonnen.
0: Ja.
1: En dat zou, vond ik, maandag weer hetzelfde kunnen zijn. Dezelfde situatie. Ik denk wij een moeilijke wedstrijd tegemoet gaan zien tegen Marokko.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dus ik vrees toch het ergste.
0: Ja, nou, we gaan er positief in, Frank. Want ze hebben zo'n groot oranje leger. Wat een achternareis, waaronder waar jij met heel veel enthousiasme bij bent. Dat wordt waarschijnlijk wel jouw laatste wedstrijd, hè, daar in Amerika.
1: Ja. Wij vliegen de derde terug. En als Nederland doorgaat, dan spelen ze de vierde. Maar ja, we kunnen niet echt een maand wegblijven.
0: Nee.
1: Dat was ook niet voor de werkzaamheden die ik nog heb. Maar ik heb dan wel genoeg gezien. Ik vind de sfeer is geweldig. En dan heb je het gewoon. Ja. Heb dan ruim 2 weken meegemaakt om hier te vertoeven en het land te weten leren kennen. En echt het WK op een heel andere manier mee beleefd. Want je zit er gewoon. Alles wat om je heen is alleen maar WK.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, het valt me ook heel erg mee hoe gastvrij de VS is en hoe het echt het ook hier leeft.
0: Ja.
1: En hoe het ook georganiseerd is. Ja, echt op zijn Amerikaans. Ja. Gewoon heel professioneel. Dus
0: the bigger, the better. Nou, wat geweldig. Dankjewel weer voor deze update. Frank de Meijer vanuit de VS. Dit keer dus niet uit Brazilië. Hopelijk kan ik je nog 1 keer jou soort van spreken. Misschien via een voicemail over hoe nou die laatste wedstrijd voor jou was. En we hopen maar op een positieve uitkomst, hè.
1: Ik laat het zeker weten, ja. En ik hoop dat Nederland nog heel ver het toernooi ingaat. En dat we dan toch nog een keer Brazilië tegenkomen. En liefst in de finale.
0: Wie weet, we gaan het meemaken. Dankjewel Frank, ik spreek je snel weer. En veel plezier daar.
1: Ja, fijne uitzending verder.
0: Dankjewel, doei doei.